0: update van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
3: Het is code rood vanwege de hitte. Wat betekent dat voor mensen op de werkvloer? En staat Picnic op het punt om te worden overgenomen door het Duitse EDEKA? Dat en meer bespreek ik met leden van het bedrijvenpanel. Ronnie Overgoor is hier van het ondernemersplatform 7DTV. En Geert-Jan Smits, ondernemer, investeerder verbonden aan de start-up Scorecard. Welkom.
4: Hoi.
3: Jij maakt je debuut als panelid, maar niet je debuut in deze studio, want we hebben elkaar ook wel eens gesproken over vlinders, op online designmeubels. Ik kwam jou tegen een paar weken geleden in de Quote met een fascinerend nieuw bedrijf. En misschien dat Ronnie daar ook nog wel wat over wil weten. Maar wat gaan jullie nou precies doen? Jullie gaan AI laten bepalen hoe dat bedrijf eruit komt te zien.
5: Ja, samen met Jurien Kerstold hebben we het idee gevat om een productbedrijf te starten, waarbij AI alles uitvoert en wij alleen nog maar beslissen, 4 uur per week maximaal. dat klinkt als goed.
6: Gemak zegt, hè?
3: Pure gemak. Ja, wat ga je dan zelf nog doen? Beslissen.
5: Beslissen, ja. We laten AI bepalen wat voor producten we op de markt gaan brengen.
3: Ja.
5: Het is een experiment, maar we zien het ook als een blik op de toekomst. Hoe een organisatie de toekomst uit kan komen te zien. Zonder personeel.
3: Maar je gaat niet eens zelf bepalen of uiteindelijk misschien op basis van een selectie die AI voor je maakt, wat je dan gaat verkopen?
5: Ja, we hebben wel een heleboel criteria vastgesteld. Maar ook gekeken naar consumententrends, social signals op TikTok. En een aantal dingen zo van, het mag niet te duur zijn. We willen niet dat het teruggestuurd kan worden. Dus er zijn wel een aantal criteria vastgesteld. Maar daarbinnen...
6: Is er al een product?
5: Er is een product. Gaan we morgen bekendmaken.
3: Nou, ga je dat morgen bekendmaken?
6: Ja, doe normaal op zaterdag.
3: Op zaterdag.
5: Ja, nee, de Telegraaf,
3: niemand luistert.
5: De Telegraaf heeft de primeur. En ja, in een papieren krant gaan ze dat bekendmaken.
6: Nou, hoe ga je nou hier? Kan deze microfoon dicht?
3: Nee, maar dat is wel een beetje flauw, toch? Ik informeer hierna omdat ik oprecht geïnteresseerd ben. Ik kwam het tegen. Ik denk, nou ja, hier wil ik meer over weten.
5: Het heeft iets te maken met focus, met aandacht. Terug de aandacht pakken. Al die afleidingen van telefoons, schermen.
3: Maar het is een fysiek product.
5: Het is een fysiek product, sowieso.
3: Oké. Ja. En je gaat hier dus geen werkweek tijd aan besteden. No way.
5: We hebben gezegd 4 uur per week. Op dit moment is het 4 uur per dag, 7 dagen per week.
3: Oh, maar gaat wel lekker.
5: Het gaat lekker, ja.
6: Hey, heel kort, maar kort vraag stellen of niet, Thomas?
3: Ja, zeker.
6: Het is een nieuw format, hè? Dit.
3: Ah, ga je gang.
6: Hey, maar wat kan AI op dit moment het beste en wat doet hij echt nog ruk?
5: Ideeën spuiten en genereren, fantastisch.
6: Ja.
5: En ongelooflijke hoeveelheden informatie verwerken tot hapklare brokken. Wat we wel merken, een fysiek product ontwerpen. Kattekeningen maken, no way. Dus je merkt, het zijn taalmodellen. Ja, het zijn geen modellen, geen world models die 3D-dingen besnappen en begrijpen.
6: Maar hij zegt wel dat hij het kan.
5: Ze zeggen, dat kan wel, ja. Want als je zegt, maak mooie ontwerptekeningen van het product dat we willen produceren. Ja. Binnen 1 seconde heb je het.
3: Ja. Ronnie, zie je dit gaan vliegen of niet?
6: Ja, nou, ja, of ik dit specifiek zie vliegen, dat hangt natuurlijk uiteindelijk van het product af. En of de doelgroep het wil kopen. En, maar ja, ik geloof absoluut. Ik ben zelf ook dik aan het vibe-coden.
3: Wat moet je dan als ondernemer nog kunnen? Als je zegt, ik besteed toch een hoop uit aan de AI? Ik doe alleen de beslissingen.
6: Je moet in ieder geval... Kijk, Geert-Jan en ik hebben allebei al een keer een eerste revolutie meegemaakt. Toen het internet ontstond, zo'n beetje. En toen waren er een groep ondernemers die zeiden... het zal overwaaien, het is een hype. En aan mijn lijf geen polonaise, en zoek het maar uit. En dat zijn de bedrijven die er nou voor het grootste gedeelte niet meer zijn. En dat is denk ik hetzelfde als met AI. Ik denk dat dit zo'n transformatie teweeg brengt. Zullen we het zometeen denk ik nog wel over gaan hebben. Met een van de items. Dat dit zo'n enorme verandering is voor elke ondernemer. Dus het begint met het snappen wat er aan de hand is. Omarmen en kijken wat je ermee kan doen. En wat in ieder geval niet helpt...
3: Maar Geert-Jan gaat nu all the way natuurlijk. Hè?
6: Ja,
3: die zegt,
6: ja, maar dit zijn de pioniers. Die gaan wat deuren openen... waar dan andere mensen straks profijt van kunnen. Wie weet ontstaat wel een bedrijfsmodel in plaats van een product straks.
3: Het is ook een beetje spielerij, of niet? Je zegt dat mag mislukken.
4: Nou, we hebben al heel wat meegemaakt. Dus het is inderdaad, we zitten er goed bij. Tegelijkertijd, we nemen het wel heel serieus. We willen er wel echt een serieus bedrijf van maken. Het is een experiment. Maar we willen ook minimaal 2 ton omzet draaien het eerste jaar. Maar gelukkig, als het niet lukt, is dat ook goed.
3: Oké, nou aan het eind van het panel weten we ook wat je dan precies gaat verkopen, toch?
6: Ja, nog een paar keer vragen.
3: We gaan nog een paar keer vragen. Ja. En hij heeft zo meteen heel veel last van de hitte. Want och, het is niet meer te hard. Thomas. Hier staan 2 mensen, eigenlijk 3 mensen in de studio... van wie 2 een korte broek dragen. Dat kan gewoon Ronnie.
6: Nou, maar ik ben blij dat ik er ben, hè. Want toen was code. Ik mocht eigenlijk niet de weg op. Ze zei alleen de weg op als het strikt noodzakelijk. Nou, ik denk, ik moet naar BNR. Ja. Dus dat was strikt. Maar ik heb het gered.
3: Oké, maar hoor ik hier ook een tikkie sarcasme in door? Vind je het overdreven dus?
6: Ja, een beetje wel. Ik bedoel, er zijn heel wat landen ter wereld die doen niet anders.
3: Die hebben misschien, als ze hier al langer mee te maken hebben... ook hun werktijden een beetje...
6: Ja, nee, maar ik word altijd een beetje kriegelig... omdat er dan commissies gaan vergaderen... en die dan met codes komen. En afhankelijk van die codes, dan moet je allemaal... alleen al het feit dat ik vandaag eigenlijk de weg niet op mag... Nou, we kijken hier naar buiten, iedereen gaat de weg op. Ja, het is warm. Maar gewoon even wat rustiger aan.
3: Als je nou een heel legertje medewerkers had bij 7D-TV... hoe had je dat dan aangepakt?
6: Ja, ook daarin denk ik logisch nadenken en kijken wat je kan doen. Kijk, natuurlijk, op dit moment zijn dit nog extreme. Dus ik denk dat je dat als uitzondering ook moet gaan aanpakken. En dan moet je gewoon in overleg kijken wat je kan doen. Vroeger beginnen, lekker siesta houden tussen de middag. Codes voor kleding gaan aanpassen, et cetera, et cetera. Genoeg dingen om te doen. Wat ik wel vind, is ik denk wel als je een bedrijf hebt met veel mensen... met veel collega's, ik gelukkig niet... dat je moet gaan nadenken om hier wel beleid van te maken. Want het zal niet te laat.
4: Dat is ook wat maatwerk hoor, denk ik. Ja. Als je kijkt naar hospitality of naar de horeca... je kan je mensen niet zeggen, gaan we eerder beginnen. Je moet gewoon op het terras staan en bedienen.
6: Ja, true.
4: En dat geeft wel uitdagingen. Ja. Ik heb zelf een café in Groningen en ik weet... Ja,
6: je hebt een café in Groningen, wat is dit? Ja,
3: persoonlijk. Nou, dat is AI hoor.
4: Ja, dat is niet zo heel erg AI. Maar met een compagnon overigens hoor. Dus, ja.
3: Je bent er eigenlijk nooit.
4: Ik ben er zelf niet.
3: Wat een man. Maar goed, hoe zou je het aanpakken, mocht je er wel zijn?
4: Nou, ik denk dat het echt maatwerk vraagt. Kijk, kenniswerkers, die zitten lekker koeltjes in een kantoor. Dat is prima te regelen. Als de scholen eerder uitgaan, dan kun je die kenniswerkers vragen. Joh, gaan we het eerder beginnen? Werk vanuit huis.
3: Ik vind het lastig. Stel dat ik zelf ook een kenniswerker zou zijn, kletsende klasse... en je hebt een kind in de basisschoolleeftijd. Heb ik dat nou? Vind ik toch dat vrij snel wordt geparkeerd. Van zoek het maar uit.
4: Ja, het is complex. Je moet het vaak ook met ouders samen oplossen... wat je met die kinderen gaat doen.
3: Ja, wat ga je ermee doen?
4: Ik heb gisteren ook gemerkt inderdaad. Maar je zult zien, in dat opzicht is het maatwerk. Want een horecaonderneming heeft hele andere uitdagingen met je personeel.
6: Eens.
3: Maar eigenlijk, jij houdt niet zo van commissies die dan samenkomen. Moet je dit dus vaststellen? Je weet dat dit van een incident misschien toch een telkens terugkerend fenomeen gaat worden. Daar moet je dan toch een draaiboek of een concreet plan voor hebben.
6: Nou ja, kijk, sowieso zal dat... En de overheid is daar altijd heel goed in, dus die zal er überhaupt wel druk mee bezig zijn. Maar we zitten in een ondernemerspanel, dus ik denk dat voor elke ondernemer het slim is om daarover na te denken. En wat ik een beetje mis in, als ik dingen lees en zo, dan ik zou als een jekko op zoek gaan naar voorbeelden in Spanje en Portugal en Curaçao en hoe doen ondernemers daar en hoe worden daar bedrijven gerund en hoe gaan ze daar om met, wat jij zegt, in de hospitality sector. Er zijn vast tips en tricks. Ondernemers houden enorm van leren van andere ondernemers, dus je kan de rapporten lezen en denken, oh nou is dat de oplossing. Maar ik zou heel erg op zoek gaan naar dat soort landen, kijken wat daar van ondernemers en wat van oplossingen
3: en
6: zijn.
3: En niet zomaar accepteren dat dit nu allemaal ook gepaard gaat met wat productiviteitsverlies? Of hoort dat erbij als het 40 graden is?
4: 20 jaar ondernomen en dat was altijd wel tandenknarsend, merkte ik. Dat als het warm werd, dan wordt weer minder hard gewerkt. Maar ja, het is een fact of life.
3: Door jou niet?
4: Ik krijg een rood hoofd, maar je gaat
6: nee, maar luister jongens, zijn wij nou het hele jaar door zo enorm productief en effectief met z'n allen? Dan gaan we nu in één keer moeilijk lopen doen.
3: Maar als het sneeuwt is het ook problematisch.
6: Ja, nou, dan lekker toch. Ja, ik loop ook wat langzamer met dit weer. Dus ja.
4: Ja, nee, het is accepteren, begrip tonen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En maatwerk kijken naar wat je
3: en investeren mensen kan in goede klimaatsystemen. Want ook de vakbond heeft toch een gelegenheid gevonden om een punt te maken. Namelijk ja, de zorgplicht voor werkgevers. Begint ermee dat je zorgt dat er goede klimaatsystemen zijn op kantoor.
4: Ja, denk ik zeker. Het is natuurlijk wel vervelend als je in een verouderd kantoor zit. Waar je alleen nog maar.
7: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Bokken voorkomen en General Intuition traint AI-modellen als wereldmodellen in plaats van taalmodellen. Als jullie het allemaal beter kunnen uitleggen, be my guest. Maar in 1 week, 2 van deze bedrijven die toch door die magische grenzen stoten. Geert-Jan, moeten we meteen de kanttekening maken dat General Intuition niet zo heel Nederlands meer is?
3: Nou, de oprichter is Nederlands. Het is nog wel steeds gevestigd in Nederland. In ieder geval juridisch dan. Ja. Maar ze zitten inderdaad in New York en in, ik geloof in...
4: Een aantal plekken, volgens mij zat hij in een aantal locaties. Hij wilde ook een kantoortje openen in Nederland.
3: Uit Genève zie ik hier.
2: Uitgeweken naar het buitenland, omdat geen enkele Nederlandse investeerder er destijds niet in
4: zag. Typisch, hè? Ja, dat vond ik een van de mooie quotes. Dat is wel heel herkenbaar, denk ik, dat het echte lef van wauw, dit zou wel eens een waanzinnig idee kunnen zijn. Let's go for it. Die mentaliteit blijft in Nederland nog best wel lastig. Dat hoor ik van meer... Ik heb Lightyear, die oplichter Lex Hoesloot, geïnterviewd. En die zei hetzelfde. Van, ik wil niet zeggen dat de schuld is dat mislukt is, zei hij. Maar we misten op een gegeven moment, toen er wat dingetjes gebeurden, misten we die mentaliteit van go, go, go.
2: Maar bij Lightyear zat bijvoorbeeld InvestNL er best wel snel en ook meerdere keren in, toch?
4: Ja, of je die nou...
2: Nou ja, zeg het maar.
4: Ja,
2: die wil je niet.
4: Ik weet niet, ik kijk heel graag naar Geert-Jan, want hij, zijn mening is... Ik ben niet over van mijn mening. Ja, ik weet niet of het nou zo slim is om een staatsachtige investering aan boord te willen.
2: Met als idee dat als de staat investeert via dat fonds, andere private partijen ook denken, hier stap ik in.
3: Ja, het is vooral voor de uninvestable. Hè? Dus nou, private partijen zeggen van dit duurt mij te lang voordat er rendement komt. Zou ik me kunnen voorstellen dat een staatsfonds goed is? Om die eerste stap te zetten, om vervolgens... in dat andere visies en PE-partijen mee te krijgen. Ja.
2: Dus in dit geval het geval van Lightyear misschien op zijn plek. Maar Ronnie zegt ook, het is typisch dat er echt lef ontbreekt om snel in zo'n bedrijf te stappen dat nu meer dan 1 miljard waard is. Meer dan 2 miljard waard is zelfs. Is dat inderdaad het overheersende sentiment nog altijd?
3: Nou, ik denk dat we hier ongelooflijk goed kunnen bouwen in Nederland. Van technisch hoogstaande hardwarekwaliteit. Dus die eerste stappen kunnen we prima financieren in Nederland. En dan wordt het inderdaad lastig. Ik moet wel zeggen, bijvoorbeeld een NP Hart investeert ook in General Intuition. We mogen best trots op zijn. Dat is een klein Nederlands fonds. Mm-hmm. Dus er wordt wel geïnvesteerd. Alleen het zijn kleine bedragen.
4: Maar is het niet
3: vanaf
4: juist,
3: 50 miljoen wordt het gewoon lastig.
4: Maar is het niet juist dat juist aan het... echt het pre-seed, dus als er nog echt niks is, dat daar juist die ballen nodig zijn om te zeggen van we stappen erin?
3: Ja. Nou, ik heb zelf een pre-seed fonds en je ziet hoe weinig er eigenlijk zijn die het durven in dat stadium. Pre-seed betekent nog geen omzet, hè, pre-revenue. Ja, daar zijn niet zoveel fondsen en partijen. Het zijn vaak business angels die dan zeggen, nou, ik heb het eerder gedaan, ik durf dit aan. Ja.
2: Maar jij doet het zelf dus ook?
3: Ja, met Dutch Operator Fund hebben we een fonds gelanceerd met 7 oude ondernemers. En ook nogal ondernemers die nog wat doen.
2: En hoe vaak gaat het goed en hoe vaak moet je bloeden?
3: Het is nu nog moeilijk te zeggen, maar 9 van de 10 keer kan ik wel zeggen, gaat het mis. Ja. Dat moet je gewoon accepteren. Dat is een beetje part of the game.
4: De witte, want even heel kort, dat idee wat hij, of idee, het is inmiddels een bedrijf, het is wel waanzinnig. Hè?
2: Vertel.
4: Ja, het is geboren uit een gaming. Ze hebben een gamebedrijf waar allemaal gasten die lopen te gamen, die filmen dan hun acties, hun vette acties in RuneScape en zo. Ja, in Metal of zo heet dat bedrijf geloof ik.
3: Ja, Metal TV.
4: En dat gebruikt, dus dat is zo'n bak met data. En dat is de brondata die zij dus gebruiken om straks fysiek AI-gestuurde robots noemen we dat dan nu. Hè? Maar die wereld, daar gaan we naartoe, jongens. Of dat nou eruit ziet als een auto of een mens, boeien. Maar dat soort apparatuur komt eraan. Maar hoe leren dat soort dingen? Met die data. Dus het is eigenlijk een soort spin-off ontstaan uit Metal.
3: Meer dan 1 miljard filmpjes, hè, zijn er geüpload.
4: Niet normaal. En ze zijn nu een jaar bezig.
2: Ze zijn een jaar bezig. En we hadden het net over bedrijven zonder omzet. Hier is wel sprake van enige omzet. 40 miljoen geschatte omzet 2025. En dan deze miljardenwaardering. Eerder al een volgens mij bod van OpenAI afgewezen van 1,5 miljard.
3: Ja. Ja,
2: moet je ook wel scherp in.
4: Vond hij ook wel spannend.
2: Ja.
3: Ah, wat een bikkel toch, die Pim.
4: Ja, ik vind het wel cool. Maar dat is ook een beetje het enige Nederlands aan het bedrijf, Pim. Ja. En zijn op dit moment nog entiteit bedrijfsmatig. Maar het is natuurlijk voor de rest gewoon een Amerikaans verhaal. Ja. En ik denk ook dat op dit niveau... Ik vind het ook een beetje zielig om te zeggen... we moeten als Nederland dit, we moeten als Nederland dat. We moeten vooral samenwerken, volgens mij. En dat gaat aan de ene kant over finance. Weet je wel, de grote investeringsfondsen die je nodig hebt. En die zijn allemaal internationaal georiënteerd. Maar ook, kijk, we zijn nu in een soort wave... dat we niet zo fijn samenwerken met Amerika. Omdat er een mannetje is die daar niet zo voorstander van is. Maar ook die gaat op een gegeven moment weer weg. Dus ik denk

0: wel dat het juist zinvol is om, zeg maar, gemeenschappelijk dingen op te pakken, zodat er ook een gemeenschappelijk belang.
1: Nierfield zegt overigens, we gaan werken aan een grotere productiefaciliteit, gaat onder andere in Singapore plaatsvinden, maar zegt wel degelijk, wij vinden onze Nederlandse basis en wat hier is, vinden we van meerwaarde. Ja. Dus wij blijven wel echt Nederlands.
0: Ja, en ik hoop dat
2: qua talent is hier genoeg te krijgen.
0: We hebben natuurlijk superveel dingen. Hè? Ja. En niet alleen Nederland. Hè? Maar ook als je kijkt naar wat ik wel eens interessant vind, zijn zo'n land als Canada. Of weet je wel, dus niet alleen maar de paar hele grote machthebbers op dit moment. Maar die middenmoot, noem ik het even. Als je daar de samenwerkingen in gaat zoeken. En op die manier ook wereldwijd de belangen groter maakt. Ja, dan wordt het een interessant gremium.
1: Ronnie, hoe vaak heb jij jonge ondernemers gesproken of ondernemers gesproken die net aan iets begonnen waren, waarvan jij al snel dacht, dit gaat heel groot worden? En kwam dat dan ook uit?
0: Nou, als ik daar nou zo heel goed in was geweest.
1: Nee, maar dan, ja, je moet er enige kijk op hebben.
0: Nou, wat met name relevant voor dit onderwerp is, ik heb veel ondernemers geïnterviewd die nu, want er zijn wel meer unicorns nu, hè. We hebben Matthijs Welle van New Muse. Muse is er ook wel eens geweest, volgens mij. Zo hebben we er meer. Wat je ziet is, en dat is wel een interessant fenomeen wat hier ook gebeurd is, dat als het gaat om geld ophalen, dat zijn allemaal concepten waar op een gegeven moment iemand instapt die heel belangrijk is. En als er maar één iemand, hier wordt Jeff Bezos ook genoemd.
1: Ja, maar ook de oud-topman van Google zit erbij, geloof ik.
0: Kijk, en als op een gegeven moment één, het is een soort voetbalprincipe. Dus je kan in de achtste league voetballen, maar als je op een gegeven moment in de Premier League komt en je komt in de Champions League te spelen, dan gaan de deuren open. Dus als je één Champions League speler op finance gebied hebt, dan ga je als onderneming, dus het trekt elkaar aan, snap je? Dus je hebt een soort Champions League.
1: Dus één Geert-Jan Smits kan genoeg zijn.
0: Dat kan genoeg zijn.
1: Die zegt, ja, ik ga ervoor.
0: Maar dit zijn wel partijen die.
2: Ja, ik moet toch eens Jeff Bezos gaan bellen.
0: Ja, maar dit zijn partijen die nu in die Champions League opereren. Ja. En kwaliteit trekt kwaliteit aan. Dus het is wel een soort winner takes it all in dat
2: en laten we er wel trots op zijn, op dit soort ondernemers dat we ze hebben. Dat ze geld weten aan te trekken in het buitenland, prima. Ze doen het maar.
1: Heb je zo'n man of vrouw nodig die van wereldfaam is? Werkt dat?
2: Ik denk toch dat het zo werkt, inderdaad. Het gaat niet om kwantiteit, om heel veel mensen, maar tegenwoordig veel meer om die paar mensen die echt voorop lopen in het vakgebied. En als je die bij elkaar kunt krijgen en je krijgt investeerders zo gek of zo enthousiast om mee te doen, ja, dan kan er iets moois ontstaan.
0: Maar ik hoop wel dat ze wel de bühne pakken. Dit soort gasten, dit zijn nou echte influencers, vind ik. Ik vind, en Matthijs doet dat heel goed van Muse, hè. Die praat eerlijk over hoe die onderneemt. Die is toegankelijk, die zit in podcasts. En je hebt er ook een aantal, die zie je nergens meer. Die zijn gewoon niet bereikbaar. Dat vind ik eeuwig zonde. Dus ook zo'n Pim, mijn oproep is, ga wel, vertel je verhaal en zorg dat je andere jonge ondernemers inspireert en laat zien hoe het echt in elkaar steekt.
2: En dan niet het verhaal over, de regelgeving is zo heftig in Nederland. Dat ik had een slecht argument.
0: Ja.
2: Als je dat moet aanhalen waarom het moeilijk is om te ondernemen. Ja,
1: maar goed, deze ondernemer heeft dus niet alleen die regelgeving als obstakel gezien in Nederland, maar simpelweg het feit dat er niemand was die geld wilde investeren in zijn bedrijf.
2: Ja.
1: Dus kiest hij het ruime sop en zit hij in Amerika.
2: Klopt.
1: Ja. Best begrijpelijk.
0: Ja, klopt. En dat gebeurt dus. En we hebben meerdere voorbeelden van ondernemers die ermee gedreigd hebben om het land uit te gaan. En zeker in politiek jargon is dat altijd, het land loopt leeg.
1: Robert Fisch.
0: Van Bert. Maar ik zou nog één ding willen toevoegen. Dus we hebben het nu over grote ondernemers, tech, deep tech, miljardenbedrijven. Laten we niet vergeten, jongens, 7% van Nederland zijn gewoon papa-mama-winkels. Het zijn MKB-bedrijven die gewoon keihard werken, die lekker geld verdienen. Want Pim heeft geen Nederlandse medewerkers in dienst, tenminste niet zoveel, schat ik zomaar in. Die MKB-ondernemers wel, hè. Dus ja, dit zijn internationaal gezien superbelangrijke ondernemers, maar ik blijf erbij, MKB Nederland is echt, daar moeten we apentrots op zijn.
1: We gaan naar een bedrijf dat ook vaak wordt genoemd als het gaat over veel geld ophalen, namelijk Picnic. RTL Nieuws speculeerde gisteren over een mogelijke overname die er wellicht aan zat te komen van Picnic door de Duitse supermarkt. En groot aandeelhouder inmiddels, Edeka, heeft een derde van de aandelen in handen, heeft als enige aandeelhouder twee toezichthouders bij de online supermarkt. Geruchten worden overigens ontkend door Edeka en Picnic zelf. Doen geen uitspraken over de precieze handel en wandel van de grote aandeelhouders. Maar is het opmerkelijk dat Edeka zijn greep op Picnic lijkt te verstevigen?
2: Nou, ik denk dat het noodzakelijk is. Het is natuurlijk een cash game wat Michiel Müller speelt, hè, met Picnic. Er is veel geld voor nodig om te groeien en nieuwe markten te kunnen veroveren. En dat geld komt van de ouderwetse supermarktbranche. Ja. Edeka in dit geval. En ik denk ook het verschil tussen.
1: Dus dan ga je bij die gevestigde orde horen die je altijd hebt willen uitdagen.
2: Precies.
1: Michiel Müller doet dat al zijn hele leven.
0: Nee, maar daar maak je de denkfout.
1: Oh, ja. Eindelijk. Ja, ik vind dat het lang geduurd heeft.
0: Maar dat zou natuurlijk te dom voor woorden zijn van alle partijen. Ik bedoel, dit zijn twee waanzinnig verschillende games die hier gespeeld worden. Ik bedoel, aan de ene kant hebben we een supermarktketen met, wat is het, 11.000 filialen, geloof ik, die de strijd tegen Aldi en Lidl moeten opboksen. Met een compleet ander bedrijf. Gewoon een techbedrijf waar, weet ik veel, honderden developers werken. Een complete online speler die waanzinnig aan het groeien is. Dus in mijn ogen is het vooral, zeg maar, strategisch een hele goede, al 8 jaar volgens mij samenwerking, ja, okay. Waarbij ze zeggen van joh, wij investeren geld om 1 de inkoop samen gewoon veel efficiënter te kunnen doen. Want ze kunnen via, wat heet dat, Everest of zo, een inkooporganisatie, kunnen ze supergoed inkopen. En ze hebben gewoon skin in the game in een online speler. Maar ik ben geen profeet, hè, maar no way dat die op de bestuurdersstoel gaan zitten en dreigen met een overname.
1: Waarom zou je dan wel 2 commissarissen willen hebben?
0: Om gewoon te zorgen dat je samenwerkt. Ik bedoel, dat is toch gewoon samenwerken. Maar wat denk jij? Dat zij een bedrijf gaan runnen en overnemen? Even los van het feit dat zomaar kan. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat Michiel en Companen daarover nagedacht hebben. Maar volgens mij is het totaal niet aan de orde.
1: Waarom zou je het willen?
0: Ja, want het is een compleet ander bedrijf.
2: Ik zie het misschien, een andere visie misschien nog.
1: Nou, het mag. Michiel Miller, we moeten natuurlijk ook nog onthullen wat je nou gaat verkopen.
0: Ja, dat is het laatste onder.
2: Oh, dat is bijna te laat. Ja. Nee, maar je kan het natuurlijk ook zien. Michiel Miller heeft meerdere markten opengebroken. En dat heeft hij heel succesvol gedaan. En als het eenmaal gedaan was...
1: Hij stapt eruit.
2: En is het niet zo dat juist in die supermarktbranche... on- en offline gaat migreren tot 1 grijze, saaie, traditionele klauw?
0: Nee.
2: Waarbij Michiel zegt van nou, ik doe dit nu 10 jaar... en eigenlijk is het een mooi moment om... het sokje over te
1: dragen. Geen profeet, maar wel stellig.
0: Ja, maar omdat die gasten zijn met robotisering bezig. Die zijn met de hele logistieke... Dit is een compleet ander bedrijf. Dus ik geloof
2: er een reet van. Voor het einde van het jaar is Michiel getrokken.
0: Oké, okay, bij deze? Ja. No way. Nee, speculatie, het is echt te dom voor woorden.
1: Oké, okay,
2: maar dan kruip ik in de huid van een ondernemer, hè?
0: Ja.
2: Zou jij nog onderdeel willen zijn van een bedrijf waarvan je weet dat al 1/3 van de aandelen in handen is van een traditionele...
0: Daar gaat het hun helemaal niet om, joh. Ik bedoel, Michiel, alsof hij voor het geld werkt. Die gast die is gewoon met een waanzinnig project bezig. Ze zitten nu in 3 landen, groeien als kool. Als er nou eentje op de rand van tech en wat er allemaal mogelijk is en het opereren is, die wil gewoon vol gas vooruit. En als er dan een partner is die zorgt voor de goede cash en waar ze ook nog eens een gemeenschappelijk belang hebben, dat die jongens nog niet klaar. Nou, maar we doen er een weddenschap.
1: Het mooie is, het is allemaal opgenomen.
0: We krijgen een gratis product van Geert-Jan.
1: Een product. Ja. We weten niet precies wat moeten we echt tot de zaterdagkant wachten.
2: Ja, nou, het is fysiek.
0: Is het groot of klein?
2: Is het
0: groot?
2: Klein, hand.
1: Een stressbal.
0: Maar is het een...
1: Een stressballetje. Wat heb jij nou in bedacht? Fantastisch.
0: Dat aan je dat kan.
2: Het is meer dan 100 euro waard. Dus
0: ja, maar zit er ook software in dat communiceert met je smartphone?
2: Nee, juist niet. Geen scherm.
1: Geert-Jan Smit was hier. Ronnie Overgoor was hier ook van 7D-TV. Was een leuk panel.
0: Ja, dankjewel.
1: Jullie bedankt voor jullie komst. Webcam, ja goed, gaat maar tot op zekere hoogte. Dus die korte broek, maak je niet druk.
2: Is niet te zien.
1: Panel is terug te luisteren als podcast. Abonneer je gerust.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

Nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlands record van Ellen van Lange uit 1992. Het weer van Weer Online. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
6: Van chemotherapie tot laparoscopische sterilisatie, de diergeneeskunde ontwikkelt zich in een rap tempo. Ondertussen zijn steeds meer praktijken in handen gekomen van private equity. Wat betekent dat voor de kosten van behandelingen en, misschien nog wel belangrijker, voor de onafhankelijkheid van dierenartsen? De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde volgt die ontwikkelingen op de voet en is momenteel bezig de krachten te bundelen met andere organisaties om nog weer sterker te staan. Is dat voldoende om de kosten in toom te houden, het personeelstekort te bestrijden? Ik ga het allemaal vragen aan Sophie de Leu, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Welkom.
7: Dankjewel.
6: Ik heb een beetje moeten oefenen op die naam. Het suggereert dat jullie al honderden jaren meegaan.
7: Nou, wij bestaan sinds 1862.
6: Kijk, dus. Ja, en het is ook niet eens tijd om het een likje verf te geven en te zeggen beroepsorganisatie voor dierenartsen.
7: Wij geven het op dit moment een stevig likje verf.
6: Op welke manier?
7: Wij werken samen met nog een dierenartsenorganisatie en de organisatie van paraveterinair dierenartsassistenten en de fysiotherapeuten voor dieren aan één beroepsorganisatie.
6: Met een andere naam ook?
7: De naam is nog niet helemaal bekend. Wij spreken van de federatie.
6: Maar de federatie voor diergeneeskunde of de federatie Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, wat wordt het?
7: Ik hoop maatschappij voor diergeneeskunde, want de maatschappij suggereert dat al die beroepen daar hun plek in kunnen krijgen.
6: Het is altijd een beetje ingewikkeld als je de krachten bundelt. Of alle stemmen dan wel op dezelfde manier en evenredig worden gehoord. Wie is er een bovenliggende partij, wie niet? Dat speelt allemaal niet in deze gesprekken.
7: Nou, dat is natuurlijk altijd de discussie. En we moeten dat ook heel goed regelen, dat dat in balans is. Want die beroepsgroepen die zijn niet allemaal even groot. Over het algemeen overheerst het gevoel van we moeten hier goed in samenwerken. Want er is een hoger doel mee gemoeid, namelijk de zorg voor dieren. En dat gaat ons allemaal heel erg te harte.
6: Is dat dan nu te versnipperd? Gaat er iets niet helemaal naar je zin?
7: Het veld is inderdaad versnipperd. En wat we ook zien is dat er eigenlijk alleen maar van alles geregeld is voor de professional. Als ik dan even alleen voor dierenartsen spreek. We hebben veel wetgeving die gericht is op het veterinair handelen door de dierenarts. Maar wat steeds belangrijker wordt, is die context waarin hij of zij zijn werk kan doen. En zoals je net al schetste, er zijn grotere werkgevers op de markt nu.
6: Ja. Want die zijn niet automatisch lid van de maatschappij die jij voorzit of... Dat kan niet eens.
7: Nee, je mag eigenlijk in Nederland niemand verplichten tot het lid zijn van een vereniging. Hè? Dus dat mogen wij ook niet.
6: Nee, je mag het ze niet verplichten, maar kunnen ze lid worden?
7: Alle dierenartsen in Nederland kunnen lid worden. En ook alle paraveterinairen kunnen lid worden van VEDIAS. Dus, en de fysiotherapeuten.
6: Ja, maar ik vraag het natuurlijk omdat die grote ketens bestuurd worden... niet per se door professionals, niet per se door dierenartsen zelf. Zouden die bestuurders... of vertegenwoordigers van die ketens die niet per se die beroepsmatige achtergrond hebben, toch lid kunnen worden?
7: Nee, die kunnen geen lid worden van onze beroepsvereniging. En dat is meteen ook een probleem, natuurlijk.
6: Precies.
7: Ja.
6: Ja, maar los je dat op door er nu een federatie van te maken?
7: We lossen dat probleem niet op met de beroepsfederatie. Ja. Dat klopt.
6: Dus jullie kunnen wel met elkaar in gesprek treden, maar niet als leden onderling?
7: Wel als leden onderling, maar dan ja, alleen precies, over dingen die leden, ons...
6: De kring breidt niet uit met mensen die geen dierenarts zijn.
7: Nee, vooralsnog niet. Nee. Hoe dat moet is weer een tweede. Want wij zijn er wel voorstander van dat dus ondernemers in deze branche... die geen dierenarts zijn, dat die wel op de een of andere manier aangesproken kunnen worden.
6: Ja, dat lijkt me heel belangrijk.
7: Ja. Ja.
6: Maar de route daar naartoe die moet nog worden uitgestippeld.
7: Die moet op dit moment getekend worden.
6: Ja. Nou, jij bent benoemd voor een derde termijn. Dat is uitzonderlijk. Daar moest nog even het nodige voor worden aangepast. Dus ik neem aan dat jij wel degene bent, een van de hoofdrolspelers, om dit tot een goed einde te brengen.
7: Nou, ik ben in ieder geval samen met mijn partners in de federatie zeer gemotiveerd daarvoor, ja.
6: Ja.
7: Ja.
6: Je zei het net al, er spelen grotere zaken die ook de politiek bereiken, die de toezichthouder bereiken. Er is een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Een, in jouw optiek, bij tijd en wijle hartverwarmend debat. Waarom?
7: Nou, wat ik heel mooi vond van dit debat, is dat de veterinaire professional, dus niet alleen de dierenarts, maar ook de paraveterinaire, een hart onder de riem gestoken
6: werd. Wat is dat,
7: werd.
6: Een paraveterinaire professional?
7: Ja, een paraveterinair dierenartsassistent is eigenlijk wat je zou kunnen zeggen in onze wereld de verpleegkundige.
6: Oké.
7: Ja.
6: En die werd een hart onder de riem gestoken. Dat was nodig, blijkbaar?
7: Ja, want we hebben veel de afgelopen tijd in de media gehoord... de dierenarts is zo duur. Nou, de dierenarts is een mens. En die is niet as such duur. Het gaat eigenlijk om diergeneeskundige zorg en daar de tarieven van. En of dat duur is, dat is onderzocht. En nou ja, daar zijn nog veel vragen over.
6: Dat is geen woordenspel wat er nou precies duur is. De dierenarts of de behandeling?
7: Nou,
6: die behandeling wordt toch uitgevoerd door een dierenarts?
7: Voor ons maakt het heel erg uit als overal in de media en overal op verjaardagen wordt geroepen dat de dierenarts zo duur is. Dat doet ook veel met je als hardwerkende professional. En
6: maar dat wordt misschien niet per se ontkend als mensen met een blik op een bonnetje kijken naar hoe duur het bezoek aan de dierenarts was.
7: Nee, precies. Maar dat was dus in de media een beetje verstrengeld geraakt. En gelukkig in het afgelopen debat is daar duidelijk onderscheid gemaakt door vrijwel alle politici die het woord voerden. Dus, en daar waren wij wel even heel erg door gesteund.
6: Want er zijn veel publicaties geweest in grote kranten, televisieprogramma's met als trekking, nou, uw hond kan weer een tijdje mee. Dat is dan €900. En waarom die €900 precies moest worden afgerekend en wat er dan voor dat geld gedaan was, het was veel mensen, dat was in ieder geval de strekking van de berichtgeving, niet helemaal duidelijk. Dat komt ergens vandaan, toch?
7: Ja, nou, die onduidelijkheid, daar zijn we het ook over eens, dat moet verminderd worden. He, want het is inderdaad soms een black box. Je gaat naar de dierenartsenpraktijk en je moet maar afwachten wat er op de rekening komt te staan. En vaak is het dan ook nog deels onbegrijpelijk. Dus en gezien ook alle ontwikkelingen, hè, want er kan steeds meer. En mensen hebben ook vaak geen idee wat ze zich moeten voorstellen bij de kosten en de.
6: Maar dan moet je zeggen. Alles kan, of in ieder geval, er kan steeds meer. Daar hangt dit prijskaartje aan. Het is uiteindelijk aan u of u dat wel of niet aangaat.
7: Ja, en daar gaat het vaak wel mis. Want een eigenaar zal in een emotionele staat maar moeilijk kunnen aanvaarden dat het voor zijn dier niet weggelegd is. Terwijl het wel kan.
6: Ja, maar als zelfs jij zegt dat het, wat jullie betreft, wat duidelijker moet.
7: Dat
6: transparanter moet. Dat is toch ook jullie verantwoordelijkheid om dat voor elkaar te krijgen? Of ligt dat bij iemand anders?
7: Nou, en kijk, wat wij kunnen doen is duidelijker zijn over welke behandeling wij voorstellen. Hè? Maar de ondernemer van de dierenartspraktijk, die moet eigenlijk duidelijk zijn over die tarieven. Want die tarieven worden vaak niet door de dierenarts of door de paraveterinair vastgesteld.
6: Ja. En de ondernemer achter de praktijk is dus niet de dierenarts. Dat is niet meer één en dezelfde.
7: Dat is heel vaak niet meer dezelfde, ja. Want heel veel dierenartsen zijn tegenwoordig gewoon in loondienst bij zo'n praktijk. En ook bij grote ketens. Hè? Ja. En daar zitten dan managementlagen. En dan komt er een systeem. En van daaruit worden die tarieven bepaald.
6: Met die grote ketens zijn we ook meteen bij het dossier private equity. Want er zijn veel grotere ketens, internationaal actieve ketens die ook in Nederland hun geluk beproeven. Kopen steeds meer praktijken op, groeien steeds groter. Wat is ongeveer de verhouding? Welk deel van alle dierenartsen die nu actief zijn vallen onder zo'n keten?
7: Nou, we zouden kunnen zeggen grofweg de helft. Kleine helft.
6: Ja. Zo af en toe raken die in het vizier van bijvoorbeeld NRC. Heeft veel stukken geschreven over Evidentia. Dat is vermoedelijk wel de grootste. Als je dat allemaal zo achter elkaar zet, dan gaat het over het oppompen van het aantal behandelingen, onnodige röntgenfoto's, bloedonderzoeken zonder doel, doorverwijzen naar peperdure Evidentia dierenziekenhuizen. Daar ben ik nog niet eens volledig. Onderschrijf jij wat er daar opgetekend wordt?
7: Deels, dat
6: gebeurt?
7: Deels wel, want dat is wel bij uit onderzoek gebleken. Hè? Maar wat er uit onderzoek vooral blijkt, is dat het heel erg onduidelijk is. Hè, dus als je het bijvoorbeeld hebt over overbehandeling, daarvan bestaat wel een vermoeden dat het bestaat of dat het gebeurt. Maar we weten het niet zeker.
6: Maar als je dan verder gaat in de serie die NRC daar zo ongeveer over heeft geschreven, dan kom je verderop tegen dat veel dierenartsen, hè, dus de mensen die jij vertegenwoordigt, inmiddels hebben ingezien dat het voor hen op deze manier niet meer werkt. Dat zij niet meer konden behandelen zoals zij dat voor ogen hebben. Dat ze daar de deur achter zich dicht hebben getrokken. Dat het in zulke grote getalen is gebeurd dat er klinieken dicht moesten. Dus dan komt die professional in het gedrang. Dat lijkt me dan voor die professional in ieder geval duidelijk genoeg. Zo duidelijk dat ze stellen, hier ga ik niet meer aan meewerken.
7: Nou, en als dat soort signalen ons bereiken en steeds sterker worden, dan gaan wij ons natuurlijk ook ernstige zorgen maken. Want het doet iets met de motivatie en met, überhaupt met de kwaliteit van zorg als veel dierenartsen er de brui aan geven.
6: Maar wat kun je dan doen? Want we hebben net vastgesteld dat hoezeer jullie ook graag voor de hele groep spreken, dat dit dus niet jouw leden zijn.
7: Soms zijn het wel onze leden. Hè?
6: Ja, maar de bestuurders van grote ketens als Evidentia, die bereik je niet als lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij.
7: Nee, dat klopt. En gelukkig worden er nu maatregelen getroffen om die professionele autonomie van die dierenarts en de paraveterinair en de fysiotherapeut in de praktijken te versterken. Maar het is inderdaad zo dat het voor een groot deel buiten onze invloedssfeer ligt.
6: En welke maatregelen zijn dat dan?
7: Onder andere werken met professionele standaarden die dus in de wet verankering krijgen. Ik noem maar wat, we hebben net zijn we bezig met het opstellen van een professionele standaard voor spoedzorg, waarbij we dat dus beter willen organiseren.
6: Ik ben daar best verbaasd over dat er, want mensen gaan toch al een eeuwigheid naar de dierenarts, dat er dan nu wordt gewerkt aan professionele standaarden. Want de ACM heeft dat ook geconcludeerd en de Tweede Kamer neemt dat over. Ik las het en ik dacht, ja, die zouden er toch al lang moeten zijn.
7: Nou, er zijn ook wel professionele standaarden, maar behandelrichtlijnen zoals we die kennen in de mensenzorg, zeg maar, die hebben wij niet in die mate. We hebben ook geen vergoedingsstelsel.
6: Maar je wil wel naar die situatie toe. Misschien niet helemaal die parallel met hoe dat met zorg voor mensen gaat, maar in die richting kom je dan wel uit.
7: Nou, wij zijn op dit moment heel hard aan het nadenken hoe we dat goed kunnen doen. Maar ik denk wel dat we naar die professionele standaarden en eventuele richtlijnen voor behandeling, dat we dat moeten uitbreiden, ja.
6: En dat betekent dan dat bepaalde praktijken die nu voorkomen bij grote spelers, als wat ik net noemde, Evidentia, niet meer door de beugel kunnen?
7: Dat kan ik zo niet zeggen, want Evidentia heeft ook belang bij standaarden. He, dus die, ja, die werken er ook aan mee. Ja.
6: Ja, maar als die standaarden gehanteerd zouden worden zoals gewenst is, dan zouden er niet professionals daar vertrekken, toch?
7: Nou, dat kan je echt zo niet zeggen, want ze zijn er niet.
6: Dus... Nee, maar er gebeuren daar dingen die voor professionals reden zijn om daar te vertrekken.
7: Ja, dat. Maar ja, zoveel data hebben wij daarover niet, hè?
6: Oké. Dan nog even naar het andere punt, namelijk dat de ACM, en de Tweede Kamer neemt dat over, zegt, kom met een verbod op omzet- en winstprikkels voor dierenartsen, zodat dierenartsen zonder financiële prikkels beslissen welke zorg passend is. Kun jij een voorbeeld geven van een prikkel die nu misschien nog af en toe wordt gegeven, waar dan een streep doorheen gaat?
7: We noemen vaak wel het voorbeeld, hè, van met een gebroken poot standaard altijd vanuit drie richtingen röntgenfoto's maken. Zou dat verplicht zijn, terwijl je eigenlijk met één toe kan? Hè, als je baas zegt, en jij zult drie foto's maken, ja, dan zeggen wij, die dierenarts hoort eigenlijk de medische noodzaak zwaarder te kunnen laten wegen. En dus ook zorg op maat te kunnen bieden die een wat beter past bij de portemonnee van de eigenaar.
6: Hmm. Nu las ik ook in een reactie van jullie vereniging, dat het wel zo is dat een dierenarts natuurlijk een goede boterham moet kunnen verdienen. Dat het verdienmodel overeind moet blijven staan. Is dat een andere manier van zeggen dat je dat verbod niet ziet zitten?
7: Dat wil ik beslist niet zeggen, maar een dierenarts, hè, is de traditioneel een vrij beroep. Hè? En dat wil zeggen, je hebt een maatschappelijke taak, een kennisintensieve taak, maar je moet je eigen onderneming draaien. Dus dat is, het is toch nog steeds een vrije markt. Dat betekent dat elke dierenarts-ondernemer gewoon voor zijn eigen kosten moet opdraaien en dus ook de verdiensten toekomt.
6: Ja, maar laten we hopen dat dat verdienmodel niet overeind gehouden wordt door omzet- en winstprikkels. Ongezonde omzet- en winstprikkels waar de ACM het over heeft.
7: Ja, noemt u een belangrijk onderscheid. Dus ongezonde prikkels zijn we op tegen. En liggen ook, hè, want wij leggen ook een eet af en we hebben een code voor de dierenarts. Dus wij verplichten onszelf eigenlijk tot het afwegen van al die belangen. En daar zitten dus ook die belangen in van die eigenaar.
6: Maar is die eet dan op dit moment al zo zwaarwegend dat het ook altijd goed gaat? Want als dat zo zou zijn, dan hoeft dat toch niet te worden vastgelegd door een toechthouder, of hoeft de politiek daar toch geen punt van te maken?
7: Oh ja, goed, wat u al zei, hè? Wij zijn een vereniging van professionals en niet iedereen is lid van ons. Dus niemand, of tenminste, het is niet verplicht om jou aan die code te houden.
6: En dat gebeurt dus ook niet altijd?
7: En dat gebeurt dus ook niet altijd.
6: Welke verantwoordelijkheid, als het in bredere zin over dierenwelzijn gaat, ligt er eigenlijk nog bij de eigenaren van die dieren? Of als je nog weer verder in de keten gaat, bij de fokkers van die dieren of de verkopers? Ik bedoel, je moet natuurlijk als eigenaar ook wel weten waar je aan begint. Goed voorgelicht, ik las dat rapport van de ACM. Dan wordt toch ook nog wel enige aandacht besteed aan zaken die gerelateerd zijn aan wat een dierenarts uiteindelijk in zijn praktijk tegenkomt. Maar ja, het begint misschien wel ergens anders.
7: Het begint zeker ergens anders. De eigenaar is verantwoordelijk voor zijn dier en ook voor de medische zorg. Het betekent ook dat hij die moet betalen indien nodig. En dat vergeten mensen wel eens.
6: Moet betalen, maar je moet het wel kunnen betalen, toch?
7: Maar als je het niet kan betalen, is er een groot probleem. Want dan is er dus eigenlijk geen zorg.
6: En hoe wordt dat opgelost?
7: Dat levert soms schrijnende situaties op. Hè. Er zijn huishoudens, ongeveer 450.000 heb ik begrepen, die op de armoedegrens leven. En die hebben samen nog eens 900.000 gezelschapsdieren. Dat betekent dus twee. Die op de armoedegrens dit maar moeilijk kunnen opbrengen. Maar die hadden dus, zou je moeten zeggen,
6: die dieren niet moeten hebben.
7: Hadden ze niet aan moeten beginnen, hebben ze toch gedaan. En daar zit je dus nu mee.
6: Ja, maar ja, ik vroeg naar een oplossing en dit zijn schrijnende gevallen.
7: Ja, nou, de oplossing ligt niet voor de hand. Maar de oplossing is ook niet dat de dierenarts dat gaat betalen uit eigen zak.
6: Ja, ik zie nog steeds een rekening op tafel. Het moet ergens vandaan komen dan, toch?
7: Ja, ja, ik vind het heel erg, maar ik vrees dat daar dus ook het dier zo de dupe van wordt.
6: We gaan naar een dilemma in dit gesprek dat raakt aan een ander fenomeen, namelijk de krapte.
0: Het dilemma.
6: Veearts, dat is het waardevolste beroep dat er bestaat. Of er is niks leukers dan dierenarts te zijn voor bijvoorbeeld honden, katten en cavia's. Gaat jouw hart sneller kloppen voor het beroep van veearts? Of zeg je nee, die gezelschapsdieren, fantastisch.
7: Ik vind alle diersoorten even lief.
6: Ja, maar het is een dilemma. Ja,
7: ja, oh, een dilemma. Nou,
6: je bent zelf veearts geweest.
7: Ja, ja, nee, ja, dan mijn roots liggen in de veehouderij. Maar ja, ik vind ook het vak van gezelschapsdierenarts erg mooi. Ja.
6: Keihard statement, hoor ik hier, van Sophie de Leu van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Er zijn te weinig dierenartsen, maar er zijn zeker veel te weinig veeartsen, toch? Is op dit moment de situatie?
7: Dat zou je kunnen zeggen. Er is wel krapte op de arbeidsmarkt over de hele linie. Dus ook in de veehouderij, helaas.
6: Hoe wordt dat opgelost? Als het aan jou ligt. Want het UWV heeft volgens mij nog een verkenning uitgebracht eerder deze week over waar de kansen liggen voor de toekomst. Het ging niet over dierenartsen, maar wel over assistenten van dierenartsen. Daar is de komende periode nog wel vraag naar. Maar hoe los je
7: dat? Er is ook vraag naar dierenartsen, ja, denk ik. Ja. Ja,
6: maar net niet top 3.
7: Ja, ja. Nee, dus je kan nog beter para-veterinair dierenartsassistent worden als je echt werk wil hebben voor de verre toekomst. Ja, ja. Ja.
6: Maar goed, het is een probleem van nu. De druk loopt ook op. Veel mensen moeten veel meer doen dan ze feitelijk aankunnen. Hier praat ik toch met de voorzitter van de beroepsorganisatie.
7: Ja,
6: vertel het mij.
7: Wij zien toch wel ook mogelijkheden om het werk beter te organiseren. He, dus en op die manier de werkdruk aan te pakken. Het werk leuker te maken. Dat heeft ook met die professionele autonomie te maken.
6: Het is nu niet zo leuk.
7: Meer, met die hoge werkdruk en al die stress. Kan het soms wel, mensen geven er soms de brui aan, inderdaad.
6: Maar voor de goede orde, je bent de voorzitter nu van de maatschappij, maar niet meer praktiserend dierenarts, toch?
7: Nee, op dit moment niet. Nee, nou, en ik denk ook niet meer.
6: We hebben een primeur, ze maken een comeback.
7: Ja.
6: Nee. Maar dat zou je ook niet meer willen?
7: Nee, ik zou het niet meer willen, maar het lijkt me ook echt niet verstandig. En dat is ook een van de redenen dat we toe willen naar herregistratie. Hè? Dus als je nu afstudeert, dan kun je tot in lengte van jaren alle diersoorten blijven doen.
6: Oh, jij kunt morgen weer beginnen?
7: Ik kan morgen een bordje op mijn deur plaatsen, ja.
6: En gaan er dan veel dingen mis?
7: Nou, ik hou mezelf in, maar ik denk dat het niet verstandig is.
6: Ja. Overigens spreken we elkaar ook op de dag dat het kabinet komt met de lang verwachte stikstofplannen. Het is misschien een beetje farfetched, maar uiteindelijk kan dat natuurlijk ook leiden tot een kleinere veestapel. Gaat dat nog uiteraard invloed hebben op het aantal veeartsen dat we dan nodig hebben?
7: Indirect wel, hè? Want je zou een simpel rekensommetje kunnen maken. Minder dieren, minder vraag naar zorg. Maar wij zien toch ook wel dat die dieren die overblijven misschien wel meer zorg en aandacht nodig hebben. Sowieso denk ik dat de veehouderij, als met alle vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn, voorlopig nog wel veel zorg zal vragen.
6: Ja, je hebt je met eerdere stikstofplannen wel druk gemaakt over het dieet van koeien onder andere, met minder stikstofuitstoot als gevolg, maar er verandert iets in de eiwitinname. Je kunt natuurlijk met keurmerken bijvoorbeeld wel het een en ander, lijkt mij, afdwingen als het gaat over dierenwelzijn en wat je wel of niet aan antibiotica geeft aan koeien, varkens, of zie ik dat verkeerd?
7: Met keurmerken kun je veel doen, maar je kunt er juist niet mee afdwingen.
6: Ah, daarom is het een keurmerk.
7: Ja.
6: En jij zou het graag willen kunnen afdwingen?
7: Sommige dingen zou je willen afdwingen, maar ook keurmerken kunnen veel doen. Hè? Beter leven keurmerk. Ja, is toch heel succesvol in het verbeteren van dierenwelzijn.
6: Sophie de Leu begint, zo klinkt het althans, vol goede moed aan haar derde termijn als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Nicole van der Meulen-Diebel. Zij is de Country Manager Nederland van Yazen. Dat gaat over digitaal zorgverlenen op het gebied van afvallen. Moet je dat wel digitaal doen of is het toch handig om elkaar eens in de ogen te kijken? Dat weet je als je je abonneert op de Top van Nederland, onze podcast. Daar staan alle afleveringen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
5: Hoeveel vliegverkeer zouden we realistisch, Carlo, kunnen vervangen door andere modaliteiten?
6: 5%. Ik kan mij het leven zonder vliegen eigenlijk nauwelijks voorstellen.
7: Als je dat allemaal meerekent, zijn de maatschappelijke kosten van een trein per reizigerkilometer hoger dan van een vliegen.
6: Ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
7: Echt de enige manier om dit ooit op te lossen, en ik weet nog niet hoe, maar ik weet wel zeker dat dat ooit de oplossing gaat zijn. Hoe we daar komen, weet ik niet, is dat wij brandstoffen hebben die circulair zijn.
5: In 2026, dit jaar dus, worden we als wereld met onze neus op de feiten gedrukt. Ondanks alle inspanningen zijn we nog steeds erg afhankelijk van fossiele brandstoffen. En met alle ellende rondom de Straat van Hormuz, waarvan we niet meer weten of hij nou open of dicht gaat, merken we het allemaal in onze portemonnee. Waarschijnlijk de komende maanden ook nog wel. En niet alleen de ritjes met de auto blijven voorlopig duurder, ook de kosten voor het vliegen zijn de pan uitgeschoten. Amerikaanse bedrijven gaven in april 78% meer uit aan brandstoffen dan een jaar eerder. Air France KLM verwacht in 2026 alleen al zo'n 2,4 miljard dollar extra aan kerosine uit te geven dan vorig jaar, op een totale brandstoffenkostenpost van 9 miljard. En vluchten moeten omvliegen, zorgt natuurlijk ook weer voor stijgingen. Uit onderzoek blijkt dat de goedkoopste tickets zo'n 24% zijn gestegen, met uitschieters van meer dan 70% als je naar Hongkong of Melbourne moet. En daar wilde het in deze uitzending over hebben. Want soms, als je zo geconfronteerd wordt met prijsstijgingen, dan is het ook wel een moment om nog eens na te denken over alternatieven. Zijn die er eigenlijk? Welke dan? En wat gebeurt er als vliegen onbetaalbaar wordt? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Edin is er deze week niet, dus we doen het met z'n tweeën, Han.
8: Heel goed.
5: Jij vliegt regelmatig op en neer naar Ierland, ja, want daar woon jij.
8: Dat klopt.
5: Is het nog een beetje te betalen of niet?
8: Nou, het is merkbaar duurder geworden.
6: En ik moet ook zeggen, toevallig heb ik gisteren nog weer eventjes een op en neertje geboekt. Wat me ook was opgevallen was, ik vlieg meestal Aer Lingus, de Ierse maatschappij. En daar moet je ook voor, als je een stoelkeuze... gratis stoelen doen ze niet meer aan. Dus ook de goedkoopste stoelen, daar moet je een paar euro voor betalen. Maar ze doen ook die prijzen van die stoelen steeds maar omhoog.
8: Ja, ergens moest het vandaan halen natuurlijk.
6: Ja, kennelijk ja.
8: Ja. Vliegen is volgens mij niet een hoge marge business.
6: Nee, dat is natuurlijk ook zo. Hè. Ook als je belegger bent en je bent zwaar belegd in luchtvaartmaatschappijen, dan dat is niet de beste strategie om heel rijk te worden.
8: Ik hoorde ooit Richard Branson zeggen, de makkelijkste manier om miljonair te worden is miljardair te zijn en dan een vliegmaatschappij te beginnen. Dan raak je je geld snel kwijt. We hebben het over de economie van het vliegen in deze uitzending. Wat zou jij willen weten, Han?
6: Nou ja, wat de toekomst van het vliegen is. En,
8: Goed, het belang van de luchtvaart lijkt me helder. Maar dat betekent niet dat we het op zijn minst deels kunnen vervangen met ander vervoer. Gaan we het straks over hebben. Eerst een korte commerciële boodschap. Tot zo. Nou, we zijn er weer. Fijn dat je nog steeds luistert naar het grote plaatje. Deze keer over het belang van de luchtvaart voor de wereldeconomie. Te gast is mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven. Hij is tegenwoordig directeur van het Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute aan de TU in Eindhoven, maar al jarenlang actief als mobiliteitsexpert bij de TU Eindhoven. Carlo, welkom.
7: Ja, dankjewel.
8: Vliegen is wel... Mobiliteit is sowieso iets wat jij al jaren volgt, toch? Dit is een soort hobby ding bijna.
7: Ja, ik bemoei me gevraagd en ongevraagd met het debat en vandaag gevraagd. Ja. Dus dankjewel.
8: De aanleiding voor deze uitzending was eigenlijk een uitspraak van het Internationale Energieagentschap. Eind april of midden april, die zeiden toen: Europa heeft misschien nog maar voor 6 weken kerosine beschikbaar. En ik dacht, ja, we zijn nu 8 weken verder. Ik zie nog steeds op Schiphol de vluchten gewoon gaan. Wat is er gebeurd? Heb jij enig idee?
7: Ja, er is natuurlijk wel een rimpel geweest. Maar dat drukt zich vooralsnog alleen in kosten uit dan in de onbeschikbaarheid. Daar is nog geen sprake van. Wij zijn ongeveer voor 20% van onze vliegtuigbrandstoffen afhankelijk van wat er vanuit Iran komt in de straat van Hormuz. En dat gat wordt redelijk goed en adequaat gedicht door bronnen vanuit Amerika en Nigeria. Dat maakt het iets duurder, maar vooralsnog... Kijk, alle prijzen stijgen natuurlijk, dus daar merken we wel iets van.
8: Ja. Maar dan valt er dus ergens anders iets af. Dan zijn er gewoon, dan is iemand anders het haasje, maar niet de kerosineverbruiker.
7: Dat zijn vooral de voorraden in andere landen dan in Iran. Mm. Die nu aangesproken worden. En dat leidt tot een prijsverhoging. Überhaupt stijgen de prijzen. En het is inderdaad wat je in de inleiding zegt. Het is een goede reminder dat wij toch wel heel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dus laten we het daar ook voor gebruiken. Het zal iets duurder zijn tijdelijk. Voor zolang als het duurt. Maar het is niet zo dat het op is.
8: Nee. Han, wat dacht jij toen jij het Internationaal Energieagentschap dit hoorde zeggen?
6: Nou ja, het was niet de eerste keer dat ze kwamen met een nogal uitgesproken waarschuwing. Hè, want de baas van dat IEA, de Turkse meneer Fatih Birol, die heeft ook gezegd dat dit de ergste energiecrisis is. Erger dan die van 1973, 1979 en 2002 bij elkaar opgeteld. Mm-hmm. Nou volg ik de energiemarkt al eigenlijk vanaf het moment dat ik professioneel econoom ben. En ik moest ten eerste eens eventjes opzoeken wat nou de energiecrisis in 2002 was. Dus die hele uitspraak verbaasde mij. En toen ben ik eens aan het rekenen geslagen. In 1973 verdrievoudigde de energieprijzen ongeveer. Nu hebben we te maken met een prijsstijging van 50% of zo op olie. Het is wel zo, in 1973 waren de olieprijzen zo laag dat we verbruikten toen relatief minder olie. Als percentage van onze economie gaven we aan olie minder geld uit. Maar in 1979 gingen de prijzen meer dan over de kop. Iets van 130% prijsstijging. En toen gaven we een groter deel van het BBP uit aan benzine of aan olie, dan nu. Dus ja, ik begrijp zo'n uitspraak niet. Misschien bedoelt hij iets heel anders, maar ja, ik probeer uit te rekenen wat is nou de schok op onze economie. En dan vermenigvuldig ik gewoon de procentuele prijsstijging maal welk deel van het BBP geven we aan olie uit. En daar kom ik nu veel en veel lager uit dan in 79, laat staan, dan in 73, 79 en 2002 samen. Dus dit soort paniekverhalen.
8: Maar waardoor komen dit soort paniekverhalen dan? Hebben we enig idee, Carlo? Voor
6: nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, wat ik wel weet als econoom ook... Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt. En als je dan de krant wilde halen, Als je dan met een positief verhaal kwam, nou, dan haalde hij de krant niet over bladzijde 28. Maar als je zei, oeh, de werkloosheid gaat sterk stijgen, of de inflatie loopt helemaal uit de hand, ja, dan had je toch wel kans om op de voorpagina te komen.
7: Dat klopt. In de evolutie hebben wij geleerd om 5 tot 10 keer meer aandacht voor negatief nieuws te hebben, omdat dat dodelijk zou kunnen zijn. Als er een leeuw om de hoek staat, dan wil je dat weten. Als er een tros bananen ergens ligt, dan, ja, als je dat mist, dan is het jammer, dan heb je wel lange honger, maar dan ga je niet dood.
9: Ja, oké.
7: Okay. Dus ja, dat is het. Het is een beetje paniekzaakrijden. Ja. En het valt op als je zoiets zegt. Ja. We hebben het er nu ook over.
9: Maar is het dan zo, kijk, ik heb ook het idee, naar aanleiding van deze uitspraak, van joh, als dit probleem niet snel wordt opgelost, dan hebben we een groot probleem. Onder andere met inderdaad onze internationaal transport. Dat is dus niet zo, begrijp ik, Carlo?
7: Nee, het wordt duurder, maar het blijft mogelijk te vliegen de komende tijd.
9: Ja.
7: En het gaat dadelijk ook weer dalen, waarschijnlijk vroeg of laat.
9: Ja.
7: En dan zijn we in ieder geval even aan herinnerd dat het op lange termijn wel een probleem is.
9: Hmm.
7: Want het is een keer op en het wordt ook steeds duurder op een gegeven moment om te winnen.
6: Carlo, als er minder beschikbaar komt, hè, doordat die staat van Hormuz is afgesloten,
7: ja.
6: En dan zeg je ja, het wordt duurder. Maar daardoor moet eigenlijk, hè, een stijging van de prijs heeft economisch als functie om de vraag ook wat terug te drukken. Nou, als wij zeggen, en als Rens zegt, ik zie op Schiphol al die vluchten nog gaan, er moet toch in de rest van de wereld, moet er ergens een reductie van de vraag plaatsvinden.
7: Klopt, er is vraagelasticiteit. Dus als je inderdaad als het duurder wordt, gaan er minder mensen vliegen. Dus er zullen inderdaad sommige mensen nu beslissen toch weer met de auto op vakantie te gaan of anders, omdat het gewoon te duur wordt. En dan zul je inderdaad wat minder mensen aan het vliegen krijgen. Dus dat zie je ook al, dat effect, dat er iets minder gevlogen wordt vanwege dat het duurder wordt.
9: Hm.
7: Maar dat gaat geen
10: vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraat.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Een stap terugzetten in levenscomfort als je denkt dat het tijdelijk is. En daar gingen we toch wel vanuit met corona. Maar een significante en structurele stap terug in levenscomfort, daar worden mensen echt diep ongelukkig van. Mm-hmm. Dat acht ik zelfs onhaalbaar. Dus we kunnen zonder vliegen, maar dat gaat in een steeds meer verweven wereld ook steeds meer problemen opleveren. Het is niet voor niks dat wij elk jaar op jaar 4% meer vliegen op wereldschaal.
3: 4% per jaar meer?
2: Dat is ongeveer een constante stijging die ook voorspeld wordt voor de komende 20, 30, 40 jaar.
4: Hoe komt dat?
2: Omdat mensen rijker worden en dat wij vanuit de biologie gewoon proberen met ons reisbudget van een uur en een kwartier per dag dat wij onderweg willen zijn. Dat hebben we ook vanuit de evolutie geleerd. Proberen zo ver mogelijk te komen. Dat lijkt bijna een constante te zijn. En zo gauw mensen het kunnen, dat zie je in elk land als ze wat rijker zijn. Zo gauw ze het kunnen, willen ze vliegen. En dat zie je dus nu met de opkomende landen. Want Han noemde zichzelf net een boomer, dat hij zoveel wilde vliegen. Maar de generatie, de Generation Y, de millennials, dat zijn met afstand de meest vliegende generatie. En dat is de generatie die de vliegschaamte heeft uitgevonden. Maar die vliegen echt met afstand het meeste. En generatie Z zit daar heel kort achteraan. En die hebben eigenlijk het budget nog niet om te vliegen. Dus je kunt er gewoon niet aan denken. Het is van een elite, hè, van de jet set was het eigenlijk ooit, die alleen kon vliegen. Zie je nu eigenlijk dat het wijdverspreid is. En het is ook eigenlijk, wat je ook doet om dat vliegen weer in te perken, het is vaak juist die nieuwkomers die nu ook kunnen vliegen, die je dan het vliegen weer gaat. Je gaat het weer elitair maken als je het probeert te verminderen.
5: Ja, weet je, dat klopt natuurlijk wat Carlo zegt. Hè. En over die 4%, hè, vergeet natuurlijk ook niet dat de wereldeconomie groeit elk jaar. Nou, ruim 3%, dus dan is 4% meer vliegen. Dat past daar dan ook wel in. Mm-hmm. En wat hij natuurlijk zegt, dat is ook zo. Hè. Toen ik jong was, ja, ik ging op Interrail op vakantie. Ik bleef binnen Europa. In 78 ging ik voor de eerste keer naar Amerika. Nou, dat was een big deal. Maar mijn kinderen, die allemaal, inmiddels allemaal dertigers zijn trouwens. Die gaan heel ver op vakantie. En overigens de Mijn oudste dochter is met Pasen getrouwd. En die zou op huwelijksreis gaan naar Bali. En die zou vliegen via het Midden-Oosten. Ja, dat ging natuurlijk niet door. Dus die huwelijksreis is naar Parijs geweest.
3: Nou, en even leuk?
5: Kennelijk wel. En heel gelukkig. Dus dat is ook goed. Ja. Maar ik geloof dat ze alsnog wel een keer naar Bali zullen gaan.
2: Zo is het dan. Hè. De Bali, dat was ook tijdens de pandemie. Ze zijn allemaal niet op vakantie gegaan. Maar dat is daarna heel erg snel ingehaald. Ja, dat is toch.
5: Ik heb twee dochters. Dus het verhaal is nu niet afgelopen. Want mijn tweede dochter die is op het ogenblik op vakantie in Korea. En die was ook geboekt door het Midden-Oosten. En die kon dat omboeken. En die is nou via Scandinavian is er denk ik noordover gegaan.
2: Los van het vakantiegeluk wat het ons brengt, wat ook wel aantoonbaar is, want hoe verder je gaat, mensen worden er toch echt gelukkig van, is het ook zo dat de wereld steeds verwevener is, omdat je vroeger trouwde met iemand uit het dorp. En dat is de laatste decennia is dat al iemand uit een dorp verder of uit de stad geweest. En tegenwoordig zie je voor heel veel internationale relaties ontstaan. Mm-hmm. Ook omdat mensen steeds vaker het buitenland gaan studeren, in het buitenland gaan werken, daar iemand tegenkomen. Dus het is steeds meer internationaal verweven. En die mensen willen hun familie zien. Dus je hebt een categorie, je hebt de zakenreizen, je hebt de vakantievluchten. Maar de derde categorie is de VFR, Visiting Friends and Relatives. En dat is met afstand de sterk stijgende groei vliegtuigpassagiers. Ja. Dat is iets wat niet terug te draaien is. Dat je zegt, je mag vanaf nu alleen nog maar met iemand.
3: Niet door vliegschaamte terug te draaien of door te hoge prijzen terug te draaien?
2: Vliegschaamte terugdraaien?
3: Door vliegschaamte dat mensen zeggen, ik kan die vrienden dus niet meer opzoeken.
2: Laten wij het vliegschaamte-experiment even als mislukt zien. Het is gewoon de generatie die het uitgevonden heeft, die vliegt het meeste. Maar met prijzen opvoeren kun je dat inderdaad wel doen. Maar op een gegeven moment is de rechtvaardiging om die prijzen verder op te hogen compleet afwezig. Dus ja, je moet een eerlijke prijs voor betalen, voor je reizen betalen, dat je ook externe kosten en zo meeneemt. Maar zelfs als je dat eerlijk zou belasten, denk ik niet dat het ons weerhoudt van vliegen. Dat is eindig.
3: Even dat handelgedeelte, want we hebben het nu over passagiers. Hoeveel vracht vervoeren wij eigenlijk via de lucht?
2: Dat is procentenwerk, 5, 6, 7%.

0: Maar dat is in waarde wel een 30%. Hmm. Dus het zijn over het algemeen wel de wat duurdere zaken. Dat zijn de medische zaken die niet te lang kunnen wachten. De elektronica, de iPhones. Maar vooral ook medicijnen en dat soort zaken. Dat is ook wel echt urgente dingen die over de lucht gaan. Dus in totaal heb je het wel over 30% van de waarde.
1: Ja. Dus eigenlijk hoor ik hier zeggen, wij kunnen niet zonder vliegen. Een wereld zonder vliegen...
0: Nee, dat
1: gaat gewoon niet gebeuren.
0: Dat is geen optie. Nee.
1: Is geen optie?
0: Nee, dat gaat niet in deze... of je moet met dingen komen dat je in een virtuele wereld kunt gaan stappen.
1: Of geteleporteerd kunt worden.
0: Dat
1: of zo.
0: Soort zaken.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Dat wordt aan gewerkt via kwantumtechnologie. Daar heb ik een column over geschreven in het FD. Maar
1: ik weet niet of wij dat nog aan meemaken.
0: Dat denk ik niet.
1: Nee.
0: Of we zijn er al, dat we het niet in de gaten hebben.
1: Ja, dat we allemaal in simulatie leven.
0: Dat is een serieuze optie.
1: Er zijn mensen die dat vinden, ja.
0: Maar goed, zonder dat is er geen wereld zonder vliegen.
1: Ja. Even over corona, hè, want dat was natuurlijk wel een bijzondere tijd. Wat is de impact daarvan geweest op de vliegeconomie?
0: Er werden natuurlijk wel vliegtuigen afbesteld of tijdelijk en het personeel werd ontslagen en de veiligheidsmensen werden ontslagen die we daarna niet meer terug konden krijgen. Dus dat was een enorme rimpel in die twee kanten op werkte. Eigenlijk is het verrassend snel weer hersteld. Dus je ziet dus eigenlijk ook met die toename van vliegen, dat is dus die 4%, veel het vluchten storten in, maar is weer bijna terug op die lijn. Dus als je die lijn had doorgetrokken, zitten we daar op die lijn. Dus het is niet zo dat het voor horizontaal en weer door is gegaan.
2: Het was wel een verademing, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja.
2: Ik vlieg dus vrij veel. En in die coronacrisis, haast niet, maar toch af en toe ook nog wel eventjes. En die luchthavens, die waren heerlijk rustig.
0: Ja, oh ja, maar jij ging nog wel vliegen, toch?
2: Af en toe. Niet in het begin, hè, want toen mocht het helemaal niet. Maar toen het weer een beetje mocht. Maar de mensen waren natuurlijk heel angstig. En je moest afstand houden. En ze mochten die toestellen niet zo vol zetten, et cetera. Dus die luchthavens die waren een stuk leger. Nu breekt de vakantieperiode weer aan. En ja, de toeristen, dat zijn mijn vijanden op luchthavens.
1: Is het niet zo, want dat had ik wel verwacht, dat wij in corona ontdekten we het videobellen.
0: Ja, klopt.
1: En ik dacht bij mezelf, die zakenreizen, dat zal wel een stuk minder gaan worden.
0: Ja, dat is ook wel gebleken, dat zie je ook wel. Daar zit wel een vergissing onder dat zakenreizen is een relatief bescheiden deel. Iets van 12%, maar het is wel een veel groter deel van de omzet en de winst vooral. Mm-hmm. Dat zit natuurlijk allemaal voorin. Maar het wordt wel eens vergeten dat zakenreizen is eigenlijk ook gewoon toerisme met een pak aan of met een mantelpak. Ja, dat is die mensen zijn heel graag onderweg. Dus en dat zien we ook aan de studenten bij ons op de universiteit. Die kiezen bij hun baan, is het internationale aspect dat ze op reis kunnen, echt een significant aandeel van hun in hun beslissingsproces.
1: Dus je zou het wel kunnen graag vervangen, maar je verzint gewoon een smoes om te zeggen.
0: Dat is één ding. Ja. En de andere ding is, als je echt een deal wil maken, dan komt het ook op vertrouwen wat moeilijker via video te doen is. En we dachten ook toen het internet uitgevonden was, dan hoeven we niet meer op reizen, kunnen we allemaal veraf in dorpjes gaan wonen. Maar het is juist door dat internet dat we ineens weer vrienden van veel verder kregen, die we dan uiteindelijk ook weer fysiek wilden ontmoeten. Dus daar zit wel een effect van, maar het is vaak ook dat je sneller mensen leert kennen die dan uiteindelijk ook weer een keer wil zien. Als de deal gemaakt moet worden, is het toch altijd een live meeting.
1: Ja.
0: Dus ja, het is een effect, maar het is wat weinig zeker ten opzichte van die enorme groei van dat VFR dat we net noemden.
1: Ja.
0: Dus een rimpeltje meer is dat niet. En corona is wat ook wel fijn was. Het was een beetje bizar, maar er vlogen bijna net zoveel vliegtuigen. Omdat ze, als ze niet zouden vliegen, hun slotrechten dus kwijt zouden raken.
2: Kwijt. Ja, dat klopt,
0: dat was heel bizar. Maar heel veel mensen zeiden van, we hadden eigenlijk geen strepen in de lucht. Want het was echt een hemelsblauwe lucht voor een paar maanden. Maar dat kwam gewoon omdat wij toevallig ook 2 maanden oostenwind hebben gehad toen. Ah. Met de oostenwind heb je droge lucht en dan krijg je geen vliegtuigstrepen. Er waren net zoveel vliegtuigen. Maar de lucht was blauw vanwege die 2 maanden oostenwind die we in het begin van toevallige wijze hebben gehad.
1: Ja, ja.
0: Dus iemand zegt van, in de corona hadden we geen strepen. Ja, er ligt iets anders.
1: Even, ik begrijp dat de supply chain voor die vliegtuigen wel behoorlijk verstoord is geraakt door corona. En dat zij daar nog steeds last van hebben.
0: Ja, dat klopt. En dat zag je ook bij fietsen en bij alle. Want mensen die gingen dus niet op vakantie, niet meer uit eten, niet meer drinken, niet meer op stap. Bijna niemand is er in het salaris op achteruit gegaan. Dus ze hadden in zijn vakantiegeld over. Dat is bijna allemaal naar badkamers, fietsen, caravans, campers, weet ik het allemaal gegaan. Dus iedereen kocht ineens spullen. In plaats van diensten. En spullen zijn veel materiaalintensiever. Dus je zag heel die supply chains ineens overspannen worden. En als iedereen ging nog extra's paniek inkopen doen. Naar de hand, want we hadden zoveel fietsen verkocht. Nou, toen kwam de kater. Want toen waren er ongeveer 5 jaar geen fietsen, bedden, badkamers. Want ja, dat doe je niet elke 5 jaar. Maar heel die supply chain raakte ook de vliegtuigen. Want ook zijn er even de vliegtuigen afbesteld. Daarna moesten ze hebben. Op dit moment heeft alleen India al 1500 vliegtuigen in bestelling staan.
1: Zo.
0: En heel de wereld heeft er bijna 17.000 in bestelling staan op dit moment. Het aantal nieuwe vliegtuigen.
1: Ongelooflijk zeg.
0: Ja, dat is echt
2: en wat is de productiecapaciteit in een jaar?
0: Dat? Ja, dat zit iets tussen 1000 en 2000. Ik heb vanaf. Maar ze zitten echt voor jaren vol, laat ik het zo zeggen.
2: Okay.
1: Wauw.
0: Ja, en dat is
1: voor een industrie die dus ogenschijnlijk zo onder druk staat in de publieke opinie van je mag eigenlijk, je moet eigenlijk is niet goed om de hele tijd te gaan vliegen.
0: Nee, dat klopt.
1: Dus ze zeggen met elkaar in de media van.
0: Ik wil ze zeker niet ontkennen dat er wat klimaatproblemen aan vliegen zitten. Alleen ja, hopen dat automatisch voorbij gaat. Dat zou je hier enigszins kunnen beperken met wat slotbeperkingen op Schiphol en dat soort dingen. Maar het is een marginale discussie ten opzichte van wat er wereldwijd gebeurt als je weet dat er zoveel vliegtuigen er nog extra bij komen. Ja.
1: Hoeveel procent van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
0: Dat is nu iets van 25. En dat was 20 toen het laatste officieel gemeten is. Maar dat is
1: 25% nog niet gevlogen?
0: Nee, sorry. 25% van de wereld heeft gevlogen. 75% van de wereld. Want dat vind ik ook, want we kunnen minder.
1: 75% van de wereldbevolking heeft nog nooit gevlogen?
0: Nee.
1: En jij zegt, die gaan ooit een keer 75%
0: van de wereld gaat wel ooit vliegen. Ja, dat zijn die 17.000 toestellen die eraan komen. En dat is ook dat je, ja, als je naar oplossingen denkt, dat het minderen, waar je natuurlijk nooit tegen kunt zijn. Maar ja, als het al lukt hier met die generatie die er zelf niet aan wil, ga je dan ook verplicht dat die 75% die nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten, niet meer moet beginnen. Dus het is een beetje elitair om te denken dat die mensen ook niet gaan vliegen. En die kunnen we het van achter. Ja. En daar zit de groei.
1: Ja, we zijn door de tijd heen gevlogen. Helaas kunnen we op de radio niet verder. De rest van dit grote plaatje vind je in de BNR-app. En natuurlijk in andere podcast-apps. Voor nu, veel dank aan mobiliteitsexpert Carlo van der Weijer van de TU Eindhoven, ook namens Han de Jong. Tot volgende week. Dag.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie. Maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de 8e finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en geopolitieke veiligheid bij het FD. Hoi Ria, welkom terug. Wat gaan we doen vandaag?
6: Nou, weet je nog, vorig jaar de NAVO-top, toen zei Mark Rutte het volgende.
7: Allies took a historic decision to raise defense investments to 5% of GDP.
6: Precies, maar ja, waar staan we nu? Op 7 en 8 juli, dus volgende maand, is er in Turkije in Ankara de NAVO-top van dit jaar. En wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel?
5: Ja, dat gaan we natuurlijk voor jullie uitpluizen in deze podcast. De komende 3 afleveringen staan in het teken van de top, met aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen toch al een behoorlijke industrie. En is, als Amerika weg zou vallen, het op één na grootste NAVO-land qua manschappen. Dat is voor ons natuurlijk ook een onderwerp. Wat wordt de rol van de Verenigde Staten binnen de NAVO de komende jaren? Maar vandaag kijken we naar de positie van Turkije in de NAVO en de verhouding tot de Europese Unie. En dat doen we met oud-diplomaat Ron Keller, van 2013 tot 2015, als ik het goed heb, ambassadeur in Turkije, hier bij ons in de studio. Welkom Ron.
8: Dank jullie wel.
5: Wat staat er op het spel deze top in Ankara?
8: Ik denk dat het de eerste wat naar boven komt is, gaat de VS binnen de NAVO blijven? Dat is dezelfde vraag die we vorig jaar in Den Haag hadden. Die speelt natuurlijk nog steeds. Je merkt dat Trump en zijn regering wisselende signalen afgeeft, hè, het afgelopen jaar. Ze zijn er niet uitgestapt. Ze doen nog steeds mee. Je hoort ze nu nog generaal zeggen, nou, het is voor ons nog steeds ontzettend belangrijk. En dat is denk ik ook zo. De Amerikaanse troepen maken en alles maakt nog steeds deel uit van de NAVO. Dus zo bezien is er niks aan de hand. Maar tegelijkertijd merk je dat bijvoorbeeld het conflict in de Golf, Trump heel boos was dat NAVO hem niet te hulp schoot. Nu heb ik de NAVO nodig en nu zijn jullie er niet. Ja, en dan blijkt dat hij ofwel zijn dossier niet goed kent, ofwel toch eigenlijk wel een beetje provoceert.
5: Ja.
8: En hij moet weten, hij moet gebriefd worden over de NAVO. Dus dat betekent dat de liefde bij de Trump-administratie voor de NAVO is nog steeds heel, heel, heel erg dun.
5: Dus we weten nog steeds niet hoe ze zich dit jaar dan weer zullen gedragen. dragen.
8: Klopt. En ik vind eigenlijk al sinds vorig jaar, hoor, eigenlijk sinds Trump zo openlijk toch al kritiek heeft geuit op de NAVO. Kritiek uiten, dat is uitstekend, maar dat doe je dan binnenskamers. Maar het feit dat hij dat zo openlijk en zo provocerend vaak doet, betekent eigenlijk dat de eenheid in de NAVO er al niet meer is. En daarmee is de afschrikking, dat is het allerbelangrijkste wapen dat de NAVO heeft. Mm-hmm. Dat afschrikkingswapen is verzwakt, ernstig verzwakt. En dat weten helaas de Poetins van deze wereld. Dus ja, die schade is aangebracht. We zullen in de toekomst zien of de NAVO zonder de VS zichzelf opnieuw gaat uitvinden. Of dat die VS toch weer terugkeert in dat bondgenootschap. Ja. Dat is in de toekomst is dat nog verborgen.
5: Daar gaan we het zo meteen ook eventjes verder over hebben. Maar nog eventjes over die Amerikaanse lijn. Vorige week had de defensieminister Pete Hegseth, of eigenlijk de Secretary of War, zoals hij daar wordt genoemd, had bij de NAVO-vergadering van defensieministers ook weer strenge woorden tegen de landen die wat hem betreft niet genoeg bijdragen aan de NAVO. Wordt dat dan ook weer de Amerikaanse lijn op de top? Ja, Europa moet meer doen, ondanks de afspraken die we in Den Haag hebben gemaakt?
8: Het is misschien een afgezaagde plaat, afgedraaide plaat. Maar dat zal ongetwijfeld weer gebeuren. En er zijn natuurlijk ook landen die een ander tempo hebben wat betreft de Polen en de Baltische Staten zitten al op een hoger niveau en trekken nog sneller dat been bij. Andere landen zeggen, dan gaan we eens rustig naar kijken. Sommigen zijn nog aan het nadenken, wat kunnen we in die 1,5%... die zeg maar investeringsgerelateerde, defensiegerelateerde categorie van uitgaven doen. Kortom, een flink aantal landen is nog eigenlijk aan het bijkomen of aan het verwerken, de schok dat dit teweeg brengt, die 5%, langerjarige begrotingsontwikkeling. Dat is dan ook een enorme klap. Er moeten heel veel zorguitgaven, onderwijsuitgaven, noem maar op, worden weggedrukt door dit. Dus daar mogen landen daar eventjes de tijd voor nemen. En ik heb, maar dat is even voor een andere podcast misschien, maar ik heb toch eigenlijk altijd gezegd, die 5% is absurd. En de Amerikanen hebben niet het recht om zo hard te schreeuwen. Want kijk, de Amerikanen hebben een hoger percentage defensieuitgaven, maar zij hebben ook een global reach. Mm-hmm. Ze zijn ook over de hele wereld, zij zijn met hun tussen 380 bases die ze in de lucht willen houden. Ja, dat kost wat geld. Maar wat geven ze nou echt aan de NAVO uit? Dat is dus veel minder dan het percentage waar ze mee op de borst kloppen. Dus om ons dan vervolgens aan hun totale uitgaven te spiegelen. Ik snap eigenlijk niet waarom we daar in Den Haag zijn, ik zou bijna zeggen, ingetuind. Maar goed, dat is in Den Haag gebeurd. Dat gaat in Turkije niet teruggedraaid worden.
5: En ze dragen niet alleen minder van hun percentage bij aan de NAVO. Ze dreigen ook de laatste tijd steeds meer om daar dat nog verder te verminderen.
8: Klopt. En daarmee zie je wel degelijk het signaal dusgevend. Voor ons is Europa en die NAVO niet meer zo belangrijk. Dat op zichzelf is niet zo onlogisch, want de demografische ontwikkelingen ik was een paar weken geleden in New York en loop je op straat en dan zie je eigenlijk zoveel, je hoort Spaans overal spreken. Is dat maar een slechte steekproef, dat begrijp ik ook wel. Maar de soldaten en de gemiddelde Amerikaan die in het leger dient, ja, die heeft zijn roots in Guatemala en in Mexico. Europa, zoek het maar zelf uit. En dat staat ook heel openlijk die veiligheidsstrategie die we sinds de NAVO-top in Den Haag hebben gekregen. En die wel degelijk, denk ik, in Turkije op tafel ligt bij een aantal landen. Althans in het achterhoofd, of misschien wel in het voorhoofd. Wat betekent die veiligheidsstrategie die we in november zagen voor de NAVO? En daarin staat heel expliciet, de Americas, dat is onze zorg, dat is onze geopolitieke speelveld. En de rest van de wereld gaan we ons wat minder mee bemoeien, ook niet met Europa. Dus vanuit die optiek is wat Hegseth zegt consistent. En willen wij dat compenseren, zullen wij inderdaad dat been moeten bijtrekken als Europa en als andere NAVO-lidstaten.
6: Aanvankelijk werd ook gezegd na Den Haag van Ankara volgend jaar en inmiddels dit jaar, dat wordt een tussentop. We hebben grote afspraken gemaakt in Den Haag, die gaan we implementeren. We gaan in Ankara hooguit kijken hoe ver staan we daar nu mee. Ja. En voor de rest, het zal niet zo belangrijk worden. Maar als we jou zo horen, dan wordt het toch belangrijker dan je denkt. Wordt het toch weer een Amerika-schop tegen Europa-top?
8: Ja, omdat ik denk dat niet eens zozeer dat geld en die afspraken, dat zal nog daar de Amerikanen weer mee komen. Van jullie zijn te traag. En ik snap dat, dat snap ik ook wel.
6: Het is allemaal oneerlijk.
8: Ja, vanuit hun logica snap ik dat wel. En ze zullen ook signalen geven. Besef wel dat wij minder in Europa gaan doen. Dus we laten een gat vallen. Het is aan jullie om dat in te vullen, ja of nee. Dus dat snap ik ook allemaal nog. Wat denk ik anders is, dat hadden we niet kunnen voorspellen vorig jaar in Den Haag, is dat we nu de oorlog in het Midden-Oosten, de conflicten in het Midden-Oosten, zo zijn opgeleid dat ze inderdaad inmiddels wereldwijde consequenties hebben. Niet zozeer militair nog. We hebben nog geen derde wereldoorlog. En de NAVO is niet operationeel in het Midden-Oosten. Maar laten we eerlijk zijn, we praten over een conflict met wereldwijde consequenties. Daar zal de NAVO ongetwijfeld ook over praten. En ook, schat ik, in de Amerikanen zullen zeggen, en waarom hebben jullie ons niet geholpen? En wat gaan jullie als NAVO-partners doen om voortaan dat Midden-Oosten ook veilig te houden? Want een veilig Midden-Oosten is ook goed voor de NAVO. Dus dat zal zeker, zal dat gesprek daarover gaan. Kortom, die top die wordt wel degelijk interessant. En goed om die niet alleen goed voor te bereiden, maar ook goed te volgen. Dus ook vanuit BNR.
6: Helder. En als we nou kijken naar, je zegt het al, we zijn weer terug bij het Midden-Oosten. Dan zijn we ook terug bij Turkije, waarvan een groot deel van het land natuurlijk in dat Midden-Oosten ligt. Kun je iets vertellen over de rol van Turkije binnen dat bondgenootschap? We weten al dat ze het grootste staande leger na de Verenigde Staten hebben. Wat is nog meer hun rol?
8: Ze zijn eigenlijk in mijn beleving de afgelopen decennia, en misschien eigenlijk wel vanaf het moment dat zij lid werden van die NAVO, zijn ze heel stilletjes, zijn ze heel erg op de achtergrond. Ze lopen niet voorop. Ze lopen niet te zeggen van wij zijn het tweede land enzovoort. Dat heeft te maken met twee redenen. Ten eerste omdat ze een beetje, ik zou bijna zeggen, met de haren bijgesleept waren in die Koude Oorlogperiode, om die zuidflank af te dekken. Op dat moment bestond de NAVO ook uit allemaal democratieën. En dat was ook, als je de NAVO-charter leest, dan zie je ook dat het gaat niet alleen om verdedigen, maar wat verdedigen we dan? Nou, die democratische normen en waarden. Nou, daar had toen Turkije lid werd van de NAVO, had Turkije die niet. Het was een militaire dictatuur. Maar ze werden er toch bijgehaald. Dus je snapt wel dat ze zich niet een grote broek aanmeten op dat moment, omdat ze niet aan alle spelregels en de normen en waarden voldoen. Dus ze zijn altijd op de achtergrond geweest. En ten tweede, ja, die leidende rol die werd natuurlijk altijd door de VS gespeeld. En die zakt nu wat weg. En je zou kunnen verwachten dat dan dus er meer naar de tweede macht wordt gekeken. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de afgelopen 2-3 jaar, nadat Trump aangetreden is, er meer en meer naar Europa wordt gekeken. Europa zichzelf toch heeft georganiseerd rondom het verdedigen van Oekraïne. Het eventueel ontwikkelen van een veiligheidsgarantie voor Oekraïne. In die Coalition of the Willing heeft Europa het initiatief genomen. En Turkije heeft weliswaar steeds proberen te bemiddelen, maar is eigenlijk een beetje op een zijspoor terechtgekomen. Dus ik denk dat het zwaartepunt in de opvolging van Amerika, als we even in die termen denken, ligt eerder in Europa dan bij Turkije.
6: Maar ziet Turkije desondanks niet een kans? Want we weten allemaal, Erdogan is natuurlijk een man met een ego. Die houdt erg van toppen, van uitstraling. Op die toppen die hij tot nu toe heeft bijgewoond van de NAVO komt hij ook binnen van hier komt de leider met hoofdletters. Ja, dit is toch koor op zijn molen, zou je zeggen.
8: Hij zal precies op diezelfde manier weer binnenkomen. Ja, dat ga ik zonder meer vanuit. Ik heb hem nooit op een andere manier zien binnenkomen. Dus dat zal weer gebeuren. Zit een beetje in de mans aard. En het is een trots volk. En het volk met heel veel complexen ook. Vroeger een super, super macht. Ottomaanse Rijk. En dan praat je over honderden jaren van een hele grote, heel groot gebied en een hele grote, zeg maar, outreach die ze hadden. Dat heeft honderden jaren en dat is langzamerhand verschrompeld geraakt begin 20e eeuw. En uiteindelijk, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, was het zover dat Turkije bijna opgesplitst werd door de winnaars van de Eerste Wereldoorlog. Omdat Turkije aan de Duitse kant was gaan vechten, aan de Habsburgse kant. Dus Turkije is door een hele wilde rollercoaster gegaan. En dat heeft al wat gedaan met het zelfvertrouwen, zou je bijna zeggen, van de Turken. Enerzijds, en dat zie je, dat is typisch bij zo'n ex-supermacht. Enerzijds hebben ze nog steeds die grote broek aan van, let wel op, wij zijn die supermacht nog. Hè? We zijn er nog steeds. En anderzijds beseffen ze dat ze niet meer die macht hebben van het Ottomaanse Rijk. Dus dat ze slechts Turkije zijn geworden. En dat gevoel van, ik wil niet zeggen van een minderwaardigheidscomplex, maar dat gevoel van, nou ja, op je nummer gezet zijn door de geschiedenis, dat zit ook in de Turken heel diep. Ja.
6: En dus gaan ze niet die rol van tweede macht pakken, mocht het zover komen dat Amerika daaruit stapt?
8: Nee, en ik denk het niet. En het is ook, het zou, weet je, de macht kan alleen uitgeoefend worden als ook degene waar de macht over uitgeoefend worden zich daar eigenlijk naar schikken en dat accepteren. Dan pas heb je die macht. Anders dan ben je hooguit een zeg maar...
6: een ijdel haantje.
8: Ja, dan probeer je de macht.
5: Met een heel groot paleis, ja, is dat wel.
8: Heb je enorm veel ambities, maar je hebt pas echt macht als er iemand naar je luistert. Hè?
6: Ja.
8: En dat, ik denk eerlijk gezegd, dat Turkije nog steeds hoor een gewaardeerd partner is, maar dat de agenda van de VS, van Europa en van Turkije, de agenda's zijn uit elkaar gaan lopen sinds 1990.
5: NAVO-landen moeten volgens het verdrag ook democratie, individuele vrijheden en rechtsstaat bevorderen.
8: Ja.
5: Dan denk je toch niet meteen aan het steeds autocratischer Turkije?
8: Ik weet niet of Turkije steeds autocratischer wordt. Het is altijd een mengvorm geweest van autocratie en ja, elementen van democratie. Hè. Ik zei al, in de jaren 50 en 60 waren er toch eigenlijk gewoon militairen aan het macht. Militairen zijn altijd heel dicht bij de macht geweest. Atatürk, de grondlegger van het huidige Turkije, was zelf ook een hele succesvolle generaal in de Eerste Wereldoorlog. Heeft dus ook als generaal met zijn leger Turkije eigenlijk behouden. Dat is, als je in Ankara bent, dan moet je naar het mausoleum van Atatürk.
5: Ja, dat ook, hoorde ik al van
8: toen ik de ambassadeur werd, ik dacht, ik ga mijn geloofsbrieven aanbieden aan de minister van Buitenlandse Zaken of aan Erdogan. Maar er werd gezegd, nee, je gaat eerst een krans leggen bij Atatürk. Dat gaat altijd voor. Dus Atatürk is heel erg belangrijk. Maar dat was een militair. En hij had ook, hij hield ook van Britse sigaren en van bolhoeden. En van een drankje. Dus het was precies. Dus hij had die twee werelden had hij. En die zie je eigenlijk in Turkije tot de dag van vandaag aan toe. Autocratischer, het gaat met golven in Turkije. En er is natuurlijk wat er nu met de oppositie gebeurt. Met de CHP is dramatisch. Dat is tegen alle normen en waarden van democratie in. Dus daar is geen twijfel over. Maar Erdogan heeft ook een heleboel losgemaakt in positieve zin. Toen hij begon, heeft hij heel veel economische welvaart gegeven. Dat is ook een vorm van beschaving brengen aan je eigen mensen.
5: Ja, alleen beïnvloedt dit dan hun positie binnen de NAVO?
8: Ja, daarom zeg ik het. De mate waarop zij geaccepteerd zullen worden als onze leider binnen de NAVO, als je toch een ander norm en waardestelsel hebt, die kans is erg gering.
6: En Mark Rutte, die moest vorig jaar toch even langs bij Erdogan om zijn baan veilig te stellen. Erdogan zei eerst, nou, dat dacht ik niet dat jij het gaat worden. Je hebt ons voor gek gezet daar in Nederland met onze verkiezingscampagne voor Nederlandse Turken. En de minister mocht niet komen spreken. Dus kom maar even op het matje, want anders gaat meneer Erdogan, gaat deze jongen niet akkoord.
8: Klopt, ja.
6: En Rutte ging op eigen kosten op zijn knieën. Moest nog lang wachten, ook begrepen we. Ja, dat is ook Erdogan. Hè? Wat zegt dat over de man?
8: Nou, dat zegt meer iets over de Turkse. Het is een trots volk. En als je je beledigd voelt, dan kom je daarop terug, om het zo maar te zeggen. Ik wil het woord wraken en revanche niet in de mond nemen. Maar het heeft het gedaan. Het is wel een volk met een kort lontje, als je begrijpt wat ik bedoel. En met een lang geheugen. Zo van, jij hebt ons ooit bekritiseerd. En nu toch, dat willen we toch nog een keer op terugkomen. Dat past wel in een, is niet alleen toevallig Rutte hoor, dat past in een bredere traditie van laten zien van wie in Turkije in ieder geval de baas is. Dat is dat autocratische kantje. Hè?
6: En het is ook voor het eigen publiek eigenlijk dus.
8: Ja, en het is, ik denk, het publiek zal dat, die zal niet zo daar opgewonden over raken, maar het zit meer in de aard van het beestje, denk ik.
6: Ja.
8: Ja, trots volk, trotse mensen. Erdogan is onvoorstelbaar trots, ja.
6: En toch is het ook een heel belangrijk land. Ze liggen aan de Bosporus, bij de Zwarte Zee, bij de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten. Ja. Je wil ze er ook bij houden, want elk Russisch schip dat naar de Zwarte Zee vaart, dus richting Oekraïne en Rusland zelf, dat zien de Turken. En dat geven ze wel even door aan de NAVO-bondgenoten.
8: Zeker.
6: Dus knijpen we gewoon niet een oogje dicht met zo'n moeilijke, onbetrouwbare partner. Zo van, nou ja, daar hebben ze er in ieder geval bij.
8: Ja, moeilijk zijn ze wel, onbetrouwbaar zijn ze niet. Oh, ik heb de Turken ervaren als een uitermate betrouwbare partner. Ik denk dat de NAVO daar ook absoluut geen klachten over heeft. Maar ze zijn anders gebouwd, anders, hun geschiedenis is anders dan die van ons. Hun belang, ik zei het al, vanaf 1990 zijn de VS, Europa en Turkije in drie verschillende richtingen gegaan. Als het gaat om wat wil je, hoe kijk je naar de toekomst. Dus ze zijn anders dan wij. Maar ze zijn binnen dat bondgenootschap een uitermate betrouwbare partner gebleken altijd. Ja, lastig, moeilijk. Maar goed, er zijn meer lastige landen. Ik bedoel, Frankrijk is ook niet in alle opzichten een makkelijk land. En Nederland wil ook wel eens dwars liggen en zo.
6: Maar hoezo betrouwbaar? Want we weten ook nog dat ze op een gegeven moment een luchtverdedigingssysteem van de Russen gingen kopen. Nota bene de Russen. Wat Amerika toch echt heel erg kwaad heeft gemaakt.
8: Klopt, dat kan ik me nog herinneren. Dat hing ook samen met het feit dat ze aanvankelijk de Patriots wilden kopen. En dat de Amerikanen zeiden, ja, sorry, maar wij gaan die Patriots dan wel leveren, maar je krijgt er geen handleiding bij, om het maar even simpel te zeggen. En de Turken zeiden, wat? En zeiden ze, ja, de Amerikanen zijn allemaal geheimen in over de technologie en zo. Dat willen we toch niet aan jullie geven. Dus het wantrouwen zat meer bij de Amerikanen. En toen zeiden de Turken, trots als ze zijn, wat, je vertrouwt ons niet, hebben we daar al die jaren trouwe bondgenootschap voor geweest, dan kopen we ze wel in Rusland. Zo is het ongeveer gegaan. Er is heel vaak bij dit soort incidenten is er weer een aanleiding, hè? Een steen dus aanstoot. En dan zie je dat ook toen al de Amerikanen toch terughoudend waren. We zien het nu richting China en zo. Maar dat hadden ze toen ook al naar Turkije toe. Hè. Dus de Amerikanen zijn heel benauwd dat technologie weglekt. Omdat het ook, ze zijn de innovator van de wereld. En ze zijn, zeker met militaire technologie, zijn ze daar benauwd over. Maar de Turken zeiden, wij zijn NAVO-partners. Hoe kan dat nou dat we niet vertrouwd worden? Nou, en dan worden ze boos. En dat kan ik me eigenlijk nog wel voorstellen ook.
5: Ron, jij was ambassadeur in Turkije van 2013 tot 2015. Wat heb je toen meegekregen van de Turkse opstelling op veiligheidsgebied?
8: Ja, een land dat naast een aantal petten op heeft. Hè, dat is me bijgebleven. Turkije staat op het lijstje van mogelijke EU-lidstaten. Hè, anders
5: heel erg, de wachtlijst. Misschien, waarschijnlijk niet.
8: Nou ja, dat, als je dat Erdogan vraagt, zegt hij, ja, natuurlijk, wij hebben recht op EU-lidmaatschap. Hè, dus dat is één. Dat is één Turkije. Dan is er een Turkije dat dus toch een betrouwbaar bondgenoot is. Wat stilletjes, maar betrouwbaar in die NAVO. Dan heb je hetzelfde Turkije dat ook een anti-westerse coalitie lid van is geworden. De BRICS-groep die een paar jaar geleden door de Russen en de Chinezen is opgepoetst. Ja. Om een soort van tegendruk te geven naar het westen toe. En die BRICS-groep, daar horen we nog niet veel van, maar hij is er wel en hij wordt sterker en sterker. Er komen steeds meer landen bij, Indonesië en Egypte, noem maar op. Ooit wilden daar ook Iran en Saudi-Arabië in. En toen, nou ja, goed, dat heeft uiteindelijk geleid tot het Gaza-conflict. Dat is weer van een andere podcast.
5: Het is een soort lesje wereldgeschiedenis eigenlijk.
8: Maar die BRICS-groep, daar zit Turkije dus ook. Nou, was een van de eerste die zei, ja, daar willen we ook wel bij horen. Mm. En dan denk je, hey, dat is toch een anti-westerse groep. En als je dan Erdogan zegt, en wat wilt u nog meer? Dan zegt hij, nou, wij zijn ook een regionale supermacht. Mm. En dan zeg ik, ja, maar wat bent u? Wat is nou het echte Turkije? En dan zei Erdogan tegen mij even, ik hoef helemaal niet te kiezen, wij zijn dat allemaal. He, dus dat is, Turkije is heeft een hele grote ambitie. Wil heel graag lid worden van clubs en er dan bij zitten. En dan blijkt soms clubs elkaar, ja, ruzie met elkaar te hebben of elkaar uit te sluiten. Turkije is een beetje eigenlijk vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog in verwarring van waar horen we nou precies bij. Ze willen nog steeds, eigenlijk diep in hun hart willen ze die rol terug die ze in het Ottomaanse tijdperk hadden, van de leider in het Midden-Oosten.
5: Ja.
8: En dat was ook de belangrijkste drijfveer in de tijd dat ik ambassadeur was. Wij willen met heel veel landen om ons heen vriendschappelijke relaties aangaan. We willen met geen één land een conflict aangaan, maar we willen wel invloed uitoefenen daar. Nou, de eindresultaat van dit alles was dat er inderdaad heel veel conflicten gestopt waren, maar dat Turkije in plaats van heel veel vrienden geen enkel vriend meer over had.
5: Ja, want het zijn van een regionale grootmacht?
8: Nee, niet op de manier waarop Turkije dat doet. En dat is nog steeds vanuit, misschien wel die militaire achtergrond, maar vooral vanwege dat Ottomaanse verleden, vanuit het beeld van wij zijn de natuurlijke leider in het Midden-Oosten, dus luisteren naar ons. Ja, en dat pikken de buurlanden niet. Dus die rol van leider, die wordt niet gepikt als je eigenlijk zeg maar boven je gewicht bokst, om het zo maar te zeggen.
5: Dank, Ron Keller. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Investeerders jouw pitchdeck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Waarde zit alleen maar in je hoofd. Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Eerst verkochten ze ons goedkope plastic rotzooi. Toen concurreerden ze onze groene industrie kapot. Daarna was de auto-industrie aan de beurt. En nu is China's klim op de waardeketen compleet en verkopen ze ons hele dure plastic rotzooi in de vorm van het gehypte pluche knuffeldiertje Labubu.
8: De Labubu, ik neem als voorbeeld, hè. Exciting Macaron, heb je daarvoor sleutelhanger, €41,99. En dan heb je nog niks bijzonders. De bijvoorbeeld Labubu Popmart, die wil je. De Monsters Big Into Energy series, Rock the Universe, €134,99. En voor de Labubu Mokoko Close to Sweet leg je al 220 ballen neer. Hoogste tijd om hier aandacht aan te besteden bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Wacht even hoor. Met de gast Sander Terwaar, hoofdeconoom van de Denktank Center for European Reform in Parijs. Welkom Sander. Als je dit zo hoort, denk jij, zijn we nog te redden?
9: Nou, ik dacht in eerste instantie, misschien moet ik in de internationale handelsdata de Labubu-categorie nog inbouwen.
8: Zou ik
9: doen? Zodat we de auto's van de plastic knuffel die we kunnen scheiden.
8: Lijkt mij wel.
9: Zijn we nog te redden? Zijn we nog te redden? Ik denk van wel. Maar de enorme exportvloed die er uit China komt, is wat mij betreft naast de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wel het grote verhaal in de wereldeconomie van de afgelopen maanden en kwartalen. Want die exportvloed die neemt nog steeds in vaart toe.
8: Ja, gesproken wordt over echt een China-shock 2.0. Europa heeft een handelstekort, hoorde ik laatst bij een paniekerig aandoende vergadering van €1 miljard per dag. Door oneerlijke concurrentie, zegt men dan Europa natuurlijk. Maar ja, dit is toch eigenlijk niks nieuws? Wat maakt dat dit nu zo opspeelt?
9: Er zijn denk ik wel echt een aantal hele nieuwe aspecten. Er zijn in de geschiedenis wel vaker economieën geweest die groeiden op basis van de export. Ook Duitsland deed dat in de 2010e jaren. En dat leidde ook tot frustratie en soms woede bij de Fransen en de Amerikanen. Maar de schaal waarop China nu echt groeit puur op basis van netto export, dus heel veel exporteren, bijna niet meer importeren, is wel echt van een nieuwe orde van grootte die we eigenlijk in de wereldgeschiedenis zelden, misschien wel nooit hebben gezien. Dus het overschot op de Chinese handelsbalans is inmiddels $1200 miljard. Het overschot puur in de industriegoederen is $2000 miljard. Oftewel, China exporteert meer dan het importeert. Orde van grootte, de hele Italiaanse economie. En daar zitten wel hele diepe ook onevenwichtigheden in dat Chinese economische model aan ten grondslag. Ja. Een ondergewaardeerde munt, veel te weinig vraag, veel te veel aanbod. En subsidies, hou je vast, ter waarde van $800 miljard per jaar in die industrie. En ja, dat levert gewoon heel veel marktverstoring op in de hele wereld. Vanochtend kwam Volkswagen met het bericht dat ze 100.000 banen gaan schrappen. Ja. Daar ga je. Het is wel echt een enorme klap. En het is uiteindelijk niet op basis van eerlijk macro-economisch handelsbeleid. Dus ik begrijp heel goed dat Europese leiders en de leiders van de G7 geallieerden, inclusief Donald Trump, waar we een moeilijke band mee hebben, dat die zich nu echt zorgen maken en tegenmaatregelen willen treffen.
10: Waarom doen die Chinezen dat eigenlijk? En is het zo dat die binnenlandse economie gewoon niet zo goed draait? Als ik kijk naar de vraag van de gemiddelde Chinees, dan is het niet zo hoog. Dus dat moet allemaal gecompenseerd worden met exporten. Of willen ze helemaal autonoom worden op een behoorlijk aantal gebieden? We zien natuurlijk dat ze aan het rommelen zijn met de export van kritieke grondstoffen. Dus dat willen ze in belangrijke mate voor zichzelf houden. Maar als je dit gaat doen, dan eindig je ook denk ik met een situatie dat de rest van de wereld zich tegen gaat keren. Hoe moet ik hier nou tegenaan kijken, Sander?
9: Nou, de afgelopen jaren heeft de rest van de wereld zich daar dus niet voldoende tegen gekeerd. China heeft 6% BBP-groei uit de export gehaald. Dat is een exceptioneel hoge bijdrage van export aan een BBP-groei. Met name voor een economie die de grootste of één na grootste van de wereld is. Maar de logica daarachter is denk ik zowel economisch als politiek. De economische logica is dat China in de 2010 jaren een enorme vastgoedzeepbel heeft opgeblazen. Dus de investeringen die werden gestoken in het bouwen van steden en wegen en huizen. En die vastgoedbel die is uit elkaar gevallen 5-6 jaar geleden. En in plaats van te kiezen voor een macro-economische aanpassing door het steunen van consumptie, heeft China ervoor gekozen om vol op de netto-export te gaan. En daarmee exporteert het eigenlijk indirect die kosten van die ingestorte vastgoedzeepbel op ons.
10: Maar nog even,
9: dat is de economische logica.
10: Ja, oké.
9: En dan is er een politieke logica die jij al aanstipte, dat China al 20, 25 jaar lang in ieder 5-jarenplan er heel erg op uit is om haar importafhankelijkheid te verminderen. Geen auto's meer importeren, geen batterijen meer importeren. Kritische grondstoffen ze allemaal zelf doen. Maar wel exporteert, waardoor je een steeds onevenwichtiger verwevenheid krijgt waar wij heel erg afhankelijk zijn van Chinese waardeketens en China steeds minder afhankelijk is van Europa, de VS en andere handelspartners. Ook een politieke keuze. Het geeft macht natuurlijk.
10: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dus kijkt wat er met de Verenigde Staten is gebeurd, daar is een tarievenoorlog mee losgebarsten. Nou, die is nu een beetje tot bedaren gekomen. Ik heb het gevoel dat ze nog steeds veel minder naar de Verenigde Staten aan het exporteren zijn dan, laten we zeggen, 2 jaar geleden. En dat dat gecompenseerd wordt door extra exporten naar Europa en naar Afrika.
11: De tarieven zijn wel hoger dan ze waren voor Trump. Ik geloof het dubbele of iets dergelijks.
10: Ja.
11: Niet meer die enorme pieken van vorig jaar.
10: Goed, als je gewoon kijkt, dan is Amerika die staat op nummer 1 als uitdagers. Voordat ze zich een keer met Europa gaan bezighouden, dan vinden ze dat eerst die Oekraïne-oorlog moet ophouden. En ze moeten ook die Europeanen ophouden met iedere keer het vingertje te wijzen. Hoe zit het dan? Want ik zei net, de hele wereld die kan zich tegen zich keren. Maar als wij als Europeanen dat toch ook gaan doen, dan ontstaat er toch een onoverzichtelijk probleem voor China?
9: Ja, dat is inderdaad het risico. Ik zal je één feit meegeven die jouw these onderbouwt.
10: Mm-hmm.
9: Vorig jaar hebben 50 van de 72 grootste economieën ter wereld handelsbarrières opgeworpen tegen China. 50 van de 72. Dus een aanzienlijk deel van de internationale gemeenschap heeft gezegd, het is genoeg. Maar toch gaat die stortvloed aan goederen door. Dat komt ook omdat die importheffingen, het is geen perfect wapen, je gebruikt ze liever niet. De Amerikanen hebben ook wel aangetoond dat ze hun directe afhankelijkheid van China enorm hebben afgebouwd. Dus inderdaad, de VS importeert een stuk minder uit China dan wij. Indirect via derde landen komt er dan natuurlijk nog steeds een hoop binnen. Maar ik denk dat het grote politieke verhaal van dit moment, uiterst opmerkelijk, is dat de Amerikanen onder Trump ervoor kiezen om mooie toppen te hebben met Xi Jinping, de leider van China. En die willen eigenlijk even die geopolitieke race met China even op rust hebben. En ook de Amerikanen zijn niet bereid geweest om bijvoorbeeld de Chinese onderwaardering van de munt met 20-40%, er zijn verschillende inschattingen, maar hij is fors ondergewaardeerd, om het daarover te hebben in de G7. Sterker nog, die rol werd toebedeeld aan bondskanselier Friedrich Merz, om dat probleem stevig op tafel te leggen. En dat is echt nieuw in de geschiedenis. Misschien ook een beetje geïnspireerd door mijn werk met mijn Amerikaanse co-auteur Brad Setzer. Dus de Fransen en de Duitsers nemen nu echt de leiding. Terwijl van oudsher de Amerikanen echt de leiding hadden in het, het aanspreken en proberen dit soort macro-economische problemen internationaal op de agenda te zetten. En de Amerikanen zijn er op dit moment niet.
12: Eigenlijk zit Europa dus echt in een hele slechte positie. Eerst hebben we een waanzinnig slecht handelsverdrag met Amerika gesloten. Dat hebben we gedaan omdat we heel graag hoopte nog Amerikaanse wapens te kunnen kopen om naar Oekraïne te sturen. Echt een heel eenzijdig handelsverdrag. En nu hebben we dus een hele eenzijdig, niet een verdrag, maar een situatie met China. En dat verbiedt Amerika gaat ons ook niet helpen om die imbalances tegen te gaan. En we zijn ook nog eens een keer vreselijk afhankelijk van de kritische metalen. Dus dan blijft de vraag, komt dan dus terug van welke kaarten hebben we nog, om het even de Trumpiaanse termen te doen. Which cards are we still holding? Ik weet alleen nog maar ASML, toegang tot onze gemeenschappelijke markt. Maar ja, als wij daar...
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Europa is de grootste open markt ter wereld.
3: Ja, dat lijkt me ook.
2: Nou, dan hebben we een kaart te spelen in het pokerspel. De tweede stap is het doorgaan en echt enorm versnellen van het afbouwen van de afhankelijkheden die we kennen. Ik noem er eentje die heel Nederlands is. Het testen en verpakken van Nexperia chips bleek ook helemaal in China te zijn beland. En dat, ook dat bleek een wapen. En dat zouden Duitsland en Nederland, Nexperia zit ook deels in Duitsland, gewoon natuurlijk terug naar Europa moeten halen met misschien een paar 100 miljoen subsidie. Maar die kritische metalen is het moeilijkst. Dat gaat jaren, misschien wel een decennium duren voordat we dat weer opbouwen. Het kan wel. In 1990 was het Westen nog volledig zelfvoorzienend in het verwerken van die metalen. Dus het is niet dat we dit nooit hebben gekund van zeldzame aarde. En het derde, en dat is misschien het meest ongemakkelijke, maar dat is wel een realiteit, is als je dat soort maatregelen gaat nemen, dan slaat China natuurlijk terug. Mm. Als ze terugslaan op wat er nog over is van Europa's export naar China, ik noem luxe handtasjes uit Parijs waar ik vandaag ben, dan is dat wel op te lossen en dan moeten we daar gewoon een compensatiemechanisme voor verzinnen. Maar als zij beginnen met het afknijpen van die zeldzame aardmetalen hebben we echt een groot probleem. Dat kun je alleen voorkomen met deterrence. Dat is een onderwerp waar jullie allebei beter in geschoold zijn. Maar dan ook echt dreigen met, ja, dan stoppen wij ook met de export van vliegtuigmotoren, waar China nog helemaal afhankelijk is van Europa. Ja. Met de export van hoogwaardige gasturbines. Heel belangrijk voor de KI-boom, want het heeft energie nodig. En uiteindelijk, als je echt een hele agressieve kaart wil spelen, stoppen wij met het onderhoud van ASML-machines in China. Ja, ja. Die kaarten wil je liever niet spelen. En dat doe je dan alleen maar om te zeggen, we willen de relatie herbalanceren. Maar als jullie met grof geweld komen, komen wij ook met grof geweld. En dan komen we weer terug aan tafel. Dat is een beetje het idee met een aantal opties die je hebt. En ik zie daarin wel een kans voor Europa. Het is niet dat de Europese industrie ten dode is opgeschreven. We hebben 30 miljoen mensen in Europa die in de industrie werken.
3: Een mooie drietrapsraket, laten we die lanceren na het singeltje.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
3: In de reactie. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Sander Todwar van het Center for European Reform in Parijs over de handelsspanningen met China. En Sander, dus je hebt wat mooie opties voor Europa gegeven. Maar dit is echt het recept voor een handelsoorlog natuurlijk. Dan krijg je tit voor tat.
4: Wat ik het meest opmerkelijk vind is dat Europa, dus je zet die dingen mooi op een rij, wat je allemaal zou kunnen doen, maar Europa doet toch wel relatief weinig op dit ogenblik. Ik zie dat de Spanjaarden eigenlijk gewoon helemaal niks willen. Ja. En ik heb het gevoel dat Duitsland een klein beetje om is. Die zegt wel, nou oké, dan moeten we maar wat doen. Maar wat is hier nou aan de hand, Sander?
5: Is het zo dat de Spanjaarden heel graag Chinese investeringen willen hebben en daardoor heel opportunistisch zijn?
2: Ja, ik denk dat ze zich laten verleiden door wat investeringen, die dan heel mooi ogen. Maar ook de Spanjaarden hebben op lokaal niveau best wel ruzie met een aantal Chinese bedrijven, die dan vervolgens alle werknemers invliegen vanuit China. En alle inputs ook uit China halen. Dus of dat nou zo zwart-wit is, vraag ik me een beetje af. En daarnaast speelt gewoon een rol dat de Spaanse economie gewoon de afgelopen jaren heel goed draait. Waardoor de China-schok, die je ook in de data ziet voor Spanje, dat is ook wel echt een effect van 0,1-0,2% groei per jaar die eraf gaat in Spanje op basis van Goldman Sachs modellen. Maar ja, als je 2-3% groeit, voel je dat minder. En Duitsland stagneert al 5 jaar. En die voelen enorme pijn in de industrie. Dus je ziet daarin een beetje de divergenties een rol spelen. En uiteindelijk zijn een aantal lidstaten ook angstig voor Chinese vergelding. Dus dat maakt het natuurlijk in een unie van 27 landen altijd moeilijk. Je hebt een zwakke schakel ergens waar druk op wordt uitgeoefend. En die zwakke schakel heeft
4: Maar dit is toch gewoon handelspolitiek? Of ben ik nou gek?
2: Ja, dit is gewoon handelspolitiek.
4: En handelspolitiek is toevallig een verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Dus waarom liggen die landen dan dwars? En kan de Europese Commissie dat dan niet overroelen?
5: Dat is nog steeds.
2: Ja, ik denk.

0: De facto wel, maar sorry.
1: Dat de facto kunnen ze doen, maar ik denk dat het zo werkt. Het is natuurlijk een supranationaal gedeelte van Europa. Maar de Europese Commissie probeert ook een beetje te dealen met Spanje, Duitsland en Frankrijk. Een beetje te trekken en te rukken. En als je dus een oekase geeft, dan kan dat soms nog erger uitpakken. Het is wel het meest harde deel van de Europese Unie.
2: Het kan, Brussel kan gewoon bepalen, punt uit. Zo hebben we dat geregeld met z'n allen. En dat heeft Brussel niet opgelegd. Maar dat hebben de lidstaten zelf bepaald. Ja. Dat supranationaal wordt.
3: Dus is er in plaats van een handelsoorlog starten... ook misschien een andere manier via de industriepolitiek... die natuurlijk ook helemaal is herontdekt in Europa... en dat we een beetje het Chinese spelletje zelf ook gaan spelen? Of dat je bijvoorbeeld... er wordt al gesprongen over technologie... overdracht, maar dan de andere kant op afdwingen, zoals de Chinezen eerder bij Europese en andere
2: Made in Europe is er zo eentje. De Industrial Accelerator Act is een prachtig voorbeeld, maar de Chinezen hebben ook gezegd, als jullie dat gaan doen, Made in Europe, dan gaan wij daar voor liggen. Hoe ze dat dan zouden willen doen, is mij onduidelijk, of weet jij dat wel, Sander?
0: Dat is dan een kwestie van vergelding op Europese bedrijven die in China opereren, voor zover die er nog zijn, want... De Europese export naar China loopt snel terug. Best moeilijk om goederen en diensten te verkopen in een markt die helemaal gesatureerd is en vol staat met veel te veel capaciteit. Mm-hmm. Ik maak een kleine aantekening. Het concept dat Europa hier een handelsoorlog zou starten lijkt mij enigszins misleidend. In feite voert China al een soort handelsoorlog tegen ons.
3: Ja. Ja, okay.
0: Dus als je reageert, begin je geen oorlog, wat mij betreft, dan verdedig je jezelf.
2: Nee, maar zij zijn niet blij met wat wij aan het doen zijn. Dus Made in Europe heb ik net genoemd. Jij weet ook niet precies hoe daarop gereageerd wordt. Dat denk ik dat niemand dat weet. We hebben natuurlijk nu eigenlijk de afgelopen weken gezien dat er een nieuw initiatief is. En dat is tech sovereignty. Dus je moet op technologisch gebied zo soeverein mogelijk worden. Is ook gericht, interessant genoeg, tegen de Verenigde Staten, want het voorziet nu in Europese clouds en dat soort dingen. En er zit een boost voor de Chips Act in. Hè? Dus we moeten nog meer halfglijders hier gaan produceren. Maar daar zijn ze natuurlijk ook niet blij mee, Sander.
0: Nee, de vraag is altijd van wat doe je en hoe reageert de andere partij? Ik denk wel dat de urgentie heel hoog is. China's export is dus de afgelopen jaren met meer dan 40% gegroeid. Import is min of meer... op nul gebleven. Kortom, des te langer je wacht, des te minder kaarten je in het pokerspel hebt en des te meer kaarten China heeft. En word je daarmee dus nog kwetsbaarder voor dit soort economische en politieke dwang.
2: Ja, dat vind ik dus ook.
0: En dus
2: ook.
0: Is de rationale dag om te handelen is vandaag en niet morgen.
2: Ja, dat vind ik dus ook. Want ik heb het gevoel, kijk, we zijn nu nog rijk, we hebben nu nog geld. Maar dit holt hier natuurlijk gewoon uiteindelijk uit.
1: Ja.
2: En je wordt door Rusland word je qua veiligheid uitgehold. En economisch word je uitgehold door China, maar eigenlijk door Amerika ook. En wat mij nou zo opvalt, is dat eigenlijk, er is wel een soort van sense of urgency. Maar er is niet een mogelijkheid op dit ogenblik om te zeggen van oké, nou is het genoeg. En nu gaan we implementeren van wat er eigenlijk allemaal al ligt. He, want er liggen pakketten. Ideeën, voorstellen, wetten om dit voor elkaar te krijgen. En we doen het niet. Of ben ik nou al te somber, Sander?
0: Ja, we misschien iets te somber. Het is niet, je noemde al de Industrial Accelerator Act. Er zijn echt wel een aantal...
2: Ja, maar die is er nog steeds niet, hè?
0: Politieke project.
2: Ja, die is er nog steeds, die is nog steeds niet aangenomen.
0: Nee, dat gaat een paar maanden duren.
2: Ja.
0: Zo niet een jaar. Dus we zijn laat. Het is ook niet dat de commissie, die inderdaad sterke handelscompetenties heeft, stil heeft gezeten. Ze hebben in 2024 en 2025 30 tariefonderhandelingen zijn ze gestart. Dus echt volgens het WTO-boekje. Dan kijken ze naar subsidies en dan komt er een heffing. Mm-hmm. De elektrische auto's heffingen waren de meest prominente, maar er waren veel meer. Dus Europa beweegt wel. Maar inderdaad te langzaam en te weinig. En ik denk ook dat het gewoon lang heeft geduurd, eerlijk gezegd, voordat Duitsland om was.
2: Ja,
0: de Fransen hebben dit langer begrepen. Ook Nederland heeft dit vanwege onze ASML, Nexperia, Perikle en met China hebben wij die boodschap al een paar jaar binnen. En Duitsland heeft toch nog lang gedacht dat China te redden was. En de Duitse export naar China is al met 1% van de Duitse BBP gedaald. Die zijn al 1% van hun economie kwijt.
2: Ik heb ook gezien dat deze ongein, die kost heeft Duitsland vorig jaar 143.000 banen gekost.
1: Ja.
2: Ja, dan wil je op een gegeven moment al wel omgaan. Ja, in de industrie.
1: En Sander, je zei net van Volkswagen heeft 100.000 mensen ontslagen. Hè? Maar wat ik je wil vragen is dit. Ik heb gelezen dat BMW en Volkswagen, die hebben dus joint ventures met BYD en anderen, om daar dus elektrische auto's in China te ontwikkelen. En dan kunnen ze de kennis met elkaar delen. Dat is ze proberen daarmee te overleven. Hè? Het probleem is natuurlijk dat experts mij dan uitleggen, ja, dat lukt dan allemaal wel, maar dan vervolgens gaan de Chinezen, duwen je dan uit die eigen markt. Is dit wel de manier waarop Volkswagen kan overleven, wat ze nu doen? Dan hebben ze geen keuze.
0: Ja, die zit echt in de spagaat tussen wat ze nog in China over hebben en wat ze hier hebben. En ik denk dat de les van China is toch succesvolle industriepolitiek. Je wilt niet alles kopiëren, maar één les is als je je eigen markt verdedigt, dan kun je ook eisen stellen aan de investeringen die China bij ons doet. Dus China heeft al heel lang een 25% importheffing op auto's. Alle subsidies die China geeft zijn by China. En als je daar een bedrijf wil starten, in dit geval in de autosector, dan moest je inderdaad een joint venture aangaan met een lokale partij. Daar kunnen wij ook wel wat van leren. Ik denk als Europa blijft zitten en hoopt dat investeringen komen en de technologie wordt overgedragen, met name in de batterijsector is dat belangrijk voor ons. Ja, dan kun je lang hopen en zitten. Maar als je een aantal eisen stelt en je zegt, je komt de markt niet op tenzij je inderdaad technologie overdracht doet, en dan ben je welkom en dan kun je ook samenwerken met Volkswagen Europa of een Nederlandse partij. Dan heb je denk ik een veel sterker verhaal.
1: En dat is ook belangrijk, want die Chinese elektrische auto's zijn gewoon geavanceerder dan wat wij op de mat leggen.
2: Nou, dat kun je zo niet zeggen. Als je nu ziet wat BMW aan het doen is, Dat dwingt toch wel alle respect af. Ook met de technologie die erin zit, uiteraard. Want het zijn elektrische auto's. Dus dat kun je, zo niet.
3: Die elektrische auto's uit China zijn tegenwoordig ook gewoon hartstikke goed. Hè?
2: Dus ja, ze zijn heel goed. Maar het is dus niet zo dat wij dus per definitie achterlopen in Europa. En het is ook per definitie niet zo dat die producten slechter zijn in Europa. Dat is dus gewoon niet meer zo.
1: Maar ze zijn worden duur.
3: De radio moeten we afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio en dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl. Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden alle moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
6: Bijna weekend, nog 25 minuten aan BNR Beurs te gaan. Die van vrijdag 26 juni, code rood voor Nederland en ook code rood voor internetproviders.
7: SpaceX has told investors it plans to launch a new Starlink mobile service for US consumers. The move could upend the multi-billion dollar mobile phone market.
6: Gaat SpaceX die markt helemaal opschudden en gaan ze daarna ook KPN en Ziggo aanvallen? Je hoort het in deze aflevering.
8: Hebben we het ook over Volkswagen? Dat kan toveren en maakt van 50.000 in één keer 100.000.
7: Volkswagen is reportedly planning sweeping job cuts and factory closures. The automaker could slash as many as 100.000 jobs.
8: Of dit bezuinigingsplan wel gaat lukken, hoor je straks. En er is ook weer een nieuw hoofdstuk in alle techgekte van deze week. We gaan de beursdag en ook de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en Markets Are Everywhere. Goed dat je er bent.
9: Hallo, hallo.
6: Ja, welkom. Ik wil gelijk beginnen met de machtigste bankier ter wereld. Nu is dat nog Jamie Dimon, de topman van JP Morgan. Maar de zakenbank die is al bezig met wie dat als volgende moet worden. Er gebeurt een hoop in het management van de bank, zoals het plotselinge vertrek van één van de topkandidaten voor die opvolging.
10: Marianne Lake, long seen as one of the key successors to JP Morgan CEO Jamie Dimon, is departing the firm. And the other two candidates, Doug Petno and Troy Rohrbaugh, will become co-presidents and CEOs of the company's two largest businesses. Petno will run the Commercial and Investment Bank division, while Rohrbaugh will lead the

0: consumer side.
1: Ja, het is niet helemaal duidelijk waarom die leek nou precies vertrekt, maar volgens CNBC komt haar vertrek nadat haar verteld zou zijn dat die twee mannen, van wie ik de namen niet nog zelf eens een keer ga uitproberen te spreken, op de shortlist voor die opvolging staan. Ze moeten wel nog even wachten, want Jamie Dimon heeft nog helemaal niks gezegd over zijn pensioen en wil, als ik het goed begrijp, nog wel eventjes doorgaan.
2: Ja, 2026, het zou een historisch beursjaar worden met een hattrick van gigabeursgangen. Nou, de eerste van die drie is natuurlijk gelukt. SpaceX en Anthropic is ook al een heel eind, maar op OpenAI moet je nog even wachten. Volgens bronnen van de New York Times is CEO Sam Altman een beetje geschrokken van deze volatiele week bij SpaceX. Dat aandeel is nu 2 weken beursgenoteerd, maar de koers is eigenlijk weer terug bij af. En dus heeft Sam Altman ook niet zo heel veel haast meer met die beursgang van OpenAI. Ze mikken nu op zijn vroegst op eind dit jaar, maar de kans is groter dat het volgend jaar wordt. En dat kan een probleem worden, zegt deze analist bij Bloomberg.
3: They do need access to capital because we know they burned through a considerable amount of cash. Their losses last year were an 8-fold increase on the previous year. And as you mentioned, given these memory costs and the component cost increases taking place, that we know that those costs and therefore OpenAI losses are not going to slow anytime soon.
2: Ja, Jean-Paul, snap jij dat ze wat voorzichtiger zijn geworden bij OpenAI?
4: Ja, ik snap dat wel, want het loopt gewoon niet zoals ze willen of zoals ze gedacht hadden. Ik denk dat dat precies de kern is van wat je op dit moment in de techsector ziet. Aan de infrastructuurkant wordt er gewoon enorm veel geïnvesteerd, zelfs zoveel dat wij ons ook al weken, maanden afvragen van gaat dat ooit worden terugverdiend? Ja, OpenAI die zit aan de consumentenkant. Ja, en daar komen gewoon niet genoeg inkomsten binnen. En je hebt dat wel nodig om een goed prospectus te schrijven en het vertrouwen van beleggers te houden.
2: Ja, ik heb het er met jou en met collega's van je wel eens over gehad. Of dat die beursgang van SpaceX en dat aanvankelijke succes nou goed of slecht is voor OpenAI en ook Anthropic. Is het toch nu dan misschien zo dat die twee, in ieder geval OpenAI, toch een beetje tegenwerkt dat het allemaal zo kort op elkaar moest, die beursgangen?
4: Ja, weet ik niet, is lastig. Ik denk dat het twee kanten heeft. Je kan toch, als je ernaar kijkt, SpaceX, ja, die beursintroductie vanuit het perspectief van SpaceX is natuurlijk gewoon waanzinnig geslaagd. Die koers is heel hard daarna nog opgelopen, omdat allemaal mensen die aandelen willen, ja, nu zijn ze weer terug op het punt waar ze het zelf hadden neergezet. Maar ja, beleggers kunnen hun geld natuurlijk maar 1 keer investeren. Als je helemaal aan het einde zit, ja, dan wordt de spoeling natuurlijk wel iets dunner. Dus moet je verhaal extra sterk zijn. En dat is het bij OpenAI op dit moment niet.
1: Ja, het aandeel van groot belanghebber SoftBank daalde 12% vandaag van OpenAI. Niet best dus. Een ander aandeel dat een dramatische opening had was dat van Polestar. De elektrische autobouwer opende zo'n 7% lager. Ze mogen namelijk geen nieuwe modellen meer verkopen in de VS. Het gaat om de auto's die ze vanaf volgend jaar maken. Een flinke tegenvaller dus. En vanuit de VS een volgende stap in de strijd tegen Chinese autobouwers. Polestar is dan misschien een Zweeds bedrijf, maar met het Chinese Geely als groot aandeelhouder. En na BYD wil de VS de eigen markt beschermen tegen goedkope Chinese auto's en dus ook goedkope Zweedse auto's kennelijk. Polestar geeft aan dat ze hun huidige modellen wel nog blijven verkopen in Amerika.
2: Gaan we naar Zalando. Dat heeft een onderzoek van de Duitse toezichthouder aan de broek hangen vanwege missende informatie in de boekhouding.
5: Now BaFin, the German financial regulator, is reporting that they have opened an audit into Zalando. And again, we can see this year they've had again sort of kind of an up-down year, but again, really recovering recently.
2: Het gaat om een overname die ze vorig jaar deden. Concurrent About You namen ze toen over. Maar Zalando vergat in het jaarverslag te melden dat zijn grootste aandeelhouder, dat is een Deense miljardair, ook in dit bedrijf een groot belang had. Ja, dat hadden ze dus wel in het jaarverslag moeten zetten. Zalando moet dat in ieder geval gaan rechtzetten. Of er dan ook nog sancties of boetes bij gaan komen, dat is nog niet bekend. Het aandeel kreeg een klap en stond vanochtend bijna 11% lager, maar herpakte zich later op de dag wel een beetje.
1: Moet ik het nog even hebben over onze collega Donner Bakker. Die besteedt de laatste maanden veel tijd op dating apps. Ja, we wensen hem daar sterkte mee. Maar er is ook zakelijk nieuws voor hem. Bumble overweegt de hele boel te verkopen. Dat meldt Reuters. De dating-app weet al een tijd lang niet meer hoe ze nog aan nieuwe gebruikers moeten komen, behalve Donner dus. Ja, de groei daar valt tegen en mensen laten betalen voor die app. Dat wordt steeds moeilijker. Laatst besloten ze zelfs om te stoppen met gebruikers te laten swipen en ze met AI aan elkaar te matchen. Ja, je moet wat. Sinds de piek is het aandeel ook al 95% gedaald. Ja, dat is wel de piek tijdens de COVID-pandemie. Maar goed, die mogelijke verkoop die zouden beleggers dan ook wel heel erg fijn vinden. Gisteren na het bericht van Reuters won het aandeel gelijk 8%.
2: Straks hebben we het over Volkswagen. Dat verdubbelt zijn geplande aantal ontslagen en dreigt weer met sluitingen van Duitse fabrieken. En je hoort ook eindelijk wat de oorzaak is van die hardschommelende tech-aandelen deze week.
1: en wat je daarmee aan moet. Maar eerst naar SpaceX, of specifiek naar Starlink. Het satellietennetwerk van Musk wil meer geld gaan binnenhalen. Het moet namelijk de consumentenmarkt op, dat meldt de Financial Times, met een mobiel netwerk.
0: The FT says Starlink would need to build a new retail offering by selling mobile contracts to customers competing directly with Verizon, AT&T en T-Mobile.
1: Ja, Starlink wil in de VS dus de strijd aangaan met service providers. Wat een flinke uitbreiding zou zijn van het huidige aanbod, waar je juist via telecomproviders toegang kan krijgen tot het Starlink-netwerk. Jean-Paul, hoe hard gaat dat die providermarkt op de kop zetten als zo'n enorm bedrijf als SpaceX zich daar echt actief in gaat moeien?
4: Ja, dat is natuurlijk zeker een partij om rekening mee te houden. Tegelijkertijd doen die aanbieders die nu het grootste deel van de markt hebben, die je net noemde, die doen het allemaal hartstikke goed. Dus het zal niet 1, 2, 3 zo makkelijk zijn om vanuit zo'n satellietnetwerk met die providers samen te werken, die trouwens ook niet stilzetten. Maar ja, het is wel weer een extra concurrent erbij.
1: Ja, want hoe verhouden zo'n Starlink, SpaceX dus zich tot die andere partijen? Hoe groot is Starlink, kan Starlink zijn in vergelijking met die andere?
4: Ja, die percentages die heb ik niet meteen zo voor de hand. Maar Verizon, AT&T en Deutsche Telekom, die hebben die markt gewoon behoorlijk onder controle. Ja, en wat ik zeg, die zullen dat niet zonder zorg of stoot laten gaan. Dus ik denk dat het wel een tijdje duurt voordat Starlink daar serieus marktaandeel heeft.
1: Kan Musk met Starlink die uitbreiding qua klanten ook aan? Want het lijkt me best wel, als het een beetje populair wordt, dat je daar ontzettend veel klanditie krijgt, dat dat heel veel van jouw satellietennetwerk gaat vragen.
4: Ja, dat zal dus moeten blijken. En bijvoorbeeld wordt er dan natuurlijk ook gekeken naar de kwaliteit van de verbindingen. Kijk, waar Starlink eruit springt, is dat ze eigenlijk gewoon de propositie hebben van, ja, weet je, als je ons gebruikt, dan heb je nooit meer geen bereik. Ja. Dat kunnen die anderen niet in alle gebieden van Amerika aan. Ja, dat zal natuurlijk ook moeten blijken bij de mensen die wel bereik hebben, dat het daar op zijn minst dezelfde kwaliteit is. Het liefst nog wat beter.
1: Ja, want Starlink heeft daar best een goede reputatie in, dat zij eigenlijk altijd wel ergens een verbinding kunnen leggen als je het nodig hebt. Maar blijft dat ook als zij heel Amerika als klant krijgen?
4: Ja, niemand die het weet, Maxime. Dus kijk, je mag ervan uitgaan dat ze daar goed over nadenken voordat ze dat gaan aanbieden. Hè. Dat ze natuurlijk niet een flater willen slaan. Aan de andere kant speelt daar toch een beetje de track record van Musk een beetje tegen ze. Want ja, die heeft al eens vaker gezegd, nee hoor, komt allemaal wel goed en het is er volgend jaar. Ja, we gaan het zien.
1: Ja, dan willen die beleggers in SpaceX natuurlijk weten, wat betekent dit voor ons aandeel? Wat voor bedragen qua inkomsten voor SpaceX zou je moeten denken als ze die markt, als een stukje van die markt in ieder geval te pakken zouden kunnen krijgen?
4: Nou ja, kijk, het is een hele grote markt, maar de verdiensten zit er met name in dat als mensen bij wijze van spreken eenmaal overstappen naar een Starlink, ja, dat ze dan tot in lengte van dagen niet meer weggaan omdat ze heel erg tevreden zijn. Ja. Ook hier, ik heb het niet op de rekenmachine staan hoeveel ze dan precies gaan verdienen, maar dat de telecommarkt natuurlijk ontzettend groot is en in belangrijkheid toeneemt als het gaat over AI en datacommunicatie, dat leidt natuurlijk geen twijfel.
1: Nou, we hadden het ook al over dat die hype van SpaceX, ja, die heeft toch een best slechte beursweek achter de rug. Is dit misschien ook een soort poging om nog een keer de aandacht naar zich toe te trekken? Zeggen, nou, kijk, ja, dit gaan we ook nog doen. Onze stabiele inkomstenbron voor de toekomst.
4: Nou ja, dat is natuurlijk een van de kritiekpunten. Dat ze torenhoog gewaardeerd zijn zonder dat ze de omzet ook maar in de buurt komt bij wat je zou willen zien. Dus ze zullen uiteindelijk ook die mobiele diensten in de VS willen ze beginnen. Maar ze willen daar natuurlijk in principe de hele wereld mee over. Ze willen ook naar Europa, naar andere locaties. Ja, en daar ligt misschien op een gegeven moment wel meer te halen. Omdat daar natuurlijk nog wel meer gebieden te vinden zijn, ja, waar gewoon geen bereik is. Dus ja, dat is de propositie waar ze het van moeten hebben. Ja, dat is wel interessant om te volgen.
1: Hoe lang geef je het dan, Musk, voordat hij de stap naar Europa gaat wagen met Starlink?
4: Dat hangt ook een beetje vanaf hoe Europa zich opstelt. Hè. De push zal er ongetwijfeld zijn, nu al. Maar ja, dat is natuurlijk een ontzettend gereguleerde markt. Dat zal misschien een onderhandeling zijn. Dus ik denk op het gebied van zomaar even toegang. Ja, dat zal de EU denk ik niet snel laten gebeuren. Ook het, weet je, gaan we dit ook nog aan de VS geven, sentiment. Ja, dat gaat ook niet helpen. Maar het is natuurlijk onmiskenbaar waar. Als je in afgeleden gebieden kijkt, bijvoorbeeld in Oost-Europa, in de Alpen, om maar wat te noemen. Daar zijn veel gebieden. Dat als daar niet heel snel door de bestaande aanbieders wat wordt neergelegd, dan liggen daar natuurlijk wel kansen.
1: Ja, nou is zo'n Verizon, zo'n AT&T is een enorm bedrijf nog steeds. Wat nou als ze aankloppen bij KPN en bij Ziggo als concurrentie? Of denk jij dat dan Europa inderdaad er wat voor gaat liggen en gaat zorgen dat die bedrijven niet direct uit de markt worden geduwd?
4: Ja, dat denk ik wel. En Nederland is ook niet het eerste land waar ik aan zou denken. Want wij zijn natuurlijk hartstikke klein. En de service die we hebben is over het algemeen goed. Dus we hebben niet zoveel plekken waar geen bereik is, zeg maar. Ja, en dat in combinatie met misschien toch wat industriepolitiek maakt het denk ik lastig. Dus ja, je komt meer uit bij de gebieden die ik net noemde.
6: BNR Beurs.
2: Door naar Volkswagen, 50.000, dat was het aantal ontslagen waar ze op mikten. Want volgens het Duitse Manager Magazine maakt topman Oliver Bloom nu plannen om dat te verdubbelen. 100.000 banen moeten er dan dus uit. En er gaan ook fabrieken sluiten, waaronder in Duitsland. En dat is een aderlating, zegt ook onze collega Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow.
7: Volkswagen lijkt nog meer te willen bezuinigen dan eerder bekend was. Dat komt ook niet echt als een verrassing. Maar een verdubbeling van het aantal ontslagen zou echt wel aanzienlijk zijn. En ook het sluiten van 4 fabrieken is serieus. De vraag is wel of de vakbonden daarin mee zullen gaan. Beloofd was om in ieder geval geen fabrieken te gaan sluiten in Duitsland. Van die afspraak lijkt Volkswagen nu toch echt wel weer af te willen zien. Wat dat betreft belooft het dus een hete zomer te worden in Wolfsburg, daar waar het hoofdkantoor van Volkswagen staat.
2: Ja, 100.000 man eruit. Het is geen half werk in ieder geval. Maar is het dan wel genoeg nu om Volkswagen eindelijk weer een beetje de goede kant op te helpen?
4: Ja, dat is alles behalve gegarandeerd, Jorik. Je zou het kunnen zien als een soort achterstallig onderhoud. Ik denk de getallen die nu genoemd worden, ja, dat is gewoon onderhandeling. Wat je nodig hebt, omdat ze gewoon lijnrecht tegenover die vakbonden staan. Dus of de soep zo heet gegeten wordt, dat er van de 650.000 mensen er inderdaad 100.000 weggaan. Ja, dat is wel fors. Maar ja, als je van 1 fabriek sluiten al naar 2 zou willen, ja, misschien is het dan wel de tactiek om te zeggen, nou, we denken aan 4, om dan op een gegeven moment ergens anders uit te komen.
2: Het is gewoon een keihard openingsbod richting de vakbonden.
4: Ja, wat het in ieder geval wel duidelijk maakt, is dat gewoon het traditionele model, waar met name de vakbonden heel lang aan vast hebben gehouden, van joh, weet je, zo slecht is het toch niet. Dat geeft Volkswagen hier wel mee aan. Dat is gewoon definitief gebroken, zeg maar. Er is zoveel internationale concurrentie, dat gaan we niet droog houden. Er moet wat anders gebeuren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat je uit dit nieuws haalt. Maar of dat genoeg gaat zijn, ja, dat zal moeten blijken.
2: Het plan was eerst 35.000 man, dat ging al moeizaam. Wat is dan een realistisch getal als je kijkt naar wat haalbaar is en ook wat wenselijk is voor Volkswagen?
4: Het is misschien een logische vraag, maar dat is natuurlijk niet aan mij om daar een getal op te plakken. Waar het gewoon om gaat, is dat de productie gewoon te duur is. Ja, en daarom het gewoon aflegt tegen de concurrentie. In China, daar hebben we het denk ik ook wel eens over gehad, zijn ze gaan samenwerken. Onder andere met Xpeng en nog een andere partner. Die ook helpen bijvoorbeeld met de software die nodig is in de moderne auto's. Ja, en ze zullen in Duitsland naar een andere setup willen, waar ze minder misschien zelf doen. Ook meer samenwerken met partners. Ja, die ook een deel van het risico op zich nemen.
1: Ja, want is zo hard afschalen, is dat dan de oplossing?
4: Ja, het kostenniveau is gewoon te hoog. En als je ziet dat je gewoon elke keer niet meer kan winnen vanwege dat kostenniveau, dan moet je daar wat aan doen. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, omdat de vakbond, de deelstaat, heeft natuurlijk een aanzienlijk belang in Volkswagen Groep, is dat al jaren eerder niet gebeurd. Ja, en daarom willen ze dat nu versneld doen om te zorgen dat ze de continuïteit waarborgen.
2: Het aandeel doet nog niet zo heel veel door dit nieuws. Schommelt een beetje rond de slotstand van gisteren. Snap jij dat beleggers hier zo luikjes op reageren?
4: Jawel, want er is natuurlijk al heel veel gezegd en geschreven. Het zal niemand verbazen dat dit nu naar boven komt. Maar zoals het altijd gaat op de beurs, het zijn geen feiten. Het zijn getallen die worden genoemd. Volkswagen heeft die 100.000 ook helemaal niet bevestigd. Ja, dus die zeggen, ja, wij doorlopen het proces. Hè? Dus wat dat betreft kijk je gewoon als belegger natuurlijk gewoon toch naar de financials. En ja, heel simpel, gewoon naar de verkopen van de modellen. Zitten nog heel veel nieuwe modellen aan te komen. Ja, daarmee zullen ze moeten laten zien dat ze een vooraanstaande positie kunnen blijven behouden.
2: Ja, er ging een derde van de koers af, alleen dit jaar al. Wat heeft Volkswagen nodig om het vertrouwen van beleggers een beetje terug te winnen? Het nieuws van vandaag heeft dat in ieder geval niet gedaan.
4: Nee, goede verkopen in de nieuwe modellen. Bijvoorbeeld die China-strategie, die is nog heel erg vers. Ja, daar wordt nu gewoon elke maand gekeken van hoe loopt het. Dat zou natuurlijk een opsteker zijn. Waarbij je dan gaat denken van, ja, weet je, als die modellen maar bij de consument aanslaat, dan is misschien een soort van samenwerking met een andere partij in Europa, alhoewel dat natuurlijk vloeken in de Volkswagenkerk is. Ja, kan dat misschien toch helpen? Kijk, aan het merk en de merkperceptie ligt het niet. Want er zijn gewoon heel veel mensen die heel graag Volkswagen rijden.
1: Nog even een korte terugblik op de beursweek. Een week waarbij twee sectoren een uitglijder maakten. Om te beginnen met de techsector.
8: Selling across in Asia, almost 10% coming off that South Korean market. And also on Wall Street, where some concerns have been raised around the AI trade.
9: En we zien dat ook op het Damrak. ASM International 4,8% lager. ASML 3,8%. BSI staat 3,2% lager.
1: En defensieaandelen, die deden ook niet lekker mee. Allemaal omdat de Duitse politiek minder geld wil uitgeven.
10: Germany's defense minister Boris Pistorius now wants smaller ships for the German Navy rather than the planned world's largest frigate.
2: Het was ook de week dat Heineken eindelijk een nieuwe topman vond.
11: Heineken schuift Rafael Oliveira naar voren als de nieuwe topman.
2: En een warm welkom krijgt hij in ieder geval niet van de VEB. Dat is woest omdat Heineken hem voor bijna 25 miljoen aan aandelen geld geeft. Geld dat hij misloopt omdat hij vertrokken is bij zijn vorige werkgever.
12: Wat hier gebeurt is dat hem de gouden handboeien zijn aangedaan door zijn vorige werkgever en ze de sleutel hebben verkocht aan Heineken. Nu zit hij bij Heineken aan de gouden handboei vast. Maar dit is niet de manier.
1: Niks zo veranderlijk trouwens als het weer en als tech-aandelen. Want toen was daar toch opeens Micron dat stunte met de cijfers.
13: European chipmakers are now soaring. After late last night, Micron delivered a blowout set of numbers. The largest US maker of computer memory chips reporting a quarterly sales forecast that crushed pretty much all of Wall Street's estimates.
2: Ja, en om die achtbaanrit compleet te maken, kwam er vanochtend toch weer een einde aan met een dramatische beursdag in Azië.
14: We are seeing tech stocks broadly down, with Kospi here leading losses down almost 8%, while the tech heavy Nikkei 225 in Japan also down almost 5%.
1: SK Hynix verloor 8%, Samsung 5%. En dat terwijl Samsung met een enorm investeringsplan komt. Ze gaan de komende 10 jaar dik $650 miljard steken in chips, datacenters, batterijen en beeldschermen. Jean-Paul, eerst even dat laatste. Een enorme investeringsronde van Samsung dus. Lopen ze misschien wat te hard van stapel met $65 miljard per jaar?
4: Ja, dat is bizar. Dat is ook ontzettend moeilijk rond te rekenen. Dat is ook een enorm risico voor de Zuid-Koreaanse economie. Maar ja, ik denk toch dat Samsung wat dat betreft, de manier waarop je het kan verklaren, dat ze in het hoekje zitten. Ze zien allerlei andere partijen gewoon ook enorme investeringen doen. Ze hebben bijvoorbeeld op het gebied van die memory chips hun landgenoten van SK Hynix toch wel heel hard zien gaan. Intel is bezig. Je hebt Nvidia natuurlijk nog. TSMC investeert volop. Dus ja, ik denk dat ze de afweging hebben gemaakt. Als we het niet doen, is het risico groter dan dat we het wel doen.
1: En waar gaan ze dat geld vandaan halen? Want ja, kijk, die geheugenchips, dat verdient heel erg veel. Die prijzen zijn hartstikke hard gestegen. Samsung is daar groot in. Maar ja, je hebt ook nog je medewerkers die een bonus willen vanwege die hoge winsten en dergelijke. 65 miljard tover je niet zomaar uit je broekzak, toch?
4: Absoluut. En dat is ook voor beleggers iets om rekening mee te houden. Ja, en dat is ook waarom dat je die beurs zo enorm zenuwachtig ziet zijn met uitslagen waardoor om de haverklap de Zuid-Koreaanse beurs wordt stilgelegd. Ja. Omdat je dus aan de ene kant ziet dat met name de Amerikaanse partijen gewoon ontzettend vastberaden zijn om die AI-infrastructuur uit te rollen. Kijk maar naar die cijfers van Micron. Maar ja, aan de andere kant precies dat beleggers denken, ja, waar gaan ze dat in vredesnaam van betalen? En is daar wel genoeg klandizie voor?
1: Ja, sowieso was er deze week al een en al gekkigheid onder techbedrijven. Wat is er nou aan de hand dat die volatiliteit zo enorm hoog is?
4: Ja, ik denk dat we in deze uitzending de twee grote stromen wat mij betreft wel hebben gehad. Die ene net, hè. Dus Amerika is echt zo vastberaden. Ik denk als je gewoon een aantal gebeurtenissen achter elkaar zet, hè, dat SpaceX, die beursgang, daardoor heeft nu Musk ook genoeg geld voor zijn TerraFab. Apple, die waarschijnlijk na 6 jaar terugkeert bij Intel, die dat dan ook op eigen bodem gaan doen, dat Micron wat cijfers had. Die gaan extra fabrieken bouwen in de VS. Ze willen daar qua deel van hun productie van onder de 5% naar uiteindelijk 40%. Dus dat gaat allemaal goed. Maar ja, laten we gewoon het karakteristiek nemen dat eventuele uitstel van die beursgang van OpenAI aan de consumentenkant, ja, loopt het gewoon zo hard nog niet. Dus ja, dit is een beetje hinken tussen twee gedachten. Gaat het nou wel snel aanslaan, dat AI, of gaat het nou niet?
2: Ja, wat moet je daar nou mee als techbelegger met al die volatiliteit?
4: Nou, heel erg voorzichtig zijn. Want Dat laatste, ja, dat is op dit moment, ondanks dat je die bewegingen wel ziet, maar toch nog een beetje ondergesneeuwd. Kijk, de bredere economie, dus de grote zakelijke bedrijven en uiteindelijk de consumentenmarkt, die moeten op een gegeven moment dat bonnetje gaan betalen. Ja, en die lijken daar op dit moment toch nog niet helemaal klaar voor te zijn. Dus het risico zit erin. Ja, dat er nu zoveel geïnvesteerd wordt, dat er op een gegeven moment toch gewoon, ja, dat de markt zegt, dit is gewoon echt te veel, nu moet het ophouden.
2: Nou, dan was dit hem voor deze week. Laten we kijken naar de volgende beursweek die er ook alweer aankomt. De week begint gelijk met jaarcijfers, die van Ajax-bedrijf Prosus om precies te zijn. Dit zijn de definitieve cijfers, maar een inkijkje kregen beleggers anderhalve week geleden al. En dat inkijkje zag er goed uit. Prosus groeit steeds meer op eigen kracht en is daardoor wat minder afhankelijk van het enorme belang dat ze hebben in het Chinese Tencent. Ook zijn er nog de kwartaalcijfers van Nike. CEO Elliot Hill werd daar bijna 2 jaar geleden uit zijn pensioen gehaald om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Maar kwartaal op kwartaal weet hij dat nog niet klaar te spelen. Het is dus te hopen dat er nu eindelijk weer echt wat herstel gaat plaatsvinden bij Nike. En als je van economische cijfers houdt, zit je deze week ook goed. In ons eigen land komt het CBS namelijk met het definitieve inflatiecijfer over de maand mei. En in de VS komen de cijfers over de huizenmarkt daar en de arbeidsmarkt.
1: Dit was hem dan, de beursdag van 26 juni en de beursweek die eraan vooraf ging. We danken Jean-Paul van Uitheusten van eToro en natuurlijk de man achter Markets Are Everywhere. En de man die, ja, eigenlijk een soort conclusie helemaal aan het einde van onze aflevering als de perfecte tease om door te luisteren op ons bordje oplepelde. Dankjewel.
4: Graag gedaan.
2: En jij bedankt dat je weer luisterde vandaag en ook de rest van de week. En als je dat leuk vindt, heb je geluk, want je hoeft maar 1 dag per week zonder ons te overleven. Dat is morgen, want zondag zijn we er weer met een nieuwe Beurs in Zicht, samen met Jean-Paul, dus dat is extra leuk. In de podcast-app en op YouTube. Dus hopelijk zien we je daar.
1: Tot zondag.
15: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio.

nu.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op bnr.nl en blijf scherp.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: We kijken nu alweer maanden naar de zoveelste oorlog in het Midden-Oosten. En in deze lijken de Verenigde Staten niet de baas te zijn, maar trekt vooral Iran aan de touwtjes. En dus de vraag, hoe staat de regio er na maanden van oorlog voor? Waar zitten de lichtpuntjes? Ook altijd belangrijk om daar toch naar te kijken. En wat moeten we in de kern van het conflict begrijpen? De hele week bespreek ik het al. En dat doen we natuurlijk zoals altijd met kopstukken. Het zijn er altijd 5 in BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. En ik sluit de week af met Sander Terphuis. Hij is jurist, hij is actief lid voor de Partij van de Arbeid en voormalig professioneel worstelaar van Iraanse komaf. Van harte welkom.
7: Dank je wel.
6: Goed nog om erbij te zeggen dat je bent geboren en getogen in de Iraanse hoofdstad Teheran. En dat je 35 jaar geleden bent gevlucht naar Nederland. Daar gaan we in het tweede half uur uitgebreid over praten. Dat is echt een indrukwekkend verhaal. En sinds je gevlucht bent, zet je hier in Nederland ook in voor de mensen in Iran. En probeert hier de stem van Iraniërs te zijn. Die dat natuurlijk zelf heel vaak niet kunnen laten horen. Dus ook heel mooi om met jou over de actualiteiten te spreken. Maar eerst maar even toch die naam, want als de luisteraars Sander Terphuis horen, dan denken ze niet, dit is een Iraniër.
7: Nee, dat gevoel kan ik me goed voorstellen. Terphuis komt ook niet voor in Iran. Maar na mijn komst naar Nederland en het gaandeweg dat ik hier thuis raakte en echt een thuisgevoel begon te ontwikkelen, dacht ik, nu wil ik eigenlijk helemaal of nog meer erbij horen. En dat was het moment dat ik ervoor heb gekozen toen om mijn naam te wijzigen en dus echt een Oer-Hollandse naam aan te nemen.
6: Ja, wat een mooie. Nou ja, dat is misschien wel echt helemaal je thuis voelen dan hier om dat ook te willen. Want wat was je oorspronkelijke naam waarmee je geboren bent?
7: Mijn voornaam was meer een Arabische naam. Dat is Ahmad. Dat had mijn ouders mij gegeven. Maar mijn achternaam was vooral een mooie Persische achternaam. Gilisghani. Dat betekent eigenlijk zoals het zwaard van de Khan, leider, hè, legerleider. Dat gaat echt wel terug naar de oorlogen die de Perzen voerden met de Mongoolse Rijk, hè, Mongoolse Keizerrijk. Dus er zoveel eeuwen ging het al terug. Een hele een achternaam met rijke geschiedenis. Maar zoals gezegd, ik wilde echt erbij horen.
6: Ja. Dus, ja, en had je het gevoel dat je, want het lijkt me toch best wel groots om je naam op te geven. Hè, want dat is toch iets waar je mee geboren en getogen bent. Het staat voor een bepaald de historie ook van je land. Ja. Dat je dat dan doet, dan moet je heel ver gaan eigenlijk voor jezelf ook. Had je het gevoel dat je er toch niet helemaal bij hoorde in Nederland?
7: Ja, dat is een goeie. Die discussie had ik nu ook een beetje in deze tijd. Hè, vrij recent met al die gewelddadige rellen bij AZC's. En daarop volgde nog een kamerdebat. Hè, een debat in de Tweede Kamer met name de uitspraken van Lodewijk de Vos. Hè, van Forum voor Democratie. Die zei, hè, Nederland is van Nederlanders. En het blanke volk is eigenlijk de originele volk van Nederland. Enzovoort, enzovoort. Toen voelde dat echt even, moet ik in alle eerlijkheid bekennen, pijnlijk. Ja. Dus ik dacht, wanneer hoor je nou wel echt bij? Mag ik dan als Sander Terphuis oer-Hollands, of beter gezegd een oprochte Friesk, hè, mag ik erbij horen? Ik ben ook in Friesland, ben ik weer teruggegaan naar mijn Friese roots. Daar is ook ooit mijn leven begonnen. Hè, bij AZC, een klein dorp in Friesland. Nu ben ik weer daar teruggegaan. Ik dacht, ja, ik mag toch erbij horen. Ik mag toch hier zijn en meedoen volop. Ik betaal notabene al die jaren ook belasting, om maar iets te noemen. Ja. Maar dat raakte me echt, moet ik wel zeggen, intens. Ja,
8: ja en ik kan me dat met mijn Surinaamse roots ook heel goed voorstellen. Ja. Hè? Ja. Matroos klinkt ook lekker Hollands. Juist. Dat heeft natuurlijk ook met die koloniale geschiedenis te maken. Hè? Dat soort namen ook werden gegeven. Maar op dat moment dacht ik ook van waar stopt dit? Weet je wel? Hoe ver moet je gaan?
7: Ja, maar ook van wanneer, waarom ontstijgen we onszelf niet als samenleving? Dat we bijvoorbeeld zeggen van niet je afkomst, maar je toekomst telt.
8: Ja.
7: He, wij staan hier voor een waardige samenleving waar je ook mag zijn. Tuurlijk, je moet wel je best doen. Je moet er een steentje bijdragen om te bouwen aan onze mooie land. Maar dan is dat ook klaar toch een keer.
8: Ja.
7: Ik heb wel eens als werkwoord ontwikkeld, je hebt inburgering. Maar ik zeg, maar wanneer raak ik dan uitgeburgerd eigenlijk? Ja. Of moet ik blijven inburgeren tot ik erbij neerval of dat de ons weet? Ja. Laat het alsjeblieft een keer klaar zijn. En ik denk dat we echt onze samenleving daarmee alleen maar meer glans geven. Dan ontstijgen we onszelf als een beschaafde westerse samenleving. Laten we het vooral dat gaan doen.
8: Prachtig dat je dit zegt. En ik weet zeker dat je alweer wat mensen hebt veroverd door deze opmerking, door er ook beter over na te denken. We gaan natuurlijk in dit uur kijken hoe het Iraanse volk meer glans kan krijgen. Dat pikken we er met jou dan specifiek uit. We zitten nu in een actualiteit waar de Amerikaanse president Trump heeft gezegd bij de start van de viering van 250 jaar Verenigde Staten. Mm-hmm. Voor het eerst in 3000 jaar gaan we vrede in het Midden-Oosten bereiken. Ja, je gniffelt al een beetje.
7: Ja, dat is echt de droomwereld van Trump. Hè. Of ik zeg altijd, die man lijkt wel echt een soort gamewereld te zitten. Dat hij voor zichzelf allemaal poppetjes kan verplaatsen en dingen kan doen en in zijn eigen wereld beeld van alles gebeurt wat hij dat graag wil zien. Zo noemde hij dat bijvoorbeeld, ik ben dat CNN had dat bijgehouden, dat hij 37 keer had geroepen, de vrede met Iran is heel dichtbij. Nou, als hij dat bijna 40 keer roept, dan ga ik er steeds minder geloven. Maar in zijn wereld kan kennelijk van alles. En nu roept hij ook weer na 3000 jaar vrede in het Midden-Oosten. Als we alleen maar kijken dat de regering van Israël wat er nog altijd aanricht in Palestijnse gebieden en in Libanon, om maar eens te noemen. En dat onrust dat wat in het Midden-Oosten, in de golfregio, sterk aanwezig is. En laat maar dat liefst de hoop en de droom van Iraniërs, die is eigenlijk vervlogen. Hè, want er had een regime change moeten komen in Iran. Er had een vrijheid moeten komen in Iran. Met respect voor mensenrechten. Maar daar horen wij helemaal de Trump niet meer over. Dus kom op met je vrede in het Midden-Oosten.
8: Ja, want je hebt natuurlijk ook veel familie nog in Iran. Wat zeggen zij over deze hele Iran-oorlog en nu dus de onderhandelingen die gaande zijn tussen de Verenigde Staten en Iran?
7: Ik heb inderdaad grote familie in Iran nog altijd. Veel in het hoofdstad Teheran, maar ook in het noordoosten, in het klein dorp waar mijn ouders oorspronkelijk vandaan komen. Ik had begin januari al veel contact en in februari, toen die enorme protesten waren in Iran, waar ook nota bene dat Donald Trump was weer, die zei hulp is onderweg, hè, tweette hij. En dat gaf ook dat volk weer enorme veel boost en hoop en het vertrouwen, hè, dat het nu dit keer, na 47 jaar onderdrukking, marteling, executies, dat het één keer afgelopen zou zijn met het misdadige regime. En zij gingen echt met de duizenden de straat op. Hè. Vooral mijn neefjes en nichtjes, hoorde ik, die jonge bevolking, jonge generatie, die had zo hun hoop gevestigd op een vrijheid.
8: Jij denk ik zelf ook. Want wat zou voor jouw vrijheid, wat zou dat voor jou persoonlijk betekenen?
7: Nou, een heleboel. Kijk, je zei al begin van de uitzending 35 jaar geleden gevlucht. En ik ben nadien nooit meer teruggegaan naar mijn vaderland. En ook niet terug kunnen gaan. Hè. Het angst, hè, want ik sta nog altijd op een of andere lijsten die dat afschuwelijk regime hanteert. Om ook zelfs Iraanse dissidenten in diaspora dus te vervolgen. In gaten te houden. En op te pakken. Dat staan in Iran zelf. Dus ik heb nooit terug kunnen gaan. En dan geef ik twee momenten waar ik echt in mijn leven het meest misschien intens heb gemist. Eén, dat was toen mijn enige broer ging trouwen. Die wilde heel graag dat ik bij zijn trouwfeest was. En op het moment dat mijn moeder ernstig ziek was, en dat eigenlijk haar enige wens was om mij nog eens één keer te zien voordat ze dat laatste adem uitblies. En toen heb ik zelfs bij de tweede voorbeeld, mijn moeder dus, hebben ook echt wel van het minister van Buitenlandse Zaken ons best gedaan of het mogelijk was dat ik veilig naar Iran zou gaan en vooral ook veilig terugkeren.
8: Ja.
7: En dan hebben we gezegd, nee, die kunnen we jou niet garanderen, want het regime is gewoon misdadig en onvoorspelbaar. Dus ik ben uiteindelijk niet gegaan, dus ik heb ook nooit afscheid kunnen nemen van mijn moeder. Ja. Om maar eens te noemen. Dus mijn hoop was inderdaad.
8: Ik merk dat dit raakt me dus echt heel erg. Want we praten altijd over vluchtelingen in een soort algemeenheden. Maar dit zijn dus wel gewoon de verhalen die daarachter zitten. En ik moet ook aan mijn eigen hulp denken. Die toen zij net bij mij begon. Ik thuis kwam en toen stond ze te huilen in mijn kamer. Ik zei, wat is er aan de hand? Zei, ja, mijn moeder is overleden en ik had nog zo graag afscheid willen nemen. En dat kan dus dan niet. Hè? Dus dat is ook voor jou dus nu ook een beetje de hoop vervlogen dat je dus snel terug zou kunnen. Want eigenlijk is het regime gewoon veel strakker in de wedstrijd gekomen.
7: Ja, precies. Maar ik denk dat ze goed, Diana, dat ze dit zegt. Dit zijn ook echt de verhalen achter de mens. Kijk, wij hebben het over allerlei benamingen. Eén keer heten we vluchtelingen, ander heten we asielzoekers, andere keer zijn we gelukszoekers.
8: Allochtonen, die hebben wij ook nog gehad.
7: Precies. Buitenlanders. Ik heb van alle varianten zien langskomen. De andere keer was ik weer vreemdeling enzovoort. Maar toen heb je gezegd, precies wat je zegt, het zijn wel gewoon mensen, mannen, vrouwen en kinderen. We moeten inderdaad regels hebben, we allemaal tot de dienst. Maar laten we ook hebben over de mensen achter al die kwalificaties en benamingen. En dat is echt zo. Ik heb nog altijd, ik zeg het toch even tegen luisteraars, nog een foto thuis liggen van het graf van mijn moeder. Die kreeg ik van mijn broer toegestuurd. Die zei, ja, hier ligt dus onze moeder. En ik heb altijd gezegd, nou, het zou prachtig zijn om in ieder geval één keer het graf te mogen bezoeken. Ik heb van haar afscheid nemen, is het nooit gelukt, helaas. Maar ook dat moet wel verteld worden. En dan vind ik het schandelijk dat sommige politici, wat ik noemde, van Forum van Democratie, in zulke bewoordingen spreken alsof het gaat over robots of alsof wij, weet ik veel, wat dieren zijn of wat dan ook. Dat moet één keer afgelopen zijn. Maar dan kom ik op het punt van toch het onderwerp van vandaag.
8: Ja.
7: Het regime zit inderdaad nu ook volgens mij sterker nu in het zadel. Sterker uit die strijd gekomen. Maar daar gaan we straks wat uitgebreid over hebben. Maar dat is wel inderdaad, betekent wel dat onze dromen, onze hoop van het Iraanse volk helaas weer is vervlogen. Mm-hmm. En dat we weer, en dat is echt zo wat mijn familie zegt, we voelen ons in de steek gelaten door het Westen.
9: De Big Five. Diana Matroos.
8: Mijn gast is jurist.
10: In de Friday Move gaat het over tv.
11: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
10: Politiek.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Bouwt aan hun apparaat. En met name de revolutionaire garde, wat bekend staat als IRGC. Ja, dat is een elite garde wat Khomeini toen de tijd, direct na de oprichting van de Islamitische Staat van Iran, die militaire macht in het leven riep. Zo van, jullie gaan ons onvoorwaardelijk trouw beloven. Wat er ook gebeurt, jullie staan achter het regime met als enige doel het behoud van het Islamitische Staat. En die heeft zich ook zo jaren op macht opgebouwd. En dan kom je natuurlijk op een machtige VS. Ik dacht, nou, dit kan wel een dingetje worden. Ik zeg het wel heel eerlijk, luisteraars. Toen vooral de kopstukken van Iran werden uitgeschakeld, tot en met Khamenei toe. Nou, ik weet dat die dag gingen we heel wat appjes naar Teheran en mijn Nederland over en weer van, ja, dit kan wel het moment zijn.
5: Ja.
4: Want de kopstukken zijn uitgeschakeld.
5: Dat was eigenlijk de hoop op dat moment.
4: Ja. En waarom ik het zeg is omdat wij dachten, Iraniërs in Iran en ook hier in Nederland, dat de machtsstructuur van Iran kon doen in elkaar storten. He, dat we dan zeggen van nou, de leider is uitgeschakeld. Een aantal ingenieurs die atoominstallatie doen, die waren uitgeschakeld. Maar vooral ook de kopstukken van IRGC dachten van, oh, dit kan het moment zijn. Maar je ziet hoe geraffineerd die machtsstructuur in elkaar is gezet. Want als er een paar leiders wegvielen, stonden weer 6 op.
5: Ook heel goed, gisteren sprak ik daar ook over met mijn gast, die eigenlijk zei, ze hebben dat zo goed voorbereid al. Ook die leiders, dat ze wisten dat ze dood zouden gaan. En dat ze een commandostructuur hebben opgezet om ook daarna door te kunnen gaan.
4: Exact. En de taxatiefout die ook helaas bij een machtige veiligheidsdiensten als Mossad in Israël en CIA en FBI in de VS is geweest, is dat ze daar gewoon echt een taxatiefout hebben gemaakt. Want daar is ook nu duidelijk, eind februari is toen Bibi Netanyahu naar Washington gevlogen met een PowerPoint-presentatie, letterlijk onder zijn arm, in zijn laptop. En dan Trump laten zien, zo van, joh, een beetje à la Venezuela. In 3 dagen heb je dat hele regime uitgeschakeld. Dan ben jij weer de big winner en de dealmaker. En dan kun je dat ook de Iraanse olie helemaal naar je even toe halen. Kortom, echt, als je dat, die reconstructie leest, stond in New York Times. Ja, je moet bijna lachen. Denk van, hoe is dat eigenlijk gegaan? Zo amateuristisch. En toen heeft Trump gezegd, nou, als ik dit zo zie, dan gaan we aanvallen. Niet wetende dus dat de hele wereld aan machtsstructuur
5: achter zit. Netanyahu is natuurlijk gewoon een sluwe vos, dus die zal het misschien wel beter hebben kunnen inschatten, maar gewoon vooral Trump erin meegesleurd.
4: Absoluut. En het mag ook gezegd worden, kijk, ook hier, dat gepolariseerde van discussie. Ik ga nu iets zeggen over Netanyahu, maar het komt doordat zijn schendingen van mensenrechten die hij en zijn regering pleegt.
5: Ja.
4: Dus ik ben echt niks tegen Joden of laat staan Jodenhaat. Maar wat die regering daar aanricht in Palestijnse gebieden met duizenden doden, alleen al aan kinderen. Kinderen die 1, 2, 3 jaar, die werden gewoon doodgebombardeerd. Dat deugt niet. Dat kan niet. Hij wil dus, kennelijk heeft hij ook een eigen agenda. Hij moet weer gekozen worden straks in oktober. Dan zijn daar verkiezingen.
5: Mm-hmm.
4: En hij wordt in eigen land vervolgd door het Openbaar Ministerie in Israël met al die corruptiezaken en dergelijke. Dus ik denk, het kan best wel zijn dat hij een eigen agenda heeft. Maar om dan op die manier zoveel onschuldige kinderen en vrouwen te vermoorden, ja, dat kan echt niet.
5: Nee. Terug naar het Iran-conflict. En dus nu dat punt. Hè, we spreken in de week na het weekend dat die belangrijke onderhandeling is geweest in Zwitserland tussen de Verenigde Staten en Iran. Daar waren de kopstukken bij aanwezig. En nu zijn er allemaal subcommissies bezig om dat weer verder uit te werken. Dan moet er over 60 dagen moet er uiteindelijk een vredesakkoord liggen. Dat is waar nu naartoe wordt gewerkt. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat zijn de geluiden die je vanuit Iran hoort? Is er geloof? En wat zou er in ieder geval in die 60 dagen uit moeten komen om dat Iraanse volk meer in de kracht te zetten?
4: Goeie. Ik heb daar ook goed mijn oor te luisteren gelegd bij familie, vrienden, heel divers publiek. En ik hoor daar 2 signalen. Merk ik ook dat de nieuwskanalen in het Westen niet goed bereikt. Fijn dat ik hier de kans krijg om dat toe te lichten. Kijk, enerzijds heb je de jonge generatie, wat ik noemde, en in Iran heb je zo'n, geloof 35% van bevolking is onder 25 jaar. Dus echt, hebben we over een land van 92 miljoen in totaal. Dus een behoorlijk aantal jonge mensen.
5: Ja.
4: En veel van hun gaan ook naar de universiteit. Ik moet één ding zeggen, in Iran is bijvoorbeeld percentage van vrouwen die naar de universiteit gaat, is ook behoorlijk hoog.

0: is een heel bewust volk. Hè, goed opgeleid, hoog opgeleid wordt het algemeen. Als ik met jonge generaties spreek, die zeggen van nee, dit moet gewoon niet, geen deal, niets ermee. Gewoon vrijheid van Iran. Hè, onze dromen, onze toekomst. We willen bij het Westen horen. We hebben het internet ontdekt. We weten dat ook ander leven bestaat. Klaar. Maar dan heb ik de oudere generatie, dat is dus mijn broer, die gewoon ook gezin heeft met kinderen. En die ook nog zijn vaste lasten moet betalen, om maar iets te zeggen. Met de inflatie van boven 50% in Iran inmiddels. Enorme hoge prijzen. Die zegt, joh, als dat dan niet gelukt is, het is een andere geluid in Iran, om dat regime weg te krijgen, laat dan alsjeblieft die sancties verdwijnen. Laat dan alsjeblieft een beetje lucht komen in Iran, dat we het economisch iets beter krijgen. Ja. En hun stem is dit, dat vind ik heel interessant. Die zeggen, nou, weliswaar geen revolutie, maar laten we er gaan naartoe werken tot een evolutie. En dat wil zeggen heel kort dat weliswaar die kopstukken blijven zitten, dat die niet weggaan, maar dat het islamitisch extremisme een beetje verdwijnt. Dat een beetje alles Saudi-Arabië wordt.
1: Maar is dat realistisch als je ziet welk regime er nog overblijft? Ja, hè? Gisteren sprak ik erover met Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda. En hij zei, die opvolger, de zoon, hè, dus de nieuwe Ayatollah, die zich binnenkort waarschijnlijk gaat laten zien, op het moment dat hij rouw rond zijn vader gaat spelen, binnenkort een ceremonie. Ja, die is helemaal niet gematigder.
0: Kijk, je hebt gelijk. Die persoon, zeker zijn zoon, Mojtaba Khamenei, die is ook juist daarop gezet vanwege zijn extremistische gedachten door de IRGC. Dat klopt. Alleen er komt een moment dat, stel je voor dat die 300 miljard, hè, wat door VS is toegezegd, hè, een soort Marshallplan à la Iran, hè, dat in de praktijk wordt gebracht, dat het Iran weer open gaat, misschien wat toeristen komen, dat je kunt zien dat dat ook wel vanzelf, en dat is dus een evolutiegedachte bij sommige Iraniërs, dat er dan die machthebbers ook denken van, misschien moeten we ook de teugels een beetje loslaten.
1: Nogmaals, want waarom zouden ze dat denken op het moment dat er iets meer lucht komt?
0: Ik snap het. De gedachte is om weer te voorkomen dat er protesten komen. Want kijk, op een gegeven moment, ook de Berlijnse muur kwam te val. Hè. Laat maar eerlijk zijn, ook al die communistische, stalinistische staten komen ook te val. Dus je kunt ook niet het volk blijven pressen. Ja. En je moet dat iets. Ik vind dat een mooi voorbeeld met Saudi-Arabië. Die was nog strenger in de leer van de islam. Hè. Dus als je hebt over rekkelijke en de precieze. Die Saudi-Arabië was ontzettend precies. Er konden zelfs vrouwen niet achter het stuur zitten. Die mochten geen auto rijden. Ja. Maar nu is het gaandeweg allemaal losgelaten omwille van betere economie en betere welvaart en het contact met het Westen enzovoort.
1: Ah, ja.
0: Dus ik voorzie dat dit ook geleidelijk in Iran wordt overgebracht. Als dat gebeurt, dan kan het regime nog langer blijven zitten. Anders voorzie ik, en dat blijf ik echt zeggen, Iraans volk gaat weer in opstand, want je kunt niet onder druk worden jarenlang. Je kunt niet met angst leven. Dat was voor mij ook de reden om 18e al te vluchten. Dat kan een echt een soort game changer
1: juist
0: zijn.
1: Door die jonge generatie die je ook schetst. Nou hebben we natuurlijk gezien hoe Trump zich nogal naïef in de wedstrijd heeft gevoegd. Maar we hebben ook nog Nederland en een grote gedachte Europa. Heeft het je teleurgesteld en ook jouw familieleden, vrienden, andere mensen die je spreekt in Iran, hoe wij ons hebben opgesteld in dit conflict?
0: Ja, ik zei niet voor niks hè, dat mijn familie, en ik hoor mijn broer nog zeggen, ja, wij zijn weer, en hij spreekt mij ook op aan, hè, want ik denk, jij woont ook in het Westen, dus hij zegt, wij zijn weer in de steek gelaten door jullie. We hebben het weer, en ze zeggen het wel natuurlijk terecht, Diana. Ze zeggen, wij zijn met duizenden de straat opgegaan. We hebben duizenden levens opgeofferd. En dat is echt een feit. Hè. In januari en februari werden in no time heel wat mensen gericht op ze afgeschoten en doodgemaakt. Tot en met gifgas toe, nota bene. Het Iraanse regime heeft in Koerdische steden in Iran gifgas ingezet tegen demonstranten. Daar hebben we het over. En ja, wat deed dan bijvoorbeeld Macron of een Duitse leider of onze premier? Die zei, ja, we veroordelen dat geweld. Ja, be my guest. Ja. Maar Iraniërs zeggen dan, daden alsjeblieft. Laat zien, als jullie zo'n grote mond hebben, hè, als Europa, Europese gemeenschap, met jullie waarden en respect voor mensenrechten, kom alsjeblieft in actie.
1: Ja, maar we zijn natuurlijk helemaal niet betrokken ook in het besluit om deze oorlog te beginnen. Het is ook niet via de officiële instanties gelopen, wat je toch normaal hebt met een oorlog, hè, dat je dat allemaal netjes toch voorlegt. Dus wij stonden ook een beetje met onze rug tegen de muur.
0: Twee dingen. Als ze dat via de correcte manier, inderdaad, via de koninklijke weg was gegaan, namelijk via een resolutie in de Verenigde Naties.
1: Exact.
0: Eén, er was er nooit tot een besluit gekomen, want de Europese Unie had gewoon simpelweg niet mee ingestemd. Want het is een beetje het principe van, spelen we nou de dominee of de koopman? Helaas veel had de koopman. Dus er was er nooit daar al, binnen de Europese Unie was er al geen uniformiteit, laat staan VN breed. Dat één. En twee, Diana, we hadden ook op die tafel wel een plek kunnen opeisen, hè? Gewoon kunnen zeggen, Trump, hij heeft ook nota bene ons gevraagd. We hadden daar echt wel een rol kunnen spelen. Alleen onze idee was van, nou ja, het is jouw feestje, ga je gang. Hè. Maar ook dat bombarderen, dat klopte volgens het internationaal recht eigenlijk niet. Alleen ik zeg, doe dan maar, omdat ik weet dat het regime anders nooit verdwijnt. En dat de mensenrechten schendingen maar doorgaan. Maar het klopte volgens het internationaal recht niet.
1: Nee, maar we hadden dus toch meer moeten optreden.
0: Absoluut. Kijk, nogmaals, Europese Unie. We hebben echt wel allerlei sanctiemodaliteiten binnen de Europese Unie. Als een land mensenrechten schendt. Maar wat doen we nu? Ik geef een ander voorbeeld, Diana. We halen zelfs de Taliban uit Afghanistan nu in Brussel om met ze te onderhandelen in de hoop dat we asielzoekers kwijt kunnen. Ja, dan is je waardegemeenschap toch wel echt wel aan glans verloren.
1: Zometeen gaan we verder praten ook over de Iraanse sporters. Want die staan enorm onder druk van het regime. En Sander Terphuis, mijn gast vandaag, kan daar uit eigen ervaring over meepraten. Want dankzij zijn carrière als professioneel worstelaar wist hij Iran te ontvluchten. Straks zijn persoonlijke verhaal in het tweede deel van de Big Five. Blijf luisteren.

0: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
5: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
4: En naar wat er o zo fout is gegaan.
6: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
4: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen, zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de situatie in het Midden-Oosten. En daarbij gaat het ook vooral over Iran. Ook vanwege de actualiteit natuurlijk waar we nu in zitten. Eerder deze week sprak ik met Martijn Kitze over dit onderwerp. Hij is hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie en oud-militair. Over hoe Iran militair zo succesvol is geweest tegenover de Verenigde Staten. Is echt onderschat hoe groot hun kracht is. Luisteren terug via de BNR-app. Vandaag is mijn gast Sander Terphuis. Hij is jurist en mensenrechtenactivist. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Ik wil een beetje besluiten met een soort toekomstblik. Hè, die 60 dagen, welk kat- en muisspel gaan we zien? Ook vanuit Iran, met al jouw kennis ook vanuit de Iraanse samenleving. Het land waar je vandaan bent gevlucht 35 jaar geleden. En hoe je naar Nederland wist te vluchten. En dat is een indrukwekkend persoonlijk verhaal waar ik graag mee zou willen beginnen. En daarvan moeten we terug naar 1990. Toen ben je dus naar Nederland gevlucht. En misschien even het moment daarvoor ook. Wanneer ontstond bij jou het idee om te vluchten?
11: Nou, als ik het heel precies tot uitdrukking breng, was het eigenlijk toen ik net 16 jaar was geworden. Dus jong. En ik deed dan worstelen inderdaad. Dan, ik draaide op topniveau mee. En dan heb je toch wat spieren opgebouwd. En het was ook een beetje vergelijkbaar met nu, hè, het warme weer. Het was daar code rood in Teheran dan, hè, 40 graden en hoger. Dus wat doe ik dan? Ik draag een t-shirt. Hè, lekker strak, hè, mouwen omhoog wezen gedaan. En dus ik liep er in het park rond. En toen kwam zo'n man mij tegen. Dat doen wij dan. Hebben we allerlei groepen van politie of ordentroepen. Dit was we hebben moraalpolitie, we hebben zedenpolitie en we hebben religiepolitie. Dus drie lagen, he, die in Teheran en andere steden patrouilleren om te kijken of iedereen zich aan de islamitische regels houdt. Nou, dat was een meneer van de moraalpolitie. Jonge man met een pistool in de hand en een knuppel op de motor. Die kwam mij tegen. En die zegt zo tegen mij, hey, dit kan niet, je bent niet islamitisch gekleed. Ik zeg, waar heb je het over? Ja, die mouwen zijn te hoog, moet je omlaag, je laat je armen zien. En ik heel verhaal. En ik was al not amused, dus ik zeg, joh, weg ermee. Dus hij stapte van zijn motor af en die liep naar mij toe. Voordat ik wist, had hij mij knijterharde stomp tegen mijn borstkas gegeven. En ik viel op de grond. En ik wilde nog opstaan en hem even tot orde roepen. En toen had hij werkelijk letterlijk zijn pistool uit zijn zak. Drukte op mijn voorhoofd. Die zegt, hou je nu je mond of niet? Of moet ik het trekken doorhalen? Ik denk, oh. En dat was echt gemeen. Ik denk, oh, dit gaat het niet worden.
10: Ja.
11: Toen dacht ik, mama, hij zei, nee, gewoon nu naar huis gaan. Je omkleden en bijhouden, letterlijk. Dit is Iran. En toen word je als 16-jarige wel heel erg met de neus op een feiten gedrukt. Op realiteit van dat moment. En ik ben nogal rebels, dat mag het duidelijk zijn in die jaren.
10: Je bent sterk als worstelaar natuurlijk. Ja.
11: Maar ik voelde me alleen pure onmacht. Juist ondanks al die spieren en alles wat ik had. Dus ik ben naar huis gegaan en tot mijn tranen toe. En toen heb ik het verhaal aan mijn moeder, aan mijn broer verteld. Die zei, ja, maar dat moest je niet doen. En volgende keer weer zo een paar keer. En dat ik dacht van, ik ga in dit land echt niet gelukkig worden. En daarbij ook nog natuurlijk mijn visuele beperking. Ik zie met één oog 5%. Dus ook daar was nog de vraag van, wat moet ik in dit land? Met mijn visuele beperking. En vooral met al dat onvrijheid en onderdrukking. Ja. Dus toen is eigenlijk in mijn hoofd een agenda begonnen opgezet. Ik moet naar vrijheid toe vluchten.
10: En dat was de agenda van de vrijheid, noem je hem volgens mij ook echt. Met een heel stappenplan. Betrok je daar mensen bij of was dit helemaal in het geheim?
11: Kijk, Iraanse samenleving is zo ingericht op basis van wantrouwen. Namelijk, als je elkaar niet vertrouwt, dan ga je elkaar nooit samenkomen, samenklonteren, om iets te doen. Dus ik vertrouwde, ik durfde het ook niet tegen niemand te zeggen. Dus dat is eigenlijk in mijn eigen hoofd opgebouwd.
10: Ja, en dus ook je moeder wist van niks?
11: Nee, dat was ook meer van mijn emotionele kant. Want ik dacht, als mijn moeder vertelde dat ik ook nog niet meer terug zou komen of wil vluchten, dan zou die mij thuis vasthouden, want ik was haar lievelingskind. En ook helemaal verzorgd daar wel, ook natuurlijk door mijn visuele beperking. Dus ik durfde het niet vertellen, nee.
10: Dat plan heb je echt helemaal uitgewerkt. Je hebt echt iets helemaal in scène gezet, wat indrukwekkend is. Kan je ons meenemen wat de scène was die je uiteindelijk hebt bedacht?
11: Nou, ik, op een gegeven moment ben ik achtergekomen van, ik moet wel zeggen, in Iran, ik las boeken, ik leerde de Engelse taal. Dus ik was ook echt wel bezig met een grotere droom. En toen dacht ik, ja, de vlucht naar de vrijheid. Hoe ga ik dat inrichten? Hoe ga ik het uiteindelijk in de praktijk brengen? Er waren twee manieren. Eén, mensensmokkelaar weten te vinden, inschakelen en hem of haar zoveel duizenden dollars betalen. In de hoop dat het goed komt. Tot en met gammele boten toe. Die verhalen die je nu leest via de Middellandse Zee en zo. Dat was één pad. Een andere was, las ik erover, over een judoka die naar China was gegaan. En een judoka die naar Londen was gegaan, die niet teruggekomen, dacht ik, als ik nou zo goed train, want ik was al lekker aan het sporten, dat ik een kampioen word in worstelen, dan is de kans dat ik een keer word uitgezonden naar het land voor wedstrijden.
10: Dus je bent echt keihard gaan, nog meer gaan sporten eigenlijk, om dat te bereiken, want dat zou mogelijk een exit kunnen zijn.
11: Dat was wel absoluut in mijn achterhoofd. Ik dacht van, als ik kampioen word, en ik had geen idee of de wedstrijden zouden komen, maar na 2 jaar later, dat wist ik helemaal niet, maar door gewoon keihard te trainen, en dan bedoel ik me echt 2 keer per dag, 6 dagen in de week trainen, zware training. En dan zou ik inderdaad wel die kans kunnen krijgen. En 2 jaar later deed ze de kans zich voor.
10: Ja, want uiteindelijk wist je naar het Olympisch dorp in Assen te komen. Daar als professioneel worstelaar. Intussen was je zo goed dat jij die kant op mocht. Ja. Maar natuurlijk wel met ontzettend veel zware beveiliging.
11: Ongelooflijk. Het begon al in Iran. Kijk, ik had aan de ene kant als worstelaar, was ik in mijn gewichtsklasse landskampioen, 1. Maar tweede, was een tweede toets wat ik moest doen, bewijzen dat ik een goed moslimman ben. En daar hebben ze zelfs tot en met, ik noem maar hier maar 1 voorbeeld. Dan hebben ze vlak voor het vertrek naar Nederland hebben ze ook een hele screening gedaan in mijn wijk. Dus dan had er zo'n agent met mijn pasfoto liep je door de wijk. En dan ging je alle winkels in en belde je bij huis aan van, kennen jullie hem? Wat voor figuur is hij? Gaat hij wel naar de moskee? En gedraagt zich als moslimman? Tot en met dat is screening toe. En dan inderdaad ook de weg naar Assen toe. We moesten bijvoorbeeld ook elke avond bidden en de verse van de Koran opzeggen. Echt laten zien dat we ook als ambassadeurs van de Islamitische Republiek Iran naartoe gaan. En dan ging ook inderdaad hele batterij aan controleurs mee. Dat klopt.
10: Ja, en hoeveel gingen er op hoeveel sporters mee? En hoe zwaar was die beveiliging? Was dat van die garde waar ze vandaan kwamen?
11: Ja, er waren een aantal van die garde. Die vormden zeg maar de top van het Iraanse delegatie. En er was zelfs ook een Ayatollah meegegaan. Ik moest wel lachen, echt. In Assen, we zaten in de Johan Friso kazerne. Die was helemaal omgebouwd tot een Olympisch dorp. Heel mooi overigens. Daar hadden ze zelfs een moskee voor ons ingericht. We moesten elke avond ook daar gaan bidden met die meneer imam voorop. En we kregen allemaal weer islamitische dingen aan ons hoofd geslingerd.
10: Mm-hmm.
11: En in termen van ons in de gaten houden, was ook een ander voorbeeld. We moesten allemaal een t-shirt aan hebben met hele koeie letters. Er stond Islamic Republic of Iran. Dus ze konden ons overal herkennen dat wij Iraniërs zijn. En over aantallen, 49 atleten in de categorie worstelen, atletiek enzovoort. Zitvolleybal was er ook een goed team. En daarvan bijna 60 man als controleurs, als noem het maar op. Begeleiders noemden dat, maar die hielden ons gewoon constant in de gaten.
10: En die waren misschien ook niet voor hier in Nederland zichtbaar als beveiligers?
11: Absoluut niet, nee, precies. Zo gewoon mogelijk. Maar ik weet echt heel goed, dat werd gewoon eind van de elke dag werd er een rapport uitgebracht aan elkaar van wat heb je gezien, wat heb je geconstateerd, hè?
10: Ja.
11: Dat soort, en ik werd ook een van de laatste avonden voor mijn vlucht werd ik ook op het matje geroepen. Want het was in de hoek van het Olympisch dorp een plek waar atleten konden chillen. Hè. Dan had je daar muziek, dan had je dan leuke dingen enzovoort. En drankjes kon je bestellen. Ik ging daar wel eens zitten. Nou, drankjes komen er helaas niet van. Maar daar had ze dus gezien. Dus ik moest op het matje komen en tekst aan de uitleg geven waarom ik die hoek van het Olympisch dorp was gegaan.
10: Ja, zo ver is die screening. Je moet ook geld betalen om mee te kunnen komen. Ik zeg dit ook in verband met de sport. Dus nu, hè, de voetballers bij het WK, hè, je staat onder een enorme grote druk. En toch is het jou gelukt om te vluchten. Wat was jouw geniale plan?
11: Nou, geniale plan was denk ik doordachtheid. Vroeg beginnen, uitstippelen, alles doordenken. Tot en met, jij zei terecht, ook in mijn geval moesten mijn ouders een waarborgsom neerleggen. Dat was nu, dat geloof ik, zo'n ronde toen de tijd $10,000. Maar het is heel veel geld voor Iraniërs, mag erbij gezegd worden. Namelijk tegen mijn ouders, komt je zoon niet terug, dan claimen we dat geld tot en met jullie huis toe. Dat hebben ze ook in Iran gedaan. Ze hebben zelfs mijn moeder vastgezet een aantal dagen na mijn vlucht. Mijn broer werd meegenomen, vastgezet. We hebben een kruidenierzaak, die werd dagenlang dichtgegooid. Allemaal als pressemiddel om mij terug te krijgen. Maar uiteindelijk zei mijn moeder, zeg ik tegen de luisteraars, want ik had al steeds huilend aan de telefoon, want ik hoorde al die ellende. Dan zei ik van, nou ma, weet je, ik kom dan maar terug. Want ik zeg het ook heel eerlijk, nog even over de vluchtelingen. Ik zat in een klein dorp in Friesland, de AZC. Ik had een kamertje. Ik keek altijd met mijn raam naar het grasveld. Dat was het. En grijs en koud. Dus ik zei, misschien moet ik terug. Toen zei mijn moeder de historische woorden. Nee, kom alsjeblieft niet terug. Want als je terugkomt, pakken ze je. Dan heb je geen zoon meer. Blijf dan in het buitenland. Dan weet ik dat ik in ieder geval een zoon heb die nog leeft.
10: Jeetje, met al die offers die zij ook moest brengen. Hè. Ze werd gearresteerd en beslag gelegd op alles. Ongelooflijk. Toch, dat geniale plan moet je nog even vertellen. Want hoe lukt het jou uiteindelijk om te vluchten?
11: Nou, eenmaal in Assen heb ik ook door mijn visuele beperking, ik zie zo'n 1,5 tot 2 meter afstand en dan houdt het op. Dus ik heb toen ook gelukkig dankzij Engels veel van mensen gevraagd van hoe kom ik hier het Olympisch dorp zo onzichtbaar en goed mogelijk uit. En toen begreep ik van een aantal bussen die er waren om atleten naar allerlei plaatsen te brengen voor sport en om te gaan toeschouwen als toeschouwer. En toen heb ik dat route een paar keer gewandeld in de rustige tijden. Begin van de middag als de rest van het team siesta hield. Toen had ik het helemaal in mijn hoofd.
10: Maar hoe komt het dan dat het lukte dat jij dan toch die route in je eentje kon lopen?
11: Nou kijk, ik had gevraagd keer op keer. En we zijn ook één keer zelf met zo'n bus mee geweest om onze sporters aan te moedigen. Dus ik had zoveel mogelijk in mijn hoofd gestampt. Hoe die wegen lopen, hoe dat werkt. En natuurlijk ook vragen stellen in het Engels. En toen dat alles in mijn hoofd hebbende, ben ik rond 2 uur 's middags, toen de rest van het team nog siesta hield, sliep. Toen ben ik heel letterlijk tegen de muur aangeschoven. Zo voorzichtig naar buiten gegaan, dat ik niks van me hoorde. En ik dacht, als ze mij roepen, dan zeg ik, nou, ik moet naar het toilet of iets dergelijks. Toen ben ik ook niks aan. Ik had gewoon geen tas bij me of dat dan ook zo onopvallend mogelijk. En daar de hoek om en dan richting de bussen. En daar heb ik de chauffeur gebracht. Can you please bring me to the train station?
10: Unbelievable.
11: Ja.
10: En hoe spannend waren die momenten in die bus en bij die trein?
11: Ik hoorde mijn hart zo hard bonzen en zweten. Ik zat gewoon zwetend. Dat was echt geen 40 graden of zo, maar gewoon angst. En je weet één ding, als ik nu opgepakt word, dan hebben ze mij. Dan weten ze, die man is wat van plan. En al die dromen, maar ook die angst vooral, dat was ongekend, echt ongekend.
10: En toen op een gegeven moment zat je in die trein en die trein ging rijden. En toen? Dat gevoel bij jou?
11: Ja, daarvoor al. Ik zat in had ik een enkeltje gekocht. Dat vertel ik ook in het Engels. Hè, van please, ticket voor Amsterdam. En want ik wilde ook ver weg uit Assen. En toen moest ik even wachten op de trein. Het zal nog op een paar minuten komen. Ik uit de angst ging gewoon rennen. Van ik moet me ergens verbergen. Ik moest me onzichtbaar maken. En toen die trein er kwam, zal ik nooit vergeten, Diana. Die krassende, krijzende geluiden over die rails. En ik wilde gewoon dat hij stilstond, dat ik eens kon springen en mij onder de stoel kon gaan opbergen of verbergen. En dat gebeurde ook gelukkig, kwam hij eindelijk. Nou, echt de weg naar Amsterdam, ik weet niet hoe dat allemaal gegaan is. Ik heb het gewoon niet meer kunnen meemaken vanuit angst.
8: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
10: Je luistert naar BNR's Big Five van de onrust in het Midden-Oosten. Eerder deze week heb ik gesproken met Rem Korteweg over dit onderwerp. Hij is handelsexpert bij Instituut Klingendaal over hoe Iran de straat van Hormuz gebruikt als geopolitiek machtsmiddel en hoeveel impact dit ook kan hebben voor andere straten. Want Iran heeft laten zien, wij kunnen hier de baas over zijn. Luister het terug via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Vandaag spreek ik met jurist, mensenrechtenactivist Sander Terphuis van Iraanse Komaf en dus gevlucht 35 jaar geleden naar Nederland als professioneel worstelaar. Dat indrukwekkende verhaal. Als je het niet hebt gehoord, luister zeker even deze aflevering terug. Misschien mooi om even de kettingvraag erbij te pakken, Sander. Want dan kunnen we ook een beetje een blik richting de toekomst werpen. Dit is de kettingvraag van mijn gast gisteren, journalist en Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda.
2: Mijn vraag is heel concreet. Wat doet het met de geloofwaardigheid van het Westen in het algemeen en het geloof op een betere toekomst van de gewone Iraniër?
10: Ja, hij is een beetje strak afgebroken, maar uiteindelijk verwijst zijn vraag ook naar de Amerikaanse interventie. En inmiddels de uitkomst die we hier voor ons zien, die 60 dagen waar nu over onderhandeld wordt. Je hebt al gezegd dat het een beetje wisselend is hoe de Iraniërs erover denken. Maar wat verwacht jij, wat voor kat- en muisspel er gaat ontstaan nu?
11: Nou, ik vind het een mooie, belangrijke vraag. En dat staat inderdaad een beetje in de lijn van mijn verhaal. Wat doet dat met geloofwaardigheid van het Westen? Het eerste element van de vraag, ja, wat ik zei, dat wordt toch gezegd, nou, hè, wat ik zei, wij zijn wederom in de steek gelaten. Kijken naar het Westen. Mensen die goed opgeleid zijn in Iran noemen we ook het verlichte Westen. Hè. Die zeggen, jullie hebben 400 jaar gedaan over verlichting om te begrijpen wat dat betekent, vrijheid en mensenrechten. En nou is er een volk hier wat hun leven opoffert en dan doen jullie geen daden. Blijf alleen bij de woorden. En dat is echt wel pijnlijk. En wat dat doet ook met het Iraans volk en hun geloofwaardigheid is van, ja, wat moeten we nog meer doen? Want dat is wel een ding wat echt de westerse leiders zich wel moeten beseffen. Ook onze politici in Nederland. Kijk, Iraniërs zeggen, we kunnen via de straat op met duizenden. Maar feit is wel, wij staan wel met lege handen. Tegen een wreed, meedogenloos regime wat wel van alles heeft. Tanks inzet, ik noemde al gifgas inzet, van alles. Dus help ons alsjeblieft daar. En dan wil ik niet zeggen dat je daar een militair moet inzetten, maar iets meer doen dan alleen wat her en der een resolutie indienen en wat roepen.
10: Ja, en merk je dat ook in Nederland, want jij geeft natuurlijk de stem van de Iraniërs hier in Nederland. Ben je daarin teleurgesteld hoe Nederland ook daarmee omgaat?
11: Ik denk dat we echt wel meer hadden kunnen doen. Gelukkig is op een gegeven moment, wij zijn zelfs in 2022 waren we met een groep Iraanse dissidenten naar toenmalige premier Rutte gegaan. We hebben met hem overlegd omdat we zoveel ook veel pijn voelden. Toen was het met Mahsa Amini, dat jonge dame die dood werd geslagen omdat dat paar plukjes haar zichtbaar zouden zijn. En toen hebben we ook Rutte gevraagd, ga alsjeblieft in Europa en binnen VN lobbyen voor iets meer druk op dat regime.
10: Ja.
11: Bijvoorbeeld om het oprollen van hun criminele netwerken in Europa. Want ik werd zelfs al een tijdje beveiligd in Nederland. Kreeg ik beveiliging.
10: Mm-hmm.
11: Waarom? Vanwege de lange arm van Teheran.
10: Ja.
11: Dus al dat soort dingen. Ik denk dat we echt meer kunnen doen. We moeten onszelf als Europese Unie
10: ook. En misschien ook omdat je ziet dat, want het gaat over het menselijk perspectief. En dat heb je heel goed geschetst. Ook in het eerste half uur dat we met elkaar spraken. En ook door jouw persoonlijke vluchtverhaal. Maar het gaat nu intussen ook over geopolitiek natuurlijk. Waarmee we zelf ook als land zelf steeds meer onder druk komen te staan. Met die straat van Hormuz. Onze handel die wordt geblokkeerd. En dan kom ik toch een beetje bij die onderschatting die we ook hebben naar Iran. Hoeveel onderschatting gaan we nu moeten overwinnen om goed door die 60 dagen te komen?
11: Daarover twee dingen. Eén, ik denk echt dat het zo is dat, ik zeg ook altijd, de lange arm van Teheran, ja, dat raakt primair de Iraniërs in het Westen, ja. Maar in de tweede plaats ook ons. Want als ze inderdaad zeiden, dan kom ik op de straat van Hormuz, als ze dat weer gaan blokkeren of als ze daar weer regels gaan stellen, zoals tolheffing en dergelijke, dan gaan we dat echt gewoon hier concreet merken bij de benzinepomp. Ja. Gaan we merken aan onze energieprijzen. Maar ook, we gaan ook werken aan de nodige onrust die hier ontstaat vanwege de hoge prijzen, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben er absoluut belang bij, ook ja, economisch, qua welvaartsniveau, dat er daar ook meer rust en stabiliteit in de golfregio is.
10: Ja.
11: En dan moet dat iets met het regime gedaan worden, dat is één. En twee, kom ik aan op onderschatting, en nu ook zeker met die 60 dagen onderhandelingen, want er is iets tot stand gekomen. De ene noemt dat het memorandum van instemming, ander noemt dat, geloof ik, een voorlopig akkoord tot onderhandeling. Whatever, what's in the name. Maar ik denk wel dat het Iraniërs zo gaat worden met Iraniërs. Volgens mij moeten dat taalkunstenaars zijn dat, of woordtovenaars, hoe je dat wil noemen. Iraniërs zijn keigoed in diplomatie en onderhandelen. Dat zag je ook hè, met de minister van Buitenlandse Zaken, Araghchian. Die kon het heel geraffineerd spelen. Wat ik denk dus die gaat gebeuren.
10: Maar kan je daar een voorbeeld? Want ik vind dat woordkunstenaar, heb je een voorbeeld ervan hoe een Iraniër dan even die tovenaar is waardoor wij verblind worden?
11: Nou kijk met ik kan wel een mooie vergelijking geven. De Amerikanen, in het bijzonder dan de dealmaker Trump, die heeft het steeds over de feiten. Van, kost het me bijvoorbeeld 1 miljard, ga ik aan je hier overwinnen, of ga ik daar 600 miljoen vaten olie uithalen? Gewoon heel feitelijk. Maar wat doen Iraniërs? Die gaan spelen met het begrip. Ik zeg bijvoorbeeld, er wordt gezegd, ja, die uranium wat jullie daar hebben, die moeten we dan ontmantelen. Of die moeten we dan daar zien, daar weghalen, of dat moet er iets mee gebeuren. Dan gaat Iraniërs daar hele speling van maken, van ja, ontmantelen, nou, hoe gaan we dat dan invullen? En daar hebben we dan 2 dagen discussie over. En dan kunnen, met de moorden te spelen, kunnen ze ook rekken of dingen te torpederen, of voor zichzelf afschroeven. En ik denk dat dit hier nu echt aankomt op twee kampen. Dus ga je gewoon, als Trump het gevoel heeft van, nou, ik heb voor mezelf gewonnen, ook gelet op midterms en alle andere dingen, de ontwikkelingen die in Amerika gebeuren. Als het gevoel heeft van, nou, ik heb hier gewonnen, dan roept hij zichzelf uit tot overwinnaar. En dan zijn het Iraniërs die op het punt van ontmantelen van nucleaire ontwikkeling, 1, ontmantelen van het ballistische raketten, 2, en 3, het verlenen van steun aan milities zoals Hezbollah, Hamas en Houthis in Jemen, dat ze daar zulke voorspeling teweeg gaan brengen dat uiteindelijk lijkt dat alsof Trump dan in de VS kan roepen, kijk maar, ik heb gewonnen. Maar dat de Iraniërs denken, want yes, we blijven gewoon die mensen steunen, misschien een lager niveau of wat dan ook, maar uiteindelijk hebben we het zodanig onderhandeld dat dat lijkt alsof zij voor zichzelf wat kunnen roepen, we hebben gewonnen. Maar Iraniërs hebben uiteindelijk in de praktijk het gewoon bereikt wat ze wilden bereiken.
10: Ja, en dus zullen ze gewoon ook nucleair gewoon doorgaan en misschien wel juist veel meer het gevoel hebben, ook door die aanval, we moeten ons beter gaan bewapenen.
11: Precies.
10: Ja.
11: Ik heb wel eens gezegd, het bestaansrecht van Iran is ook gestoeld op 3 pijlers. 1, toch het hebben van die nucleaire ontwikkeling. Dan kunnen ze onder andere aan Saudi-Arabië en Israël laten zien van, hé, wij zijn ook een machtig land. 2, hun ballistische raketten tot en met intercontinentale raketten kunnen ze afschieten, letterlijk op die landen. En 3, toch die milities. Hezbollah kun je vanuit Libanon en zo laten raketten schieten. Houthis vanuit Jemen. Dus als die 3 komen ook te vervallen, ja, dan is hun macht eigenlijk geheel verloren gegaan.
10: Er zijn nog ontzettend veel vragen die ik heb, ook over het nationalisme wat toeneemt in Iran, waar je je zorgen over maakt. Maar we komen er helaas niet meer aan toe, want we moeten nog een heel belangrijke kettingvraag stellen voor volgende week. En dat is dan meteen het slot ook van de uitzending. Volgende week heeft mijn collega Art Rooijakkers en BNR's Big Five over de padstelling in Oekraïne. Nog zo'n conflict natuurlijk dat ontzettend belangrijk is om te blijven benoemen. En zijn eerste gast is Marten Kruijf, geopolitiek analist en voormalig commandant der landstrijdkrachten. Wat zou je aan Marten Kruijf willen vragen?
11: Ja, overigens, als eerst geweldige gast, Marten Kruijf. Best geweldige analyses maken. Ik volg hem ook graag onder andere op WNL op zondag. Geweldig dat hij zijn analyse geeft. En de vraag die wel lange tijd bij mij speelt, hopelijk kan hij dat wat helderheid in aanbrengen, is er eigenlijk een weg terug voor Vladimir Poetin? Kan hij, nou, alles wat we weten, een voorbeeld, dat het oorlogseconomie is nu 40% van de gehele Russische economie draait. Al die ellende die aangericht is, die moorden, die gewonden, PTSS-mensen die allemaal terugkomen. Heeft hij nog een weg terug? Kan hij stoppen met dat oorlog ook met dat idee van, nou ja, dan is er nog rust in de samenleving en kan ik aan de macht blijven? Of moet hij gewoon zo lang doorgaan, ook voor het behoud van zijn eigen macht enzovoort? Dus ik vroeg me echt af, is er een exit-strategie voor hem? Bestaat die er?
10: Hele heldere vraag. Dank. En dank ook voor je komst en het delen van het prachtige verhaal en de contacten die je ook in Iran hebt. Jurist en mensenrechtenactivist Sander Terphuis. Natuurlijk zijn de andere afleveringen van de Big Five zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een prachtig weekend. Nou, hou je hoofd koel. Ik hoop dat het een beetje te doen is allemaal. Hier in ieder geval wel. En tot snel.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers zijn vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
4: Na weekend waarin de Amerikanen en de Iraniërs het staakt het vuur allebei schonden, zeggen landen opnieuw dat ze de wapens neer zullen leggen. Morgen zouden ze elkaar treffen in Doha, in Qatar, om daar te praten over de Straat van Hormuz. Nou, hoe het verder loopt, hoor je zo allemaal van onze correspondent Tarek Enkhuis in de podcast Ochtendnieuws.
5: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
6: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
7: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Goedemorgen. Ja, dit is de editie van maandag 29 juni. Nieuwe werkweek, bijna het eind van de maand. En naast me Iwan Verrips. Iwan, wat gaan we doen?
10: Bas, goedemorgen. Zometeen hebben we het over de krapte op het stroomnet. Hoe lossen we die op? Ja, natuurlijk, we moeten het net verzwaren. Maar we moeten ook meer aan innovatie doen. Bijvoorbeeld succesvolle pilots die met stroom te maken hebben. Die komen vaak maar moeilijk uit die pilotfase. Om daadwerkelijk een verschil te gaan maken in de praktijk. Zou misschien wel kunnen. Blijkt het onderzoek van Berenschot wat er moet gebeuren. Hoor je zo meteen. En contact met Venezuela, het USAR-team dat daar nu aanwezig is. Spraken ze vrijdag al, toen waren ze nog op Eindhoven om te vertrekken. Nu dus aanwezig, mensen zoeken onder de rotzooi door die aardbevingen daar. Ook weer een nieuwe aardbeving dit weekend. Nou, de situatie op de grond daar hoor je zo meteen.
4: Nou, je krijgt dus inzicht aan de dag die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag echt weer in het Midden-Oosten. Want Iran en Amerika hebben de afgelopen dagen aanvallen over en weer uitgevoerd. En daarbij broos staakt het vurenbestand eigenlijk gewoon gebroken. Maar nu beloven ze plechtig dat ze opnieuw de wapens zullen gaan neerleggen. Volgens Amerikaanse functionaris kunnen schepen weer vrij varen door de straat van Hormuz. Maar morgen zou er weer gepraat worden in Doha, in Qatar, om dat conflict rond de straat van Hormuz te bespreken, meldt persbureau Axios. Bij ons is onze Midden-Oosten correspondent Tarek Kenkhuis. Tarek, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
4: Ja, dus allerlei schermutselingen, aanvallen, waardoor je kan zeggen dat staakt het vuur is gewoon gebroken. Wat is er nou precies gebeurd en waarom kon het zo escaleren? Begonnen we met een aanval van de Iraniërs op een vrachtschip, hè?
11: Ja, precies. Vorige week kondigde de VN twee scheepvaartroutes aan. Onder andere ook eentje door Omaanse wateren. Daar was Iran het niet mee eens. Alles zou volgens hun route moeten gaan en ze waren niet geraadpleegd. Dus toen hebben zij twee dagen later een schip aangevallen, althans vermoedelijk aangevallen, dat niet volgens de Iraanse route voer. Toen sloeg de VS terug op doelen in Iran, waarna Iran weer terugsloeg op Amerikaanse doelen in Bahrein. Dat ging nog twee keer heen en weer. Onder andere op Amerikaanse doelen in Kuwait ook. En het kon eigenlijk zo escaleren doordat de overeenkomst zo vaag verwoord is dat elk hem anders interpreteert. En ook doordat er geen vertrouwen is tussen beide partijen, waardoor, weet je wel, in plaats van dat ze even bellen, er meteen geschoten wordt.
4: Terwijl we hadden gehoopt, en dat was ook toegezegd in het vredesakkoord, dat er korte communicatielijnen zouden komen voor dit soort incidenten. Maar oké, hoe groot is de kans dat Iran en Amerika zich zullen houden aan zo'n nieuw staakt het vuren? Want we weten inmiddels, er is het niet veel voor nodig om het te breken, hè?
11: Ja, het zou mij eigenlijk niet verbazen als dit nog wel een paar keer gebeurt. Het zal geen all-out oorlog meer worden, schat ik. Ook al dreigt Trump daar natuurlijk wel mee dit weekend op Truth Social. Maar omdat er toch nog steeds gewerkt moet worden aan alle details, kan het af en toe toch wel voor zorgen dat er enige interpretatieverschillen zijn aan beide kanten.
4: Ja, nou, dat is morgen gaan ze dus naar Qatar, naar Doha, om daar te praten over de straat van Hormuz met name. Denk je dat er een doorbraak komt die de veiligheid van de schepen daar op de langere termijn kan garanderen? Er liggen op dit moment niet alleen mijnen, maar inderdaad ook twee partijen op de loer die bij elke misstap van de andere op elkaar gaan knallen.
11: Precies, en dat lijkt nog niet helemaal uitgewerkt. Iran die blijft aandringen op controle over de straat van Hormuz en voelt zich natuurlijk ondermijnd door die aankondiging van de VN. Ja. Het Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die waarschuwt dat elke poging om door Iran geprefereerde route in de waterweg te omzeilen zal leiden tot spanning en escalatie. Ja. Dus dat is nog niet echt geruststellend voor de scheepvaart.
4: Nee, dat is een dreigement ook naar de Amerikanen.
11: Ja, zeker.
4: Ja. Dan is er even naar de andere kant van de medaille. Dit weekend een staakt het vuur getekend, vlak voor het weekend, tussen Israël en Libanon. Heeft dat stand gehouden?
11: Nou, niet helemaal. Er zijn nog enkele lucht- en droneaanvallen geweest en ook wat artillerievuur. Het Israëlisch leger heeft nog een aantal huizen afgebroken, opgeblazen in het door haar bezette gebied. En eigenlijk zie je ook dat hier elke dag het steeds een beetje verder escaleert. Vrijdag kondigde Libanon en Israël dus de 14-punten-deal aan. Niet alleen een staakt het vuren. Maar onder andere staat er ook in dat beide landen elkaars soevereiniteit erkennen. Ook iets nieuws. Dat Israël zich bovendien terugtrekt uit twee pilotzones en dat het Libanese leger het dan overneemt. Die deal kan op enige kritiek rekenen in Libanon. Er waren ook protesten het afgelopen weekend, onder andere door Hezbollah-supporters, maar ook door andere mensen, omdat mensen onder andere vinden dat de deal eigenlijk niet duidelijk genoeg is over de terugtrekking van Israël van Libanees grondgebied.
4: Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent Tarek Kenkhuis.
10: Als ik aan een lift denk, dan denk ik aan
12: het adembenemende verhaal van de vliegende lift.
10: Ja, een abeltje.
4: Oh ja.
10: Dan ga je met je lift door het dak. Mm-hmm. Maar ook vast komen te zitten in een lift, ja, lijkt me geen pretje. En nu is uitgezocht hoe vaak dat eigenlijk gebeurt. Antwoord daarop hoor je over een kwartiertje.
13: Ochtendnieuws.
10: Ga naar Venezuela. Nederland heeft het marineschip de Zijner Majesteits Groningen van Curaçao naar Venezuela gestuurd om daar hulp te verlenen naar die zware aardbevingen van vorige week, heeft Defensie bekendgemaakt. Het schip heeft hulpmiddelen aan boord, zoals water, eten en ook een waterzuiveringsinstallatie. Afgelopen woensdag werd het land getroffen door twee zware aardbevingen, kort na elkaar. De interim-president Delcy Rodriguez maakte gistermiddag bekend dat er inmiddels 33 mensen zijn gered, maar dat er nog 50.000 inwoners zijn vermist. En het dodental is opgelopen tot bijna 1500. We gaan erover praten met Jorg van Waardhuizen van het Urban Search and Rescue Team, USAR. We spraken u vrijdag al, maar nu bent u in Venezuela. Goedemorgen voor ons, goedenavond voor u.
14: Ja, goedenavond.
10: Ja, we horen nog steeds verhalen over mensen die gered worden af en toe. Wat hebt u de afgelopen dagen mee kunnen maken? Hebt u mensen onder het puin vandaan kunnen halen?
14: We zijn gisterenochtend aangekomen en toen inderdaad gelijk ook met onze reddingsgroep het gebied ingegaan. We hebben veel van onze collega internationale SAR-teams, want we zijn hier zeker niet de enige, dat je kunnen ondersteunen en helpen. En we hebben ook veel plekken verkend. Tot nu toe voor ons nog niet tot de redding geleid, zeker wel voor onze collega's. En zoals vanmiddag bijvoorbeeld, toen was ik mee met een reddingsgroep. En toen kwamen we aan op de plek waar de Amerikanen net twee mensen redden uit het puin. Dus dat is zeker nog mogelijk.
10: En waar bent u actief? Want vrijdag bespraken we, nou ja, u krijgt een plek toegewezen. Waar is dat geworden? Waar bent u actief?
14: Wij zitten in La Guaira. Dat is eigenlijk het noorden van Caracas, de hoofdstad. En dat ligt echt tegen de kust aan. We zitten hier gewoon aan het water, ook met ons basecamp. En eigenlijk een paar honderd meter verder, daar ligt echt alles plat. Veel hoge gebouwen. En dat zijn eigenlijk het gebied wat verdeeld is in sectoren waar alle USAR-teams aan de slag zijn.
10: En hoe zijn die omstandigheden daar? Want ik begreep dat stroomvoorziening was afgesneden. Zou geloof ik weer terug zijn deels. Hoe is het werken daar voor u en uw team?
14: Ja, op zich, dit zijn omstandigheden die wij gewend zijn. Want wij gaan eigenlijk vanuit dat er niks is. Wij zijn ook helemaal zelfvoorzienend. We hebben onze eigen stroom. Nee, wij kunnen dit soort omstandigheden aan. En inderdaad, in de stad zelf is er weinig. Er komt nu wel veel noodhulp op gang. Mm-hmm. Maar de mensen hebben het met minder te doen.
10: Hoeveel tijd is er nog om mensen te redden? Ik zei het al, sporadisch hoor je nog verhalen van mensen die gered worden. Ik zag ook nog een filmpje van bijvoorbeeld een hond die onder het puin vandaan wordt gehaald. Hoeveel tijd hebt u nog?
14: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de omstandigheden. Kijk, formeel is het gouden uur 72 uur. Daar spraken we eerder ook over. Alleen dat is natuurlijk geen harde grens. Het is alleen, daarna loopt het gewoon snel terug. Maar ja, er zijn natuurlijk situaties waarbij je opgesloten zit in een holle ruimte. Maar wel misschien toegang hebt tot water, misschien zelfs eten. Ja, dan kun je het echt heel lang uithouden. Ja. Op dit moment zijn we ook met twee teams op een plek waar we echt nog mensen een paar uur geleden nog telefonisch contact hadden met hun naasten. Daar zijn we nu ook volop aan het inzetten om te kijken of we daar nog mensen kunnen bevrijden.
10: U zoekt dus echt heel gericht ook soms op basis van tips en hints en signalen dat mensen op bepaalde plekken zitten.
14: Klopt, ja, wij gaan vaak af op wat mensen natuurlijk zelf zeggen. Dat kunnen we altijd checken en daarna gaan wij met onze honden naar die plek. Die kunnen ook ruiken of er dan daadwerkelijk mensen zitten. Maar als er contact is met mensen, dan is het natuurlijk vrij duidelijk dat er nog iemand zit. Dan kunnen we natuurlijk gewoon gelijk aan de slag.
10: Dan zei ik al, dat schip van Defensie, de Groningen, daar vandaag met allerlei water, waterzuivering en eten. Wat is uw indruk? Hoeveel hulp is er nodig? Want er is veel hulp, maar is het genoeg?
14: Ja, dat is een vraag die ik vanuit mijn expertise lastig kan beantwoorden. Wat ik wel weet is dat in ieder geval het water wat ze hebben meegebracht ook naar ons is gebracht. Want een deel van het water is ook voor ons bedoeld. Het is hier erg warm en we gaan harder onze voorraden heen dan bedacht. Maar het grootste van gaat naar het Rode Kruis hier van Venezuela. De noodhulp komt zeker op.
15: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Straks onder vermogen box 3. En als die aandelen dus flink in waarde stijgen, moeten de techmedewerkers jaarlijks belasting betalen over die waardestijging, voordat ze dat geld ook te gelde gemaakt hebben. In het voorstel moeten beleggers 36% belasting gaan betalen over het rendement op aandelen en andere beleggingen. Ook, zeg ik al, als die winst niet gerealiseerd is. Internationale AI-specialisten en andere techtalenten zullen daarom liever in het buitenland gaan werken dan in ons land, zeggen die ondernemingen aan de vooravond van het debat over box 3 in de Eerste Kamer. En die nieuwe box 3-wet die doorkruist ook de ambities van Prosus zelf in ons land. Dat bedrijf zegt in Nederland te willen groeien met een verdubbeling van het aantal mensen in speciale AI-teams en daarnaast samenwerking met allerlei start-ups en scale-ups. Maar ja, met die belasting op ongerealiseerde beleggingswinsten wordt dat steeds lastiger, zegt Prosus. Maar we weten inmiddels, heeft staatssecretaris Eelco Ehrenberg van Financiën uitzondering gemaakt voor start-ups en voor beloning en aandelenopties bij die start-ups. Maar volgens Prosus is zo'n uitzonderingsclausule niet meer dan een pleister op een slechte wet. Zo wordt het een soort Frankenstein. Ja, geplakt en zo. Prosus en Booking staan trouwens niet alleen, want Adyen, Bunk, Uber, TomTom zijn allemaal kritisch, want in mei trok die coalitie van grote techbedrijven in het land ook al aan de bel over deze, ja, deze smerige wet, zoals Martin Verrooy van 50PLUS in de Eerste Kamer laatst hier op de zender noemde.
2: We gaan kijken naar wat de komende beursweek ons gaat brengen. Dat hoor je van collega Joris Simonides van BNR Beurs.
3: De week begint gelijk met jaarcijfers. Die van Ajax-bedrijf Prosus, om precies te zijn. Dit zijn de definitieve cijfers. Maar een inkijkje kregen beleggers anderhalve week geleden al. En dat inkijkje zag er goed uit. Prosus groeit steeds meer op eigen kracht en is daardoor wat minder afhankelijk van het enorme belang dat ze hebben in het Chinese Tencent. Ook zijn er nog de kwartaalcijfers van Nike. CEO Elliot Hill werd daar bijna 2 jaar geleden uit zijn pensioen gehaald om het bedrijf weer op de rails te krijgen. Maar kwartaal op kwartaal weet hij dat nog niet klaar te spelen. Het is dus te hopen dat er nu eindelijk weer echt wat herstel gaat plaatsvinden bij Nike.
2: BNR Beurs vanavond om 6:30 een nieuwe aflevering live op de radio. Kan je allemaal horen via de BNR-app of via een van onze frequenties. En terugluisteren kan ook in diezelfde app.
1: En dan 2 op de 3 organisaties, 66% in ons land dus, loopt tegen de grenzen van het overvolle stroomnet aan, blijkt een nieuw rapport van Berenschot. Om de krapte op het stroomnet te verminderen zijn veel partijen daarom bezig met innoveren, druk bezig. Maar helaas, die innovaties blijven vaak steken in schoonheid, in de pilotfase. We praten erover met Rutger Bianchi, die is leider van de afdeling Energie en Strategie bij Berenschot. Meneer Bianchi, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, u heeft met veel organisaties in de energiesector gesproken, begrijp ik, over dat overvolle stroomnet, over de netcongestie. Wat geeft dat voor nieuwe inzichten? Inderdaad dat 66% eigenlijk dus 2/3 van de bedrijven gewoon een probleem heeft?
4: Ja, die zegt dat eigenlijk netcongestie een belemmering is voor hun bedrijfsvoering.
1: Ja.
4: En in de energie- en utility sector is dat zelfs tot 90%, dus nog veel sterker.
1: Ja. En nu blijkt ook, zei ik al eventjes, dat veel van die bedrijven die zijn bezig, of organisaties, met innoveren om zich weg te innoveren uit deze ellende. En dat lukt niet. Hoe kan dat nou?
4: Nou, dus innovatie is in dit vraagstuk zeer complex. Hè? Dus de oplossing ligt niet alleen bij het bedrijf zelf, maar ligt ook heel erg in de samenwerking.
1: Mm-hmm.
4: En vooral de netbedrijven die zijn ook al jaren bezig met pilots en innovaties. Maar de urgentie ontbrak toch nog toe.
1: Ja.
4: Om zeg maar die innovatie ook tot wasdom te brengen.
1: Mm-hmm.
4: Je ziet dat daar nu echt verandering in komt. Dus ik zou zeggen dat het issue om uit de pilotfase te komen, dat verandert wel.
1: Ja, ja.
4: Door de urgentie. Alleen dat betekent niet dat we de oplossing gelijk in handen hebben.
1: Nee, precies.
4: Er is dan een uitdaging in de sector om ook een andere mindset hierin te hebben. Dus beter samen te werken, sneller tot oplossingen te komen daarin.
1: Ja, en als we kijken naar die richting van oplossingen, waar moeten we dan aan denken? Los van samenwerken, dat die bedrijven samen moeten gaan kijken naar mogelijke dingen. Wat voor oplossingen denken ze nu aan? Je hoort wel eens wat verhalen over flexibel stroomgebruik, hè, wat vereist wordt van klanten. Is dat een lijn, maar er zijn er vast meer.
4: Ja, nou, in essentie is dat wel misschien wel het belangrijkste.
1: Ja, ja.
4: Flexibiliteit is op dit moment de oplossing in de energietransitie. En dat vraagt allerlei innovaties. En in innovaties denken we vaak aan fysieke nieuwe producten misschien. Maar in netbeheer zijn dat nieuwe contractvormen.
1: Ja.
4: TDTR-contracten, CSC-contracten.

0: zijn allemaal nieuwe contractvormen. En als bijvoorbeeld een netbeheerder kan je dat niet alleen doen. Netbeheerders zijn zwaar gereguleerd onder ACM-toezicht. En die moeten dat inrichten. Zodat die moeten eigenlijk ook de klanten verleiden. Dat vraagt ook een soort nieuwe mindset van die partijen. Die zijn niet gewend om klanten te moeten verleiden. Want die hebben gewoon een monopolie. Dus die aansluitingen die komen gewoon, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
0: En nu moeten ze in congestiegebieden een product creëren. Dus innovatie. Waar ook die klant op in wil stappen. En dat is eigenlijk een stuk. Dat is echt iets. Dat vraagt ook een nieuwe mindset. Een nieuwe cultuur van die bedrijven.
1: Ja.
0: Daar zit ook een grote oplossing van de problemen van nu.
1: Mm-hmm.
0: Tegelijkertijd moeten ze niet alleen innoveren voor de problemen van nu. Ze moeten ook vooruitkijken. Want die infrastructuur die ze nu aanleggen, die ligt voor 40 jaar.
1: Ja.
0: En ja, wat gaat waterstof doen? Waar wordt de elektriciteitsvraag het grootst? Dat soort vragen.
1: Ja.
0: Vragen ook slimme keuzes. Die eigenlijk moeilijk zijn. En vragen nou, dus ook om innovatie.
1: Ja, precies. En waar je zeker flexibiliteit wil inbouwen. Want wie weet wat er over 40 jaar gebeurt. Dus, maar even los daarvan. We hebben ondertussen ook nog, zei u net al, te maken met regelgeving. Met een autoriteit consumentenmarkt die meekijkt over de schouders. Geeft dat niet te veel grenzen in wat die bedrijven kunnen en willen met innoveren?
0: Nou ja, dat beperkt wel. Dus dat vraagt ook eigenlijk dus samenwerking. En eigenlijk, je wilt een soort ecosysteem creëren.
1: Ja.
0: Niet alleen het bedrijf zelf die het product moet implementeren straks. Mm-hmm. Maar juist ook met de gebruikers. En in dit geval ook de toezichthouder. En zelfs het Rijk. Want veel regelgeving die we doen, die heeft invloed op beleid. Denk aan de nettarieven waar ook veel discussie over is. Voor kleinverbruikers.
1: Mm-hmm.
0: Dat is ook zo'n innovatie, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
0: En vaak duurt dat als het om regelgeving gaat.
1: Duurt het
0: langer. En die tijd hebben we niet.
1: Nee, precies.
0: Progressie is nu.
1: Precies. En samenwerken moet, dat kunnen we stellen. Maar inderdaad, met al die partijen, al die stakeholders samen, wat geeft u het voor tijd om te zorgen dat dit opgelost wordt? Want er is dus druk, hè, dat weten we.
0: Ja. Nou, om heel eerlijk te zijn, de wachtrij is 16.000 wachten ongeveer.
1: Ja, het wordt alleen maar meer.
0: En het kost ons miljarden per jaar, dus het moet nu. En ik zou zeggen, komend jaar zou je wel verwachten dat de samenwerking niet alleen op een centraal niveau, maar ook meer op een decentraal niveau beter gaat plaatsvinden. Congestie is ook een lokaal gegeven iets. De oplossing hangt af van de locatie en welk bedrijf daar het meeste invloed op heeft op die locatie. En dat zijn ook vooral veel overheden die daar invloed op hebben. Want vaak is een congestieoplossing kan ook zijn een tijdelijke gasturbine ergens neerzetten. Maar dat vraagt fysieke ruimte, maar ook stikstofruimte.
1: Ja.
0: Nou, en dan hebben we het ook over vergunningverlening.
1: Precies, en lokale beslissing mag dus lezen inderdaad vergunningverlening. Nou, we hopen dat ze het rapport gaan lezen, meneer Bianchi. Dank u wel. Berenschot Managing Consultant Rutger Bianchi.
2: De overheid, de creatieve sector en makers die moeten zo snel mogelijk actie gaan ondernemen als het gaat om kunstmatige intelligentie. Want anders gaan er essentiële culturele en artistieke waarden verloren. Is een ongevraagd advies van de Raad voor Cultuur, dat is adviesorgaan voor cultuurbeleid, aan het kabinet. Zo zeggen zij dat er een contentheffing zou moeten komen. Een belasting op content dus blijkbaar. Een speciale regeringscommissaris en een taskforce, schrijft de Volkskrant. Op zich is die AI zelf niet het probleem, maar de Raad maakt zich wel zorgen over een klein groepje Amerikaanse bedrijven met name die technologie in handen heeft en die kunst en cultuur zien als een onbeschermde bron van data die je lekker kan voeden om je AI te trainen en er verder niks voor teruggeeft. En daardoor komen er menselijke creativiteit, auteurschap en artistieke vrijheid in gevaar, zegt de voorzitter Christel Balen van die raad. En daarvoor moeten we dus actief opkomen voor die rechten, omdat die waarden anders langzamerhand verdwijnen. Dat is Balen, voor Christel Balen. De Raad voor Cultuur die voerde onderzoek uit naar de kansen en risico's van AI. Wordt getraind met werk van makers zonder dat ze daarvoor worden betaald dus. En dus pleit die raad voor die heffing. Volgens de raad is niets doen geen optie. En is het belangrijk dat de creatieve sector, de overheid en makers samen optrekken om op die manier sneller en meer gestructureerd te kunnen handelen.
1: Wat gebeurt er vandaag in Politiek Den Haag? Nou, dat hoor je van onze politiek verslaggever Michiel Jurjens.
3: Het ministerie van Defensie krijgt er ieder jaar miljarden bij om in 2035 aan de NAVO-norm van 3,5% van het BBP te voldoen. Veel geld dus voor defensieminister Jessel Gus om te besteden. Maar waar gaat dat geld het komende jaar precies naartoe? Dat wordt vandaag iets duidelijker wanneer Jessel Gus en staatssecretaris Boswijk de defensienota presenteren. Dat doen ze op vliegbasis Geelse Rijen in Brabant. Ook is er weer een nieuwe ronde verhoren in de parlementaire enquête naar het coronabeleid. Het hoofdthema deze week: de avondklok en de maatschappelijke onrust. Om 10:00 verschijnt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de commissie. En om 14:00 is het de beurt aan Henk van Essen, die vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie was. Verder komt minister Herbert van Economische Zaken met nieuwe plannen die iets moeten doen aan een van de grootste ergernissen van ondernemers, namelijk de tijdrovende en innovatieremmende regeldruk. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Zij politiek verslaggever de USM. Mevrouw Herbert spreken we later vanmorgen rond 7:10 in de ochtendspits hier op BNR over die plannen.
2: Ja, en over die defensieplannen waar Michiel het al over had, daar schrijft de Telegraaf vandaag over. We gaan naar de kranten, want in de Telegraaf lezen we dat de Defensie miljarden uittrekt voor militaire technologie en wapensystemen. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat de komende jaren volop wordt ingezet op innovatie en dat alles uit de kast wordt getrokken om militaire technologie te ontwikkelen. Nieuw is vooral dat er een aparte organisatie wordt opgetuigd met daarin wetenschappers, kennisinstellingen en de industrie.
1: En dan in het FD. Netbeheerders vlak voor de deadline oversteld met aanvragen. Vanaf 1 juli, aanstaande woensdag dus, kunnen ook nog te bouwen woningen op een lange wachtlijst terechtkomen. Net als consumenten die extra stroom nodig hebben voor bijvoorbeeld hun elektrische auto, hun elektrische kookplaat of hun mooie warmtepomp. Netbeheerders zagen het aantal aanvragen van huishoudens die een zwaardere stroomaansluiting willen met 300% toenemen. Zeker toen half april duidelijk werd dat de stad Utrecht en omstreken vanaf juli een aansluitstop zou krijgen, kwamen mensen met name daar heel erg in beweging.
2: In het Financiële Dagblad: advocatenkantoren overvallen door fors stijgende AI-prijzen, kopt de krant. Een bekend AI-platform voor juristen, Legora, kondigde deze week aan het prijsmodel van zijn meest geavanceerde producten wijzigen. In plaats van een vast abonnementsbedrag per maand betalen klanten voortaan op basis van daadwerkelijk gebruik, waardoor de kosten flink oplopen. Nu is een kantoor tussen de 100 en 300 euro per gebruiker per maand kwijt. Maar die AI-kosten zullen 2 tot 3 keer zo hoog uitvallen. Ben je opeens 1000 euro kwijt?
1: Ja, nou, dan gaat je uurtarief van 300 naar 700 euro.
2: Ja, blijven steken in een lift.
1: Oh, dat vind ik zo naar.
2: Het lijkt me ook een heel... Heb je het wel eens gehad?
1: Ja. Ja? Een keer, ja.
2: En hoe lang duurde dat?
1: 1 minuut of 3.
2: Oh, en dan ging hij vanzelf door.
1: Ja.
2: Okay, je hoeft niet gered te worden.
1: Nou, even piepen, van, oh nee, even reset.
2: Maar de grap is, het is best, ik ken best veel mensen die dat wel eens gehad hebben.
1: Ja.
2: En toch gebeurt het misschien veel minder vaak dan veel mensen denken. Want een Duitse lift- en roltrappenspecialist, Hund Consult, heeft een analyse gedaan. En zij zeggen, een lift blijft gemiddeld 1 keer per 300.000 ritten stilstaan. Dus je was... het was een lucky day voor jou. Ja. Ze hebben 1,25 miljard ritten met zo'n 20.000 liften onderzocht in Duitsland en dit dus geanalyseerd. Nou, wat voor verschillen zien we dan? Het verschilt per type gebouw bijvoorbeeld. In lage gebouwen met 2 tot 4 verdiepingen komt een storing vaker voor dan in een hoger gebouw. Had ik niet verwacht, maar dat komt waarschijnlijk doordat in lagere gebouwen vaak hydraulische liften worden gebruikt. En die zijn wat storingsgevoeliger dan gewoon kabelliften. En ook uiteraard de leeftijd van een lift speelt mee. Met name installaties die gebouwd zijn tussen 1975 en 1989, die blijken relatief vaak stil te vallen. Maar goed, die zijn dan ook al bijna antiek. Nou, 2 aardige feitjes dan nog. Zeker voor mensen die een beetje liftfobie hebben.
1: Mm-hmm.
2: Volgens TÜV, het Keuringsinstituut, zijn liftdeuren de meest voorkomende oorzaken van storingen. En dus niet gammele bakjes of gammele kabels of dat soort zaken. En als een lift dan stilstaat, dan is dat vaak omdat de beveiliging ingrijpt en niet zozeer omdat die installatie zelf gevaarlijk is of omdat die op het punt stond om naar beneden te donderen of iets dergelijks. Nou, mocht je een keer vast komen te zitten, doe dan wat Bas doet. Blijf rustig, druk op de alarmknop. Dan krijg je contact met de meldkamer. En volgens een keuringsinstantie is er ook genoeg lucht in een lift. Daar schijnen mensen bang voor te zijn. Dat ze zonder zuurstof komen te zitten. Nou, is dus allemaal niet nodig. En zelf eruit proberen te klimmen, dat moet je helemaal nooit doen. Dat kan allerlei levensgevaarlijke situaties opleveren. Maar dus 1 op de 300.000 ritten gaat fout. De kans dat je erbij zit is dus vrij klein. Maar het kan wel gebeuren.
1: Ja. En dan, zometeen. Dit weekend waren er opvallende woorden van Vladimir Poetin, want volgens hem heeft Rusland het een beetje zwaar. En dat komt omdat ze geen brandstof meer hebben. Nou, hoe moeten we die woorden interpreteren, hoor je zometeen van onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
6: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
8: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
10: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
9: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
11: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
9: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
12: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
8: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Er is daar meer verkeer op de weg en dat komt allemaal door de werkzaamheden op de A27. Daar is het dus ook druk, richting Gorkum, knooppunt Gorkum, 7 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Den Horen en knooppunt Hoogvliet. Hier sta je in de file over 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is er dicht. En dan nog de A28 richting Amersfoort. Een spoedreparatie tussen Harderwijk en Strandnulde veroorzaakt daar vertraging. Ook hier heb je een 30 minuten oponthoud en ook hier is de linkerrijstrook dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. Dat is de A1 richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er komen zwaardere straffen voor mensen die hun partner doden na aanhoudend huiselijk geweld. Maar als er geen vooropgezet plan is, kunnen rechters daar nu nog maximaal 25 jaar cel voor opleggen. Maar het kabinet wil dat in bepaalde gevallen verhogen naar 30 jaar of levenslang. Dat is de maximale straf voor moord. Afslankmedicijnen die je moet inspuiten zorgen steeds vaker voor problemen. In een jaar tijd is het aantal meldingen van vergiftiging verdubbeld naar bijna 150, zegt het centrum dat de meldingen verzamelt. Mensen krijgen bijvoorbeeld buikpijn of moeten overgeven. Vaak hebben ze het afslankmiddel gebruikt zonder begeleiding van een arts. Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst, dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers zijn vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. En mocht Oranje morgennacht op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde Canada. De Canadezen hebben zich gisteravond als eerste land geplaatst voor de 8e finales. Ze versloegen Zuid-Afrika met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Ja, de Russen hebben het zwaar, zegt Vladimir Poetin notabene zelf van partijcongres. En met name brandstoftekorten treffen Rusland. Hoe dat nou verder moet, gaan we zo bespreken met onze correspondent Joost Bosman.
21: Thomas van Zijl.
0: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over de stikstofplannen van het kabinet. En een gesprek met Richard Plugge, directeur van wielerploeg Team Visma Leasebike, over de jacht op geld en het geheel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 6:45. Trappen af op deze ene laatste dag van de maand. Het is maandag 29 juni 2026. Beginnen we een nieuwe werkweek. Iwan, wat doen we allemaal in het komende half uur?
2: We hebben zometeen een leuke tip voor mensen die in of in de buurt van Nijmegen wonen. Want het grootste Romeinse badhuis van Nederland ligt daar, althans. Is daar gevonden een tijdje geleden al. En voorwerpen daar vandaan kan je vanaf vandaag bekijken in het stadhuis in Nijmegen. Nou, wat er dan allemaal te zien is, bespreken we zometeen. En veel mensen die zullen toch... Ik ben ook wel benieuwd hoe dat vannacht gaat. Mensen die aan de ene kant moeten werken, maar wel om 3 uur wellicht de wedstrijd willen zien. Mm-hmm. Nederland-Marokko op het WK voetbal. Ik geloof dat wij al een beetje besloten hebben dat we hier op kantoor gaan kijken. Ja. We moeten toch vroeg werken. We beginnen normaal om 5 uur. Dus dan kan je net zo goed 2 uurtjes eerder hier zijn. Jaap de Groot, onze sportverslaggever, die reist ook naar Mexico, want daar gaat die wedstrijd plaatsvinden. Waar ze zelfs een officiële vrije dag hebben.
1: Zeker.
2: Om die wedstrijd te kunnen zien.
1: Goed, hè?
2: Dat wil ik ook wel.
1: Ja, met de gouverneur van de staat. In een oranje shirtje.
2: Nou, zometeen met Jaap de Groot.
1: Ja, absoluut. We gaan eerst naar Rusland, want dat maakt een moeilijke tijd door. Zegt notabene Vladimir Poetin zelf op het partijcongres van zijn partij Verenigd Rusland. En ook zegt hij dat Rusland onder ongekende druk staat van een westerse elite. Opvallende woorden. Het land is dit weekend ook nog eens getroffen door aanvallen van Oekraïne op diverse olieraffinaderijen. En daar heeft Oekraïne volop ingezet. En dat betekent nu zo dat er enorme brandstoftekorten zijn in Rusland. We gaan erover praten met Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
24: Goedemorgen.
1: Ja, eerst even die woorden wegen van Poetin zelf. Wat zegt hij nou precies in jouw opinie?
24: Nou ja, dat Rusland dus inderdaad, dat geeft hij ook toe, moeilijke tijden doormaakt. Hè. Er staan lange rijen nu voor de benzinestations. En dat Rusland daar wel doorheen zal komen als het maar zij aan zij blijft staan. En dat geeft natuurlijk het Westen de schuld van alle problemen. Maar opnieuw geen woord over die vernietigende drone-aanvallen van Oekraïne. En dat is toch wel opvallend. Daar wil hij eigenlijk niet over praten. En dat is ook juist omdat dat natuurlijk heel gevoelig ligt. Omdat Rusland daar op dit moment gewoon geen enkel antwoord op heeft. Net wat je zegt, afgelopen weekend weer verschillende olieinstallaties getroffen. Ik geloof in Krasnodar ergens. Vorige week op de Krim natuurlijk. Anderhalve week, twee weken geleden echt rond Moskou. Apocalyptische beelden van ontploffende olieinstallaties. Ja. Dus ja, Poetin wil daar niet over praten op dit moment.
1: Nee, dat blijkt. Maar inmiddels is ook benzine op rantsoen, heb ik begrepen. Kerosine mocht al niet meer worden geëxporteerd, diesel ook niet. En nu benzine ook. Wat merkt de Rus op straat hier nou van? Die kan dus niet meer tanken. Lange wachtrijen bij de pompstations, kan ik me voorstellen.
24: Ja, en daar wordt heel veel over gemopperd natuurlijk. Ja. Hè? Veel mensen die ook zeggen van we kunnen niet meer op vakantie en we kunnen niet meer dit. Je zou kunnen denken van denk eens wat er aan Oekraïne al 4 jaar aan de hand is. Hè? Maar er zal zeker een deel van de Russen zijn die dat ook echt wel doet. Maar het besef dat er echt wel iets aan de hand is, dat de oorlog ook nu in Rusland zelf is gearriveerd, zeg maar. Ja. Dat besef begint wel door te dringen. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van Oekraïne geweest, om de Russen het te laten voelen. In de hoop dat er ook sociale onrust gaat ontstaan, waardoor het regime van president Poetin mogelijk verzwakt. Zover is het nog lang niet. Maar het feit dat de Russen het voelen, dat is er.
1: Ja, duidelijk. En dat is ook niet toevallig dat hij dan dit weekend juist op dat partijcongres dit ook zegt. Hè? Want het is ook een beetje toegeven dat het niet zo lekker loopt allemaal met die actie in Oekraïne.
24: Nee, ja, nou, en dat kan natuurlijk ook niet anders. Hoewel Poetin toch blijft zeggen van wij zullen winnen. We moeten volhouden. En we zullen er alles aan doen om dat te bereiken. Maar hij heeft nog niet een begin van hoe hij denkt dat te gaan doen. En dat is toch wel wat nu in Rusland sterker wordt, denk ik. De Russen zien toch een discrepantie van wat hij zegt
1: en wat er gebeurt.
24: En wat ze zelf om zich heen zien gebeuren. En die discrepantie wordt ook sterker natuurlijk naarmate die aanvallen van de Oekraïners doorgaan.
1: Ja, dan nog even iets anders opvallends dit weekend. Dat een Russische Oekraïne-ganger die werd opgepakt nadat hij een filmpje online had gezet waarin hij een live gesprek met Poetin eiste. Vertel.
24: Ja, dat was eind vorige week. Vladimir Lumin, die is een sergeant in het Russische leger geweest. Hij wil met Poetin praten om over de misstanden binnen de troepen zelf een gesprek te hebben. Hij zegt, ja, onze jongens worden door de officieren uitgebuit, mishandeld en zelfs vermoord. En dat gebeurt ook, dat is bekend. Nou ja, hij wilde daar een live gesprek met Poetin over op de televisie. Dat filmpje is 5 miljoen maal bekeken. En dat zegt wel wat natuurlijk. Hè, Russen dat wel interessant vonden. Maar hij heeft inmiddels is hij wel op zijn schreden teruggekomen. In een nieuw filmpje van het weekend is hij ook. Is er huiszoeking bij hem gedaan. Hij is zelf voor 11 dagen vastgezet. Ja. Dus ja, het was misschien niet zo'n slimme stap van hem. Nee. Maar het geeft ook wel weer iets aan over wat er in de samenleving leeft. We hebben twee keer eerder een televisiepresentatrice die onlangs vrij stevig kritiek uitte in een filmpje op Poetin. En die vlogger, Ilya Remeslov, misschien kun je dat nog herinneren, die in één keer, hij was altijd zeer pro-Poetin voor de oorlog. En in één keer ging die helemaal los en zei die: Poetin is een oorlogsmisdadiger. Hij moet vastgezet worden en de oorlog moet afgelopen zijn. Nou ja, dit zijn drie individuele gevallen die eigenlijk niet zo gek veel zeggen onafhankelijk van elkaar. Maar bij elkaar opgeteld geeft het toch een sfeer in de samenleving weer van toch een groeiend verzet tegen alles wat er gebeurt. En dat is toch iets waar het Kremlin zich wel zorgen over zal maken.
1: Dankjewel, Rusland correspondent Joost Bosman.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Ja, gaan we om 11 minuten over 6:30 even naar Mexico. Ja, want volgens het Nederlands elftal maakt zich op voor die wedstrijd tegen Marokko. En Ronald Koeman zegt dat zijn team er klaar voor is. En ook de hitte in het Mexicaans Monterrey zal geen probleem zijn, zei hij afgelopen nacht in de persconferentie. En ook de Mexicanen verheugen zich hiervan op de wedstrijd, want in de deelstaat Nuevo León is het een officiële vrije dag vanwege de wedstrijd Nederland-Marokko. Nou, bij ons sportverslaggever Jaap de Groot, die zelf onderweg is naar Mexico. Want Jaap, jij zit op dit moment op het vliegveld toch onderweg naar Mexico?
3: Ja, ik sta op het punt van inchecken. Want het was een hele klus om een plek op een vliegtuig hier te vinden. Omdat er gaan duizenden Mexicanen ook vanuit Texas en heel Amerika naar Monterrey om te beleven. En het is nu al trouwens al groot feest in Monterrey. Want in het Parque Fundirado is nu een optreden van Yuki, DJ Ruud en Yves Berendsen gaande. Nadat het publiek opgewarmd is door niemand minder dan Enrique Iglesias.
1: Kijk eens
3: die zat
1: dan.
3: Dus in het voorprogramma.
1: Ja, die zat in het voorprogramma. Dat is wel heel mooi. Maar eventjes naar dit verhaal. Waarom krijgen die Mexicanen vrije dag voor een wedstrijd van Nederlands elftal?
3: Nou ja, ik gaf het net al aan dat het park peilt nu uit. Ze willen er echt een geweldige feestdag van maken. En gouverneur Samuel Garcia, ja, die kondigt ook aan met een oranje stropdas. En die zie je ook de hele week in beeld met een shirt van het Nederlands elftal. En het is voor Monterrey, een plaats in het noorden van Mexico, vlak tegen de Texaanse grens aan. Ja. Zo'n unieke belevenis. Hè. Alle aandacht gaat meestal uit naar Mexico City en Guadalajara. Ja, en nu is het hun moment met een geweldig adviesje. Want dat hebben ze tot nu toe ook niet gehad. Dat toch een beetje de wedstrijden van de minder aantrekkelijke landen. Ja. Maar nu speelt het Nederlands elftal daar. Ja, en dat is één groot feest. Dus daarvoor is zelfs Luis Enrique Iglesias ingevlogen. Ja, dan
1: weet je
3: dan,
1: het wel.
3: Dan is het echt feest, hè?
1: Ja, en ingevlogen, dat is een dure grap, begrijp ik. Want de ticketprijzen zijn een beetje omhoog ook.
3: Nou, dat is niet normaal. Het is echt, wat dat betreft, die dynamic pricing, dat slaat nu echt overal op. Uh-huh. Naar de hotels en naar de tickets. Want normaal gesproken is een vlucht vanuit Kansas City naar Monterrey is ongeveer €400. En vanuit Houston ongeveer €250. Ja. Uh-huh. Nou, ik heb €430 betaald. En ik weet dat de collega's vanuit Kansas City vliegen met een tussenstop. Die betalen bijna €1500. Kijk. Dus dat is gewoon €1000 boven. Opgegaan. Maar ja, ook nu weer, dat zien we ook met de stadions, alle vluchten zitten vol.
1: Ja, ja, maar dat is zitten. En hoeveel Nederlanders zijn er? En Marokkanen of Marokkaanse Nederlanders?
3: Ja, die
1: weten we dat?
3: Kan ik moeilijk inschatten.
1: Ja, ja.
3: Maar de Nederlanders zijn er minimaal 5.000.
1: Ja, okay.
3: En de oude dame, de Oranjebus, die moest vrijdag al, of donderdag, een uur na de wedstrijd tegen Tunesië, moest je al uit Kansas City vertrekken om de 1800 kilometer naar Monterrey af te leggen. En op tijd
1: aan te komen.
3: In Mexico te zijn. En, en ik denk dat we hetzelfde beeld gaan zien in Kansas City. Ja. Dat je een groep Nederlanders ziet. En dat de overige mensen in het oranje geleed dit keer niet Engels, maar Mexicaans spreken.
1: Ja, dat zit er dik in. Hey, dan even naar de persconferentie van Koeman en Virgil van Dijk. Kwam er nog iets verrassends uit, of niet?
3: Nou ja, dat ging natuurlijk heel subtiel en ja, en sober over het trieste verhaal rond Cody Gakpo.
1: Ja.
3: Wiens ongeboren kind na 5 maanden is overleden. Hm. Ik moet zeggen dat de partner van Cody Gakpo, Noah van der Bij en Cody zelf, daar heel bijzonder, op een hele bijzondere wijze mee om zijn gegaan. En dusdanig dat je eigenlijk niet verrast bent dat hij aangegeven heeft te willen spelen.
1: Ja.
3: Dus wat dat betreft, en heeft ook nog het verzoek gedaan om buiten een verklaring die ze samen op Instagram hebben gezet, om daar verder niet op de zaak in te gaan. Nou, dat deden Virgil van Dijk en Ronald Koeman vandaag dus ook. Ze hield het gewoon bij dat er dus alle steun vanuit de groep richting Gakpo wordt gegeven.
1: Ja.
3: En daar lieten ze het verder bij.
1: Klaar, ja.
3: Buiten het geval dat buiten het nieuws dat Koeman aangaf dat iedereen kan spelen. Dus ook Gakpo.
1: Ja. Wat verwacht je van tegen Marokko? Gaan we winnen?
3: Wat we een beetje vergeten is dat Marokko staat op de FIFA World Ranking op de 7e plaats. Ja. En Nederland 8e.
1: Ja.
3: Dus in feite zijn wij de outsider.
1: Ja.
3: Het punt is wel, Bas, dat als je deze niet wint, dan gaat het toernooi toch een beetje als een nachtkaars uit.
1: Ja.
3: Want zelfs als je Marokko verslaat en je wint zaterdag dan van Canada in Houston, dan heb je toch niet echt een topploeg uitgeschakeld. Dan ben je niet een van de opvallende ploegen van het WK geweest. Nou, daarom is eigenlijk, begint het internationaal betreft voor Nederland op donderdag 9 juli, de kwartfinale in Boston. Want dan speelt Nederland of tegen Frankrijk of tegen Duitsland. Ja, en als je die eruit knikkert, dan ben je een grote jongen.
1: Ja, dan inderdaad, ben je het wel. Dankjewel. Sportverslaggever Jaap de Rood vanaf het vliegveld op weg naar Monterrey, Mexico. Overigens, ik zag foto's even van die voornoemde gouverneur van de staat Nuevo León in Monterrey, die hele grote hoeden uitdeelt aan de spelersbus, bij de spelersbus van de Nederlandse equipe. Dan mag je denken wat voor hoed dat is? Wat zou dat zijn in Mexico?
2: Mexicaanse hoed.
1: Nee, is geen sombrero, dat dacht ik ook. Ja. Nee, ze krijgen hele grote cowboyhoeden.
2: Oh. Dat kan ook.
1: Ja, wat u wil. We gaan Rijn Baardmans van de ANWB. Rijn, een spoedreparatie op de A28. Zorgt voor vertraging, begrijp ik.
18: Ja, dat klopt. In de richting van Amersfoort zijn ze tussen Harderwijk en Strandnulde bezig met die spoedreparatie. Dat zorgt voor een half uur vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Je kunt wel omrijden. In de richting van Amersfoort doe je dat over Apeldoorn, over de A50 en de A1. Nou, naar waarschijnlijkheid duurt dit nog tot 9 uur vanochtend. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 richting Amersfoort, daar staan ze bij 37,1. En de A50 richting Os bij hectometerpaal 143,6.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
6: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren we alweer bijna een jaar.
5: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
2: Ja, dan bespraken we eerder al dat Defensie vandaag zijn Defensienota gaat publiceren. En dat gaat gebeuren op vliegbasis Schilderijen. Wat staat daarin? Nou, dat Defensie de komende jaren miljarden gaat investeren in militaire innovatie. Dat gaan we dus vanmiddag horen. En ook wordt er een nieuwe organisatie opgetuigd waarmee ons land sneller nieuwe wapensystemen en technologie kan ontwikkelen. Dat melden Haagse bronnen althans aan de Telegraaf deze ochtend. Die nieuwe organisatie bestaat uit wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven. En het gaat heten de Defensie Innovatie en Opschalingsautoriteit, de DIOA, denk ik. Ja. En moet de krijgsmacht helpen om sneller tot innovatie te komen. Een beetje vergelijkbaar met, daar is het weer, DARPA, Amerikaanse instelling bij Defensie. Het leger daar, organisatie die bekend staat om het ontwikkelen van zijn nieuwe militaire technologie, waar we onder andere GPS en ook het internet aan te danken hebben. Nederland wil vooral gebruik maken van kennis die al aanwezig is in ons land. Zo zijn Nederlandse bedrijven sterk in onder meer drones, maar ook radarsystemen, sensoren, ruimtetechnologie, scheepsbouw en dergelijke, met name in de regio Eindhoven. Zijn er allerlei bedrijven die drones kunnen bouwen. Nou, die worden dus even tegen de borst van Defensie aangeduwd door middel van deze nieuwe organisatie. Een belangrijk probleem tot nu toe was vaak dat kleinere bedrijven vaak risico's moeten nemen bij defensieprojecten en die dan niet kunnen dragen. Ontwikkelingen kunnen jaren duren. Het is onzeker of ze succesvol worden. Gaat Defensie dan afnemen of niet? Nou, met extra geld willen ze die risico's beter opvangen. En ook is het doel om op termijn wapensystemen en technologie van eigen bodem te kopen. Koop Nederlandse waar. Maar dan moet het er wel zijn. En dan moet je dus ook voor investeren wellicht. In 2030 moet er in totaal zo'n 2 miljard beschikbaar zijn voor innovatie, kennisopbouw en de Nederlandse defensieindustrie, nieuwe militaire capaciteiten. En naar verwachting gaat dan van die 2 miljard 350 miljoen naar die DIOA, Defensie, Innovatie en Opschalingsautoriteit. Althans, die afkorting heb ik zelf bedacht, maar zo
1: zal die wel worden. Ja, zeker. En dan gaan we nog even terug naar de extreme hitte van afgelopen weekend. Dat heeft in Europa zo'n 1300 mensen het leven gekost, zegt de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, heet hij. En noemt de hittestress een stille moordenaar. Nou, ook ons land werd getroffen door enorme hitte. In het Limburgse El Haler werd vrijdag al 39,4 graden gemeten, record voor de maand juni. En zoals we weten gaf de overheid voor het eerst ook code rood af vanwege de hitte. Nou, veel mensen zochten verkoeling in water, maar dat leidde ook weer tot gevaarlijke situaties. In verschillende Europese landen kwamen mensen om omdat ze verdronken. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf 74 mensen verdronken, in Duitsland 15. En ook in ons land waren er afgelopen weekend weer een aantal mensen die het niet overleefden, een tochtje op het water. Maar dat is maar een deel van het verhaal, want veel slachtoffers, zegt de WHO, die vallen door gevolgen van die extreme hitte zelf. Waarschuwt dat hittegolven, die vroeger zeldzaam waren, steeds vaker gaan voorkomen door global warming. Europese woningen, werkplekken en scholen zijn volgens de organisatie onvoldoende voorbereid op die temperaturen. Terwijl de ergste hitte in ons land voorbij is, is hier nu in Polen, Tsjechië en Hongarije. Daar hadden ze temperaturen boven de 40 graden. In Duitsland werd zelfs een record van 41,5 graden bereikt gisteren. Hoeveel mensen er in Nederland door die laatste hittegolf zijn overleden is niet bekend nog.
2: En dan veel advocatenkantoren die komen in de knel omdat de kosten van software voor AI hard oplopen. Dat meldt Legora, dat is een bekend AI-platform voor juristen. Zij kondigden deze week aan dat ze het prijsmodel van hun meest geavanceerde product gaan wijzigen. Je had een all-you-can-eat-model, een vast abonnementsbedrag per maand, maar klanten gaan nu voortaan betalen op basis van het daadwerkelijk gebruik van de tool. En wat betaal je daar dan voor? Nou, nu ergens tussen de 100 en 300 euro per gebruiker per maand. Maar die kosten kunnen zomaar voor vertweevoudigen of misschien zelfs wel verdrievoudigen. En dan zit je opeens bijna op 1.000 euro per maand, zegt een legal tech expert in het Financiële Dagblad. En veel advocatenkantoren, ja, die hebben daar geen rekening mee gehouden. Grote AI-bedrijven zoals OpenAI en Anthropic, die boden hun AI-modellen de afgelopen jaren vaak tegen, ja, relatief lage prijzen aan om snel marktaandeel te kunnen veroveren, allemaal klanten binnenharken. En als je dat dan intensiever gaat gebruiken, ja, dan stijgen de kosten. Verhalen die we de laatste tijd wel vaker hebben gehoord, voorspellingen dat OpenAI en Anthropic hun modellen snel duurder zal maken. Nou, dat zien we dus in die legal tech wereld, zien we dat al. En de kantoren die AI zagen als een eenvoudig hulpmiddel om meer geld te verdienen, die hebben zich vergist, zo zegt die legal tech expert. Ze ervaren nu dat veel meer investeringen vergt om echt waarde uit AI te halen. En ja, de gouden tijd van een lekker modelletje voor een paar tientjes en een all you can eat, de hele dag maar vragen stellen aan AI, lijkt dus misschien wel voorbij.
19: Bas van Werven en Iwan Verhips, BNR.
1: Ja, we kennen het natuurlijk, hè? Een beetje, als je wat geschiedkundig bent onderlegd, dan weet je dat de Romeinen al vroeg in Nijmegen zaten. Novio Magum heette het toen. Forum Romanum leuk hoor, Colosseum ook aardig. Maar nee, je moet gewoon bij ons zijn in Nijmegen. Want bij de aanleg van de nieuwe woonwijk werd er in Nijmegen recent het grootste Romeinse badhuis van ons land opgegraven. Een aantal voorwerpen die zijn gevonden, die zijn de komende tijd te zien in het stadhuis. Nou, we weten ook, Nijmegen heeft een fantastisch mooi museum. We gaan naar Charlotte Brandt, wethouder cultureel erfgoed bij de gemeente Nijmegen. Mevrouw Brandt, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
1: Wordt het lekker druk, denkt u, de komende dagen?
7: Nou, ik verwacht inderdaad wel dat een groot aantal Nijmegenaren komt kijken. Want het is precies zoals u zegt. Het is eigenlijk het grootste badhuiscomplex uit de Romeinse periode dat ooit in Nederland is gevonden. Dus dat is wel heel uniek.
1: Ja, kunt u beschrijven wat dat zo groot maakte en hoe dat was? Want ze hadden in zo'n badhuis vaak, de Romeinen hadden verwarming en zweetkamers en noem maar op. Hoe groot was het?
7: Ja, het was heel groot. Hè. Mm-hmm. Het was ongeveer bijna kleine 5000 vierkante meter.
1: Ja.
7: Het was eigenlijk een plek waar inwoners bijna 2000 jaar geleden samenkwamen om te sporten, om te ontspannen, elkaar te ontmoeten. Maar waar mensen ook bijvoorbeeld schoonheidsbehandelingen konden nemen, naar massage konden gaan of naar de kapper. Mm-hmm. Dus dat is de ruimte. Ja.
1: Dat is een soort wellnesscentrum dus eigenlijk, hè, zouden we dat nu noemen.
7: Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen noemen. En naast eigenlijk dat badhuiscomplex hebben we ook een groot aantal huizenblokken gevonden. Stadswoningen en een toren. En natuurlijk ook een aantal bijzondere spullen, zoals haarspelden, sieraden en munten.
2: Ja, en die tienduizenden geloof ik, hè, spullen. En wat kunnen we van vandaag van in het stadhuis gaan bekijken?
7: Nou, wat we in elk geval laten zien is dat we een aantal vondsten zichtbaar maken in ons stadhuis. Dat is bijvoorbeeld een haarnaald met een kat erop, dobbelstenen en een bronzen bacchus. En wat wel leuk is, wij willen als gemeente natuurlijk op een laagdrempelige manier deze vondsten laten zien. Maar er is veel meer gevonden, net wat u zegt. Dat wordt nu zorgvuldig schoongemaakt, dat gaan we verder onderzoeken. En dat zal later in een tentoonstelling nog worden laten zien aan de stad.
1: Zeg, die 5000 vierkante meter badhuis, daar liggen funderingen nog van. Daar heeft u al die vondsten gedaan. Wat gebeurt ermee? Want er zou een nieuwe woonwijk moeten komen. Komt er een soort koepel overheen, een stukje museum buiten, wat onder leiding van Valkhof gaat misschien, het museum?
7: Nou, op deze locatie komt inderdaad een nieuwe woonwijk.
1: Ja.
7: Maar we nemen de geschiedenis ook mee in de nieuwe wijk. Want dat zou zonde zijn als we dat niet zouden doen.
1: Ja.
7: Dus we maken dat ook visueel zichtbaar. Er komt een kolonnade, zoals die ook in de Romeinse tijd er was. Het Groene Plein, eigenlijk het hart van het gebied. Daar komt een ontwerp dat geïnspireerd is op de plattegrond van het badhuiscomplex. Dat heet dan ook het Thermenplein, hè, als verwijzing naar die Romeinse tijd. En daarnaast gaan we ook kijken of we misschien ondergronds het een en ander kunnen ontsluiten, zodat in de toekomst mogelijk mensen dat kunnen gaan bezoeken.
1: Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Anders komt er een wellnesscentrum misschien boven. Dat zou niet mooi zijn, toch?
2: Nee. En allemaal Romeinse straatnamen denk ik ook, of
1: ja,
2: niet?
1: Ja, zit er dik in.
7: Ja, we gaan kijken hoeveel mogelijk we de geschiedenis zichtbaar kunnen maken. En dat kan op tal van manieren. Dat kan stedenbouwkundig, dat kan door visualisatie en dat kan door het zichtbaar maken van onze vondsten. En daar gaan we als gemeente mee aan de slag.
1: Ja, nou, op naar de Keizerstad vandaag. Want daar in het stadhuis kun je dus de eerste vondsten zien van die termen in Nijmegen. Novio Magum. Charlotte Brandt, dank wethouder cultureel erfgoed bij de gemeente. We zijn nog allemaal aan het uitpuffen van de hoge temperaturen, maar ook de economie krijgt een flinke optater bij hoge temperaturen. Hoe dat zit, hoor je zometeen hier op BNR.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
25: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
26: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
27: Nu in de BNR-app.
2: Iran en Amerika beloven aanval op elkaar te staken. Morgen overleggen ze in Doha. Proces en Booking luidt de noodklok. De nieuwe Box 3-regeling is schadelijk voor de Nederlandse techsector. En er was minder vrachtwagenverkeer in Nederland vorig jaar, meldt het CBS. Vooral door een afname van het transport van bouwgoederen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Rijn Baardman van de AWB. Rijn, er ligt een iets op de A29 in de Heinoortunnel. Weten we al wat het is?
28: Nee, we weten nog niet wat het is. Het schijnt een groot voorwerp te zijn op de A29. In de Heinoortunnel een kwartier vertraging omdat twee rijstroken dicht zijn. En er ligt nog iets op de weg, op de A58, afval. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West in de richting van Breda. 30 minuten vertraging daar en ook twee rijstroken zijn daar dicht. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat een kapotte auto tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Dat zorgt voor een klein half uur vertraging. En op de A28 richting Amersfoort is het druk vanwege een spoedreparatie. Tussen Harderwijk en Strand Nulde doe je er 35 minuten langer over. Je kunt ook omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Dan nog één flitser die Flitsmeister meldt. Dat is de A1 richting Amersfoort. Daar staan ze te flitsen bij hectometerpaal 37,1.
27: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de uitbraak van het Hantavirus op zijn einde loopt. Wereldwijd zijn nog 30 mensen in beeld en zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Het Hantavirus brak uit op een Nederlands cruiseschip en 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, zijn overleden. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
1: Ja, gaan we even kijken naar Azië. Daar wordt al gehandeld. De Nikkei 19e lager. De Hang Seng staat 1,8% hoger. En de Kospi 1,9% lager. Ja, alles is er toch een beetje op gericht dat we kijken met argusogen wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Olie wordt daardoor duurder. En als we kijken naar de future, op dit moment $73,09. Dat is een beetje hoger, zo'n 0,7%. West Texas Intermediate is iets goedkoper, $70 per vat. Maar ook stijgt met 1,3%. Olieprijzen, ja, die stijgen uiteraard na dagen van wederzijdse aanvallen tussen Amerika en Iran. Terwijl ze wel weer op weg zijn naar nieuwe gesprekken, maar toch. De scheepvaart in de straat van Hormuz is verstoord, zegt onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
0: En het kon eigenlijk zo escaleren doordat de overeenkomst zo vaag verwoord is dat elk hem anders interpreteert. En ook doordat er geen vertrouwen is tussen beide partijen, waardoor, weet je wel, in plaats van dat ze even bellen, er meteen geschoten wordt.
1: Ja, wat dat betreft dus geen goed nieuws. Tara Kenkhuis zei dat. En de vraag is wanneer de rust daar terugkeert. CEO van de grote Japanse rederij, de NYK Line, met een vloot van 900 schepen, die waarschuwt in de Financial Times dat er nog maandenlang de helft minder schepen door die zeestraat zal varen, ook als zo'n bestand wel aanhoudt tussen standhoudt tussen Amerika en Iran. Mogen zeemijnen dwingen de scheepvaart voorlopig te gemaakt van slechts 2 smalle vaarroutes. Kan niet iedereen doorheen, dus die moet eerst geruimd en dan kan je verder. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. We zijn nog allemaal aan het uitpuffen van de hoge temperatuur afgelopen weekend, maar ook de economie krijgt flinke klappen van die temperaturen. Hoe dat zit, hoor je zo meteen.
13: Luxe lodges op eigen grond, direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
14: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de stikstofplannen van het kabinet en een gesprek met Richard Plugge, directeur van wielerploeg Team Visma Leasebike, over de jacht op geld en het geel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
17: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
21: Yes!
22: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
17: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
21: Yes!
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, 6 over 7 is het op maandag 29 juni 2026. Beginnen we de nieuwe werkweek en we hebben een vol programma. Iwan.
2: Zeker, zometeen praten we met minister Helene Herbert van Economische Zaken over het voornemen, ook van dit kabinet weer, om regels te schrappen voor ondernemers. De regeldruk, sterker nog, er was een vrij harde doel gesteld, namelijk 500 regels schrappen voor de zomer. Nou, we kunnen gevoeglijk zeggen dat het zomer is. Is dat gelukt?
1: Laat maar raden.
2: Nou ja, ik weet het niet.
1: Okay.
2: We gaan het zo vragen aan mevrouw Herbert zelf. En over een paar minuten is dat. En we hebben Mark Koens, onze Formule 1-man, over de Grand Prix van Oostenrijk. Het was heet. Hoe heeft Max Verstappen dan gepresteerd? Nou, bespreken we zo meteen met Mark.
1: Maar eerst gaan we naar over de hitte gesproken. Afgelopen week hebben we niet alleen maar gevolgen gezien voor onze gezondheid en voor het feit dat we hebben moeten puffen, maar ook de economie moest puffen. Echt productiever worden we er namelijk niet op. Bij ons Johan Geroms, die is risicodirecteur bij Allianz Trade Benelux. Deed al eerder onderzoek naar de gevolgen van hitte op onze economie. En dan met name, wie houdt de economie draaiend? Wij mensen. Meneer Geroms, goedemorgen.
3: een goede morgen.
1: Ja, en productiviteit, ja, je herkent het. Tenminste, als je niet in de airco werkt zoals wij, je wordt sloom. Het is te warm om op volle kracht te werken. Wat kost dit onze economie? Hoeveel daalt de productiviteit?
3: Ja, enorm. De hitte kost ons miljarden en wordt eigenlijk een structurele groeiremmer van de economie. Als men voor elke graad tussen de 30 en de 35 graden daalt de productie met ongeveer 3% per werkuur. Daarna, dus vanaf 35 graden, verloopt het absoluut niet meer lineair, maar gaat het echt nog veel harder. En vanaf een temperatuur van 39 graden, zoals we helaas gekend hebben, wordt gemiddeld zelfs 3/4 minder geproduceerd. Nou, voor de toekomst is het plaatje niet zo positief. Als we de komende jaren, dus van tussen 2026 en 2030, als het even warm wordt, als de 5 heetste jaren sinds 2014, dan dreigen grote economische economieën tussen 2030 en later wel tot 5-7% aan economische groei te verliezen. Zo. Wat wil dat in concreto zeggen? Frankrijk bijvoorbeeld zal in 5 jaar 240 miljard dollar verliezen aan productiviteit. Italië 147 miljoen, Duitsland 131 miljard, Spanje 120 miljard. Nou, voor de Scandinavische landen is het net het tegenovergestelde beeld natuurlijk, omdat het daar vrij koel is. Dus daar is het natuurlijk positief, zou ik zeggen. Als men kijkt naar de sectoren, dan is het natuurlijk de bouwsector vooral.
1: Natuurlijk, alles wat buiten gebeurt, hè? Ja,
3: de landbouwsector, natuurlijk ook de eerste plaats, transport, logistiek. Dus de hitte die dwingt eigenlijk bedrijven en overheden om nu forse maatregelen te gaan treffen om zich tegen het nieuwe normaal te wapenen. Ja. Boeren moeten steeds meer investeren in nieuwe teeltmethoden, andere gewassen om de productie te beschermen. Ja. En probeer bij deze extreme temperaturen maar eens te irrigeren. Het water verdampt vaak meteen wanneer het gesproeid wordt.
1: Precies, dat is niet zo goed. Dus, maar je kan je dus eigenlijk ook slecht wapenen hier tegen. Er zijn inderdaad dingen, Je moet het weginnoveren, ook daar weer. Door inderdaad andere gewassen te gewoon toepassen. Of misschien, bepaalde dingen kunnen gewoon straks niet meer, meneer Geroms. Dat is gewoon klaar.
3: Ja, we moeten toch zoveel mogelijk natuurlijk proberen te voorzien. En dat is wel mogelijk, maar ik zou het niet vanuit Europees perspectief zien. Land per land moet dat natuurlijk doen, omdat natuurlijk ook de temperaturen niet te vergelijken zijn tussen Nederland bijvoorbeeld en Italië, Frankrijk en Spanje. Maar men kan wel een aantal zaken doen. Investeren nog meer in isolatie. Infrastructuur natuurlijk goed onderhouden, want ze zijn bij uitstek natuurlijk een open, logistiek gedreven economie. Als het snelwegennet, het spoor, de binnenvaart haperen door de hitte. Denk maar aan opgestuwd asfalt, uitgezette spoorrails, lagere waterstanden in de rivieren, waardoor de schepen minder kunnen laden. Ja, dan wordt het alsmaar erger. Dus daar ligt natuurlijk een oplossing om daar goed onderhoud te doen. Ja. Ik zou ook denken aan de ontharding van bepaalde locaties waar het niet echt nodig is. Bijvoorbeeld bepaalde dorpspleinen die betonneerd zijn. Ja, gewoon wegnemen en daar een grasveld bijvoorbeeld van maken. Zoals natuurlijk het water dat valt, gaat natuurlijk niet verloren dan. En uiteindelijk gaat zomaar niet in de riolen lopen. Dus dat zijn wel, het zijn kleine maatregelen, zou ik zeggen. Maar toch wel de deugdoende, denk ik, naar de toekomst toe.
1: Precies, belangrijk om te nemen. Dank je. Geroms, risicodirecteur bij Allianz Trade Benelux. En dan is het 7:11.
2: En dan gaan we naar Politiek Den Haag. Want het is het kabinet niet gelukt om voor de zomer 500 regels voor ondernemers te schrappen. Was wel het voornemen, maar minister Herbert van Economische Zaken die kwam tot 403 onnodige regelingen. En naast schrappen en vereenvoudigen wordt nieuwe wetgeving standaard ook vooraf getoetst op de gevolgen voor ondernemers. Maar 400 is geen 500. Nou, misschien toch een tevreden minister. We gaan het vragen. Helene Herbers van Economische Zaken. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, 403 dus. Belofte niet helemaal gehaald, hè?
4: Nou, laten we beginnen met hoe belangrijk het is om inderdaad regeldruk te verminderen voor ondernemers. En die zijn natuurlijk vaak al die onnodige regels kunnen een enorme bron van frustratie zijn. En ik vind het ontzettend belangrijk dat we daar niet alleen de afgelopen 10 maanden hard aan gewerkt hebben, maar vooral aan door blijven werken. En ja, ik had heel graag willen vertellen dat we dan onze hoge ambitie ook meteen waargemaakt hadden. Dat is niet gelukt, dus je hebt gelijk. Er zit niet helemaal een tevreden minister. Tegelijkertijd wel een zeer gemotiveerde gemotiveerde minister om hier nu mee door te werken. En ik weet dat ik daarin niet alleen ben. Dat geldt voor het hele kabinet.
2: Kunt u wat voorbeelden noemen van regels die verdwenen zijn? Want ik kan me ook voorstellen, als u regels op een lijstje zet, dan zijn ze niet direct weg. Dus wat is er veranderd de afgelopen maanden?
4: Ja, dat zegt u terecht. Dus alles wat we hebben aangewezen als regels die geschrapt of vereenvoudigd kunnen worden, daarvan, dat waren dus die 403 regels, daarvan zijn er 94 inmiddels ook helemaal doorgevoerd. En er zijn er ook een heleboel die in de komende maanden nog gaan verdwijnen. Is bijvoorbeeld, wat zou nou een mooi voorbeeld zijn? Ik was zelf wel getroffen door bijvoorbeeld het feit dat ondernemers die moeten rapporteren over woon-werkmobiliteit van hun werknemers. Dat heeft te maken met CO2-uitstoot van dat woon-werkverkeer. Nou was het zo dat ondernemers tot 100 medewerkers daarvan uitgezonderd waren. En inmiddels is besloten door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat bedrijven tot 250 werknemers die rapportage niet hoeven te doen. Nou, dat scheelt toch weer voor veel ondernemingen. Wat ik ook een mooie vond is dat bijvoorbeeld de enquêtes van de CBS, ik hoor veel ondernemers wat klagen over het feit dat ze daar wel erg mee belast worden. Nou, het CBS heeft gekozen om een selectie van bedrijven te verkleinen voor de enquête internationale handel in goederenimport. Daardoor hoeven
5: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Controle en dergelijke. Er moet meer gebeuren. Er is nog meer ambitie nodig.
5: Dat herken ik ook helemaal. En daarom is dit niet het eind, maar het begin van het vervolg. We gaan ontzettend goed doorzetten op deze aanpak. Omdat we ook zelf als kabinet hier gemotiveerd voor zijn. En er zijn allerlei manieren waarop wij ook graag de hulp vragen van brancheverenigingen, werkgeversverenigingen, maar ook van losse bedrijven. Zo is er bijvoorbeeld een meldpunt waar mensen kunnen melden waar ze nou echt heel veel last van hebben. Dat kan bijvoorbeeld bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk, de ATR. Maar ondernemers kunnen ook contact opnemen met de regeldrukmonitor.nl. Daar zit een soort contactformulier op. En we gaan natuurlijk zelf daar ook vanuit het kabinet zelf al ons best voor doen. Bijvoorbeeld door ons altijd te laten adviseren bij nieuwe regels. Of we goed doorhebben welke impact die hebben voor bedrijven. En of het dan ook anders kan. En we doen ook proactief onderzoek naar allerlei sectoren. Door één voor één die sectoren weer langs te gaan en te kijken welke regels geschrapt zouden moeten worden of vereenvoudigd.
4: En hebt u ook goed gegrepen op die balans? Want binnenkort is het 1 juli, overmorgen. Dan gaan er weer allerlei nieuwe regels in. Minimumloon verandert, de vrachtwagenheffing gaat in. Er verandert een en ander rondom commerciële aanbiedingen van bedrijven bij consumenten. Ik hoorde eind vorige week nog uitbreiding van statiegeld voor melkpakken en dergelijke. Ja, u schrapt aan de ene kant en aan de andere kant komt u weer vallen ze nog wat bij.
5: Daar moeten we ook ontzettend goed voor uitkijken. En natuurlijk is het heel vaak zo dat regels, altijd zo, dat regels niet zomaar bedacht worden en passen bij beleid wat we ook belangrijk vinden. Andere doelen die we willen halen. Tegelijkertijd hebben we gezegd, wat zou het toch mooi zijn dat met elke nieuwe regel die we laten binnenkomen, dat we ook extra goed nadenken welke we weg zouden kunnen doen. Daar blijf ik mij voor inzetten en ik niet alleen. Daar kan ik mijn collega's heel makkelijk voor aan hun jas trekken, want iedereen is hier ontzettend voor gemotiveerd.
6: Ja, dan was mevrouw van der Leyen het vorig jaar geroepen. We gaan hier heel erg veel actie op ondernemen. Vanuit Europa ook veel meer schrappen. Die regeldruk moet ook weg. In hoeverre helpt dat? Of ziet u dat dat helpt? Komt er überhaupt iets uit Europa wat dat betreft?
5: Ja, ik ben daar positief over.
6: Ja.
5: En ik zie ook dat het taai is. En daarom helpt het ook om allereerst heel gemotiveerd hiervoor te zijn. Het is namelijk geen makkelijk inkoppertje. Dus alle steun die we kunnen krijgen, ook vanuit Europa, helpt om deze beweging nog verder door te zetten. Want dat het moet, daar ben ik heel erg van overtuigd. Ja. Dat hoor ik ook als ik op werkbezoeken ga. Het is nodig om voor ondernemers weer om hen te laten doen waar zij goed in zijn, namelijk ondernemen.
4: En dan bent u 4 maanden onderweg. Uw doel was 500 regelschappen voor de zomer. Nou, net niet gehaald. Wat is uw nieuwe doel? Waar mogen we op afrekenen? Eind van het jaar bijvoorbeeld? Zitten we op de 1000 dan?
5: Nou, aan het eind van dit jaar hoop ik die 500 regels ook echt doorgevoerd te hebben. Hè? Dus dat is weer extra werk om het allemaal aangepast te hebben in al die wetgeving. Ik heb zelf nooit geweten, toen ik nog zelf in een bedrijf werkte, hoe taai het is om regels af te schaffen. En wat we vanaf nu blijven doen is elk jaar weer een nieuwe set aanpakken. De coördinatie daarvan komt bij mijn collega Erik van den Burg terecht. Nou, ik weet niet of u hem kent, maar ook hij is ontzettend enthousiast hierover. En dan gaan we elk jaar door met 500 regels aanpakken.
4: Dank. Heleen Herbert, minister van Economische Zaken.
6: We gaan naar Mark Brandt van de AWB. Rijdt nu een defecte bus op de A59?
7: Dat klopt inderdaad. In de richting van knooppunt Somsheel kom je een bus met pech tegen tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Een kwartier vertraging omdat één rijstrook dicht is. En Flitsmeister meldt 1 flitser. Dat is op de A1 richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1.
8: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: Huishouders en woningbouwers die proberen en masse extra ruimte op het overvolle stroomnet veilig te stellen. Want vanaf komende woensdag gelden, iemand zei het net al, nieuwe regels daarvoor. Dat kunnen ook nog te bouwen woningen op een lange wachtlijst terechtkomen bijvoorbeeld. Of consumenten die extra stroom nodig hebben voor bijvoorbeeld een elektrische auto, kookplaat of warmtepomp. Ja, en dus probeert iedereen nu met man en macht te zorgen dat ze een plekje krijgen op die wachtlijst. Netbeheerders zag het aantal aanvragen van huishoudens die een zwaardere stroomaansluiting willen tot 300%.

0: en te toenemen. Zeker toen half april duidelijk werd dat de stad Utrecht en omstreken vanaf juli een aansluitstop gaat krijgen. Dus ja, nou, toen kwam half Utrecht en omstreken in beweging. Het stroomnet is daar op piekmoment al zo overbelast dat huishoudens die daarna nog een zwaardere aansluiting willen sowieso op die wachtlijst terechtkomen. Stedin, regionaal netbeheerder, verantwoordelijk voor het stroomnet in de provincie Utrecht, zag het aantal aanvragen in die periode verviervoudigen. En ook huishoudens die helemaal geen zwaardere aansluiting nodig hebben, die vragen er voor de zekerheid toch maar eentje aan, want je weet maar nooit.
1: En dan bespraken we ook al net even kort met minister Herbert het plan van het kabinet om de regels rond statiegeld aan te scherpen kan rekenen op veel kritiek van de supermarktbranche. De brancheorganisatie, het CBL, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de plannen de voedselveiligheid en volksgezondheid in Nederland in gevaar brengen. Nou, grote woorden. In de Telegraaf lezen we erover. Vlak voor het weekend schreef klimaatminister Van Veldhoven in een brief aan de Kamer dat de statiegeldplicht moet worden uitgebreid. Best bijzonder, hè, want we halen de doelstellingen nu al geen eens, maar nou, het kabinet wil het ambitieuzer. Er moet een statiegeld komen op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Zoals bijvoorbeeld van die plastic en melkflessen. En ook wil Van Veldhoven dat er een innameplicht komt voor winkels en supermarkten. Echt een plicht, dus dat je zo'n apparaat moet neerzetten. De branche is bang voor een horrorscenario als die plannen worden doorgezet. En daarom willen ze, de supermarkten dus, dat de inname van statiegeldflessen nu buiten de supermarkten om wordt georganiseerd. Oftewel, wij gaan het niet meer doen. Misschien op het, op het gemeentehuis zet je maar zo'n ding neer. Uit een risicoanalyse van een voedselveiligheidsspecialist, Eurofins, komt naar voren dat statiegeld op juist deze plastic flessen zou zorgen voor stank en ongedierte.
0: Lees ratten.
1: In en rond supermarkten. Zo zorgen lekkende verpakkingen voor vervuiling bij inzamelpunten, transportmiddelen en opslaglocaties. En dat kan dan weer zorgen voor overlast van ongedierte.
0: Ratten.
1: Dat zich kan verspreiden in de winkel. En dan loop je tussen de
0: ratten.
1: In de winkel, inderdaad. Nou, Verpakt, dat is die club die namens de producenten en importeurs dat statiegeldsysteem uitvoert, zegt dat ze nu werken aan een eigen plan van aanpak. Ah, we krijgen een soort tweesporenbeleid. Mm. Daarbij zegt de organisatie rekening te houden met alle aspecten die een rol spelen bij de uitbreiding. Maar de supermarkten, die zijn er dus blijkbaar niet blij mee. En ja, deze nieuwste uitbreiding gaat blijkbaar zorgen voor heel veel ratten. Dat is het verhaal.
2: Formule 1 update.
0: Ja, en Max Verstappen, ja, op de eigen ring, de Red Bull ring in Oostenrijk, dit weekend zijn tweede podiumplek van het seizoen behaald. Hij werd tweede na een bloedhete Grand Prix. Rest van het podium gevuld door George Russell op plek 1 en Kimi Antonelli op plek 3. Ja, tussen de Mercedes'en ingeklemd dus, stond ineens Max Verstappen op het podium. Mark Koens is bij ons, hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, jaren achter elkaar won Verstappen daar, die race op de Red Bull Ring.
3: Ja.
0: Ja, en nu twee, is dit een zure, ja, toch een zure tweede plek voor hem?
3: Nee, integendeel zelfs. Okay. Nee, het was een heel belangrijk weekend voor ze. We hadden er vrijdag al even in deze uitzending over dat Red Bull is naar de Red Bull Ring, hun eigen circuit, zo zou je het inderdaad wel mogen noemen, getogen naar een hele moeilijke eerste helft van het seizoen. Ze hebben daar heel veel updates meegenomen aan de auto. Er werd flink gewerkt aan de auto de afgelopen tijd. En hier moest het dan gaan gebeuren. Mm-hmm. Nou, inderdaad, dat is dan een tweede plek. Maar daar waren ze toch wel heel erg tevreden mee. Want dat was een felbevochten tweede plek. Ze zaten vol in het gevecht om de overwinning, de hele race lang. Ja. Dus even nog afwachten of dit nou een omkeerpunt is of een kortstondig hoogtepunt, laten we dat wel even zeggen. Maar ze hebben echt een enorme stap gezet. Ja. En je zou zelfs kunnen zeggen dat die langdurige kans maakt op de overwinning. Zijn strategie, daar mocht je nog over twijfelen. Of de strategie van het team, die hebben ze natuurlijk samen besloten. Dat pakte niet helemaal goed uit. Maar hij zat in de staart van Russell aan het einde van de race. Dus nee, ze hebben echt progressie geboekt daar.
0: Absoluut. Het gaat dus misschien wel een beetje beter door al die aanpassingen die Red Bull volgens mij heeft laten plaatsvinden in overleg, strak overleg met Max, hè, met Max Verstappen.
3: Ongetwijfeld. Want je zag ook, en we mogen niet te snel conclusies trekken, eerst maar eens volgende week naar Silverstone, weer een heel ander circuit, maar je zag wel, het verschil met zijn teamgenoot Hadjar was weer fenomenaal. Die zat bijna een halve minuut achter. Dus ik kan me niet anders dan voorstellen dat Max natuurlijk vanaf het begin af aan een integraal onderdeel geweest is. Oké, wat gaan we aan die auto veranderen? Hoe gaan we dat doen? Los van het gewicht besparen, want dat is evident. Ja, dat heeft goed uitgepakt. Als je dan ook nog even rekening houdt dat hij toch wel ook een probleem had met de auto. De achterkant functioneerde niet helemaal goed meer, de vering daarvan. Ja, dan mag je toch zeggen dat hij misschien zelfs wel een hele grote kans had gehad om te winnen. Ja. Goed, maakt niet uit. Tweede plek nu. Tevreden stemmend. Maar ja, die moeten de lijn nu doortrekken. En ja, niet alle circuits zijn hetzelfde. Dus nee, we zijn er nog niet. Maar dit is wel een lichtpuntje. Ja, absoluut.
0: Ook een lichtpuntje voor George Russell. Want jeetje, het heeft lang geduurd voordat hij Kimi Antonelli zijn nogal succesvolle teamgenoot weer eens een keer mocht verslaan, hè?
3: Nou, inderdaad. George Russell won de eerste race in Melbourne. Dat is alweer maanden geleden. Ja. Sindsdien won hij niet meer. Hij bombardeerde zichzelf een beetje tot pechvogel. Nou, daar hou ik nooit zo van. Want net als geluk dwing je pech soms ook een beetje af. Ja. Maakt verder niet uit. Zijn Italiaanse teamgenoot leek er vandoor te gaan met de wereldtitel. Die staat nog steeds overigens 40 punten voor. Dat is veel. Maar met nog zoveel races eraan ook weer niet. Ja. Dus nee, voor George Russell was dit het perfecte weekend. Hij pakte een pole position. Die leek enigszins omstreden omdat Verstappen crashte en hij datzelfde moment toch wel vrij hard die plek passeerde. Maar daar was verder geen sprake van een penalty. Dat was een belangrijk moment, want daardoor had hij eigenlijk al een voorsprong op zijn teamgenoot Antonelli, die toch wel heel dichtbij kwam hoor aan het eind. Dus het werd nog heel spannend. Ja. Maar nee, ik kan niet anders zeggen. George Russell, een perfect weekend, goed gedaan. En hij hangt weer met zijn nageltjes aan de laatste titelkans. Dus dat maakt het voor iedereen interessant.
0: Zeker. Ja. En dan eventjes, ja, Lewis Hamilton leek een hele mooie comeback te maken vorige week. Waar was Ferrari?
3: Nou, en dat is nou precies wat je nu zegt. Een perfect voorbeeld waardoor we ook nog niet te vroeg moeten juichen bij Red Bull. Vorige week in Barcelona introduceerde Ferrari een heel updatepakket. Ja. Nou, we hebben gezien wat dat opleverde. Ja. Met een beetje geluk en een agressieve strategie wonnen ze daar zomaar de race. Hier waren ze helemaal nergens. Die Italianen die zijn op dit moment wel even een weekje bezig met het bestuderen van alle data. Want die zijn veel kwijtgeraakt. Dat had misschien met de hitte te maken. Ja. Het had ook met de bandenstrategie te maken. Maar zo zie je maar weer hoe snel het kan verkeren. Want ze zaten er helemaal niet bij. En ja, dat maakt de Formule 1 natuurlijk ook wel leuk, hè?
0: Zeker.
3: Elk circuit, elke weersomstandigheid heeft heel veel invloed op wat je doet. Dus ja, wat ik al zei, als je dat weer even projecteert op Verstappen, dan moet je nu blij zijn met dit resultaat. Moet je hopen dat het straks de rest van het seizoen wel doorzet. Want Ferrari toont aan dat het zomaar weer kan verkeren.
0: Zeker. Het kan dus wel weer een mooi spektakel worden op Silverstone voor de Grand Prix van Engeland volgende week.
3: Ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat Verstappen ervoor waarschuwde al. We hebben het een tijdje al niet over gehad. Die half elektrische Formule 1-auto's, hè, die gaan het daar zwaar krijgen, hoor. Want hier was dus lange rechtstukken, hele harde remmomenten. Dan laag je die batterij lekker op. Dat was in Silverstone niet. Dus ik weet niet wat voor spektakel tussen aanwaarsteen we daar krijgen. Maar daar gaan mensen wel struggelen met hun energiemanagement. Dus dat wordt misschien om een hele andere reden weer interessant. Silverstone, altijd mooie sfeer, goede race. Dus wat betreft mogen we naar vooruit kijken. Maar de kaarten worden daar weer heel anders geschud.
0: Dankjewel, Mark Koens, hoofdredacteur van GP Magazine. De Bank voor Internationale Betaling, zeg maar de Centrale Bank van Centrale Banken, heeft gisteren zijn jaarverslag gepubliceerd. En ja, onze huiseconoom zou de huiseconoom niet zijn, Han de Jong, als hij hem niet lekker heeft doorgespit. En we gaan hem zo erover spreken.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè?
7: Nee, en dan laat ik Mechniet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast. Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
12: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
6: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Online veilingmeester.nl.
17: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
18: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
19: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
18: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
19: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
17: Realiseer uw ambities, zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: BNR Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Nu 230 kilometer in totaal. Op de A4 is het druk richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp doe je er een half uur langer over. Er is meer verkeer op de weg door de werkzaamheden op de A44. Op de A12 richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen Gouda en Nieuwerbrug. 10 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. En daarom is het ook druk op de A20 richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Os richting Arnhem, daar staat een kapotte vrachtauto tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is er dicht. Dan nog één flitser, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmiddelen. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. Een groot deel van het rampgebied in Venezuela heeft weer stroom na de aardbevingen vorige week. Op veel plekken komt er ook weer water uit de kraan, maar veel huizen zijn verwoest. Er wordt snel begonnen met bouwen van nieuwe huizen. Gisteren nog werden een vader en zijn zoon na 4 dagen levend onder het puin vandaan gehaald. De straf voor het doden van een partner na aanhoudend huiselijk geweld gaat omhoog. Nu wordt het nog gezien als doodslag waar maximaal 25 jaar cel op staat. Maar het kabinet wil dat het net zo zwaar wordt bestraft als moord. Het doden met een vooropgezet plan. Dat betekent maximaal 30 jaar gevangenisstraf of levenslang. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de uitbraak van het Hantavirus op zijn einde loopt. Wereldwijd zijn nog 30 mensen in beeld en zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Het Hantavirus brak uit op een Nederlands cruiseschip en 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, zijn overleden. En de bondscoach van Canada noemt zijn spelers helden na de 1-0 overwinning op Zuid-Afrika gisteravond. Het enige doelpunt viel diep in blessuretijd. In de volgende ronde moet Canada tegen een nog sterkere tegenstander, want dat wordt Nederland of Marokko. Die spelen vannacht om 3 uur tegen elkaar. Het weer van Weer Online? Vanochtend droog met af en toe zon. In het noorden is het vaker bewolkt. Vanmiddag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden.
0: En dan zometeen gaan we eens uitgebreid kijken in het jaarverslag. Je doet het niet elke dag hoor, maar van de Bank voor Internationale Betalingen. Zeg maar de centrale bank van centrale banken. Gisteren is het jaarverslag uitgekomen en Han de Jong, onze huiseconoom, heeft het uiteraard al doorgespit. En we gaan hem zo spreken erover.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
2: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
1: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
1: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
26: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
27: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
28: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 7:05. En het begint buiten alweer lekker warm te worden. Maar niet zo warm als afgelopen weekend. Gelukkig, Iepoi. Maar ook weer niet zo koud als in de winter. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
29: We hebben een economisch half uurtje. Want zometeen gaan we praten over de ontmoeting vandaag tussen Eurocommissaris Maro Sefcovic van Handel en de Chinese minister van Handel. Die ontmoeten elkaar in Brussel. En volgens experts wordt dat een cruciale ontmoeting voor beide partijen. Nou, waarom? Dat gaan we zo meteen bespreken. En in de tech-update zometeen het laatste nieuws over Anthropic.
0: Nee,
29: ja,
0: echt?
29: Je meent het.
0: Ach, wat leuk.
29: Dat zou nu verleid worden om te verhuizen naar de EU, wellicht. Oh, nou, oké. Okay. Horen we zo meteen.
0: Maar we gaan eerst naar dit. Je hebt er niet vaak van gehoord, als je ervan gehoord hebt. Maar ja, zeker zou je denken, wat moet ik ermee? Nou, dit. Want de Bank for International Settlements, in het goed Nederlands, de Bank voor Internationale Betaling, heeft gisteravond zijn jaarverslag gepubliceerd. En daarin onder meer een analyse, en dat maakt het interessant, van de mondiale economische situatie. Nou moet je je voorstellen, die Bank for International Settlements is eigenlijk de centrale bank van centrale banken. En de mening van de BIS, van deze Bank of International Settlements, wordt net zo serieus genomen door economen als die van het IMF. Misschien zelfs nog wel serieuzer, want die BIS die waarschuwt nu voor een viertal pijnpunten en die sporen beleidmakers op tot actie. Onze huiseconoom Han de Jong die heeft het jaarverslag doorgenomen en is nu bij ons. Han, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, eerst even de validiteit. Ik zei al even, dit is een belangrijk ding voor macro-economen. Die kijken ook naar dit jaarverslag. Wat maakt dat zo belangrijk?
30: Ja, je geeft het al aan. Hè. Voor de meeste mensen een vrij onbekende organisatie misschien. Maar precies wat jij zegt, hè. De Centrale Bank van Centrale Banken. En die heeft gewoon een hele rijke historie aan echt supergoeie economische analyses. En wat bijvoorbeeld de BIS toch wel, wat mij betreft, onderscheidt van bijvoorbeeld het IMF of de OESO, dat is dat de onafhankelijkheid van politici eigenlijk veel steviger is. Dus ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen dat ik toch nog meer waarde hecht aan wat de BIS zegt dan wat er bij het IMF of de OESO vandaan komt. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat koekenbakkers zijn. Maar wat de BIS zegt, dat is het evangelie, dat gaat wel weer erg ver. Maar,
0: maar dat, het is wel goed zwaar en niet politiek geëngageerd, kunnen we stellen.
30: Ja, precies. Precies.
0: Oké, okay. Nou zeggen we vier pijnpunten, signaleren ze. Welke zijn dat dan?
30: Ja, nou weet je, ze beginnen wel met te zeggen dat de mondiale economie het sluiten van de straat van Hormuz verrassend goed heeft opgevangen.
0: Okay.
30: Dus ze beginnen met iets positiefs. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk. En economen doen er eigenlijk goed aan zich af te vragen, hoe komt dat nou precies? Mm-hmm. En wat betekent dat dan voor de toekomst?
0: Ja.
30: Maar goed, dan identificeren ze toch ook vier pijnpunten. Welke zijn dat? Nou, verder oplopen van inflatie. Het tweede punt is dat de BIS zegt dat de huidige explosie die we wereldwijd zien in investeringen in kunstmatige intelligentie, dat onhoudbaar is.
0: Oh.
30: Een derde punt is dat waarderingen op aandelenmarkten wel heel erg hoog zijn en dat beleggers daar eigenlijk vrij zelfgenoegzaam over zijn. Ja, en ten vierde waarschuwt de BIS dat overheidsschulden eigenlijk onhoudbaar zijn en ook geen ruimte laten om, als er zich economische schokken voordoen, dat die overheden dan weer te hulp schieten.
0: Ja, deze vier punten gelden allemaal voor Amerika.
30: Ja, dat is zo. En ja, voor ons misschien ook wel. Mm-hmm. Kijk, je kunt natuurlijk altijd enorm debatteren, hè, over hoe groot zijn die uitdagingen nou. Ja, ja. Ik moet wel zeggen, dan zit ik eerst de BIS enorm op te hemelen. Maar als ik dan vervolgens kijk naar, ja, wat voor beleidsaanbevelingen doen ze dan. Ja, dan is het misschien mager. Toch niet zo, nou ja, ja, mager. Het is niet zo indrukwekkend. Te kijken over inflatie zeggen ze, ja, centrale banken moeten met hun monetair beleid ervoor zorgen dat inflatieverwachtingen op middellange termijn laag blijven. Ja. Nou, dat is eigenlijk vrij evident. En wat ze natuurlijk ook zeggen is dat overheden moeten hun begroting en schulden op een houdbaar pad brengen.
0: Ja.
30: Je moet vrezen dat dat een beetje aan doofmansoren gericht is. En dan zeggen ze tussen de regels door, dat vind ik ook wel toch wel interessant. Dat staat er niet expliciet, want ze moeten toch ook wel een zekere voorzichtigheid in acht nemen. Maar ze zeggen dat centrale banken de mogelijke druk van overheden moeten weerstaan om begrotingstekorten monetair te financieren. Dat willen we zeker niet. Maar verder is het toch een kwestie van, we moeten de boel goed in de gaten houden. En proberen met regelgeving en goed toezicht alles in goede banen te leiden. Maar heel concreet wordt dat niet.
0: Nee, precies. Toch eventjes nog terug naar die vier punten. Want er zijn echt dingen waar je wat aan zou kunnen doen. Het verhaal over die AI-boom die unsustainable is. Dat vind ik wel een heel opmerkelijke die het BIS aangeeft. Want er wordt ontzettend veel geïnvesteerd. En een van de redenen dat punt 3 zo lekker gaat, namelijk de waardering op de aandelenmarkten, heeft juist daarmee te maken. En inderdaad denken beleggers, joh, the sky is the limit en het gaat lekker door zo, doei. En zij waarschuwen dus van, wacht even jongens, pas op je tellen, want er is niet een oneindige sky is the limit.
30: Nee, dat klopt. Hè. En wat ze erover zeggen vind ik toch ook wel weer heel erg interessant. De manier waarop ze het beschrijven, ik moet zeggen, zo had ik het zelf nog niet bekeken. Mm-hmm. Maar die enorme investeringen die gebeuren op het gebied van AI, dat wordt natuurlijk ook gedeeltelijk in ieder geval gedreven door het idee dat je de eerste en de grootste moet zijn. Hè. Want er is sprake van wat we dan noemen winner takes all markets. Ja. Maar dat leidt eigenlijk tot overinvesteringen. En uiteindelijk zullen heel veel van die investeringen niet rendabel gemaakt kunnen worden. En dan eindigt het natuurlijk toch gedeeltelijk in tranen.
0: Zeker. Nog even kort naar iets anders, want de CBS komt woensdag met een snelle raming van de inflatie. In mei 3,5%. Nou, wat kunnen we verwachten? Gaat de inflatie weer omhoog of niet?
30: Nou, dat was natuurlijk in mei een behoorlijke tegenvaller. Hè, want april was 2,8. We gaan zeker niet weer met zo'n stap omhoog. Ik denk eigenlijk dat we in de buurt van die 3,5 blijven. En eigenlijk denk ik dat, mag misschien ook wel eens gezegd worden, dat de vooruitzichten de komende maanden eigenlijk best wel gunstig zijn. Ja. De brandstofprijzen die zijn in juli al wat gedaald. En als de olieprijs niet opnieuw stijgt, zal dat proces wel doorgaan. Dan hebben we voedselprijzen. Nou, onze voedselprijzen volgen gewoon wereldmarktprijzen met een behoorlijke vertraging. Ja. Ik zie eigenlijk geen aanleiding dat dat nou op korte termijn ons zorgen moet gaan brengen. Dan hebben we de industrie. Nou, industrieel is er eigenlijk wereldwijd overcapaciteit. Dus dat suggereert ook geen groot inflatiegevaar. Er zijn er wel economen overigens die zeggen dat er logistieke verstoringen zijn in de wereld door het sluiten van de straat van Hormuz. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb van het weekend nog eens allerlei cijfers over het volume van internationale handel per regio doorgespit. Dan denk ik dat dat allemaal nog wel meevalt. Eigenlijk is natuurlijk de belangrijkste veroorzaker van inflatie, dat is de dienstensector. Nou, dat wordt grotendeels gedreven door loonstijgingen. Maar die matigen zich juist. Dat gaat wel heel geleidelijk, maar dat gaat
0: dat
30: toch
0: matigt,
30: wel
0: door. Precies.
30: Ja, dat matigt zich. Ja. En dan krijgen we juli, dus dat is pas de volgende maand. Te maken met de jaarlijkse huurverhoging. Nou, die is dit jaar wat lager dan volgend jaar. Huren hebben een gewicht van 20% in het inflatiemandje. Dus dat gaat de inflatie dan wat drukken. Dus per saldo zou ik zeggen in juni een beetje hetzelfde cijfer als in mei. En daarna eerder wat naar beneden dan verder omhoog.
0: Dankjewel. BNR's huiseconoom Han de Jong. We gaan erin, Maarten Mans van de ANWB. Rijn, hoe staat het erbij op de weg?
21: Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De meeste files staan nog steeds in de zuidelijke helft van Nederland. 320 kilometer in totaal. Het is druk op de A12 richting Utrecht. Dat komt door een ongeluk tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug. 16 kilometer met een uur vertraging en twee rijstroken zijn dicht. Dan nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij 106,4. En de A4 richting Den Haag bij hectometerpaal 55,8.
22: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
29: Eurocommissaris Maro Sefcovic ontmoet vandaag de Chinese minister van Handel, Wang Wentao. En dat gaat in Brussel gebeuren. Volgens experts een beladen gesprek, omdat de relatie tussen de EU en China onder grote druk staat. Ja, de opgelopen handelsspanningen moeten dus bezworen worden. De EU wil zijn eigen industrie beschermen tegen goedkope Chinese import, maar wil geen handelsoorlog uitlokken en de banden dus goed houden. Nou, dat wordt kort dansen. Hoe gaat dat eruit zien? Bespreken we met China-econoom T.W. Mevissen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
29: Ja, cruciaal genoemd dus door allerlei experts. Want de commissie is niet heel erg blij met het handelstekort, hè?
6: Nee, dat klopt. Dat is ook zeker de afgelopen paar jaar nog eens extra opgelopen vanwege het handelsdispuut tussen de VS en China. En een deel van die goederen die voorheen bestemming VS vond, vindt nu ook Europa. En dat betekent dus inderdaad een steeds verder oplopend handelstekort met China.
29: Ja, en wie moet daar wat aan doen volgens de commissie? Want je zou denken, ja, dat is dan Europees beleid. Of is het Chinees beleid?
6: Allebei een beetje zou ik willen zeggen. Maar het begint natuurlijk, denk ik, bij het feit dat China natuurlijk overcapaciteit in bepaalde sectoren heeft. En nogmaals alternatieven zoekt voor het wegvallen van een van hun belangrijke markten. En dat zorgt ervoor inderdaad dat die handelsrelatie op dit moment onevenwichtig is. In die mate zelfs dat er dus bepaalde Europese sectoren gaat bedreigen, waaronder de autosector.
29: Ja, want om wat voor bedragen hebben we het? Ik las ergens 360 miljard. Dat zou dus een miljard per dag zijn. Onder andere dus inderdaad elektrische auto's uit China die hier gesubsidieerd allemaal naartoe komen.
6: Dat handelstekort is afgelopen jaar opgelopen tot maar liefst 360 miljard. Kijken we naar de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar, dan zien we dat tekort eigenlijk alleen nog maar verder oplopen. Dat Europa nu kijkt inderdaad van hoe kunnen we deze handelsrelatie evenwichtiger maken, is op zich begrijpelijk, denk ik. De vraag is inderdaad in hoeverre ze daar in gaan slagen natuurlijk.
29: Ja, want dat wordt dus, ik zei het al, het koordansen. Wat wil de EU nou gaan doen? Ja. Die is aan het werken aan allerlei handelsinstrumenten. Ik geloof later in het najaar komt er een brief met voorstellen wat te doen. Alleen, je wil de Chinezen ook niet tegen je hebben. Dus wat kan je dan doen?
6: Ja. Nou, ik denk dat ze inderdaad voor een voorzichtige aanpak zullen gaan. Daarmee kun je dus ook gelijk afvragen of de maatregelen die genomen gaan worden ook effectief genoeg zijn om dat grote handelstekort te adresseren. We hebben natuurlijk te maken binnen de EU met landen als Duitsland en in meerdere mate zelfs nog Spanje, die nog eens extra voorzichtig zijn binnen de groep van Europese landen. Voor Duitsland geldt dat China natuurlijk nog steeds een ongelooflijk belangrijke exportmarkt is, terwijl Spanje hoopt op investeringen vanuit China. Dus ook dat bemoeilijkt het proces. Maar zoals je eerder ook al zei, Europa zit ook niet te wachten op een handelsoorlog met China. Hè. Dus ze zullen, verwacht ik, een voorzichtige benadering proberen. Dat er iets gaat veranderen, dat verwacht ik wel. Maar we zullen inderdaad even af moeten wachten hoe dat precies die instrumenten ingericht gaan worden. Er zijn ook inderdaad geluiden die zeggen dat er misschien tijdens de State of the Union wat meer informatie over bekend wordt. Welke precieze maatregelen dat dan gaan zijn. Ja.
29: En die minister Wang die kan lekker achteroverleunen en kijken waar Sefcovic mee komt, of niet?
8: Nou ja, min of meer wel. Ja. Kijk, wat China betreft is de huidige status quo inderdaad prima. Dus zij ervaren geen probleem. En zullen dus ook niet als eerste in actie komen. Maar ik verwacht wel dat als Europa maatregelen gaat nemen... dat China dan ook wel enkele tegenmaatregelen zal gaan nemen. Dat hebben we natuurlijk ook de vorige keer gezien. Toen Europa dus inderdaad tarieven oplegde op elektrische auto's. Dat China heeft teruggeslagen, bijvoorbeeld op het gebied van varkensvlees en cognac. China kan inderdaad afwachten. Maar zullen zeker mijn verwachting in heel veel reageren... wanneer Europa met maatregelen gaat komen.
29: Veel dank, China-econoom Teeuwen Meeversen van de Rabobank.
9: Tech Update.
0: En daarmee zijn we om 11 minuten voor 8 bij Joe van Buurik aangekomen. Joe, goedemorgen.
10: Dag, Bas.
0: En we beginnen bij, hoe kan het ook anders, Anthropic. Want dat gaat nu gebukt onder allerlei beperkingen, weten we, vanuit de Amerikaanse overheid. En dus worden ze eigenlijk verleid om maar eens te verhuizen naar Europa.
10: Ja, dat zou een interessante curveball zijn.
0: Maar is die verleiding actief vanuit de Amerikaanse staat aangezwengeld? Of hebben ze zelf gezegd, we zouden wel eens kunnen gaan verhuizen?
10: Nou, nee. Het komt vanuit binnen de EU. En je zou kunnen zeggen, Anthropic heeft al het juiste naam voor hun AI-systeem. Claude, dat is French. Ja. En daarom wordt het ook wel zwart met Mistral, maar dat is daadwerkelijk Europees. Of eigenlijk moeten we zeggen Cloud, want deze oproep komt vanuit Oostenrijk. Die zeggen nu, EU, Anthropic zou de boel moeten oppakken en moeten verhuizen naar ons werelddeel dus. In tegenstelling tot de VS zullen we hier niet zeggen, je moet je AI blokkeren voor iedereen die geen Amerikaans paspoort heeft, bijvoorbeeld. Ja. Meer daarover zo meteen nog even, want ook daar ontwikkelingen. Maar goed, dit gaat om een brief van de Oostenrijkse staatssecretaris voor digitalisering, Alexander Prull. Die heeft wat geschreven aan het adres van eurocommissaris Henu Virkkunen. En de Oostenrijker pleit voor, ik citeer, het verkennen van een strategische vestiging en deel namen van Anthropic binnen de EU. Zegt, wij zijn een interessant gebied. Wij bieden dan juridische zekerheid, toegang tot de markt. En kapitaal moet ook belangrijk zijn. Nou, dat laatste zou nog wel eens een probleempje kunnen zijn als je dit daadwerkelijk zou willen. Want we hoeven niet te beginnen over hoe oneindig veel meer liquiditeit er in de VS voorhanden is. Mm-hmm. Maar goed, dit gaat dus om een brief in handen van Bloomberg ook. Ja. Deels ook een reactie op een ontwikkeling van afgelopen week. Namelijk dat de VS tegen de EU heeft gezegd, jullie mogen best aan boord bij een AI-verdrag. Noem het zo, voor toegang tot chips en dergelijke. Terwijl Prull eigenlijk het omgekeerde betoogt. Namelijk, laten we eens kijken wat wij hebben. En als we Anthropic hier in huis weten te halen, dan hebben we de ultieme aanjager van talent, kapitaal en standaarden. Dus is nu gesuggereerd.
0: Ja, nou, wel leuk. Nou, maar gaat het gebeuren? Dat is de grote vraag natuurlijk. Zal Anthropic zijn biezen pakken en naar de overkant van de oceaan trekken?
10: Nou, het is heel leuk om dit te horen, maar ik zie het niet gebeuren. Alleen al omdat Anthropic midden in het proces richting een beursgang zit. Amerikaanse kapitaal, zoals gezegd, veel groter is. Maar het is wel een prikkelende gedachte. Heerlijk opportunistisch ook. Maar nog iets anders, namelijk in dat dossier toegang tot Fable 5 en Mythos 5. Nu ook weer een ontwikkeling die afgelopen weekend is ontsponnen. Namelijk het feit dat er toch enige sprake van détente is, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Nieuwsplatform Axios meldde dat de beperkingen waardoor Fable 5 niet gebruikt kan worden, gaan worden opgeheven. In de loop van deze week moet dat gaan gebeuren. Nou, afgelopen vrijdag vertelden we in de TechUpdate nog dat Mythos 5 alweer gebruikt mag worden door bepaalde, ik citeer, vertrouwde Amerikaanse organisaties. Nogmaals om te benadrukken, dat hele verbod dat was opgelegd vanuit het Witte Huis. Dat ging dus vooral om Amerikanen die alleen nog maar die systemen mochten gebruiken. Ja. Mensen buiten dat land niet. Mm-hmm. Maar dat konden ze niet controleren bij Anthropic, dus moesten ze de hele boel maar op zwart gooien. Maar goed, vanaf ergens deze week moet dat dus weer achter de rug zijn. Moet iedereen Fable 5 kunnen gebruiken. En dan vrees ik wel te meer, Bas, dat die, laat ik zeggen, fascinerende oproep uit Oostenrijk helemaal geen vorm meer gaat vinden.
0: Nee, precies. Die gaat niet in vloeibaar vallen.
10: Dat is toch wel jammer, want het is wel een interessant idee. En anderzijds kun je ook zeggen, het is wachten op het volgende gedonder tussen het Witte Huis en Anthropic. Dus wie weet.
0: Als we naar Oostenrijk gaan, dan zou het Cloude gaan heten.
10: Cloude, is dat Duits? Ja, ik vind
0: het. Weet het niet.
10: Cloud. Ik glaube, dat is Cloud.
0: Ondertussen heeft Apple een rekening verheffen. Ook met het Witte Huis. Want daar willen ze gewoon echt chips uit China en snel.
10: Ja, en zo simpel is het. Want we hoeven niet nog een keer uit te leggen hoe ongelooflijk complex het juist geworden is om überhaupt nog halfgeleiders te kunnen krijgen van geheugenchips. Allemaal als gevolg van de AI-hype. We zitten nu al bijna een jaar in deze situatie. Dat het heel moeilijk is geworden door de focus op AI-datacenters om nog chips chips voor consumentenelektronica te bemachtigen. Nou, daardoor zagen we vorige week toch al een baanbrekende stap, zou ik zeggen. Apple moest noodgedwongen prijzen verhogen. Tot 30% meer betaal je nu voor een Mac of een iPad. En waar kun je dan nog wel een beetje betaalbaar chips krijgen? In China dus, want dan komen we bij bedrijf Chongqing Memory Technologies, afgekort tot CXMT. Daar maken ze geheugenchips, geschikt voor telefoons, voor tablets, voor computers en eigenlijk alles wat Apple maakt. Er is alleen één probleempje, dat CXMT staat op een zwarte lijst van het Witte Huis. Eentje aangelegd door het Pentagon, die namelijk bewijs hebben dat er banden zouden zijn tussen CXMT en het Chinese leger, zo schrijft Financial Times. Dus wat is Apple nu aan het doen? Druk aan het lobby om toch handel te mogen drijven met CXMT. Strikt genomen is dat overigens niet verboden. Ze mogen daar chips kopen, maar Apple voelt bij al hangen. Zegt, Witte Huis, als jullie één keer het zin hebben om weer te ruzien met China, dan komen ze zo op de zogeheten entity list. Dan mag je geen zaken meer doen als Amerikaans bedrijf. En dat lijkt me toch wel lastig, Bas, want wat Apple dus effectief vraagt is een uitzonderingspositie voor alle gekonkel tussen de VS en China.
0: Zeker.
10: In hun handelspolitiek. Maar we hebben het wel over Apple, met Tim Cook aan het roer, die zich heeft ontpopt tot een van de ultieme Trump-luisteraars. Ja. Dus ik voel hem al bijna zeg maar aan tafel.
0: En de staatskas. Natuurlijk ook.
10: En die zit dan aan tafel met Mar-a-Lago, glaasje wijn.
0: Ja.
10: En die zegt dan,
0: bakje chips.
10: Donald. Het zou toch mooi zijn, hè? Als u kunt beloven dat Apple-producten niet nog duurder worden. Hoe mooi zou dat zijn richting uw kiezers? Ja. Ik hoor het hem al zeggen. Tim Cook.
0: Dankjewel, Joe van Buurik.
28: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Tim Apple?
29: Ja, vroeger wel, ja. Nog steeds wel, geloof ik.
0: Ja.
29: Nog even naar de lift.
0: Ja.
29: Ja, want blijven steken in de lift, dat is voor veel mensen een soort nachtmerrie. Dat je daar vast komt te zitten, de stroom valt uit of iets anders. En dan zit je daar in die lift en dan is het bonken. Hallo, is daar iemand? En daar is daar natuurlijk helemaal niemand.
0: Nee.
29: En het is jou wel eens gebeurd. Ik heb meerdere mensen die het wel eens gebeurd is. Dus helemaal niet zo erg.
0: Ja, maar ook dat je ergens stopt en dat dan ineens de deuren open gaan.
29: Ja.
0: En dat je zo over de vloer heen kijkt recht.
29: Ja.
0: Dus je zit al 1,80 meter.
29: Ja. En
0: dan
29: denk je, ga ik klauteren of niet? Ja, beter van niet.
0: Nou, straks gaat hij namelijk dicht. Ja, of hij gaat ineens omhoog of omlaag.
29: En dan word je
0: hoofdje eraf.
29: Kop eraf gehakt.
0: Ja, dan ga je.
29: Blijven steken in de lift. Gebeurt veel minder vaak dan veel mensen denken. Een Duitse lift- en roltrappenspecialist heeft een analyse gedaan. En daaruit blijkt dat een lift gemiddeld 1 per 300.000 ritten blijft staan.
0: Dat dus valt
29: de kans is niet zo groot. Maar het kan wel gebeuren. Ja, die ene keer te pakken. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben 1,25 miljard liftritjes met zo'n 20.000 liften in Duitsland onderzocht, meldt de DPA, Deutsche Presseagentur. En de kans verschilt wel per type gebouw. Vond ik opvallend. In lage gebouwen, met 2 tot 4 verdiepingen, komt een storing vaker voor dan in hogere gebouwen. Ik had het andersom verwacht, maar dat komt waarschijnlijk doordat in lagere gebouwen vaker hydraulische liften worden gebruikt. En die zijn wat storingsgevoeliger dan kabelliften. En uiteraard ook de leeftijd van een lift speelt mee. Installaties tussen 1975 en 1989 geïnstalleerd, die blijken relatief vaak stil te vallen. Ja, logisch misschien wel. 2 aardige feitjes, zeker voor mensen met een enige vorm van liftfobie. Volgens TÜV, het Keuringsinstituut, zijn liftdeuren de meest voorkomende oorzaak van storingen. Niet zozeer gammele bakjes of kabels of dat soort zaken, maar gewoon een deur die niet meer goed open of dicht gaat. En als een lift dan stilstaat, dan is dat vaak omdat de beveiliging ingrijpt en niet zozeer omdat die installatie gevaarlijk is of dat die lift ergens blijft haken, maar de beveiliging heeft op tijd ingegrepen. Nou, mocht je vast komen te staan, kan een keer gebeuren dus. Dan is het advies, blijf rustig. Druk op de alarmknop om contact te maken met de meldkamer. En er schijnt ook een vrees te zijn van mensen dat ze denken dat de zuurstof in die lift opraakt. Maar een keuringsinstantie die zegt, nee hoor, daar hoef je geen zorgen om te maken. Er blijft gewoon voldoende zuurstof in het lichtpadje.
0: Pak je iPhone, zet Spotify aan en dan op James Last.
29: Ja, dat kan.
0: De beste classics.
29: Kan ook heel gezellig zijn. Moet je wel bereik hebben, dat heb je lift wel een beetje gedoe. En nogmaals, inderdaad, zelf eruit klimmen, klauteren, dat soort dingen. Niet doen, levensgevaarlijk. Gewoon afwachten en lekker blijven ademen.
0: Zeker. Na een weekend waarin Amerika en Iran het staakt het vuren allebei schonden, zeggen de landen opnieuw dat ze de wapens neerleggen en elkaar morgen zullen gaan treffen in Qatar, in Doha. Om daar te praten, onder meer over de Straat van Hormuz. Nou, hoe dat zit met deze vrede tussen aanhalingstekens, zometeen onze correspondent Tarek Enkhuis.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.
12: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
28: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Vijfhart, dat klopt voor jou.
28: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
17: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
19: Nu in de BNR-app.
29: Iran en Amerika beloven aanval op elkaar te staken. Morgen nieuw overleg in Doha. Prosus en Booking.com luidt de noodklok. De nieuwe Box 3-wetgeving is schadelijk voor de Nederlandse techsector. En er was minder vrachtwagenverkeer in ons land vorig jaar, meldt de CBS. Met name door een afname van de transport van bouwgoederen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
0: En wij gaan naar Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, want het is goed druk. Hoe staat het erbij?
20: Ja, het is drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Er staat nu 400 kilometer file in Nederland. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is het druk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een half uur vertraging omdat er werkzaamheden zijn op de A27. Dus meer mensen die rijden om. Op de A4, Rotterdam richting Amsterdam, is het druk tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met een uur vertraging. De A12, Den Haag richting Utrecht. Daar beland je in de file tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug. 15 kilometer en ook hier een uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En door dat ongeluk is het ook druk op de N11, Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12... 3 kilometer met 3 kwartier vertraging. Tot slot nog de A50, Os richting Arnhem. Een kapotte vrachtauto zorgt daarvoor file tussen knooppunt Bankhoef en Heteren. Hier heb je een kwartier op onthoud. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam richting Amersfoort bij hectometerpaal 37,1. En de A4 Rotterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 55,8.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na vier dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De vier tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig.
0: Ja, en dan gaan we eens even kijken hoe het erbij staat op de beurzen in Tokio. Nou, op dit moment in Nikkei. Zie ik, geen stand van. Hang Seng staat op een plusje van 1,8%. De Kospi heeft inmiddels een verlies wat omgedraaid. Staat eigenlijk neutraal. En het CBS komt aanstaande woensdag, zoals we weten, met een nieuwe snelle raming van de inflatie. In mei kwam die uit op 3,5%. En dat was even schrikken geblazen, want ten opzichte van april zagen we toen een forse stijging, 2,8. Maar Han de Jong is positief gestemd en verwacht in elk geval niet opnieuw een hele grote stap.
1: De brandstofprijzen die zijn in juli al wat gedaald. En als de olieprijs niet opnieuw stijgt, zal dat proces wel doorgaan. Dan hebben we voedselprijzen. Nou, onze voedselprijzen volgen gewoon wereldmarktprijzen met een behoorlijke vertraging. Ik zie eigenlijk geen aanleiding dat dat nou op korte termijn ons zorgen moet gaan brengen.
0: Want dus huizen Han de Jong, de Nikkei 0,4% naar beneden trouwens. Nederlandse vrachtauto's hebben vorig jaar minder goederen vervoerd dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Die daling komt met name doordat het vervoer van bouwgoederen afnam. De vrachtauto's vervoerden in totaal 620 miljoen ton goederen in 2025. En dat is bijna 4% minder dan een jaar eerder. Bouwgoederen zelf daalden met 8% tot 197 miljoen ton. Dat je het even weet, wordt dus minder gebouwd. Dat heeft te maken met vergunningen. Die zijn er ook te weinig. Ook daar is het gewicht wat van afgenomen. Het beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, weer een weekend waarin Amerika en Iran op elkaar schoten. En ze zeggen wel opnieuw dat ze de wapens neerleggen en elkaar morgen gaan treffen in Doha, in Qatar, om verder te praten over hoe de straat van Hormuz verder open gaat. Maar wat betekent dit nou? Is er nou sprake van een tijdelijke verbreking van een bestand? Of kijken we er iets anders aan? Zometeen, correspondent Tara Kenkhuis.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
6: Het lichaam van de voetballers wordt dit WK tot het uiterste gedreven. Maar hoe zorg je dat die topsporters ook fit blijven? En kan slimme technologie de kans op een blessure helpen voorkomen? Je hoort alles over de medische innovaties in topsport vanmiddag om 3:30 in BNR Beter.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Ja, en Iwan Verrips die weet ook nog wat we de komende half uur gaan doen. Want ja, we zitten over achten over de helft van deze spits. Maar we zijn nog lang niet klaar met het nieuws, Iwan.
29: Nee, we hebben nieuws genoeg. We hebben het zo meteen over het stroomnet en de problemen daar. Nou, die zijn legio. Wat kan helpen? Ja, natuurlijk het net verzwaren. Maar dat kost veel tijd, kost veel geld. Tot die tijd innovatie aanjagen. Blijkt uit een nieuw rapport van Berenschot. En ook projecten eens een keer uit die pilotfase halen. Daar spreken we zo meteen over. En we hebben contact met Venezuela. Wordt nog steeds gezocht naar mensen die wellicht die aardbevingen van afgelopen woensdag hebben overleefd. Onder het puin liggen dus. Onder andere door Nederlanders. Nou, we spraken ze vrijdag al even. Toen waren ze onderweg naar Venezuela. Inmiddels dus aangekomen. Nou, hun eerste uren daar, ervaringen, hoor je zo meteen over een paar minuten.
0: Maar we gaan eerst naar het Midden-Oosten. Want Iran en Amerika hebben afgelopen dagen over en weer aanvallen uitgevoerd. En daarbij een broos staakt het vuren toch wel verbroken. Maar nu zeggen beide landen opnieuw dat ze de wapens neerleggen. En ook gaan praten. Dat meldt althans persbureau Axios. Iran en Amerika zitten morgen aan tafel in Doha met elkaar om het conflict rond de straat van Hormuz te bespreken. Volgens een Amerikaanse functionaris kunnen schepen vrij varen door Hormuz. Nou, dat is niet helemaal waar, denk ik. Onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis die legt uit waar die toegenomen spanning afgelopen weekend daar weer vandaan kwam.
10: Vorige week kondigde de VN twee scheepvaartroutes aan. Onder andere ook eentje door Omaanse wateren. Daar was Iran het niet mee eens. Alles zou volgens hun route moeten gaan en ze waren niet geraadpleegd. Dus toen hebben zij twee dagen later een schip aangevallen, althans vermoedelijk aangevallen, dat niet volgens de Iraanse route voer. Toen sloeg de VS terug op doelen in Iran. Waarna Iran weer terugsloeg op Amerikaanse doelen in Bahrein. Dat ging nog twee keer heen en weer. Onder andere op Amerikaanse doelen in Kuwait ook. Ja. En het kon eigenlijk zo escaleren doordat de overeenkomst zo vaag verwoord is dat elk hem anders interpreteert. En ook doordat er geen vertrouwen is tussen beide partijen, waardoor, weet je wel, in plaats van dat ze even bellen, er meteen geschoten wordt.
0: Terwijl we hadden gehoopt, en dat was ook toegezegd in het Vredesakkoord, dat er korte communicatielijnen zouden komen voor dit soort incidenten. Maar oké, hoe groot is de kans dat Iran en Amerika zich zullen houden aan zo'n nieuw staakt het vuren? Want we weten inmiddels, er is het niet veel voor nodig om het te breken. Hè?
10: Ja, het zou mij eigenlijk niet verbazen als dit nog wel een paar keer gebeurt. Het zal geen all-out oorlog meer worden, schat ik. Ook al dreigt Trump daar natuurlijk daar wel mee dit weekend op Truth Social. Maar omdat er toch nog steeds gewerkt moet worden aan alle details, kan het af en toe toch wel voor zorgen dat er enige interpretatieverschillen zijn aan beide kanten.
0: Ja, nou, dat is morgen gaan ze dus naar Qatar, naar Doha, om daar te praten over de straat van Hormuz, met name. Denk je dat er een doorbraak komt die de veiligheid van de schepen daar op de langere termijn kan garanderen? Er liggen op dit moment niet alleen mijnen, maar inderdaad ook twee partijen op de loer die bij elke misstap van de andere op elkaar gaan knallen.
10: Precies, en dat lijkt nog niet helemaal uitgewerkt. Iran die blijft aandringen op controle over de straat van Hormuz en voelt zich natuurlijk ondermijnd door die aankondiging van de VN. Ja. Het Iraanse minister van Buitenlandse Zaken die waarschuwt dat elke poging om door Iran geprefereerde route in de waterweg te omzeilen zal leiden tot spanning en escalatie. Ja. Dus dat is nog niet echt geruststellend voor de scheepvaart.
0: Nee, dat is een dreigement ook naar de Amerikanen.
10: Ja, zeker.
0: Ja. Dan is er even naar de andere kant van de medaille. Dit weekend een staakt het vuur getekend vlak voor het weekend tussen Israël en Libanon. Heeft dat stand gehouden?
10: Nou, niet helemaal. Er zijn nog enkele lucht- en droneaanvallen geweest en ook wat artillerievuur. Het Israëlisch leger heeft nog een aantal huizen afgebroken, opgeblazen in het door haar bezette gebied. En eigenlijk zie je ook dat hier elke dag het steeds een beetje verder escaleert. Vrijdag kondigde Libanon en Israël dus de 14-punten-deal aan. Niet alleen een staakt het vuren. Maar onder andere staat er ook in dat beide landen elkaars soevereiniteit erkennen. Ook iets nieuws. Dat Israël zich bovendien terugtrekt uit twee pilotzones en dat het Libanese leger het dan overneemt. Die deal kan op enige kritiek rekenen in Libanon. Er waren ook protesten het afgelopen weekend, onder andere door Hezbollah-supporters, maar ook door andere mensen. Omdat mensen onder andere vinden dat de deal eigenlijk niet duidelijk genoeg is over de terugtrekking van Israël van Libanees grondgebied.
0: En dat zei onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
9: BNR
22: Nieuwsradio. De Ochtendspits.
29: Nou, dan gaan we lekker vliegen. Maar altijd wel even opletten bij het boeken van tickets. Zeker de laatste jaren. Want ach, je ziet een ticket voor een paar tientjes, denk je leuk. En dan ga je er dingen bij boeken en dan blijkt het toch allemaal een stuk duurder te zijn. En wat blijkt nu? De goedkope bundels waar luchtvaartmaatschappijen mee adverteren, vorige in het vliegtuig, die zijn vaak helemaal niet het goedkoopst, zegt de Consumentenbond op basis van een steekproef. En ze hebben gekeken onder andere naar Ryanair, Transavia, Vueling, Wizz Air en EasyJet. Die bieden op hun websites bundels met extra's. En die worden dan aangesprezen als een slimme keuze, maar niet vaak de goedkoopste keuze. Het los bijboeken van een extraatje, zoals een hand- of ruimbagage of het reserveren van een stoel, is vaak voordeliger. En de Consumentenbond zegt dus ook, je moet even iets verder kijken naar je neus lang is en zelf uitzoeken wat goedkoper is. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Sommige maatschappijen die laten wel kosten voor bundels zien, maar houden losse prijzen dan weer achter. Dus dan moet je helemaal diep die systemen induiken, wil je dat achterhalen. En een ander nadeel van die bundels is dat consumenten in één klap betalen voor diensten waar ze soms helemaal niet op zitten te wachten. Bijvoorbeeld, en dat vind ik altijd wonderlijk, priority boarding.
0: Zou ik belachend betalen?
29: Waarom? Want dan zit je langer zit je aan boord van een vliegtuig dat niet vliegt. Je bent niet eerder op je bestemming. Waarom wil je dus eerst aan boord?
0: Lekker zitten.
29: Ja, maar is zo'n klein krap klote stoeltje?
0: Dat is misschien een verhaal.
29: Ik vind het ik snap het nooit zo goed, mensen die als eerste toestel in willen. Maar
0: wel eruit.
29: Wel eruit. Priority offboarding, daar zou het wel voor betalen.
0: Staat dat niet?
29: Dat bestaat niet, geloof ik.
0: Nee, jammer.
29: Volgend jaar gaat de nieuwe passagiersverordening van de EU in. Dan is dat probleem deels opgelost. Want dan mogen luchtvaartmaatschappijen niks extra's meer rekenen voor handbagage. Ja, is ook niet helemaal waar, geloof ik. Maar nou ja, dan verandert er wel een en ander. Maar die bundels die moet je dus eigenlijk mijden, zegt de Consumentenbond.
11: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: De gezondheidszorg kan wel een boost gebruiken.
1: En dat is wel een zorg voor de toekomst.
0: Is AI de oplossing voor het personeelstekort?
2: Toen wist ik wel van, we zijn hier echt een volgende stap in deze operaties aan het bewerkstelligen.
0: De zorg van de toekomst. Met nieuwe behandelingen, medicijnen en techoplossingen in BNR Beter.
3: Dat betekent innoveren, innoveren, innoveren.
4: Luister naar BNR Beter in je podcast-app of de BNR-app.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: In the EU accession process.
7: Nederland heeft het marineschip de Zijner Majesteits Groningen van Curaçao naar Venezuela gestuurd om daar hulp te verlenen. Naar de zware aardbevingen van afgelopen week heeft Defensie bekendgemaakt. Dat schip heeft hulpmiddelen aan boord, zoals water, eten en ook waterzuiveringsinstallaties. Afgelopen woensdag werd het land getroffen door twee zware aardbevingen, heel kort na elkaar. Inmiddels zijn er in de afgelopen dagen 33 mensen gered, maar nog steeds meer dan 50.000 mensen vermist. En het dodental is opgelopen tot bijna 1500. Inmiddels is het team van het Urban Search and Rescue Team van Jorg van Waardhuizen aangekomen in Venezuela. Midden in het rampgebied zitten ze, op slechts een paar honderd meter. Ja, vanaf zijn basecamp is de hoogbouw grotendeels ingestort.
8: We zijn gisterenochtend aangekomen en toen inderdaad gelijk ook met onze reddingsgroep het gebied ingegaan. We hebben veel van onze collega internationale SAR teams, want we zijn hier zeker niet de enige, weet je, kunnen ondersteunen en helpen. En we hebben ook veel plekken verkend. Tot nu toe voor ons nog niet tot de redding geleid. Zeker wel voor onze collega's. En zoals vanmiddag bijvoorbeeld, toen was ik mee met een reddingsgroep. En toen kwamen we aan op de plek waar de Amerikanen net twee mensen redden uit het puin. Dus dat is zeker nog mogelijk.
7: En waar bent u actief? Want vrijdag bespraken we, nou ja, u krijgt een plek toegewezen. Waar is dat geworden? Waar bent u actief?
8: Wij zitten in La Guaira. Dat is eigenlijk ten noorden van Caracas, de hoofdstad. En dat ligt echt tegen de kust aan. We zitten hier gewoon aan het water, ook met onze basecamp. En eigenlijk een paar honderd meter verder, daar ligt echt alles plat. Veel hoge gebouwen. En dat zijn eigenlijk het gebied wat verdeeld is in sectoren waar alle USAR-teams aan de slag zijn.
7: En hoe zijn die omstandigheden daar? Want ik begreep dat stroomvoorziening was afgesneden. Zou geloof ik weer terug zijn deels. Hoe is het werken daar voor u en uw team?
8: Ja, op zich, dit zijn omstandigheden die wij gewend zijn. Want wij gaan eigenlijk vanuit dat er niks is. Wij zijn ook helemaal zelfvoorzienend. We hebben onze eigen stroom. Nee, wij kunnen dit soort omstandigheden aan. En inderdaad, in de stad zelf is er weinig. Er komt nu wel veel noodhulp op gang. Maar de mensen hebben het met minder te doen.
7: Hoeveel tijd is er nog om mensen te redden? Ik zei het al, sporadisch hoor je nog verhalen van mensen die gered worden. Ik zag ook nog een filmpje van bijvoorbeeld een hond die onder het puin vandaan wordt gehaald. Hoeveel tijd hebt u nog?
8: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de omstandigheden. Kijk, formeel is het gouden uur 72 uur. Daar spraken we eerder ook over. Alleen dat is natuurlijk geen harde grens. Het is alleen, daarna loopt het gewoon snel terug. Maar ja, er zijn natuurlijk situaties waarbij je opgesloten zit in een holle ruimte. Maar wel misschien toegang hebt tot water, misschien zelfs eten. Ja, dan kun je het echt heel lang uithouden. Ja. Op dit moment zijn we ook met twee teams op een plek waar we echt nog mensen een paar uur geleden nog telefonisch contact hadden met hun naasten. Daar zijn we nu ook volop aan het inzetten om te kijken of we daar nog mensen kunnen bevrijden.
7: U zoekt dus echt heel gericht ook soms op basis van tips en hints en signalen dat mensen op bepaalde plekken zitten.
8: Klopt, ja, wij gaan vaak af op wat mensen natuurlijk zelf zeggen. Dat kunnen we altijd checken en daarna gaan wij met onze honden naar die plek. Die kunnen ook ruiken of er dan daadwerkelijk mensen zitten. Maar als er contact is met mensen, dan is het natuurlijk vrij duidelijk dat er nog iemand zit. Dan kunnen we natuurlijk gewoon gelijk aan de slag.
7: We zei al dat schip van Defensie, de Groningen, daar vandaag met allerlei waterzuivering en eten. Wat is uw indruk? Hoeveel hulp is er nodig? Want er is veel hulp, maar is het genoeg?
8: Ja, dat is een vraag die ik vanuit mijn expertise lastig kan beantwoorden. Wat ik wel weet is dat het water wat ze hebben meegebracht ook naar ons is gebracht. Want een deel van het water is ook voor ons bedoeld. Het is hier erg warm en we gaan harder onze voorraden heen dan bedacht. Maar het grootste van gaat naar het Rode Kruis hier van Venezuela. De noodhulp komt zeker op gang, ook door de overheid zelf. Alleen ziet maar bij de juiste mensen op het juiste moment krijgen.
7: Tot slot, er zouden dus nog zo'n 50.000 mensen vermist zijn. Hoe gaan de komende dagen eruit zien voor u ook of voor uw team?
8: Nou, wij gaan nu nog dus volop inzetten, bijvoorbeeld op die plek die ik net noemde. Kijken we daarna of het nou wel of niet gelukt is wat we daarna nog kunnen doen, wat er nog open zit. Maar we zullen wel merken dat we langzaam naar een volgende fase gaan in de hulpverlening. En dat betekent dat de search and rescue teams zich steeds meer zullen terugtrekken. En de bergfase begint en het regelen van opvang en andere noodhulp.

0: dat zei Jorg van Waardhuizen van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team vanuit Venezuela.
1: Bas van Werven en Ivan Verheeps, BNR.
2: Ja, nog even het laatste nieuws over box 3, de nieuwe belasting op vermogen. Die is schadelijk voor onze techsector. En daarvoor waarschuwen twee techfondsen, Prozis en Booking, vandaag in de Financiële Telegraaf. Ze zeggen, ja, wij betalen onze medewerkers in aandelen. Dat valt onder box 3. Het betekent dus dat je vermogenswinstbelasting moet gaan betalen op het moment dat je die aandelen nog niet gecashed hebt. En ze zeggen, ja, daar betekent dat onze IT-specialisten, internationaal en ander techtalent, liever in het buitenland gaan werken dan in Nederland. Dat zeggen ze in de vooravond van een debat over box 3 morgen in de Eerste Kamer. Nou, die nieuwe box 3 die doorkruist de ambities van Prozis in ons land. Want het bedrijf zegt in Nederland te willen groeien met een verdubbeling van het aantal mensen in speciale AI-teams. En daarnaast samenwerken met allerlei start-ups en scale-ups. Nou, dat is met deze toestand alleen maar erger. Nou heeft staatssecretaris Elko Ehrenberg wel eerder uitzonderingen gemaakt voor start-ups en voor beloning en aandelenopties bij die start-ups. Maar, zegt Prozis, zo'n uitzonderingsclausule is niet meer dan een pleister op een slechte wet. Het is een soort Frankensteinwet, zo zeggen ze. Ze zijn niet alleen trouwens, Prozis en Booking, ook Adyen, Bunk, Uber, TomTom zijn allemaal kritisch. En ook in de Eerste Kamer zijn steeds meer kritische stemmen. En morgen weten hoe het debat af gaat lopen.
0: Nog even Martin van Rooyen. Een hele vieze wet.
2: Een vieze wet.
0: Ja, dat is Martin van Rooyen. 2 op de 3 organisaties in ons land loopt tegen de grenzen van het overvolle stroomnet aan, blijkt uit een nieuw rapport van Berenschot. Er moet van alles gebeuren om dat te verbeteren, maar veel partijen zijn ook druk met innovatie. Alleen die innovaties die blijven vaak steken in de pilotfase, zegt Rutger Bianchi van Berenschot.
3: Innovatie is in dit vraagstuk zeer complex. Hè? Dus de oplossing ligt niet alleen bij het bedrijf zelf, maar ligt ook heel erg in de samenwerking. Mm-hmm. En vooral de netbedrijven die zijn ook al jaren bezig met pilots en innovaties. Maar de urgentie ontbrak tot nog toe. Ja. Om zeg maar die innovatie ook tot wasdom te brengen. Mm-hmm. Je ziet dat daar nu echt verandering in komt. Dus ik zou zeggen dat het issue om uit de pilotfase te komen, dat verandert wel.
2: Ja, ja.
3: Door de urgentie. Alleen dat betekent niet dat we de oplossing gelijk in handen hebben.
2: Nee, precies.
3: Er is dan een uitdaging in de sector om ook een andere mindset hierin te hebben. Dus beter samen te werken, sneller tot oplossingen te komen daarin.
2: Ja, en als we kijken naar die richting van oplossingen, waar moeten we dan aan denken? Los van samenwerken, dat die bedrijven samen moeten gaan kijken naar mogelijke dingen. Wat voor oplossingen denken ze nu aan? Je hoort wel eens wat verhalen over flexibel stroomgebruik, hè, wat vereist wordt van klanten. Is dat een lijn, maar er zijn er vast meer.
3: Ja, nou, in essentie is dat wel misschien wel het belangrijkste. Ja, ja. Flexibiliteit is op dit moment de oplossing in energietransitie. En dat vraagt allerlei innovaties. En in innovaties denken we vaak aan fysieke nieuwe producten misschien. Maar in netbeheer zijn dat nieuwe contractvormen. Ja. TDTR-contracten, CSC-contracten. Dat zijn allemaal nieuwe contractvormen. En als bijvoorbeeld een netbeheerder kan je dat niet alleen doen. Netbeheerders zijn zwaar gereguleerd onder ACM-toezicht. En die moeten dat inrichten. Zodat die moeten eigenlijk ook de klanten verleiden. Dat vraagt ook een soort nieuwe mindset van die partijen. Die zijn niet gewend om klanten te moeten verleiden. Want die hebben gewoon een monopolie. Dus die aansluitingen die komen gewoon, om het zo maar te zeggen.
2: Ja.
3: En nu moeten ze in congestiegebieden een product creëren. Dus innovatie. Waar ook die klant op in wil stappen. En dat is eigenlijk een stuk. Dat is echt iets. Dat vraagt ook een nieuwe mindset. Een nieuwe cultuur van die bedrijven.
2: Ja.
3: Daar zit ook een grote oplossing van de problemen van nu. Mm-hmm. Tegelijkertijd moeten ze niet alleen innoveren voor de problemen van nu. Ze moeten ook vooruitkijken. Want die infrastructuur die ze nu aanleggen, die ligt voor 40 jaar.
2: Ja.
3: En ja, wat gaat waterstof doen? Waar wordt de elektriciteitsvraag het grootst? Dat soort vragen vragen ook slimme keuzes. Die eigenlijk moeilijk zijn en vragen dus ook om innovatie.
2: Ja, precies. En waar je zeker flexibiliteit wil inbouwen. Want wie weet wat er over 40 jaar gebeurt. Dus, maar even los daarvan, we hebben ondertussen ook nog, zei u net al, te maken met regelgeving. Met een autoriteit consumentenmarkt die meekijkt over de schouders. Geeft dat niet te veel grenzen in wat die bedrijven kunnen en willen met innoveren?
3: Dat beperkt wel. Dus dat vraagt ook eigenlijk dus samenwerking. En eigenlijk, je wilt een soort ecosysteem creëren.
2: Ja.
3: Niet alleen het bedrijf zelf die het product moet implementeren straks. Mm-hmm. Maar juist ook met de gebruikers. En in dit geval ook de toezichthouder. En zelfs het Rijk. Want veel regelgeving die we doen, die heeft invloed op beleid. Denk aan de nettarieven waar ook veel discussie over is voor kleinverbruikers.
2: Mm-hmm.
3: Dat is ook zo'n innovatie, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
3: En vaak duurt dat, als het om regelgeving gaat,
2: duurt het langer.
3: En die tijd hebben we niet.
2: Nee, precies.
3: Progressie is nu.
2: Precies. En samenwerken moet, dat kunnen we stellen. Maar inderdaad, met al die partijen, al die stakeholders samen, wat geeft u het voor tijd om te zorgen dat dit opgelost wordt? Want er is dus druk, hè, dat weten we.
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, de wachtrij is 16.000 wachten ongeveer.
2: Ja, het wordt alleen maar meer.
3: En het kost ons miljarden per jaar, dus het moet nu. En ik zou zeggen, komend jaar zou je wel verwachten dat de samenwerking niet alleen op een centraal niveau, maar ook meer op een decentraal niveau beter gaat plaatsvinden. Congestie is ook een lokaal gegeven iets. De oplossing hangt af van de locatie en welk bedrijf daar het meeste invloed op heeft op die locatie. En dat zijn ook vooral veel overheden die daar invloed op hebben. Want vaak is een congestieoplossing kan ook zijn een tijdelijke gasturbine ergens neerzetten. Maar dat vraagt fysieke ruimte, maar ook stikstofruimte. Ja. Nou, en dan hebben we het ook over vergunningverlening.
2: En dat is Rutger Bianchi, die is managing consultant bij Berenschot. Ja, dat Rusland maakt een moeilijke tijd door, zegt niemand minder dan Vladimir Poetin. Opvallende woorden van de Russische president. Maar hoe moet je die nou interpreteren? Dat vroegen we Rusland-correspondent Joost Bosman zometeen.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
7: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
16: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn.
17: De U-turn. Controle over drank en drugs.
18: Thomas van Zijl.
19: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over de stikstofplannen van het kabinet en een gesprek met Richard Plugge, directeur van wielerploeg Team Visma Leasebike, over de jacht op geld en het geheel. Dat en meer vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
20: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
21: BNR Verkeer.
22: Mijn naam is Rijn Baarpand van de ANWB. Het is drukker dan normaal op maandagochtend. De files met de meeste vertraging worden vooral veroorzaakt door werkzaamheden en ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Bleiswijk en Nieuwerbrug is een ongeluk gebeurd. Een uur vertraging omdat twee rijstroken dicht zijn. En dat zorgt voor grote vertragingen in de regio. Op de A20 bijvoorbeeld richting Gouda staat file tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. 10 kilometer en ook hier heb je een uur vertraging. Op de A27 richting Gorkum is het druk vanwege de wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum. Vanaf het knooppunt sta je 20 minuten in de file. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, daar is een ongeluk gebeurd tussen Hattem en Epe. Hier heb je een kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A28 Zwolle richting Groningen bij 105,9. En de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij hectometerpaal 191,5.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn te weinig pleeggezinnen, waardoor de druk op de jeugdzorg toeneemt, staat in een rapport van Jeugdzorg Nederland. Veel pleegouders stoppen ermee en steeds minder mensen willen pleegkinderen. Door het tekort wordt het steeds moeilijker om een goede plek te vinden voor kinderen die bijvoorbeeld thuis niet veilig kunnen opgroeien. Steeds meer mensen raken vergiftigd door inspuitbare afslankmedicatie. In een jaar tijd is het aantal meldingen verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Het vergiftigingscentrum van het ziekenhuis maakt zich grote zorgen, omdat de afslankmedicijnen vaak niet zijn goedgekeurd. Ze worden ook steeds populairder door sociale media. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 1500. Maar naar verwachting zal het nog flink stijgen, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Na 4 dagen hebben reddingswerkers nog een vader en zijn zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. En bondscoach Ronald Koeman vindt het jammer dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK. Hij vindt dat beide landen het verdienen om lang mee te doen. Koeman vindt ook dat Nederland beter moet verdedigen. De 4 tegendoelpunten in de groepsfase waren er te veel. Normaal kom je met zo'n verdediging niet ver, zei hij. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag is het overal zonnig.
2: En dan maakt Rusland een moeilijke tijd door, zegt nota bene de president van het land, Vladimir Poetin, op een partijcongres. Maar hoe moeten we die woorden nou wegen? Nou, dat deden we met correspondent Joost Bosman.
24: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
25: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
26: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
28: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
29: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
0: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Vijfhart, dat klopt voor jou.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen, 8:55. 9 is het geworden op deze ene laatste dag van de maand juni. Want dat is het, is bijna juli, aanstaande woensdag. Maar toch, het is wel het begin van een nieuwe werkweek. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
4: Zometeen blikken we uiteraard vooruit op de aankomende beursdag met Corné van Zijl. We hebben een auto-update met Nout Broekhoff. En nog een bijzonder verhaal over een minuut of 6 uit Nijmegen.
2: Ja.
4: Want een oud Romeins badhuis dat daar gevonden is. Dat is eigenlijk al een beginnetje daarvan in 1992 gevonden, maar nu veel uitgebreider. En je kan de onderdelen daarvan zien in het stadhuis vanaf vandaag in Nijmegen. Nou, wat er dan precies gevonden is en wat er ook tentoongesteld wordt, hoor je zo meteen van de verantwoordelijk wethouder uit die stad.
2: Maar we gaan eerst naar Rusland, want dat maakt een moeilijke tijd door, zegt Vladimir Poetin op het partijcongres van zijn partij afgelopen weekend. Die partij heet Verenigd Rusland. En ook zegt hij dat Rusland onder ongekende druk staat van een westerse elite. Het is opvallend dat hij het zegt. Het land werd dit weekend ook weer eens geraakt door allerlei aanvallen met drones door Oekraïne op diverse olieraffinaderijen. Zagen we beelden van exploderende grote benzinestations en olieraffinaderijen. Rusland-correspondent Joost Bosman vertelt wat die woorden van Poetin nou precies betekenen. Hoe moeten we die wegen? Maar vooral ook waar niet over wordt gepraat.
5: Dat Rusland dus inderdaad, dat geeft hij ook toe, moeilijke tijden doormaakt. Hè. Er staan lange rijen nu voor de benzinestations. En dat Rusland daar wel doorheen zal komen als het maar zij aan zij blijft staan. En dat geeft natuurlijk het Westen de schuld van alle problemen. Maar opnieuw geen woord over die vernietigende drone-aanvallen van Oekraïne. En dat is toch wel opvallend. Daar wil hij eigenlijk niet over praten. En dat is ook juist omdat dat natuurlijk heel gevoelig ligt. Omdat Rusland daar op dit moment gewoon geen enkel antwoord op heeft. Net wat je zegt, afgelopen weekend weer verschillende olieinstallaties getroffen. Ik geloof in Krasnodar ergens. Vorige week op de Krim natuurlijk. Anderhalve week, twee weken geleden echt rond Moskou. He, die apocalyptische beelden van ontploffende olieinstallaties. Ja. Dus ja, het Poetin wil daar niet over praten op dit moment.
2: Nee, dat blijkt. Maar inmiddels is ook benzine op rantsoen, heb ik begrepen. Er mag al niet meer worden. Kerosine mocht al niet meer worden geëxporteerd, diesel ook niet. En nu benzine ook. Wat merkt de Rus op straat hier nou van? Van deze, die kan dus niet meer tanken. Lange wachtrijen bij de pompstations, kan ik me voorstellen.
5: Ja, en daar wordt heel veel over gemopperd natuurlijk. Ja. Hè? Veel mensen die ook zeggen van ja, we kunnen niet meer op vakantie en we kunnen niet meer dit. Je zou kunnen denken van nou ja, denk eens wat er aan Oekraïne al 4 jaar aan de hand is. Hè? Maar nou ja, er zal zeker een deel van de Russen zijn die dat ook echt wel doet. Maar het besef dat er echt wel iets aan de hand is, dat de oorlog ook nu in Rusland zelf is gearriveerd, zeg maar. Dat besef begint wel door te dringen. En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling van Oekraïne geweest, om de Russen het te laten voelen. In de hoop dat er ook sociale onrust gaat ontstaan, waardoor het regime van president Poetin mogelijk verzwakt. Zover is het nog lang niet. Maar het feit dat de Russen het voelen, dat is er.
2: Ja, duidelijk. En dat is ook niet toevallig dat hij dan dit weekend juist op dat partijcongres dit ook zegt. Hè? Want het is ook een beetje toegeven dat het niet zo lekker loopt allemaal met die actie in Oekraïne.
5: Nee, ja, nou, en dat kan natuurlijk ook niet anders. Hoewel Poetin toch blijft zeggen van wij zullen winnen. We moeten volhouden. We zullen er alles aan doen om dat te bereiken. Maar hij heeft nog niet een begin van hoe hij denkt dat te gaan doen. En dat is toch wel wat nu in Rusland sterker wordt, denk ik. De Russen zien toch een discrepantie van wat hij zegt
2: en wat er gebeurt.
5: En wat ze zelf wat zelf om zich heen zien gebeuren. En die discrepantie wordt ook sterker natuurlijk... Ja. Naarmate die aanvallen van de Oekraïners doorgaan.
2: Ja, dat nog even iets anders opvallends. Ik heb dat een Russische Oekraïnegar die werd opgepakt... nadat hij een filmpje online had gezet... waarin hij een live gesprek met Poetin eiste. Vertel.
5: Ja, dat was eind vorige week. En, Vladimir Lumin, die is een sergeant in het Russische leger geweest. Hij wil met Poetin praten om over de misstanden binnen de troepen zelf een gesprek te hebben. Hij zegt, ja, onze jongens worden door de officieren uitgebuit, mishandeld en zelfs vermoord. En dat gebeurt ook, dat is bekend. Nou ja, hij wilde daar een live gesprek met Poetin over op de televisie. Dat filmpje is 5 miljoen maal bekeken. En dat zegt wel wat natuurlijk. Hè, dat, Russen dat wel interessant vonden. Maar hij heeft inmiddels is hij wel op zijn schreden teruggekomen. In een nieuw filmpje van het weekend is hij ook... Is er huiszoeking bij hem gedaan. Hij is zelf voor 11 dagen vastgezet. Ja. Dus ja, het was misschien niet zo'n slimme stap van hem. Nee. Maar het geeft ook wel weer iets aan over wat er in de samenleving leeft. We hebben twee keer eerder een televisiepresentatrice... die onlangs vrij stevige kritiek uitte in een filmpje op Poetin. En die vlogger, Ilya Remeslo, misschien kun je dat nog herinneren... die in één keer, hij was altijd zeer pro Poetin voor de oorlog. En in één keer ging hij helemaal los en zei hij... Poetin is een oorlogsmisdadiger, hij moet vastgezet worden... en de oorlog moet afgelopen zijn. Nou ja, dit zijn drie individuele gevallen... die eigenlijk niet zo gek veel zeggen onafhankelijk van elkaar... maar bij elkaar opgeteld geeft het toch een sfeer in de samenleving weer... van toch een groeiend verzet tegen alles wat er gebeurt. En nou ja, dat is toch iets waar het Kremlin zich wel zorgen over zal maken.
2: Zegt Rusland-correspondent Joost Bosman.
6: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Dan kan je vanaf vandaag Nijmegen in de Romeinse tijd beleven. In Nijmegen zelf, in het stadhuis. Bij de aanleg van een nieuwe woonwijk werd daar recent het grootste Romeinse badhuis van ons land opgegraven. En enkele voorwerpen die zijn gevonden, die zijn vanaf vandaag de komende tijd te zien in het stadhuis. En ja, daar wordt best wel naar uitgekeken. En er wordt veel publiek verwacht, denkt Charlotte Brandt. Zij is de wethouder cultureel erfgoed bij de gemeente Nijmegen.
7: Ik verwacht inderdaad wel dat een groot aantal Nijmegenaren komt kijken. Want het is precies zoals u zegt. Het is eigenlijk het grootste badhuiscomplex uit de Romeinse periode dat ooit in Nederland is gevonden. Dus dat is wel heel uniek.
2: Ja, kunt u beschrijven wat dat zo groot maakt en hoe dat was? Want ze hadden in zo'n badhuis vaak, hè, de Romeinen hadden verwarming en zweetkamers en noem maar op. Hoe groot was het?
7: Ja, het was heel groot. Hè. Het was ongeveer bijna kleine 5000 vierkante meter. Ja. Het was eigenlijk een plek waar inwoners bijna 2000 jaar geleden samenkwamen om te sporten, om te ontspannen, elkaar te ontmoeten. Maar waar mensen ook bijvoorbeeld schoonheidsbehandelingen konden nemen, naar massage konden gaan of naar de kapper. De ruimte. Ja.
2: Dat is een soort wellnesscentrum dus eigenlijk, hè, zouden we dat nu noemen.
7: Ja, dat zou je inderdaad zo kunnen noemen. En naast eigenlijk dat badhuiscomplex hebben we ook een groot aantal huizenblokken gevonden. Stadswoningen en een toren. En natuurlijk ook een aantal bijzondere spullen, zoals haarspelden, sieraden en munten.
4: Ja, en die tienduizenden geloof ik, hè, spullen. En wat kunnen we van vandaag dan in het stadhuis gaan bekijken?
7: Nou, wat we in elk geval laten zien is dat we een aantal vondsten zichtbaar maken in ons stadhuis. Dat is bijvoorbeeld een haarnaald met een kat erop, dobbelstenen en een bronzen bacchus. En wat wel leuk is, wij willen als gemeente natuurlijk op een laagdrempelige manier deze vondsten laten zien. Maar er is veel meer gevonden, net wat u zegt. Dat wordt nu zorgvuldig schoongemaakt. Dat gaan we verder onderzoeken. En dat zal later in een tentoonstelling nog worden laten zien aan de stad.
2: Zeg, die 5000 vierkante meter badhuis, daar liggen funderingen nog van. Daar heeft u al die vondsten gedaan. Wat gebeurt ermee? Want er zou een nieuwe woonwijk moeten komen. Komt er een soort koepel overheen, een stukje museum buiten, wat onder leiding van Valkhof gaat misschien, het museum?
7: Nou, op deze locatie komt inderdaad een nieuwe woonwijk. Ja. Maar we nemen de geschiedenis ook mee in de nieuwe wijk. Want dat zou zonde zijn als we dat niet zouden doen. Ja. Dus we maken dat ook visueel zichtbaar. Er komt een kolonnade, zoals die ook in de Romeinse tijd er was. Het Groene Plein, eigenlijk het hart van het gebied. Daar komt een ontwerp dat geïnspireerd is op de plattegrond van het badhuiscomplex. Dat heet dan ook het Thermeplein, hè, als verwijzing naar die Romeinse tijd. En daarnaast gaan we ook kijken of we misschien ondergronds het een en ander kunnen ontsluiten, zodat in de toekomst mogelijk mensen dat kunnen gaan bezoeken.
2: Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. Anders komt er een wellnesscentrum misschien boven. Dat zou niet mooi zijn, toch?
4: Nee. En allemaal Romeinse straatnamen, denk ik ook? Of
2: ja,
4: niet?
2: Zit er dik in.
7: Ja, we gaan kijken hoeveel mogelijk we de geschiedenis zichtbaar kunnen maken. En dat kan op tal van manieren. Dat kan stedenbouwkundig, dat kan door visualisatie en dat kan door het zichtbaar maken van onze vondsten. En daar gaan we als gemeente mee aan de slag.
4: Oh, mooi. Kijken dus vanaf vandaag op het stadhuis in Nijmegen. En daar is Charlotte Brandt, de wethouder cultureel erfgoed.
2: We hadden Rijn Baartmans van de ABB. Rijn, het was een vrij drukke ochtendspits. Is dat het nog steeds? Begint het een beetje minder te worden? Want ik hoor dat de weg op de A12 weer vrij is na een groot ongeluk, hè?
8: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, het is nog steeds drukker dan normaal op maandagochtend. Er staat nog 340 kilometer file. En op de A12 was inderdaad een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar er zijn nog grote vertragingen in de regio. Dat zien we in de richting van Utrecht tussen Bleiswijk en Bodegraven. Daar staat nog 10 kilometer met ruim een uur vertraging. De weg is daar dus wel weer vrij. Flitsmeister meldt nog flitsers. Dat is de A2 Den Bosch richting Eindhoven bij hectometerpaal 138,9. En de A28 Assen richting Zwolle bij 148,5.
9: Blik op de beurs.
2: Ja, nog een kwartiertje en open de beurs. Het duren voor de eerste maal deze week. De ene laatste dag van deze maand. En dus kijken we vooruit met Corné van Zijl, analist van Cardano. Corné, goedemorgen.
10: Goedemorgen, Bas.
2: Ja, we gingen de week uit vorige week met 1060. En toen moest het ook nog 39 graden warm worden 's avonds. Het was allemaal niet zo lekker. Wat gaan we vandaag doen?
10: Het wordt iets lekkerder. De temperatuur wordt wat beter. Kijk. En de temperatuur op de beurs ook. Een kleine 4 punten erbij. Dus dat is een leuke stijging.
2: Ja, 0,4% omhoog. Toch, als je even kijkt naar wat er gebeurt. Azië stond wat lager vanmorgen, maar trekt een beetje het been bij. Wat moeten we doen? Is het allemaal ingegeven door het feit dat we dachten dat het in het Midden-Oosten weer fout ging, maar dat ze toch weer gaan praten?
10: Ja, inderdaad. Wat je wel ziet is dat het aantal schepen wat door de straat van Hormuz aan het varen is, duidelijk weer aan het dalen is. Het was nog niet hersteld, maar de daling is weer ingezet. Ja, logisch, als raketten vliegen zou ik als kapitein ook zeggen, nou, we wachten nog wel eventjes. Maar de effecten op de olieprijs zijn eigenlijk vrij beperkt. Als je gaat kijken, de olieprijs staat nu ongeveer een halve dollar hoger. Dus beleggers en oliehandelaren gaan er wel vanuit dat dit maar een tijdelijke oprisping is. Erg gevaarlijk lijkt me. Maar goed, daar rekenen ze nu op. Dus je ziet eigenlijk geen beweging in de olieprijs.
2: Ja. Nog eventjes naar de aandelen AEX. Welke dingen moeten we op letten?
10: Er zijn een aantal interessante. Als eerste Alphen. Laadpalengigant. Producent.
2: Ja, precies. Ja.
10: En die ziet zijn CFO opstappen. Oh. Ik denk, daar zijn beleggers over het algemeen niet zo blij mee. Mm-hmm. Nou was dit wel een beetje een speciale situatie. Alphen had wat problemen en daardoor was deze CFO ook tijdelijk. En die zouden voor een paar maanden blijven tot er een permanent iemand. Maar hij zit er in de tussentijd al 2 jaar.
2: Ja.
10: Iedereen ging er eigenlijk wel vanuit dat hij zou blijven. En dat is dus niet het geval. Dus ja, over het algemeen wordt dat niet echt positief ontvangen. Wat vrij logisch is natuurlijk.
2: Ja, precies.
10: En verder hebben we natuurlijk nog Prosus die met cijfers zijn gekomen. De definitieve cijfers. En die zijn toch wel een stukje hoger dan eerder verwacht. Dus ik ga ervan uit dat het aandeel het wel goed zal doen. En we hebben natuurlijk SpaceX. Wat per vandaag in de MSCI-indice zit. Dat is toch wel een hele belangrijke indexaanbieder. Dus kijken of dat nog voor enige input. Want het aandeel lijkt een beetje dood de laatste tijd. Het stuit zo rond de 150. Maar goed, iedereen die het meegedaan staat nog steeds op winst.
2: Dat is het. Nog even, dankjewel. Corné van Zijl, analist van Cardano.
9: Auto-update.
2: Toon Broekhoff, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
2: Van de Nationale Autoshow.
11: Ja.
2: Ja, we hebben vorige week hadden we een jobstijding van Volkswagen. Oh, niet fijn. Ze schrappen nu ook nog eens een grote samenwerking met de firma Bosch.
11: Ja.
2: Op welk gebied?
11: Autonoom rijden. Ze vormen de Automated Driving Alliance om geavanceerde rijhulpsystemen te ontwikkelen. Maar volgens Bild gaat de stekker uit die samenwerking. Tot dusver heeft het zo'n 1,5 miljard euro gekost, het project. Maar ondanks dat en de technologie die tot nu toe is ontwikkeld, die zou dan niet concurrerend genoeg zijn intern volgens Volkswagen. Ja, Mercedes en BMW zijn inderdaad een stap verder. Hebben het ook alweer deels afgeschaald, dat semi-autonoom rijden. Tesla's rijden natuurlijk wel semi-autonoom rond.
2: Ja.
11: En ja, dit is nog niet officieel bevestigd, moet ik er wel bij zeggen. Maar de partijen zeggen dat ze hun regelmatig hun samenwerking evalueren. Mm-hmm. Ja, dat soort teksten, dat...
2: Ja, die zien we wel vaker.
4: Als het wel gaat, doe je dat niet.
11: Nee, precies. Ja. Dus ja, het schrappen van dit miljardenproject is ook een bezuinigingsmaatregel. Vrijdag lekt al uit dat Volkswagen extra wil bezuinigen. Het aantal ontslagen wil verdubbelen in Duitsland van 50 naar 100.000. Ja, dat is natuurlijk de inzet die zij hebben. Daar zal met de vakbonden over gesteggeld gaan worden. Dat kan niet anders. En ja, zo'n project rond autonoom rijden, het kost veel geld. Het levert nu bar weinig op nog. Ze kunnen zich er niet op onderscheiden, Volkswagen. Dus ja, ze gaan waarschijnlijk hardware en software elders inkopen bij een nieuwe partij. En daar zou dan dit najaar meer over bekend gaan worden, zegt Bild.
2: Oké. Dan gaan we naar foto's van de nieuwe BMW. Waarom alweer in Nardo Grau? En ja, hij heeft ook een berenneus, hè, weer. Net als de nieuwe BMW's.
11: Dit is de nieuwe X5 die jij ziet.
2: Ja.
11: Oeps, te vroeg online verschenen.
2: Ja, tuurlijk. Oh, helemaal niet per ongeluk gelekt.
11: Nee.
2: Oh, zielig.
11: Ze willen jouw mening even horen. Je mag zo losgaan.
2: Berenneus.
11: Ze weten waar ze aan toe zijn.
2: Ja.
11: Nee, ja, de onthulling vindt eigenlijk morgen plaats. Maar 6 foto's zijn online verschenen gisteravond laat. Ja, dit is de X5 met de neue klasseneus.
2: Ja, precies. De berenneus.
11: Ja, de smalle nieren in het front. Zo noem ik ze dan.
2: Ja.
11: Een nieuwe dagrijverlichting, kijk eens goed, in de vorm
2: 4 kruisen.
11: Ja, van een X. Ja. Dat zagen we nog niet eerder bij BMW.
4: Het is van Elon Musk van X.
11: Ja, die sponsort deze auto. Ja. En we weten verder dat BMW alle aandrijflijnen behoudt. Benzine, diesel, plug-in hybrid, volledig elektrisch en ook waterstof. Dus en die iX5, dat is dan de elektrische, die krijgt een gigabatterij, 141 kilowattuur. Dat is ook volgens mij de zwaarste BMW die je ooit kunt kopen. 700 tot 800 kilometer actieradius wordt gezegd. Maar morgen weten we eigenlijk pas meer, maar de foto's hebben we nu
2: de
11: al.
2: Foto's hebben. Het interieur is ook wel weer...
11: des BMW.
2: Grijs, het is toch, ja. Grijs, Duitsers, wat hebben Duitsers toch met grijs?
11: Ja.
2: Dat grauw altijd. Haar, zegt die man. Nee, ik denk gewoon, ze hadden een bepaald moment in de geschiedenis dat ook al veel gebruikt.
11: Nee,
2: Porsche wil de productie van de Cayenne terug naar Duitsland halen.
11: Ja, Porsche bouwt die SUV in Bratislava, in Slowakije.
2: Mm-hmm.
11: Maar die moet in de toekomst in Leipzig van de band gaan rollen.
2: Okay.
11: Die fabriek is namelijk onderbezet. Daar rollen de Macan en de Panamera momenteel van de band. Er is wel een voorwaarde, schrijven Duitse media. En daar wil ik even met jou over hebben, want werknemers in Leipzig moeten akkoord gaan met een aanzienlijke loonsverlaging, omdat de loonkosten in Slowakije nou veel lager liggen dan in Leipzig. Ja, je kunt dit bijna vergeten met de vakbonden in Duitsland.
2: In Duitsland, dat gaat gewoon niet.
11: Die gaan de hakken extra in het zand zetten als je dit aan de voorkant al...
2: Sorry,
11: als
2: jullie gaan dezelfde auto maar minder verdienen.
11: Ja. Maar zo hoopt Porsche, en dat is natuurlijk het verhaal naar buiten toe, de fabriek in Leipzig open te kunnen houden. Momenteel wordt onderhandeld met de ondernemersraad over deze plannen. Er is nog geen definitief akkoord hierover. Maar je ziet ook, Porsche, onderdeel van de Volkswagen groep, heeft het heel lastig.
2: Nou, dat blijkt. Gaan we nog even naar China, want daar is de veelbesproken Ferrari Lodge echt een enorme hit.
11: Ja, Ferrari heeft de volledig elektrische Lodge die toch ook wel veel bekritiseerd is.
2: Oh ja, joh.
11: Niet alleen door jou, hè, Bas. Officieel gelanceerd in China. Er waren 88 exemplaren beschikbaar voor de Chinese markt. En wat denk je?
2: Allemaal verkocht.
11: Ze zijn direct uitverkocht.
2: Gek, hè?
11: Meldt Car News China. Ja, als je de productie, of in ieder geval zo laag mogelijk houdt wat je verkoopt, dan ja, dan verkopen ze wel uit. Ferrari ontkent geruchten dat die Luce een verplichte aankoop is om andere modellen ook, exclusieve modellen ook te mogen bezitten. Dus dat hebben ze nogmaals gezegd daar in China. En die verkoopprijs, dat is dan wel weer opmerkelijk. Ja. 4 miljoen yuan per stuk. Dat is ongerekend zo'n $586,000. Maar 7% goedkoper dan in Europa.
2: Dan Europa, ja.
11: Ja. Want er zit nog een hoop subsidie op daar in China. Ja.
2: Oh, wat handig.
11: Dat is toch wel opvallend. Ja. Dan koop je, ja.
2: Je kan hem in lichtblauw krijgen, hè?
11: Ja, babyblauw, ja.
2: Ja, en heel leuk, als je nou een Nissan Leaf koopt, die kost 35.000 yuan.
11: Ja, non of non minder.
2: Kan je ook een lichtblauw krijgen?
11: Ja.
2: Lijkt er enorm op.
11: Heb je dezelfde auto eigenlijk?
2: Bij dezelfde auto, ja.
11: Alleen wat andere prestaties. Ja, dat wel. Ja, maar
2: in China, als je daar gewoon als je Nissan eraf haalt en je plakt er een Ferrari plakker op, is het geen Chinees.
11: Nee, dat zijn ze daar gewend.
2: Ja.
11: Om copycats te kopen. Daarom, dus kan je wat maakt het uit?
2: 12 Nissan Leafs kopen voor de prijs van één.
11: Ja, ben je echt een dief van je eigen portemonnee?
2: Dankjewel, Nabokov.
12: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: En zo besparen we hier een hoop geld, hè? We zijn er allemaal aan het uitpuffen van de hoge temperaturen. Maar ook technologie die heeft een flinke optater gekregen van temperaturen. Wat doet dat dan? Ja, met onze productiviteit nogal wat. Hoor je zo op BNR.
13: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom aanstaande donderdag.
14: De hele dag.
13: Lekker veel Bruno Mars.
14: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Norsewave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsewavecybersecurity.com.
8: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
9: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
10: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
11: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
12: In de BNR-app.
13: Het kabinet schrapt niet 500, maar iets meer dan 400 overbodige regels. Maar de minister is toch positief. Zijn haar majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om daar de noodhulp te versterken. En Prozis en Booking.com luiden de noodklok. Nieuwe Box 3-regels, schadelijk voor de Nederlandse techsector. Deze en andere verhalen nu in de BNR-app.
14: En dat brengt ons bij Rijn Baarpand van de AWB. Rijn, waar is het nog druk nu?
15: Het is druk op de A4 richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Je loopt hier ruim een uur vertraging op. Op de A12 richting Utrecht is het druk tussen Bleiswijk en Reeuwijk. 6 kilometer vertraging met 25 minuten. De weg is weer vrij. De A20 dan, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouda sta je 9 kilometer in de file met 40 minuten vertraging. Het komt ook weer door dat ongeluk op de A12. En tot slot de A50 Os richting Arnhem. Er staat een kapotte vrachtauto tussen Ewijk en knooppunt Grijshoort. Je hebt hier 35 minuten vertraging. Tot slot nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 Maastricht richting Eindhoven, bij hectometerpaal 225,3. En de A27 Gorkum richting Breda, daar staan ze bij 7,7.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland.
0: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmedicatie. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online? In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
14: Ja, en DAX is open 0,1% omhoog naar 1062 punten bijna. Kijken we even naar de sterkste stijgers en dalers. Nou, Prosus staat 2,6% hoger. Adyen 0,7%, Relix 0,7%. Shell wint ook 0,4%. En dat komt omdat de olieprijs door de spanning in het Midden-Oosten weer een beetje aan het stijgen is. Aan de andere kant de verliezers. ABN AMRO 1,2% lager. Aalderlezen 0,7%. Unilever 0,7%. En ING 0,6% lager. En dan kijken we nog eventjes naar wat doen dan de alle belangrijke zwaarwegende techfondsen. Besi 0,1%. Winst net. 0,4 pakt ASM International erbij en 0,5 ASML Holding. En zo zien we dan ook de AX een beetje verder opkruipen. Dat gaan we straks allemaal monitoren en komen we over een kwartiertje verder op terug. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. We zijn allemaal een beetje aan het uitbuffen van die enorme temperaturen van afgelopen weekend. Maar ook de economie krijgt door hoge temperaturen een optater. Hoe dat zit, hoor je zometeen in de ochtendspits hier op BNR.
16: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
21: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
22: In de BNR-app
21: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
22: en blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
14: Goedemorgen, het is 9:05 geworden. Het laatste uurtje van deze ochtendspits slaat alweer de klok. Iwan, wat gaan we doen het half uur?
23: Wij gaan zometeen praten met Helene Herbert, de minister van Economische Zaken. Die heeft namelijk het voornemen om 500 overbodige regels voor ondernemers te schrappen. Dat wilden ze eigenlijk voor de zomer gaan doen. Dat is niet helemaal gelukt. Ze is tot 400 gekomen. Maar die 400 regels, of regelingen, die zijn ook niet allemaal gelijk weg. Dus ja, waar we dan nu staan. En enkele voorbeelden horen we over een paar minuten van Herbert zelf. En hoogoverleg in Brussel vandaag tussen de eurocommissaris Sefcovic, die over handel gaat, en de Chinese minister van Handel. Ja, die hebben toch ook wel noten te kraken. Brussel is ontevreden, maar wil ook geen handelsoorlog ontketenen. Dus ja, hoe wordt dat koorddansen? Dat gaan we zo meteen bespreken.
14: Maar eerst gaan we naar dit verhaal. Want hittegolven, dat is die van afgelopen week en afgelopen weekend, hebben niet alleen gevolgen voor onze gezondheid, maar ook voor onze productiviteit. En dus ook voor de economie. Want als het zo heel warm is, wordt er niet echt productiever op. En dat heeft Johan Geroms, risicodirecteur van Allianz Trade Benelux, nou eens goed onderzocht. Hij zegt, hitte is een structurele groeiremmer voor de economie.
1: Als men voor elke graad tussen de 30 en de 35 graden daalt de productie met ongeveer 3%. Per werkuur. Daarna, dus vanaf 35 graden, verloopt het absoluut niet meer lineair, maar gaat het echt nog veel harder. En vanaf een temperatuur van 39 graden, zoals we helaas gekend hebben, wordt gemiddeld zelfs 3/4 minder geproduceerd. Oh. Nou, voor de toekomst is het plaatje niet zo positief. Maar als we de komende jaren, dus van tussen 2026 en 2030, als het even warm wordt, als de vijf heetste jaren sinds 2014, dan dreigen grote economische economieën tussen 2030 en later wel tot 5-7% aan economische groei te verliezen. Zo. Wat wil dat in concreto zeggen? Frankrijk bijvoorbeeld zal in 5 jaar $240 miljard verliezen aan productiviteit. Italië 147 miljoen, Duitsland 131 miljard, Spanje 120 miljard. Nou, voor de Scandinavische landen is het net het tegenovergestelde beeld natuurlijk, omdat het daar vrij koel is. Dus daar is het natuurlijk positief, zou ik zeggen. Als men kijkt naar de sectoren, dan is het natuurlijk de bouwsector vooral.
14: Natuurlijk, alles wat buiten gebeurt, hè? Ja,
1: de landbouwsector, natuurlijk ook de eerste plaats, transport, logistiek. Dus de hitte die dwingt eigenlijk bedrijven en overheden om nu forse maatregelen te gaan treffen om zich tegen het nieuwe normaal te wapenen. Ja. Boeren moeten steeds meer investeren in nieuwe teeltmethoden, andere gewassen om de productie te beschermen. Ja. En probeer bij deze extreme temperaturen maar eens te irrigeren. Het water verdampt meteen wanneer het gesproeid wordt.
14: Precies, dat is niet zo goed. Dus, maar je kan je dus eigenlijk ook slecht wapenen hier tegen. Er zijn inderdaad dingen, Je moet het weginnoveren, ook daar weer, door inderdaad andere gewassen gewoon toepassen. Of misschien, bepaalde dingen kunnen gewoon straks niet meer, meneer Geroms. Dat is gewoon klaar.
1: Ja, we moeten ook zoveel mogelijk natuurlijk proberen te voorzien. En dat is wel mogelijk, maar ik zou het niet vanuit Europees perspectief zien. Land per land moet dat natuurlijk doen, omdat natuurlijk ook de temperaturen niet te vergelijken zijn tussen Nederland bijvoorbeeld en Italië, Frankrijk en Spanje. Maar men kan wel een aantal zaken doen. Investeren nog meer in isolatie. Infrastructuur natuurlijk goed onderhouden. Want ze zijn bij uitstek natuurlijk een open, logistiek gedreven economie. Als het snelwegennet, het spoor, de binnenvaart haperen door de hitte. Denk maar aan opgestuurd asfalt, uitgezette spoorrails, lagere waterstanden in de rivieren, waardoor de schepen minder kunnen laden. Ja, dan wordt het alsmaar erger. Dus daar ligt natuurlijk een oplossing om daar goed onderhoud te doen. Ja. Ik zou ook denken aan de ontharding van bepaalde locaties waar het niet echt nodig is. Bijvoorbeeld bepaalde dorpspleinen die betonneerd zijn. Ja, gewoon wegnemen en daar een grasveld bijvoorbeeld van maken. Zoals natuurlijk het water dat valt, gaat natuurlijk niet verloren dan. En uiteindelijk gaat het zomaar niet in de riolen lopen. Dus dat zijn kleine maatregelen, zou ik zeggen. Maar toch wel de deugdoende denk naar de toekomst toe.
14: Zij Johan Geroms, risicodirecteur bij Allianz Trade Benelux.
21: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
14: En daarmee werd het 9:09.
23: Ja, haalt ze het of haalt ze het niet? 500 overbodige regels voor ondernemerschappen voor de zomer was een doelstelling van minister Helene Herbert van Economische Zaken. Nou, niet gehaald. Je zou kunnen zeggen net niet, of misschien ruim niet. Ze kwam tot 403 onnodige regelingen die geschrapt zijn, of geschrapt worden, of vereenvoudigd worden. En toch is Herbert daar desondanks tevreden mee, zegt ze.
2: Ja, ik had heel graag willen vertellen dat we dan onze hoge ambitie ook meteen waargemaakt hadden. Dat is niet gelukt, dus je hebt gelijk. Er zit niet helemaal een tevreden minister. Tegelijkertijd wel een zeer gemotiveerde minister om hier nu mee door te werken. En ik weet dat ik daarin niet alleen ben. Dat geldt voor het hele kabinet.
23: Kunt u wat voorbeelden noemen van regels die verdwenen zijn? Want ik kan me ook voorstellen, als u regels op een lijstje zet, dan zijn ze niet direct weg. Dus wat is er veranderd de afgelopen maanden?
2: Ja, dat zegt u terecht. Dus alles wat we hebben aangewezen als regels die geschrapt of vereenvoudigd kunnen worden. Daarvan, dat waren dus die 403 regels. Daarvan zijn er 94 inmiddels ook helemaal doorgevoerd. En er zijn er ook een heleboel die in de komende maanden nog gaan verdwijnen. Is bijvoorbeeld, wat zou nou een mooi voorbeeld zijn? Ik was zelf wel getroffen door bijvoorbeeld het feit dat ondernemers die moeten rapporteren over woon-werkmobiliteit van hun werknemers. Dat heeft te maken met CO2-uitstoot van dat woon-werkverkeer. Nou was het zo dat ondernemers tot 100 medewerkers daarvan uitgezonderd waren. En inmiddels is besloten door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat bedrijven tot 250 werknemers die rapportage niet hoeven te doen. Nou, dat scheelt toch weer voor veel ondernemingen. Wat ik ook een mooie vond is dat bijvoorbeeld de enquêtes van de CBS. Ik hoor veel ondernemers wat klagen over het feit dat ze daar wel erg mee belast worden. Nou, het CBS heeft gekozen om een selectie van bedrijven te verkleinen voor de enquête internationale handel in goederenimport. Daardoor hoeven 1800 bedrijven die statistiekformulieren niet meer in te vullen. Nou, is toch ook weer fijn. Ook wat kleinere voorbeelden, bijvoorbeeld. Eens even kijken, als je een tankstation bent of vliegveld of treinstations, dan was het altijd zo dat er regels golden dat je moest weten of jouw klanten de koffie op bij het tankstation zelf gingen opdrinken of meenamen in de auto. Want afhankelijk daarvan moest je een bepaald soort bekers meegeven. Nee. Namelijk die recyclebaar waren of niet. Nou, inmiddels hebben we gezegd, dat is toch wel heel ingewikkeld voor die ondernemers. Ze mogen in alle gevallen ervan uitgaan dat hun klanten de consumptie onderweg gaan nemen. Ja. Nou, dit zijn wat concrete voorbeelden.
23: En toch zijn niet alle ondernemers ervan onder de indruk. Bijvoorbeeld vorige maand nog in het Financiële Dagblad. Banken en toezichthouders die zeiden, er wordt wel minder regeldruk beloofd, maar uiteindelijk zitten we nog steeds met enorme dataverzoeken, controle en dergelijke. Er moet meer gebeuren. Er is nog meer ambitie nodig.
2: Dat herken ik ook helemaal. En daarom is dit niet het eind, maar het begin van het vervolg. We gaan ontzettend goed doorzetten op deze aanpak. Omdat we ook zelf als kabinet hier gemotiveerd voor zijn. En er zijn allerlei manieren waarop wij ook graag de hulp vragen van brancheverenigingen, werkgeversverenigingen, maar ook van losse bedrijven. Zo is er bijvoorbeeld een meldpunt waar mensen kunnen melden waar ze nou echt heel veel last van hebben. Dat kan bijvoorbeeld bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk, de ATR. Maar ondernemers kunnen ook contact opnemen met de regeldrukmonitor.nl. Daar zit een soort contactformulier op. En we gaan natuurlijk zelf daar ook vanuit het kabinet zelf al ons best voor doen. Bijvoorbeeld door ons altijd te laten adviseren bij nieuwe regels. Of we goed doorhebben welke impact die hebben voor bedrijven. En of het dan ook anders kan. En we doen ook proactief onderzoek naar allerlei sectoren. Door één voor één die sectoren weer langs te gaan en te kijken welke regels geschrapt zouden moeten worden of vereenvoudigd.
23: En hebt u ook goed gegrepen op die balans? Want binnenkort is het 1 juli, overmorgen. Dan gaan er weer allerlei nieuwe regels in. Minimumloon verandert, de vrachtwagenheffing gaat in. Er verandert een en ander rondom commerciële aanbiedingen van bedrijven bij consumenten. Ik hoorde eind vorige week nog uitbreiding van statiegeld voor melkpakken en dergelijke. Ja, u schrapt aan de ene kant en aan de andere kant komt er van alles en nog wat bij.
2: Daar moeten we ook ontzettend goed voor uitkijken. En natuurlijk is het heel vaak zo dat regels, altijd zo, dat regels niet zomaar bedacht worden en passen bij beleid wat we ook belangrijk vinden. Andere doelen die we willen halen. Tegelijkertijd hebben we gezegd, wat zou het toch mooi zijn dat met elke nieuwe regel die we laten binnenkomen, dat we ook extra goed nadenken welke we weg zouden kunnen doen. Daar blijf ik mij voor inzetten en ik niet alleen. Daar kan ik mijn collega's heel makkelijk voor aan hun jas trekken, want iedereen is hier ontzettend voor gemotiveerd.
3: Ja, dan was mevrouw van der Leyen het vorig jaar geroepen. We gaan hier heel erg veel actie op ondernemen. Vanuit Europa ook veel meer schrappen. Die regeldruk moet ook weg.
4: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Doorgevoerd te hebben. Hè? Dus dat is weer extra werk om het allemaal aangepast te hebben in al die wetgeving. Ik heb zelf nooit geweten, toen ik nog zelf in een bedrijf werkte, hoe taai het is om regels af te schaffen. En wat we vanaf nu blijven doen is elk jaar weer een nieuwe set aanpakken. De coördinatie daarvan komt bij mijn collega Erik van den Burg terecht. Nou, ik weet niet of u hem kent, maar ook hij is ontzettend enthousiast hierover. En dan gaan we elk jaar door met 500 de regels aanpakken.
5: Zei Helene Herbert, de minister van Economische Zaken.
6: En dat brengt ons om 16 over 9 bij Rijn Baartmans van de ANWB. Die kijkt op de schermen en ziet een nieuw ongeluk, Rijn, geloof ik, op de A20.
7: Ja, dat klopt inderdaad. Het was wel druk op de A20 richting Gouda, maar nu ook tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam een vertraging. Door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht en je vertraging is 20 minuten. Dan nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij hectometerpaal 72,3. En de A28 Assen richting Zwolle, daar staat ze bij 148,5.
8: Blik op de beurs.
6: Gaan we eens even kijken naar de fondsen op de beurs. De AX staat, de fondsen staan 0,1% hoog op 1061,4 punten. Met in het rijtje stijgers Prozis 3,0% erbij. ASM International 1,1. ASML Holding staat 0,8% erbij. En Besi zien we een stukje lager op 0,2%. Dan verliezers. Aegon 1% eraf. Unilever 1% eraf. DSM staat 0,9% lager. Een aantal aandelen moeten we ook in de gaten houden. Nou, één daarvan is deze, zegt analist Corné van Zijl.
9: Als eerste Alphen. Die ziet zijn CFO opstappen. Ik denk, daar zijn beleggers over het algemeen niet zo blij mee. En verder hebben we natuurlijk nog Prozis die met cijfers zijn gekomen. De definitieve cijfers, en die zijn toch wel een stukje hoger dan eerder verwacht.
6: Nou, Prozis hebben we al gedekt, 3,1% omhoog. Alphen daarentegen, ja, dat is de grote laadpalenfabrikant. Die staat in de AMX Next 20 helemaal als grootste daler. 4,3% lager, inderdaad. Daar had Corné helemaal gelijk. De beleggers zijn er niet zo blij mee dat de CFO daar opstapt.
5: En dan het plan van het kabinet om de regels rondom statiegeld aan te scherpen kan rekenen op veel kritiek van de supermarktbranche. De CBL, de brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, schrijft in een brief aan de Kamer dat de plannen de voedselveiligheid en volksgezondheid in Nederland in gevaar brengen. Dat zijn grote woorden, lezen we in de Telegraaf. Vlak voor het weekend schreef klimaatminister Van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer dat die statiegeldplicht wordt uitgebreid. De minister wil ook statiegeld invoeren op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Zoals bijvoorbeeld plastic melkflessen. En ook wil Van Veldhoven dat er een zogeheten innameplicht komt voor winkels en supermarkten. En de supermarktbranche die is bang voor een horrorscenario, zo noemen ze het, als die plannen worden doorgezet. En wil nu ook dat de inname van statiegeldflessen dan maar buiten de supermarkt om wordt georganiseerd. Uit een risicoanalyse van een voedselveiligheidsspecialist komt naar voren dat statiegeld op juist deze plastic flessen voor stank en ongedierte zou zorgen in en rond de supermarkt. Zo zorgen lekkende verpakkingen voor vervuiling bij inzamelpunten, transportmiddelen en op opslaglocaties. En dat kan dan weer zorgen voor overlast van ongedierte dat zich kan verspreiden in winkels. Dus mij niet helemaal duidelijk waarom dat nu opeens geldt en dan voor die vorige pakken, want dat is ook een grote lekke vieze bende niet. Maar blijkbaar is het nu opeens veel erger. En Verpakt, dat is de organisatie die namens producenten en importeurs het statiegeldsysteem uitvoert, die zegt te werken aan een eigen plan van aanpak. Daarbij zegt de organisatie rekening te houden met alle aspecten die een rol spelen bij de uitbreiding. Nou, klinkt een beetje vaag, maar ja, uitbreiding volgens het kabinet dus nodig. Maar de supermarkten die zitten er niet per se op te wachten.
6: Nee. En dan lopen veel advocatenkantoren terug tegen hoge rekeningen aan. Ze komen in de knel omdat de kosten voor AI-software hard oplopen. Legora, een bekend AI-platform voor juristen, kondigde deze week aan zijn prijsmodel, zijn businessmodel eigenlijk te wijzigen van zijn meest geavanceerde product. In plaats van een vast abonnementsbedrag betalen klanten voortaan op basis van gebruik. Gebruik van die tool. Huidige prijzen voor dat soort tools variëren momenteel tussen de 100 en 300 euro per gebruiker per maand. Maar ja, als je het gebruik gaat inschatten, dan kunnen de AI-kosten oplopen tot 2 tot 3 keer hoger. Al dus legal tech-expert Jeroen Zweers in het FD. Veel advocatenkantoren hebben daar geen rekening mee gehouden dat ze ineens meer moeten gaan betalen. Grote AI-clubs zoals OpenAI en Anthropic boden hun AI-modellen de afgelopen jaren tegen relatief lage prijzen aan om snel marktaandeel te veroveren. Maar ja, het zijn de drugshandelaars.

0: En naarmate je meer afhankelijk wordt ervan, ga je er meer van kopen en is de prijs fluïde. Naarmate gebruikers AI intensiever inzetten, stijgen de kosten. Kantoren die AI zagen als een eenvoudig hulpmiddeltje om meer geld te verdienen, die hebben zich wat vergist. Ze ervaren nu dat het veel meer investeringen vergt om echt waarde uit AI te halen dan ze dachten, zegt Veers, tegen hogere kosten.
1: En meer AI-nieuws, want de overheid, de creatieve sector en makers die moeten zo snel mogelijk actie ondernemen als het gaat om kunstmatige intelligentie. Want anders gaan er essentiële culturele en artistieke waarden verloren. Blijkt uit een ongevraagd advies van de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan voor cultuurbeleid, aan het kabinet. Wat stellen zij voor? Een speciale regeringscommissaris, een taskforce en een contentheffing, schrijft de Volkskrant. En de Raad vindt het bestaan van AI zelf niet per se het probleem, maar wel hoe die technologie wordt gebruikt en in handen is van een kleine groep, met name Amerikaanse bedrijven, die kunst en cultuur zien als een onbeschermde bron van data en dat allemaal voeden aan hun modellen. En daardoor komen menselijke creativiteit, auteurschap en artistieke vrijheid in gevaar. Volgens de voorzitter, Christel Balen, moeten we daar actief voor opkomen, omdat die waarden anders langzaam dreigen te verdwijnen. De Raad voor Cultuur voerde dus een onderzoek uit naar de kansen en risico's van AI. Nou, AI wordt getraind met allerlei werk van makers, ook in de culturele sector, zonder dat zij daarvoor worden betaald. Wordt gewoon lekker van internet gescraped. En dus pleit de Raad voor die contentheffing, zodat kunstenaars beter dan nu worden gecompenseerd. Niets doen zou geen optie zijn, zegt de Raad. En het is belangrijk voor de creatieve sector, de overheid en makers dat ze samen optrekken om op die manier sneller en meer gestructureerd te kunnen handelen.
0: Ja, dan nog eventjes.
2: Bas van Werven en Ivan Verrips, BNR.
0: Eurocommissaris Maros Sefcovic ontmoet vandaag de Chinese minister van Handel Wang Wentao. Dat doet hij in Brussel. Volgens experts is het een beladen gesprek, omdat de relatie tussen tussen China en de Europese Unie onder grote druk staat. Tussen Amerika en China ook, hoor, trouwens, maar toch. De EU wil de eigen industrie beschermen tegen goedkope Chinese import en tegelijkertijd de banden met China goed houden. Kort dansen dus voor de eurocommissaris. Want de handelstekorten die lopen op, zegt China-econoom Thewe Mevissen.
3: Het is ook zeker de afgelopen paar jaar nog eens extra opgelopen vanwege het handelsdispuut tussen de VS en China. En een deel van die goederen die voorheen bestemming VS vond, vindt nu ook Europa. En dat betekent dus inderdaad een steeds verder oplopend handelstekort met China.
1: Ja, en wie moet daar wat aan doen volgens de commissie? Want je zou denken, ja, dat is dan Europees beleid. Of is het Chinees beleid?
3: Allebei een beetje zou ik willen zeggen. Maar het begint natuurlijk, denk ik, bij het feit dat China natuurlijk overcapaciteit in bepaalde sectoren heeft. En nogmaals alternatieven zoekt voor het wegvallen van een van hun belangrijke markten. En dat zorgt ervoor inderdaad dat die handelsrelatie op dit moment onevenwichtig is. In die mate zelfs dat er dus bepaalde Europese sectoren gaat bedreigen, waaronder de autosector.
1: Ja, want van wat voor bedragen hebben we het? Ik las ergens 360 miljard. Dat zou dus een miljard per dag zijn. Onder andere dus inderdaad elektrische auto's uit China die hier gesubsidieerd allemaal naartoe komen.
3: Dat handelstekort is afgelopen jaar opgelopen tot maar liefst 360 miljard. Kijken we naar de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar, dan zien we dat het tekort eigenlijk alleen nog maar verder oplopen. Dat Europa nu kijkt inderdaad van hoe kunnen we deze handelsrelatie evenwichtiger maken, is op zich begrijpelijk, denk ik. De vraag is inderdaad in hoeverre ze daar in gaan slagen.
1: Ja, want dat wordt dus, ik zei het al, het koorddansen. Wat wil de EU nou gaan doen? Ja. Die is aan het werken aan allerlei handelsinstrumenten. Ik geloof later in het najaar komt er een brief met voorstellen wat te doen. Alleen, je wil de Chinezen ook niet tegen je hebben. Dus wat kan je dan doen?
3: Ja. Nou, ik denk dat ze inderdaad voor een voorzichtige aanpak zullen gaan. Daarmee kun je dus ook gelijk afvragen of de maatregelen die genomen gaan worden ook effectief genoeg zijn om dat grote handelstekort te adresseren. We hebben natuurlijk te maken binnen de EU met landen als Duitsland en in meerdere mate zelfs nog Spanje, die nog eens extra voorzichtig zijn binnen de groep van Europese landen. Voor Duitsland Rusland geldt dat China natuurlijk nog steeds een ongelooflijk belangrijke exportmarkt is. Terwijl Spanje hoopt op investeringen vanuit China. Dus ook dat bemoeilijkt het proces. Maar zoals je eerder ook al zei, Europa zit ook niet te wachten op een handelsoorlog met China. Hè. Dus ze zullen, verwacht ik, een voorzichtige benadering proberen. Dat er iets gaat veranderen, dat verwacht ik wel. Maar we zullen inderdaad even af moeten wachten hoe dat precies die instrumenten zeg maar ingericht gaan worden. Er zijn ook inderdaad geluiden die zeggen dat er misschien tijdens de State of the Union wat meer informatie over bekend wordt. Welke precieze maatregelen dat dan gaan zijn.
1: Ja. En die minister Wang die kan lekker achteroverleunen en kijken waar een Sefcovic mee komt, of niet?
3: Nou ja, min of meer wel. Ja. Kijk, wat China betreft is de huidige status quo inderdaad prima. Dus zij ervaren geen probleem. En zullen dus ook niet als eerste in actie komen. Maar ik verwacht wel dat als Europa maatregelen gaat nemen, dat China dan ook wel enkele tegenmaatregelen zal gaan nemen. Dat hebben we natuurlijk ook de vorige keer gezien. Toen Europa dus inderdaad tarieven oplegde op elektrische auto's. Dat China heeft teruggeslagen, bijvoorbeeld op het gebied van varkensvlees en cognac. China kan inderdaad afwachten, maar zullen zeker mijn verwachting in elk geval reageren wanneer Europa met maatregelen gaat komen.
0: China-econoom Thewe Mevissen. De Bank voor Internationale Betalingen, Bank for International Settlements, centrale bank van centrale banken eigenlijk, heeft gisteren zijn jaarverslag gepubliceerd. En er staan hele interessante dingen in. Onze huiseconoom Han de Jong heeft ze voor je samengevat. En die hoor je zometeen in de ochtendspits.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè?
7: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
10: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
16: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
15: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
6: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal met 217 kilometer in totaal. Op de A2 richting Utrecht is het druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A27. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg kun je er 25 minuten bij optellen. Op de A4 is het druk richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep, 50 minuten extra. De A12 richting Den Haag, daar staat het vast tussen Maarn en knooppunt Lunette. 6 kilometer met een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is er dicht. En dan nog de A50 richting Arnhem tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. Ook hier staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over. Dan nog wat flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,6. En de A28 Assen richting Zwolle bij 148,5.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. Er zijn te weinig pleegouders in Nederland en daarom komt jeugdzorg met een campagne om nieuwe mensen te werven. De laatste jaren zijn veel pleeggezinnen ermee gestopt. Omdat er zo weinig plek is, worden kinderen nu vaak in een gezinshuis met meerdere kinderen geplaatst. Maar dat is volgens jeugdzorg niet ideaal voor een kind. Door noodweer in Oostenrijk zijn 200 mensen vast komen te zitten. In het Kaunertaal, vlakbij Italië, hebben zware onweersbuien met regen en hagel modderstromen veroorzaakt en wegen geblokkeerd. Met legerhelikopters worden de toeristen naar veilige plekken gebracht. Steeds meer mensen lopen een vergiftiging op door inspuitbare afslankmedicatie. Het aantal meldingen is in een jaar tijd verdubbeld tot bijna 150, meldt het UMC Utrecht. Vaak gebruikten mensen het middel zonder een arts te raadplegen. Een toxicoloog noemt het een gevaarlijke trend dat mensen zich laten beïnvloeden door sociale media. En oranje aanvoerder Virgil van Dijk verwacht een oranje gekleurd stadion tegen Marokko. Er zijn ook veel mensen uit speelstad Monterrey die in het oranje komen. Het is de laatste wedstrijd in die stad. Cody Gakpo kan volgens bondscoach Ronald Koeman gewoon spelen. Hij verloor dit weekend zijn kindje tijdens de zwangerschap van zijn vriendin. Het weer van Weer Online. In het oosten is het bewolkt met af en toe een bui. Verder is het droog en zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Vanmiddag schijnt overal de zon.
0: De Bank for International Settlements, oftewel de Bank voor Internationale Betalingen, brengt tegen per jaar zijn jaarverslag uit. En het is een mooi stuk, goed doorvolgd met goede economen. En dat jaarverslag heeft onze huiseconoom doorgespit. En die kwam 4 waarschuwingen tegen. En die gaan we zo bespreken.
19: Even kijken. Benkie. B-E-N-K-E-Y. Benkie.
20: Benkie, dat is toch geen woord?
19: Nee. Maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
21: Benkie. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
22: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
23: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
21: B-E-N-K-E-Y, Bankie. Steengoed in vermogen.
24: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
25: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
24: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
25: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
26: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
27: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Bas van Werven en Iwan Verrip.
0: 9:55, laatste half uurtje van deze ochtendspits. Het zit er bijna op, maar we hebben toch nog allerlei leuke dingen.
2: Zeker, we sluiten af met een tech-update zometeen. En nog contact met Kansas City vanwege het WK voetbal. Komende nacht, 3:00, dan kunnen we kijken of we kunnen in ons bed liggen. Wat de meeste Nederlanders zullen doen, hoop ik. Of we kunnen kijken naar de wedstrijd Nederland-Marokko in Mexico. Zometeen blikken we vooruit met sportverslaggever Jaap de Groot.
0: Maar eerst gaan we naar dit, want in de analyse van de economische situatie in de wereld zegt de Bank for International Settlements, oftewel de BIS, dat is de Bank voor Internationale Betalingen eigenlijk, de centrale bank van de banken, dat beleidsmakers snel in actie moeten komen, omdat ze een aantal hele belangrijke punten zien die niet goed zijn. En nou, die BIS wordt door economen, macro-economen, vaak zeer serieus genomen. En daarom maakt deze analyse hoe dan ook impact, zegt huiseconoom Han de Jong.
3: Wat bijvoorbeeld de BIS toch wel, wat mij betreft, onderscheidt van bijvoorbeeld het IMF of de OESO, dat is dat de onafhankelijkheid van politici eigenlijk veel steviger is. Dus ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen dat ik toch nog meer waarde hecht aan wat de BIS zegt dan wat er bij het IMF of de OESO vandaan komt. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat dat koekenbakkers zijn, maar wat de BIS zegt, dat is... het evangelie, dat gaat wel weer erg ver. Maar
0: het is wel goed zwaar en niet politiek geëngageerd, kunnen we stellen.
3: Ja, precies. Precies.
0: Oké, okay. Nou zeggen we 4 pijnpunten, signaleren ze. Welke zijn dat dan?
3: Ja, nou weet je, ze beginnen wel met te zeggen dat de mondiale economie het sluiten van de straat van Hormuz verrassend goed heeft opgevangen.
0: Oké. Okay.
3: Dus ze beginnen met iets positiefs. Ja. Dat is natuurlijk belangrijk. En economen doen er eigenlijk goed aan zich af te vragen, hoe komt dat nou precies? Mm-hmm. En wat betekent dat dan voor de toekomst?
0: Ja.
3: Maar goed, dan identificeren ze toch ook 4 pijnpunten. Welke zijn dat? Nou, verder oplopen van inflatie. Het tweede punt is dat de BIS zegt dat de huidige explosie die we wereldwijd zien in investeringen in kunstmatige intelligentie, dat onhoudbaar is. Een derde punt is dat waarderingen op aandelenmarkten wel heel erg hoog zijn en dat beleggers daar eigenlijk vrij zelfgenoegzaam over zijn. Ja, en ten vierde waarschuwt de BIS dat overheidsschulden eigenlijk onhoudbaar zijn en ook geen ruimte laten om, als er zich economische schokken voordoen, dat die overheden dan weer te hulp schieten.
0: Ja, deze 4 punten gelden allemaal voor Amerika.
3: Ja, dat is zo. En voor ons misschien ook wel.
0: Mm-hmm.
3: Kijk, je kunt natuurlijk altijd enorm debatteren, hè, over hoe groot zijn die uitdagingen nou.
0: Ja.
3: Ik moet wel zeggen, daar zit ik eerst de BIS enorm op te hemelen. Maar als ik dan vervolgens kijk naar wat voor beleidsaanbevelingen doen ze dan. Ja, dan is het misschien
0: mager.
3: Toch niet zo, mager. Het is niet zo indrukwekkend te kijken. Over inflatie zeggen ze, ja, centrale banken moeten met hun monetair beleid ervoor zorgen dat inflatieverwachtingen op middellange termijn laag blijven.
0: Ja.
3: Nou, dat is eigenlijk vrij evident. En wat ze natuurlijk ook zeggen is dat overheden moeten hun begroting en schulden op een houdbaar pad brengen.
0: Ja.
3: Je moet vrezen dat dat een beetje aan dovemansoren gericht is. En dan zeggen ze tussen de regels door, dat vind ik ook wel toch wel interessant. Dat staat er niet expliciet, want ze moeten toch ook wel een zekere voorzichtigheid in acht nemen. Maar ze zeggen dat centrale banken de mogelijke druk van overheden moeten weerstaan om begrotingstekorten monetair te financieren. Dat willen we zeker niet. Maar verder is het toch een kwestie van, we moeten de boel goed in de gaten houden. En proberen met regelgeving en goed toezicht alles in goede banen te leiden. Maar heel concreet wordt dat niet.
0: Nee, precies. Toch eventjes nog terug naar die 4 punten, want er zijn echt dingen waar je wat aan zou kunnen doen. Het verhaal over die AI-boom die unsustainable is, dat vind ik wel een heel opmerkelijke die het BIS aangeeft, want er wordt ontzettend veel geïnvesteerd. En een van de redenen dat punt 3 zo lekker gaat, namelijk de waardering op de aandelenmarkten, heeft juist daarmee te maken. En inderdaad denken beleggers, joh, the sky is the limit en het gaat lekker door zo, doei. En zij waarschuwen dus van, wacht even jongens, pas op je tellen, want er is niet een oneindige sky is the limit.
3: Nee, dat klopt. Hè. En wat ze erover zeggen vind ik toch ook wel weer heel erg interessant. De manier waarop ze het beschrijven, ik moet zeggen, zo had ik het zelf nog niet bekeken. Mm-hmm. Maar die enorme investeringen die gebeuren op het gebied van AI, ja. Dat wordt natuurlijk ook gedeeltelijk in ieder geval gedreven door het idee dat je de eerste en de grootste moet zijn. Hè. Want ja, er is sprake van wat we dan noemen winner takes all markets. Ja. Maar dat leidt eigenlijk tot overinvesteringen. En uiteindelijk zullen heel veel van die investeringen niet rendabel gemaakt kunnen worden. En dan eindigt het natuurlijk toch gedeeltelijk in tranen.
0: Zeker. Nog even kort naar iets anders, want de CBS komt woensdag met een snelle raming van de inflatie. In mei ja. 3,5%. Nou, wat kunnen we verwachten? Gaat de inflatie weer omhoog of niet?
3: Nou, dat was natuurlijk in mei een behoorlijke tegenvaller. Nou. Hè, want april was 2,8. Nou, we gaan zeker niet weer met zo'n stap omhoog. Ik denk eigenlijk dat we in de buurt van die 3,5 blijven. En eigenlijk denk ik dat, mag misschien ook wel eens gezegd worden, dat de vooruitzichten de komende maanden eigenlijk best wel gunstig zijn. Ja. De brandstofprijzen die zijn in juli al wat gedaald. En als de olieprijs niet opnieuw stijgt, zal dat proces wel doorgaan. Dan hebben we voedselprijzen. Nou, onze voedselprijzen volgen gewoon wereldmarktprijzen met een behoorlijke vertraging. Ja. Ik zie eigenlijk geen aanleiding dat dat nou op korte termijn ons zorgen moet gaan brengen. Dan hebben we de industrie. Nou, industrieel is er eigenlijk wereldwijd overcapaciteit. Dus dat suggereert ook geen groot inflatiegevaar. Er zijn er wel economen overigens die zeggen dat er logistieke verstoringen zijn in de wereld door het sluiten van de straat van Hormuz. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb van het weekend nog eens allerlei cijfers over het volume van internationale handel per regio doorgespit. Dan denk ik dat allemaal nog wel meevalt. Eigenlijk is natuurlijk de belangrijkste veroorzaker van inflatie, dat is de dienstensector. Nou, dat wordt grotendeels gedreven door loonstijgingen. Maar die matigen zich juist, dat gaat wel heel geleidelijk, maar
0: precies.
3: Ja, dat matigt zich. Ja. En dan krijgen we in juli, dus dat is pas de volgende maand, te maken met de jaarlijkse huurverhoging. Mm. Nou, die is dit jaar wat lager dan volgend jaar. Huren hebben een gewicht van 20% in het inflatiemandje. Dus dat gaat de inflatie dan wat drukken. Dus per saldo zou ik zeggen in juni een beetje hetzelfde cijfer als in mei. En daarna eerder wat naar beneden dan verder omhoog.
0: Nou, we gaan dat woensdag horen. Om 6:30 ochtends, dus meteen hier bij BNR na de podcast of de nieuws. En dan hebben we waarschijnlijk ook of Peter Heffenmulligen of vlak daarna onze eigen Han de Jong, BNR's huiseconom. Je hoort hem net.
4: Dan gaan we naar het WK voetbal, want het Nederlands elftal maakt zich op voor de wedstrijd tegen Marokko aankomende nacht om 3:00. Volgens de bondscoach Ronald Koeman is zijn team er klaar voor en ook de hitte in het Mexicaanse Monterrey zal geen probleem zijn, zei hij afgelopen nacht op een persconferentie. Nou, sportverslaggever Jaap de Groot moet ook die kant op, staat dus op het vliegveld onderweg naar Mexico, want we weten Kansas City is zijn homebase, nu dus even een uitstapje naar Mexico. En op dat vliegveld is het één groot feest. Want de Mexicanen zelf die kunnen van de wedstrijd genieten tijdens een, let op, officiële vrije dag.
5: Ja, het is een hele klus om een plek op een vliegtuig hier te vinden. Omdat er gaan duizenden Mexicanen ook vanuit Texas en heel Amerika naar Monterrey om te beleven. En het is nu al trouwens al groot feest in Monterrey. Want in het Parque Fundirado is nu een optreden van Yuki, DJ Ruud en Yves Berendsen gaande. Nadat het publiek opgewarmd is door niemand minder dan Enrique Iglesias.
0: Kijk eens
5: die zat
0: dan.
5: Dus in het voorprogramma.
0: Ja, die zat in het voorprogramma. Dat is wel heel mooi. Hè? Maar eventjes naar dit verhaal. Waarom krijgen die Mexicanen vrije dag voor een wedstrijd van Nederlands elftal?
5: Nou ja, ik gaf het net al aan. Dat park peilt nu uit. Ze willen er echt een geweldige feestdag van maken. En gouverneur Samuel Garcia, ja, die kondigt ook aan met een oranje stropdas. En die zie je ook de hele week in beeld met een shirt van het Nederlands elftal. En het is voor Monterrey, een plaats in het noorden van Mexico, vlak tegen de Texaanse grens aan. Ja. Zo'n unieke belevenis. Hè? Alle aandacht gaat meestal uit naar Mexico City en Guadalajara. Ja, en nu is het hun moment met een geweldig adviesje. Want dat hebben ze tot nu toe ook niet gehad. Dat toch een beetje de wedstrijden van de minder aantrekkelijke landen. Ja. Maar nu speelt het Nederlands elftal daar. Ja, en dat is één groot feest. Dus daarvoor is zelfs Luis Enrique Iglesias ingevlogen. Ja, dan is het echt feest. Hè?
0: Ja, en ingevlogen, dat is een dure grap, begrijp ik. Want de ticketprijzen zijn een beetje omhoog ook.
5: Nou, dat is niet normaal. Het is echt wat dat betreft, die dynamic pricing, dat slaat nu echt overal op. Mm-hmm. Naar de hotels en naar de tickets. Want normaal gesproken is een vlucht vanuit Kansas City naar Monterrey is ongeveer €400. En vanuit Houston ongeveer €250. Ja. Mm-hmm. Nou, ik heb €430 betaald. En ik weet dat de collega's vanuit Kansas City vliegen met een tussenstop. Die betalen bijna €1500. Kijk. Dus dat is gewoon €1000 boven. Opgegaan. Maar ja, ook nu weer, dat zien we ook met de stadions, alle vluchten zitten vol.
0: Ja, ja maar dat is zitten. En hoeveel Nederlanders zijn er? En Marokkanen of Marokkaanse Nederlanders?
5: Ja, die Marokkanen kan ik moeilijk inschatten. Ja, ja. Maar de Nederlanders zijn er minimaal 5.000.
0: Ja, okay.
5: En de oude dame, de Oranjebus, die moest vrijdag al, of donderdag, een uur na de wedstrijd tegen Tunesië, moest hij al uit Kansas City vertrekken om de 1800 kilometer naar Monterrey af te leggen. En op tijd
0: aan te komen.
5: In Mexico te zijn. En, en ik denk dat we hetzelfde beeld gaan zien in Kansas City. Ja. Dat je een groep Nederlanders ziet. En dat de overige mensen in het oranje geleed dit keer niet Engels, maar Mexicaans spreken.
0: Ja, dat zit er dik in. Hey, dan even naar de persconferentie van Koeman en Virgil van Dijk. Kwam er nog iets verrassends uit, of niet?
5: Nou ja, dat ging natuurlijk heel subtiel en... en sober over het trieste verhaal rond Cody Gakpo.
0: Ja.
5: Wiens ongeboren kind na 5 maanden is overleden. Hm. Ik moet zeggen dat de partner van Cody Gakpo, Noah van der Bij en Cody zelf, daar heel bijzonder op een hele bijzondere wijze mee om zijn gegaan. En dusdanig dat je eigenlijk niet verrast bent dat hij aangegeven heeft te willen spelen.
0: Ja.
5: Dus wat dat betreft, en heeft ook nog het verzoek gedaan om buiten een verklaring die ze samen op Instagram hebben gezet, om daar verder niet op de zaak in te gaan. Nou, dat deden Virgil van Dijk en Ronald Koeman vandaag dus ook. Ze hield het gewoon bij dat er dus alle steun vanuit de groep richting Gakpo wordt gegeven.
0: Ja.
5: En daar lieten ze het verder bij.
0: Klaar, ja.
5: Buiten het geval dat buiten het nieuws dat Koeman aangaf dat iedereen kan spelen. Dus ook Gakpo.
0: Ja. Wat verwacht je tegen Marokko? Gaan we winnen?
5: Nou, kijk, wat we een beetje vergeten is dat Marokko staat op de FIFA World Ranking op de 7e plaats. Ja. En Nederland 8e.
0: Ja.
5: Dus in feite zijn wij de outsider.
0: Ja.
5: Het punt is wel, Bas, dat als je deze niet wint, dan gaat het toernooi toch een beetje als een nachtkaars uit.
0: Ja.
5: Want zelfs als je Marokko verslaat en je wint zaterdag dan van Canada in Houston, dan heb je toch niet echt een topploeg uitgeschakeld. En dan ben je niet een van de opvallende ploegen van het WK geweest. Nou, daarom is eigenlijk, begint het internationaal betreft voor Nederland op donderdag 9 juli, de kwartfinale in Boston. Want dan speelt Nederland of tegen Frankrijk of tegen Duitsland. Ja, en als je die eruit knikkert, dan ben je een grote jongen.
0: Nou, we gaan het hopen dat we in ieder geval van Marokko winnen. Je weet het niet.
5: Nee.
0: Ja, wat het ook mag, het wordt een mooie wedstrijd. Vannacht om 3:00.
7: We gaan kijken,
0: hier.
7: Ja, wij moeten anders om 5:00 werken, dus we moeten even iets eerder komen.
0: Sportsverslag heeft die groot. Eens even kijken, Rijn Maartmans, hoe erbij staat op de Nederlandse weg. Rijn, druk nog steeds op de A4, hè, begrijp ik.
8: Ja, dat klopt. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Richting Amsterdam sta je daarom 50 minuten in de file tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. En vanwege de wegwerkzaamheden op de A27 is het vandaag drukker op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. Op de A12 richting Den Haag, tussen Maarn en knooppunt Lunetten, staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 15 minuten. En op de A50 richting Arnhem beland je in de file tussen knooppunt Valburg en de aansluiting met de A12. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan een korte vooruitblik, want deze ochtendspits verliep drukker dan normaal. Op het drukste moment 400 kilometer in totaal tegenover 260 normaal. Vanmiddag verwachten we ook dat het iets drukker is. Dat komt onder andere door werkzaamheden. Ik noemde ze al even op de A27. Daarom gaat het drukker zijn op de A2. En ook op de A4 wordt het druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. Dan nog mooi om te benoemen is dat we vrijdag naar de eerste vakantieuittocht van het jaar gaan. Regio Noord mag dan met vakantie.
17: Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn bij 72,0. En de A28 Assen richting Zwolle, daar staan ze bij 148,5.
9: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
11: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren we nu alweer bijna een jaar.
10: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
0: Ja, zometeen is het tijd voor BNR's Big Five. Om 10 uur begint weer een nieuwe week met een nieuw thema. En ook een kersverse presentator. Nou ja, kersverse ijzer om de week. Art Rooijakkers.
12: Hallo, goedemorgen, goedemorgen.
0: Art, goedemorgen. Wat is het thema deze week?
12: Nou, een thema waar weinig mensen het over hebben. Dan is het tijd dat we het er weer eens een keer over hebben. De oorlog in Oekraïne. Ja. Want het gaat ook bij jullie vooral over de oorlog in het Midden-Oosten. En volkomen terecht natuurlijk, want het staat daar in brand. Dan hebben we het ook nog over het WK. We hebben het over de hittegolf. Maar ondertussen is die oorlog in Oekraïne nog steeds gaande. Er wordt harde strijd geleverd. Oekraïne escaleert door nu ook doelen in Rusland aan te vallen. Gaat dat Poetin dan naar die onderhandelingstafel leiden? Want vandaag mijn gast Mart de Kruijf, generaal buitendienst, onder andere presentator van de podcast Veldheren, die daar wekelijks praat over de oorlog in Oekraïne. En die zegt eigenlijk, is zijn stokpaardje, elke oorlog eindigt in met concessies, tenzij er een totale overwinning wordt gevierd. Maar dat is volgens mij sinds de Tweede Wereldoorlog al niet meer echt gebeurd. Ergens in welke oorlog dan ook. Maar ja, hoe krijg je Poetin nou zover dat hij concessies nou, bereid is?
0: Hij was natuurlijk op zijn partijcongres afgelopen zaterdag al toeschieten.
12: Had het een moeilijke tijd,
0: dat het wel lastig werd in Rusland.
12: Oekraïne als stormram van het Westen.
0: Ja, het is ongelooflijk. Maar ja, je bent er nooit mooi om te praten met Bart de Kruijf zo meteen.
12: Dat gaan we zo meteen doen.
0: We gaan lekker luisteren. Dankjewel. BNR's Big Five, zo meteen Art
12: Rooijakkers. Ook al weten. Ik wil ook wel eens een voorspelling voor Nederland-Marokko.
0: 3-1.
12: Ik heb het idee dat Marten Kruijf daar veel van weet.
0: Oh,
13: zelf voetballiefhebber geloof ik. Dat is sowieso wel. Maar
12: jij denkt die 3-1 was?
0: Nee, voor Marokko.
12: Oké, ik ga er vandoor.
0: Hè?
12: Ja.
0: Dat is helemaal toch. Gewoon sterker.
13: Wil je toch niet even vannacht gaan kijken?
0: Hoe dat met Jaap, die zei al, Nederland staat op de international ranking 1 puntje onder Marokko. We staan op 8, Marokko op 7. Ja, nou, vlak ze niet uit, hè?
12: Nee, dat doe ik zeker niet.
0: Nee, kom op. Dat gaat zien.
12: Die blik van jou, Iwan.
13: Ja, ik sta er helemaal neutraal in. Als in, ik zie het wel.
0: Oké, we gaan naar het laatste nieuws op techgebied met Joe van Buren. Joe, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen. Dat geeft een hele andere definitie aan veldheren. Dat jullie nu voeren. Dus, maar goed.
0: Dan, met de nu officiële bekendmaking dat er een astronomisch bedrag in chips en AI wordt geïnvesteerd in Zuid-Korea. En dat gaat om een bedrag met 12 cijfers.
14: Bas, dit gaat helemaal nergens meer over.
0: Nee.
14: Als we kijken naar wat er uitgegeven wordt om een rol van betekenis te blijven spelen, want dat is in Zuid-Korea aan de orde, hè, als grote producent van geheugenchips met Samsung en SK Hynix. Mm-hmm. Maar ja, vraag een econoom of een beetje beurskenner wat daar gebeurt. En je zal zeggen, daar wordt veel te veel geld rondgepompt. En nou, waarvan akte? Want vanochtend officieel bekendgemaakt door de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung. Groots uitgezonden op tv, zelfs in het bijzijn van Samsung, van SK, van alle andere grote bedrijven. Omgerekend $576 miljard. Dat is nogal wat. En dat gaat allemaal op in halfgeleiderproductie en fysieke AI en AI datacenters, wat je daar ook onder wil scharen. Zegt het staatshoofd. Nou, dat doet toch best wel denken aan wat we inmiddels alweer bijna 1,5 jaar geleden zagen, hè, in het Witte Huis, pas met Trump en OpenAI en Oracle en SoftBank met Project Stargate. Maar dat ging maar om $500 miljard. En daar horen we tegenwoordig niks meer over. Terwijl we uit Zuid-Korea elke paar jaar horen dat er dit soort absurde bedragen worden uitgetrokken.
0: Ja, ongelooflijk.
14: Dus ja, ongelooflijk. Nou, het gros daarvan, 518 miljard alleen al van Samsung en SK. Overigens wel verspreid over de komende 10 jaar, maar dan nog 50 miljard per jaar. Dat is de capex van een beetje techreus tegenwoordig. Ja, ietsje meer. Dat zit op 80 miljard bij Google bijvoorbeeld. De rest wordt meebetaald door regionale en lokale overheden. Dat is ook speerpunt. Er moet meer geproduceerd worden in de categorie chips bij fabrieken in het zuidwesten van Zuid-Korea. Economische activiteit wat verder trekken dan alleen rond Seoul. En by the way, daar heeft het energienetwerk nog wat capaciteit over in het zuidwesten.
0: Oh,
14: dus dat helpt ook weer mee. Ja, dan gaan we het daar doen.
0: Ja,
14: hè?
0: Precies.
14: Precies, maar goed, dat gebeurt dus allemaal daar in Zuid-Korea. Of het echt verstandig is om zo all in te gaan met honderden miljarden erbij. Ja, dat laat ik graag aan de betere econoom. We kunnen wel zeggen, het is het compleet tegenovergestelde van wat ze bijvoorbeeld in Nederland doen als het gaat om beleid op het gebied van AI en datacenters.
0: Dan in hetzelfde kader gebeurt er nog iets interessants bij Google. Dat nu Meta flink benadeeld voor het gebruik van AI-capaciteit. Vertel. Ja,
14: wat moet je nou als je Meta bent en gewoon niet zulke goede AI hebt? Dan moet je erin kopen, bij Google bijvoorbeeld. En dat is een beetje een probleem, want Meta's eigen Llama-modellen zijn gewoon niet zo goed om de boel te automatiseren. Mm-hmm. Daar zit geen business. Ze gebruiken dus die van Google, Gemini. Zelfs voor het modereren op Facebook en dergelijke, notabene. Maar dat wordt een beetje te veel gebruikt, voor wat Google betreft, schrijft de Financial Times. Dus wordt Meta doodleuk teruggeschroefd. En dat benadrukt wel waarom er nog steeds een enorme honger is naar rekenkracht en capaciteit in AI-datacenters. Waarom er ook nog steeds volop bijgebouwd wordt. Althans, er zijn plannen om alsmaar datacenters te blijven bijbouwen. Want we weten, het aanbod in chips blijft heel krap. En dan is er nog die maatschappelijke pushback, juist ook in de VS, van mensen die niet willen dat dat soort energieslurpende blokkendozen erbij komen. Maar goed, tot die tijd dus minder AI van Google voor Meta. Dat zorgt voor allerlei implicaties binnen bedrijven. Mark Zuckerberg, zijn engineers moeten nu opeens zuiniger omgaan met die tokens. AI-projecten mogen niet meer zoveel verbruiken. Al willen ze wel hun eigen AI-model daar meer voor gaan gebruiken. Maar dan moeten ze het eerst beter voor elkaar krijgen. Mm-hmm. Als het gaat om eigen AI-ontwikkeling. Dus tot die tijd blijven ze afhankelijk van anderen, zoals Google. En ja, die zeggen, tot hier en niet verder. Succes mee, Mark.
0: Toedeledokie. Dankjewel, Jo van Buurik.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
0: Zo, dat was deze ochtendspits voor de ene laatste dag van juli. Het is, klaar. We gaan morgen weer om 6:00 melden. Maar eerst zometeen BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. We gaan eindelijk weer eens over de oorlog praten, de hele week. Dat doet Art Rooijakkers en hij straft zo meteen af met Bart de Kruijf. Oud-commandant der landstrijdkrachten. Dan wordt het een mooi gesprek, denk ik.
12: Mart en Art.
0: Ja. Is een goed duo.
12: Oorlijk duo.
0: Vertellen. Ja, zeker.
12: Tot morgen.
0: Tot morgen.
12: 6:00.
15: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Aanstaande donderdag.
16: De hele dag.
15: Lekker veel Bruno Mars.
16: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
2: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
3: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
2: Ja, flexibel ticket, hè?
3: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
2: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeije, elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
8: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
9: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
10: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
11: Met 2 scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
12: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
13: En Arjan Elbers.
14: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
10: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
11: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
15: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Nu in de BNR-app.
16: Kabinet schrapt niet 500, maar iets meer dan 400 overbodige regels. Minister is toch positief. Poetin erkent een moeilijke tijd. De oorlog is nu echt in Rusland gearriveerd, zei hij. En Iran en Amerika beloven de aanval op elkaar te staken. Morgen overleggen de twee landen in Doha. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
17: En Rijnbaar, wat kan ons vertellen of het nog steeds druk is op de A4, Rijn?
18: Ja, het is nog druk. De vertraging neemt iets af op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep is meer verkeer aanwezig vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. 40 minuten vertraging daar. En dat is ook het geval op de A2 richting Utrecht, want ze zijn aan de weg bezig op de A27. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg is je vertraging daar om 20 minuten. Op de A12 richting Den Haag is het druk tussen Driebergen en knooppunt Lunette. 6 kilometer met 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht. En de A27 Breda richting Gorkum. Vanwege wegwerkzaamheden tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 10 minuten extra. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Gorkum richting Breda bij hectometerpaal 7,7. En de A31 Harlingen richting Friesland bij 30,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden.
13: De frontlinie in Oekraïne schuift al maanden nauwelijks op. Langs grote delen van het front is een ware killzone ontstaan. Dankzij drones durft vrijwel niemand zich nog in het open veld te begeven. Zit de oorlog in Oekraïne daarmee muurvast of kan een van beide partijen alsnog een doorbraak forceren? Vandaag vertelt Mart de Kruijf erover, voormalig commandant der landstrijdkrachten. En BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
20: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
21: Het lichaam van de voetballers wordt dit WK tot het uiterste gedreven. Maar hoe zorg je dat die topsporters ook fit blijven? En kan slimme technologie de kans op een blessure helpen voorkomen? Je hoort alles over de medische innovaties in topsport vanmiddag om 3:30 in BNR Beter.
22: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
23: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
13: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling of komt er een diplomatieke oplossing? Komt u misschien wel langzaam dichterbij? Daarover ben ik deze week in gesprek, of ga in gesprek beter gezegd, met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag de gast Mart de Kruijf, voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht. Van 2011 tot 2016 was hij commandant der landstrijdkrachten. En samen met Peter van Uhm maakte hij en Jos de Groot trouwens ook, maakte de podcast Veldheren. Welkom.
24: Ja, goedemorgen.
13: We gaan het hebben over de situatie op de grond in de oorlog in Oekraïne. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Mart, allereerst, partijcongres was er in Rusland. De Russische president Vladimir Poetin sprak daar en zei dat zijn land een moeilijke tijd doormaakt. Rusland staat volgens hem onder, en ik citeer nu, ongekende druk van een westerse elite die Oekraïne als stormram in de oorlog tegen Rusland inzet. Hoe moeten we dit soort uitspraken nou eigenlijk wegen?
24: Klassiek beeld dat als iets slecht gaat met een land en land dreigt uit elkaar te vallen, zoek je een gemeenschappelijke vijand. En in dit geval zijn wij dat.
13: Ja, het Westen. Ja, je bent er niet van onder de indruk.
24: Nee.
13: Ik vond het wel opvallend dat hij het had over het feit dat ze een moeilijke tijd doormaken.
24: Ja, maar dat kan ook niet anders, want als Moskou in brand staat, dan kun je niet ontkennen dat er niets aan de hand is.
13: Nee, dan kun je niet meer omheen praten.
24: Dat werkt niet meer.
13: Dus wat dat betreft loopt de druk op, wordt opgevoerd op Poetin en dat voelt hij ook?
24: Ja, en dat zie je ook aan de uitspraken en het refereren naar een grote oorlog en ook het indirect refereren naar het gebruik van kernwapens. Het is allemaal wel te verwachten als de oorlog niet zo goed gaat.
13: Ja, maar je bent er niet van onder de indruk, merk ik.
24: Nee, moet je ook niet zijn, denk ik.
13: Okay. Tweede vraag dan. Hubert Smeets, gast van morgen, schreef in een van zijn columns: de Oekraïners doppen hun eigen boontjes al 4 jaar beter dan menig krijgskundig analist 4 jaar geleden voorspelde. Geldt het ook voor jou?
24: Ja, dat gaat ook voor mij. Ja, dat gaat ook voor mij. En zeker toen we wisten dat de steun van de VS weg zou vallen met Trump, hadden we gedacht, nou, Oekraïne krijgt een hele moeilijke tijd. Maar je ziet, en dat wist ik dan weer wel, dat oorlog gaat niet alleen om het hebben van de beste wapens, maar ook van de sterkste geest.
13: Ja.
24: En die zit aan de Oekraïnse kant.
13: Ja. Waarmee hebben ze vriend en vijand verrast, de Oekraïners?
24: Vooral door een innovatieve vermogen. Ze zijn zo snel in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gevechtsveld ook in te voeren. Dat komt omdat ze heel decentraal werken van onderuit. Want daar zit ervaring, daar zit innovatie. Nooit aan de top. Nee. Innovatie zit bij de mensen met de boots on the ground. En de Russen doen dat meer over de top heen. Dus die staan altijd net even een stukje achter.
13: Ja, maar wat ik wel ergens las was dat Oekraïne doet de innovaties. Rusland ziet dat en weet dat binnen enkele maanden te kopiëren en op te schalen.
24: Zeker, maar dan lopen we nog steeds een paar maanden achter natuurlijk. Dus dat is een race. Het is ook een wedloop, dat blijft het ook. Maar een van de redenen waarom Oekraïne dat aan het winnen is, is niet alleen omdat ze technisch vermogen hebben, maar ook omdat ze natuurlijk veel gemotiveerder zijn. Want zij weten waar het om gaat. Het gaat om het voorbestaan van hun land.
13: Ja. Laten we eens inzoomen op de situatie op de grond in Oekraïne. Er is een enorme hoeveelheid Russische en Oekraïnse drones langs de frontlinie. Daardoor is een strook ontstaan, daar kan eigenlijk niks lopen of rijden zonder dat het geraakt wordt. Wordt een killzone genoemd. De frontlinie schuift daardoor al maanden nauwelijks op. Vertel ons eens, want ja, ik noem dit nu, maar ik kan me er geen beeld van voorstellen. Wat is zo'n killzone? Hoe ziet dat eruit?
24: Nou, killzone, het woord is anders, maar we hebben het al vaker gezien. In de Eerste Wereldoorlog, met name in de jaren 1916 en 1917, zat het front ook helemaal vast. En als je binnen 20 kilometer van het front kwam, werd je beschoten door artillerie, door kanonnen van de vijand. Dan had je heel weinig overlevingskans. Ja, nu is dat geen artillerie, nu zijn dat drones. Mm-hmm. Die worden massaal ingezet. En dat betekent eigenlijk dat je niet kunt bewegen zonder dat je wordt waargenomen. En als je wordt waargenomen, kun je worden uitgeschakeld door drones. Dus het is niet prettig om daar in die killzone te gaan komen. Dat heeft enorme consequenties voor iedereen. Want je kunt eigenlijk nauwelijks bewegen op de grond. Maar ook je aflossing is een probleem. Je kunt eenheden er moeilijk uithalen en nieuwe mensen naar binnen brengen. Dus soms zitten mensen daar maanden op posten voorin. Maar ook jouw logistiek is een probleem. Hoe krijg je je voorraden naar voren toe? En vooral hoe krijg je gewonden naar achter toe? Er zit een enorme innovatie op het gebied van hoe gaan we dat eigenlijk überhaupt regelen? Wat zijn de consequenties daarvan? Het klinkt leuk, zo'n killzone, maar als je daar zit is het natuurlijk een totaal ander iets. De dimensie van wat er met je doet is totaal anders. Dus bijvoorbeeld, Oekraïne is nu bezig om met onbemande voertuigen gewonden uit het front te halen, terwijl ze bijvoorbeeld aan een infuus hangen, terwijl hun medische status wordt geüpdate, terwijl ze bezig zijn om naar achter te rijden met de onbemand voertuig. Binnenkort komen er ook onbemande drones die vliegen waarschijnlijk om honden terug te halen. Zingen kon wel eens niet voorstellen te ergeren.
13: Nee, dat kunnen we niet voorstellen. En wat je dan ook niet kan voorstellen zijn die berichten, is dat onbemande voertuigen daar ook aanvallen plegen, toch? Dus niet alleen vanuit de lucht, maar ook op de grond.
24: Onbemande voertuigen plegen aanvallen. Waarbij het zelfs af en toe zo is dat er geen man of vrouw meer in de loop zit. Uiteindelijk is het zo, en dat is wel zoals wij daarin zitten in de wedstrijd, dat we altijd wel een mens willen hebben die gaat besluiten, ik ga nu vechten of niet. Mm-hmm. Ja, dat is daar soms niet zo. Hè?
13: Ja, dat zijn er twee, dus onbemande ja. Robots. Ja, ja. Noem je het dan drones, landdrones die met elkaar het gevecht gaan.
24: Daar worstelen ze wel mee, want het gebruik van artificial intelligence, hè, dus zeg maar systemen die zelf kunnen besluiten, werkt ook niet altijd daar. En hoe komt dat nou? Je wordt gestoord door jouw tegenstander. Elektronische storing gebeurt er. Je kunt de trein toch niet helemaal goed zien achter de knoppen. Heb je wel de vijand te pakken? Dat weet je ook niet altijd. Ja, in een statische situatie wel, maar als je gaat bewegen niet. Dus het is niet zeg maar dat het altijd werkt, dat het altijd beter is, maar er wordt wel heel veel mee geëxperimenteerd.
13: Ja, dat is de toekomst van oorlog dan? Dat we apparaten hebben die dat voor ons gaan uitvoeren?
24: Nou, de toekomst van oorlog is dat je steeds andere middelen krijgt. En dat is nu dat je onbemeste systemen krijgt die voor jou kunnen vechten. Mm. Maar het gekke is, er zit ook een soort grondlaag bij een oorlog in. Dat is, jij hebt Pokrovsk pas in handen als je met je maat 42 breed en je rugzak en je lunchpakket op het stadhuis van Pokrovsk gaat en de Russische vlag hijst.
13: Dat blijft nodig.
24: En dat blijft nodig. Je kunt er overheen vliegen, je kunt het plat bombarderen, maar je zult ook, oorlog is ook veredeld landje pikken. En dat vergeten wel. Je ziet dat Israël Gaza binnen moest. Je ziet dat Israël Zuid-Libanon binnen moest, even los van wat wij daarvan vinden. Mm-hmm. Maar de militaire realiteit is dat je het terrein pas beheerst, dat je het pas hebt vermeesterd op het moment dat je ook je mensen op de grond hebt. Dus die discrepantie tussen middelen die razendsnel gaat en mensen op de grond, omdat oorlog toch tussen mensen gaat, ja, dat blijft zo.
13: En als je dan naar het terrein kijkt, je zegt je moet dus ergens een vlag uiteindelijk kunnen planten. Dat betekent dat je frontlinie moet kunnen laten verschuiven. Ja. Dat je land moet kunnen inpikken, zoals je het noemt.
24: Ja.
13: Wat zien we voor verschuivingen in die frontlinie de laatste tijd?
24: Eigenlijk heel erg weinig. Eigenlijk een paar over vierkante kilometers, dan over een front van 1200 kilometer ver. Dus heel veel vergelijkingen met de Eerste Wereldoorlog. Maar ook in de historie hebben we dat wel vaker gezien. We zien dat periodes van geen beweging, dat alles helemaal vaststaat, plotseling worden veranderd om de mensen gaan nadenken, hoe kunnen we dit gaan doorbreken? Wat voor systeem kunnen we vinden om hier door te dringen? De Duitsers hebben toen uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog, als we nu heel veel vrijheid geven aan de mensen in het terrein, we zeggen ze wat ze moeten doen en waarom, maar niet hoe. Dan geven ze heel veel vrijheid. Dat bleek te werken in de meidagen 40. En dan wordt het plotseling een bewegingsoorlog. En dat klinkt raar, maar dan wordt de oorlog anders. Dan zit je met je drone, maar je weet echt niet waar je vijand is en waar jouw vriend is. En dan wordt het veel moeilijker. In zo'n situatie waar we nu zitten, zit alles vast. Je weet elke boom van wie wier is. Elke schuttersput ken je. Als het ooit weer een bewegingsoorlog wordt, dan zie je weer dat de oorlog weer totaal anders wordt. Dus je moet altijd de oorlog in de context van het conflict zien en in de context van de tijd zien. We zien wel dat innovatie zo snel gaat dat legers heel anders met materiaal moeten omgaan. Heel anders moeten nadenken over aanschaffen en verwerving. En dat ook ministeries van Defensie anders moeten gaan denken over de toekomst.
13: Ja, maar dus dan is nu zit je naar een soort een frontlijn die vast ligt te kijken. Daarboven zweven dan drones die in een killzone alles uitschakelen wat er is.
24: Ja.
13: Dan lijkt de logische volgende stap te zijn dat de partij die de volgende generaties drones weet te ontwikkelen superieur gaat worden aan de ander.
24: Ja, dat is zo. Alleen het vervelende is, en dat kennen we uit het verleden, er komen de tanks en dan krijg je antitankwapens, je krijgt vliegtuigen, dan krijg je luchtverweer, je krijgt drones en dan krijg je antidrones. Heel veel drones die nu worden ingezet in Oekraïne. En dat zijn eigenlijk drie soorten. Hè. Je hebt de relatief kleine die in die kulzon werken. Je hebt die heel ver vliegen tot Sint-Petersburg aan toe. En je hebt daartussenin de drones die 300-400 kilometer vliegen, die ze gebruiken om die logistieke aanvoerlijnen van die Russen om die af te snijden. En je ziet dat drones, waar het vroeger was een vliegtuigje met een handgranaat eronder, om het simpel te zeggen, ja, dat werkt niet meer. Dan word je gewoon afgeschoten. Mm-hmm. Dus die drones gaan steeds sneller worden, gaan steeds hoger vliegen, worden steeds duurder, steeds kostbaarder om te produceren. Dus dat is ook een soort race tegen.
13: Er zit ook een webloop in. En je ziet dus dat vanuit Oekraïne lijkt er een soort logica in te zitten om die frontlijn, die zit vast,
24: ja,
13: om daar eigenlijk de druk wat weg te halen door juist achter de frontlijn toe te slaan. Hè?
24: Ja, ze hebben eigenlijk twee dingen gedaan. Voor alles was nodig dat je de Russische luchtafweer even een kopje kleiner nog maakt. Afgelopen jaar hebben ze dat gedaan. En het gaf ze de ruimte om twee dingen te doen. Het eerste is de oorlog naar de Russen brengen. Dus met name de industrie aanvallen. En met name de olie-export aanvallen. Want ze wisten dat betaalt de oorlog. En dat werd nog belangrijker toen Amerika Iran ging aanvallen. Werd dat nog belangrijker, want toen stegen de olieprijzen. En een tweede is, ja, die aanvoerlijnen van de Russen zijn ongelooflijk lang. Als we die nou gaan afknijpen met z'n allen, en dat doen we heel consistent, ja, dan heb je aan het front minder munitie, minder mensen, minder eten, minder water. Dan heb je ook een probleem, dan kun je ook niet meer vechten. En dat hebben ze heel consequent doorgevoerd. Dus je ziet dat Oekraïne zich zeg maar richt op militaire doelen, waarbij Poetin zich richt op de kwetsbaarheid van het Oekraïense volk, en dat is de wil om te blijven vechten. Dus die valt vooral burgerdoelen aan, die valt de grote steden aan, in de hoop dat de bevolking zegt, wij stoppen ermee. Nou, en Oekraïne richt zich op militaire doelen, met wel als neveneffect dat Poetin nou moet bekennen dat de oorlog ook in Moskou is gebracht. Dat kan hij niet meer ontkennen. Dus heeft ook wel een psychologisch effect.
13: Ja, en het doel van beide partijen is de prijs voor de andere partij zo hoog maken dat ze bereid zijn tot in ieder geval concessies op, of tot opgaven.
24: Ja, dat is wat er aan de hand is.
13: Ja. Of is Rusland, is dat een idee van ons dat je Rusland kan, dat Oekraïne Rusland zoveel pijn kan doen dat Rusland bereid gaat zijn tot concessies?
24: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik durf wel te zeggen, en dat zeggen we al een poos ook met veldheren, Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Dat is wel duidelijk. Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Hebben niet het offensieve vermogen om zo'n doorbraak te kunnen plegen. Of Oekraïne deze oorlog gaat winnen, dat weten we echt niet. Dat hangt van een aantal dingen af die we nu niet kunnen becijferen. Hoe gaat het intern in Rusland? Hè? Goeie vraag morgen voor Hubert. Ja, wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd van Poetin als het niet zo goed gaat? Hoe lang blijft Oekraïne dit volhouden dat je elke nacht uit je flat moet naar de bunkers en dan weer doorgaan met je leven? Dat zijn allemaal dingen die wij niet weten. Dus dat is onzeker. Maar wat je wel weet, is dat deze oorlog duurt nu langer dan de Eerste Wereldoorlog. En dat beseffen we ons nauwelijks. En het is eigenlijk van onze radar af. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het boek van Erich Maria Remarque, In Westen Niks Nooit, zei, er gebeurt niks aan het Westfront in de Eerste Wereldoorlog, maar er sneuvelen 1000 jongens per dag, maar dat is geen nieuws meer. Kun je omdraaien naar In Westen Niks Nooit.
13: Ja.
24: Sneuvelen nog steeds 1000 jongens per dag.
13: Terwijl de aandacht verslapt hier.
24: Ja.
1: De Big Five. Art Rooijakkers.
13: Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten en ook podcastmaker van de podcast Veldheren, samen met Peter van Umm en Jos.
2: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: En dan zijn we eigenlijk klaar. Die kruisraketten gaan we niet krijgen. Van de Duitsers niet, van de Amerikanen niet. We moeten het zelf gaan doen. En die analyse hebben ze gemaakt en omgezet, zeg maar, in het brengen van de oorlog naar Rusland toe. Olieraffinaderij, maar ook munitiefabrieken worden aangepakt. Nu het aanvoer, het stoppen van de logistieke lijnen. Dat is een bewuste strategie, maar die komt niet uit de lucht vallen. Daar zijn ze echt al 2 jaar mee bezig. Dus hun analyse om vooruit te denken, hoe kunnen we deze oorlog doen keren, die is daarop gebaseerd. Terwijl Poetin dacht, nou ja, tijd
2: is aan mijn kant.
1: Hè, want Trump komt, nou, die heb ik in mijn zak. Europa laat een krachtig protest door op papier, maar doet verder niks. Nee. En Oekraïne kan ik dan wel hebben. Dat is niet zo. Dus je ziet dat Oekraïne eigenlijk een stap voor is geweest in het denken ten opzichte van de Russen, die eigenlijk geen nieuwe kaart hebben. De Russen doen wat ze al jaren doen. Alleen de laatste tijd meer gericht op het aanvallen van de bevolking. Want ze denken, ja, die kunnen we wel pakken en breken. Maar die hebben eigenlijk weinig kaarten op tafel liggen als je praat over variatie. En in die analyse, die hebben de Oekraïners beter gemaakt.
2: Ja, 30% van de Russische brandstofproductie is verstoord. 20% van de olie-export is verstoord in Rusland. Dat doet ook iets met de oorlogskas.
1: Dat doet ook met de oorlogskas. Ja. Die gaat heel hard naar beneden. Ik zie dat de inflatie toeneemt. Dat de staatsschulden sky high gaan. Dat de economie stagneert. Dat er geen economische groei meer is. Dus ook economisch gaat het niet lekker. En dat betekent dat de machthebbers in Rusland, de oligarchen, zien hun vermogen ook verdampen voor een deel. Want dat, voor hun ogen vliegt dat eigenlijk weg.
2: Ja, en dat kan potentieel een gevaarlijke situatie zijn voor Poetin. Gaan we het morgen over hebben met Hubert Smeets natuurlijk. Je ziet het alleen nog niet bij de oorlogsbegroting in Rusland of het budget voor de strijdkrachten.
1: Nee. Dat neemt toe. Het is nu bijna, zeg maar, tussen de 30-40% van het bruto nationaal product een beetje moeilijk te berekenen.
2: Ja, omdat ook een deel van de begroting niet helemaal bekend is, natuurlijk.
1: Ja, precies. Maar eigenlijk zie je dat Rusland voert, dat noemen we eigenlijk gewoon een totale oorlog. Alle middelen die je hebt, militair, financieel, diplomatiek, die gebruik je allemaal om deze oorlog te kunnen volhouden en uiteindelijk te kunnen winnen. En ook op informatiegebied is dat natuurlijk zo. Cyberaanvallen naar ons, maar ook informatieoorlog voeren tegen ons. De uitspraken van Medvedev of van Poetin die ons dreigen, waar we net over hebben gehad. Let op, er staat wat te wachten. Dat past allemaal in die totale oorlogsstrategie die Rusland heeft. Alleen, de ironie is een beetje dat tijd niet meer zo voor hen is. We zien dat afgelopen jaar, wij noemen dan het initiatief, is gedraaid. Rusland moet gaan reageren op wat Oekraïne doet. En dat betekent eigenlijk dat deze oorlog in korte tijd zeker niet beslist gaat worden. Zeker niet, is mijn verwachting. Of er moet iets heel raars gebeuren, Rusland stort in of wat dan ook. Maar dat betekent wel dat de uitdagingen voor Rusland alleen maar groter worden. Want de financiële problematiek, geen inkomsten uit olie, de onvrede die langzaam naar voren begint te komen, ja, dat gaat niet minder worden.
2: Nee. En dan zijn de Oekraïners, want dit is in Rusland, zijn de Oekraïners ook nog bezig om de Krim te isoleren. Dat gebied dat, wat heel belangrijk was voor Poetin. Ja. Dat is een soort schiereiland. Ja. Er zijn een aantal belangrijke bruggen naartoe. En daar is Oekraïne ook druk mee bezig.
1: Ja, en de Krim heeft natuurlijk wel een historische betekenis van oudsher. In de Tweede Wereldoorlog is er heel hard gevochten door de Russen tegen de Duitsers. Echt heel hard, grote verliezen, maar is toch een soort symbool geworden van de weerstand van het Russisch volk tegen de Duitsers. Krim is ook heel belangrijk voor de Russen in verband met toerisme. Heel veel Russen gaan daarheen. Nou, bijna 10 jaar terug is de Krim met groene mannetjes in handen overgegaan naar de Russen. Dan zie je eigenlijk dat nu een hele bewuste strategie is om de Krim te isoleren. En wat betekent dat? Je kunt naar de Krim eigenlijk maar op 3 wijzen kunnen heen. Je kunt er over water heen. Nou, dat is gevaarlijk, want Oekraïne heeft van die drones, onmandrones, schiet eigenlijk alles uit water. Tweede is, je kunt over die Kerchbrug, die van het oosten van het vasteland naar Oekraïne lopen, is ontzettend kwetsbaar natuurlijk. En het derde is dat je allemaal van die landtongen hebt, zeg maar stukken land met bruggen vanaf het noorden. En die is Oekraïne consequent aan het uitschakelen. Dus dan heb je plots geen stroom meer als je er zit. Dan komt dus geen toerisme meer in Sebastopol. Daar heb je ook geen brandstof meer. Daar krijg je straks eten. Dat is iets anders, heel duidelijk zeggen, dan dat Oekraïne de Krim kan innemen. Want dan geldt het omgekeerde, daar kom je niet zomaar op. Nee. En daar heeft Oekraïne niet de menskracht voor.
2: Nee, maar je kan het wel isoleren.
1: Ja, en ze kunnen dus heel veel pijn doen.
2: Ja. Dan toch, als ik het zo optel, Mart, dan heb je het dus over vooroplopen als het gaat om

0: drones doet Oekraïne. Rusland moet erop reageren, zoals je zegt.
1: Ja.
0: Er worden olieraffinaderijen in Rusland aangevallen, waardoor de economie ook last krijgt, de begroting last krijgt, oligarchen daar last van krijgen. De Krim wordt geïsoleerd.
1: Ja.
0: Waarom hebben ze nog niet gewonnen dan?
1: Dan heb je ook menskracht voor nodig. En het grote probleem wat Oekraïne heeft is menskracht. He, ze hebben minder bevolking dan de Russen. Dat scheelt 100 miljoen mensen.
0: Ja, 135 tegen 35 miljoen.
1: Nou, en in de oorlog heb je altijd mensen die niet willen dienen, die naar het buitenland gaan of andere dingen doen. En je kunt je verliezen heel moeilijk aanvullen, omdat die generaties die je hebt gebruikt om aan te vullen, ja, die zijn ook min of meer op. Dus Oekraïne heeft gewoon een mensprobleem. En dan zie je dat zo'n front, waarbij je met drones en onmansystemen veel menskracht kunt vervangen, dat als je verdedigt, kun je dat prima gebruiken.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft je zoveel, een rotwoord, dodelijk vermogen, dat je die stellingen wel kunt houden. Maar als je offensief wilt worden, wil zeggen dat je, als je wilt doorbreken, heb je heel veel menskracht nodig om dat te kunnen doen, zeker in zo'n eerste fase. En dan leid je heel veel verliezen. Dat geldt trouwens ook voor de Russen. En de Russen kunnen dat niet, en Oekraïne heeft daar niet de menskracht voor. Dus daarom zitten we te kijken naar zo'n stilmeet, naar zo'n padstelling.
0: Ja, en Rusland is wel ook sterker vanuit de lucht, toch? Met ballistische raketten en zo.
1: Ja,
0: daar heeft Oekraïne geen verweer tegen.
1: Nee, dat hadden ze wel. Patriot-raketten bijvoorbeeld, die dure raketten die tot grote hoogte kunnen uitschakelen. Maar ja, die zijn op. En de raketten die worden gemaakt in de Verenigde Staten, gaan eerst naar de Verenigde Staten. Heeft te maken met de oorlog in Iran en naar de Golfstaten, want die betalen meer en pas daar naar Oekraïne. Dus wat zie je nu? Oekraïne gaat zijn eigen raketten ontwikkelen die in die systemen van de Patriot passen. Dat doen ze dan zelf. En het zou me niet verbazen als dat ook nog kunnen ook.
0: Mm-hmm.
1: We vergeten wel eens dat Oekraïne was een beetje de wapenkamer van Rusland voor de oorlog uitbrak. Heel
0: veel
1: technologische kennis zat daar. Tanks werden geproduceerd, vliegtuigen werden gemaakt daar. Dus heel veel kennis om wapens te maken zat in Oekraïne.
0: En dat wordt nu dus gebruikt tegen Rusland.
1: De Russen, ja.
0: Ja, dat is ook een wonderlijke paradox dan. Maar ziet dat plaatje, want ik deed net die opsomming van waar Oekraïne dan een voorsprong in lijkt te hebben in die oorlog. Of ziet het plaatje er minder rooskleurig uit dan wij hier misschien wel hopen? Willen wij het vooral ook zo rooskleurig zien?
1: Ja, dat is een hele goede opmerking. Want ik hoor mensen praten over een keerpunt in de oorlog. Nou, met alle respect, dat keerpunt is er niet. Dat is er niet. Je ziet wel dat heel langzaam de kant van Oekraïne op lijkt te gaan. Maar de vraag is, hoe stabiel is dat?
0: Mm-hmm.
1: Hoe lang kun je dit tempo volhouden? Wat gebeurt er als Rusland met de grote innovatie komt? Wat doe je dan? Wat gebeurt er als Rusland andere dingen doet? Bijvoorbeeld het mobiliseren van hun dienstplichtigen is nog steeds een mogelijkheid. Die mogen ze niet inzetten in het buitenland, dus dat doen ze niet. Maar ja, als je dreigt met de noodstand uitroepen in de Krim, wat ze eigenlijk al hebben gedaan,
0: dan is het geen buitenland.
1: Nee, precies, dat is de volgende stap dat je kunt zeggen. Wij mobiliseren onze dienstplichtigen en gaan ze inzetten. Dus het is niet zo dat Rusland niets meer achter de hand heeft. En ik denk dat we heel goed moeten...
0: En die nucleaire dreiging, Mart, hangt dat dan ook nog daarboven? Of is dat iets waar je geen rekening mee hoeft te houden?
1: Nee, daar rammelen ze zeker mee. Dat doen ze elke keer. En we weten dat China en India hebben gezegd, je begint met die oorlog, maar daar blijf je vanaf. Maar het is wel zo. Als Rusland die oorlog niet gaat winnen, en de situatie verslechtert in Rusland, dan moeten wij in het Westen heel goed nadenken hoe wat wij moeten doen om te zorgen dat Poetin toch een soort gracious way out krijgt. Je moet nu beginnen met die politieke contacten te maken, met die verbindingswegen naar de Russen open te houden. Want ik denk dat deze oorlog drie opties heeft. Eerst is, hij stopt plotseling omdat er iets gebeurt en Poetin valt uit het raam of een implosie ergens anders. Dat zou kunnen. Tweede is, hij gaat door zoals Korea. Er komt een wapenstilstand. Een
0: frozen conflict.
1: Frozen conflict gaat nog decennia door. En een derde is dat Rusland intern gaat imploderen en die oorlog gaat verliezen. Nou, zeker in dat laatste geval moet je heel goed nadenken over, hey, wat moeten wij als Europa gaan doen om te zorgen dat onze veiligheid, die ook in het geding is, dat die omhoog blijft. En dat wil wel zeggen dat je nu wel wat diplomatieke kanalen moet openen en moet gaan nadenken. Wat gebeurt er als Rusland in de situatie komt dat ze voelen, wij zijn met de rug tegen de muur. Hoe kunnen wij dan voorkomen met onze diplomatieke en economische macht om te voorkomen dat dat gebeurt? Dus er is best wel werk aan de winkel.
0: Ik wil je er straks ook een kettingvraag nog over voorleggen. En dan ben ik ook zelf benieuwd, want het is een hoog spel dat je speelt. Hè? Want eigenlijk probeert Oekraïne de druk op Poetin zo op te voeren dat hij tot concessies bereid is.
1: Ja.
0: Vraag is alleen of dat nog kan in een land waar de oorlogseconomie 40% van het budget de begroting opeet. En ja, is Poetin überhaupt bereid tot concessies? Of een kat in het nauw maakt rare sprongen. En wie weet waar die dan toe in staat is. Die ga ik je zo voorleggen. Maar ik ben nog eerst benieuwd naar die kant van de Oekraïners. Want eigenlijk, als je kijkt naar een land dat al 4 jaar in oorlog is, dat al 4 jaar onder aanvallen van de Russen leidt. Het moreel is daar nog niet gebroken. Nee. Heeft jou dat verrast?
1: Ja, dat heeft mij verrast. Mensen die vergeten wel eens dat Oekraïne en Russen schouder aan schouder vochten tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En dat Berlijn is ingenomen door het Eerste Oekraïnse Front. Mm-hmm. Dus die hebben Berlijn en Hitler ten val gebracht. Die hebben 7 miljoen Oekraïnse soldaten zijn gesneuveld in de oorlog tegen de Duitsers. En dat besef dat je met kameraden bezig bent, met collega's bezig bent, dat heeft eigenlijk toegeleid dat Oekraïne in 14 en 16 vrij passief was. Van ja, jongens, dat, dan zo hard gaat dat niet. We begrijpen wel dat de Russen wat van ons willen, maar uiteindelijk zijn het toch
0: broedervolken. Ja.
1: Nou, dat is na 16 totaal omgedraaid. En je ziet dat na 2016 het Oekraïnse leger en het volk zich totaal is gaan voorbereiden op deze oorlog. Die hebben gedacht, het komt op ons af, dan gaan we maar vechten ook. Je kunt nooit peilen hoe lang het moreel hoog blijft. Dat kan gewoon niet. Maar we zien nu dat er geen familie is die geen offers heeft gebracht in Oekraïne. Ook een enorme aantal slachtoffers. Maar als je daar komt, en ik sprak laatst een goede vriend van, met wie ik heb mogen studeren in de Verenigde Staten, Oekraïnse kolonel. En die zegt, ja, luister eens, voor ons simpel. Ook al hebben wij geen wapens meer, wij gaan niet opgeven. Dat is geen optie meer voor ons. Dat is voor ons geen optie meer. Wij gaan deze oorlog niet meer stoppen.
0: De Europese Unie trekt miljarden uit voor Oekraïne. Is dat voldoende om het land militair overeind te houden? En wat is er nodig om Rusland echt aan een onderhandelingstafel te krijgen? Gaat dat lukken? Ik vraag het zo aan Marten Kruijf, voormalig commandant de landstrijdkrachten. Blijf luisteren.
2: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren. Geen beurs, maar beats. Geen politiek, maar popmuziek. Geen nieuws, maar non-stop muziek. Muziek die helpt focussen en de energie erin houdt op kantoor. Luister via de BNR-app, bnr.nl.
3: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
4: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
10: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
9: Ja, flexibel ticket, hè?
10: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
9: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, er staat nog 100 kilometer in totaal. Het is druk op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en Waardenburg, vanwege de werkzaamheden op de A4. 10 minuten oponthoud. Op de A4 richting Amsterdam staat file tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. 25 kilometer met een half uur vertraging. De A16 dan richting Rotterdam, tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, beland je in de file. 20 minuten extra. En tot slot nog de A67 richting Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en knooppunt Lenenheide doe je er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,1. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 50,0. En de A28 Zwolle richting Amersfoort, daar staan ze bij 83,6.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwste
13: update van 10:30.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren flink meer inzetten op drones en onbemande schepen. Dat staat in een nieuwe defensienota die vanmiddag wordt gepresenteerd, maar die de NOS al heeft ingezien. Over 5 jaar moeten de onbemande wapensystemen in meer dan de helft van alle operaties worden gebruikt. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de volksgezondheid en voedselveiligheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. Aan boord van een cruiseschip in Frankrijk is vannacht brand uitgebroken. Het schip ligt voor anker in Honfleur in Normandië. Alle 132 opvarenden zijn geëvacueerd en in veiligheid gebracht. Het is nog onduidelijk of er ook Nederlanders aan boord waren. Wel zijn 40 Belgen van boord gehaald. Jongeren die een misdrijf plegen krijgen steeds vaker een dwangsom opgelegd van de gemeente, heeft Omroep Gelderland uitgezocht. Het gaat om een boete van vaak duizenden euro's die ze moeten betalen als ze opnieuw de fout ingaan. Alleen is onduidelijk of zo'n dwangsom werkt of dat een jongere er juist verder door in de problemen komt. En agenten in Breda deden vannacht een bijzondere ontdekking toen ze een auto controleerden. De bestuurder bleek namelijk wel erg jong. Het was een jongen van 15 en die had uiteraard geen rijbewijs. Hij kreeg een boete en werd door de politie naar huis gebracht. Daar vertelde zijn moeder dat ze helemaal niet wist dat hij de auto mee had. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Rusland verliest dagelijks honderden tot duizenden militairen op het slagveld in Oekraïne. Maar ja, ook Oekraïne kampt met een tekort aan manschappen en een teruglopend aantal recruten. Wat betekent dat nou voor het verdere verloop van de oorlog? De gast is Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten en BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
17: Het is opnieuw winter in Cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
18: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
19: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Welkom bij tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de padstelling in Oekraïne. Morgen Hubert Smeets, NRC-columnist, Ruslandkenner, over wat Poetin nou eindelijk door de knieën kan doen gaan. Vandaag Marten Kruijf de gast, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Komend half uur nog 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. De Europese steun in Oekraïne en die enorme verliezen in manschappen aan beide kanten. Ik wil eigenlijk terugkomen op waar we net voor het nieuws al kort over hadden. Dat sloot aan bij de kettingvraag. Vorige week Diana Matroos, mijn collega, een week over de onrust in het Midden-Oosten. En haar laatste gast was Sander Terphuis, jurist, mensenrechtenactivist van Iraanse komaf. Hij had deze vraag voor je.
20: De vraag die wel lange tijd bij mij speelt, hopelijk kan hij dat wat helderheid in aanbrengen. Is er eigenlijk een weg terug voor Vladimir Poetin? Kan hij, nou, alles wat we weten, een voorbeeld, dat het oorlogseconomie is nu 40% van de gehele Russische economie draait. Al die ellende die aangericht is, die moorden, die gewonden, PTSS-mensen die allemaal terugkomen. Heeft hij nog een weg terug? Kan hij stoppen met dat oorlog? Ook met dat idee van, nou ja, dan is er nog rust in de samenleving en kan ik wel aan de macht blijven? Of moet hij gewoon zo lang doorgaan, ook voor het behoud van zijn eigen macht enzovoort. Dus ik vroeg me echt af, is er een exit-strategie voor hem? Bestaat die er?
1: Ja, als ik dat zou weten, dan zou ik een andere baan hebben, denk ik. Ja. Maar er zijn drie opties, zeg maar. Of Poetin vliegt het raam uit, plotseling. Mm-hmm. En we krijgen een machtswisseling in Rusland, omdat de oligarchen het zat zijn.
0: Omdat het te veel geld kost.
1: Ja, het kost veel te veel geld, dus dan schuiven de anderen naar voren. Het tweede is dat deze oorlog doorgaat. Mm-hmm. Gewoon doorgaat. En
0: ja, ook geen, de Korea-optie, zeg maar. De
1: Korea-optie. En een derde is dat Rusland intern gewoon een probleem krijgt. En dat we toch gaan zoeken naar een diplomatieke optie vanuit Rusland. En daar kan Europa ook bij helpen. Dan moet je ook de hand uitsteken van, hey, het gaat niet zo lekker, Mili. We gaan praten. Mm-hmm. Ja, maar die laatste kans, die is wel het kleinst.
0: Dus, diplomatieke optie.
1: Ja, dus ik ben er niet optimistisch over. Ik vrees dat we in een oorlog zitten waarin er op korte termijn geen einde is. En dat betekent dat de diplomatieke optie ook over andere schijven loopt. Gaat ook over Trump, gaat ook naar China, gaat ook naar India. Het is goed om die nog even een belletje te plegen naar de Russen. Wat er ook gebeurt, je blijft bijvoorbeeld van kernwapens af. Dat ga je niet doen, want dan heb je echt een probleem met ons. Maar in dat soort situaties zitten we wel. Als we blijven kijken wat er gebeurt, dan wordt het alleen maar gevaarlijk. De meest gevaarlijke optie is dat Poetin probeert te kijken, oké, hoe kan ik mijn land nog redden? Dan gaat hij een vijand creëren. Dat zijn dan wij in het Westen. Dan gaat hij ons aanvallen met conventionele middelen, in de Baltische Staten of in Finland. Dat leidt alles af van Oekraïne. Het mobiliseert alles wat Rusland heeft. Ik zeg niet dat er gaat gebeuren, maar het is de meest gevaarlijke optie. Maar om dat te voorkomen, moet je nu diplomatiek gaan nadenken, hoe kunnen we Poetin een gracious way out bieden?
0: Maar kan dat? Want het lijkt zo'n existentiële oorlog te zijn voor Poetin en voor Rusland. En je zegt, het is voor Oekraïne existentieel, want ja, zij vechten voor het voortbestaan van een land. Maar is dat voor Rusland inmiddels ook niet zo?
1: Dat is net zo. En je hebt drie knoppen waar je aan kunt draaien. Dat is, eerste is, wat voor terrein geef je prijs? Of wat voor terrein beloon je voor de aanval, dat die agressief is geworden?
0: Dus de Krim blijft Russisch, een deel van Donbass worden.
1: Het tweede is, wat voor veiligheidsgaranties komen er voor Oekraïne? Dat is cruciaal natuurlijk, want die willen nooit meer in zo'n situatie komen.
0: Bij de NAVO mogen ze niet van Rusland.
1: Nou, en dat is dus een derde. Ga je ze bij de Europese Unie of op de duur bij de NAVO brengen? Dat zijn knoppen waar je aan kunt draaien. Maar dat begint met diplomatiek contact. En wat mij opviel de afgelopen weken is dat vanuit Europa voor het eerst zijn er voorzichtige toenaderingspogingen naar Rusland om toch te gaan praten hierover. En dat moet ook, want dan ben je te laat. Dus eigenlijk moet je zeggen, als zo'n oorlog voortduurt zoals nu, en hij is uitzichtloos, dan moet de diplomatie weer zijn rol gaan spelen.
0: Ja, want het is zo dat oorlogen eindigen in concessies. Hè? Een totale overwinning is volgens mij de laatste keer in de Tweede Wereldoorlog gevierd.
1: Er zijn er wel eens meer als je kijkt naar Israël, naar het voortbestaan, de Zesdaagse Oorlog en zo. Maar over het algemeen kun je zeggen, er zijn bij oorlogen geen winnaars. En het meest rare voorbeeld natuurlijk hebben we in Iran gezien. Dat is een oorlog waarbij helemaal geen winnaar is. Geen enkele winnaar. Dus sowieso, de prijs van een oorlog is altijd hoger dan wat het oplevert.
0: Ja. Maar dus dan is die tactiek, daar begonnen deze uitzending mee, de tactiek vanuit Oekraïne, gesteund door het Westen, is de druk op Rusland verhogen door aanvallen in Rusland nu te plegen. Ja. Achter de frontlinie.
1: Ja.
0: Is het dan ook zo dat je daarmee heel hoog gevaarlijk spel speelt als je de druk zo hoog opvoert dat de prijs zo hoog wordt dat Poetin als katten het nou rare sprongen gaat maken?
1: Absoluut, maar als je macht niet beantwoordt met tegenmacht, dan luistert Poetin niet naar. Poetin luistert niet naar ratio, naar reden. Als was die oorlog nooit begonnen. Hij luistert alleen maar naar militaire macht. En als je dat tentoonspreidt en hij krijgt het gevoel, nogmaals, dat is de beste optie, maar de minst waarschijnlijke, dat hij het gevoel heeft, ik ga deze oorlog niet winnen. Dus ik moet er het meeste uithalen.
0: Ja.
1: Ik ga me onderhandelen en kijken waar ik dan uitkom. Dat zou voor iedereen het beste zijn.
0: En wat als de beslissing is, ik ga niet onderhandelen, maar ik gebruik een tactisch nucleair wapen?
1: Ja, nou, als je dat doet, dan praten we echt over iets heel anders. Voor de duidelijkheid, een tactisch nucleair wapen is groter dan Hiroshima of Nagasaki.
0: Ja, het is als een soort. Ja.
1: Er zijn geen kleine bommetjes die in de straat even afgaan. Er zijn even geweldige effecten. Dat betekent dat het einde van het regime, dat kan niet anders. Dan gaat Poetin gewoon, die is dan weg. Maar wat voor consequenties dat voor de wereld heeft, dat weten we natuurlijk niet. Dus je moet er ook alles aan doen om die rode draad heel duidelijk te trekken. En we hebben één voordeel. Rusland is volkomen afhankelijk van China. Qua geld, want olie en brandstof en gas gaan daarheen. Ook qua militair vermogen, qua technologie zijn ze afhankelijk van China. Dus China speelt hier wel een cruciale rol in. En zolang die blijven zeggen over samen met India, dat ga je niet doen.
0: En dat is de lijn daar.
1: Ja, dat is de lijn daar. Dan is er weinig aan de hand. Maar het zou ook wel helpen als meneer Trump dat ook even duidelijk kenbaar maakt.
0: Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk is dus het meest waarschijnlijke scenario, zeg jij, een langdurig conflict.
1: Een heel langdurig conflict dat we niet weten wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk zal dat binnen bij een van de partijen tot zoveel frictie leiden dat ze zeggen, we gaan nu serieus praten.
0: Ja. Want laten we eens naar een menselijk vlak brengen. We praten nu in hele grote lijnen. Maar sinds het begin van de oorlog, ga je wat getallen noemen. 1,2 miljoen Russen vermist, gewond, gedood. Oekraïne, die cijfers zijn niet bekend. Maar dat zal niet veel minder zijn, denk ik dan. Nee. Dat zijn enorme aantallen.
1: Ja, het is bizar. 2 uur vliegen naar het oosten en 2 miljoen doden. Missing in action. Er is bijna geen gezin wat niet is aangetast door deze oorlog daar. Mm. Dus ja, en omdat het deel is van ons dagelijks leven, ja, is het niet eens meer een headline. Maar wat daar gebeurt, en dat kan ik me heel goed indenken als militair, dat is verschrikkelijk. Niet alleen het geweld van een oorlog, maar ook soms het gebrek aan moraliteit in een oorlog. Dat je je eigen mensen, je eigen soldaten gewoon laat liggen en niet ophaalt.
0: Wie doet dat?
1: Dat doen de Russen. Gewonden niet behandelen, niet meegeven.
0: Dus je wordt geraakt daar in die killzone en dan word je...
1: Je krijgt de opdracht, dit is onze loopgraaf. 200 meter verderop is de loopgraaf van de Russen. Succes ermee.
0: Van de Oekraïners, denk ik.
1: Ja, van de Oekraïners. Ja. Of je verovert hem, of je raakt gewond, maar je hoeft niet terug te komen. En dat is de opdracht die ze krijgen. En dan praten we over jongens, die worden gerondeld voor veel geld, met 3 weken opleiding. Nou, met 3 weken opleiding, met alle respect, wij denken dat we mensen een jaar moeten opleiden als ze überhaupt inzetbaar zijn. Maar dat is dus laat zien dat de menselijke waardigheid, en dat is wel een beetje traditioneel Russisch, hè, dat het volk wordt gewoon als een productiemiddel gezien. Dat mag je opofferen. Mm. Stalin, 20 miljoen doden met de zuivering. Dat zie je nu weer. En
0: dus dan ren je naar die loopgraaf. Je wordt beschoten, je wordt geraakt, je raakt gewond. En dan is je wordt dan niet geholpen.
1: Nee, je wordt niet geholpen. Het is echt de uitzondering dat je wordt geholpen. Dus zeg maar, de stroom van personeel naar het front is heel anders dan de stroom van personeel van het front af.
0: Ja, ja, tussen de 1000 en 1500 manschappen worden er dagelijks verloren nu door de Russen, zei defensiespecialist Peter Weininga en Maarten op deze zender.
1: Ja, dat zijn casualties. Hè. Dat zijn dus missing in action, killed in action en wounded in action. En ook de zogenaamde non-battle casualties. Dat vergeet wel eens, maar dat is mensen die het gewoon niet meer trekken. Fysiek. Mm-hmm. En geestelijk ook. En dan gewoon stoppen met vechten.
0: Ja, ja. Het is gewoon de macht van het aantal eigenlijk. Want er worden ook recruten uit Noord-Korea, uit Afrika worden ook naar de frontlinie gestuurd.
1: Ja.
0: Niet de meest serieuze basistraining als ik jou begrijp. Nee. Dus het is gewoon de macht van het aantal.
1: Nee, ik werd groot in de jaren 60 en ging de oorlog in Vietnam over body counting. Dat als je maar veel Vietcong kon uitschakelen, je de oorlog uiteindelijk zou winnen.
0: Nou.
1: En dat blijkt dus niet waar te zijn.
0: Mm-hmm. Nee. Hebben ze eigenlijk genoeg mensen nog dan, de Russen? Zijn er natuurlijk, wat is het, bijna 140 miljoen in totaal?
1: De laatste maanden zijn er berichten dat de Russen meer mensen verliezen dan ze kunnen aanvullen. En dat heeft ook consequenties voor het front, maar dat geldt ook voor Oekraïne.
0: Mm-hmm.
1: En die menselijke factor begint een steeds grotere rol te spelen. Je kunt ze niet meer vinden.
0: Er zijn 140 miljoen Russen, er zouden er toch genoeg moeten zijn, denk je dan?
1: Er zijn er een heleboel, maar je kunt een heleboel uitschakelen. Want zonen van de oligarchen, die gaan niet dienen. De dienstplichtige Russen, die eigenlijk de krijgsmacht buiten Oekraïne overeind houden, mag je niet inzetten buiten jouw landsgrens.
0: Je moet mobiliseren dan?
1: Dan moet je mobiliseren.
0: Ja, dus dat gebeurt niet. Dus het gaat nog steeds om mensen die je dus ergens van het platteland haalt dan?
1: Overal vandaan. Van Korea, van Afrika, vooral veel oost van de Oeral in het platteland. Boerenjongens. Ja. Die heel weinig toekomst hebben en heel veel geld krijgen als ze erheen gaan. En als ze sneuvelen, krijgt de familie heel veel geld.
0: Dat is heel veel geld?
1: Nou, dan praat je over soms 30, 40.000 Amerikaanse dollar. Ja. Dat is heel veel geld. Maar dat blijft natuurlijk ook overal hangen weer.
0: Mm-hmm.
1: In alle strijkstokken. Dat is, maar ja, wat is een mensenleven waard?
0: Mm.
1: Dat is niet een geld uitdrukken.
0: Thomas van Zijl is binnenkomen wandelen.
3: Mark Rooijakkers, goedemorgen. Goed?
0: Ja?
3: Ja, ik maak me natuurlijk op voor de nacht, die gaat komen.
0: Ga jij wakker worden?
3: Jawel, ik ga wakker blijven. Ja,
0: dus
3: ik
0: wij heb, gaan het morgen merken met BNR-zaken doen. Net iets minder scherp dan normaal.
3: Ja, daarom. Ik piek vandaag.
0: Ja?
3: Ja, ik denk het wel.
0: Heb je er goede hoop op?
3: Jawel, Richard Plugge is mijn gast. Hij is de
0: CEO.
3: Dacht
0: dat je voetbalwedstrijd bedoelt.
3: Oh ja, nee, ik heb goede hoop op de uitzending van vandaag. Nee, de hoop voor vannacht is
0: 50-50.
3: Ja, maar kijk, opstaan voor een 3-0 vechtpartij is ook legendarisch.
0: Klopt. Ja, als die 3-0 dan de Nederlandse kant opvalt, bedoel je?
3: Nou, nee, als je opstaat voor iets wat reddeloos verloren is.
0: Oh ja.
3: Ja,
0: oh,
3: want dat onthoud je toch ook.
0: Dat is waar. Ja.
3: Ja.
0: Wat denk jij, Mart?
1: Oeh, ik sta wel op, maar ik heb echt geen idee. En meestal als ik geen idee heb, dan valt het wel goed uit. Dus.
3: Oh, ja. Maar sta jij op?
0: Ik denk het niet, nee. Ik moet scherp zijn hier voor BNR.
3: Oh,
0: Big
3: jij
0: Five.
3: Doet het echt voor de club.
0: Ik heb wel pliksbesef, zeg maar. Wat ga je doen vandaag?
3: Richard Plugge is mijn gast. Hij is de CEO van team Visma Leasebike. Gaat over een ander groot sportevenement dat dit weekend begint, namelijk de Tour de France.
0: Dit weekend al?
3: Jawel, ja, dat vergeten mensen, maar dat is minstens wel belangrijk natuurlijk. Hè? Maar het gaat niet alleen om het geel, het gaat in de wielersport ook om het geld. Zeker omdat Visma ermee stopt. En dan kom je meteen op een heikel punt. Wat is nou de identiteit van een wielerploeg die om de zoveel jaar van naam verandert? Kun je daar fan van worden? Moet je misschien anders nadenken over hoe er geld verdiend kan worden via de wielersport? Want daar kun je natuurlijk altijd gratis naar komen kijken. Kan de FIFA nog eens wat van leren? Maar goed, of dat zo houdbaar is, dat gaan we natuurlijk bespreken. En het economenpanel is er. Ja, dan duiken we het stikstofdossier in. Gaan we nog wat fiscaliteiten langs. Box 3 vanuit Nederland, Europese voorstellen. Ja, dat wordt smullen. Vandaag ben ik nog scherp.
0: Vandaag weer scherp. Ja. Ja. En morgen gewoon de herhaling uitzenden.
3: Ja, prima. Uit. Komt het ook goed.
0: Oké, okay, Thomas, tot morgen.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïense activist, gemeenteraadslid voor D66 in Dordrecht. Het gaat over de vraag hoe Rusland propaganda en desinformatie inzet om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. We hadden het over al die mannen, want het zijn mannen die daar sneuvelen aan dat front aan Russische zijde. Het zijn dus de boerenzonen, zei je al, uit de Oeral bijvoorbeeld, uit het oosten, die dan met veel geld gelokt worden, maar daar, als ze gewond raken, achtergelaten worden, wat ik wel een gruwelijk verhaal vind. Hoe gaat het eigenlijk aan de Oekraïnse kant? Hebben zij genoeg manschappen?
1: Nee, hebben ze ook niet. Kijk, in elke oorlog heb je mensen die in de oorlog proberen te ontduiken en te ontwijken. Dat is zo, dat is universeel, dus voor alle landen. Oekraïne heeft altijd een strategie gehad dat je pas eind van de jaren 20 in jouw leeftijdsopbouw word je pas oproepen dienst, zodat je eerst een gezin kunt stichten. Heeft te maken met de demografie van Oekraïne. Dus dat waren vrij oudere dienstplichtigen die binnenkwamen. Dus ze zijn nu afhankelijk van jonge generaties binnen te halen en die leeftijdsgrens wat omlaag te halen. Dus ongelooflijk moeilijk. Je hebt ploegen in Oekraïne die gewoon op straat rijden en naar mensen kijken. Zeggen, die ziet er jong uit en die moet je gewoon aanhouden. En dan moet je maar wijsmaken waarom je niet in dienst zit. Wat de reden is dat je daar niet heen kunt. Dus dat is ongelooflijk moeilijk. Het is in elke oorlog zo dat je, hoeveel mensen je ook hebt, uiteindelijk gaan de menselijke factor een grote rol spelen. In de Eerste Wereldoorlog zagen we dat eigenlijk ook. De Duitsers hadden minder mensen dan de Fransen en de Britten. Toen de Amerikanen nog een keer bijkwamen. Niet alleen waren ze militair sterker, maar die konden aflossen aan het front. Je kon een week aan het front zitten en dan een week daarachter zitten. De Duitsers konden dat niet meer. Dus als je week in week uit in het front zit, op een gegeven moment houdt het op. Dan ben je fysiek en mentaal klaar. En dan stopt zo'n oorlog. En een van de onbekende factoren die we hier in zo'n oorlog zien is, hoe lang hou je het vol? Wanneer zeg je, dit is genoeg, ik ga het niet meer doen? Ja.
0: Als soldaat aan het front bedoel je?
1: Als soldaat aan het front, maar ook als legereenheid. Hè, dat je als officier of als leidinggever zegt, jongens, dit is niet meer te doen. En wat er ook gebeurt, ik ga toch sneuvelen. Nou, dan ga ik het maar anders doen. Ja. Ik ga voor mijn mannen staan. Dit kan ik niet meer doen. En bijvoorbeeld in 1917, het Franse leger werd helemaal overspoeld door muiterij. Door soldaten zeiden, ja, dit gaan we niet meer doen. Dit gaan we niet meer doen. Er werd heel hard tegen opgetreden. Maar het is in de geschiedenis van oorlogvoering zie je dat wel heel vaak terugkomen.
0: Ja. Je bent net terug van een trip naar Frankrijk. Waar je vertelde voor de uitzending over hoe daar met manschappen werd omgegaan. Je ging daar een kerkje bezoeken.
1: Ja, het was een kerkje waar een hulppost werd ingericht. Waar twee Amerikaanse,
0: in de Tweede Wereldoorlog,
1: geneeskundige soldaten, nadat ze waren gesprongen met een parachute, kwamen elkaar tegen in een kerkje en zeiden, oké, wat gaan we doen? Wij gaan gewonden behandelen. En daar hebben ze gedurende 3 dagen bijna 80 gewonden behandeld. Zowel Duitsers als Amerikanen. Ze weigerden het gebruik van de toren door een Amerikaans officier als observatiepost, want dan heb je niet meer de bescherming van de conventie van Genève. Een Duitse officier kan binnen en zegt, het is prima dat jullie hier zitten, zolang je niet deelneemt aan gevechtshandelingen. Mm-hmm. Dus die deden dat ook. En het was zelfs zo dat ze behandelden mensen niet naar land, maar naar verwonding. Dus wie moet het eerste worden behandeld? Duits of Amerikaan, maakt niet uit. En ze gingen elke uur met een karretje naar buiten en haalden gewonden op. Duitsers haalden Amerikaanse gewonden op, Amerikanen haalden Duitsers gewonden op. Dat is wel hoe humanitair oorlogsrecht is bedoeld. En als je de menselijke waardigheid in een oorlog verliest,
0: wat nu dus 75 jaar later, als ik die verhalen van jou hoor, of gewonden die worden achtergelaten, gebeurt.
1: Ja, want nog steeds het geval is. Dat is best een gevaar. En het is nog steeds gevaarlijk. Hè? Als je een minister van Defensie hebt in de Verenigde Staten die zegt, het vernietigen van tegenstander is eigenlijk leuk.
0: Niet hekster.
1: Ja, dat is niet waar het om gaat. Je kunt alleen maar heel veel geweld gebruiken als je ook met een ethisch kader gaat omgeven. Die zegt, ik gebruik het geld wat nodig is. En altijd in een ethisch kader. En als je dat niet doet, als je je officier en onderofficier zegt, joh, doe maar wat je wilt, het maakt verder niet zo uit. Ja, dan erodeer je alles wat te maken heeft, maar waar wij in het Westen eigenlijk voor staan, met menselijke waardigheid.
0: Is dat voorbeeld wat je geeft over de Tweede Wereldoorlog, dat kerkje waar die Duitse en Amerikaanse gewonden worden behandeld, versus de gewonden die nu worden achtergelaten. Is dat een beeld dat je breder kan trekken, of zijn het twee particuliere voorbeelden? Of is het zo dat wij in 75 jaar oorlogvoering qua menselijkheid achteruit zijn gegaan?
1: Ja, dat is een ontzettend moeilijk antwoord. Want je weet niet hoe mensen gaan handelen als er wat gebeurt, als oorlog gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld dat Oekraïne heel veel doet om de menselijke waardigheid toch overeind te houden. En de oorlog ziet als een totale oorlog. Vrouwen draaien daar de zorg. Mm. Vrouwen dragen educatie. Je ziet, maar het systeem, de cultuur is wel anders. En we zien dat er zijn mensen in deze wereld die zien iemand als een productiemiddel. Hoeveel mensen kan ik gebruiken? Hoeveel kunnen er sneuvelen? Hoeveel kan ik aanvullen? En er zijn mensen die kijken altijd naar de menselijke waardigheid. En hoe ver kan ik gaan met het inzet van mijn mensen? En als je daar komt in Colleville-sur-Mer, waar de Amerikaanse begraafplaats is, mensen kennen het wel van Saving Private Ryan, en er staan mooie teksten op de muur over vrijheid en democratie en menselijke waardigheid. Dat is allemaal waar. Maar je hebt ook het leiderschap nodig om te zorgen dat je dat implementeert in jouw mensen. Elke keer we zegt, wat er ook gebeurt, oorlog is een uiterst middel wat je kunt doen. Uiteindelijk moet de menselijke waardigheid is onaantastbaar. En als wij dat niet doen in ons leiderschap, dan erodeer je de wereld. En dat zien we om ons heen wel gebeuren. En dat baart mij wel zorgen. Niet alleen in Rusland en China, maar ook de Verenigde Staten zien het gebruik van militair vermogen als een volstrekt normaal middel om hun doelen te bereiken. Terwijl wij in Europa dat zien als een soort laatste redmiddel. Ja. Als een last resort. Je moet heel goed oppassen waar je voor staat.
0: Als je het hebt over Europa en Amerika, dan zijn dat de twee partijen waar Oekraïne natuurlijk op leunt. Ja. Volgens mij, als ik kijk naar de steun vanuit Europa, 3,2 miljard lening aan Oekraïne vanuit de Europese Unie. Vorige week de eerste tranches is overgemaakt. Dat is dan voor aanschaf voor defensiematerieel. Daar kunnen Oekraïners dan, klinkt voor mij als heel veel geld. Kun je dan wel weer een poosje mee vooruit?
1: Het is heel veel geld, maar het is gebruikt voor twee dingen. Om de overheid overeind te houden. En je moet je ambtenaren betalen, leraren moeten worden betaald, ziekenhuizen moeten spullen kunnen kopen. Dus die economie moet gewoon blijven draaien, dat is één. En het tweede is, wij kopen de wapens van. Nou, dat tweede kun je zeggen, daar profiteren wij ook wel van. Want als je ziet hoe innovatief Oekraïne is met ontwikkelen, ja, wij gebruiken dat ook. Ja. Wij gebruiken wat gebeurt in Oekraïne, bijvoorbeeld om in de defensienood die vandaag uitkomt, zeggen, oké, als dat zo snel gaat, hoe kunnen we die kennis dan gebruiken en voor ons? Dus je krijgt er wel wat voor terug. Maar eigenlijk is het een hele rare discussie. Want eigenlijk gaat het om, wat is de prijs voor vrijheid? Ja. En Oekraïne gaat ook over ons. We denken wel eens dat een oorlog is 2 uur vliegen. Maar het gaat om, waar staan wij eigenlijk voor? Als wij toestaan dat een democratisch land met een hoog graad van corruptie is allemaal warmer, een democratisch land zomaar onder de voet wordt gelopen door een ander land, zegt dat ook heel veel over ons, waar wij zelf voor staan. En we hebben natuurlijk de les geleerd in de jaren 30, dat als je maar toegeeft aan het kwaad, dat het vaak niet de beste weg is. Dat je soms moet zeggen, tot hier en niet verder. Mm-hmm. Dus het is best wel een belangrijke oorlog voor ons, die ook wel richting bepalend is voor hoe onze kinderen en kleinkinderen in deze wereld zitten.
0: Maar is het ook een belangrijke oorlog voor de Amerikanen?
1: Ik denk het wel, maar dat beseffen ze zelf niet. Want als Europa sterker uit deze oorlog komt, omdat ze zeggen, als Amerika doet, dan doen we het zelf. Dan gaan we zelf onze positie wel bepalen. Mm-hmm. Gaat uiteindelijk grote invloed hebben op de machtspositie van de Verenigde Staten ook. Alleen dat beseffen ze zelf nog niet zo. En dat zie je eigenlijk ook met Iran. Een van de vragen die ik wel eens heb is, wat is eigenlijk de toekomstvisie van de Verenigde Staten? En als je absolute macht wil hebben door alleen militair vermogen, dan leert de geschiedenis dat met zo'n land als de Verenigde Staten, met toch een relatief beperkt aantal inwoners, gaat je niet lukken.
0: Nee?
1: Nee. Je zult altijd in samenwerkingsverbanden, in coalities moeten werken. Wij leven in Europa 80 jaar vrijheid omdat we coalities hebben gevormd tussen aardsvijanden, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten, Engeland erbij. En zelfs voor zo'n groot land als de Verenigde Staten geldt dat. Die kunnen de wereld niet beheersen.
0: Nee, maar goed, zijn omringd door oceanen aan alle kanten. Kunnen wat meer isolationistisch opereren.
1: Ja, dat kunnen ze doen. Is niet altijd een succes geweest in de geschiedenis.
0: Hè? Nee, maar goed, je ziet de steun aan Oekraïne zo goed als opgezet zijn, toch? Vanuit de VS. Maar ja, inlichtingen worden nog veel gedeeld.
1: Ze delen inlichtingen. Het is ook een verdienmodel geworden. Want wij kopen met westers geld wapens Amerikaanse in Oekraïne. Wapens, die ze dan weer gebruiken in Oekraïne. Maar het leiderschap is natuurlijk heel wankel in de Verenigde Staten. Ruim een jaar terug. You don't have the cards. Mm-hmm. En de publieke vernedering van Zelensky.
0: Van Zelensky in de White House, ja.
1: Omgedraaid is nu. En nu moet de Verenigde Staten vragen: kunnen jullie ons helpen met de verdediging tegen Iraanse drones in de Golfoorlog? Zo snel kan het gaan. Mm-hmm. Maar de vraag is: is er nou pragmatisch handelen gebaseerd op gebrek aan kennis? Of is het een visie? En ik ben er steeds meer van overtuigd dat het vaak het eerste is. Men weet gewoon niet wat men doet.
0: Stel nou, Mart, jij zou de hoogste leider zijn van Oekraïne. Hoogste militaire leider van Oekraïne of van Rusland. Van beide landen. Wat zou je dan nu om die oorlog definitief te winnen? Wat zou je doen? Wat zou je strategie zijn? Wat zou je achter de hand hebben? Welke kaart zou je trekken nu?
1: Nou ja, voor Rusland zou ik zeggen stoppen. Ik zie Rusland deze oorlog niet winnen. Dat roep ik al maanden. Die gaan dat niet winnen. Die hebben er niet meer het kader, niet de middelen, niet de kennis voor. Dus eigenlijk moet je gewoon stoppen. En je weet, het wordt alleen maar slechter. Aan de Oekraïnse kant moet je maar één ding doen. Dat is inzetten volledig op innovatie, innovatie, innovatie. Dat je steeds de Russen een stap voor blijft. Dat is de enige kans dat je als land kunt blijven overleven.
0: En dat kan Rusland niet, dat innoveren?
1: Dat kunnen ze wel. Alleen ze doen het net wat trager dan Oekraïners. En dat heeft met twee dingen te maken. Innoveren doe je niet via de top. En zo zit Rusland wel in elkaar.
0: Ja, die top-down structuur.
1: Innoveren komt van onderaf. En het tweede is, Oekraïne vecht voor het voorbestaan van het land. Dat is anders dan dat je vecht voor macht.
0: Ja, dus Rusland gaat niet winnen. Ja. Ja. En oké. Okay. Hubert Smeets, Ruslandkenner. Ik ben benieuwd of hij het met je eens is. Morgen is hij mijn gast, ook NRC-columnist. Je mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, de vraag is, Hubert, zijn we al eigenlijk niet in oorlog met de Russen? En dat bedoel ik de informatieoorlog. Als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar Reform UK, als ik kijk naar Frankrijk, als ik kijk naar de AfD in Duitsland of rechts in Nederland, heb ik heel veel aanwijzingen, wel vermoedens dat we een bewuste strategie zien van de Russen tegen ons. Gewoon een informatieoorlog die erop gericht is ons te ontregelen. Kijk naar ons eigen land. We zijn een fantastisch mooi land. We hebben nog nooit zo goed gehad als nu en we klagen ons helemaal rot. Waar komt dat vandaan? Zijn we al in oorlog?
0: Ik ga het morgen vragen, Hubert Smeets. Tenminste, jij gaat het vragen, maar we gaan erover doorpraten. Marten Kruijf, dank dat je vandaag de week wilde aftrappen met ons. Voormalig commandant der landstrijdkrachten. Onze aflevering van Big Five zijn terug te luisteren als podcast in de BNR-app. Of ook nog op andere plekken, hoor. Dan kun je in ieder geval gewoon lekker nog een keer luisteren. Ook naar die van vorige week bijvoorbeeld. Ging over de onrust in het Midden-Oosten. Nu op deze zender Thomas van Zijl, mes scherp. In voorbereiding op de wedstrijd van vannacht. En ook die uitzending pikt hij nog wel even mee van BNR Zaken doen. Tot morgen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
21: Even kijken. Benky. B-E-N-K-E-Y. Benky.
22: Benky, dat is toch geen woord?
21: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
23: Benky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Benky. Benky. Steengoed in vermogen.
26: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
5: In de BNR-app.
3: British American Tobacco schrapt een vijfde van het personeelsbestand ook in Nederland. Poetin erkent de moeilijke tijden voor Rusland. En supermarkten zitten niet te wachten op statiegeld op zuivelflessen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Rijn Baardmans. Is er nog sprake van file ergens?
12: Jazeker, het is ook wat drukker dan normaal. 85 kilometer file. Het is druk op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude-Dorp en Roelof Arendsveen. Dat komt allemaal door de wegwerkzaamheden op de A44. Je doet er 30 minuten langer over. Op de A7 is het druk in de richting van de Duitse grens. Vanaf Oudeschans 15 minuten vertraging door de grenscontroles van de Duitse politie. De A67 dan richting Eindhoven. Door bergingswerkzaamheden loop je vertraging op. Tussen Afrit Zomeren en knooppunt Leendeheide. 9 kilometer met ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 31,1. De A7 Den Oever richting Zaanstad bij 32,7. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,8.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen, in het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is, een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de voedselveiligheid en volksgezondheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend, daar wordt onderzoek naar gedaan. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden, als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online? In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wie geen bezwaar maakte, of niet op tijd, tegen de onwettige Box 3-heffing, heeft geen recht op teruggave. Straks meer in het economenpanel van BNR Zaken doen.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
22: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
22: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen meer over de nieuwste stikstofplannen in het economenpanel. Rond nu of 12 het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En om 12:30 een gesprek met Richard Plugge, CEO van Team Visma Leasebike. Deze week, dit weekend, begint de Tour de France. Er is ook nog een sponsor nodig op de wat langere termijn. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van de dag. En dat gaat over de kosten van AI-software in de juridische sector. Legora, dat is een bekend AI-platform voor juristen, kondigde deze week aan het prijsmodel voor de software te veranderen. Daarover schrijft het Financiële Dagblad. In plaats van een vaste abonnementsprijs gaan klanten voortaan betalen op basis van daadwerkelijk gebruik van de software. En omdat advocaatkantoren steeds meer gebruik maken van AI, zullen de kosten hard oplopen. Volgens experts zullen meer juridische AI-leveranciers Legora volgen en moeten advocaatkantoren er rekening mee houden dat de AI-kosten zo'n 2 tot 3 keer hoger uitvallen. Voor veel kantoren komt die kostenverhoging als een verrassing. Zal er rekening gehouden met een vaste abonnementsprijs. Experts adviseren kantoren nu om hun AI-gebruik te monitoren en medewerkers efficiënter te laten werken om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ondertussen nog even een blik op de stand van de AEX. 1062 punten, 0,2% in de plus. Om 1 uur meer van onze beursnerd. Hoe moet de Fed omgaan met oplopende Amerikaanse inflatie? En het kabinet kwam nog voor het weekend met nieuwe stikstofplannen. Dat alles bespreek ik met het economenpanel. Helene Meesters hier, econoom, auteur, columnist, ook verbonden aan de Volkskrant. En Piet Rietman, econoom en ook bekend als oud-bestuurder van FNV, onder andere. Welkom, leden van het panel.
2: Dankjewel.
3: Zitten jullie er een beetje goed in? Rekenkundige ondergrenzen, stikstofnormen, emissiedoelen?
2: Het is Helene? Niet mijn vakgebied.
3: Nou, dan begin ik bij jou. Wat vind je van de plannen?
2: Het zou heel fijn zijn als het succesvol zal worden. En de reactie van de belangenorganisatie die boeren vertegenwoordigt, lijkt het erop dat het goed afgestemd is. Dat we niet weer tractoren in het centrum van Den Haag hoeven te verwachten. En ook niet hier op het paleis, bij het paleis op de Dam. En dat is eigenlijk waar ik op hoop, dat het snel doorgevoerd kan worden, dat er duidelijkheid is en Nederland van het slot kan. Want dat is natuurlijk de belangrijke waar economen op zitten te wachten.
3: En jij vindt onder andere dat de LTO toch een grote boerenbelangenbehartiger best gematigd reageert?
2: Reageerde uitermate gematigd. En degene zei ook, en dat vond ik echt heel goed, die zei van, we hebben ook veel overleg gehad, we hebben al veel van de scherpe kanten eraf kunnen halen. Dat is de manier waarop een regering altijd zou moeten handelen. En zeker met de minderheidscoalitie die we nu hebben. Ik neem aan dat er ook goed contact is geweest met PRO.
3: Ja, er is zicht op een meerderheid in de Tweede Kamer.
2: En in de Eerste Kamer.
3: En in de Eerste Kamer, net zo belangrijk. Piet, jouw eerste indruk van die plannen, want het is nogal wat. Kamerbrief, 12 bijlagen. Ik neem aan dat je je weekend goed besteed hebt.
13: Ja, een hele hoop details waarvan ik sommige goed vind, sommige minder. Nou, dat zal iedereen vinden. Maar de grote lijn is dat er een keuze wordt gemaakt, los van de inhoud van die keuze. En dat verklaart ook dat boerenorganisaties, maar ook VNO-NCW bijvoorbeeld, dat een hele positieve reactie. En aan de andere kant van het spectrum zul je zien dat inderdaad ook pro voor zal stemmen na een paar bewegingen en dingen die ze nog binnen willen halen, vermoed ik. En ja, dat is omdat als je deze keuzes maakt, dan gaan bedrijven weer investeren. Dat is de hele essentie van deze stap die het kabinet nu neemt.
3: Ik sprak vorige week met de voorzitter van de LTO, Ger Koopmans. En die zei wel, sommige dingen hadden wat ons betreft wat sneller gekund. Want het belangrijkste is dat mensen weten waar ze aan toe gaan. Een aantal zaken staat nu toch voor uiterlijk 2027 in de boeken. Is dat snel genoeg?
13: Ja, dat denk ik wel. Het zit hem ook in de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld provincies zullen nu aan de slag moeten met hoe je dan precies waarborgt dat er niet binnen zoveel meter. Dus dat zit meer in het vergunningenstelsel waarin zij een rol hebben. Daarom kunnen een hele hoop maatregelen niet van de een op de andere dag. Maar het belangrijkste is dat als je een ondernemer bent, bijvoorbeeld agrarisch ondernemer of in de keten die daaraan vastzit, dat je dan weet wat globaal de komende tijd het plaatje zal zijn qua return of investment. En dan weet je of je grote investeringen gaat doen.
3: Maar je weet natuurlijk ook dat die stikstofuitstoot voor de landbouw, en het is opgedeeld in verschillende sectoren, omlaag moet met 42% tot 46%. En dat betekent dat je ook moet kijken naar wat je als boerenbedrijf nog wel of niet kunt. Het aantal koeien per hectare, onder andere varkens per hectare, dat moet allemaal drastisch naar beneden. Dus dat moet of met minder vee of met veel meer land. Dat kan dus niet. Dus de slotsom is, het gaat met minder bedrijven.
13: Of minder bedrijven, of innoveren is ook een uitweg.
3: Maar dan wordt een goede toegezien, want er is eerder een heilig geloof geweest in innovatie, bleek in de praktijk tegen te vallen.
13: Ja, ja, maar kijk, in sommige gevallen er zullen landbouwbedrijven zijn die deze regels zien en denken, oké, ik haal hier voldoende vertrouwen uit met mijn locatie om te gaan investeren vanaf 2029. Die zullen dat doen. Er zullen bedrijven zijn die denken, ik pak die uitkoopsom aan en ik vertrek. Die zullen in de buurt van natuurgebieden zitten. In beide gevallen is dat een vorm van duidelijkheid. En ik denk dat daar op zich op dit moment de economie aan toe is.
3: Ja. En daar is ook geld voor beschikbaar. Het gaat om 20 miljard extra nog eens een keertje voor de stikstofaanpak. Met name voor de bedrijven die gevestigd zijn rondom natuurgebieden. Die zone die doet ertoe, 500 meter of zelfs een kilometer. 9 miljard euro ligt er klaar om bedrijven klaar te maken voor een toekomstbestendig model. 2,2 miljard voor het herstellen van natuur. En dan ook nog inderdaad als stok 2,75 miljard euro voor boeren die, nou, ik zei stok, maar wel vrijwillig willen stoppen. Vind je dat een goede verdeling?
2: Ja, dat lijkt mij verder een goede verdeling. Dus opnieuw wil ik zeggen, het is niet mijn specialist, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland van het slot gaat. Ik denk dat het met de stikstofterugdringing, dat de maatregelen die nu voorliggen, dat is een win-win. Je hebt niet alleen voor de natuurgebieden, maar natuurlijk ook het dringt minder intensieve veehouderij. Dringt de vleesconsumptie terug. Dat is goed om CO2-reductie. We hebben de afgelopen week allemaal kunnen zien hoe belangrijk het is om iets te doen aan CO2-reductie, global warming. Kunnen we nieuwe plannen maken? Nederland, er werd eens gezegd door Simon Cooper van Nederland is het eerste land, westerse land, waar je letterlijk ziet dat het tegen zijn grenzen aanloopt, de grenzen van de groei. En ik denk dat dat niet waar is. Nederland loopt er tegenaan dat wij geen beslissingen nemen.
3: Moeten ze ook nog wel juridisch houdbaar zijn. Daar komen we zo meteen nog op terug als we box 3 bespreken. Maar ik heb Van Essen vrijdag meerdere keer horen zeggen dat het geborgd moet zijn, dat het stabiel moet zijn. Kun je dat met zekerheid stellen, dat dit de toets kan doorstaan?
2: Hey, luister, in het land wat er op dit moment in Nederland aan de hand is, met kiezers die vrij hysterisch van de ene partij naar de andere partij rennen, is zeg maar zekerheid voor de toekomst bijna niet meer te garanderen. Ik denk dat als je succes wil hebben met het nieuwe coalitiemodel, met minderheidsregeringen, minderheidscoalities, dat het juist belangrijk is dat ook oppositiepartijen zich committeren aan een langere lijn. Maar met de opkomst van extreem rechts in Nederland durf ik daar niet mijn hand voor in het vuur te steken.
3: Maar dat je het niet nat gaat bij de rechter, dat lijkt me een eerste voorwaarde.
13: Dat is hartstikke fijn, inderdaad. Weet je, dit is ook wel een kwestie van niet alleen betrouwbaar beleid maken, maar keuzes voor de toekomst maken. En ik vind het toch ook wel knap dat een minderheidskabinet dat doet. Want hier zit een stikstofprobleem. Zit een onderliggende keuze in qua ruimtegebruik. Wat willen we eigenlijk? Hoe willen we onze ruimte en bodem gebruiken? Willen we dat daar een groot gedeelte van woningbouw, een groot gedeelte van transport, logistiek, willen we dat een groot gedeelte daarvan eigenlijk voor landbouwexport is? Want dat is feitelijk wat we doen met al die agrarische bedrijven. Dan is landbouwexport niet de meest efficiënte en productiviteitsverhogende manier om je ruimte in te
3: krijgen. Kijk, zo wordt het toch nog zeer economisch allemaal.
13: Nou, oké, fijn.
3: Dank Piet. We gaan naar deel 2 van dit panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Helene Mees en Piet Rietman zijn hier als leden van het economenpanel. Zit je beter in box 1, 2 en 3?
2: Zeker.
3: Goed zo, want dat kunnen we zowel vanuit een Europees als een Haags perspectief aanvliegen. De Europese Commissie presenteerde vorige week een pakket om de belastingregels in de EU te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Kan zo'n 8 miljard euro opleveren. En dan was er daarnaast ook natuurlijk weer nieuws over box 3. Het invoeren van een vermogenswinstbelasting in box 3 kan de schatkist ongeveer 22 miljard kosten in de periode tot 2036. Ramen ambtenaren van Financiën. Dat wordt dan weer niet eerder ingelopen. En dan is er ook nog eens een debat morgen in de Eerste Kamer over hoe het nu toch verder moet met box 3. En de kwestie bezwaar maken. Levert dat wat op? En wanneer moet je dat dan doen? Brussel beginnen?
2: Ja, laten we beginnen met Brussel.
3: Wat zijn de implicaties van deze voorstellen?
2: Nou ja, je zei dat levert 8 miljard op. Maar dat is natuurlijk even van wiens perspectief. Normaal denk je bij als een belasting iets oplevert dat dat voor de schatkist is.
3: Nee, nu voor het bedrijfsleven.
2: Het is een lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
3: We zijn nu heel duidelijk bij BNR.
2: Daar lijkt me dat lijkt me uiteindelijk op zich... Ja, dit past gewoon helemaal natuurlijk in de plannen van het rapport Draghi. Met het idee van jongens, we moeten alle obstakels weghalen... die ervoor zorgen dat er in Europa te weinig risicokapitaal beschikbaar is. En dit is er een kleine bijdrage aan. Ik denk dat het grootste probleem gewoon is dat de meeste Europeanen... en dan met name die wat meer in de zuidelijke landen... al hun pensioengeld in een grote sok stoppen. En hooguit op de bank zetten en dat niet risicodragend beleggen.
3: Verandert dat door deze maatregelen?
2: Niet op grote schaal.
3: Nee. En die 8 miljard, eventjes afhankelijk van wie in het... wil toebedelen wat het oplevert of niet. Maar dat is dus ook in Europese context ook geen megabedrag.
2: Is peanuts. In Europees verband zou het voor Nederland zijn... 8 miljard dat naar het bedrijfsleven ging. Dan zou ik wel eventjes denken van nou, is dat helemaal nodig? Zou dat niet op een betere manier kunnen worden aangewend?
3: Maar je noemt het wel obstakels. Het is ook weer niet zo'n hele gekke gedachte... om obstakels uit de weg te willen ruimen.
2: Nee, daarom. Maar ja, dat is natuurlijk alle vormen van dividendbelasting. Er zijn allemaal bronheffingen. Dus je zou willen dat het uiteindelijk allemaal... in een ideale wereld heb je geen bronheffingen nodig en wordt alles alleen maar aan het eind belast. Nederland was daar altijd een goed voorbeeld van. Dat heeft ons ook altijd, veel kwaad bloed gezet. Dus daar heb ik op zich geen probleem mee. 8 miljard op Europees niveau. Als mensen denken dat dat grote grote verbeteringen...
3: Die houd ik niet meer. We geven hem even het woord.
13: Ik vind het echt zo'n Vincent Karremans gedachtegang. Van we willen administratieve lasten verminderen. En er zijn een hele hoop overbodige regels. En dan gaan we die dus schrappen. En
3: hoe komt Vincent Karremans nou in één keer in dit debat?
13: Nou ja, die doet dit ook... maar dan op Nederlands niveau.
3: Oh ja, die heeft dit als minister van Economische Zaken.
13: Die zegt dan, we gaan een lijst maken met regels en die gaan we schrappen. Want regelgeving staat bedrijfsleven in de weg. Dat is framing en dat gaat er vanuit dat er geen gedachtegang achter de regels zit. En een hele hoop van wat nu bij die 8 miljard administratieve lasten in de EU hoort... zit gewoon het aanleveren van informatie door bedrijven... zodat de overheid kan controleren op een aantal hele nuttige punten... zoals milieuvervuiling, arbeidsrechten en een aantal andere dingen... waar je als samenleving wat aan hebt, maar waar...
0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen en ik...

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Over de plinten. En je bezwijkt onder de administratieve last. Ik zie gewoon kleine organisaties als dat, waar gewoon ze inmiddels 3 FTE nodig hebben om naar de administratieve last te voldoen. Lijkt me zonde.
5: Nee, zeker. Ik zie ook dezelfde problemen. Maar er hoort een afweging plaats te vinden op basis van wat is de administratieve last en wat is het maatschappelijk nut. En ik zie die afweging niet terug in van die ronkende berichten. We gaan 8 miljard snijden in administratieve lasten. Ja.
6: Maar goed, er wordt ook gezegd dat de Europese Commissie een minimumstandaard voor belastingvrijstellingen bij investeringen voor onderzoek en ontwikkeling wil. Geld dat die bedrijven dan kunnen steken in fabrieken, in machines, in onderzoek. Dat zou dan volledig aftrekbaar zijn.
5: Ja, gaan ze dat doen? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Er zit in de Europese Unie een neiging om plannen heel bombastisch te presenteren. Want de nationale publieke opinies moeten ook mee. Want de nationale regeringen moeten mee. En ja, ook in dit geval ben ik benieuwd naar wat is nou de economische doorwerking en hoe gaat het in de praktijk nou echt uitpakken.
6: Piet moet het allemaal nog zien. Heb jij er fiducie in?
4: Nou ja, ik denk als je echt wat wil bereiken, zouden we eigenlijk moeten verplichten dat in zuidelijke landen ook gewoon de pensioengelden worden via pensioenfondsen worden geïnvesteerd en ook risicodragend worden belegd. Maar ik kan me bijna niet voorstellen in deze tijden met opkomend populisme dat nog een draagvlak voor zal zijn om dat democratisch door te voeren. Maar ik denk dat in die zin het hele idee van Mario Draghi, waar het dan 800 miljard of wat was het nog meer?
6: Nou, het is voor een deel publiek en voor een ander deel privaat.
4: Ja, ander deel, ja, maar de helft zou publiek moeten zijn, de half privaat. Ik denk dat we daar nooit aan zullen komen als het spaargedrag niet gaat veranderen.
6: Nu we toch nog even in de wereld van het grote geld zitten. Box 3, vorige week werd duidelijk dat de Hoge Raad tot het orde kwam dat belastingplichtigen die geen bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing over de jaren 2017 tot en met 2020 ook geen recht hebben op compensatie. Hadden ze dat wel moeten krijgen, Piet?
5: Dat zou in ieder geval als eerlijker aangevoeld worden. Maar goed, kennelijk is dat juridisch niet de afweging. En is dat niet hoe dat ingeschat wordt. Dus een Rijksoverheid die denkt hiermee weg te komen.
6: Maar of je nu wel of geen bezwaar gemaakt hebt. Ja, ik dacht, ja, als je dat gewoon even buiten beschouwing laat, heb je toch te veel belasting betaald?
5: Ja,
6: onwettig veel belasting betaald.
5: Lijkt mij ook.
4: Ja, maar nog had je dat zelf aan moeten kaarten. Ik denk de grootste fout die de Hoge Raad heeft gemaakt is überhaupt de Box 3 ruling die ze hebben de eerste. Dat lijkt me de eerste zonde. Ja, dat ze dus de schade nu proberen te beperken voor de schatkist. Dat lijkt me nou. Het is dezelfde de Raad van State weliswaar die al het harde optreden tegen de toeslagenouders, met name moeders in hele slechte posities, zwakke inkomensposities, die hebben ze allemaal heel goed gevonden. En dan over een vermogensrendementsheffing die dan niet helemaal realistisch is met de lage rente. Daar neemt de Hoge Raad zoveel aanstoot aan dat die met heel veel financiële gevolgen voor de schatkist wordt afgeschaft. Ik vind het een. Je ziet wel waar in Nederland wiens belangen in Nederland vertegenwoordigd worden en wiens belangen niet vertegenwoordigd
6: worden. Maar daar zou een Hoge Raad toch niet zo'n boodschap aan moeten hebben? Wie is en welk belang vertegenwoordigd.
4: Maar dat hebben ze wel. Dat is heel duidelijk. Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hebben ze van de ene kant de Raad van State heeft bij de toeslagenouders zo ongelooflijk hard geoordeeld elke keer. Elke keer de hele onredelijke wetgeving die er bestond, hebben ze allemaal geaccordeerd. En hier gaat het over Nederlanders, doorgaans. Ik neem men die met een die veel spaargeld hebben, maar dat niet risicodragend wilden beleggen. En die worden in het gelijk gesteld. Ik vind het ongelooflijk.
5: Ja, ik vind het ook economisch natuurlijk jammer. Want je wil dat mensen wat doen met het geld dat ze op de bank hebben staan. En dat wordt op deze manier beperkt. Dus het is vanuit een perspectief van de gewone sparende burger heel erg jammer, maar ook voor de productiviteit, vind ik.
6: We gaan naar de inflatie in de Verenigde Staten.

0: liep in mei op tot 4,1% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds april 2023. Ook de kerninflatie steeg naar 3,4%. En dan zijn we terechtgekomen in Amerika. Dan kom ik altijd terecht bij Lee Mays. Kevin Warsh is pas aangetreden als voorzitter van de Fed. Met de nodige druk. Misschien wel, wordt althans gesuggereerd vanuit het Witte Huis. Hij leek daar tegen bestand bij zijn eerste rentebesluit. Wat zou hij nu moeten doen?
1: Hij heeft duidelijk uitgesproken tijdens zijn eerste persconferentie dat de Federal Reserve verantwoordelijk is voor de te hoge rente. Hij gaf met name een veeg uit de pan aan de FOMC, het Monetaire Comité, voor zijn aantreden. Dus dat was ook een flinke veeg uit de pan richting Jerome Powell. Toen was de vraag van, ja, maar waarom als u vindt dat de Federal Reserve verantwoordelijk is voor de te hoge inflatie nu, waarom gaat u dan nu al niet verhogen?
0: Ja, maar het werd ook al gezien als heel moeilijk dat hij het niet verlaagde.
1: Ja, nee, zeker. Nee. Maar je ziet ook dat de markten, je ziet wat er met de dollar is gebeurd. Die is in een hele korte periode is die enorm sterker geworden. Dus de gedachte dat de bodem onder de dollar zou worden weggeslagen door het interventionistische karakter van Donald Trump. Daarvan hebben beleggers nu toch het idee van, dat gaat toch niet gebeuren. Die Kevin Warsh is gewoon bestand tegen de druk. En je zei, heel belangrijk wat hij ook zei, is je hebt namelijk nu, ja, je ziet dat de Amerikaanse economie blijft vrij stevig groeien. Alle job reports, elke maand, die vallen positief uit. Steeds zijn er meer banen bijgekomen dan verwacht was door de deskundigen. En ook de consumptieve bestedingen blijven heel hoog, hoewel het consumentenvertrouwen heel laag is. Niet minder consumptieve bestedingen blijven heel hoog. En je merkt dat de economie dus echt wel tegen zijn grenzen aanloopt. En dat dus niet alleen maar de oorlog in Iran, de Amerikaanse aanval op Iran, de oorzaak is van de prijsstijging. Maar dat ook gewoon omdat die economie heel hard gaat. En hij zei ook van, kijk, van die AI hoos, of het een bubbel is, laten we even hier terzijde, daarvan heeft nu het bestedingseffect een groter effect op de economie en het prijsniveau dan het feit dat AI ook de potentie van de economie verhoogt. Hè? Dus ook aan de aanbodzijde wat doet. Dus je krijgt veel meer vraag, terwijl het effect aan de aanbodzijde nog wat dubieus is. Dus ik denk dat er een renteverhoging gaat aankomen.
2: Ik luister aandachtig. Het is niet mijn specialiteit, Amerikaanse economie. Wat ik verbazingwekkend vind is, wat is eigenlijk de basis van de dollar? Hè? We zien bijvoorbeeld de uitgaven aan staatsschuld in de VS zien we maar stijgen en stijgen en stijgen. Wat houdt nou uiteindelijk die dollar overeind?
1: Wat houdt die dollar overeind? Een geloof van investeerders. Je ziet ook op het moment dat het geloof minder wordt. En er zijn toch heel veel bankiers en beleggingsfondsen die helemaal niets meer van de dollar willen weten. Het is in Nederland wel heel moeilijk om een bankrekening te openen als je in de Verenigde Staten woont. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. En dus het is een heel. Dus het vertrouwen is helemaal weg. Maar ja, pensioenfondsen moeten ook met hun geld ergens naartoe. En je ziet toch, het is altijd.
0: En die zitten nog wel in Amerika,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, don't bet against the United States. En dat is eigenlijk elke keer, je ziet ook na de grote financiële crisis, toen dachten we natuurlijk ook van, Amerika is helemaal weg. De dollar, dat wordt een soort, Verenigde Staten is een soort Griekenland. En wat je ziet is juist van de weeromstuit, dat de grote financiële crisis hele grote onevenwichtigheden in Europa blootlegde. En juist de dollar toen heel erg is gestegen. De Verenigde Staten kwam ook veel sneller weer erbovenop. De aanvankelijke ontslagcijfers waren toen echt gewoon gruwelijk. Maar het is toch ook een hele flexibele, dynamische economie.
0: Piet, nog even naar de communicatiestijl van de heer Warsh. Daar ging het vorige week over in dit panel. Leidde tot een frontale botsing tussen Edin Mujagic en Bas Jacobs. Want Edin vond het eigenlijk prima dat hij wat minder ging vertellen en niet altijd meer een persconferentie zou beleggen. Bas Jacobs zei, het is van het grootste belang dat mensen en ook financiële markten beter weten waar ze aan toe zijn. Hoe kijk jij naar wat je nu als centrale bankpresident wel of niet moet zeggen?
2: Nou, ik denk centrale banken hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid richting de maatschappij en niet alleen richting beleggers. Ik kan me voorstellen dat beleggers, zeker in de commerciële hoek, een uitspraak doen in de zin van we willen niet dat er te veel gecommuniceerd wordt. Maar onze pensioenbeleggingen hangen samen met monetair beleid. Wat er gebeurt met onze hypotheken hangt samen met monetair beleid. Wat zeker samenhangt is ons werkloosheidspercentage en daarmee onze loonstijgingen. Dus er is een groot maatschappelijk belang om te weten wat centrale banken doen. En dat moeten ze in simpele taal uitleggen. En
0: dus daar mag je best een avondje voor vrijmaken. Nou ja, om dat uit te leggen.
2: Dat wordt ook wel gedaan. Dat is in Europa ook zeker de traditie.
0: Kevin Warsh deed het nu wat minder. Hè, want zijn laatste statement was ook 100 woorden, geloof ik. En daar liet hij dan verder bij.
1: Ja, dat is maar, de helft van de vorige, ja.
2: In de VS heb je ook echt niet alleen de centrale bank, maar heb je ook de centrale banken op een lokaler niveau. Die geven altijd overal allerlei lezingen. Ik denk dat dat gewoon een ontzettend goede traditie is om zo inzichtelijk mogelijk te blijven.
1: Ja, kijk, wat volgens mij heel belangrijk is, dat mensen weten wat de parameters zijn. Met wat voor model de Federal Reserve in haar hoofd werkt. Kijk, ik denk dat het bezwaar en wat weggevallen is uit de statement is de forward guidance. En die forward guidance was ook heel beperkend. Die was eigenlijk bedoeld, en Janet Yellen was er een groot voorstander van, omdat op het moment dat je bij de lowest zero bound was, de rente was bijna 0%, kunnen we inmiddels niet meer voorstellen, zeker niet in de Verenigde Staten, maar dat je kon, dat je de lange rente, dat je die ook omlaag kon drukken door aan te geven, nou, we verwachten dat die rente nog heel lang, nog jarenlang ongeveer 0% zal blijven. En daar willen ze eigenlijk vanaf, want die forward guidance zorgt er ook weer voor dat je daaraan gebonden bent en dus geen ruimte hebt. Bijvoorbeeld is dat een van de redenen geweest waarom na het uitbreken van de COVID-crisis en met name de oorlog ook in Oekraïne, dat het eigenlijk te lang heeft geduurd voordat de centrale banken hebben gereageerd, omdat ze zich te veel gebonden voelden aan de forward guidance die niet de COVID-crisis en niet de oorlog in Oekraïne hadden meegenomen.
0: Bedankt voor al jullie intellectuele uitstoot hier dit afgelopen half uur in het economenpanel. Helene Mees was hier, auteur, econoom, columnist verbonden aan de Volkskrant, en Piet Rietman, natuurlijk ook econoom. En van harte welkom voor een volgende keer. Tot dan. Zometeen, de supermarkten zien geen hel in statiegeld op zuivelverpakkingen. Blijf luisteren in BNR naar BNR als je daar meer over wil weten.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
3: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
8: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 70 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Daar is het al heel de dag druk vanwege de wegwerkzaamheden aan de A44. Tussen Leidschendam en Hoogmade doe je er 10 minuten langer over. Op de A7 richting de Duitse grens wordt aan de Duitse grens gecontroleerd. Vanaf Oudeschans heb je daarom ook 10 minuten oponthoud. De A15 richting Nijmegen tussen Ochten en Andelst. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en ook hier doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Tot slot een update vanuit de NS. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Dit duurt naar waarschijnlijkheid nog de hele dag. Dan nog wat flitsers, gemeld door flitsmeister. De A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 31,1. En de A27 Gorkum richting Breda, daar staan ze bij 7,7.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
19: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Tijdens de coronapandemie was geen discussie mogelijk over het te voeren beleid. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema voor de corona-enquêtecommissie. Zo vroeg ze zelf om aandacht voor alle maatschappelijke gevolgen. In het bijzonder voor de lage inkomens en jongeren. Maar we hadden alles maar te slikken, zei Halsema. Nu de ergste hitte uit Nederland is verdwenen, heeft het RIVM ook het Nationaal Hitteplan weer ingetrokken. Dat was anderhalve week actief. In die periode kregen verschillende organisaties mails van het RIVM met tips hoe ze konden omgaan met de warmte. Vooral organisaties die met zieken, ouderen en kinderen werken. De dode man die gisteravond laat werd gevonden op het strand van Texel is niet door een misdrijf omgekomen. De politie weet wel wie hij is. Een man van 56, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam lag helemaal bij de duinrand ter hoogte van de Koog. Het kabinet wil het statiegeld uitbreiden naar zuivelflessen, maar supermarkten willen die niet inzamelen. Ze kunnen gaan stinken of ongedierte aantrekken. En dat is een gevaar voor de voedselveiligheid en volksgezondheid. Hoe het dan wel moet gebeuren is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En stranden rond Sydney worden permanent bewaakt met drones. Bij de Australische stad zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien, soms met dodelijke afloop. Het gaat om zo'n 70 stranden waar drones een oogje in het zeil houden. Als eerste bij de drukste stranden. Er wordt ook getest met AI om haaien sneller te herkennen. Het weer van Weer Online. In het hele land schijnt de zon. Het wordt 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht koelt het flink af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zometeen meer over de supermarkten die een uitbreiding van het statiegeldsysteem niet zien zitten. En ijsmakers kunnen hun geluk niet op bij warm weer, maar kan een hittegolf ook te lang duren. Je hoort het zometeen in BNR Zaken doen.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
22: of over de grootste beursgang aller tijden.
21: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
22: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
21: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
22: of in de BNR-app.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
24: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Supermarkten zien het inzamelen van plastic zuivel en sapflessen niet zitten. Maar afgelopen vrijdag meldde het kabinet dat het statiegeldsysteem wil uitbreiden. En moeten ook deze verpakkingen beter worden ingezameld en gerecycled. Vandaag slaat de supermarktbranche, bij monden van de branchevereniging CBL, alarm en waarschuwt het voor stank, ongedierte en risico's voor de voedselveiligheid als consumenten lege zuivelflessen inleveren bij de supermarkt. Contact met Esther Klein-Lankhorst van Verpakt, dat is de stichting die namens de drankensector verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van statiegeldverpakkingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Verrast door de tegenwerping van het CBL of zag u hem al aankomen?
1: Nou, wij wisten wel dat dit inderdaad niet makkelijk gaat worden. We hebben uiteraard een Europese doelstelling te halen, dus we moeten dit gaan doen als uitvoeringsorganisatie. Maar wij snappen wel dat inderdaad de supermarkten, dat die de problemen wel goed zien, ja.
0: Ja, want ik neem aan dat jullie goed contact hebben met het CBL. Onder andere een vertegenwoordiger van het CBL zit in de Raad van Toezicht. Dus ik neem aan dat als u vrijdag zegt, wij staan toch pal achter de minister en wij begrijpen de ambitie, dat u ook wel weet dat sommige van uw leden zullen zeggen, ja, maar hoe dan?
1: Ja, dat snap ik heel goed. En daar zitten we ook echt op te puzzelen, want dat is niet makkelijk. Dus het is niet een ambitie, het is een Europese regelgeving. Dus die moeten we uiteindelijk navolgen. Zo werkt het nou eenmaal. In heel Europa trouwens. Nou hebben we twee dingen inderdaad. Nederland is echt een zuivelland, meer dan andere landen. Dus daar hebben we inderdaad een andere. Daar moeten we naar andere inzameling kijken dan in andere landen. En twee, eigenlijk gebeurt het nu alleen nog maar in Duitsland. Dus we kunnen ook niet heel makkelijk naar het buitenland kijken hoe dat dan gedaan moet worden. En ik snap dat inderdaad de supermarkten hier echt wel problemen mee hebben. Dus we zijn aan het kijken inderdaad, we gaan met een plan van aanpak komen, hoe we dit kunnen doen, zonder dat die problemen inderdaad tot problemen gaan leiden.
0: Nou, maar ik las de afgelopen vrijdag zaken over gescheiden systemen, over misschien wel bulk, hè, zodat je in één keer heel veel meer kunt inleveren bij een punt. Zijn dat dan de oplossingsrichtingen of heeft u nog heel andere suggesties?
1: Ja, we zijn echt wel aan het kijken inderdaad naar, en of het dan de bulk wordt of dat het op een andere, maar inderdaad wel naar die inzamelsystemen, dat je niet het probleem hebt dat het door de hele supermarkt moet gaan, dat de hygiëne allemaal in problemen komen. Maar ook, het gaat om veel meer, het gaat om stank inderdaad en hygiëne. Dus nogmaals, we zijn echt aan het zoeken naar, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we zorgen dat we die 90% halen? Omdat het nou eenmaal een doelstelling is die vanuit Europa komt. Dus dan hebben we dat te doen. En dat is inderdaad lastig. Ja. Ja, we moeten het wel doen.
0: Want u zegt het komt vanuit Europa. Het is dus niet zo dat de minister iets te ver voor de troepen uitloopt en aan de branche vraagt, nou regel het maar en hoe, dat zien we later wel.
1: Nee, nou, het is een Europese regelgeving inderdaad. En hoe dat dan moet inderdaad, dat mag je in Europa zelf besluiten. En wat ik zei, het probleem is inderdaad dat het tot nu toe alleen nog maar in Duitsland gebeurt. En dat andere landen gewoon andere zuivellanden zijn. Iedereen weet wel dat wij opgegroeid zijn met melk is goed voor elk en dat soort dingen. Ja, dat zie je hierin ook terug. Ja. Dat maakt het voor
0: maar
1: ons lastiger dan in
0: andere
1: landen.
0: Ik weet ook dat de zuivelconsumptie ook in Nederland wel terugloopt. Hè? Dat melk de witte motor is en dat een overheidscampagne was. Dat is inmiddels ook wel decennia geleden.
1: Dat klopt, maar het is nog steeds vergeleken inderdaad bijvoorbeeld met een Duitsland, waar het wel gebeurt, echt een substantieel groter deel dan daar.
0: Ja, is dit nu ook een bijna traditionele vorm van verzet? Want we hebben natuurlijk ook de introductie van statiegeld op blikjes meegemaakt. Ik geloof ook dat het CBL daar niet zo heel erg warm voor liep. Ja, weten we over een jaar of wat niet anders dan dat het ook op zuivel zit?
1: We zullen het moeten doen. Alleen inderdaad, wat ik zei, ik kan me heel goed voorstellen dat de supermarkten zeggen, ja, we vinden dat gewoon echt in onze supermarkten niet iets waar we naar uit zitten te kijken. We hebben twee keer zoveel zuivel als in Duitsland. Dus dan hebben we het echt over hele andere zaken. En je hebt daarnaast dat je inderdaad gewoon je dingen kunt inzamelen bij de supermarkt, heb je natuurlijk ook gewoon zaken die je kunt kopen daar. Eigenlijk zijn de supermarkten daar als eerst voor aan de lat. Dat we gewoon hygiënisch al onze boodschappen daar kunnen doen. Dus ik snap absoluut de oproep van het CBL goed. In die zin dat we daar gewoon goed naar moeten kijken en of in het plan van aanpak ook rekening mee moeten houden.
0: En wat denkt u er zelf eigenlijk van? Want linksom of rechtsom, dit zit eraan te komen. Het komt vanuit Brussel, dus 2029 is een belangrijk jaar. Maar we hebben elkaar vaak genoeg gesproken over waar Verpakt voor aan de lat staat. En dat is bijvoorbeeld dat 90% inzameldoel, waar de inspectie ook stevig op toeziet met alle middelen die daarvoor zijn. Is dit dan ook het moment om alvast na te denken over een verdere uitbreiding van dat systeem, of komt dat voor u ook te vroeg?
1: Nou, we moeten wel. Als wij inderdaad die 90% willen halen, dan moeten we zuivel er ook in meenemen. Dus we hebben gewoon geen andere keuze dan inderdaad het plan van aanpak, wat de minister heeft gezegd, ook in september op te leveren. En daar zullen we inderdaad kijken naar verschillende mogelijkheden. Om te zorgen inderdaad dat, nou, wat ik al zei net, dat de supermarkten ontlast worden. Met deze extra stroom die echt wel een andere stroom is dan sappen. Dat ziet iedereen ook wel. Dat er echt hele andere problemen mee zijn. En aan de andere kant moeten we wel zorgen dat we over anderhalf jaar, twee jaar die 90% gehaald hebben. Dus we staan inderdaad voor een moeilijke uitvoering. Maar aan de andere kant, dat hebben we vaker gedaan. Dus ik ga ervan uit dat we dit ook gewoon gaan cheffen.
0: Hester Klein-Lankhorst van Verpakt, dank voor dit gesprek.
2: Ongevraagd advies.
0: De recordhitte van de afgelopen dagen heeft voor veel problemen gezorgd. Lijken we ook een beetje achter ons te hebben gelaten. Toch lijkt het er volgens weervoorspellingen op dat de tropische hitte begin volgende week mogelijk alweer op grote schaal terugkeert. Schrijft onder andere het AD, dan weet u bij wie u moet zijn. Hoe kunnen we voorkomen dat er dan weer massaal energieslurpende airco's worden aangeslingerd? Wat zijn de oplossingen voor de wat langere termijn? Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Eleanor Boekholt-O'Sullivan. Dat is de minister van Volkshuisvesting en de Ruimtelijke Ordening. Komt van Nora van Elveren, lid van ons lobbypanel. En natuurlijk ook vooral van EPA, gespecialiseerd in lobbyadvies en public affairs. Nora, en dan zou je ook nog maar eens in die hitte in de file staan. Het treft jou. Wat een vreselijk lot.
4: Ja, dat klopt. Goedemorgen, Thomas.
0: Goedemorgen.
4: Maar ik heb gelukkig wel airco in mijn auto, dus u hoeft geen medelijden met mij te hebben.
0: Hoe ging het de afgelopen dagen met je? Want dat is geen geheim meer, zelfs geen publiek geheim meer. Je bent ook nog zwanger.
4: Klopt. Ja, dan heb je wat meer moeite om de hitte te verwerken. Sommige gemeentes hebben daarom zelfs subsidie voor zwangere vrouwen om zonwering en andere dingen aan te schaffen. En dat zette mij eigenlijk wel aan het denken voor het item van vandaag, Thomas. Omdat deze hittegolven die komen natuurlijk steeds meer voor in Nederland. Maar wij zijn traditioneel gezien als land vooral gericht in de bouw op het binnenhouden van de warmte. Ja. We moeten allemaal van het gas af. We hebben allemaal subsidies om ons huis te isoleren. Maar de hitte weer naar buiten krijgen, of eigenlijk nog beter de hitte überhaupt buiten houden, daar zijn we als land, staan we nog in de kinderschoenen.
0: Nee, ja, we hebben gewoon ovens gemaakt de afgelopen decennia om er maar voor te zorgen dat we het warm genoeg hadden, dat we er warmpjes bij zaten. En dat komt nu als een boemerang terug.
4: Ja, dat klopt. En daarom wil ik het vandaag hebben over. We kunnen natuurlijk een airco aanschaffen. En soms is dat ook gewoon nodig. Maar op de lange termijn is dat niet houdbaar, omdat die airco's eigenlijk het probleem verplaatsen. Dus de warme lucht gaat van binnen dan naar buiten. En vooral in steden betekent dat een stad alleen maar verder opwarmt. Dus het is fijn voor de mensen die dan in die airco zitten. Maar als land als geheel of als stad als geheel verplaats je het probleem alleen maar en vererg je het probleem alleen maar. Omdat het een soort visuele cirkel is.
0: We hebben de afgelopen dagen natuurlijk wel kennis gemaakt in verschillende steden met koelteplekken. Dus die overheid die doet dan wel iets anders om die visuele cirkel te proberen te doorbreken.
4: Dat klopt, hoewel die koelteplekken natuurlijk ook met een airco vaak worden aangezwengeld. Maar het is in ieder geval een oplossing voor de korte termijn. Zo zijn er nog wel andere oplossingen te bedenken. Zo zag ik bijvoorbeeld in verschillende verkiezingsprogramma's de afgelopen verkiezingen de 330-300 regel staan. Dat is een wetenschappelijk onderbouwde vuistregel voor stedelijke vergroening. Bedacht door bomenexpert Cecile Konijnendijk. What's in a name? En dat stelt dat iedereen vanuit zijn woning minstens 3 bomen moet kunnen zien. 30% kroonbedekking moet hebben in de wijk. En maximaal 300 meter van een park moet verblijven. Nou, dat is meer vanuit natuuroogpunt. Maar ook groen in steden zorgt enorm voor verkoeling. Hier in Den Haag heb je van die hittekaartjes dat je kan zien hoe heet het in bepaalde straten of wijken wordt. Dan kun je gewoon zien dat als er minder groen in de wijk aanwezig is, dat de temperatuur veel hoger oploopt dan als er meer groen in de wijk is. Maar je kan ook aan ventilatie of zonwering denken bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat zou je dan moeten subsidiëren?
4: Een aantal dingen zouden mijn advies zijn aan de minister op dit vlak. Het begint bij wat meer groen in steden, of dat nu die bomenregel is of andere zaken. Dan zou ik inzetten op een wettelijk kader inderdaad voor subsidies. We hebben allerlei verduurzamingssubsidies in Nederland. ISDE, andere zaken. Maar die zijn allemaal gericht op het isoleren van je huis en op het verminderen van je stroomverbruik. Maar er is niks op gericht om eigenlijk het voorkomen van stroomgebruik, bijvoorbeeld door een airco, of juist door het buitenhouden van hitte. Dus kijk daar met een net iets bredere blik naar. Gebruik bestaande subsidiekaders om bijvoorbeeld zonwering en ventilatie te kunnen stimuleren. Zodat de volgende keer hopelijk de scholen niet gelijk een dag dicht hoeven.
0: Nee, oh, ook dat nog, ja, inderdaad. Ik was het gelukkig alweer bijna vergeten. Overigens, moet ik erbij zeggen, ik had het nog even opgezocht. Het is nu wel warmer in Nederland, maar er gaan bij extreme hitte, en ik snap dat dit natuurlijk een uitzonderlijk geval is, maar er gaan wel minder mensen dood dan een kwart eeuw geleden. Dus blijkbaar zijn we wel beter in staat om die risico's te mitigeren, om dat te lijf te gaan. Misschien heeft dat wel te maken met het nationale hitteplan waar mensen zich nu aan houden, maar gaan er dan ook dingen goed? Hebben we ons er toch een beetje op ingesteld?
4: Ja, dat denk ik wel. Misschien juist omdat het ook vaker voorkomt en omdat we dus meer bewust zijn van de risico's. Tegelijkertijd las ik ook onlangs in de media dat we tegenwoordig zo goed weten te bouwen, dat onze nieuwe bouw, dat die zo goed geïsoleerd is, dat we op termijn juist daar een heel groot probleem gaan krijgen. Dat juist nieuwe gebouwen, het lijkt een beetje contraproductief, maar dat juist nieuwe gebouwen nu het warmste zijn. Omdat we in onze bouwnormen geen rekening houden met het buitenhouden van die hitte. Dus dat zou mijn laatste aanbeveling aan de minister zijn. Kijk ook bij bouwregelgeving. Toevallig is er woensdag een commissiedebat in de Kamer.

0: Dus wie weet kan ze er gelijk wat mee. Kijk ook bij bouwregelgeving naar welke normen je stelt voor het buitenhouden van die hitte. Dat kan zowel bij nieuwbouw, maar ook bij renovatie zijn. Dus de bestaande woningvoorraad.
1: Dit waren meerdere ongevraagde adviezen die misschien al woensdag ergens een weg vinden in Den Haag. Nora van Elveren van EPPA, dank voor al dat advies. Wil je eerdere adviezen terugluisteren? Abonneer dan op de podcast Ongevraagd Advies. Iedere maandag praat ik op dit tijdstip over tech met Jasper Bakker, redacteur van het techplatform Tweakers. Jasper, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja. Problemen voor Meta. Wat zijn die problemen?
2: Nou ja, naar verluid is Meta groot gebruiker van Google's AI Gemini. En Google zou in maart tegen Meta gezegd hebben: sorry, wat jij wil inkopen capaciteit kunnen wij niet leveren, dus je moet maar wat minderen.
1: En is dat persoonlijk of hebben ze dat tegen meer klanten gezegd?
2: Nou, ze hebben het schijnbaar tegen meer klanten gezegd. Alleen Meta is een hele grote Gemini-klant voor Google. En Meta gebruikt intern heel veel Gemini. Dus daar komt die beperking van capaciteit een beetje hard aan.
1: Die worden hard getroffen.
2: Yep.
1: Ja, maar toch nog even, want Meta zelf is natuurlijk ook niet de gemiddelde MKB'er. Die kunnen toch wel begrijpen dat ze niet te afhankelijk moeten zijn van de modellen van Google.
2: Ja, en sterker nog, Meta is zelf ook een groot ontwikkelaar van AI-modellen en AI-toepassingen. Maar ja, het is een red race in AI-land. En schijnbaar is Google's en Gemini op bepaalde gebieden beter dan wat Meta zelf heeft ontwikkeld. Dus voor bepaalde interne toepassingen, denk aan het herkennen van schadelijke content en die offline halen bij Facebook, Instagram, et cetera. Daar zou Gemini nog iets beter in zijn, dus is Meta dat veel gaan gebruiken. Alleen AI trainen en AI gebruiken kost heel veel rekencapaciteit. En daar zit Meta zit een beetje krap. Google zit een beetje krap, AWS zit een beetje krap, Microsoft Azure zit een beetje krap. Dus de een koopt bij de ander capaciteit in, de ander gebruikt een AI-model van de ander. Net zolang totdat je zelf een beetje eruit bent.
1: Mm-hmm. Maar dat heeft volgens mij de topman van Alphabet ook wel gezegd. Hè, wij zouden veel sneller kunnen groeien als we niet zelf ook in de knel zouden zitten en ergens de grenzen van onze capaciteit bereiken. En dat merken precies. Die klanten nu ook.
2: Ja, en die klanten die willen dus meer afnemen dan wat Google kan leveren. En Google, net zoals al die andere grote bedrijven, is ook bezig om nieuwe datacenters te bouwen, om nieuwe rekencapaciteit te doen, erin te zetten en die dan aan klanten en aan zichzelf te kunnen aanbieden. Maar de GPU's van Nvidia zijn schaars en heel duur. Het bouwen van een datacenter doe je in een paar jaar en is heel duur. En datacenters gebruiken heel veel stroom en heel veel water en genereren heel veel hitte.
1: Maar Jasper, dat is natuurlijk iets waar we de komende tijd dan nog rekening mee moeten houden. Maar als je kijkt naar hoeveel investeringen er zijn aangekondigd door bijvoorbeeld deze grote bedrijven om die datacenters in de nabije toekomst dat eigenlijk te kunnen gaan bouwen, dan is dit van tijdelijke aard of niet?
2: Nou ja, dat zou je denken. Maar we betalen eigenlijk nog steeds niet echt de echte prijs voor wat we aan AI-gebruik doen. En dat geldt waarschijnlijk ook wel voor grote klanten als Meta. Heel veel AI-aanbieders zitten nu nog in het, zoals we met Uber gezien hebben, tegen kostprijzen of goedkoper of nog goedkoper aanbieden, in de hoop dat jij heel snel de grootste wordt en dan kun je de prijzen gaan verhogen. Dus nu heel veel bedrijven die AI aanbieden leggen erop toe. En bepaalde toepassingen die heel intensief zijn voor AI, denk aan AI-video, die zijn eigenlijk te duur om te bestaan.
1: Dus dat verandert dan weer het hele speelveld op het moment dat je de echte prijs moet gaan betalen, de werkelijke prijs.
2: Precies. En bepaalde aanbieders zijn nu overgegaan van je betaalt zoveel per maand voor dit AI-abonnement en zoveel per maand voor dat AI-abonnement. Heel veel van die aanbieders zijn nu overgegaan op het rekenen van zogeheten tokens. En dat is wat jij verbruikt. Ja. Dus als jij iets intikt dat heel complex is, verbruik je al heel veel tokens. Als je dan een antwoord krijgt dat heel complex is, dan verbruik je ook al heel veel tokens. En dan is nu je te goed op voor deze maand. Betaal maar bij.
1: Ja, dat stond vandaag nog in de krant. Dat de advocatenkantoren dachten, we hebben een vast abonnement en daar kunnen we wel rekening mee houden voor de komende periode. Maar steeds meer van die aanbieders die gaan over naar daadwerkelijk gebruik en dan gaat het lelijk in de papieren lopen.
2: Ja, dan kun je inderdaad in een weekje AI gebruiken en eens je budget voor een maand er doorheen hebben gejast. Dus ja, is ook lastig. Dus Meta, die dus van Google niet genoeg capaciteit krijgt van wat ze willen, die is intern ook aan het zeggen van nou, tegen zijn medewerkers, wees maar iets zuiniger, ga maar iets efficiënter om met die AI-tokens. En ondertussen werkt Meta natuurlijk ook aan zijn eigen AI en die hebben ook een nieuw Muse Spark-model wat schijnbaar functioneel in de buurt komt van het Gemini biedt. Dus misschien dat Meta binnenkort tegen Google kan zeggen, we hebben niet meer zoveel nodig.
1: Maar was het niet Meta dat ook probeerde door AI en het zoveel mogelijk gebruiken van AI de medewerkers overbodig te maken? Dus als die medewerkers nu op rantsoen worden gezet, wat komt er dan van dat plan terecht?
2: Ja, en welke medewerkers? Want ja, bepaalde medewerkers zijn beter dan anderen. Als AI op een gegeven moment minder goed is of te duur wordt, misschien is de mensen op een gegeven moment toch wel weer goedkoper en efficiënter.
1: Oh? Jasper, wat een verrassend slot.
2: Ja, voor een tech-redacteur. Ik ben ook verbaasd.
1: Ja, of je redt hier je eigen hachje. Ja. Nee.
2: Weet je zeker dat je mij aan de lijn hebt en niet een deepfake?
1: Nou ja, mocht dat zo zijn, dan, nou, hoe dan ook. Het is gewoon reden om af te ronden. Jasper Bakker van Tweakers, tot snel weer.
3: Het MKB praat mee.
1: Met de tropische temperaturen van dit weekend was iedereen natuurlijk op zoek naar verkoeling. Je zoekt de schaduw op, je neemt een duik of zet de ventilator nog een standje harder. En je neemt een ijsje. Vliegen die met het warme weer nou echt als warme broodjes over de toonbank? Tijn Baert, die weet het, hij is oprichter van het plantaardige merk Gudu. Welkom.
4: Hoi, goedemorgen. Leuk dat we even mogen meepraten.
1: Ja, weer, want je bent hier wel eens geweest om te pitchen, geloof ik.
4: Ja, klopt. Ja, dan hadden we iets moois te vieren. Ja,
1: de rest is geschiedenis. Want hoe gaat het nu met het bedrijf? En zeker ook met in de achteruitkijkspiegel de afgelopen dagen?
4: Ja, heel goed. Heel goed. We zijn mooi gegroeid. En bij deze dagen vliegen ze als warme ijsjes over de toonbank.
1: Ja, kon je daar nog tegenop leveren? Of kwam je ergens je grenzen tegen?
4: Nee, zeker. Nee, we maken natuurlijk een mooi prognoseplan. Om klaar te zijn voor deze warme maanden. En daar nemen we ook wel hittegolven in mee. Maar het is wel dat hij nu zo vroeg komt, is wel weer bijzonder.
1: Ja, en zit er ook nog weer een piek aan wat mensen aan ijsjes willen consumeren? Want je neemt één ijsje, nou, als het heel dol is en je nadert 40 graden, overweeg je misschien nog een tweede. Maar ja, het
4: zeker,
1: moet ook weer niet te dol worden.
4: Zeker zie je dat. Zeker zie je dat terug. Je ziet eigenlijk, als het te lang mooi weer is, dat het wel een beetje afneemt. Dat is een beetje ijsjesmoe.
1: Oeh, de problemen van een ijsjesmaker. Te lang mooi weer.
4: Sorry?
1: Nee, dat zijn echt de problemen van een ijsjesmaker.
4: Ja, een beetje gekkig is dat. En nu zie je trouwens ook, maar dat is wel mooi dat we nu ook in de supermarkt erbij liggen, dat als het te warm wordt, dat mensen toch niet naar buiten gaan en naar de horeca lopen.
1: Oh.
4: Of binnen blijven, dus dan gaan ze het in de supermarkt halen. Dus we waren net bezig met alle cijfers doornemen van afgelopen week. En dan zie je toch echt wel weer een piek in retail.
1: Mm. Maar je gaf net aan dat je dat natuurlijk prognotiseert. Je moet ergens rekening mee houden. Wanneer wordt het heet en hoe spelen we daarop in? Is dat dan een beetje scheef gelopen, aangezien het nu al zo vroeg zo warm is?
4: Nee, dat niet. Nee. En we kunnen altijd bijproduceren, maar we proberen hier wel op voorbereid te zijn. En dat lukt ons. Tot nu toe hoeven we nog nooit nee te verkopen. Dus dat gaat wel goed.
1: Ga jij ook uit van een steeds langer ijsseizoen? Of bestaat dat überhaupt nog?
4: Nog niet. Maar je ziet wel, ik ben nu al een tijdje mee bezig, maar je ziet wel de laatste jaren dat het voorjaar wel eerder begint en dat het najaar langer doorloopt. Dus we zijn, je hoeft niet echt op anticiperen, maar je ziet wel al een trend gaande. Ja.
1: Nou, zeker. Waar je dus wel op moet anticiperen is, wat is het beste verkoopkanaal? En dat hangt dus, blijkbaar hoor ik van jou heel erg af, van hoe heet het echt is. Als het te heet is, dan gaan mensen toch weer naar andere plekken om dat ijsje te scoren.
4: Klopt. Dus daar zijn we nu volop mee bezig om ook meer retail daarin aan te sluiten. Je moet eigenlijk overal moet je gewoon liggen. Dus alle kanalen moet je hebben, zodat je dat mensen nooit misgrijpen.
1: En is dit ook het moment om na te denken over nieuwe ijsjes, andere smaken? Of is het nu vooral alle hens aan dek proberen dat je de logistiek op orde hebt, dat je daar bent waar je moet zijn? En komt de productontwikkeling dan weer op een later moment als het
4: We hebben net een sessie gehad vanochtend. We hadden een Q&A eruit gegooid naar al onze fans. En daar hebben we mooie 30 nieuwe smaken over de schutting gegooid.
1: 30 nieuwe smaken?
4: Noem even
1: de gekste. Waarvan je denkt, we hebben het maar op papier gezet, maar ik hoop niet dat het hem wordt.
4: Even kijken, de allergekste. Die het niet gehaald hebben. Ja, Edelflower Blood Orange.
1: Oh.
4: Bijvoorbeeld. Jammer. Dat is wel heel toch wel wat te uniek.
1: Goed, nou wie weet ooit. Tijn Baert van Gudu. Fijn dat je hier was om iets te zeggen over jullie groei. En de plantaardige ijsjes die de afgelopen dagen weer massaal zijn verkocht. Ben je MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
3: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Zometeen Edi Mujagic met het laatste macro-economische nieuws en een blik op de wereld.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom aanstaande donderdag.
7: De hele dag.
6: Lekker veel Bruno Mars.
7: Op Business Beats.

0: speed.
1: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
2: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
5: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
6: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
7: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
6: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
7: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
6: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
7: Op BNR en als podcast.
8: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
8: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
10: Nu in de BNR-app.
11: De extreme hitte remt de Nederlandse economie. Brussel wil het enorme handelstekort met China aanpakken. En British American Tobacco schrapt een vijfde van het personeelsbestand ook in Nederland. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Rijn Baartmans, bij de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen ergens op de A15.
12: Ja, dat klopt. Ja. In de richting van Nijmegen staat tussen Elst en Bemmel een vrachtauto met een lekke band. 20 minuten vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Op de A12 is het richting Duitsland druk. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 15 minuten door de grenscontroles. En op de A12 richting Den Haag is het druk tussen Woerden en Nieuwerbrug. 15 minuten door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. Tot slot nog vanuit de NS een update. Er rijden door een stroomstoring geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht. Naar waarschijnlijkheid duurt dat nog de hele dag. Enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 58,0. De A27 Gorkum-Breda bij 7,7. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Daar staan ze bij 83,5.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. De rechter heeft de oud-directeur van het Rotterdamse Fotomuseum gelijk gegeven. Er was geen goede reden voor haar ontslag en daarom krijgt ze 400.000 euro schadevergoeding. Birgit Donker werd een jaar geleden ontslagen vanwege sociale onveiligheid en een angstcultuur. Maar daar is volgens de rechter niets van gebleken. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelinge examens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Hoe werkt de miljoenenoperatie achter de jacht op de gele trui in de Tour? De Frans natuurlijk, die begint komend weekend. Je hoort het zo meteen van de CEO van Team Visma, Leasebike, Richard Plugge. En de kans dat Edi Mujagic ooit ambtenaar wordt, wordt steeds kleiner. Straks meer in Benen Zaken doen.
0: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
16: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
17: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
16: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
17: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
11: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de CEO van Team Visma Leasebike, Richard Plugge. Maar nu eerst.
1: Macro met Mujagic.
11: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Thomas.
11: Ik ontwaar een voorzichtige glimlach op jouw gezicht. En dat komt misschien omdat jouw smeekbede is gehoord. Staatssecretaris Van den Burg, niet voor niks ook verantwoordelijk voor de slagvaardige overheid, heeft aangekondigd dat het
18: voor de slagvaardige overheid te willen gaan.
11: Ja, nou precies.
18: Dat past goed bij inderdaad wat hij moet doen. Het zou om duizenden ambtenarenbanen gaan die vervangen kunnen worden tot op zekere hoogte door AI. En dan vooral iets wat in de afgelopen jaren zo ontstaan is, is dat heel veel mensen die bij de overheid werken, die zijn manager van dit of dat. Of ze ondersteunen andere ambtenaren die doen wat ze doen.
11: Lijkt wel een bedrijf.
18: Het lijkt wel een bedrijf.
11: Of hebben bedrijven geen managers?
18: Nou heeft het zittende kabinet heeft aan het einde van de rit een besparing van 1 miljard euro ingeboekt alvast, als we het hierover hebben. Nou, 1 miljard euro is heel veel geld, maar laten we het toch even in perspectief plaatsen. Het is 0,2% van totale overheidsuitgaven, ofwel minder dan 0,1% van de Nederlandse economie. Dus het oogt veel te zijn, maar het effect is heel klein. Maar goed, het voornemen is er en dat lijkt mij wel goed nieuws.
11: Ja, je zegt het is misschien te bescheiden. Van den Burg heeft vrij
18: wettelijk gezegd,
11: ik ga echt niet met een zaag erdoorheen. Milei heeft dat gedaan in Argentinië. Zover wil hij niet gaan.
18: Nou ja, dat vond ik ergens wel heel raar om te horen. Want toen de Nederlandse overheid tientallen duizenden extra ambtenaren ging aannemen, ging het wel heel snel. Dat moest allemaal heel snel. En het afbouwen van een klein deel van dat aantal, ja, dat moet blijkbaar heel voorzichtig lees uitgesmeerd door de jaren heen. Daar komt nog bij dat er jaarlijks 500 regels geschrapt moeten worden, las ik.
11: Ja, dat is niet gelukt.
18: Vanaf nu gaat het dus blijkbaar wel lukken. Maar ik heb een aantal vragen naar aanleiding van het nieuws. Eerst een opmerking. Ik denk dat niemand het mij kwalijk neemt als ik hier een beetje sceptisch over ben. Want het is niet voor het eerst dat we horen dat er gesnoeid gaat worden in de regels en het aantal ambtenaren. Maar toch een aantal vragen, want het gaat uiteindelijk om de details, ook bij zo'n plan. Als we het over die 500 regels per jaar schrappen, is het per saldo of niet? Want als je 500 regels gaat schrappen en 400 regels, nieuwe regels erbij doet, ja, dan is het 100 per saldo. Dus dat zou ik graag willen weten. Als we het over het reduceren van het aantal banen bij de overheid hebben, hoeveel banen per wanneer? Dus duidelijk plan. Dan en dan moeten we op daar en daar op.
11: Nou, Van den Burg heeft wel gezegd wie het dan betreft. Hij noemde een rijtje managers, adviseurs, persvoorlichters en secretaressen.
18: Nou ja, goed. Ik zou zeggen, koppel daar ook een beetje tijdspad aan. Hoe snel dat allemaal moet gaan. We hebben het over de overheid, dus wat er dan heel vaak kan gebeuren, is dat de mensen die ergens een manager van zijn, dat die ergens anders geplaatst worden bij de overheid, waarbij de functie anders gaat heten. Nou, dan heb je gesnoeid in managementlaag. Maar hoeveel ambtenaren...
11: Het gaat toch ook wel om aantallen? Er moeten toch minder ambtenaren zijn, ook in het idee van den Burg?
18: Ik wil daar iets meer over horen. Zijn er doelen per ministerie, want als je aan zo'n operatie begint, is het altijd wel goed om doelen te hebben. Dan weet je in ieder geval waar je naartoe werkt. En kun je zeggen of iemand er wel in slaagt de maatregelen door te voeren of niet. En lijkt me niet onbelangrijk, wie voert het uit? En hier zou je, denk ik, een zo klein mogelijke rol voor de overheid zelf, voor de ambtenaren zelf moeten doen. Want anders loop je het gevaar dat het allemaal echt gaat verzanden in één grote bureaucratie. Ja.
11: Er is overigens in het regeerakkoord wel het nodige over gezegd. Hè, Van den Burg komt ook niet zomaar uit de lucht vallen.
18: Nee.
11: Er is een staatssecretaris omdat dit beleid was. En er hoort een taakstelling bij die vanaf 2030 structureel 400 miljoen euro moet opleveren. En de vernieuwde Rijksdienst en de slagvaardige overheid, waar hij dus voor is, moet vanaf 2030 structureel 1 miljard euro besparen.
18: Nou ja, kijk, het is goed om weer eens te horen dat men hier werk van gaat maken. Ik hoop dat er nu ook werk van gemaakt wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren. En ik moet het dan volgend jaar wel ergens gaan zien in een miljoenennota, et cetera. Als je dan kijkt naar het aantal banen bij de overheid, als je kijkt naar de collectieve lastendruk in het land, zou je al een beetje een effectje, een heel klein effect daarvan moeten zien. En als dit maar geen echte leven versie gaat worden van de Britse serie Yes Minister, Thomas. Dat is een serie die gaat over ambtenarij in Londen.
11: Vermakelijke serie?
18: Vermakelijke serie. Echt van harte aan te bevelen om die weer eens te gaan bekijken voor iedereen. Maar daar gaat het dus heel vaak over een slagvaardige overheid van maken. En elke aflevering die daarover gaat, eindigt met er komt niks van terecht. En ik zal even één voorbeeld geven. Men komt op een gegeven moment erachter dat er een ziekenhuis in het land is waar 500 administratieve medewerkers werken, maar geen patiënten liggen. En de minister die verantwoordelijk is voor slagvaardige overheid, die komt daarachter en die roept zijn hoogste ambtenaren bij zich, zeggen: we hebben een ziekenhuis, 500 administrateurs aan het werk, maar niet open voor patiënten. Waarop die hoogste ambtenaar zegt: ja, maar u vergeet wel één belangrijk ding. Dat ziekenhuis heeft vorig jaar de prijs gekregen voor het meest hygiënische ziekenhuis van het land. Ja, nogal logisch als er geen patiënten zijn. Nou goed, aan het eind van die aflevering, de hoogste ambtenaar zegt: wij gaan een onderzoek instellen hoe we dat kunnen regelen. De conclusie is: we hebben 500 extra ambtenaren nodig om dat allemaal uit te voeren. Dus hopelijk wordt dit niet zo'n aflevering, Thomas.
11: Edi Mujagic, televisierecensent, maar gelukkig ook vaak op de radio. Later deze week spreken we elkaar weer. Tot dan.
10: Blik op de wereld.
11: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van mijn collega BNR buitenlandredacteur Luc de Klerk. Luc, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Thomas.
11: De handelschef van de EU, dat is Maro Sefcovic, ontmoet vandaag zijn Chinese collega om te praten over, daar zijn ze weer, de handelsrelaties tussen de EU en China. Een gesprek onder hoogspanning. Met welke inzet begint Sefcovic?
19: Ja, want de EU heeft natuurlijk een handelstekort met China. Was vorig jaar 360 miljard euro. En die zorgen over de Chinese exporten naar Europa zijn de afgelopen tijd weer aardig gegroeid, omdat dat tekort ook alleen maar verder oploopt. En het is natuurlijk bekend dat weer gevolgen heeft voor de Europese industrie. Dus vooral in Duitsland erg, maar ook wel in landen als Zweden, Polen, Italië, Finland, Tsjechië, Hongarije. Daar zie je ook wel de gevolgen. En onder aanvoering van Ursula von der Leyen wil de commissie een hardere aanpak tegen China. En de hoofdsteden zijn daar ook in meegegaan. En Sefcovic heeft dus een mandaat van de lidstaten om dit aan te pakken. Aan de ene kant door wel het gesprek met de Chinezen dus te blijven aangaan, zoals vandaag. Maar aan de andere kant ook door maatregelen klaar te leggen om mogelijk tegen China op te treden. Nou, er is natuurlijk die handelsbazooka, het anti-dwang-instrument. Maar de commissie moet eigenlijk meer instrumenten ontwikkelen die dan mogelijk gebruikt kunnen worden. De vraag bij alles is natuurlijk wel of de EU vervolgens ook echt bereid is om ze dan ook weer in te zetten. Want ja, als China doorheeft dat de EU vooral heel goed is in allerlei wapens op tafel leggen, maar niet in daadwerkelijk de trekker overhalen, dan stellen ze natuurlijk ook niet veel voor. En de taak van de Chinese handelsminister zal vandaag dus dan ook vooral zijn om een beetje af te tasten hoe serieus Brussel dan precies is.
11: Maar Sefcovic, als ik je goed begrijp, die heeft al het nodige dat hij mee kan nemen, dat hij in de strijd kan werpen, maar hij wil meer, hij moet meer.
19: Ja, dus je hebt natuurlijk bestaande dingen. Lastige daarvan is soms ook wel dat het vaak dan per individueel geval beoordeeld moet worden en dat dan die inzet elke keer weer bij de rechter aangevochten kan worden. Nou, von der Leyen heeft ook al gezegd dat anti-dwang-instrument, de bazooka, dat is niet uitgesloten. Daarbij die inzet daarvan, dan moet je denken aan invoerheffingen op goederen of diensten, of het de bescherming van intellectueel eigendom van dan bijvoorbeeld Chinese bedrijven verminderen. Of ook overheidsopdrachten, dus publieke aanbestedingen, om daar buitenlandse bedrijven toe te ontzeggen. Maar er wordt ook gesproken over een overcapaciteitsinstrument. Dat je heffingen dan kunt instellen wanneer een land meer van een bepaald product produceert dan economisch te rechtvaardigen is.
11: Dat is in China wel aan de orde.
19: Ja, nou precies. Maar dat idee lijkt toch ergens uiteindelijk ook dan weer moeilijk om te definiëren en ook daadwerkelijk uit te voeren. Nou heeft de Franse president Macron eerder al een voorstel gedaan om een soort Europese versie van het 301-instrument in Amerika, om dat in Europa ook te maken. Want daarmee legt de VS heffingen op om schade tegen Amerikaanse handel dan aan banden te leggen. En dan heb je ook nog andere opties om juist die defensieve handelsmaatregelen ook te laten samengaan met het industriebeleid. Dus dat je dan bij bepaalde publieke aanbestedingen zegt van dit moet echt een lokaal of in ieder geval Europees bedrijf worden. En ook de Europese Commissie heeft deze maand nog het Tech Sovereignty pakket aangekondigd. En daarmee willen ze bijvoorbeeld ook de Europese chipindustrie een boost geven. Dus daar wordt ook wel aan gewerkt om bedrijven uit kritieke sectoren bijvoorbeeld ook uiteindelijk te dwingen om tot diversificatie over te gaan als het gaat om de leverancier. Maar ja, de vraag bij alles is dus wel, hoe gaat dan ook China er weer op reageren? Want ja, China is ook niet per se gebaat bij een grote handelsoorlog, maar het staat op zich ook wel sterk in zijn schoenen, zeker na de onderhandelingen met Amerika ook wel.
11: Dan nog even naar een andere handelspartner van de EU. In Zuid-Amerika praten de leiders van Mercosur deze week over de handelsdeal met de EU. Luc, dan moet je me toch eventjes goed inlichten, want ik dacht dat na eindeloos onderhandelen, dat heeft jaren geduurd, misschien wel langer dan een decennium, dat het akkoord er lag. Dus wat valt er nog te bespreken?
19: Ja, al meer dan na 25 jaar. Het is al deels geïmplementeerd sinds 1 mei. Maar eigenlijk ook nog steeds niet helemaal, omdat aan de Europese kant het Europees parlement eerst wil dat het Europees Hof er nog weer naar kijkt. Dat kan ook nog weer 2 jaar duren. En de kans is klein, maar het zou kunnen dat de rechter dan zegt, nou, het akkoord is niet in lijn met Europees verdragen, dus er moet nog weer verder onderhandeld worden. Maar het akkoord is dus deels al wel geïmplementeerd. Maar nou gaan Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay nog onderling afspraken maken over wie dan precies hoeveel van die vruchten plukt of van betere toegang tot de Europese markt.
11: Maar daar kan het niet op stuk lopen, hoe zij het onderling met elkaar
19: uitleggen. Nee, dat is gewoon hun eigen interne aangelegenheid. Okay. Dus voor Europa maakt dat minder uit. Ja. Maar toch, voor die landen is het natuurlijk wel belangrijk, want Europa heeft ze dus zijn exportquota's afgesproken voor hoeveel bijvoorbeeld vlees of suiker ze naar Europa mogen exporteren. Maar die gelden dan voor dat hele Mercosur-blok. Dus ze moeten zelf uitzoeken wie dan hoeveel van die quota krijgt.
11: Hoe gaan ze het verdelen?
19: Ja, nou, je zou dus misschien zeggen gewoon een soort van evenredig op basis van iedereen hoeveel ze produceren of exporteren bijvoorbeeld. Maar de discussie is vrij gevoelig, zeker als het gaat om rundvlees. Maar uiteindelijk gaat het ook om een heleboel andere agrarische producten vooral. En die positie van die vier landen, ja, dit is eigenlijk vooral op basis van hun economische verhoudingen ook verschillen natuurlijk. Dus Uruguay en Argentinië.
20: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk altijd...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Dus die hebben het ook wel hard nodig om nog weer verder door te groeien. Dus als zij nog een zin krijgen, dan hebben we misschien straks heel veel Paraguayaanse biefstukjes in de Europese supermarkten.
2: Luc de Klerk, mijn collega buitenlandredacteur van BNR. Dank voor jouw blik op de wereld. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Richard Plugge, CEO van de wielerploeg Team Visma Leasebike. En Corné van Zijl van Cardano. Corné, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Tijd voor een feestje, want wat is er precies op deze dag 19 jaar geleden gebeurd?
3: Toen introduceerde Apple de iPhone.
2: Wauw.
3: Dat is al 19 jaar geleden. Ja, iedereen heeft er zo'n beetje eentje in zijn zak zitten.
2: De wereld was niet meer hetzelfde.
3: Ja, inderdaad. Nou, dat is zeker zo. Ik denk dat het enorm veel impact heeft gehad. Dus dat is wel opvallend. En wat je dus nu ziet is door de enorme AI-boom, die er is zoveel vraag naar chips. Dat betekent dus dat de prijzen van chips nu met 15% gestegen zijn. Ergo, Apple ziet weer een reden om zijn prijzen te gaan verhogen.
2: Maar die reden is er dan nu toch ook echt, of niet?
3: Nou, als je gaat kijken hoeveel die chips nou echt daadwerkelijk uitmaakten. Als jij je eindproduct met 50% gaat verhogen. Om nou op basis van alleen de chips die erin gaan. Maar ook die 50% gelijk helemaal door te gaan. Betekent in ieder geval dat de marges waarschijnlijk nog verder zullen gaan stijgen. Maar wat je wel ziet. In ieder geval dat beleggers daar nu over denken. Van ja, volgens mij heeft Apple wel zijn prijspunt bereikt. Het valt mij op, wel bij mij persoonlijk. Het grappige was, ik wou een iPhone met fingerprint. En die zou dan van najaar komen. Die zou dan $2000 kosten. En ja, doe eens even normaal. Dus ik ben zo waar voor mijn privételefoon overgestapt naar Android.
2: Maar dan is dit de grens. Want er is wel eerder gedacht dat Apple te veel zou vragen. En er waren er altijd niet zozeer klanten, maar fans van het bedrijf die dat allemaal accepteerden.
3: Ja.
2: Dat is niet meer zo.
3: Nou ja, in ieder geval niet bij mij. En beleggers denken daar ook zo over. Je ziet dat op basis van die opmerkingen die ze hebben gemaakt, dat de koers erop is gedaald. En dat is wel opmerkelijk. In principe is het goed voor de winstmarge. En toch zeggen beleggers, nou, we moeten nog maar zien of iedereen dat wel accepteert. En je ziet ook dat de Apple-verkoop een beetje in het slop dreigen te raken. Kijk, overstappen is natuurlijk extreem moeilijk, want je zit helemaal vast in dat Apple-netwerk.
2: Je bent gegijzeld.
3: Nou ja, maar dat is ook zo. Probeer maar eens over te stappen.
2: Maar privé heb jij nu je vrijheid terug.
3: Ja, inderdaad. Dat was een struggle. Maar zakelijk nog niet, helaas.
2: Richard, ligt hier nu ook een iPhone van jou op tafel?
4: Zeker, en daar ga ik ook niet vanaf.
2: Nee?
4: Nee.
3: Te veel gedoe.
4: Nou, te veel gedoe. Nee, ik ben een Apple-fan hardcore al heel lang.
2: Maar kan dus het te gortig worden? €2000 voor een telefoon?
4: Het kan altijd te gortig worden. Ik heb toevallig net een jaar een nieuwe, dus ik heb hem voorlopig nog niet nodig. Dus mogelijk keert de wal het schip en gaat de prijs weer iets omlaag.
2: Richard, jij gaat zonder dat je het wist Corné ook een groot plezier doen. Want die kwam afgelopen week tot de conclusie dat waar je ook over begint, het eindigt altijd in box 3.
4: Ja.
2: Nou, zo ook jouw nieuws van vandaag. Dat gaat zo maar over box 3.
4: Ja, ik las in de Telegraaf dat heel veel talent Nederland gaat verlaten. Vanwege die box 3 regel. Of tenminste het voornemen, volgens mij. Hè, want het is nog niet.
2: Ja, er wordt gestemd morgen ook in de Eerste Kamer. Ja. En wordt nog vanavond.
3: Morgen is de discussie.
2: Oh, morgen is de discussie.
3: Over een week is er de stemming.
2: Pardon. Ja.
4: Maar ja, het is natuurlijk. Ik hoorde net dat het ambtenarenapparaat met 0,2%. Misschien zouden ze bedrijfsmatig daar naar moeten kijken. En zou 5% of zo moeten overwegen om die box 3 maatregel van tafel te krijgen. Want ik denk dat het. Voor mij is het heel bijzonder dat je talent, en ik snap het ook wel, naar het buitenland laat vertrekken. Terwijl we dat zo hard nodig hebben in Nederland.
2: Dit komt er ook nog eens bij, Corné. Het is een waarschuwing van, ik geloof, Process onder andere, Booking onder andere. Is dit ook een manier om lobby te voeren of is het een reëel risico? Hoe schat jij het in? Ik kan je alles vragen over box 3, dus ik ga er ook gewoon gebruik van maken.
3: Nou, kijk, als je de discussie wil voeren, moet je het van tevoren hard inzetten. Dus ja, je gaat zeggen, nou ja, als die komt, gaan we gewoon weg. Of dat daadwerkelijk gaat plaatsvinden of niet, dat is een tweede. Maar als je discussie... Kijk, nu is het punt dat er over gediscussieerd kan worden en dat die stemming er is. Dus als je het wil beïnvloeden, moet je dat nu maximaal doen. Uit strategische overwegingen of Booking en Process daadwerkelijk weg zullen gaan, dat is nog maar de vraag. Er zijn veel meer andere aspecten
2: maar
3: dan alleen...
2: Maar is het een significante verslechtering van het vestigingsklimaat, of niet?
3: Het is een verslechtering, inderdaad.
2: Ja, ik vroeg een significante verslechtering. Ja,
3: dat hangt per bedrijf af en dat is moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven.
4: Ja. Nou, en voor talent dus, kennelijk, tenminste.

0: Zo daar, was ik het. Ja, maar ook daar moet je, dus wel.
1: Je moet ook daar gaan kijken naar de achtergrond van de discussie. Hè? Als je dus als je het heel zacht neerzet, ja, misschien gaan we dan weg. Ja, dan beïnvloed je de discussie niet. Je moet gewoon zeggen, we gaan weg, klaar. Ja. Als die er komt, punt.
2: Ja, maar dat kun je natuurlijk maar één keer doen. Echt dreigen met weggaan en dan niet weggaan.
1: Nee, je kan het maar één keer doen. Maar die discussie wordt ook maar één keer gevoerd. En dat is nu.
3: Ja.
2: SpaceX, hadden we het daar al eens over gehad?
1: Ja, ja. Af en toe wel eens een keertje. Nee, per vandaag is die dus in de MSCI indices gekomen. Ja. En dat betekent 2,3 miljard inflow. En eind van de week komt die dan ook nog in de Nasdaq indices. Maar de grote inflow hebben we vorige week al gehad. In de CSRP indices, die bijvoorbeeld Vanguard volgt. Dus 11 miljard inflow. Maar het opvallende is dat ondanks al die passieve vraag die we dus hebben gezien, de koers eigenlijk niet omhoog gaat.
2: Want we hebben het hier vrijdag over gehad. Je zei, dat is natuurlijk toch een influx die je gaat krijgen. Dat moet ergens terug te zien zijn.
1: Ja, iemand koopt dus voor 2 miljard aandelen en de koers gaat niet omhoog. Dat is een slecht teken. Vorig jaar, iemand koopt voor 11 miljard aan aandelen en de koers gaat niet omhoog. Sterker nog, maar afgelopen maandag toen hij in de CSRP is, ging die zelfs naar beneden toe. Dat betekent dat heel veel partijen die dus erop hebben gegokt dat die passieve vragen komen, misschien er al op hebben gezeten over een hoop particulieren, waar heel veel van die aandelen naartoe gegaan zijn. Zeggen van, nou ja, het is niet geworden wat het is geworden, dus we verkopen onze aandelen. Maar in ieder geval, het geeft in ieder geval aan dat er genoeg aanbod van de aandelen ook is, anders had die koers wel omhoog gegaan.
2: Ja, en hoe moet dit dan, wat zijn voor jou andere signalen die je de komende weken in de gaten gaat houden?
1: Nou ja, over 5 weken gaan we dus de eerste kwartaalcijfers hebben. Ja. En dan mogen de insiders verkopen. Ja. En wat gaan die dan doen?
2: Ja, want die zitten nu nog verplicht erin.
1: Ja, die mogen niet verkopen tot en met ik geloof dat 8 augustus de eerste kwartaalcijfers zijn. En die zullen briljant zijn, ongetwijfeld. Maar de grote vraag is, wat gaan die insiders daarna doen?
2: Het zou zijn als die nu het schip gaan verlaten, natuurlijk.
1: Ja, nou, mate. Dat mogen ze in. Ze hebben dat heel tactisch gedaan. Echt in heel veel stapjes. Ik geloof al 15 verschillende stapjes tot en met. En over een jaar mag Elon Musk zelf pas verkopen. Die zal dat waarschijnlijk niet doen. En die heeft het gros van de aandelen. Maar het is wel een indicatie van hoe de insiders erover denken. Want die weten het beter dan jij en ik.
2: Wat we ook weten is meer over de omzet van, in het bijzonder, vrouwensport in Nederland. Onderzoek van PwC, Richard, waar jij toch nog eventjes de schijnwerpers op wilde richten. Waarom?
0: Nou, dat je ziet dat veel investeerders zich richten op niet alleen SpaceX, maar ook op sport. En steeds meer sportteams en sportevenementen. En met name ook vrouwen, dus mannen, maar ook vrouwen sport. Wat ik heel mooi vind. Ten eerste voor de vrouwensport, maar voor de sport in het algemeen, dat er veel investeerders zoals KKR, BlackRock enzovoort, die zijn allemaal zeer geïnteresseerd in sportinvestment.
2: Is dat ook omdat met name de vrouwen, als je kijkt naar de Nederlandse sport, verantwoordelijk zijn voor het binnenhalen van de grootste successen?
0: Nou, weet ik niet. Ik denk wel dat je ziet dat dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben. Maar wereldwijd zie je natuurlijk wel veel aandacht voor de sport, vrouwen en mannen. En wat ik hoor en lees overal is dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in sport en leisure eigenlijk. Omdat dat toch wel door blijft gaan in de hele AI-boom. Hè, waar mensen uit de overheid kennelijk zometeen minder nodig zijn door of dankzij AI. Maar sport en het uitoefenen van sporten en hobby's, dat krijgt heel veel aandacht. En daar zitten veel investeerders op. Want er is een enorme participatie aan sport, aan bewegen, maar ook topsportclubs.
2: Logisch dat de KKR's, de BlackRock's van deze wereld sport hebben ontdekt?
1: Ja, er valt geld mee te verdienen. Dus die springen er als bovenop. Ik vind het niet altijd een positieve ontwikkeling. Maar goed, ik ben ook dan een beetje anti-KKR's van deze wereld. Dus het valt op, toevallig vanochtend een artikel in de Financial Times over dat private credit heel graag aan al die bedrijven geld wil lenen. Dat geeft me altijd wat ongemakkelijk gevoel.
0: Nee, snap ik. Maar dat snap ik. Maar voor mij is het, waarom ik het wel fijn vind, is omdat het dus heel veel aandacht voor sport is. En leisure ook. Hè? Dus ook het zelf sporten en zelf bewegen. En dat is wel echt een van mijn stokpaardjes.
1: Het mooie is ook inderdaad wat je zegt. Dat het kan niet overgenomen worden door AI.
0: Precies. En dat is wel wat je veel mensen, waar ze een beetje bang voor zijn. Of wat gebeurt er zo meteen? Gaan we robots krijgen? Nee, we willen nog altijd wel vanavond echte Marokkanen tegen echte Nederlanders zien voetballen.
2: Ze kunnen wel in de marathon lopen, die robots. Daar heb ik fascinerende beelden van gezien een paar maanden.
0: Ja, maar of dat die emotie van echte sport ooit gaat overnemen.
1: Loop zelf een marathon, dan weet je wat de emotie is die je tijdens een marathon hebt.
0: Precies.
2: Wat heb ik allemaal gedacht tijdens die 42 kilometer?
1: Daar ga ik het niet over hebben. Hele diepe gedachten.
0: Ook heel mooie dingen, toch?
1: Ja, vooral toen je klaar was.
2: Corné van Zijl van Cardano, dankjewel. Tot vrijdag, denk ik?
1: Tot vrijdag.
2: Ach, fantastisch. De AEX staat, had ik net voor ogen en kan ik nu wel weer tevoorschijn toveren, op een klein plusje van bijna 0,2% op 1062 punten. Zometeen dan gaat het ook over geld en over sport, want ze zoeken nog een nieuwe titelpartner bij Team Visma Leasebike. Hoe gaat het met de zoektocht? Je hoort het zo.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd alweer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 14:00 op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
13: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A10, Ring Noord, in de richting van Amersfoort. Tussen Landsmeer en Durgerdam is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A12, Arnhem richting Duitsland, controleert de Duitse politie aan de grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. De A12 richting Arnhem, daar staat het vast tussen de Duitse grens en Duiven. 15 minuten extra. En tot slot de A15, Gorkum richting Nijmegen. Tussen Elst en Bemmel staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27, Gorkum richting Breda, bij hectometerpaal 7,7. En de A28, Zwolle richting Amersfoort, daar staan ze bij 83,5.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
17: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In Maastricht is een man opgepakt voor het verspreiden van kinderporno. De meisjes in die beelden waren tussen de 6 en 14 jaar. Op de computer van de man stond ook dierenporno. De politie kwam hem op het spoor in een kinderpornozaak waarvoor een man uit Hoofddorp voor de rechter staat. Ze zaten samen in een kinderporno-chatbox. Het aantal schademeldingen door het noodweer afgelopen weekend loopt snel op. Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. Het gaat vooral om schade door hagel aan dakramen en auto's. De meeste meldingen komen uit de regio tussen Utrecht en Amsterdam. Er rijden de hele dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden na een brand in belangrijke kabels langs het spoor bij het Feyenoordstadion. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden bediend. Honderden kabels moeten worden vervangen. Vanuit Rotterdam kun je ook niet met de internationale trein naar Brussel, Parijs en Londen. De rechter heeft de oud-directeur van het Rotterdamse Fotomuseum gelijk gegeven. Er was geen goede reden voor haar ontslag en daarom krijgt ze 400.000 euro schadevergoeding. Birgit Donker werd een jaar geleden ontslagen vanwege sociale onveiligheid en een angstcultuur. Maar daar is volgens de rechter niets van gebleken. En vanwege de hitte zijn vrijdag 700 examens in het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Het waren mondelingenexamens voor kinderen met een beperking of gedragsproblemen. Een speciale groep examinatoren zou ze afnemen, maar door de extreme hitte gold code rood en daarom hoefden ze niet te reizen. De examens worden later ingehaald. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wat vraagt de Tour, commercieel en natuurlijk sportief, van een wielerploeg? Zometeen hoor je het van de CEO van Team Visma Leasebike, Richard Plug, in BNR Zaken doen.
18: De 100 rijkste Nederlandse zelfmeetondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
19: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge zelfmeetmiljonairs op quotenet.nl/actie.
19: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
20: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
21: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
22: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Dit weekend begint een van de grootste sportevenementen ter wereld. De Tour de France. De beste wielrenners ter wereld strijden om de felbegeerste prijs in de wielersport, de gele trui. Ook aan de start 8 wielrenners van de Nederlandse ploeg Team Visma Leasebike. Wat voor commercieel geweld gaat er schuil achter een grootse sportieve prestatie? Ik vraag het aan de CEO van de ploeg, Richard Plugge. Welkom.
0: Dankjewel.
2: Maar er zijn al wat prijzen binnengehaald, zelfs de afgelopen weekend. Nederlands kampioenen bij de vrouwen en bij de mannen. Ja. Wilco Kelderman bij de mannen won voor het eerst in 11 jaar tijd.
0: Ja,
2: wat dacht je toch nu om?
0: Ja, prachtig. Ja, kijk, voor deze jongen. Ja, dit is zo mooi, vind ik, voor hem. Dat hij een rit in lijn, hè, want zo noemen we dat, van A naar B, een keer wint. En inderdaad, de laatste keer was een NK-tijdrijden, ook bij ons trouwens. Toen is hij even weg geweest, nu is hij weer terug. Ja, dat hij wint na zoveel jaren. Dat was echt prachtig. Wat hij zelf zei is, ik durfde er in de laatste ronde niet in te geloven. Nou, heel eerlijk gezegd dacht ik ook van, oh, als dit maar goed komt. Maar ik gunde het hem zo ongelooflijk. En het is zo prachtig dat hij hem heeft. Geweldig.
2: Je gunt zo iemand bijna dat hij met dat mooie truitje kan rondrijden in de Tour de France.
0: Ja, en meer mensen die vragen dat natuurlijk. En hij stond in de Giro d'Italia, daar was hij bij in het begin. Helaas is hij daar uitgevallen, inderdaad. Kijk, wij als team streven het hoogste haalbare naar. En wij hebben de beste renner van de wereld in huis om de Tour de France te winnen. Dus we willen ook het beste team daar neerzetten. En daar hebben we al eerder, want dat besluiten we niet een week van tevoren. het beste team voor samengesteld. En dus daarmee gaan we naar de Tour. Met dat wat wij denken het beste team om de Tour de France te winnen.
2: We gaan het natuurlijk over dat sportieve hebben. Maar je bent niet de gast bij Langs de Lijn, maar bij BNR Zaken doen. Denkt een CEO van een wielerploeg bij al die Nederlandse kampioenen die je nu kunt verwelkomen binnen de ploeg ook? Ja, dat is wel jammer voor het truitje. Want dan rij je in rood-wit-blauw en niet in de sponsorkleuren.
0: Nou, dat is. Ik ben een van de weinigen in het wielrennen die inderdaad liefst de rood-wit-blauwe. Nou, de kampioenstruien, laat ik het even zo zeggen, niet zou zien. Omdat ik denk dat het een veel te grote prijs is voor de wedstrijd. Ik snap heel goed dat wielrenners hem heel graag willen hebben. En ik gun het hen ook van harte. Alleen ik zie ze liever vanuit meer opzichten hoor. Vanuit commercieel, maar ook vanuit teamgedachten. In hetzelfde shirt rijden. Omdat iemand ineens een ander kleur shirt aan heeft.
2: Dus Kelderman krijgt een beetje een gemankeerd truitje aan.
0: Nee, daar zijn we ook niet van. We gaan dan wel ook al in. Het is nu, nogmaals, ik ben een van de weinigen in het wielrennen die er zo over denkt. Dus ik ga ook niet. Ik ben geen donkershot, dus ik ga er niet tegen vechten. Maar we gaan het heel mooi regelen. Ook trouwens Lieke Nooijen, die bij de vrouwen won. Die krijgt een heel mooi rood-wit-blauw shirt.
2: Jij vliegt later deze week naar Barcelona voor de ploegpresentatie. En later natuurlijk de start van de Tour de France. Wat betekent dat als je jouw ploeg ook ziet als een bedrijf? Dan moet niet alleen de wielerploeg in vorm zijn, maar de rest ook.
0: Ja, klopt. Ja, het is een bedrijf. Hè. We hebben 250 mensen in dienst. We hebben zo'n een omzet van, laten we zeggen, 50 miljoen. En we hebben diverse. Kijk, ik zeg altijd, winnen is onze economische motor. Dus we moeten in principe winnend over de streep komen. Alleen, je moet ook daaromheen heel veel organiseren. We hebben superveel partners. We hebben, ik geloof, bijna 1200 gasten in de Tour de France. We hebben onze partners die langskomen. Onze hoofdsponsoren die langskomen met CEO's, et cetera. En we hebben een heel mediateam al sinds ik het heb overgenomen van de Rabobank. Hebben we een mediateam rondlopen om te zorgen dat als we niet winnen, dat we alsnog wel heel goed in beeld zijn. Dus het is een enorme operatie die zo meteen naar Spanje heeft.
2: En hoe afhankelijk is dat bedrijf, dat die wielerploeg is, van partners, van sponsors? Ik merk dat je dat een beetje door elkaar gebruikt.
0: Nou ja, wij noemen het graag partners, omdat wij werken echt samen met Visma bijvoorbeeld. Is natuurlijk sponsor, naamsponsor. Maar tevens helpen ze ons mee bij het, bijvoorbeeld in onze Foodcoach-app hebben zij ons geholpen met de AI-tooling daarin.
2: Dus de volgende sponsor wordt interessanter als er inhoudelijk ook nog een plusje te noteren is.
0: Ja, zeker. Inhoudelijk en cultureel. Dus dat we heel goed hebben. We hebben een heel strakke cultuur neergezet de afgelopen jaren. Waarbij we gewoon echt een brand identity hebben neer kunnen zetten als team.
2: Wat is dat, een brand identity als team?
0: Nou, hoe wij gezien worden door de supporters, door de fans, door bedrijven. Wie zijn wij? Waar staan we voor? Hoe werken we met elkaar samen? Onze cultuur is een heel belangrijk asset van ons. En daar willen we heel graag bij laten aansluiten. Plus inhoudelijk, zeg maar, dat we. Even mijn stoeltje. Inhoudelijk dat we bijvoorbeeld dingen kunnen doen om nog beter te worden. Wij willen elke dag beter. We willen elke dag streven naar die gele trui-organisatie die we denken wij al zijn. Maar ja, dat gaat elke dag natuurlijk, moet dat beter. En het zou heel fijn zijn als we een partner vinden die daarin mee kan denken.
2: Want ja, jullie zijn ook actief op zoek nu naar een partner, naar een nieuwe titelpartner. Want klopt, Visma, ja, ook al is het inhoudelijk allemaal van een leien dakje gegaan en is het afgelopen jaren sportief ook behoorlijk voor de wind gegaan, stopt ermee. Ja. Is dat conform afspraak of was je liever doorgegaan?
0: Nou ja, we gaan altijd liever door, maar het is ook conform afspraak. En daar houden we ons aan. Maar
2: je kunt altijd verlengen. Visma had ook kunnen denken, dit zeker, is zo'n geweldige opportuniteit.
0: Zeker. En zij willen ook door bij ons, alleen in een andere rol. Zij hebben een andere strategie bedacht op het gebied van marketing en sponsoring. Maar waar wij heel graag naartoe willen, is een nieuwe naamsponsor die ons inderdaad verder kan helpen. Niet alleen qua budget, maar ook qua hoe we nog beter kunnen worden in de veranderende wereld van de sport.
2: En geldt voor de wielerwereld hetzelfde als voor de wereld daarbuiten? Namelijk dat alles altijd toch weer duurder wordt en dat je dus van een nieuwe titelpartner ook weer meer geld vraagt.
0: Zoals altijd en overal. Zoals zelfs net hoorde ik met de Apple iPhone gebeurd. Nee, ja, we groeien door. We willen aansluiting houden. We hebben te maken met partijen zoals UAE. Die wat gewoon een land is uiteraard. Daar veel geld in steken. Maar ook Red Bull is ingekomen. Lidl is er ingekomen. Het laat aan de ene kant zien hoe groot onze sport is en hoe aantrekkelijk onze sport is voor dat soort hele grote partijen. En aan de andere kant nemen die ook veel geld mee.
2: Maar je had het net over structuur, over cultuur. Als je dat toch allemaal terzijde schuift, kom ook jij tot de conclusie dat het vooral om geld draait. Je moet mee in de rat race en dat betekent hogere budgetten.
0: Klopt. En zeg ik dan. Wij hebben ook verschillende partners. We hebben een heel sterk sponsorhuis staan. Eigenlijk met veel meer partners dan alleen bijvoorbeeld UAE heeft. Hè. Die moeten het met één doen. En wij hebben een hele grote groep zeer trouwe en goede partners, zoals wij ze noemen. Waarmee we al behoorlijk wat kunnen bouwen. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar inderdaad, uiteindelijk sport bepaalt. Hè. Als je in de budget ranking hoog staat, is de kans groter dat je meedoet om de overwinningen. Dus wij proberen zo dicht mogelijk bij die, laten we zeggen, bij die top 1, 2, 3 te zitten. En dat moet.
2: Ik volg als wielerfan deze zoektocht natuurlijk van de zijlijn, maar wel al een poos. En jij bent sinds het hierover gaat ook voortdurend optimistisch geweest. En er worden goede gesprekken gevoerd met internationale partijen. Er wordt af en toe een belangrijke wedstrijd gewonnen, zoals Parijs-Roubaix door Wout van Aert. Nou, dat is ook een mooie impuls als je dan toch tot die nieuwe titelpartner wil komen en een deal wil sluiten. Maar het is inmiddels bijna juli. De grootste wedstrijd van het jaar staat voor de deur. Jij kunt nu tegen mij zeggen, ik weet al lang wie het wordt, maar ik kan het nog niet zeggen.
0: Nee, maar ik zou heel graag lekker blijven kijken naar wat is de beste die we kunnen hebben. En als ik iemand heb en het ga aankondigen, dan ben jij nou niet de eerste,
2: niet
0: maar wel
2: de eerste.
0: Een van de eerste gaat weten.
2: Maar het klopt dus dat er op dit moment nog geen verregaande gesprekken zijn met.
0: Dat klopt
2: één.
0: Niet. Dat klopt niet, maar we zijn gewoon nog, wat ik zeg, we zijn aan het verder kijken en aan het juiste moment aan het zoeken.
2: Maar je bent al aan het voorsorteren.
0: Uiteraard, want wij willen de komende 5 jaar nummer 1 zijn en blijven eigenlijk. Want
2: hoeveel potentiële titelpartners zijn er op dit moment nog waar je serieus mee in gesprek bent?
0: Nou, verschillende. En we zijn goed. De zoektocht gaat goed. En op een gegeven moment moet het tot elkaar komen. En dat is het. Ik ben zeker heel optimistisch, omdat het er heel goed uitziet.
2: Ben je de afgelopen maanden ook wel eens minder optimistisch geweest, maar mocht je dat in de media niet laten blijken?
0: Nee, ik ben sowieso optimistisch ingesteld. Dat is 1. 2 zitten wij. Wat ik zeg, wij zoeken. Of wij hebben een heel sterke basis van partners om ons heen. En wij zijn het beste team van de wereld. We zijn eigenlijk de grootste kans voor een sponsor op dit moment in het sportdomein om heel veel aandacht te genereren.
2: Maar wat is dan de grootste kans? Is dat het team dat de grootste wedstrijden wint? Of is dat het team met het grootste social media bereik? Of het team waar de meeste shirtjes van worden verkocht? Wat is dat dan?
0: Nou, eigenlijk all of the above.
2: En bij alle drie score je gewoon.
0: Ja, wij zijn het beste. Hoog. Nou ja, laten we zeggen het eerste of tweede team qua sportief. Hè? Dus UAE is nummer 1 en wij zijn nummer 2 en soms is het andersom. Maar op social media en engagement zijn wij de allergrootste. Om eens wat te noemen.
2: Meet je dan engagement?
0: Daar heb je gelukkig bureaus voor die dat.
2: Nee, je hebt natuurlijk een nieuwe ontwikkeling ook met de ploeg van Tietema bijvoorbeeld. Bas Tietema, die is opgekomen vanuit de social media golf. Ja. Groot geworden op YouTube. Dat is natuurlijk een nieuwe manier om het wielrennen te benaderen en fans aan je te binden.
0: Ja, nieuwe manier. Zij doen het echt fantastisch. Ik vind het echt geweldig hoe Bas Tietema dat doet. En wij zijn in 2013 daar ook mee begonnen. We zijn met de NOS. Hebben we toen al een documentaire gemaakt. We hebben niet voor niks staan wij ver, ver bovenaan. Alle rankings van volgers.
2: Maar dan moet je toch Amazon weer eens heroverwegen. Want daar was sprake van, toch?
0: Nou, wie weet.
2: Oh, die doen weer mee. Die zit weer in de
0: maar
2: race.
0: We zijn gewoon. We zijn het beste. Of de grootste kans op dit moment in de sport. Waarbij je naam kunt verbinden aan zo'n ploeg.
2: En dat wordt een ploeg die dan ook, als er een nieuwe titelpartner is, gehuld is in het geel en in het zwart.
0: Dat hangt af van de onderhandeling, maar dat zou het allermooiste zijn. Want we hebben zo'n grote naam en bekendheid inmiddels met die kleuren. Maar goed, dat is altijd in gesprek.
2: Nee, ik vraag ernaar omdat ik in de voorbereiding op dit gesprek aan het kijken was naar hoe het nou precies zat met die licentie en hoe jullie juridisch door het leven gaan. En dan kom je tegen dat is Yellow Bee. En jullie hebben in het verleden ook wel gezegd, wij willen bouwen aan iets wat niet afhangt van de identiteit van een sponsor. Dus niet dat we de volgende keer paars zijn. Wij willen net zo herkenbaar zijn als de Chicago Bulls of als Barcelona. Maar dat is toch niet iets waar je heilig aan vasthoudt.
0: Nee, want we willen ook door en willen vooral de beste zijn. Alleen het zou en de waarde van dat geel-zwart heeft zich de afgelopen jaren ook wel enorm bewezen. Door alles wat je net zei, de beste merchandise, de social media, et cetera. En dat noem ik die brand value die wij inmiddels hebben opgebouwd. Dus in die zin kijken we daar wel naar. Tegelijkertijd, we moeten ook kijken hoe de markt daarop reageert.
2: Ja, en de markten, dat is belangrijk. En aan de andere kant zit jij dan, want die licentie is van jou.
0: Ja, van de BV samen met Robert van der Wallen zit ik daarin.
2: Dus jullie moeten het met z'n tweeën erover eens zijn dat de partij aan de andere kant van de tafel de beste is.
0: Ja, precies. En daar kijken we goed naar met elkaar. Want daar hebben we allebei een goede, sterke mening over. En maar goed, er zijn heel veel bedrijven die heel graag bij ons willen aansluiten. En dat is ook weer fijn om te merken.
2: Dus het is geen zoektocht, het is selecteren?
0: Dat zou zo hard zou ik het ook weer niet willen stellen. Maar,
2: ik ga mee in je optimisme.
0: Ja, zeker. Daar ben ik ook heel blij om. Maar het ziet er goed uit.
2: Snap je dat ik als wielerliefhebber, ik heb dat 4 of 5 keer van jou gehoord. En ook zelfs heb ik gehoord dat je in de aanloop naar de Tour daar meer over zou zeggen. En toen zag ik 29 juni Richard Plugge komt.
0: Dat heb ik niet gezegd, denk ik.
2: Nee?
0: Nee.
2: Oké, er wordt ook veel over jou gezegd.
0: Ja, er wordt veel gezegd.
2: Er zijn veel te veel wielersites.
0: Ja, dat denk ik ook. Nee. Wij maken het bekend wanneer wij er klaar voor zijn om het bekend te maken.
2: Het was een poging waard. Ik heb nog een.
0: Zeker, dat waardeer ik ook zeer dat je dat doet. Dat is jouw vak.
2: Ja, en jij bent ook journalist geweest.
0: Zeker.
2: Dus je had het ook gedaan. Misschien was het jou zelfs wel gelukt.
0: Wie weet, ja. Nee. Als het was gelukt, was het jou gelukt.
2: We gaan naar het dilemma in dit gesprek. Dilemma. Het is mooi dat wielrennen een sport is voor de mensen met weinig kosten. Iedereen kan gratis komen kijken. Of fans zouden ook moeten bijdragen als ze komen kijken. Koop een kaartje. Wat zou je kiezen? Gratis toegang of een kaartje kopen met het oog op de toekomst voor de wielersport?
0: Nou, met het oog op de toekomst van de wielersport zou ik de laatste wel overwegen. Ja, en dat hoeft niet duur te zijn. Het hoeft niet een WK-voetbalticket te zijn in Amerika. Maar bijdragen om het haalbaar te houden zou goed zijn.
2: Richard Plugge is CEO van Team Visma Leasebike. Als jij kijkt naar hoe de patiënt er op dit moment voor staat, de wielersport, en dan kijk ik dus niet alleen maar naar je eigen ploeg, die sportief en commercieel de grootste mogelijkheid is op dit moment. Tot welke diagnose kom je dan? Hoe gaat het met de wielersport?
0: Nou, het gaat enerzijds echt waanzinnig goed. De Tour de France is zometeen weer het derde grootste sportevenement ter wereld. Kijkcijfers vliegen de pan uit. En dan aan de andere kant, voor de langere termijn, maak ik me vooral voor de kleinere wedstrijden wel zorgen. In de zin van, kunnen die het hoofd boven water houden? Vandaar in het dilemma van, het zou fijn zijn als er wat meer ticketing zou kunnen plaatsvinden.
2: Maar dat betekent ook dat je drastisch moet hervormen. Want je gaat pas een ticket kopen als je weet dat mensen niet 1 keer voorbij komen, maar misschien wel 10 keer voorbij komen.
0: Zoals bijvoorbeeld gisteren op het NK in Nijmegen, wat fantastisch is. Hè? We rijden een rondje wat niet al te groot is, waarbij we regelmatig langskomen bij de fans. Wat voor volgens mij om een aantal redenen de toekomst is. Omdat ook de infrastructuur in Nederland, of in de wereld eigenlijk, en met name in West-Europa, waar wielrennen het allergrootste is, steeds ingewikkelder wordt voor organisatoren om wedstrijden te organiseren die echt 200 kilometer van A naar B gaan. Hè, van Amsterdam.
2: Maar ook zo'n NK, wat wel degelijk werkt met zo'n lokaal circuit, daar staan de gemeenten ook niet rijen dik voor opgesteld, toch?
0: Nee, ja, dat volgens mij weer wel. Maar wat je wel ziet is dat het zo populair is en dat er weer zoveel mensen langs de kant staan, omdat het peloton vaak langskomt. En dat is waar het wel meer naartoe zal bewegen en zal moeten bewegen, denk ik.
2: Vorig najaar werd er met lokale rondjes geëxperimenteerd in eigen land met de Tour of Holland, meerdaagse wedstrijd. Die werd gestaakt omdat er in de derde etappe voertuigen richting het peloton reden. Er waren ook trucks op de weg, te onveilig. mensen durfden niet meer en het was ook onverantwoord geraakt. Moeten Nederlanders of West-Europeanen wat verdraagzamer zijn en accepteren dat er zo af en toe een wielerpeloton langskomt? Moet er altijd politie bij betrokken zijn? Hoe zie jij dat opgelost worden?
0: Nou, dat probleem in de Tour of Holland had inderdaad te maken met het feit dat er geen politie was. Hè? Naar aanleiding van die NATO, er was geen inzet.
2: Maar het was een experiment. Mogelijk. We zouden het anders gaan doen. We zouden kijken.
0: Omdat het wel moest, omdat er geen politie was. En je ziet dat mensen uiteindelijk, mensen zouden verdraagzamer moeten zijn. Of zou ik fijn vinden. Kijk, om een heel ander voorbeeld te noemen. Als je nu de marathon van Rotterdam zou moeten starten, zou het onmogelijk zijn om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat heeft alles daarmee te maken. Dat we niet meer een dag willen dat een straat is afgesloten. Op een zaterdag of wat voor dag dan ook. En dat is wel, dat heeft wel te maken met die verdraagzaamheid of de te grote drukte. En dan heb je politie nodig om dat wel te reguleren. En dat had de Tour of Holland niet vorig jaar. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. We hebben nu.
2: Maar het zou mooi zijn geweest als zou blijken dat van de nood een deugd maken. Ja. De slotsom zou zijn, het lukt ook met boa's, het lukt ook met vrijwilligers. Ja. Er hoeft niet altijd een politiemacht voor op de been worden.
0: Er hoeft ook niet een politiemacht te zijn. Hè? Ik bedoel, dat is, maar je hebt er een aantal nodig die het gezag hebben om ook echt te kunnen optreden, mochten mensen zich niet aan de regels houden. En dat is wel, dat is een discussie die inderdaad belangrijk is om te voeren.
2: Nou, ik vraag het ook omdat jij een van de voorvechters bent voor de wielersport in Den Brede. Rabobank is ook weer toegetreden als partner, ook met het oog op het Nederlandse wielersport. Rennen op de langere termijn. Ja. En dat begint natuurlijk met meer mensen die dit gaan doen en meer mensen die ook af en toe mee kunnen doen aan een wedstrijdje. Ja. Hoe is de infrastructuur op dit moment?
0: Goed en niet goed. Er zijn best veel parcoursen. Maar ook daar zie je weer, toevallig in Leiden, waar ik woon in Oegschees, maar tegen Leiden aan, bij mijn club Zwift, is er in één keer het wielerparcours waar dus de jeugd en de kinderen op mogen trainen, elke dinsdag en donderdagavond en zondagochtend, is in één keer onduidelijk wat de bestemming eigenlijk van dat parcours is, terwijl het neergelegd is als een wielerparcours. En nu lopen er mensen met een hond en die lopen daar dan tijdens zo'n wedstrijd. Nou, je weet zelf, want je fietst zelf, hoe vervelend het is als een hond plotseling voor je wielen duikt. En dat is wel, we hebben echt wel politiek ook veel meer steun nodig. En dan bedoel ik niet alleen het wielrennen, maar sport in het algemeen. Om jeugd en kinderen meer te kunnen laten sporten in alle vrijheid, in alle veiligheid ook. En ja, er zijn dus heel veel clubs in Nederland, heel veel plekken waar je op een parcours kunt trainen, hartstikke goed. En er zijn ook heel veel plekken waar dat helaas niet kan. En daar hebben we echt wel over. Ja, ik hoorde net dat de overheid minder ambtenaren moet hebben, maar daar hebben we wel wat ambtenaren voor nodig die daarbij kunnen helpen.
2: Het mooie is natuurlijk dat als je als jongetje of als meisje droomt van een prof bestaan uiteindelijk, dat zou kunnen bij een Nederlandse ploeg. Jij zei bij de presentatie dit jaar van die ploeg, ik ben Nederlands, de ploeg is Nederlands. Wij willen ook Nederlandse toprenners hebben. Ja. Je gaf net al aan, uiteindelijk moet er ook sportief resultaat worden geboekt. En als dat in de Tour het beste kan zonder Nederlanders, dan is het zo. Maar groot Nederlands talent als Del Grosso rijdt niet voor jullie. De grootste Nederlandse rondenrenner van dit moment, Tijmen Arendsman, rijdt niet voor jullie. Hoe belangrijk is het werkelijk voor team Visma Leasebike?
0: Nou, heel belangrijk. Wij zijn niet voor niks. Hebben we een paar jaar geleden samen met Karel van Eert toen nog het Ready to Race, dikke banden races, eigenlijk weer opgestart. Dat heeft de Rabobank nu gelukkig weer helemaal omarmd. We hebben inmiddels 250 tot 300 wedstrijdjes her en der in het land. Dat willen we echt verdubbelen de komende jaren. En dan degene die het heel erg leuk vinden doorsturen naar die clubs om ze op te leiden. Want jij noemt twee renners die misschien wel waarom mijn nieuwsitem er ook in zat, weggaan naar het buitenland. Omdat het in Nederland minder betaald wordt of minder goed is voor hun om bij ons te rijden. En kijk, het gaat er vooral om dat we veel meer van dat soort, hè, veel meer Tijmen Arendsmannen, Wilco Keldermannen weer opleiden. Zoals de Rabobank dat, laten we zeggen, tussen 2000 en 2000, of 2005 of zoiets, in 2010, 12 heel goed heeft gedaan. Waar Robert Gezing, Steven Kruiswijk, Wilco Kelderman, enzovoort, enzovoort.
2: Sommige mensen hebben jarenlang hun hele carrière alleen maar gereden voor deze ploeg of de voorgangers.
0: Steven Kruiswijk, ja.
2: Maar dat zie je steeds minder terug.
0: Ja, maar dat heeft ook weer te maken met die vraag vanuit het buitenland. Hè? De komst van hele grote clubs, hele grote ploegen. uit het buitenland die ook aan onze talenten trekken. En ja, weet je, het is ook professionele sport. Wij zijn heel erg gelukkig en trots dat bijvoorbeeld de broers van Dijken de volgende stap in hun carrière bij een ander team kunnen maken.
2: Je kunt niet alleen maar trots zijn als je ziet dat ze ook nog een geweldig goed voorjaar hebben.
0: Ja, maar kijk, op een gegeven moment is het ook van, ja, hoe goed denken wij, en niet zozeer hoe goed, hè, want ze zijn heel goed, begrijp me niet verkeerd, maar ten opzichte van wat ze vragen. En dan op een gegeven moment, ja, ook dat is gewoon, dan moet je
2: jij bent
0: een
2: zuinige ploegbaas.
0: Nou, niet zuinig. Ik maak de juiste keuzes, denk ik. En dat laten we ook zien. Want we hebben de afgelopen jaren als enige ploeg 10 grote rondes gewonnen. We hebben dit jaar Parijs-Roubaix weer gewonnen. Ja. En uiteindelijk gaat het er
2: om dat het dit jaar is. Want het is de afgelopen jaren natuurlijk minder gelukt.
0: Is dat zo?
2: Monumenten winnen.
0: Nou, monumenten. Milaan San Remo gewonnen, Luik-Bastaken Luik gewonnen. Maar grote rondes zijn wij by far de ploeg die het meeste wint. Ja.
2: En dat hangt niet af van één renner. Het hangt ook niet af van één ploegleider of één trainer. Maar als ook die omkadering toch het geluk elders zoekt, dan gaf jij aan bijvoorbeeld bij Christian Nierman die naar Lidl gaat, dan ben ik verdrietig, teleurgesteld, maar het leven gaat ook verder. Maar het moet natuurlijk met het oog op de cultuur waar jij zo aan hecht niet te dol worden.
0: Niet te dol, maar dat is wel precies waarom ik enorm focus op die cultuur en die organisatie en de structuur. Hè. De mensen die er zijn, dat we die goed op willen opleiden, ontwikkelen. Dat de opvolger van iedereen eigenlijk alweer klaarstaat om het verlies van zo'n vriend van me eigenlijk toch makkelijk, relatief makkelijk te kunnen opvangen.
2: Wanneer was de laatste keer dat je zelf dacht, ik stop ermee?
0: Nou, dat heb ik nog niet gedacht in deze rol. Nee.
2: Maar dat blijft voorlopig zo.
0: Nou ja, je weet nooit wat er voorbij komt of wat dan ook. Maar op dit moment vind ik het toch zo.
2: Ja, je kan natuurlijk ook een transfer maken.
0: Het is zo ongelooflijk leuk. We hebben net weer de Giro d'Italia gewonnen. We gaan naar de Tour om op het allerhoogste podium mee te strijden voor de overwinning. Ja, die druk en dat is zo fantastisch om mee te maken in het een van de grootste sportevenementen ter wereld.
2: Succes de komende weken in Barcelona en in Frankrijk met Vingegaard vooral.
0: Ja,
2: absoluut. Richard Plugge, de CEO van Team Visma Leasebike, was hier. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Sophie de Leus. Hij is voorzitter van de COMTI, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Onder andere over de opmars van private equity in deze branche. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen. Onze beursneurt wijdt zo meteen uit over het vertrek van de financieel directeur van laadpaalfabrikant Alfen in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Hij komt naar Nederland, Bruno Mars. Daarom, aanstaande donderdag,
4: de hele dag,
3: lekker veel Bruno Mars
4: op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
6: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
9: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
8: Ontdek hoe op rma.nl.
0: Nu in de BNR-app.
10: De extreme hitte remt de Nederlandse economie. Brussel wil het enorme handelstekort met China aanpakken. En British American Tobacco schrapt een vijfde van het personeelsbestand, ook in Nederland. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Tim Schaap, zijn er nog opvallende zaken op de weg?
11: Ja, hier en daar wordt wat langzamer gereden, maar echt druk is het gelukkig niet op de meeste plekken. Wel een file waarvan je al wist dat hij eraan zat te komen. De A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 5 kilometer en 15 minuten. Dan de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam. Drukte 6 kilometer file, ook bijna een kwartier vertraging. Ook de A27 richting Gorkum staat erbij. Vanaf Werkendam langzaam rijden, 4 kilometer lang. 10 minuten langer onderweg en dus later op de plaats van bestemming. Dan ook meerdere zaken op het spoor. Tussen Rotterdam Centraal en Dordrecht rijden er geen treinen door een stroomstoring, dat duurt de hele dag. En ook tussen Goes en Middelburg rijden er momenteel geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Nou, dan ook weer meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 71,9. En de A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,6.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. Op Aruba verhardt de jeugdcriminaliteit, blijkt uit onderzoek in opdracht van het OM. Veel Arubaanse jongeren van 12 tot 18 jaar komen in aanraking met de politie voor geweld, mishandeling en bedreiging, vaak met wapens. Bij het geweld spelen sociale media een rol. Veel Arubaanse jongeren gebruiken die voor status. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: De financieel directeur van laadpalenproducent Alphen stapt op en beleggers zetten het aandeel meteen lager weg. Straks meer in BNR Zaken doen.
13: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
14: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Laatste half uurtje met tijd voor de financiële markten. De analyse komt vandaag van onze beursnerd. Vandaag dat is BNR-redacteur Boudewijn Boonman. Boudewijn, goedemiddag.
18: Goedemiddag, Thomas.
10: Wat is de stand van de AEX?
18: Ja, die staat 0,38% in de plus. Op een stand van 1064 punten. Kijken we even naar de grootste stijgers en dalers. Beginnend bij de stijgers. Prozis, daar zometeen meer over. Maar die staan 3,7% in de plus. Dan zien we ook Adyen tussen staan. De betaalverwerker met 1,7% in de plus. En ook ASM met 1,5% in de plus. En dan gaan we richting de dalers. En dan komen we Unilever tegen met 1,1% in de min. En Magnum, ja, het begint ook weer wat kouder te worden ineens vandaag. Dus 1%. In de min, Thomas.
10: Okay, dan beginnen we deze beursnerd bij de A van Alphen. Daar is van alles aan de hand op personeelvlak.
18: Ja, zeker. De laadpaalproducent. En dan moeten we even afdalen richting de small cap. Dik 5% in de min. En dat heeft alles te maken met het vertrek van de financieel directeur Onno Krap. Hier kwamen ze vanochtend voor beurs mee naar buiten. En morgen is ook gelijk zijn laatste werkdag. En ze hebben ook gelijk bekendgemaakt dat er nog geen opvolger is. Ja, ze hebben dus niemand achter de hand. En dat schrikt toch ook beleggers wel een beetje af. Dan vinden ze toch niet fijn dat er niet al gelijk iemand wordt neergezegd. Nou, in ieder geval zegt Onno Krap in een reactie dat we gaan een nieuwe fase in en we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Dat was altijd ons de
10: Je hebt de persbericht gelezen.
18: Ja, inderdaad.
10: Hoe lang heeft hij er gezeten?
18: Ja, in mei 2024 kwam hij als interim binnen. Ze hadden eigenlijk toen iemand anders op het oog, maar dat bleek toch niet helemaal een match te zijn. Nou, het ging al een tijdje niet zo heel lekker bij Alphen. Over de gehele linie hadden ze overal eigenlijk wel problemen. Met de gehele linie doe ik dan op de laadpalen, transformatiehuisjes en energieopslagtoepassingen. Nou, daar kwamen voornamelijk winstwaarschuwingen naar buiten, reorganisatie, ontslagen. Nou, in ieder geval veel gedoe. Het aandeel staat nu rond de €14. In 2022, dus een aantal jaar geleden, stond het nog rond de €117. Dat is dus ja, is toch al fors meer. En begin dit jaar stonden ze nog op €11. Dus ja, ze hebben nu wel een kleine stijging te pakken. Maar ja, met uitzondering van vandaag dan.
10: Ja, en dat heeft dan alles te maken met dat plotselinge vertrek van die financieel directeur. Er is dus nervositeit onder die aandeelhouders.
18: Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Vooral die korte opzegtermijn. Hè? Want ja, morgen is dus al zijn laatste werkdag. En er staat nog geen opvolger klaar. Ja, en die onduidelijkheid, dat vinden beleggers niet zo fijn. Nou, hij heeft er zelf ook nog wat over gezegd bij zijn afscheidswoordje. En in ieder geval dat hij nog veel vertrouwen heeft in de toekomstige ontwikkelingen van Alphen. Dus dat is nog wel aardiger dat hij al even wat positiviteit erin brengt voor Alphen.
10: Van het wat kleinere Alphen naar het wat grotere Prosus.
18: Zeker.
10: Waarom?
18: Ja, het techfonds. En dat verraste toch wel vanochtend. Ze kwamen naar buiten voor beurs met jaarcijfers. Hè, dat was het boekjaar tot eind maart. En die waren beter dan verwacht. Ze kwamen uit op een EBITDA van net boven de 1 miljard dollar. Nou, analisten die hadden gemiddeld op zo'n 947 miljoen dollar gerekend. Dus daar gaat Prosus toch wel ruim overheen. Nou, helemaal uit de lucht kwam het nou ook weer niet vallen. Want vorige maand, nee, nog deze maand, 19 juni... hadden ze al laten doorschemeren dat er flinke winstgroei aankwam. Maar dat het zo goed zou zijn, nou, dat verrassen beleggers toch wel.
10: Maar je hebt een goede achteruitkijkspiegel. Kijken we naar het begin van dit jaar. Wat is dan de stand?
18: Ja, dan zien we toch wel dat die 28% lager is, dat aandeel. Begin dit jaar rond de 55 euro... en momenteel op iets meer dan 38,5 euro. Nou, ondanks al die mooie cijfers staat het aandeel dus toch wel fors in de min dit jaar. Nou, nu vraag je toch al af, hoe kan dat? Prosus is op de beurs eigenlijk altijd minder waard dan alle bedrijven die ze bezitten bij elkaar. Nou, tel je alles op wat ze in handen hebben, dan zou het aandeel veel meer waard moeten zijn. Maar zo werkt het al jaren niet. En wat moeten ze daaraan? Ze verkopen stukje bij beetje hun aandelen in het Chinese Tencent. Hè? Dat is het gamingbedrijf en die super-app WeChat.
10: Maar dat doen ze al jaren
18: dat
10: inmiddels.
18: Dat doen ze al jaren. Maar ja, op een gegeven moment zou je zeggen, dat gaat zich uitbetalen. En met dat geld kopen ze dus hun aandelen terug. Want hoe minder aandelen er zijn, hoe meer elk los aandeel waard wordt. Nou, of het lukt, dit jaar lukt het dus nog niet echt. Maar met cijfers als deze hebben ze in ieder geval wel een goed verhaal om het gat te gaan dichten.
10: Boudewijn, onze beursnerd van vandaag, dankjewel.
19: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
10: Voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd. Daar staan alle afleveringen.
0: Macro met Mujagic.
10: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
20: Goedemiddag,
10: ik ontwaar een voorzichtige glimlach op jouw gezicht. En dat komt misschien omdat jouw smeekbede is gehoord. Staatssecretaris Van den Burg, niet voor niks ook verantwoordelijk voor de slagvaardige overheid, heeft aangekondigd dat het
20: voor de slagvaardige overheid te willen gaan.
10: Ja, nou precies.
20: Dat past goed bij inderdaad wat hij moet doen. Het zou om duizenden ambtenarenbanen gaan die vervangen kunnen worden tot op zekere hoogte door AI. En dan vooral iets wat in de afgelopen jaren zo ontstaan is, is dat heel veel mensen die bij de overheid werken, die zijn manager van dit of dat. Of ze ondersteunen andere ambtenaren die doen wat ze doen.
10: Lijkt wel een bedrijf.
20: Het lijkt wel een bedrijf.
10: Of hebben bedrijven geen managers?
20: Nou heeft het zittende kabinet heeft aan het einde van de rit een besparing van 1 miljard euro ingeboekt alvast, als we het hierover hebben. Nou, 1 miljard euro is heel veel geld, maar laten we het toch even in perspectief plaatsen. Het is 0,2% van totale overheidsuitgaven. Ofwel minder dan 0,1% van de Nederlandse economie. Dus het oogt veel te zijn, maar het effect is heel klein. Maar goed, het voornemen is er en dat lijkt mij wel goed nieuws.
10: Ja, je zegt het is misschien te bescheiden. Van den Burg heeft vrij
20: wettelijk
10: gezegd, ik ga echt niet met een zaag er doorheen. Milei heeft dat gedaan in Argentinië. Zover wil hij niet gaan.
20: Nou ja, dat vond ik ergens wel heel raar om te horen. Want toen de Nederlandse overheid tientallen duizenden extra ambtenaren ging aannemen, ging het wel heel snel. Dat moest allemaal heel snel. En het afbouwen van een klein deel van dat aantal, ja, dat moet blijkbaar heel voorzichtig lees uitgesmeerd door de jaren heen. Daar komt nog bij dat er jaarlijks 500 regels geschrapt moeten worden, las ik.
10: Ja, dat is niet gelukt.
20: Vanaf nu gaat het dus blijkbaar wel lukken. Maar ik heb een aantal vragen naar aanleiding van het nieuws. Eerst een opmerking. Ik denk dat niemand het mij kwalijk neemt als ik hier een beetje sceptisch over ben. Want het is niet voor het eerst dat we horen dat er gesnoeid gaat worden in de regels en het aantal ambtenaren. Maar toch een aantal vragen, want Het gaat uiteindelijk om de details, ook bij zo'n plan. Als het over die 500 regels per jaar schrappen, is het per saldo of niet? Want als je 500 regels gaat schrappen en 400 regels, nieuwe regels erbij doet, ja, dan is het 100 per saldo. Dus dat zou ik graag willen weten. Als we het over het reduceren van het aantal banen bij de overheid hebben, hoeveel banen per wanneer? Dus duidelijk plan. Dan en dan moeten we op daar en daarop.
1: Nou, Van den Burg heeft wel gezegd wie het dan betreft. Hè? Hij noemde een rijtje managers, adviseurs, persvoorlichters en secretaressen.
20: Nou ja, goed. Ik zou zeggen, koppel daar ook een beetje tijdspad aan. Hoe snel dat allemaal moet gaan. We hebben het over de overheid. Dus wat er dan heel vaak kan gebeuren, is dat de mensen die ergens een manager van zijn, dat die ergens anders geplaatst worden bij de overheid, waarbij de functie anders gaat heten. Nou, dan heb je gesnoeid in managementlaag. Maar hoeveel ambtenaren...
1: Het gaat toch ook wel om aantallen? Er moeten toch minder ambtenaren zijn, ook in het idee van den Burg?
20: Ik wil daar iets meer over horen. Zijn er doelen per ministerie, want als je aan zo'n operatie begint, is het altijd wel goed om doelen te hebben. Dan weet je in ieder geval waar je naartoe werkt. En kun je zeggen of iemand er wel in slaagt de maatregelen door te voeren of niet. En lijkt me niet onbelangrijk, wie voert het uit? En hier zou je, denk ik, een zo klein mogelijke rol voor de overheid zelf, voor de ambtenaren zelf moeten doen. Want anders loop je het gevaar dat het allemaal echt gaat verzanden in één grote bureaucratie.
1: Ja. Er is overigens in het regeerakkoord wel het nodige over gezegd. Van den Burg komt ook niet zomaar uit de lucht vallen.
20: Nee.
1: Er is een staatssecretaris omdat dit beleid was. En er hoort een taakstelling bij die vanaf 2030 structureel 400 miljoen euro moet opleveren. En de vernieuwde Rijksdienst en de slagvaardige overheid, waar hij dus voor is, moet vanaf 2030 structureel 1 miljard euro besparen.
20: Nou ja, kijk, het is goed om weer eens te horen dat men hier werk van gaat maken. Ik hoop dat er nu ook werk van gemaakt wordt, in tegenstelling tot voorgaande jaren. En ik moet het dan volgend jaar wel ergens gaan zien in een miljoenennota, et cetera. Als je dan kijkt naar het aantal banen bij de overheid, als je kijkt naar de collectieve lastendruk in het land, zou je al een beetje een effectje, een heel klein effect daarvan moeten zien. En als dit maar geen echte leven versie gaat worden van de Britse serie Yes Minister, Thomas. Dat is een serie die gaat over ambtenarij in Londen.
1: Vermakelijke serie?
20: Vermakelijke serie. Echt van harte aan te bevelen om die weer eens te gaan bekijken voor iedereen. Maar daar gaat het dus heel vaak over een slagvaardige overheid ervan maken. En elke aflevering die daarover gaat, eindigt met er komt niks van terecht. En ik zal even één voorbeeld geven. Men komt op een gegeven moment erachter dat er een ziekenhuis in het land is waar 500 administratie.
21: In de Friday Move gaat het over tv.
22: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Luc de Klerk, Luc, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Thomas.
1: De handelschef van de EU, dat is Maro Sefcovic, ontmoet vandaag zijn Chinese collega om te praten over, daar zijn ze weer, de handelsrelaties tussen de EU en China. Een gesprek onder hoogspanning. Met welke inzet begint Sefcovic?
2: Ja, want de EU heeft natuurlijk een handelstekort met China. Was vorig jaar 360 miljard euro. En die zorgen over de Chinese exporten naar Europa zijn de afgelopen tijd weer aardig gegroeid, omdat dat tekort ook alleen maar verder oploopt. En het is natuurlijk bekend dat weer gevolgen heeft voor de Europese industrie, dus vooral in Duitsland erg, maar ook wel in landen als Zweden, Polen, Italië, Finland, Tsjechië, Hongarije. Daar zie je ook wel de gevolgen. En onder aanvoering van Ursula von der Leyen wil de commissie een hardere aanpak tegen China. En de hoofdsteden zijn daar ook in meegegaan. En Sefcovic heeft dus een mandaat van de lidstaten om dit aan te pakken. Aan de ene kant door wel het gesprek met de Chinezen dus te blijven aangaan, zoals vandaag. Maar aan de andere kant ook door maatregelen klaar te leggen om mogelijk tegen China op te treden. Nou, er is natuurlijk die handelsbazooka, het anti-dwang-instrument. Maar de commissie moet eigenlijk meer instrumenten ontwikkelen die dan mogelijk gebruikt kunnen worden. De vraag bij alles is natuurlijk wel of de EU vervolgens ook echt bereid is om ze dan ook weer in te zetten. Want ja, als China doorheeft dat de EU vooral heel goed is in allerlei wapens op tafel leggen, maar niet in daadwerkelijk de trekker overhalen, dan stellen ze natuurlijk ook niet veel voor. En de taak van de Chinese handelsminister zal vandaag dus dan ook vooral zijn om een beetje af te tasten hoe serieus Brussel dan precies is.
1: Maar Sefcovic, als ik je goed begrijp, die heeft al het nodige dat hij mee kan nemen, dat hij in de strijd kan werpen, maar hij wil meer, hij moet meer.
2: Ja, dus je hebt natuurlijk bestaande dingen. Lastige daarvan is soms ook wel dat het vaak dan per individueel geval beoordeeld moet worden en dat dan die inzet elke keer weer bij de rechter aangevochten kan worden. Nou, von der Leyen heeft ook al gezegd dat anti-dwang-instrument, de bazooka, dat is niet uitgesloten. Daarbij die inzet daarvan, dan moet je denken aan invoerheffingen op goederen of diensten, of het de bescherming van intellectueel eigendom van dan bijvoorbeeld Chinese bedrijven verminderen. Of ook overheidsopdrachten, dus publieke aanbestedingen, om daar buitenlandse bedrijven toe te ontzeggen. Maar er wordt ook gesproken over een overcapaciteitsinstrument. Dat je heffingen dan kunt instellen wanneer een land meer van een bepaald product produceert dan economisch te rechtvaardigen is.
1: Ja, dat is in China wel aan de orde.
2: Ja, nou precies. Maar dat idee lijkt toch ergens uiteindelijk ook dan weer moeilijk om te definiëren en ook daadwerkelijk uit te voeren. Nou heeft de Franse president Macron eerder al een voorstel gedaan om een soort Europese versie van het 301-instrument in Amerika, om dat in Europa ook te maken. Daarmee legt de VS heffingen op om schade tegen Amerikaanse handel dan aan banden te leggen. En dan heb je ook nog andere opties om juist die defensieve handelsmaatregelen ook te laten samengaan met het industriebeleid. Dus dat je dan bij bepaalde publieke aanbestedingen zegt van dit moet echt een lokaal of in ieder geval Europees bedrijf worden. En ook de Europese Commissie heeft deze maand nog het Tech Sovereignty pakket aangekondigd. En daarmee willen ze bijvoorbeeld ook de Europese chipindustrie een boost geven. Dus daar wordt ook wel aan gewerkt om bedrijven uit kritieke sectoren bijvoorbeeld ook uiteindelijk te dwingen om tot diversificatie over te gaan als het gaat om de leverancier. Maar ja, de vraag bij alles is dus wel, ja, hoe gaat dan ook China er weer op reageren? Want ja, China is ook niet per se gebaat bij een grote handelsoorlog, maar het staat op zich ook wel sterk in zijn schoenen, zeker na de onderhandelingen met Amerika ook wel.
1: Dan nog even naar een andere handelspartner van de EU. In Zuid-Amerika praten de leiders van Mercosur deze week over de handelsdeal met de EU. Luc, dan moet je me toch eventjes goed inlichten, want ik dacht dat na eindeloos onderhandelen, dat heeft jaren geduurd, misschien wel langer dan een decennium, dat het akkoord er lag. Dus wat valt er nog te bespreken?
2: Ja, al meer dan na 25 jaar.
1: Het
2: is al deels geïmplementeerd sinds 1 mei. Maar eigenlijk ook nog steeds niet helemaal, omdat aan de Europese kant het Europese parlement eerst wil dat het Europees Hof er nog weer naar kijkt. Dat kan ook nog weer 2 jaar duren. En de kans is klein, maar het zou kunnen dat de rechter dan zegt, nou, het akkoord is niet in lijn met Europese verdragen, dus er moet nog weer verder onderhandeld worden. Maar het akkoord is dus deels al wel geïmplementeerd. Maar nou gaan Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay nog onderling afspraken maken over wie dan precies hoeveel van die vruchten plukt of van betere toegang tot de Europese markt.
1: Maar daar kan het niet op stuk lopen, hoe zij het onderling met elkaar
2: uitleggen. Nee, dat is gewoon hun eigen interne aangelegenheid. Okay. Dus voor Europa maakt dat minder uit. Ja. Maar toch, voor die landen is het natuurlijk wel belangrijk, want Europa heeft ze dus zijn exportquota's afgesproken.

0: ook over hoeveel bijvoorbeeld vlees of suiker ze naar Europa mogen exporteren. Maar die gelden dan voor dat hele Mercosur-blok. Dus ze moeten zelf uitzoeken wie dan hoeveel van die quota krijgt.
1: Hoe gaan ze het verdelen?
0: Ja, nou, je zou dus misschien zeggen gewoon een soort van evenredig op basis van iedereen hoeveel ze produceren of exporteren bijvoorbeeld. Maar de discussie is vrij gevoelig, zeker als het gaat om rundvlees. Maar uiteindelijk gaat het ook om een heleboel andere agrarische producten vooral. En die positie van die vier landen, ja, dat is eigenlijk vooral op basis van hun economische verhoudingen ook verschillen natuurlijk. Dus Uruguay en Argentinië die zeggen, nou laten we de quota gewoon eerlijk verdelen op basis van wat iedereen gemiddeld van een bepaald product naar Europa exporteert. Paraguay, ja, de kleinste, die wil dan weer vier gelijke stukken van de taart. Dus dat iedereen 25% van die quota krijgt. En de grootste, Brazilië, zegt ja, ons lijkt het dan een goed idee om te verdelen op basis van hoe groot je aandeel is in de hele wereldhandel.
1: Oké, het wordt niet per se gezellig.
0: Nee, precies. En op dit moment is het eigenlijk wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus als Argentinië heel veel rundvlees produceert in de eerste paar weken van het jaar, dan zijn die quota bereikt en hebben andere landen pech. En op rundvlees zouden Argentinië en Brazilië volgens de nieuwsorganisatie Mercopress nu al een deal hebben. Maar Paraguay valt er weer buiten de boot. En dat land is juist gastheer van deze top. En die Paraguayaanse economie die is de afgelopen tijd flink gegroeid. Dus die hebben het ook wel hard nodig om nog weer verder door te groeien. Dus als zij nog een zin krijgen, dan hebben we misschien straks heel veel Paraguayaanse biefstukjes in de Europese supermarkten.
1: Luc de Klerk, mijn collega buitenlandredacteur van BNR. Dank voor jouw blik op de wereld. Lisbeth en Niels van de Avondspits.
2: Goedemiddag.
1: Gaan natuurlijk zelf heel veel vragen stellen. Maar mijn vraag aan jullie is, gaan jullie kijken?
2: Oh,
3: ik zeg formeel ja, maar in de praktijk doe ik dat niet.
2: Nee, ik neem het me voor van niet. Want verstandig, en anders kan ik morgen niet goed fris op de radio zijn. Maar het zou zomaar kunnen dat ik helemaal opgenaaid word door de spanning en de sfeer.
3: Op.
2: Ja. Dat ik wel ga kijken.
3: Oké, dan is de grote vraag. Ga je vooraf slapen of...
2: Ja, dat lukt me nooit.
3: Je... Oh, dat lukt niet. Oh, dan moet je tot 3 uur opblijven.
2: Ja, nee, dat ga ik dan wel. Maar ik kan nooit om 9 uur naar bed of zo. Dat lukt me nooit.
3: Nee, dat is wel heel vroeg, hè? Nee.
1: Ik ga om 10 uur naar bed, denk ik.
3: Ja?
2: En dan ga je de wekker zetten?
1: Tot 3:10.
3: Ja?
1: Volkslied.
3: Ja, kun je overslaan.
1: Staat het bij rust 3-0 voor Marokko.
3: Er zijn 4 pauzes, hè, dus dan kun je even wegzakken zo. Ja. En dan,
1: ja. Jullie waren hier natuurlijk niet voor de voorbeschouwing, maar...
2: Ik vond hem heel inhoudelijk.
1: Ja, dat moeten we vaker doen. Waar gaat het nog meer over tussen 4:30 en 7:30?
2: Nou, toen vorige week Rafael Oliveira werd aangesteld als nieuwe topman bij Heineken, vroegen we ons af, ja, hoeveel buitenlandse CEO's telt ons land eigenlijk voor grote beursgenoteerde bedrijven? Daar gaan we over praten, want Roy Jacobs bijvoorbeeld, die vindt dat eigenlijk helemaal geen goed idee.
1: Die topman van Philips.
2: Ja.
1: Ja.
3: En de defensieplannen van het kabinet natuurlijk, die worden formeel vanmiddag gepresenteerd. Er is dat een en ander uitgelekt. Meer inzet op drones. Je kunt ook zeggen drones. Driewerf drones. Counter-drones, dat soort maatregelen. Dus de krijgsmacht verandert echt en breidt ook nog steeds verder uit. Maar nu wordt daar dus inhoudelijk invulling aan.
1: Oké.
2: Advocaten maken graag gebruik van AI. Je knikt ze bevestigd.
1: Duur heb ik
2: wordt
1: gelezen.
2: Heel duur.
1: Ja, gaan
2: wordt
1: echt heel duur. Voor gebruik betalen in plaats van een vaste abonnementsprijs.
2: Precies, maar het klinkt ook best wel logisch.
1: Ja.
2: Toch?
3: Ja. Sterker nog, is dat niet sowieso een nieuw verdienmodel. Dus Spotify zou dat ook in kunnen voeren. Hoe meer jij luistert, hoe meer je gaat betalen.
1: Dan moet ik toch wat dingen gaan heroverwegen.
2: Bij rekening rijden uit.
3: Precies, wie meer rijdt, betaalt meer. Oh jee, wat heb ik nou gezegd?
2: Nee, dat mag niet. En trouwens over de discussie van net, van ga je kijken of niet. Wij spreken een slaapexpert.
1: Yes.
2: Dus die gaat ons waarschijnlijk overhalen om wel te kijken. Ja. Maar zo gezond mogelijk.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Vannacht. Nee, ook 's avonds. Lisbeth en Niels. Sekar Lahiri, dat is mijn gast morgen. Directeur van UPV Textiel. Kledingmerken zijn voortaan zelf verantwoordelijk voor hun textielafval. Werkt die nieuwe aanpak wel? Of wordt die textielafvalberg steeds groter vanwege ultra-fast fashion? Allemaal in BNR Zaken doen. Morgen pas, zometeen al, Boekenstein en de Wijk. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
5: Geen beurs,
4: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
5: Geen nieuws,
4: maar non-stop muziek.
5: Muziek die helpt.
4: Focussen in de energie erin houdt op kantoor.
5: Luister
4: via de BNR-app, bnr.nl
5: en DAB+.
6: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
7: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
6: Ja, flexibel ticket, hè?
7: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
6: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
11: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: De hete zomer, Crayon rolluiken.
15: Geluidsoverlast.
14: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: BNR Verkeer.
17: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Een handjevol bijzonderheden. Allereerst de Duitse grenscontroles op de A12 en de A1. In beide gevallen 10 minuten vertraging. Dan een ongeluk bij Fluitenberg op de A28 Assen-Zwolle. Vanaf Ruinen 10 minuten extra. En bij knooppunt Rijkenvoort staat een kapotte vrachtwagen op de A73 vanuit Nijmegen. Vanaf Malden 9 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A4 naar Rotterdam bij 58,3 en de A13 naar Rotterdam bij 11,0.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. De regels worden aangepast, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Drones worden steeds vaker gebruikt om telefoons, wapens of drugs naar binnen te smokkelen, maar ook om gevangenen te helpen ontsnappen. In een kinderpornozaak rond een man uit Hoofddorp is nog iemand aangehouden. Het gaat om een man uit Maastricht, met wie hij in een chatbox zat waar de beelden werden bewaard. De man uit Maastricht had naast foto's en video's van kinderen ook beelden van dierenporno op zijn computer. Hij werd vanmorgen opgepakt. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema moest tijdens corona de avondklok invoeren, maar had daar wel moeite mee. Het kwam neer op vrijheidsontneming, zei ze voor de corona-enquêtecommissie. Halsema hoopt dat de avondklok heeft gewerkt, maar twijfelde daar tijdens haar verhoor lachend aan. Toch dacht ze nooit aan aftreden. Op Aruba verhardt de jeugdcriminaliteit, blijkt uit onderzoek in opdracht van het OM. Veel Arubaanse jongeren van 12 tot 18 jaar komen in aanraking met de politie voor geweld, mishandeling en bedreiging, vaak met wapens. Bij het geweld spelen sociale media een rol. Veel Arubaanse jongeren gebruiken die voor status. En leraren in Vlaanderen kregen vlak voor de zomervakantie de vraag wat ze ervan vinden. Het blijkt dat die van de helft best korter mag. De meeste leraren willen daar op een ander moment in het jaar dan wel vakanties voor terug hebben. Een klein groepje wil alleen een kortere zomervakantie. De rest wil niks veranderen. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Even kijken. Benki. B-E-N-K-E-Y. Benki.
21: Benki, dat is toch geen woord?
20: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
22: Benki. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
23: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
22: B-E-N-K-E-Y. Benki. Steengoed in vermogen.
24: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
25: Yes!
26: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
24: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Eerst verkochten ze ons goedkope plastic rotzooi. Toen concurreerden ze onze groene industrie kapot. Daarna was de auto-industrie aan de beurt. En nu is China's klim op de waardeketen compleet en verkopen ze ons hele dure plastic rotzooi. In de vorm van het gehypte pluche knuffeldiertje Laboeboe.
4: De Laboeboe, ik neem als voorbeeld, hè. Exciting Macaron, heb je daarvoor sleutelhanger, €41,99. En dan heb je nog niks bijzonders. De bijvoorbeeld Laboeboe Popmart, die wil je. De Monsters Big Into Energy Series, Rock the Universe, €134,99. En voor de Laboeboe Mococo Close to Sweet leg je al 220 ballen neer. Hoogste tijd om hier aandacht aan te besteden bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Wacht even hoor.
5: Zo.
4: Met de gast Sander Terwaar, hoofdeconoom van de denktank Center for European Reform in Parijs. Welkom Sander. Als je dit zo hoort, denk jij, zijn we nog te redden?
21: Nou, ik dacht in eerste instantie, misschien moet ik in de internationale handelsdata de Laboeboe-categorie nog inbouwen.
4: Zou ik
21: zodat
4: doen?
21: We de auto's van de plastic knuffel die we kunnen scheiden.
4: Lijkt mij wel.
21: Zijn we nog te redden? Zijn we nog te redden? Ik denk van wel. Maar de enorme exportvloed die er uit China komt, is wat mij betreft naast de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wel het grote verhaal in de wereldeconomie van de afgelopen maanden en kwartalen. Want die exportvloed die neemt nog steeds in vaart toe.
4: Ja, gesproken wordt over echt een China-shock 2.0. Europa heeft een handelstekort, hoorde ik laatst bij een paniekerig aandoende vergadering van €1 miljard per dag. Door oneerlijke concurrentie, zegt men dan Europa natuurlijk. Maar ja, dit is toch eigenlijk niks nieuws? Wat maakt dat dit nu zo opspeelt?
21: Er zijn denk ik wel echt een aantal hele nieuwe aspecten. Er zijn in de geschiedenis wel vaker economieën geweest die groeiden op basis van de export. Ook Duitsland deed dat in de 2010e jaren. En dat leidde ook tot frustratie en soms woede bij de Fransen en de Amerikanen. Maar de schaal waarop China nu echt groeit puur op basis van netto-export, dus heel veel exporteren, bijna niet meer importeren, is wel echt van een nieuwe orde van grootte die we eigenlijk in de wereldgeschiedenis zelden, misschien wel nooit hebben gezien. Dus het overschot op de Chinese handelsbalans is inmiddels $1200 miljard. Het overschot puur in de industriegoederen is $2000 miljard. Oftewel, China exporteert meer dan het importeert, orde van grootte, de hele Italiaanse economie. En daar zitten wel hele diepe ook, ja, onevenwichtigheden in dat Chinese economische model aan ten grondslag. Ja. Een ondergewaardeerde munt, veel te weinig vraag, veel te veel aanbod. En subsidies, hou je vast, ter waarde van $800 miljard per jaar in die industrie. En ja, dat levert gewoon heel veel marktverstoring op in de hele wereld. Vanochtend kwam Volkswagen met het bericht dat ze 100.000 banen gaan schrappen. Ja. Dus daar ga je. Het is wel echt een enorme klap. En ja, het is uiteindelijk niet op basis van eerlijk macro-economisch nog handelsbeleid. Dus ik begrijp heel goed dat Europese leiders en de leiders van de G7 geallieerden, inclusief Donald Trump, waar we een moeilijke band mee hebben, dat die zich nu echt zorgen maken en tegenmaatregelen willen treffen.
25: Waarom doen die Chinezen dat eigenlijk? En is het zo dat die binnenlandse economie gewoon niet zo goed draait? Als ik kijk naar de vraag van de gemiddelde Chinezen, dan is het niet zo hoog. Dus dat moet allemaal gecompenseerd worden met exporten. Of willen ze helemaal, ja, autonoom worden op een behoorlijk aantal gebieden? We zien natuurlijk dat ze aan het rommelen zijn met de export van kritieke grondstoffen. Dus dat willen ze in belangrijke mate voor zichzelf houden. Maar ja, als je dit gaat doen, dan eindig je ook denk ik in de situatie dat de rest van de wereld zich tegen gaat keren. Hoe moet ik hier nou tegenaan kijken, Sander?
21: De afgelopen jaren heeft de rest van de wereld zich daar dus niet voldoende tegen gekeerd. China heeft 6% BBP-groei uit de export gehaald. Dat is een exceptioneel hoge bijdrage van export aan een BBP-groei. Met name voor een economie die de grootste of één na grootste van de wereld is. Maar de logica daarachter is, denk ik, zowel economisch als politiek. De economische logica is dat China in de 2010e jaren een enorme vastgoedzeepbel heeft opgeblazen. Dus de investeringen die werden gestoken in het bouwen van steden en wegen en huizen. En die vastgoedbel die is uit elkaar gevallen 5-6 jaar geleden. En in plaats van te kiezen voor een macro-economische aanpassing door het steunen van consumptie, heeft China ervoor gekozen om vol op de netto-export te gaan. En daarmee exporteert het eigenlijk indirect die kosten van die ingestorte vastgoedzeepbel op ons.
25: Maar nog even,
21: dat is de economische logica.
25: Ja, oké.
21: En dan is er een politieke logica die jij al aanstipte, dat China al 20, 25 jaar lang in ieder vijfjarenplan er heel erg op uit is om haar importafhankelijkheid te verminderen. Geen auto's meer importeren, geen batterijen meer importeren. Kritische grondstoffen ze allemaal zelf doen. Maar wel exporteert, waardoor je een steeds onevenwichtiger verwevenheid krijgt waar wij heel erg afhankelijk zijn van Chinese waardeketens en China steeds minder afhankelijk is van Europa, de VS en andere handelspartners.
25: Maar ja,
21: is ook een politieke keuze. Het geeft macht natuurlijk.
25: Ja, dat begrijp ik. Maar als je dus kijkt wat er met de Verenigde Staten is gebeurd, daar is een tarievenoorlog mee losgebarsten. Nou, die is nu een beetje tot bedaren gekomen. Ik heb het gevoel dat ze nog steeds veel minder naar de Verenigde Staten aan het exporteren zijn dan, laten we zeggen, 2 jaar geleden. En dat gecompenseerd wordt door extra exporten naar Europa en naar Afrika.
1: De tarieven zijn wel hoger dan ze waren voor Trump. Hè? Ik geloof het dubbele of iets dergelijks.
25: Ja.
1: Niet meer die enorme pieken van vorig jaar.
25: Goed, als je gewoon kijkt, Amerika die staat op nummer 1 als uitdagers. Voordat ze zich een keer met Europa gaan bezighouden, dan vinden ze dat eerst die Oekraïne-oorlog moet ophouden. En ze moeten ook die Europeanen ophouden met iedere keer het vingertje te wijzen. Hoe zit het dan? Want ik zei net, de hele wereld die kan zich tegen zich keren. Maar als wij als Europeanen dat toch ook gaan doen, dan ontstaat er toch een onoverzichtelijk probleem voor China?
21: Ja, dat is inderdaad het risico. Ik zal je één feit meegeven die jouw these onderbouwt.
25: Mm-hmm.
21: Vorig jaar hebben 50 van de 72 grootste economieën ter wereld handelsbarrières opgeworpen tegen China. 50 van de 72. Dus een aanzienlijk deel van de internationale gemeenschap heeft gezegd, het is genoeg. Maar toch gaat die stortvloed aan goederen door. Dat komt ook omdat die importheffingen, het is geen perfect wapen, je gebruikt ze liever niet. De Amerikanen hebben ook wel aangetoond dat ze hun directe afhankelijkheid van China enorm hebben afgebouwd. Dus inderdaad, de VS importeert een stuk minder uit China dan wij. Indirect via derde landen komt er dan natuurlijk nog steeds een hoop binnen. Maar ik denk dat het grote politieke verhaal van dit moment, uiterst opmerkelijk, is dat de Amerikanen onder Trump ervoor kiezen om mooie toppen te hebben met Xi Jinping, de leider van China. En die willen eigenlijk even die geopolitieke race met China even op rust hebben. En ook de Amerikanen zijn niet bereid geweest om bijvoorbeeld de Chinese onderwaardering van de munt met 20-40%, er zijn verschillende inschattingen, maar hij is fors ondergewaardeerd, om het daarover te hebben in de G7. Sterker nog, die rol werd toebedeeld aan bondskanselier Friedrich Merz om dat probleem stevig op tafel te leggen. En dat is echt nieuw in de geschiedenis. Misschien ook een beetje geïnspireerd door mijn werk met mijn Amerikaanse co-auteur Brad Setzer. Dus de Fransen en de Duitsers nemen nu echt de leiding. Terwijl van oudsher de Amerikanen echt de leiding hadden in het aanspreken en proberen dit soort macro-economische problemen dus internationaal op de agenda te zetten. En de Amerikanen zijn er op dit moment niet.
2: Eigenlijk zit Europa dus echt in een hele slechte positie. Eerst hebben we een waanzinnig slecht handelsverdrag met Amerika gesloten. Dat hebben we gedaan omdat we heel graag hoopte nog Amerikaanse wapens te kunnen kopen om naar Oekraïne te sturen. Echt een heel eenzijdig handelsverdrag. En nu hebben we dus een hele eenzijdig, niet een verdrag, maar een situatie met China. En dat verbiedt Amerika gaat ons ook niet helpen om die imbalances tegen te gaan. En we zijn ook nog eens een keer vreselijk afhankelijk van de kritische metalen. Dus dan blijft de vraag, komt dan dus terug, van welke kaarten hebben we nog, om het even in de Trumpiaanse termen te doen. Which cards are we still holding? Ik weet alleen nog maar ASML, toegang tot onze gemeenschappelijke markt. Maar ja, als wij daarmee gaan lopen zeuren, dan gaat China gewoon die metaal nog verder terugschroeven. Wat kunnen we eigenlijk nog doen?
21: Ik denk dat je een drietrapsraket moet bouwen als Europa. Ten eerste, jij noemde het al, je eigen markt toch een beetje afschermen. Dus dat vergt het gebruik van importheffingen of importquota. Er zijn verschillende opties. En die gewoon echt wat breder en steviger inzetten dan we tot nog toe doen. Europa heeft bijvoorbeeld importheffingen gezet op elektrische auto's, maar we zijn de hybrides vergeten. En grote verrassing, nu komt er een stortvloed van hybrides uit China op ons af. Ja, ja. Dat soort gaten moeten we dichten. En dat kan, ja, dat is een beetje, dan push je wel het WTO-recht, de Wereldhandelsorganisatie. Maar daar zijn misschien toch wat creatievere oplossingen in te bedenken. Dat is stap 1. Dat geeft je ook, denk ik, een sterke onderhandelingspositie ten opzichte van China. Want China heeft de Europese markt echt wel heel hard nodig. Als je vooral groeit dankzij de export. En Europa is de grootste open markt ter wereld.
25: Ja, dat lijkt me ook.
21: Nou, dan hebben we een kaart te spelen in het pokerspel. De tweede stap is het doorgaan en echt enorm versnellen van het afbouwen van de afhankelijkheden die we kennen. Ik noem er eentje die heel Nederlands is. Het testen en verpakken van Nexperia-chips bleek ook helemaal in China te zijn beland. En ook dat bleek een wapen. En dat zouden Duitsland en Nederland, Nexperia zit ook deels in Duitsland, gewoon natuurlijk terug naar Europa moeten halen met misschien een paar honderd miljoen subsidie. Maar die kritische metalen is het moeilijkst. Dat gaat jaren, misschien wel een decennium duren voordat we dat weer opbouwen. Het kan wel. In 1990 was het Westen nog volledig zelfvoorzienend in het verwerken van die metalen. Dus het is niet dat we dit nooit hebben gekund van zeldzame aarde. En het derde, en dat is misschien het meest ongemakkelijke, maar dat is wel een realiteit, is als je dat soort maatregelen gaat nemen, dan slaat China natuurlijk terug. Mm-hmm. Als ze terugslaan op wat er nog over is van Europa's export naar China, ik noem luxe handtasjes uit Parijs waar ik vandaag ben, dan is dat wel op te lossen en dan moeten we daar gewoon een compensatiemechanisme voor verzinnen. Maar als zij beginnen met het afknijpen van die zeldzame aardmetalen hebben we echt een groot probleem. Dat kun je alleen voorkomen met deterrence. Dat is een onderwerp waar jullie allebei beter in geschoold zijn. Maar dan ook echt dreigen met, ja, dan stoppen wij ook met de export van vliegtuigmotoren, waar China nog helemaal afhankelijk is van Europa. Met de export van hoogwaardige gasturbines. Heel belangrijk voor de KI-boom, want het heeft energie nodig. En uiteindelijk, als je echt een hele agressieve kaart wil spelen, stoppen wij met het onderhoud van ASML-machines in China. Ja, ja. Die kaarten wil je liever niet spelen. En dat doe je dan alleen maar om te zeggen, we willen de relatie herbalanceren. Maar als jullie met grof geweld komen, komen wij ook met grof geweld. En dan komen we weer terug aan tafel. Dat is een beetje het idee met een aantal opties die je hebt. En ik zie daarin wel een kans voor Europa. Het is niet dat de Europese industrie ten dode is opgeschreven. Ja, we hebben 30 miljoen mensen in Europa die in de industrie werken.
4: Een mooie drietrapsraket, laten we die lanceren na het jingeltje.
6: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
4: In reactie. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Sander Todwar van het Center for European Reform in Parijs over de handelsspanningen met China. En Sander, dus je hebt wat mooie opties voor Europa gegeven. Maar dit is echt het recept voor een handelsoorlog natuurlijk. Dan krijg je tit voor tat.
25: Wat ik het meest opmerkelijk vind is dat Europa, dus je zet die dingen mooi op een rij, wat je allemaal zou kunnen doen, maar Europa doet toch wel relatief weinig op dit ogenblik. Ik zie dat de Spanjaarden eigenlijk gewoon helemaal niks willen. Ja. En ik heb het gevoel dat Duitsland een klein beetje om is. Die zegt wel, nou oké, dan moeten we maar wat doen. Maar wat is hier nou aan de hand, Sander?
2: Is het zo dat de Spanjaarden heel graag Chinese investeringen willen hebben en daardoor heel opportunistisch zijn?
21: Ja, ik denk dat ze zich laten verleiden door wat investeringen, die dan heel mooie ogen. Maar ook de Spanjaarden hebben op lokaal niveau best wel ruzie met een aantal Chinese bedrijven, die dan vervolgens alle werknemers invliegen vanuit China. En alle inputs ook uit China halen. Dus of dat nou zo zwart-wit is, vraag ik me een beetje af. En daarnaast speelt gewoon een rol dat de Spaanse economie gewoon de afgelopen jaren heel goed draait. Waardoor de China-schok, die je ook in de data ziet voor Spanje, dat is ook wel echt een effect van 0,1-0,2% groei per jaar die eraf gaat in Spanje op basis van Goldman Sachs modellen. Maar ja, als je 2-3% groeit, voel je dat minder. En Duitsland stagneert al 5 jaar. En die voelen enorme pijn in de industrie. Dus je ziet daarin een beetje de divergenties een rol spelen. En uiteindelijk zijn een aantal lidstaten ook angstig voor Chinese vergelding. Dus dat maakt het natuurlijk in een unie van 27 landen altijd moeilijk. Je hebt een zwakke schakel ergens waar druk op wordt uitgeoefend. En die zwakke schakel heeft...
25: Maar dit is toch gewoon handelspolitiek? Of ben ik nou gek?
21: Ja, dit is gewoon handelspolitiek.
25: En handelspolitiek is toevallig een verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Dus waarom liggen die landen dan dwars? En kan de Europese Commissie dat dan niet overroelen?
2: Dat is nog steeds...
21: Ja, ik denk de facto wel. Maar, sorry.
2: Dat de facto kunnen ze doen, maar ik denk dat het zo werkt. Het is natuurlijk een supranationaal gedeelte van Europa. Maar de Europese Commissie probeert ook een beetje te dealen met Spanje, Duitsland en Frankrijk. Een beetje te trekken en te rukken. En als je dus een oekase geeft, dan kan dat soms nog erger uitpakken. Het is wel het meest harde deel van de Europese Unie.
25: Brussel kan gewoon bepalen, punt uit. Zo hebben we dat geregeld met z'n allen. En dat heeft Brussel niet opgelegd. Maar dat hebben de lidstaten zelf bepaald. Ja. Dat supranationaal wordt.
7: Dus is er in plaats van een handelsoorlog starten... ook misschien een andere manier via de industriepolitiek... die natuurlijk ook helemaal is herontdekt in Europa... en dat we een beetje het Chinese spelletje zelf ook gaan spelen? Of dat je bijvoorbeeld... er wordt al gesprongen over technologie... overdracht, maar dan de andere kant op afdwingen, zoals de Chinezen eerder bij Europese en andere
25: bedrijven. Made in Europe is er zo eentje. De Industrial Accelerator Act is een prachtig voorbeeld, maar de Chinezen hebben ook gezegd, als jullie dat gaan doen, Made in Europe, dan gaan wij daar voor liggen. Hoe ze dat dan zouden willen doen, is mij onduidelijk, of weet jij dat wel, Sander?
21: Dat is dan een kwestie van vergelding op Europese bedrijven die in China opereren, voor zover die er nog zijn, want de Europese export naar China loopt snel terug. Best moeilijk om goederen en diensten te verkopen in een markt die helemaal gesatureerd is en volstaat met veel te veel capaciteit. Mm-hmm. Ik maak een kleine aantekening. Het concept dat Europa hier een handelsoorlog zou starten lijkt mij enigszins misleidend. In feite voert China al een soort handelsoorlog tegen ons.
7: Ja. Ja, okay.
21: Dus als je reageert, begin je geen oorlog, wat mij betreft, dan verdedig je jezelf.
25: Nee, maar zij zijn niet blij met wat wij aan het doen zijn. He, dus Made in Europe heb ik net genoemd. Nou, jij weet ook niet precies hoe daarop gereageerd wordt. Nou, dat denk ik dat niemand dat weet. We hebben natuurlijk nu eigenlijk de afgelopen weken gezien dat er een nieuw initiatief is. En dat is tech sovereignty. Dus je moet op technologisch gebied zo soeverein mogelijk worden. Is ook gericht, interessant genoeg, tegen de Verenigde Staten, want het voorziet nu in Europese clouds en dat soort dingen. En er zit een boost voor de Chips Act in. Hè? Dus we moeten nog meer halfgeleiders hier gaan produceren. Maar daar zijn ze natuurlijk ook niet blij mee, Sander.
21: Nee, de vraag is altijd van wat doe je en hoe reageert de andere partij? Ik denk wel dat de urgentie heel hoog is. China's export is dus de afgelopen jaren met meer dan 40% gegroeid. Import is min of meer... op nul gebleven. Kortom, des te langer je wacht, des te minder kaarten je in het pokerspel hebt en des te meer kaarten China heeft. En word je daarmee dus nog kwetsbaarder voor dit soort economische en politieke dwang.
25: Ja, dat vind ik dus ook.
21: En dus is de rationale dag om te handelen is vandaag en niet morgen.
25: Ja, dat vind ik dus ook. Want ik heb het gevoel, kijk, we zijn nu nog rijk, we hebben nu nog geld. Maar dit holt hij natuurlijk gewoon uiteindelijk uit.
2: Ja.
25: En je wordt door Rusland word je qua veiligheid uitgehold. En economisch word je uitgehold door China, maar eigenlijk door Amerika ook. En wat mij nou zo opvalt, is dat eigenlijk, er is wel een soort van sense of urgency. Maar er is niet een mogelijkheid op dit ogenblik om te zeggen van oké, nou is het genoeg. En nu gaan we implementeren van wat er eigenlijk allemaal al ligt. He, want er liggen pakketten. Ideeën, voorstellen, wetten om dit voor elkaar te krijgen. En we doen het niet. Of ben ik nou al te somber, Sander?
21: Ja, we misschien iets te somber. Het is niet, je noemde al de Industrial Accelerator Act. Er zijn echt wel een aantal...
25: Ja, maar die is er nog steeds niet, hè?
21: Politieke projecten.
25: Ja, die is er nog steeds, die is nog steeds niet aangenomen.
21: Nee, dat gaat een paar maanden duren.
25: Ja.
21: Zo niet een jaar. Dus we zijn laat. Het is ook niet dat de commissie, die inderdaad sterke handelscompetenties heeft, stil heeft gezeten. Ze hebben in 2024 en 2025 jewels 30 de tariefonderhandelingen zijn ze gestart. Dus echt volgens het WTO-boekje kijken ze naar subsidies en dan komt er een heffing. Mm-hmm. De elektrische auto's heffingen waren de meest prominente, maar er waren veel meer. Dus Europa beweegt wel, maar inderdaad te langzaam en te weinig. En ik denk ook dat het gewoon lang heeft geduurd, eerlijk gezegd, voordat Duitsland om was. Ja, de Fransen hebben dit langer begrepen. Ook Nederland heeft dit vanwege onze ASML, Nexperia, Perikle en machine hebben wij die boodschap al een paar jaar binnen. En Duitsland heeft toch nog lang gedacht dat China te redden was. En de Duitse export naar China is al met 1% van de Duitse BBP gedaald. Die zijn al 1% van hun economie kwijt.
25: Ik heb ook gezien dat deze ongein, die kost, heeft Duitsland vorig jaar 143.000 banen gekost.
2: Ja.
25: Ja, dan wil je op een gegeven moment al wel omgaan. Ja, in de industrie.
2: En Sander, je zei net van Volkswagen heeft 100.000 mensen ontslagen. Hè? Maar wat ik je wil vragen is dit. Ik heb gelezen dat BMW en Volkswagen, die hebben dus joint ventures met BYD en anderen, om daar dus elektrische auto's in China te ontwikkelen. En dan kunnen ze de kennis met elkaar delen. Dat is ze proberen daarmee te overleven, hè. Het probleem is natuurlijk dat experts mij dan uitleggen, ja, dat lukt dan allemaal wel, maar dan vervolgens gaan de Chinezen duwen je dan uit die eigen markt. Is dit wel de manier waarop Volkswagen kan overleven, wat ze nu doen? Dan hebben ze geen keuze.
21: Ja, die zit echt in de spagaat tussen wat ze nog in China over hebben en wat ze hier hebben. En ik denk dat de les van China is toch succesvolle industriepolitiek. Je wilt niet alles kopiëren, maar één les is als je je eigen markt verdedigt, dan kun je ook eisen stellen aan de investeringen die China bij ons doet. Dus China heeft al heel lang een 25% importheffing op auto's. Alle subsidies die China geeft zijn by China. En als je daar een bedrijf wil starten, in dit geval in de autosector, dan moest je inderdaad een joint venture aangaan met een lokale partij. Daar kunnen wij ook wel wat van leren. Ik denk als Europa blijft zitten en hoopt dat investeringen komen en er technologie wordt overgedragen, met name in de batterijsector is dat belangrijk voor ons. Ja, dan kun je lang hopen en zitten. Maar als je een aantal eisen stelt en je zegt, je komt de markt niet op, tenzij je inderdaad technologieoverdracht doet, en dan ben je welkom en dan kun je ook samenwerken met Volkswagen Europa of een Nederlandse partij, dan heb je denk ik een veel sterker verhaal.
2: En dat is ook belangrijk, want die Chinese elektrische auto's zijn gewoon geavanceerder dan wat wij op de mat leggen.
25: Nou, dat kun je zo niet zeggen. Als je nu ziet wat BMW aan het doen is, Dat dwingt toch wel alle respect af. Ook met de technologie die erin zit, uiteraard. Want het zijn elektrische auto's. Dus dat kun je zo niet.
7: Die elektrische auto's uit China zijn tegenwoordig ook gewoon hartstikke goed. Hè?
25: Dus ja, ze zijn heel goed. Ja. Maar het is dus niet zo dat wij dus per definitie achterlopen in Europa. En het is ook per definitie niet zo dat die producten slechter zijn in Europa. Dat is dus gewoon niet meer zo.
2: Maar ze zijn worden duur.
7: De radio moeten we afronden. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luister het op de radio en dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl. Daarmee was dit weer Boekesteinendewijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
10: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit, vitaal aan het werk.
11: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
13: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
14: Bij Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
15: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in het land. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar met name op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Malden en knooppunt Rijkenvoort. 10 kilometer en 30 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, is de rechterrijstrook dicht. Verder de A12 Arnhem richting de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en een kwartiertje extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 naar Amsterdam bij 36,3 en de A13 naar Rotterdam. Dan bij 11,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog en de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de derde verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. Sybrand Buma begint deze week als vicevoorzitter van de Raad van State en dus moet Leeuwarden een tijdelijke burgemeester hebben. Dat wordt Voort van Oosten, die in het demissionaire kabinet Schoof minister van Justitie en Veiligheid was. Hij blijft een jaar. Volgend jaar zomer verwacht Leeuwarden een nieuwe burgemeester te hebben. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachter vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Zometeen in Vastgoed Gezocht. De overwaarde van de een is de onbetaalbare woning van de ander. We praten met journalist Maaike Schoon over de herverdelingscrisis op de Nederlandse woningmarkt. Waarom profiteert de huizenbezitter fiscaal ten koste van de huurder? Vastgoed Gezocht is er zometeen.
20: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
23: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
20: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
23: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
28: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
29: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. John van Schagen.
19: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week: waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 14:00 en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer en ook geen Maarten de Gruiter. Zij zitten beide in het buitenland. Mijn naam is John van Schagen en mijn co-host is deze keer Maarten Veiltzer. Maarten, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
0: Nou, leuk om hier weer te mogen zijn.
19: Ja, en over een paar dagen werkloos.
0: Zo is het. 1 juli stop ik bij Zadelhof na 17 jaar. Een beetje met pijn in het hart, maar ook wel weer met heel veel verwachting van wat de toekomst gaat brengen.
19: Want je bent sinds een paar maanden ook voorzitter van het platform Vastgoed. En daar ga je ook wat meer tijd in besteden.
0: Ja, ga ik zeker meer tijd in steken. Het is het professioneel platform Vastgoed.
19: Ik moet het goed zeggen.
0: Wij zijn de brancheorganisatie die opkomen voor de private grotere familiebedrijven. Zoals Zadelhof, dat is. Of andere Dijkhuis, de eigenaar van jullie pand.
19: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven? Van Maarten, kom eens hier solliciteren.
0: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
19: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in. En daar zag jij, ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
19: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
0: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat, met Capital C.
19: En door jou, hè?
0: En door ons natuurlijk, ja. Daar wordt iedereen blij van. Maar woningen, ja, dat is al snel niet goed genoeg. En dat merk je ook, denk ik, in de politiek. Hè, dat een wethouder die instemt met een woning die een 6 scoort, ja, die krijgt de hele wereld over zich heen. En die heeft liever 1 woning die een 10 scoort dan 10 woningen die een 6 scoren. En in dat opzicht vond ik de opmerking van onze nieuwe minister wel leuk. Laten we nou allemaal eens proberen te settelen voor een 6, de gemeente, maar ook de ontwikkelaar. En dan gaan we misschien met z'n allen veel meer doen.
19: En niet al die bovenmatige eisen stellen op het gebied van betaalbaarheid, ja, duurzaamheid.
0: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een 6.
19: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
0: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar, want die mensen, ja, die kunnen geen kant op. Die hebben een kamer nodig, die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een bericht in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
19: Jeetje.
0: Tegelijkertijd denk ik,
19: dat zijn wel de excessen.
0: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd zonder dat je je huis uit hoeft.
19: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg niet naar zo'n huurcommissie te vinden.
0: Ja, dat is zo. Maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze hebben ook ChatGPT.
19: Je mag er wat van verwachten.
0: Zoek het uit, zou ik zeggen.
19: Ja, oké.
0: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
19: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan, dat soort excessen die gebeuren.
0: Die gebeuren en ik snap nog dat je erin meegaat, maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo, hoor. Maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe. Dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
19: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
0: Precies.
19: Ja, deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Eerenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3 voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
0: Ja, met heel veel verbazing. Want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben. Met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
1: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden rondom die wetgeving.
0: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt dat kost weer een paar miljard.
1: De minister van Financiën.
0: De minister van Financiën. Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen we het als samenleving ook wel weer terug.
1: Nou, de definitieve beslissing valt naar verwachting na de zomer in aanloop naar Prinsjesdag.
3: Vastgoed gezocht.
1: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Meike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Meike.
4: Dankjewel dat ik er mag zijn.
1: Ja, een keertje aan de andere kant van de studio in dit geval.
4: Dat is heel raar, ja. Ja? Ja? Nog steeds, ja.
1: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
4: Nee.
1: Waarom dan toch dit boek geschreven?
4: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
1: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
4: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF. Die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huizen-eigenaren af, bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend. Ja.
1: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt. Alleen in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
4: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, hè, dat zijn allemaal politieke keuzes. Dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn. Je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
1: Meike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120, 130 procent omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen. Okay. Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
4: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank uit 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond, als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook al snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bijzetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
1: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Dit is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
4: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden, in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huizenprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
1: 400%, ja.
4: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
1: die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
0: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ah. Kijk, een grondprijs is een output variabele, geen input variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan 10.000 euro de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
4: Ja.
0: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. Daar zit nu dubbel glas in. Daar zit misschien een HR-ketel in. En misschien wel een koeker. En weet ik wat allemaal. Dus dat, ik vind dat wel meevallen. Hm. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds. Het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, sinds de jaren 90 zijn er ook 1,2 miljoen mensen bijgekomen in dit land.
1: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, je zult maar 2,23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
4: Nee, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont super goedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlasten.
1: Dat zijn de insiders.
4: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
1: Ja, volgens mij staan er drie hier in de studio.
4: Drie insiders, met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussen komen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt, inflatie, hoewel je kunt.
0: Ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is hij nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
4: Ja. Ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor één inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag, en dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis, dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken, dan gaan die huizenprijzen ook direct
0: natuurlijk
4: weer omhoog.
0: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen, dus dan gaat het automatisch omhoog.
4: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is één probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
1: Voor de hele maatschappij.
4: Voor de hele maatschappij.
0: en daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties. Mm. En jij, want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Hè. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Het is wel verdubbeld, wij spreken, sinds de jaren 90. Hè, waar toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
4: Dat is de lange termijn trend.
0: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven. Ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
4: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit. Omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen. Is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallellen met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je een ton inmiddels nodig hebt.
0: En dat
4: hebt.
0: Vind ik wel gezond hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Hè. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging en ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
4: Maar dit, ik wil hier even op reageren.
0: Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging

0: grondprijzen.
1: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
0: Ja.
1: Daar woon jij toevallig.
0: Zeker, ja.
1: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
0: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn.
2: Ja.
0: En we weten inmiddels dat de huizenprijzen in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog. De vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, kunnen het zo ook nog wel even over Adam Smith hebben, want die zegt niet alleen de invisible hand. Die zegt ook, landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
2: Ja, de graai hand.
0: Dat is dus een morele discussie. Vinden we dat de graai hand? Of vinden we dat mensen daar
2: recht
0: op hebben?
2: Gaan we het zo over hebben met hypotheekrenteaftrek? Ja, wat ik zie dus, in die context.
0: Daar mag je over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij. Want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
1: En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woning voor moeten doen, of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
0: Ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woningforfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van die hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
2: Ja, dat is een heel groot. Mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
0: Ja.
2: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder, want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
1: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
2: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè. Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken, dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder. Want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning, maar hij wordt niet betaalbaarder.
0: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties als het CPB en de Nederlandse Bank. En het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, maar dit is natuurlijk, ik snap wat je zegt.
2: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
0: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbaas en bij vastgoedontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
2: En dat successierechten,
0: zou ik zeggen. En dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus daar maak ik een ander punt. Ja.
1: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten van 1,2, 1,3 miljoen.
0: Ja.
1: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
0: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk, wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel, in bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid.
2: Tot ze jouw erfenis krijgen.

0: Nou ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben. Nee. En die hebben geen erfenis. Nee. En dan creëren, wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent. Maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers. En een klasse die dat.
1: Ja, maar dat kan je oplossen met successierechten. Dan moet je grotere, hogere erfbelasting gaan hebben.
0: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen. Of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie gewoon over inkomen.
1: Ja, ik vind er zit nog wel een aspect in. Zou ik zeggen dat er wordt heel veel vergeleken ook met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie, zijn onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Hè. Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, je neemt je lease.
2: Ja, ik hoor die wel een boemer praten, Maarten.
1: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
0: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht, sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen.
2: Wordt niet van iemand
0: maar er is niet een generatie geweest die dacht, weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt, ik werp dat verre van mij. Ik vind dat
1: altijd een heel fout argument bij mensen die zeggen, je moet een eigen woning hebben, dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk, ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker
0: onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen.
1: Ja, maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder
0: hard werken. Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
1: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
0: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken, heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
1: ja, dat is zeker een aspect.
0: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
2: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Naast Nieuwsradio kun je nu ook naar Muziekradio luisteren.
5: Geen beurs,
4: maar beats.
5: Geen politiek,
4: maar popmuziek.
5: Geen nieuws,
4: maar non-stop muziek.
5: Muziek die helpt
4: focussen in de energie erin houdt op kantoor.
5: Luister
4: via de BNR-app, bnr.nl
5: en DAB+.
6: Daar zit Sophie.
7: Hi.
6: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
7: Met Sophie.
6: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
9: onlineveilingmeester.nl.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
13: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon kozijnen.
7: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
7: Politiek. Ja.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
7: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
7: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
16: BNR Verkeer.
17: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Een paar bijzonderheden om uit te lichten. Allereerst een groot probleem op de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag. De Benelux-tunnel is tot na de avondspits deels dicht vanwege een spoedreparatie. Eén van de tunnelbuizen is afgesloten. Dat betekent dus 2 rijstroken minder. Nu levert dat 20 minuten vertraging op. Tijdens de avondspits zal dit nog wel voor wat meer vertraging gaan zorgen. Verder de A15, Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en Leerdam. 5 kilometer en 20 minuten daar. En dan de Duitse grenscontrole, de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf 7 naar 10 minuten langzaam rijden. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 71,9. En de A8 naar Zaanstad bij 3,8.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
19: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het Rode Kruis is al meer dan 900.000 euro binnengekomen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het officiële dodental staat op bijna 1500, maar er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 opengesteld en de eerste hulpgoederen zijn al in Venezuela aangekomen. Weer is een klein kind uit een woningraam gevallen. Het gebeurde vanochtend in Apeldoorn vanaf 3 hoog. En de peuter kwam in de tuin terecht, meldt de Stentor. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren raakte in Schiedam een 1-jarig kind gewond na een val uit een raam van de 3e verdieping. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. Sybrand Buma begint deze week als vicevoorzitter van de Raad van State en dus moet Leeuwarden een tijdelijke burgemeester hebben. Dat wordt Voort van Oosten, die in het demissionaire kabinet Schoof minister van Justitie en Veiligheid was. Hij blijft een jaar. Volgend jaar zomer verwacht Leeuwarden een nieuwe burgemeester te hebben. En in de duinen bij Hoek van Holland heeft de politie een illegaal feest voorkomen dit weekend. Een voorbijganger zag mensen met drank en discolampen de duinen inlopen en vertrouwden het niet. De politie en boswachten vonden het feest in een beschermd natuurgebied. Er werd nog opgebouwd. Iedereen die er werd betrapt kreeg een boete. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 22 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Vannacht verdwijnt de warmte en koelt het af naar 12 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
21: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet, wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
26: We kunnen niet alles beloven zien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
27: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit in onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen. Want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
0: Bonjour.
27: En Luc de Klerk.
1: Hey.
27: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft. Namelijk eurocommissaris Marta Kos.
2: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again today, because one of the reasons that people have not been more engaged, or in some countries are not more engaged, is, in my opinion, that we don't communicate well.
27: Ah, maar wij gaan communiceren vandaag.
0: And well, well, gaan we well
27: and
0: communiceren?
27: Well, well with Kos.
0: Well with Kos.
27: En natuurlijk eindigen we deze uitzending very well met BNR's mega hit. En dit keer is dat wel een hele speciale, een marathon lopen die zo mooi is, hè, die marathon, dat je tijdens die marathon vooral bezig bent met foto's maken. Welke plek collega Luc de Klerk bezocht en of hij deze marathon ook uitliep, dat hoor je zo. Maar eerst.
3: The Gradometer.
27: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? En Stefan, wij waren in het Berlemont-gebouw, waar de Europese Commissie zetelt, voor dat interview met Marta Kos. En dat grenst aan het Schumanplein.
0: Ja.
27: Net als vele andere belangrijke gebouwen. Allemaal aan dat plein. Wopke Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
0: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken. Grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al. Politieke hart, de Raad zit eraan, de Europese Commissie, de EAES, van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
27: Een affront in gewone mensentaal is superlelijk.
0: Superlelijk. Nou, wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel. En daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen, want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar en dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet, het is nu nog heter, maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026 met Europees geld. De helft van het plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
27: Een luifel?
0: Een soort parasol eigenlijk, een ronding.
1: Met gras erop.
0: Met gras erop, dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
27: Een plein met een sedumdak.
0: Ja, precies. Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe zo'n poster op het gebouw van de Europese Commissie.
27: Ja.
0: Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
27: Voor next gen.
0: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
27: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
0: Nee, maar het is bijna af, want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen.
1: Best wel kunnen klaar.
0: Ja, het is misschien erg navelgestaar. Maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. En kiosken waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani, want het justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. En dus is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat, het is het grootste justitiegebouw ter wereld, die hebben dat nog nooit gezien. Die kennen alleen maar de stijgers. Het is nu één façade, geloof ik, uit de stijgers. Maar in ieder geval, dit kan ook nog 40 jaar duren. Ik denk het niet. Maar ik vrees dat, hoe klein dit onderwerp ook is, het heeft Europa een klein beetje kleiner gemaakt. Dus helaas zeker niet greater.
3: Make Europe great again.
4: We are going to have a referendum on opening up the negotiations, the accession negotiations for Iceland of possibly joining the EU.
1: It's the fact that countries want to join Europe, that all our neighbors want to join Europe, is a thing you cannot neglect.
5: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
6: We are all have been all affirming the Western Balkan belongs into the European Union.
27: De EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
0: Lekker deuntje.
27: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
0: Ja, even de namen en rugnummers. Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En nou zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. We hebben vaak ook speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
27: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
0: Ja. Ja, in plaats van een Belg te zijn.
27: Precies, ja. Heb je meer aan. En Stefan, woorden kost net zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding. Dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
0: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip. Want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt ze al niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
27: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land. Als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
0: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
27: Voor de moord op John F. Kennedy.
0: Ja.
27: Had je opgezocht, hè?
0: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
27: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
0: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
2: Clearly, I have goals and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
27: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position, to put it that way. And the third one in that case is Iceland. We have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
2: Yes, but I could also potentially say 4, because Moldova is really doing great progress. And I love to tell that they are the best students in my class.
27: Ja, maar de hoop voor Oekraïne lijkt even weg te zijn. Want Luc, jij vertelt net, Moldavië en Oekraïne zijn elkaar gekoppeld. En Kos noemt Moldavië nog als een soort dark horse die misschien ook wel snel toe zou kunnen treden, maar dan noemt ze Oekraïne niet.
7: Ja, ik las ook al wel weer wat berichten over dat er mogelijk dat dat los van elkaar zou kunnen komen op den duur. Want als Moldavië gewoon sneller zou gaan, gewoon sneller die hoofdstukken afsluit dan Oekraïne, ja, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie waarin dat moeten zij dan wachten, omdat het bij Oekraïne langer duurt. En als er dan de politieke wil zou zijn om Moldavië wel toe te laten treden en Oekraïne niet, dan zou je misschien... Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
27: Ja,
0: ja, het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
27: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
0: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. In hoeverre gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
2: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
0: Ja.
2: I don't know which,
27: Stuttgart.
2: Yes, I don't know which Netherlands city has.
0: Utrecht.
27: Ja, yeah, De Heek is 600,000, I think.
2: So you mean so they will not endanger us. But we have to see, you know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
27: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us.
0: Ja.
27: Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
0: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600,000 inwoners, ongeveer 2 keer Gelderland in de oppervlakte.
27: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne, nee, wat natuurlijk precies. Heel gevoelig aan ligt.
0: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig, maar het is toch weer een 28ste land erbij.
27: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we de paus mijden, kijk uit voor Montenegro.
0: Ja,
27: dan gaan we naar landen die we decennia lang als de koude kant zagen. Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland.
0: Ja.
27: Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
2: For Norway we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Yeah. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
27: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen. Ja. Is dit Tolk of the Town?
7: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag: willen jullie bij de EU horen?
0: Nee, doe nee. Dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
7: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog halen voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat: Islands Utenriksminister Advare Norge EOS er ikke lenger nok. Nou, dat betekent: IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen. De EEA is niet langer genoeg. Dus de Europese Economische Area-ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap, maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal kantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt, dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap, terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen, die zijn eigenlijk wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
27: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
2: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Yeah. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. And my team is ready to do this. Mm-hmm. Since there are very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast-tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
0: Fishery.
27: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
0: Ja, zeker.
27: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
0: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie, ja, toedeloe, we zijn IJsland. We hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, ze zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte. Misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
27: Ja, Utrecht. Ja, met een hekel Den Haag.
0: Utrecht er weer bij. Ja, straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
27: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
0: Ja.
27: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens fast lane, hop, daar komt IJsland.
0: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel twee verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
7: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al dingen heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten. Net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
0: En in Schengen.
7: En in Schengen.
27: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
18: BNR's megahit.
27: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
7: Ja, toch nou de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. Want ik was dus in Tromsø. Ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren. Liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. Dat was gewoon wel mooi om mee te maken. Er waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, heel hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
27: welke tijd?
7: 3:51 heb ik gelopen.
27: Ik vind multitasken tijdens een marathon.
0: Ja, vind ik wel next
27: foto's
0: level.
27: Maken, voetbal luisteren, converseren.
0: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
27: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
7: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je dat als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is dit, de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. En of huskytochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is, daar plakken ze op: dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Om allemaal om toeristen te trekken.
0: Natuurlijk. Maar zouden ze, want dit is moet een megahit worden. Zouden de reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa
7: en zo. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was dus een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
27: Grappige was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
7: Ja. Ja.
27: En het geschieden.
0: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar zag ik te kijken. Ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek naar Scandinavië.
7: Ze allen naar Scandinavië. Ja.
27: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. Check dus onze podcast voor Een langer gesprek hierover. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
0: Au revoir.
18: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom, aanstaande donderdag.
8: De hele dag.
18: Lekker veel Bruno Mars.
8: Op Business Beats.

0: speed. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
2: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
6: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
8: Straks om 4:00 in de avondspits.
9: De krijgsmacht gaat er de komende jaren ingrijpend anders uitzien. Bewindspersonen Jesselkus en Boswijk presenteren hun defensienota. AEX-concerns worden in toenemende mate door buitenlandse topmensen geleid. Kan dat kwaad? Voor of achteraf slapen. De beste manier om Nederland-Marokko live te kijken. Dat en het laatste nieuws vanaf 4:00 in de BNR-avondspits. Zoals altijd op de radio en in de stream van de app.
10: BNR Verkeer.
11: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het begint al drukker te worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg een file van 9 kilometer en 15 minuten. Er staat daar een kapotte auto. Verder een spoedreparatie in de Benelux-tunnel in de A4 vanuit Den Haag. Vanaf Delft een file van 20 minuten. Dat kan nog wel eens meer gaan worden, want dit duurt nog tot na de avondspits. En verder een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Azenlo op de A35 vanuit Almelo. Onderweg richting Enschede. Eerst een file, 10 minuten, de linker rijstrook is dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A1 richting Apeldoorn bij 71,9... en de A13 naar Rotterdam bij 11,0.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:00.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer van afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Straks in de Green Quest een revolutie in de houtindustrie. We zagen al eeuwenlang vierkante planken uit ronde boomstammen, waarbij 80% verloren gaat. Dat moet slimmer, dacht de voormalig software-engineer. Hij kweekt nu hardhout zonder dat er één bijl aan te pas komt. Ha, blijf luisteren, de Green Quest is er zometeen.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
14: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
18: In de BNR-app.
17: Luister je ook live naar onze programma's.
18: Download de BNR-app.
17: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De groene economie is geen klein bier meer. Het is de op 2 na grootste sector op de beurs wereldwijd. Dat stellen analisten van de London Stock Exchange Group. De groene boedel is inmiddels maar liefst 10.000 miljard dollar waard. Wat verder opvalt is dat de groei van onze duurzame economie niet beperkt blijft tot een paar sectoren. Het is over de hele breedte zichtbaar. Het geeft hoop voor de toekomst nu het grote geld overduidelijk de groene afslag heeft genomen. Nu nog binnen planetaire grenzen zien te komen, daar zit nog wel een hele grote blinde vlek. Was het afgelopen week in Nederland al snik heet? In Centraal-Europa sneuvelden echt alle hitterecords. In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de koelste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleurishitte heen gekomen?
19: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij. Maar echt met moeite.
13: Tja.
19: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
13: Bij het chagrijnige af.
19: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale, of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
13: Ja.
19: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein, waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar het is ook nog voor de wetenschap.
13: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele Volkskrant aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds een papieren krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
19: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
13: Ja.
19: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
13: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan.
19: Precies,
13: natuurlijk.
19: Want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Nou, niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral vooral weer die hulpdiensten. Die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
13: Ja, bij een hoge hittekracht, dan moet je de alarmbellen af laten gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar. Met als goede tweede, zweetoverschot.
18: The Green Quest.
13: Bomen kappen voor hardhout. Dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
20: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
13: Ja, jij was software-engineer, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over nullen en enen. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
20: Zeker,
13: kweken?
20: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
13: Ja.
20: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
13: Mm-hmm.
20: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
13: Nee, ik doe dat jarenlang met comedy-series en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want nou, dat is zo concreet ineens.
20: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
13: Je kunt bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie noemen. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
20: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Nou, ja. Dat vond ik gaaf.
13: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
20: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
13: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
20: Precies. En we zijn in Amsterdam iets interessants aan het doen.
13: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
20: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
13: Ik vind het gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
20: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat on the spot oplossen. En daardoor hebben alle planten de mogelijkheid om, als er iets afbreekt, een tak, een blad, een wortel, om op het wondweefsel daarvan cellen die daar zitten terug te laten gaan naar stamcellen. Dus je krijgt een soort korstje van stamcellen. En die stamcellen die kunnen weer alles worden wat er nodig is. Dus
13: de barbapapa-cellen.
20: Precies.
13: Wat mooi.
20: En wij maken daar gebruik van door die stamcellen in een soort van bierbrouwvaten op te kweken. En dat gaat een heel stuk sneller dan dat bomen dat kunnen laagje voor laagje voor laagje.
13: Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil even het principe begrijpen. Ook mooi dat bepaald soort stamcellen altijd weten wat ze moeten doen. Hortensia's gaan daarop bloeien. Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan? Je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
20: Het is voor plantencellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
13: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien. Terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
20: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers. En die doen dat via de boomstam naar beneden.
13: Fotosynthese,
20: precies. Ja. Mm-hmm. Dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
13: Even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hiernaar? Want er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
19: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af. Je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel. Je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
13: dat is
19: nou
13: belangrijk.
19: Daadwerkelijk? Want kun je daar iets over vertellen?
20: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden. En er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
19: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, nou, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
13: Opnemend, ja.
20: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt.
13: Mm-hmm.
20: Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
0: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, hè, met dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
20: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat dat overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbronnen.
0: Dat is mooi.
19: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
20: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Net zoals dat bomen dat doen.
0: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. Positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt. En negatief als het uitstoot.
20: Ja, eigenlijk dus andersom. En dat is heel verwarrend.
0: Zie je.
20: Ja, dus ja. We kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
0: Ja.
20: Nee. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Mm-hmm. En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
0: CO2 opnemen. Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt maak een rechte plank, dan doet hij dat.
20: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
0: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat, hè?
20: Exact.
0: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
20: Ja, kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren. Zodat we daar heel snel van kunnen leren.
0: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je volgende stap.
20: Exact.
0: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
20: Precies.
0: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
20: We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
0: Dat is niet lang.
19: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
0: Ja.
19: Voor tropisch hardhout is dat soms wel 200 jaar. Hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
20: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
19: Onafhankelijk, dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
20: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
0: Ja.
19: Ja.
20: Het is een vrij langzaam proces.
0: Mm-hmm.
19: Ja.
20: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In 3 dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
19: Mm-hmm.
20: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
0: Ja.
20: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object te hebben.
0: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
20: Exact.
0: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat eruit komt, houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
20: Ja. Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. Dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit.
0: Ja.
20: Wij kunnen juist in een bepaalde vorm groeien.
0: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Zo, dat je die celstructuren ziet aangroeien.
20: Ja.
0: Dat zie je niet meer.
20: Dagstreepjes dan.
0: Ja.
20: Ja. Kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Dus wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
0: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen, ik wil een, hoe noemen we het, bio-kweekhout salontafel. En die maken jullie dan
20: gecultiveerd hout, de salontafel, ja.
0: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
20: Exact.
0: Zo precies kan het?
20: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
19: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of moet kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
20: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
0: Maar zullen we het vergelijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
20: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
0: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
20: Het doel van de ideologie.
0: Zo onwetenschappelijk, want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
19: Wij leken proberen het te begrijpen en taal te geven.
20: Wat hetzelfde is, is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
0: Ja, ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken. Ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees, die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat vergelijkbaar met jullie? Je zei net, suikerwater is voordelig. Maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
20: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In die kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de 1000 euro per liter naar de 100 euro per liter te brengen. Mm. In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50 euro cent per liter.
0: Kijk, dan ben je bezig, hè?
20: Ja. Zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50

0: met dit gecultiveerd hout?
1: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
0: Je kunt het in je hand houden.
1: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over. Het is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
1: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Aniek Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
0: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan. Mm. Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
1: En zit het nou specifiek op die dure soorten mahonie, teak, wengay, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen, terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan, dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
0: Wij willen de hele wereldvraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
1: Ja, dat hard, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
0: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 eurocent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
1: Nee, juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Aniek?
3: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan en kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
1: voor dieren
3: processen. Kunnen we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen, maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
0: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2-opname,
1: alles.
0: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
1: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-oetang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat ook?
0: Dat kan zeker. Kan absoluut. Welkom.
1: Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
0: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft. Mm. Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
1: Nou, net weer een jachtenbouw beboet, kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
0: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
1: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best een soort beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders, dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
0: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit, omdat daar balsa hout in verwerkt zit. Ja. Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsa hout. Het is niet gelukt.
1: Grappig.
0: Balsa hout raakt op.
1: Dan kunnen jullie misschien wel een beetje uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Nou gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
0: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt. Grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
1: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je, maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterk

0: Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
1: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben. Mm-hmm. Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
0: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen van jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
1: Ik mag hopen van niet, zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
0: Dat denk je. Weet je nog niet, want jullie zijn de toekomst aan het engineeren. Dat
1: weten we vrij zeker. Plantencellen in het algemeen, als die in suikerwater leven en je gooit ze zo over het gras heen, dan zijn er de volgende dag geen plantencellen meer. Die leven niet meer.
0: Oké.
1: Nee, want ik vrij fragiel. Daarom moeten we ook ons filosoof gelukkig te houden.
0: Plant politics, ken je die filosoof?
1: Nee.
0: Die moeten we even uitwisselen, want die heeft het ook altijd over de magische communicatie tussen verschillende bomen en planten. En er gebeurt veel meer dan wij weten. Als jij dit allemaal met elkaar hoort, Aniek, wat denk jij? Een goede ontwikkeling?
2: Zeker. Ik denk, wat we ook al eerder zeiden, als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
0: Ja, zeker van het hart houden, dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over. Uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg. Hoe is de besparing van jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
1: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
2: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
1: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt, ja, wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu duurzaam noemen, sustainable forestry in die bossen, waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden, dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden om dat te faciliteren. Ja. En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
0: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrenspoortje dat door een oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom?
1: De eerste koffietafel, daar krijg je van mij een belletje van wanneer die klaar staat.
0: Nou, noem eens een gok, waar denken we aan?
1: Het eerste product in onze launching market, die willen wij snel op de markt hebben.
0: Snel is het een heel ruim begrip. On the way to planet proof. We'll never get there. Is dat 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Maakt mij niet uit, maar waar word je blij van?
1: Het is minder dan 3 jaar.
0: Dat is echt heel snel.
1: Ja.
0: Je kijkt er ook. We gaan het nog mee. Ik klop hem even af, maar we gaan het gewoon meemaken. Ik ga je heel veel succes wensen. Tom Clement van New Dawn Bio. Fijn dat je hier wilt zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen. Iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
2: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland.
0: Oh.
2: Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek, 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
0: En ik sluit me er helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord, en we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Play Everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
9: Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de bewogen week voor chipaandelen en een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van UPV Textiel. Ik vraag hem naar kledingmerken die voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun textielafval. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
12: Straks om 4 uur in de avondspits.
13: De krijgsmacht gaat er de komende jaren ingrijpend anders uitzien. Bewindspersonen Jesselkus en Boswijk presenteren hun defensienota. AEX-concerns worden in toenemende mate door buitenlandse topmensen geleid. Kan dat kwaad? Voor of achteraf slapen. De beste manier om Nederland-Marokko live te kijken. Dat en het laatste nieuws vanaf 4 uur in de BNR-avondspits. Zoals altijd op de radio en in de stream van de app.
14: BNR Verkeer.
15: Dit is Tim Schaap met de ANBB-verkeersinformatie. Het begint al drukker te worden onderweg. In totaal al 250 kilometer file in het land. Onder andere door bergingswerk bij Barneveld. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Vanaf Amersfoort ongeveer 20 minuten extra. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor de Benelux-tunnel een half uur extra door een spoedreparatie. Daar zijn voorlopig nog 2 rijstroken dicht. De rechter tunnelbuis is dicht. En een ongeluk bij Tilburg op de A58 vanuit Breda. Vanaf Ulvenhout 12 kilometer en 30 minuten langzaam rijden. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 naar Den Bosch bij 64,3... en de A13 Den Haag-Rotterdam bij 11,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
17: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het noorden van Duitsland is een schietpartij geweest bij een jongerencentrum. Er zijn zeker 5 doden. De politie heeft 2 verdachten opgepakt, waarvan 1 de schutter zou zijn. Over hun motief is nog niks bekend. De schietpartij was in de plaats Stade, dat bij Hamburg ligt. Nederlanders geven gul op Giro 5125, waar geld wordt ingezameld voor de aardbevingsslachtoffers in Venezuela. De opbrengst gaat nu richting 1 miljoen. Het rekeningnummer werd vorige week donderdag geopend nadat er 2 zware bevingen waren geweest. Het officiële dodental staat nog altijd op 1450. Door het hele land zijn de afgelopen dagen veel dode vissen boven komen drijven. Dat komt door de hittegolf, zeggen de waterschappen. In warm water zit minder zuurstof, waardoor vissen moeilijk adem kunnen halen. En hetzelfde gebeurt als er een plensbui valt. Op sommige plekken wordt even niet gebaggerd om de vissen te sparen. Bij verzekeraars zijn al zeker 4000 schademeldingen binnengekomen door het noodweer van afgelopen weekend. In heel Nederland gold zaterdagavond code oranje voor zware onweersbuien met windstoten en grote hagelstenen. De meeste meldingen gaan over schade door hagel- en blikseminslag, vooral tussen Utrecht en Amsterdam. De aap die een dikke week geleden ontsnapte uit safaripark de Beekse Bergen is nog steeds niet gepakt. Hij is de verzorgers die hem proberen te vangen steeds te slim af, meldt Omroep Brabant. De verzorgers zeggen dat hij erg vindingrijk is en dat het nog wel even kan duren voordat ze hem te pakken krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Naast een voetbalelftal op het veld staat ook een elftal aan medische professionals klaar om de spelers tijdens dit WK te monitoren, fit te houden en blessures te voorkomen. Zometeen in BNR Beter hoor je hoe het werk van al die sportartsen door technologie steeds meer verandert. Blijf luisteren.
14: De 100 rijkste Nederlandse zelfmeetondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
18: Supermarkten betalen elke maand huur voor hun pand. Je kunt er je boodschappen doen, maar je kunt ook mede-eigenaar zijn van het vastgoed en zo profiteren van huurinkomsten en waardestijging. Dat doe je via Annexum, de grootste fondsbeheerder in supermarktvastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
14: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge zelfmeetmiljonairs op quotenet.nl/actie.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
20: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Stijn Goossens.
9: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie echt op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
21: Dankjewel.
9: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
22: Dankjewel.
9: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
21: Nou, we zien het in de fysiotherapie. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat dan gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
9: Waarom is het zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
21: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals je aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werkt door. En we hebben hier veel over gesproken met orthopeden. Die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zo ver is dat er een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
9: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
22: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
9: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
22: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen we natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, dat we ook kunnen monitoren van belasting. Hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belasting anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
9: Niels, je bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, het AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
21: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die we als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die vier kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
9: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en een onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
21: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt een speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Dan eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk. Mm-hmm. Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten, dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, dan moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen.
9: Ja.
21: En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer van het veld halen om te gaan meten.
9: Nee.
21: Dat werkt niet.
9: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
21: Ja, goede vraag. Nou, dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen en het onderbeen een beetje aan elkaar houdt.
9: Ja.
21: Dus als je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
9: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
21: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt daarbij dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we
9: dat. Ja. En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
21: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. 1 speel staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan die speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster.
9: Mm-hmm.
21: En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan en dat het wel eens misgaat.
9: Ja.
21: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen hoe doen ze dat vandaag, maar hoe zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, kijk daar eens even naar.
9: Okay.
21: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
9: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waar je denkt, daar zit potentie in?
22: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zitten er heel veel raakvlakken, absoluut.
9: Ja, want jij werkt dus aan een slim zool. Een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
22: Nou, dat is volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dus in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers, en zowel op recreatief niveau als op topniveau, een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een scheenbeschermer op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we eigenlijk momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, nou, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En doordat we dat dan vervolgens bij iedere pas, eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven. Wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, nou, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan, dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat die een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hopen in ieder geval, die blessures te kunnen voorkomen, want heel vaak wordt erbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat dat een acute overbelasting is, maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen, moet monitoren, anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
0: Zou je die twee, die camera en dat soort, zou je die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
21: Nou, zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context, wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam. We kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's, ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie. Kom, doe gewoon je training. Wij zetten alleen een paar camera's eromheen en dan zie je dat. Maar wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel, hoe kunnen we dat gaan modelleren? Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken van, kunnen we daar stappen in zetten? Maar als je die twee gaat combineren, dus een zooltje met de camera die het beeld in elkaar brengt, ja, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen, om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
0: Ja.
21: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballen op het Dak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
0: maar
21: maken.
0: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook bij in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
21: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert, hoe fel jij bent in die richtingsverandering, en dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan, dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken, is we gaan jou meten hoe snel jij van richting kunt veranderen, hoe explosief je van richting kunt veranderen. En onder de motorkap gaan we dan kijken, hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
0: Ja. Bas, dat van jou, het zooltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
22: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelastingblessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zooltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
0: Dus over 4 jaar op het volgende WK dan staan alle spelers met een slim zooltje in hun zool te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
22: Er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zooltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel, zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
1: Stijn Goossens.
0: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
2: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. Geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon een druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
0: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
2: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's, omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden, de ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
0: Daarvoor verzamelen dus ook heel veel data. Welke data spelen daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
2: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen, wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
0: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
2: Ja, zeker. Ook in de wedstrijd kunnen we daar live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is het eigenlijk moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje, in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn? En hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden en zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat? Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week. Als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen, omdat de setting anders is.
0: Nou is er een trend gaande ook in de topsport, dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures in plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
2: Vroeger zag je eigenlijk de dokter, die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap, we kijken naar trainingsbelasting in het herstel, maar ook naar voeding. We kijken naar ja, het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK... ja, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen... kan het verschil gewoon maken.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is... omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
2: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten. Dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms twee weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om... in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
0: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
2: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt... die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. Hè? De wearables, die sporthorloges, die Oura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt... voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen... aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben.
20: BNR Beter.
0: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
22: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat dat wel echt of daar inzichten uit te halen zijn. Die dus ook voor heel veel, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pees te trainen, om een spier te trainen, om botten te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En dat weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daarop nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinst op die manier uit kunnen halen.
0: Ja, Niels, hoe zei jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
21: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats. Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje ontwikkelen die gaat zeggen, jij mag wel spelen, jij mag niet. Die besluitvorming ligt echt bij die staf. Maar richting de vertaling naar de breedte sport, op het moment dat we daar meer grip op krijgen, hoe vindt die besluitvorming plaats, kunnen we daar wel indicatoren gaan geven die we ook in de breedsport kunnen toepassen. Want daar staat gewoon niet zo'n groot medisch team omheen. Dat is vaak toch de voetballer zelf met ouders of vrijwilligers die daaromheen staan. En dan zul je wat meer richtlijnen moeten geven. Wanneer ben je nou wel geschikt om te spelen? Ben je wel gezond om te spelen? En wanneer moet je misschien even rust houden?
0: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
21: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn. Hè, dus het moet niet overnemen. Maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura-ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
0: Bas, denk jij dat een goed idee is?
22: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die beslissen, die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht wil aangeven, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
0: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zie jij dat, Bas?
22: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
0: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom aanstaande donderdag.
4: De hele dag.
3: Lekker veel Bruno Mars.
4: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
1: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
0: Nu in de BNR-app.
8: De supermarktbranche verzet zich tegen inzameling zuivelflessen met statiegeld. Volkswagen bezuinigt verder. Het zet een streep door de ontwikkeling van een geavanceerd rijhulpsysteem. En Oostenrijk wil Anthropic naar de EU halen. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app.
9: Tim Schaap is bij de ANWB. Goedemiddag Tim, hoe is het op de weg?
10: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De spits komt al vroeg op gang vandaag. Er staat nu al meer dan 300 kilometer file. Meerdere plekken vallen op. Allereerst de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Bij Barneveld is de weg weer helemaal vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten. Dan een spoedreparatie in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag. Vanaf Delft langzaam rijden, bijna 40 minuten lang. Eén van de tunnelbuizen is voorlopig dicht. En een lange file in Brabant, de langste van het land. Op de A58 Breda-Tilburg. Bij Tilburg ging het mis, één rijstrook is dicht en vanaf knooppunt Galder 50 minuten in de file. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister, waaronder de A6 Lelystad-Muiden bij 49,0.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn. De rol van de tweede verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen over de hitte binnengekomen van Schiphol-personeel. Zo moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. De FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt, met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4 sets te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De Ajax staat op dit moment 1060 punten. Dat is 0,1% onder het slot van vrijdag. De grootste daler is Bezi. 3,5% gaat eraf. En Proces is op dit moment de grootste stijger met een winst van 3,9%. De Dow Jones die is net geopend. 0,5% in de plus.
8: En zometeen in de avondspits. De defensienota is zojuist gepresenteerd. En volgens die plannen kan onze krijgsmacht er in de toekomst wel eens heel anders uit gaan zien. En ja, voor als je vannacht toch oranje wil kijken en morgen aan het werk moet, een beetje fit op dat werk wil verschijnen, moet je dan wel gaan slapen of juist een nachtje doortrekken? Nou, een slaapexpert heeft het antwoord. Dat en meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
12: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
13: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
12: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
16: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
9: Ja, fijn dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. En dan is natuurlijk de vraag die momenteel iedereen aan elkaar stelt. Ga je kijken?
8: Ja.
9: Nou, wat is het, denk jij?
8: Ja, ik denk nu van niet.
9: Nee.
8: Maar ik ben ook heel gevoelig voor een opzwepende spanning in huis. Dus misschien dat ik nog even een paar uur meepak.
9: Ik heb een beetje hetzelfde. De vraag is natuurlijk, gaan we eerst slapen of daarna nog een paar uurtjes bijtrekken? Doorhalen, suggereren sommigen, lijkt me heel stevig. Nederland-Marokko vannacht, hoe pakken we het aan? Dat gaan we bespreken. De luchtkwaliteit in Europa blijft verbeteren. Waar is dat aan te danken? Nou, onderzoekers noemen Europese regels onder andere. Zometeen meer erover. En de A44, je weet wel, van Lisse naar Den Haag. Met dat viaduct erin waar je altijd je maag van omdraait. Dat viaduct is om te beginnen aangepakt. En verder gaat die hele A44 op de schop. Wij waren daarbij. Eerst gaan we kijken naar de krijgsmacht.
8: Ja, de Alles Moet Anders Defensieshow. Zo kun je de presentatie van de nieuwe defensienota wel noemen vandaag. Op de luchtmachtbasis Schilderijen presenteerde de minister van Defensie, Jezegus, en staatssecretaris Boswijk de nieuwe koers van onze strijdkrachten. En Europa-correspondent Stefan de Vries, die was daarbij. Ha, Stefan.
19: Hi, Lisbeth.
8: Ja, zo'n... Er kwam net nog een gevechtsvliegtuig achter jou langs, volgens mij.
9: Gevechtsbrommer.
8: Gevechtsbrommer. Maar...
19: Het was het gevechtsbrommer. Ja. Waarmee we in 1940 de Duitsers een paar dagen buiten de grens hielden. Ja,
8: ja, ik wou net zeggen, echt succesvol was dat wel niet. Even over die defensienota. Die verschijnt elk jaar. Wat was er dan anders dan nu? Wat was er nu anders
19: was
8: dan
19: twee
8: toen?
19: Jaar geleden. Ja. Het interessante is eigenlijk dat je het vermoeden zou kunnen hebben dat het ministerie van Defensie van Oekraïne misschien wel heeft meegeschreven. Want alles draait om drones en andere onbemande systemen. Dat worden de standaard bij de krijgsmacht in de toekomst. Onbemande vliegtuigjes, voertuigen, bootjes, robots op het slagveld die aangestuurd worden door kunstmatige intelligentie. En ja, die ambitie, die lessen zijn geleerd uit Oekraïne. En dat moet van de Nederlandse krijgsmacht de meest innoverende, een van de meest innoverende ter wereld maken. Minister Jessekus zei dat zo vanmiddag tegen mij.
20: Met Solgaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken. In plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen. Maar wat is het effect? En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen dat we daarop zullen investeren. Zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren. Waar we heel nauw mee samenwerken. En ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber. Maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber. Maar ook vanuit de ruimte. We weten dat data betekent, dat geeft ogen en oren aan onze krijgsmacht in de frontlinie of in een gevechtssituatie. En ook daarin moeten we veel meer investeren.
21: Ja, dus ik hoor haar zeggen, we kijken naar het resultaat. Maar ja, dat suggereert een beetje dat dat nooit aan de orde was. Maar in tegenstelling tot breed inkopen, bedoelt ze dat?
19: Ja, en ook heel erg inzetten dus op de nieuwe technologie. Veel meer leren eigenlijk van de realiteit van het slagveld. In plaats van theoretische doctrines aanhangen. Waarbij je materieel investeert dat misschien eigenlijk nooit gebruikt zal worden. En dat is het interessante. Het is eigenlijk een real-time krijgsmacht die nu opgebouwd gaat worden.
21: En er wordt ook ingezet op het samenwerken met de maatschappij, zoals dat genoemd wordt. Wat betekent dat?
19: Ja, dat betekent dat bijvoorbeeld universiteiten actief worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuw materieel, maar ook van software. Dat bijvoorbeeld als het gaat om reservisten, bedrijven de kans geven aan hun werknemers om ook tijd te besteden tijdens de werktijd eigenlijk om reservisten te zijn. Allemaal om maar aan zoveel mogelijk mensen te komen en om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren voor defensie. En dit zei Jessel Gus daar vanmiddag over.
20: Ja, dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als defensie graag op investeren.
21: Ja, en er is een enorm personeelstekort in Nederland bij Defensie, maar ook bij die bedrijven die ze noemt. Waar wil de minister dat personeel vandaan halen?
19: Ja, dat is een goede vraag. Ze had daar niet echt een heel duidelijk antwoord op. Omdat het een probleem is dat de hele maatschappij treft. Hè, denk ook bijvoorbeeld aan de zorg of het onderwijs of het bedrijfsleven. Als je heel erg innoverend wil zijn, moet je dus ook het bedrijfsleven mee hebben. Moet je dus hoogopgeleid personeel hebben. Overal knelt het. En volgens Jessel Gus is dit de oplossing.
20: Nou, we zien dat Defensie gelukkig wordt gezien als een hele aantrekkelijke werkgever. Dus er is heel veel animo onze kant op. En we hebben natuurlijk veel verschillende soorten manieren om je bij Defensie aan te sluiten. Kan als beroepsmilitair, kan als reservist, kan als dienjaarder. Dat kan op allerlei verschillende manieren. En we zien dat dat echt goed loopt. En tegelijkertijd kan je organisatie ook maar zoveel nieuwe mensen aan. Hè, je absorptievermogen. Dus we zullen dat goed moeten opbouwen. En daar de komende jaren ook voor moeten gebruiken. Maar ik vind het mooi om te zien dat steeds meer mensen zich wel melden.
21: En Stefan, jij sprak ook nog met de commandant der strijdkrachten, Onno Eichelsheim, over de ethische kant van dat meer inzitten op onbemande krachten. Wat zei hij daarover tegen jou?
19: Ja, ik stelde hem die vraag omdat als je heel erg veel onbemande materieel hebt op het slagveld, maar ook AI dat uiteindelijk beslist, wordt er iemand neergeschoten of niet, dan raak je natuurlijk aan de ethische kant. En Eichelsheim zei dat hij daar ook echt mee bezig is en dat Defensie zich daar ook heel erg van bewust is.
22: We beseffen ons terdege, als je meer autonoom gaat en met meer onbemande systemen werkt, moet je meer aandacht schenken aan de moreel-ethische kant. Dat doen we nu al in de opleidingen, maar we moeten daar verder in gaan versterken. En zelf ook doordenken. Wat is de grens? Waar wil je AI inzetten en waar niet? Waar kun je het je veroorloven om systemen zelfstandig een keuze te laten maken en waar niet? En hoe zorg je ervoor dat je toch als militair en als mens continu in de loop onderloop bent om te voorkomen dat systemen hun eigen keuze gaan maken. En dat is deels de uitdaging, maar dat betekent ook dat we onze mensen moreel-ethisch verder moeten onderwijzen en versterken.
21: Lijkt me nogal een opdracht, inderdaad, die niet even met één moduletje bij de opleidingen is beantwoord. Iets heel anders nog, Stefan. Noord-Europa vorige week bezweek bijna onder de hete temperaturen. Die hittekoepel is nu aangekomen in Oost-Europa. Hoe bereiden landen zich daarop voor? Of hebben ze zich daarop voorbereid?
19: Ja, eigenlijk nauwelijks. Je ziet nu overal in Europa hitterecords. Ook in landen die normaal gesproken helemaal niet zulke hoge temperaturen hebben. Ook niet in de zomer, zoals Denemarken. En de meeste landen ondergaan het maar. Mm. Net zoals wij het de afgelopen week hebben ondergaan. De Hongaarse premier Peter Madjar die waarschuwde dat het nog veel erger zal worden de komende dagen. En wil dat bedrijven korter gaan werken, dat mensen thuis blijven. In Roemenië. Daar zijn de eindexamens uitgesteld tot en met woensdag. Kortom, ja, landen die doen maar wat. Ik zou bijna zeggen pappen en nat houden, maar ja, in die hitte verdampt het snel.
21: Ja.
19: Dus heel bakken en braden. Heel Europa zucht onder de hitte en het is voorlopig nog niet voorbij. Ik vermoed dat de Europese Commissie binnenkort met een rapport zal komen hoe we deze crisis weer gaan aanpakken.
21: Dankjewel, Stefan de Vries.
0: BNR Nieuwsradio.
9: Dan goed nieuws. De luchtkwaliteit in Europa is verbeterd, ondanks aanhoudende vervuilingsperiodes. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Copernicus, de Europese Klimaatdienst. De uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigde stoffen is gestaag afgenomen en dat wijst volgens onderzoekers erop dat het Europese beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren werkt. We praten erover met Guus Velders, hoogleraar luchtkwaliteit en klimaat aan de Universiteit Utrecht, ook senior onderzoeker bij het RIVM. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
9: Ja, de onderzoekers van Copernicus zijn dus positief. U ook?
1: Ja, zeker. Dit rapport laat heel goed zien, wat we in Nederland ook al langer zien, dat de luchtkwaliteit aanzienlijk aan het verbeteren is. Bijvoorbeeld in Nederland hebben we al gezien dat de belangrijkste componenten daarin, bijvoorbeeld fijn stof is dat, PM2,5 noemen we dat, dat die de afgelopen 20 jaar de concentratie daarvan zijn gehalveerd. Nou, dat is de belangrijkste stof die gezondheidseffecten geeft op de lange termijn. Mm-hmm. Dus dat is zeker goed nieuws. En dat zie je ook in andere landen in Europa terug in dit rapport heel duidelijk.
9: Merken we dat eigenlijk ook in het dagelijks leven, dat de lucht schoner is?
1: Nou, we merken denk ik dat we er minder last van hebben. Mm. Het zijn vooral fijnstof is een beetje zo'n sluipmoordenaar, kun je het noemen. Het gaat over langdurige blootstelling. Dus jarenlang word je daaraan blootgesteld. Mm-hmm. En dan geeft dat allerlei luchtwegklachten. En zeker mensen die er heel gevoelig voor zijn. Oudere mensen of mensen met astma. Die zullen dat zeker merken. En we leven dus, in dit geval onze levensverwachting, wordt langer als de lucht schoner is. Dat is inderdaad een goede zaak.
9: Aan de andere kant zit er nog wel steeds veel stikstof in de lucht. Hè? En dat is ook voor mensen niet gezond, toch?
1: Nee, de belangrijkste component die ik zei is eigenlijk fijn stof. Mm-hmm. Maar ook stikstofoxide, die geven ook luchtkwaliteitsklachten. En stikstof is natuurlijk ook in de hele stikstofproblematiek in Nederland een belangrijke component. En als je kijkt naar de Europese normen, dan halen we die voor fijn stof, zitten we daar ruim onder. Voor NO2, voor stikstof ook nog wel, maar de nieuwe normen die eraan zitten te komen in 2030, ja, dat is dan wel een opgave, daar zitten we nog niet, die voldoen we nog niet automatisch aan.
9: Ook met de nieuwe plannen?
1: En als je dan kijkt dat er. Nou, dat is toch wel een uitdaging nog. Oh. Het is zeker een uitdaging als je kijkt naar. Er zijn nieuwe Europese normen voor 2030. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft nog strengere advieswaarden gegeven.
9: Ja.
1: En daar zitten we eigenlijk in heel Europa. Zeker voor stikstof zitten we daarboven.
9: Maar dus het is dus wel aan die Europese normen te danken dat die vooruitgang wordt geboekt, begrijp ik uit de opmerkingen van Copernicus.
1: Ja, je hebt de Europese normen die als het ware de concentraties aangeven waar luchtkwaliteit aan moet voldoen. En verder heb je ook allerlei maatregelen die landen moeten nemen. En dan denk bijvoorbeeld aan de euronormen voor verkeer. De auto's moeten steeds schoner worden, de nieuwe auto's. En dat zie je gewoon heel duidelijk terug. Die fijnstofverbeteringen, die zie je echt terug bijvoorbeeld door de roetfilters bij dieselauto's. Die werken heel effectief. En die verlagen echt de fijnstofuitstoot van het verkeer.
9: Dus normen stellen
1: werkt. Dat zie je heel duidelijk terug in de concentraties. Normen stellen helpt, en niet alleen normen stellen, ook de maatregelen die erbij horen. Dus de schonere auto's, schonere industrie, dat helpt daar zeker bij.
21: En Niels las net voor dat die luchtkwaliteit in Europa verbeterd is, ondanks de aanhoudende vervuilingsperiodes. Wat zijn dat, vervuilingsperiodes?
1: Ja, dan kijk je naar inderdaad, bijvoorbeeld voor afgelopen week, de smogperiode die we gehad hebben hier, heb je periode van warm. Dat door warm weer, waarbij dan verschillende luchtkwaliteitscomponenten ozon vormen in de atmosfeer, dat noemen we smog. En dat hangt samen met weersperiode. Dat kun je ook hebben met bosbranden, meestal in Zuid-Europa, die je in de zomer krijgt. Of bijvoorbeeld ook heel mooi in het rapport staat, dat je een periode had in Oost-Europa. Dat kun je ook hebben met bosbranden, meestal in Zuid-Europa, die je in de zomer krijgt.

0: Ik weet nog dat ik als een keer zelf, als jongetje, achterin op de achterbank bij mijn ouders in de auto zat. En ik
1: lag dat u met uw hoofd tegen het dak zat?
0: Ja, dat ik lag te slapen en dat ik één keer wakker was als ik over dit viaduct ging. Want je komt een beetje los van de weg.
2: Vandaag bezocht minister Karremans van Verkeer en Waterstaat de eerste van vier grote projecten die de A44, een van de oudste snelwegen van Nederland, weer een beetje bij de tijd moeten brengen. Het is een voorbeeldproject, want de minister heeft nog wat werk voor de boeg. Verslaggever Martijn de Rijk was bij die A44. Martijn, wat is dit voor project?
3: Nou, dat gaat om de A44, grofweg van Lisse naar Wassenaar. Dat is een snelweg die in de jaren 30 al is begonnen. De bouw daarvan, niet alleen Adolf Hitler bouwde in die tijd de snelweg. Wij deden dat ook. Het eerste kunstwerk, zo heet dat, hè, een brug of een viaduct.
2: Ja, artificieel.
3: Precies. Mm-hmm. Dat werd afgerond in 38. De Duitsers hebben vervolgens trouwens wel weer snel de snelweg in gebruik genomen, want die konden ze wel gebruiken in 1940, zo langs de Nederlandse kust. De A44 is dan vervolgens niet de alleroudste snelweg van Nederland, maar het is wel de snelweg die het minst gerenoveerd is in de loop der jaren. Dus het is allemaal van die smalle bruggetjes en met van die kattenruggen. Je hoorde het Karremans al eventjes zeggen, waarbij je een beetje een stukje door de lucht vliegt. Je maakt het eventjes om als je er woei, dat gevoel. Ja. En dan verder. Nou, het nieuwe viaduct is overigens een stukje vlakker.
2: Ja, en dat is dus dat Lisserweg viaduct.
3: Ja, wat ze gedaan hebben daar, dat is eerst onder de oude brug de fundamenten aanleggen voor de nieuwe brug. En dan vervolgens die oude in een weekendje even losknippen. Eruit rijden met zo'n enorm ding van mammoet met 100 wielen of zo. En vervolgens de nieuwe brug daar op zijn plek neerleggen. En luister maar eventjes naar Bart van Eijk, directeur Volker Wessels Infrastructuur.
4: Binnen 48 uur is de oude weggereden en zijn de prefab-landhoofden aangebracht en de prefab-liggers erop geplaatst. En vervolgens is de afwerking alweer gestart.
3: Ja, maar het verkeer heeft er dus nauwelijks last van gehad. Maar tegelijkertijd, het kan toch niet zo zijn dat jullie pas vorige week begonnen zijn met het hele project?
4: Nee, we zijn al anderhalf jaar bezig. Dus de voorbereiding is cruciaal. Hoe beter het plan aan de voorkant, hoe sneller we aan de achterkant kunnen bouwen.
3: Is het nou duurder op deze manier allemaal?
4: Nou, weet ik niet. De tijdgebonden kosten zijn natuurlijk een belangrijk kostenfactor. Dus ik denk dat het om het even zal zijn welke de techniek nu duurder of goedkoper was. Maar we hebben met name gekozen vanwege het beperken van de omgevingshinder en zo snel mogelijk weer de boel open stellen.
3: En dit smaakt naar meer natuurlijk, want er zijn nog wat andere kunstwerken daar bij die A44.
4: Ja, zeker. Ja, dit is de eerste van een rijtje van drie die wij dan gaan vervangen.
3: Er moet er nog eentje door een ander gedaan worden, geloof ik dan.
4: Ja, die moet nog op de markt komen. Ja.
3: Oh, die moet nog op de markt komen. Ja. Jullie dingen daar nog op mee?
4: Ik denk veel partijen, ja.
3: En dan iedere keer hopelijk voor zo min mogelijk overlast en zo min mogelijk geld. En op dit moment ligt het er echt strak bij. Ik heb even op het asfalt gestaan.
2: Keek jij naar een blije minister Karremans?
3: Natuurlijk. Die is weliswaar niet de opdrachtgever van dit project. Hè. Dat is natuurlijk de vorige minister geweest. Maar hij is er toch wel blij mee. Luister eens eventjes naar een stukje van zijn speech.
5: Symbolisch voor de opgave waar we voor staan. Maar wel belangrijk dat we het nu doen. En niet er langer mee wachten. Omdat als we daar nog langer mee wachten, de kosten en de hinder natuurlijk alleen maar groter wordt. Waardoor we in de toekomst dan helemaal geen geld meer hebben voor nieuwe aanleg. En nieuwe aanleg die is wel nodig voor onze toekomstige welvaart en economie.
3: Dit is antiek waar we naar staan te kijken.
5: Het is bijna erfgoed. Maar ik vrees dat ik als minister van INW veel erfgoed in mijn bezit heb op dit moment. Kijk, een nieuwe snelweg kan je aanleggen. Daar hebben natuurlijk mensen last van. Maar daar hoef je niet een oude snelweg voor om te leggen. Kijk, op het moment dat je een snelweg vervangt, waar heel veel mensen elke dag overheen gaan. Kijk maar naar de files die vandaag er ook weer zijn in de spits. Omdat deze snelweg eruit
3: ligt. Ik was ook een beetje laat inderdaad.
5: Ik was ook inderdaad daardoor te laat. Dat die heel belangrijk is. En dat maakt het heel ingewikkeld. Omdat je moet wel iets vervangen wat er al ligt.
3: Ja, en des te ingewikkelder omdat u ook niet zoveel geld te maken heeft op het moment.
5: Nou, ik heb heel veel geld, alleen de opgave is nog veel groter. En dat komt door dit soort projecten. Hè. Heel veel onderhoud, heel veel vervanging hebben we heel lang voor ons uitgeschoven. Hè. Deze brug is ook 100, of dit viaduct is 100 jaar oud. Ja, dat, op een gegeven moment is het aan vervanging toe. Maar als je dan niet spaart of het heel veel duurder wordt om het te gaan doen, ja, dan heb je op een gegeven moment loop je tegen een muur op. En daarom hebben we nu gezegd, we moeten nu zorgen dat die vernieuwing en die vervanging echt goed geregeld wordt. Zodat het niet nog duurder wordt straks om die viaducten, bruggen, tunnels te vervangen.
3: Ja, en Karremans die denkt overigens ook na over alternatieve vormen van financiering. En dat doet hij zonder taboe. Dus wie weet dat we straks een ton moeten betalen.

0: betalen of zo voor zo'n mooi stukje snelweg.
1: Zo?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen.
1: Martijn de Rijk, dankjewel.
2: Ja, dit is misschien toch wel het dilemma voor een groot deel van het land vandaag. Zet je vannacht, midden in de nacht, de wekker om Nederland-Marokko te kijken? Of kies je toch voor de nachtrust? En als je dan gaat kijken, hoe zorg je ervoor dat je de volgende dag nog een beetje fatsoenlijk en representatief op het werk verschijnt, zonder een wandelende voetbalzombie te zijn? We gaan het bespreken met Lucia Talamini. Zij is slaapwetenschapper aan de UvA en oprichter van het bedrijf Deep Sleep Technologies. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, zet u zelf vannacht de wekker eigenlijk?
3: Nee, ik blijf lekker doorslapen.
2: Oké. Voor mensen die wel gaan kijken, ja, hoe kun je dat nou het beste aanpakken? Vroeg naar bed hoorde ik hier al collega's zeggen en dan de wekker zetten. Is dat een goed idee?
3: Ja, dat is een goed idee inderdaad. Als je toch wakker moet worden, dan probeer dan wat vroeger naar bed te gaan. En zet de wekker eventueel 20, 30 minuutjes voor de wedstrijd begint. Als je echt goed wakker wil zijn, weet je, dan moet je een beetje uit die slaapsloomheid komen. Dus en na de wedstrijd, als het even kan, als je niet heel vroeg hoeft te werken of als je een vrije dag hebt, probeer dan weer terug naar bed te gaan. Probeer dan nog te slapen tot een uurtje of 10. En later zou ik niet doen, want dan wordt het de volgende nacht misschien weer wat
2: lastig.
3: Moeilijker om in te slapen.
2: Ja,
3: dan raak je uit je ritme.
2: Maar goed, stel dat je toch echt eerder wakker moet worden dan 10 uur door werk of zo. Hoe heeft zo'n gebroken nacht dan invloed op je ritme? Want als je doet wat u zegt, hè, je zet de wekker, je gaat eerder naar bed, maar je zet de wekker. Ja, je mist toch 2-3 uur slaap.
3: Ja, dat gaat niet echt prettig zijn de volgende dag natuurlijk.
2: Nee. Wat merk je?
3: Nee,
2: wat merk
3: dat
2: je
3: ga je wel
2: ervan
3: voelen. Voor de meeste mensen betekent het dat ze minder alert zullen zijn. Zich groggy voelen. Hoe heet dat? Fysiologisch. Als je zou gaan meten in het lichaam, dan merk je van alles. Dan merk je dat het lichaam een beetje in een ontstekingsstaat verkeert. Kortom, niet gezond allemaal. Ja, die begint dat is vooral als je een hele nacht niet slaapt, dan is het lichaam meteen de volgende dag al in een staat van milde ontsteking.
2: Ziek.
3: Ja, van tijdens die slaap spelen zich heel veel herstelprocessen af en die loop je dan allemaal mis. En dat vindt het lichaam echt niet fijn.
2: Ja, want
3: dat voel je ook wel, hè?
2: Ja, want bij hoeveel uur slaap per nacht of hoe weinig slaap per nacht ben je al minder productief?
3: Ik weet niet of daar getallen voor zijn. Maar ja, veel mensen merken, zeg maar, iedereen heeft ook zijn eigen ideale slaapduur. Dat wisselt van mens tot mens. En vaak merken mensen het bij zichzelf al, dat ze zich niet op en top voelen als ze een uur, 2 uur onder die tijd zitten voor hun wenselijk is. Ja.
2: En wat moet je nou vooral niet doen vannacht, als je dus van plan bent om te gaan kijken?
3: Als je nog een kansje wil hebben om daarna weer te slapen, als dat voor jou mogelijk is, dan zou ik niet aan de cafeïnehoudende dranken gaan. Weet je wel, geen koffie, thee, Coca-Cola en ook niet zwaar gaan zuipen. Mocht je nou, weet je wel, weten dat je de volgende dag toch niet kan slapen, dan maakt dat allemaal niet meer zoveel uit. Maar weet je wel, natuurlijk, als je nog zou willen slapen daarna, dan moet je dat soort zaken verhinderen. Want die houden je dan daarna uit je slaap.
2: Ik kan me ook voorstellen dat je zoveel adrenaline in die 2 keer 3 kwartier opbouwt. En misschien wordt er nog verlengd of penalties geschoten.
4: Nou, dan is het al ochtend.
2: Dan kan ik in één ruk naar Hongarije
3: rijden.
2: Ja, dan
3: is het echt al ochtend. Ja, precies. En inderdaad, als je inderdaad echt fan bent en je staat stijf van de adrenaline omdat je gewonnen hebt of van het verdriet, weet je wel, dan wordt het heel best moeilijk om te slapen daarna ook.
2: Ja.
3: Dus ja, dan moet je het misschien maar opgeven. En hoe noem je dat? Dan moet je het maar nemen zoals het komt.
2: Ja, dat is sowieso een hele wijze les, denk ik. Neem hoe het komt. Dank voor deze toelichting. Lucia Talamini.
1: Ja, en dan naar de kopzorgen van alle dag. Advocatenkantoren gebruiken volop AI, maar de kosten daarvan gaan flink omhoog. Nieuwe verdienmodellen gaan 2 tot 3 keer zoveel kosten voor advocaten die er veel mee werken. Hoe dit zit, hoor je over een paar minuten na het ANP-nieuws.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè?
8: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140 % uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
12: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
13: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
14: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je. Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
16: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon Kozijnen.
17: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap met de ANBB Verkeersinformatie. Het is druk onderweg. Het is al vroeg druk geworden ook. Er staat nu al meer dan 460 kilometer. Wat opvalt is een spoedreparatie in de Benelux-tunnel. In de A4, komende vanuit Den Haag, is een van de tunnelbuizen dicht. En dat komt dus omdat het plafond is kapotgereden door een te hoge vrachtwagen. De vertraging is een uur vanaf knooppunt Hoflied. Er zijn 2 rijstroken dus dicht voorlopig. Verder een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Vanaf Aalsmeer heb je een half uur vertraging. En goed nieuws vanuit Brabant. De A58 is weer vrij vanuit Breda naar Tilburg. Tussen Galder en Tilburg de Reeshof, 20 minuten. Eerder was daar dus een ongeluk gebeurd, maar nu kun je er weer moeiteloos gebruik van maken. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 6,9.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
19: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een jongerencentrum in het noorden van Duitsland heeft iemand een bloedbad aangericht. Er zijn zeker 5 doden en een onbekend aantal mensen raakten gewond. Sommigen zijn er erg slecht aan toe. De politie heeft 2 mensen opgepakt. 1 zou de schutter zijn, de rol van de 2e verdachte is nog niet duidelijk. De avondklok was niet nodig om de coronaregels te handhaven. Dat zegt de oude korpschef van de politie bij de coronaverhoren van de Tweede Kamer. Volgens hem dacht het kabinet daar blijkbaar anders over. En ook waarschuwde de korpschef dat het handhaven van de avondklok ten koste zou gaan van ander politiewerk. CDA-kamerlid Thijs van den Brink is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de fiets. Hij werd aangereden door een auto terwijl hij groen licht had, zegt hij op X. Hij maakte naar omstandigheden goed, wel doet hij het de komende tijd wat rustiger aan met zijn werk in de Tweede Kamer. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen over de hitte binnengekomen van Schiphol-personeel. Zo moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. De FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt, met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. En tennisser Botik van de Zandschulp is door naar de tweede ronde van Wimbledon. Hij was in 4-6 te sterk voor de Amerikaan Alexander Kovacevic. Nederland heeft 3 ijzers in het vuur in het mannentoernooi. De andere 2 zijn Jesper de Jong en Telle Griekspoor. Zij komen later in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Misschien is het je opgevallen. Bij de helft van de AEX-bedrijven staat inmiddels een niet-Nederlander aan de top. Wat zegt dat en wat doet dat met onze, tussen aanhalingstekens, bedrijfscultuur? Dat hoor je zo. Blijf luisteren.
7: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
20: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
21: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
22: Banky, dat is toch geen woord?
21: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou, jij weer.
23: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht geen vergunnings- of prospectusplicht.
24: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
23: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
25: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
26: Yes!
27: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
28: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
27: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
28: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
25: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
26: Yes!
18: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Meer en meer CEO's van Nederlandse AEX-bedrijven zijn zelf niet Nederlands. Ja, is dat kwalijk? Kan het kwaad? Ja, zei onlangs de Nederlandse topman van Philips. Maar niet iedereen vindt die zorgen terecht. Zometeen een discussie. Later dit half uur de tech-update met nieuws over de Formule 1 en drones. Maar eerst naar de advocatuur.
2: Gaat advocatenkantoren in de toekomst namelijk veel meer geld kosten om gebruik te maken van AI. Bij sommige platforms gaat het namelijk niet meer om een vast bedrag per maand dat betaald moet worden, maar moeten kantoren betalen op basis van het aantal vragen dat ze stellen aan zo'n AI-model. En daarmee kunnen de kosten wel 2 tot 3 keer zo hoog worden. Lennart Zwart is oprichter van Ascending AI. Goedemiddag.
29: Goedemiddag.
2: Ja, die platforms die zetten dat abonnementmodel dus om. Betekent dat die advocatenkantoren ook een beetje goedkoop hebben kunnen leven de afgelopen tijd?
29: Ja, ze moesten altijd al op een variabele basis betalen. Dat geldt gewoon voor grootgebruikers. Maar de kosten zijn de afgelopen jaren redelijk gesubsidieerd. Maar wat we de laatste 1,5 jaar merken is dat de kwaliteit van die modellen erg omhoog is gegaan, waardoor ze groter en duurder zijn geworden. Mm. En daardoor ook veel meer zijn gebruikt gaan worden. Zodat die subsidie eigenlijk onmogelijk is geworden. En de kosten van die cutting-edge modellen inderdaad flink omhoog is gegaan.
2: Ja, het klinkt eigenlijk ook wel logisch, hè? Eerst maak je als platform AI van een AI-platform het heel aantrekkelijk en maak je de mensen lekker. En als ze helemaal eraan gewend zijn, dan ga je een soort ander verdienmodel introduceren.
29: Ja, ik denk dat dit niet expres is gebeurd, maar dat de kosten op een gegeven moment, dat de inkomsten gelijk moeten worden aan de kosten, dat is in elke business natuurlijk het geval.
2: Maar goed, je zou kunnen zeggen, we maken het maandabonnement voor dit soort grootverbruikers gewoon veel duurder.
29: Dat zou kunnen, maar dan zouden ze alsnog een stuk het uit de lengte of uit de breedte moeten komen. Wat je in de praktijk ziet, is dat de gebruikers zelf maatregelen aan het nemen zijn. Dus de laatste maanden en zeker de laatste paar weken zie je steeds meer grootgebruikers van AI overstappen op Chinese modellen die een stuk goedkoper zijn.
2: Oh. Dus dan want inderdaad, de meeste AI-bedrijven komen uit de Verenigde Staten. Wij willen onafhankelijker worden van de Verenigde Staten. Draagt dit daar dan aan bij om dan naar China te gaan kijken?
29: Ja en nee. Het is natuurlijk altijd goed om opties te hebben. Aan de andere kant kan China ook gewoon de kraan dichtdraaien. Dus we zijn niet echt onafhankelijk. Het voordeel van de Chinese modellen is dat ze tot nu toe voornamelijk open weights zijn. En dat betekent dat in tegenstelling tot de Amerikaanse modellen je ze op je eigen hardware kan draaien.
2: Ah.
29: Dus we kunnen gewoon in Europa in ieder geval Chinese modellen draaien. En een stuk goedkoper dus.
2: Maar zijn ze even goed?
29: Ze zijn heel snel aan het inlopen. Dus je zou naar AI-modellen als generaties kunnen kijken. Die elke paar maanden een nieuwe generatie. Half jaar tot een paar maanden een nieuwe generatie opleveren. En ze lopen nu nog ongeveer 1 tot een halve generatie achter. Hmm. En voor veel dingen, zoals bijvoorbeeld een e-mail lezen, is dat al genoeg. Dus je zal steeds meer gebruik van Chinese modellen zien.
2: Ja. De advocatenkantoren zijn natuurlijk niet de enige grootverbruikers. Speelt dit ook al bij andere sectoren?
29: Ja, je ziet het. Advocatenkantoren zijn natuurlijk een soort kanarie hier. Want deze modellen gaan over taal in de eerste plaats. En advocaten die maken natuurlijk heel veel gebruik van tekst. Ja. Maar je ziet het ook bij helpdeskbedrijven die veel AI gebruiken. Algemene agenten zijn aan het overschakelen. Dus het is echt een algemeen fenomeen.
2: Ja, je zou ook kunnen denken, je moet nu heel scherp worden als gebruiker op een kantoor om zo'n goede prompt in te voeren dat je geen vraag 2, 3 of 4 nodig hebt.
29: Er zijn bedrijven die daar hard mee bezig zijn om daar technologie voor te ontwikkelen. Eén daarvan ken ik heel goed.
2: Ook weer technologie, dus niet zelf bedenken, die vraag.
29: Het is natuurlijk zelfde vraag bedenken is één ding. Ik denk dat er zijn manieren om dit goed automatisch te doen. En om te zorgen dat op basis van eerdere ervaringen de gebruiker geholpen wordt om de juiste vraag te stellen.
2: Dus AI gebruiken om AI een vraag te stellen?
29: Het is een soort draak die zichzelf voedt, helaas.
1: Maar het is wel opvallend, want je gaat nu zeggen van, jongens, een beetje zuinig met AI, hè, want het kost allemaal geld. Terwijl tot nu toe was het idee waar je voert wordt in. En
2: mensen vragen alles, hoe laten ze het aan AI?
1: Blijf maar ratelen.
2: Ja. Dank voor de toelichting.
29: Dankjewel.
2: Ik ga het afronden, sorry. Dankjewel, Lennart Zwart.
1: Het lijkt me nogal druk, Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag, het is behoorlijk druk. Er staat meer dan 500 kilometer. Dat is stukken meer dan gebruikelijk op maandag. Wat opvalt is onder meer die A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. De Benelux-tunnel was deels dicht vanwege een spoedreparatie. Je hoort me in de verleden tijd praten, want hij is zojuist weer vrijgegeven. Nu is een lange file van een uur lang. Nu inderdaad klaar om daar te gaan oplossen. Heel wat anders, een ongeluk in het noorden van het land. De A7 vanuit Groningen. Tussen Tjallebert en Oude Haske. 20 minuten, 2 rijstroken zijn er dicht. Dan verder naar de flitser. Gemeld op Flitsmeister. Onder meer de A28 naar Zwolle vanuit Amersfoort bij 91,9.
3: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
4: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
5: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur. En in die situatie verkeren we alweer bijna een jaar.
6: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
3: BNR.
1: Heineken stelde een niet-Nederlander aan bij Nederlands AEX-bedrijf. De Braziliaan Rafael Oliveira mag het grootste bierbedrijf van ons land gaan leiden. Heineken is geen uitzondering. Inmiddels zijn Nederlandse topmannen en vrouwen bij AEX-bedrijven in de minderheid. De topman van Philips, Roy Jacobs, wel een Nederlander, noemde dat eerder dit jaar in het FD zorgelijk. Is die zorg terecht? Kan het kwaad? Dat leg ik voor aan Annemiek Robeek, hoogleraar strategie en transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. En Anton Wiggers is bij ons partner en bedrijvendokter bij Themis Company. Hartelijk welkom.
8: Goedemiddag.
9: Hallo.
1: Annemiek Robeek, ja, u zegt het is wel erg dat het aantal Nederlanders in de boardroom daalt. En dan vooral aan de absolute top. Hè. Waarom eigenlijk?
9: Nou, ik vind het wel zorgelijk. En daar ben ik het ook mee eens wat Jacob zegt. Omdat toch de zichtbaarheid van CEO's ook belangrijk is om talent aan te trekken. En als we te maken krijgen met steeds meer, zeg maar, footloose managers, is er minder identificatie. Maar is er ook minder gelegenheid van deze CEO's dat ze ook standplaats Nederland goed kunnen neerzetten. Of in commissies kunnen mee. Doen, naar de CER kunnen gaan, de netwerken kunnen gebruiken. Maar ik begrijp het aan de andere kant ook heel goed, hè, dat AEX-bedrijven, wat natuurlijk maar een klein gedeelte van het totale aantal bedrijven in ons land is, dat die steeds vaker internationale CEO's aanstellen. Dus ik heb voor beide kanten heb ik wel het nodige te zeggen.
1: Maar de representatieve kracht die neemt wel af, Anton Wiggers.
8: Nou ja, als je naar de AEX kijkt, er is ongeveer 50% van de CEO's is Nederlands. En die trend is dalende. Mm-hmm. Op zich is dat wel logisch. Het heeft twee kanten. Aan de ene kant de verdere internationalisatie van de business waarin ze zitten. Heineken bijvoorbeeld hebben we het laatst over gehad, uitgebreid. Die doet heel weinig van zijn business nog in Nederland. Bovendien daalt de markt voor hun product. Dus ze hebben een andere optie nodig. En ze maken vooral bier. En bier maken, dat hoeft niemand ze te leren. Maar zeg maar andere markten bekijken, dat is nieuw bloedgroep. En de CEO is ook zeg maar de strategie, zegt een van mijn collega's altijd in het boardroom panel. En ja, dan krijg je ook een kopstuk die daar goed staat. Aan de andere kant is nog een tweede reden. Veel belangrijker, denk ik, dat de raden van commissarissen van beursfondsen, die internationaliseren nog veel verder en veel sneller. Mm-hmm. Dus dat betekent dat meer dan de helft, bijna 75% van nieuwe commissarissen van ook Nederlandse beursfondsen, zijn van buitenlandse komaf.
1: Ja, is op zich begrijpelijk. Maar ja, dan even dat punt
8: maar die
1: van
8: kiezen ook de bestuurder.
1: Ja, maar we willen ook mensen die meepraten in de CER, die meedoen in de Nederlandse samenleving. En van die buitenlandse toplui hoor je nooit wat over dingen die hier spelen. Over de Nederlandse economie.
8: Nee, ik denk voor sentimental reasons snap ik helemaal. En dat voelde ik ook best ook met Annemiek mee. Dat je dat jammer vindt.
2: Maar is het wel een sentimental reason?
9: Ja, ik vind het ook totaal niet sentimental. Ik vind het namelijk best laten zien dat we ook in Nederland een cultuur hebben. We hebben altijd best goede topbestuurders gehad. Maar met het weggaan van een Paul Polman of van een Sibisma, zie je ook dat het ook verschraalt. En ik vind het met name, kijk ik ook van, wat voor beeld wil je nou hebben en zeg maar wat je uitstraalt als land. Hè? En ik snap nogmaals, het AEX-bedrijf is maar een heel klein gedeelte van het totaal aantal bedrijven. Maar het is wel belangrijk, want dit zijn bedrijven die over de hele wereld gaan en ook ons op een andere manier zouden kunnen vertegenwoordigen. En dan kan je wel zeggen, het is bier. Bier is ook meer dan alleen maar dat wat in je glas zit. Heineken is altijd ook een deel, zeg maar, van de Oranje familie. En dat vind ik toch best wel verschralend, dat ik het dan zo zeg.
1: Schraalbier, ja.
9: Dat vind ik wel een mooie van je, ja. Ja. Dus, maar ik begrijp er best wel veel van, hoor. Maar aan de andere kant, ik ben bijvoorbeeld blij, ik zit bij Randstad Nederland ook als commissaris, maar ik ben toch heel blij dat wij ook in de holding een Nederlandse CEO hebben. En daarnaast,
1: ja, maar wat even concreet, wat kan zo'n Nederlandse CEO dan meer betekenen voor Randstad dan een buitenlander?
9: Uiteindelijk begrijpt hij ook de roots waar het bedrijf vandaan komt. Hij begrijpt de Nederlandse arbeidsverhoudingen, hij begrijpt de politieke omgeving. En hij begrijpt ook dat Randstad, ook al is het een wereldwijd opererend concern, ook zijn, als het ware zijn kader, toch ook wel uit Nederland heeft.
1: En ja, dat is, maar dat is nou juist belangrijk aan het veranderen, zegt Wiggers. Hè?
8: Ja, maar we horen natuurlijk, het is toch de reden die we nu zien dat dit gebeurt. Het heeft te maken met de structuur. Je bent de beursgenoteerd fonds, de aandeelhouders bepalen dat met de Raad van Commissaris. Dus in feite zit de consequentie van hetgene waar je voor hebt gekozen. Ik zal niet zeggen dat met mijn Nederlands hart ik er blij mee ben, maar het is wel een compleet logisch gevolg van de keuze die je hebt gemaakt. En dat is jammer, maar onomkeerbaar, denk ik.
1: En de andere kant
9: is... Maar mag ik nog een ander element bij zeggen, wat ik ook best wel jammer vind, is dat ik heb zelf in heel veel Nederlandse en internationale bedrijven als commissaris gewerkt, en heel vaak ook in de benoemingscommissies, dat ik juist ook zie hoe hier internationale selectiebureaus ook een belangrijke rol spelen in wat aangedragen wordt.
8: Mag je nog wel zeggen, ik wil een Nederlandse CEO eigenlijk?
1: Discriminatie eigenlijk, hè?
9: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat vind ik best wel een goede vraag. Maar ik vind wel dat
1: je kunt de taaleis stellen, hè? Hij moet Nederlands spreken. Dan wordt het al, moeilijk voor veel Fransen.
9: Ja, maar dat doet bijvoorbeeld deze mevrouw, de nieuwe CEO bij ABN AMRO, uitstekend.
1: Oh.
9: Weet je?
1: Oh.
2: En Marguerite Béard, toch?
1: Neem ik dat meteen terug, wat die Fransen betreft. Maar even andersom, er gaan natuurlijk ook veel Nederlandse talenten naar het buitenland, die bij een buitenlands bedrijf komen te werken.
9: Nou ja, juist omdat ze eigenlijk zien dat als ze ook minder kans krijgen, dat het een natuurlijk pad is om zo omhoog te komen, en dat je het via de buitenbocht moet doen, zie je dat natuurlijk ook. Maar we hebben ook altijd wel best wel veel mensen, talenten ook in buitenlandse bedrijven gehad. Maar we hebben in Nederland erg veel CEO's.
8: Het aantal Nederlandse CEO's bij buitenlandse bedrijven is niet stijgende. Dat is in feite al jaren constant. Er is wel hoop, hè. De midcap-index en de small-cap, die hebben zeg maar CEO's die voor 75-80% zijn ze Nederlands. Dus hoe kleiner het bedrijf, hoe meer familie-elementen erin zitten, hoe meer Nederlands. Dus dat zie je wel. Maar ik zie... met name als je kijkt naar wie kiezen we dan als bestuurder, dat zijn met name Europeanen, Verenigd Koninkrijk, een beetje Amerika, Frankrijk, Duitsland. Op zich heel wat ik opvallend vind, is er heel weinig Azië en Afrika. Maar
1: hoe zou dat komen? Want wat is dat ook toch een cultuurverschil?
8: Ja, dat valt mij op. Ik heb het eens even uitgezocht vanmiddag. En wat op zich ook opmerkelijk is, dat een Franse multinational, dan moet je van hele goede huizen komen om een niet-Fransman aan te sturen. Ja. Dat geldt ook voor Duitsers. Dus ken ik zit daar wel iets meer van. Het moet een
1: chauvinisme.
8: Maar
1: dat hebben wij dan dus blijkbaar niet.
8: Nou, we hebben die invloed niet. Je hebt niet te kiezen.
9: Nee, maar wij hebben natuurlijk ook, in die zin zijn wij kleiner. Maar wij zijn wel zeer internationaal en open. En daardoor is ook de ontvankelijkheid, denk ik, om ook tot in de top buitenlandse CEO's te verwelkomen.
1: En dat kan je niet als negatieve punten noemen, natuurlijk, onze Nederlandse openheid.
9: Nee, dat vind ik niet. Maar er zit wel nog één element aan, en dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Ik heb gezien dat wanneer er buitenlandse CEO's of bestuursleden komen, dat dan het loongebouw heel anders gaat worden voor de very, very top. En dat daarmee in feite heel veel hogere salarissen in de topstructuur komen, maar dat niet doorwerkt naar de professionals en de lagen daaronder.
1: En dat sluit ook wel aan bij uw punt over de afstand tot de werkvloer, of in elk geval het verstand van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.
2: Grip op migratie.
8: En daar ligt ook een schone taak voor de Raad van Commissarissen en governance model.
1: Ja, precies.
9: Zeker. Nee, dat
1: die
9: vind
1: moeten
9: ik
1: dan ook
9: op
1: blijven letten. We laten het hier voor deze keer bij. Dank voor jullie analyse. Annemiek Robeck aan de telefoon, hoogleraar strategie Nijenrode, en Anton Wiggers van Timmis Company.
18: Tech Update.
2: Rozan Peters van de Tech-redactie is bij ons. Hi, Rozan.
10: Hallo.
2: We gaan naar Down Under, want daar trekken ze de teugels nog maar weer eens aan. Want het social media verbod voor jongeren werpt nog niet echt vruchten af.
10: Nee.
2: Nou, wat is er aan de hand? Wat hebben ze niet voor elkaar gekregen? Of wat hebben ze wel voor elkaar gekregen?
10: Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk over hebben. Maar het punt is, het gaat nog niet zo heel erg voorspoedig, helaas. En dat is natuurlijk geen grote verrassing, maar toch wel een beetje jammer. En daarom is er dus vandaag nieuwe wetgeving ingediend om daar wat aan te doen. De Australische toezichthouder, die E-Safety Commission, die moet meer bevoegdheden krijgen om techreuzen dus voor de rechter te kunnen slepen. En daar hebben ze bijvoorbeeld bewijs voor nodig. Nou ja, dat moet je dan ook kunnen opeisen. Dus denk bijvoorbeeld aan bepaalde documenten, ook van derden, om te kunnen bewijzen en aan te tonen welke maatregelen platforms nemen. Maar ook om natuurlijk te kunnen kijken van, doen ze ook wel echt iets? Hè? Zeggen ze niet alleen maar dingen, maar doen ze dat ook? Dus zo kunnen ze bijvoorbeeld ook notulen van bestuursvergaderingen of interne e-mails opvragen. En dat zou natuurlijk heel goed van pas kunnen komen als zij inderdaad denken, nou, wij denken dat jullie niet genoeg doen. We gaan hier een zaak van maken. En daarbij mogen ze ook de max maximale bedrag van de boete. Die wordt verdubbeld. Dus als er dan een boete wordt gegeven, dan wordt dat straks 99 miljoen Australische dollar. Wat dan op 60 miljoen euro uitkomt.
2: Oké, maar hoe kan het dat dat niet van tevoren allemaal was ingepland? Daar hebben toch heel veel wijze mensen zich over gebogen voordat het mediaverbod echt inging?
10: Nou ja, kijk, zij dachten dus eerst, we gaan voor ongeveer 50 miljoen boete. Maar ze willen dus echt die druk eigenlijk ophogen. En dat hopen ze dus nu ook te doen. Door te zeggen, wij gaan echt die toezichthouder meer bevoegdheden geven. En we gaan dus echt soort van achter die platforms aan om te kijken of ze zich aan die regels houden.
2: Ja.
10: En
2: hadden ze niet kunnen bedenken, die platforms, een boete meer of minder, daar stappen ze overheen.
10: Ik denk wel dat ze dat kunnen bedenken. Maar goed, Australië is het eerste land. Het is eigenlijk pas 6 maanden gaande. We zijn nog steeds aan het zoeken. Elk land die hier iets mee wil, is aan het zoeken. Hoe gaan we dit in godsnaam doen? Zonder de privacy van al die jongeren natuurlijk te schenden. Maar goed, er is een goed begin gemaakt. Ruim 5 miljoen accounts van jongeren onder de 16 zijn inmiddels verwijderd of gedeactiveerd. Ze zijn ook bezig met 5 onderzoeken naar echt grote platforms zoals Facebook, TikTok, YouTube. Omdat ze daar dus al achter de oren aan het krabben zijn. Volgens mij gaat het daar niet helemaal goed. Maar goed, nog steeds 85% van de jongeren tussen de 12 en 15 heeft gewoon een account, is gewoon nog aan het scrollen.
2: Maar ja, Europa denkt erover. Afzonderlijke EU-lidstaten. Nederland is in gesprek. Frankrijk heeft al een verbod. Ja. De lijst wordt steeds langer. Ja. Maar dat moet toch al die techbedrijven ook dwingen om na te denken over een betrouwbare leeftijdsverificatie. Ja. Die niet je hele digitale identiteit opslaat voor 100 jaar.
10: Ja, en ik denk ook, zolang we dat nog niet hebben, hou je dit een beetje. Want eigenlijk is het punt ook, de regels worden gewoon omzeild. 2/3 van de jongeren in Australië die zeggen ook gewoon, wij kunnen gewoon invullen dat we 16 plus zijn. Of we komen weg met een selfie die dus wel wordt geaccepteerd.
2: Broer.
10: Ja, bijvoorbeeld. Kijk, techbedrijven willen natuurlijk ook eigenlijk niet meewerken. Hè, want ze vinden het eigenlijk wel fijn als al die jongeren ondertussen gewoon toch aan het scrollen zijn. Dus daarom wil Australië ook echt die toezichthouder meer bevoegdheden geven. Meer druk zetten. En de minister van Communicatie, Annika Wells, die zegt ook, er worden gewoon vuile trucjes gebruikt om die regels te omzeilen. Dus deze stap vandaag is gewoon een duidelijke boodschap.
2: Nou, wordt nog een heel ingewikkeld dossier.
10: Ja, dat denk ik ook.
2: Dankjewel, Razan.
11: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Laten we dan in de volgende tech-update nog even over die drones en de Formule 1 hebben. Want die had ik wel vooruitzicht gesteld. Maar
2: gewoon blijven wachten.
1: Over anderhalf uur komt hij voorbij. Eerst gaan we dadelijk naar Andy Burnham. Die naar verwachting de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk wordt. Die liet vandaag van zich horen. Kern van zijn boodschap, het huidige systeem werkt niet. Nou, dat zal geen verbazing wekken in het Verenigd Koninkrijk. Er gaat veel veranderen als hij de nieuwe premier wordt. Over een paar minuten meer op BNR.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water.
7: Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
19: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
19: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
21: In de BNR-app.
1: De Bank der Centrale Banken, de BIS, fileert de AI-hype. Volgens deze centrale bankbank is het geen sky is the limit. Dit eindigt in tranen. Poetin erkent een moeilijke tijd voor Rusland. Interne documenten van Meta onthullen een censuurverzoek van Israël over steunberichten uit Iran. Deze verhalen meer nu in de BNR-app.
2: En voor het verkeer gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, het is erg druk. Ligt dat aan ongelukken?
0: Niet per se veel ongelukken, maar er zijn wel behoorlijk veel files met allerlei verschillende oorzaken dus. Allereerst wel een ongeluk in het noorden van het land. De A7 Groningen richting de Afsluitdijk. Tussen Tijnje en Oude Haske, dik een half uur extra. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook andere zaken dus, zoals wegwerkzaamheden. Daarom viel op de A27 Almere-Gorkum. Tussen Utrecht en knooppunt Everdingen heb je 40 minuten vertraging. En de Corbelo-tunnel in de N434 is helaas wederom dicht door technische problemen. In beide richting is dat. Je hebt nu file op de A44 hierdoor, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oegstgeest en Wassenaar een half uur extra. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A12 richting Utrecht bij Zoetermeer. Hectometerpaal 10,9.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. De Duitse regering wil alles op alles zetten om Volkswagen te redden. De autofabrikant heeft het financieel moeilijk en wil 4 fabrieken in Duitsland sluiten. Ook staan er 100.000 banen op de tocht. De moeilijkheden bij Volkswagen komen door de Amerikaanse importheffingen en concurrentie van Chinese merken. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Zo mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Een klein plusje voor de AEX, 0,1%. Op 1062 punten staat de beurs nu. Grootste stijger is Prozus, 3,7% omhoog. Desi, de grootste daler, 2,2% in de min. En de Dow Jones op 0,7% in het groen.
1: De krijgsmacht gaat er anders uitzien. Dat bleek vandaag tijdens de presentatie van de defensienota door Jessel Gus en Boswijk, de bewindspersonen. Wat er in die plannen staat, of er overal aan is gedacht en of er wel politieke steun voor is, dat hoor je zo meteen in Studio Den Haag.
25: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
23: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
25: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
3: Yes!
4: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
5: Thomas van Zijl.
6: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de bewogen week voor chipaandelen en een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van UPV Textiel. Ik vraag hem naar kledingmerken die voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun textielafval. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
26: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
24: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
2: Duizend bommen en granaten. Het is de dag van de defensienota. Minister Jezelgus zegt dat er een plan ligt voor een krijgsmacht die het gevecht langer kan volhouden en snel kan reageren op de veranderingen in de wereld. Dus waar wordt dat extra defensiegeld dan precies aan uitgegeven? Dat hoopte collega Stefan de Vries te horen op het vliegveld van Geelzerijen, waar de plannen werden gepresenteerd door de minister. We spreken hem zo en dan ook de reacties uit Den Haag krijgen we. Maar eerst gaan we naar het Verenigd Koninkrijk.
1: Het politieke systeem in Groot-Brittannië is kapot en moet worden opgeblazen. Dat vindt Andy Burnham, de nieuwe beoogde premier in het Verenigd Koninkrijk. Kamerlid is hij nu voor Labour. De regeringspartij die volgt naar verwachting over een paar weken premier Keir Starmer op. Hij hield vandaag een toespraak en dit is een fragment daaruit.
28: The change will be the biggest change in our lifetimes to the way the country is run. And it is consistent with the 2024 manifesto. We will create a more streamlined state with a clearer purpose to power up all parts of the country and put a laser-like focus on growth and regeneration. The change will be driven through the Prime Minister's office in an extended operation based here in Manchester.
1: Ah, prachtig. Ja, zoveel noordelijk accent hebben we niet gehoord sinds de Backstreet Boys. Lia van Beckhoven, Verenigd Koninkrijk correspondent. Ja, welke kant wil Andy Burnham op? Wat zijn de belangrijkste dingen die volgens hem moeten veranderen? Want hij stelt nogal wat in het vooruitzicht.
29: Nou, en dat is precies wat je zei, is precies waar. Ik bedoel, we zijn zo gewend aan Zuid-Engelse, zo niet Londense accenten, dat niet alleen op politiek gebied, maar cultureel, economisch, het nadruk altijd op Londen ligt. En Andy Burnham is, je zou bijna zeggen, het vlees geworden voorbeeld van dat we in Groot-Brittannië daarvan af moeten, zegt hij. Dus wat hij belooft is dat de hele manier waarop het Verenigd Koninkrijk bestuurd wordt op de schop moet. Want, zegt hij, we zijn zo gecentraliseerd, dat klopt, Groot-Brittannië is het meest gecentraliseerde land van alle grote westerse landen. En dat, zegt hij, verklaart economische stagnering. Dus meer devolutie voor alle regio's, die krijgen hun eigen begroting, die moeten zelf belasting kunnen heffen en dat moet leiden tot economische groei. Groei, zegt hij, in iedere regio is mijn 10-jaren plan. Hij heeft het over een gigantisch programma voor sociale woningbouw, financiering van Londen dus overgeheveld naar de regio's. In de regio's moet er meer worden samengewerkt tussen publieke, privé en academische sectoren. Meer herindustrialisering, reorganiseren van nutsbedrijven. Ik kan nog wel even doorgaan, maar vraag me niet naar details.
2: Had hij
29: heel weinig, heel karig.
1: Ja, want precies, dit is een wel tamelijk bestuurlijk verhaal. Is dit nou wat bij de Britse kiezer goed landt?
29: Nou, ik denk dat de meeste kiezers zich daar wel van bewust zijn, hoewel ze er ook helemaal aan gewend zijn, dat het Verenigd Koninkrijk Londen-centrisch is ingericht. Ik bedoel, zelfs het busvervoer in Manchester staat onder toezicht van Londen. En het is ook begrijpelijk, denk ik, voor heel veel Britten, als Andy Burnham zegt, dit werkt verlammend, dat dat ook zo is. Ja. Iedereen wil dat er meer geld gaat naar de armere regio's, de vroegere industriegebieden die nu echt woestenijen zijn. Dus ik denk dat de meeste Britten zich daar absoluut in kunnen vinden, ja.
1: Ja, en hij zegt wel, het sluit aan bij het manifest voor 2024, ja. wat we al hadden. Dus verandert er echt iets ten opzichte van Starmer?
29: Nou, ik moet zeggen, wat er vooral verandert, is de toon. Hè? Ik bedoel, hoop was het toverwoord uit deze toespraak. En de indruk die je nooit had bij Keir Starmer, maar wel bij Burnham, is, die man heeft er zin in. Ja. Hij wil er echt aan beginnen, hij kan niet wachten. Dus, en hij zegt, ja, oké, het is allemaal radicaal wat ik hier naar binnen gooi, maar het kan allemaal binnen de beloftes die we maakten 2 jaar geleden, toen wij de verkiezingen bij Labour wonnen onder dit kiesprogramma van toen. En hij zegt, ik zal me eraan houden. En wat hij bedoelt is, ik zal me zeker houden aan de fiscale afspraken. Dus, de overheid gaat niet meer lenen. Ik bedoel, ik heb geen idee hoeveel geld dat ambitieuze programma van hem kost om uit te voeren, maar de gedachte is concreet dat als overheidsgelden gerichter geïnvesteerd worden, dus in de regio's die zelf beslissen wat ze ermee gaan doen, dat dan dus economische groei vanzelf al komt. Dat geldt trouwens niet alleen financieel-economisch, maar dat geldt ook voor de manier waarop de politiek is ingericht. En zelfs voor Downing Street 10, de ambtswoning van de Britse premier. Die ambtswoning die gaat gedeeltelijk verhuizen naar Manchester.
1: Oh.
29: Om toe te zien op de decentralisatie, de decentralisering.
1: Maar toch dus inderdaad, het is dat jij dat doet, maar alles wat hij noemt lijkt wel geld te kosten. Dus als jij meer privaat-publieke samenwerking wil opzetten, ja, dat gaat altijd gepaard met investeringsfondsjes en dergelijke. Dan zie je al bezuinigingen op andere posten aankomen, of ben ik nu te veel aan het invullen?
29: Ik denk dat je te veel had. Maar nou, te veel. Je hebt helemaal gelijk natuurlijk om dat te suggereren en dit op te gooien. Maar wat ik denk is, hij bedoelt de subsidies, hè, die de centrale overheid geeft, of die de centrale overheid zelf uitgeeft aan de regio's. Als je die aan de regio's zelf geeft,
1: dan is het budgetneutraal natuurlijk, ja.
29: Precies, dan kun je. Ja. Dus dat is eigenlijk de kern, hè, van wat hij zegt. En het is allemaal gebaseerd op wat hij zelf Manchesterisering noemt in het prachtig Nederlands.
1: Leuk.
29: Hij is 10 jaar bijna burgemeester geweest van Manchester.
1: Ja.
29: En hij heeft geholpen die stad inderdaad te doen groeien op die manieren. En dit is een beetje een blauwdruk geworden voor hoe hij het wil uitvoeren in het hele Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, we gaan jou natuurlijk weer spreken, want Labour moet hem nog kronen. Hè? Als er geen tegenkandidaat komt, dan wordt het geen verkiezing, maar een kroning. Tenminste, in overdrachtelijke zin. En dan binnenkort meer daarover. Dankjewel.
3: Studio Den Haag.
5: Ons leger kan er in de komende jaren zomaar heel anders uit gaan zien. En het motto daarbij is: onbemenst waar het kan, bemenst waar het moet. Dat bleek vandaag, opmerkelijk trouwens, die slogan. Dat bleek vandaag tijdens de presentatie van de Defensienota door minister Jezelgus en staatssecretaris Boswijk. Europa-correspondent Stefan de Vries, die was erbij. Goedemiddag, Stefan.
9: Hi, Lisbeth.
5: En in Den Haag is politiek verslaggever Michiel Jurjens. Ha, Michiel.
10: Dag, Lisbeth. Goedemiddag.
5: Stefan, jij was in Geelserijen, waar die nota gepresenteerd werd op de luchtmachtbasis.
9: Ja.
5: Wordt alles anders?
9: Nou, het begon al met de presentatie. Die kwam aanrijden eigenlijk, het boek, de nota zelf, op een onbemande auto. Ook een drone dus, met wielen. Als teken van waar het allemaal om gaat. Het dronificeren van de krijgsmacht. Dat was het eigenlijk de rode draad. Alles wordt anders. Ik had ook een beetje de indruk dat Oekraïne mee heeft geschreven aan deze defensienota. Want alles gaat om drones en onbemande systemen. Natuurlijk daar waar Oekraïne de afgelopen 4 jaar ontzettend goed is in geworden. En de Nederlandse krijgsmacht ziet dat dat de nieuwe manier van oorlogsvoeren is. En gaat dat nu dus gebruiken in de nieuwe doctrine voor de komende jaren.
5: En wat zei Jezelgus dan? Waarom zetten we alles in op onbemenst?
9: Ja, omdat dat duidelijk is dat daar de oorlogvoering op dit moment naartoe gaat. Het kan ook zijn dat over 5 jaar er weer een hele andere technologie is. Maar als je kijkt naar het slagveld Oekraïne-Rusland... Ja. Dan dat wordt overheerst door drones. Ze zei er zelf dit over.
3: Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen, maar wat is het effect? En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken en ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. We weten dat data betekent, dat geeft ogen en oren aan onze krijgsmacht in de frontlinie of in een gevechtssituatie. En ook daarin moeten we veel meer investeren.
5: En Stefan, ze zei, of in die nota staat, dat er ook wordt ingezet op, quote, samenwerken met de maatschappij in onze weerbaarheid. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
9: Ja, dat betekent dat Defensie beter en nauwer gaat samenwerken met bedrijven om nieuwe technologieën te ontwikkelen, maar ook met universiteiten, andere opleidingen om toch samen te werken op heel veel gebieden. Ook dat er breder draagvlak moet komen in de maatschappij voor een uitbreiding van Defensie. We zijn natuurlijk decennia lang gewend geraakt aan het feit dat het leger maar eigenlijk een bijrol speelde in de maatschappij. Dat wordt nu anders en ook met deze Defensienota bereidt het ministerie van Defensie de Nederlanders voor op een maatschappij waarin oorlog, de minister zei het zelf, we zitten tussen zwart en wit, we zitten in een grijs gebied, maar daar moeten we mee leren omgaan. En volgens Defensie is dat dan op deze manier.
3: Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als defensie graag op investeren.
1: Ja, Stefan, jij zegt net, we zitten tussen zwart en wit in. Wanneer is dat eigenlijk afgelopen? Wanneer is het weer gewoon wit?
9: Ja, die vraag stelde ik de minister, maar daar kon ze eigenlijk niet echt goed antwoord op geven hoe haar kleurenpalet er nou precies uitziet. Maar het is wel duidelijk dat een echte oorlog, daar zitten wij in West-Europa nog niet in. Maar we zijn natuurlijk heel erg betrokken bij de oorlog in Oekraïne. En tegelijkertijd, dat grijze gebied, dat moet je zien aan in allerlei sabotageacties van de Russen in Europa. Cyberoorlog, noem het maar op. Maar een heel duidelijk antwoord op wanneer is de lucht weer blauw in plaats van grijs. Dat kon ze me ook niet geven.
1: Oh, dat is dan best onduidelijk. We hadden de laatste
9: weinig hoopvol.
1: Weinig hoopvol ook. Conflictdeskundige over naar aanleiding van die branden in de natuur. En die zei ook van Defensie mag steeds meer. Hè, want er wordt dan gezegd, we zitten in de grijze zone. We moeten ons voorbereiden op oorlog. Maar we weten eigenlijk niet wanneer dat een keer ophoudt. Dus de doelen zijn ook nog vrij onduidelijk wat dat betreft.
5: Ja.
1: Waar legde, wat jou betreft, Michiel Jezelgus de nadruk op?
7: Nou, je ziet, en dat is al jaren zo bij Dylan Jezelgus, dat veiligheid, dat een van de thema's is waar zij continu een claim op legt. Dus dat heeft ze eerder al gedaan in de periode dat ze minister van Justitie en Veiligheid was. Deze in de tijd als fractievoorzitter van de VVD. En nu als minister van Defensie, dat ze sinds eind februari, sinds het aantreden van het kabinet Jetten is. En ook bijvoorbeeld als je naar Oekraïne kijkt, er werd al even naar verwezen. Wat heel opvallend was destijds, toen het kabinet net was aangetreden, dat was dat zij, weliswaar samen met minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, een paar dagen eerder in Kiev naast president Zelensky stond dan dat premier Jetten dat deed.
5: Oh ja.
7: Aan de andere kant zag je ook wel, in zo'n de eerste maanden van een ministerschap, dan ben je ook nog, zeker ook in kamerdebatten, nog vooral het beleid van je voorganger aan het verdedigen. Nou is daar ook wel een bijzonder extra belang bij, omdat haar voorganger als minister van Defensie Ruben Brekelmans de huidige fractievoorzitter is. Maar vandaag zo'n presentatie van de defensienota, dat is echt van haar en van Boswijk zelf, om op die manier ook je eigen accenten te kunnen gaan leggen.
1: Hoe denk je dat deze plannen vallen in Den Haag, Michiel? Nog veel discussie?
7: Nou, er zal wel discussie zijn. Kijk, er is een ruime Kamermeerderheid en die is er al jaren voor de uitbreiding van Defensie. Het zijn echt alleen kleine partijen die zich daartegen blijven verzetten. Denk aan de SP, denk aan DENK bijvoorbeeld. Maar dat zijn 6 kamerzetels bij elkaar. Dus die gaan lang geen meerderheid halen. En bovendien, die NAVO-norm is er en daar committeert Nederland zich aan. Maar als je die Defensienota leest, dan zie ik wel politiek potentieel wat gevoelige punten daarin staan. Bijvoorbeeld die discussie over een vorm van een opkomstplicht. En dan lees je in de Defensienota dat het uitgangspunt daarbij vrijwilligheid blijft. Maar dat er ondertussen gewerkt wordt aan wat ze dan selectieve opkomstplicht noemen. En ook weer stappen aan het uitwerken zijn in wat dan mogelijk op termijn verplicht wordt. Bijvoorbeeld verplicht mensen die 18 worden die een enquête moeten gaan invullen. Mogelijk daarna op gesprek moeten komen, al dan niet weer vrijwillig. En een andere grote worsteling in de Tweede Kamer is en blijft dat al die uitgaven en al die extra uitgaven, dat die moeilijk controleerbaar zijn.
5: Ja.
7: Dus in de Defensienota lees je dan bijvoorbeeld weer een passage: vanwege de operationele veiligheid kunnen niet alle maatregelen openbaar in detail worden. De Defensienota lees je dan bijvoorbeeld weer een passage: vanwege de

0: willen geven. Dat kan ook weer vertragend werken. En die tijd is er ook niet. Dus dat is wel iets waar ook de Tweede Kamer mee blijft worstelen.
1: Stefan, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, dat is natuurlijk een punt. Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het naartoe? De Tweede Kamer moet dat kunnen controleren. En nu gaat alles zo snel. Er is natuurlijk ook een soort van paniek. Er komt heel veel geld beschikbaar. Dat betekent dat ook heel veel wapensystemen duurder worden. Dus je kunt niet per se heel veel meer kopen, omdat je meer geld hebt. Defensiefabrikanten die zijn ook niet gek. Die zien die enorme zakken met geld verlekkerd. Ja, precies. Die zien dat verlekkerd naar zich toe komen. Dat moet de Tweede Kamer natuurlijk kunnen blijven controleren. En ja, als dat pas over een paar jaar kan, nadat het allemaal is uitgegeven, dat heeft natuurlijk wel een risico voor de democratische verantwoording die je kunt afleggen. Ja. Want uiteindelijk is daar natuurlijk het ministerie van Defensie voor bedoeld en de krijgsmacht, namelijk het verdedigen van onze maatschappij. Het is niet zo dat de maatschappij er is voor defensie, maar andersom. En dat moet je natuurlijk kunnen controleren. Dat is onderdeel van het democratisch systeem. Ik kan me ook voorstellen dat de druk is natuurlijk enorm hoog. Hè? Dus het is worstelen. Er kunnen wel meer dingen ongecontroleerd of in het geheim gecontroleerd dan voorheen. Dat is waarschijnlijk noodzakelijk. Maar het moet natuurlijk ook geen excuus worden om heel veel uit te geven zonder dat we eigenlijk weten waar het naartoe gaat.
1: Er wordt vast nog veel over gedebatteerd. Maar ja, het zomerreces komt er ook aan. Uren om daarover in debat te gaan, die zijn er niet, hè, Michiel?
0: Nee, dat klopt. We zitten in die laatste week voor het zomerreces. Er is donderdag nog wel een 2 minuten debat, zoals dat heet. Dat gaat over defensiematerieel. Maar dat is eigenlijk de afronding van een debat van eerder deze maand. Dus dit zal er mogelijk aan de orde komen. Maar om dat echt urenlang te gaan doen, die tijd is er deze week niet.
3: Nee, en de barbecue uitstellen, dat is geloof ik nog nooit vertoond. Hè?
0: Ja, die zit iets anders in elkaar, die barbecue. Oh.
1: Dank jullie wel, Michiel Jurjens, Stefan de Vries.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
3: Inwoners van Moerdijk blijven opnieuw in onduidelijkheid zitten over hun toekomst. Rijksoverheid, provincie Brabant en de gemeente Moerdijk hebben meer tijd nodig om een scenario te onderzoeken waarbij het dorp kan blijven. Dat hebben de drie overheden vandaag gedeeld na een bijeenkomst. Onze verslaggever Jorik Simonides, maker van de BNR-podcast. Moerdijk, dorp van de rekening, was erbij. Jorik, nu live op de radio. Kan jij het nog volgen eigenlijk? Want je zit er goed in, maar...
5: Ja, met moeite af en toe, hoor, geef ik eerlijk toe. Het is de tegengestelde verhalen die je volgen elkaar kort op elkaar. Yeah. Maar de context hiervan is dus dat de gemeente vorig jaar in november heeft uitgesproken, wat ons betreft kan het dorp Moerdijk beter verdwijnen. Wel in een context, namelijk dat er allerlei plannen in Moerdijk op de rol stonden. Waarvan eigenlijk ook de Rijksoverheid en de provincie toen zeiden, ja, misschien is dat niet heel wenselijk als dat dorp dan ook zo nog in de buurt ligt. Maar tot een besluit kwam het niet vorig jaar, waardoor het werd uitgesteld en het nieuwe kabinet er nu mee aan de slag moet. En die gaan er toch weer nog allerlei nieuwe onderzoeken op loslaten. Dat is ongeveer de samenvatting.
3: Ja, terwijl eigenlijk oorspronkelijk vandaag, 29 juni, de dag zou zijn dat de knoop zou worden doorgehakt, wel of niet blijven bestaan. Van
5: dat klopt. Ja. Dat klopt. Sophie Hermans was de vorige minister. Die heeft in december vorig jaar echt de harde belofte gedaan. In juni komen we met duidelijkheid. Nou, gaandeweg dit jaar bleek dat 29 juni te zijn. Dat is vandaag. Maar lopende de gesprekken kregen de bestuurders wel door dat dat niet ging lukken. Waardoor de gemeente Moerdijk, of in ieder geval de wethouder van Moerdijk, begin deze maand al deelde. Nou, laten we maar in ieder geval dit uitspreken. We gaan niet met een besluit komen de 29e. Dat wisten we. Wat ze wel zouden delen is wat ze dan nog wel moeten gaan doen de komende tijd. Maar ook dat werd nog niet super duidelijk.
3: Wat gaan ze de komende tijd doen dan?
5: Ja, ze gaan dat nieuwe scenario onderzoeken waarbij dat dorp dus toch kan blijven. Dat is het verhaal. De staatssecretaris die denkt dat de plannen die er zijn met dit gebied nu ook met minder ruimte kunnen door een aantal nog geen ingevulde plannen niet door te laten gaan. Dus ja, wensen, ambities die er met dat gebied zijn, die zouden dan afgeschaald worden. En als het allemaal lukt en allemaal past en allemaal binnen de kaartjes past, dan kan dat dorp toch blijven. Maar dat moet hij nog eerst uitzoeken, zegt de staatssecretaris. Johannes Debat is dat.
6: We hebben een alternatief scenario op tafel gelegd en dat scenario moeten we met elkaar verdiepen. Daar hebben we tijd voor nodig. Daar gaan we alle beschikbare informatie die er al is voor benutten om op die manier ook uiteindelijk een weging te kunnen maken.
3: Is het dorp daarmee gered, Jorik?
5: Ja, dat is dan dus de grote vraag. De staatssecretaris heeft goede hoop. De gemeente heeft ook goede hoop, want die waren vorig jaar helemaal niet blij met het uitstel. Nou, dit keer waren ze verrast.

0: het mild over het nieuwe uitstel. Omdat ze toch denken, nou misschien kan het dorp daarmee gered worden. Het is in ieder geval nog geen harde garantie. Want die andere plannen, waaronder het plan waarbij het dorp dus wel moet verdwijnen, dat ligt ook gewoon nog op tafel, zegt de staatssecretaris.
1: Nee, want dat is precies wat we gaan doen in de komende tijd. Namelijk is datgene wat wij denken wat ligt onder een lager scenario, is dat ook hard genoeg, stevig genoeg en daarmee ook voor de toekomst voldoende geborgd. Zodat je ook zeker kunt zeggen dat tot 2050 ook geen groei meer is.
2: En hoe lang gaat dit duren om dit uit te zoeken nog, Jorik?
0: Ja, dat is de grote vraag. Waar ze dus vorig jaar in december nog juni als belofte deden, durven ze dat nu niet meer te doen. Uit angst dat ze zometeen weer een datum noemen en dat het dan die datum is en wij met z'n allen gaan vragen, zijn jullie er al uit, en dat ze dan weer nee moeten verkopen. Ook dat werd gaandeweg de periode wel duidelijk. De wethouder die had het begin deze maand over derde kwartaal, maar dat ziet hij nu ook niet meer gebeuren.
3: Zoals ik het nu inschat, als er ook participatie moet plaatsvinden, denk ik niet dat het derde kwartaal haalbaar is. Want ik vind ook dat als je aan inwoners vraagt van denk hier met ons over mee, dan moet je ook hen de tijd geven en de ruimte geven om dat zorgvuldig te doen. Nou, en vanuitgaande dat dan in oktober klaar zou moeten zijn, dat lijkt me niet reëel. Ook niet om aan mensen te vragen om te participeren.
2: Nou, het enige wat je kunt zeggen, Jorik, is dat jullie nog veel afleveringen zouden kunnen maken van de podcast als het zo doorgaat.
0: Dat is het goede nieuws, ja. Nou, er komen er nog twee. Ja. Woensdag de nieuwste, maar dat is voor dit seizoen. Ja, als je de ontwikkelingen zo hoort, komen we nog wel een keer terug. Dus abonneer je, zou ik zeggen.
2: Dankjewel, Jorik. Jorik Simonides in Moerdijk, een van de makers van de podcast. Moerdijk, dorp van de rekening van BNR.
4: Zometeen, dan sluit de beurs, kijken wij naar de beursdag en zoomen we in op Prozis, de grote winnaar aan het Damrak. Blijf bij ons.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
13: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
12: Ja, flexibel ticket, hè?
13: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
12: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
18: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke avondspits. Er staat bijna 700 kilometer. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Oh, nou, om meteen te beginnen met Zuid-Holland. Iets opmerkelijks op de A13. In beide richtingen is de weg dicht bij Delft-Noord door een incident. En de politie is daarmee bezig. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. Ik weet wel dat je om kunt rijden over de A4. Richting Den Haag is dat geen enkel probleem. Maar richting Rotterdam staat een lange file. Meer dan een uur tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein. Komt door een eerdere spoedreparatie aan de Benelux-tunnel. De weg is daar inmiddels alweer vrij. Dan andere wegwerkzaamheden op de A27, Almere-Gorkum, tussen Utrecht en knooppunt Everdingen, 14 kilometer en een half uur extra. Dan, tot slot, meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A10, de Ring van Amsterdam, bij 6,9... en de A13 naar Rotterdam bij 11,0.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Olympische Winterspelen komen definitief een beetje naar Nederland. Het Olympisch schaatstoernooi is over 4 jaar namelijk in Tialf in Heerenveen. De andere onderdelen worden gehouden in de Franse Alpen, maar er is in heel Frankrijk geen geschikte ijsbaan te vinden. En de Fransen wilden er ook niet eentje bouwen. De Duitse politie doet onderzoek in een plaats bij Hamburg waar een dodelijke schietpartij was. Iemand zou het vuur hebben geopend bij een jongereninstelling waar alleen moeders en kinderen wonen. Er zijn zeker 5 doden en meerdere gewonden. Er zitten 2 verdachten vast, 1 van hen zou een vrouw zijn. Tegen 3 directeuren van een havenbedrijf in Zeeland zijn gevangenisstraffen van 12 jaar geëist. Ze zouden hun bedrijf hebben gebruikt om cocaïne te smokkelen uit Zuid-Amerika. De politie hield de verdachten al jaren in de gaten na een tip dat daar iets niet in de haak was. Zo werden ze afgeluisterd. De Duitse regering wil alles op alles zetten om Volkswagen te redden. De autofabrikant heeft het financieel moeilijk en wil 4 fabrieken in Duitsland sluiten. Ook staan er 100.000 banen op de tocht. De moeilijkheden bij Volkswagen komen door de Amerikaanse importheffingen en concurrentie van Chinese merken. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht een groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust tot 28 in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan een graad of 24. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dadelijk gaan we het hebben over het kabinet dat vlagt met een groot aantal geschrapte regels om minder regeldruk te veroorzaken. Maar is dat eigenlijk wel zo'n mooi verhaal als het lijkt? Dat bespreken we. We hebben ook nieuws over het ontslag van Lisa Cook bij de Fed.
23: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
24: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
25: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
23: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
26: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
27: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
28: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
21: BNR Nieuwsradio. De Avondspits.
0: Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
2: Ja.
1: 500 minder regels voor ondernemers per jaar. Dat was de belofte van het kabinet. En dit jaar moest dat nog voor de zomer gefixt worden. Het goede nieuws, nou, 403 regels zijn kritisch bekeken, worden nog geëvalueerd. En de echte verdwijnstapel, ja, die is 97 regels groot. Werkgevers hoeven niet meer bij te houden bijvoorbeeld van wie van de werknemers met de auto, fiets of het OV naar het werk komt. Scheelt toch weer behoorlijk wat invulwerk. Zo meer geschrapte regels. Eerst gaan we naar de beurs.
2: Ja, daar waren wel wat opvallende bewegingen. Jochem Visser van BNR Beurs, met hem ga ik het bespreken. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Prozis was de grootste winnaar op het Damrak. Hoe kwam dat?
3: Nou, het doet me grote deugd om te zeggen dat het een keertje niet aan Tencent lag. Want driekwart van de waarde van Prozis, dat komt direct uit de aandelen in dat bedrijf. Omdat de stel Zuid-Afrikanen in 2001 enkele tientallen miljoenen in een Chinees internetbedrijfje staken. En dat is inmiddels, dat liep een beetje uit de hand. Dat is inmiddels een gigantisch internet- en gamingbedrijf uit China wat miljarden waard is. Maar het lag bij Prozis wel aan hele, hele dikke cijfers. Prozis heeft naast dat Tencent-belang namelijk een hele grote stal internetbedrijven op zitten bouwen, om eigenlijk een soort empire te bouwen met al dat kapitaal wat ze hadden van Tencent. En dat had nogal wat voet in de aarde, maar is eindelijk winstgevend op dit moment.
2: Ah.
3: Eerste keer dat het echt een jaar zo goed gaat ook. Dus je stijgt je aangepaste EBITDA, oftewel winst voor gezeur, automatisch met 84% op jaarbasis, ik noem het maar even zo. Maar die omzet die groeide dan ook nog eens een keer met 57% erbij. Dus op zich moeten we ook weer niet te veel zeuren over een laag startpunt. Hè? Want dan zie je natuurlijk makkelijk 84% op de borden. Maar de omzet ging ook mee. En het bedrijf nam ook echt een hele sloot aan bedrijven over. Waaronder Just Eat Takeaway bijvoorbeeld. De maaltijdbezorgertak. Nee. En maakt daar ook echt wat van. Dus nou zitten ze met een soort gigantisch koninkrijk van maaltijdbezorgers. Waarvan iFood, Zuid-Amerika enzovoort echt verreweg de beste is. En dan heb je nog Fintech, betaalbedrijven in India, PU. Online marktplaatsen. En dat stroomlijnen ze lekker door allemaal. En natuurlijk
2: staat het hele stroomlijn, want het klinkt een beetje als
3: ja,
2: we hebben groen door elkaar.
3: Nou, ze hebben twee bedrijfsfilosofietjes. De Prozis Way, dat voeren ze dan door, zeg maar. En dan is er nog een ander ding, is dat het hele jaarverslag en elke presentatie en elk verslag helemaal vol staat met AI overal. En dat levert ook echt wat op. Want het jammer is dat Just Eat Takeaway, dat heeft langer de tijd nodig om echt wat te worden. Mm-hmm. Het aantal bestellingen neemt nog altijd af. Wel ietsjes minder nu, maar de omzet neemt ook nog af met 6% op jaarbasis op dit moment. Beetje jammer allemaal. Want maaltijdbezorgers. Niels, dat hoorde je altijd van analisten van, ja Jochem, als we gewonnen hebben in Duitsland, dan kunnen de marketingkosten eruit, want dan hebben we gewonnen en zijn wij number one. Waarbij ze altijd vergeten dat maaltijdbezorgers elkaar helemaal naar de malle moeren bevechten. En dat die marketingkosten dus gewoon zo hoog moesten blijven. En zelfs als je had gewonnen, werden jouw marges ruthlessly aangevallen door iedereen om je heen. En dat zie je dus ook nog steeds bij Just Eat Takeaway. Maar, ik noemde net AI, dan gaan ze experimenteren ermee bij Just Eat Takeaway. En dan gaan ze meer gepersonaliseerde maaltijden aanbieden. En in vorige proeven steeg het aantal bestellingen dan wel met 25% per klant. Nou, dat vond ik nogal wat.
2: Ja.
3: Dat je denkt, god, levert ook wel eens wat op.
2: U heeft zo vaak pizza met salami besteld. Volgens mij houdt u van pizza met salami.
3: Nou, doe er nu maar eens een keertje eentje met frikandel of zo. Ja. Ik noem maar wat geks. Maar ze zullen er vast wat beter over nadenken dan dat.
2: Ja, uiteraard. Over AI gesproken, ik zal nog even een berichtje op de BNR-app voorbij komen dat de Bank der Banken,
3: de Bank of International Settlements,
2: zegt... het is een hype en dit wordt een tranendal.
3: Nou, ze zeggen niet dat het dat wordt, maar dat het risico heel hoog is. Dat is denk ik de nette formulering ervan. Ja. Want kijk, de Bank of International Settlement sluit zich aan bij een hele hoop regelgevers. Ook de Financial Stability Boards, weet je wel, wat je altijd hoorde van Klaas Knot en Olaf Slijpen tegenwoordig en zo. En die zeggen gewoon, ja kijk, beurswaarderingen zijn ontzettend hoog. Alles op aarde wordt tegenwoordig, of je nou in emerging markets zit of in developed markets, wordt gedreven in waarderingen door AI. En als dan ergens een keertje wat breekt, iets niet leuk is, bijvoorbeeld de datacenters veel efficiënter kunnen worden ingezet, enzovoort, enzovoort, enzovoort, dan gaat er een keer iets mis. En daar waarschuwen ze voor. En dat lijkt mij ook niet meer dan rationeel.
2: Nog even een opmerkelijk afscheid bij Alphen.
3: Ja, dat is een van de skipiste aandelen, zoals ik ze noem. Dat is een Nederlands bedrijf. Dat levert laadpalen, transformatiehuisjes en batterijen. En tijdens de coronacrisis werd dat echt gewaardeerd als groeibedrijf. Knalde de lucht in.
2: Skipiste omhoog, bedoel je?
3: Eerst omhoog en dan omlaag. en toen waren die laadpalen niet aan te slepen. Dus nou ja, als je wil weten hoe het voelt om 85% van je belegging te zien verdampen, moet je eens met investeerders uit die coronatijd in Alphen praten. Maar tij werd gekeerd, mede met hulp van een interim financieel directeur directeur met een mooie naam voor verjaardagen, Onno Krap. Mm-hmm. En sinds vandaag weten we dat het morgen zijn
2: lijkt
3: laatste...
2: Lijkt een hele zuinige man.
3: Zeker. Dus sinds vandaag weten we dat het morgen zijn laatste dag is. Donderslag bij heldere hemel. Oh. Geen opvolger genoemd, geen echte opgave van redenen. Dus het aandeel donderen omlaag vandaag, terwijl de vaart er net juist weer in zat. Analisten verbaasd, FD verbaasd. En Alphen besefte zich toen ook wel na vragen van het FD, van daar moeten we wel iets op zeggen. Dus toen kwam er later, ik parafraseer even een reactie. We gaan een nieuwe fase in en de Onno die gaat die niet meemaken. We hebben een hele goede mensen op de financiële afdeling zitten. Die kunnen zijn taken wel waarnemen. U hoort nog van ons. Ik vond het wat maf. En dat voedt ook wel speculatie dat er iets aan de hand was met de relatie tussen Onno Krap en het bedrijf. Of misschien was de termijn wel gewoon over. Eerder zou die juist eerder
4: maar
3: stoppen.
4: Dan schrijf
3: ook.
4: Je dat.
3: Ja.
4: Toch?
3: Dat dacht
4: als
3: ik dus ook.
4: Als de termijn
3: ook.
4: Over is, ja.
3: Nou, maar dat voedt dus ook wat speculatie. En ik zeg daar met nadruk bij dat het speculatie is. Maar als ze dat dus allemaal niet kunnen melden, komt er misschien wel bijvoorbeeld iets anders aan waar hij dan geen rol bij zou spelen. En dat zou dus een overname kunnen zijn. Maar ik zeg nogmaals, dat is pure speculatie.
2: Jij hebt ook nog heel erg moeten lachen vandaag.
3: Ja.
2: Maar ga je dat misschien straks in BNR Beurs de lange editie vertellen?
3: Jazeker, over WeWork en hoe dat weer geherstructureerd is. Jazeker, een van de grootste rokende puinhoop in het vastgoed van de laatste paar jaar. Ja, dat is erg leuk.
2: Doe dan nog maar even de slotstand voor nu.
3: De slotstand van de Ajax. De Ajax is geëindigd op 1065 punten en een beetje 14e in de plus.
2: Jochem Visser.
4: We gaan naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, het is een beetje pijn lijden op de A4.
20: Jazeker, het is behoorlijk druk daar in beide richtingen. Allereerst die A4 natuurlijk richting Rotterdam. Die was eerder vandaag ook al in de kijker, want er was een spoedreparatie nodig in de Benelux-tunnel. Toen ontstond een file die maar niet is opgelost, ondanks dat de weg daar nu weer vrij is. Je hebt een uur vertraging tussen knooppunt Hoflied en de Keteltunnel. Dan helpt die afsluiting van de A13 niet echt mee. In beide richtingen was die dicht. Nu heb je weer één rijstrook over. Dat komt daardoor een politieactie. Richting Den Haag kun je daar het beste kiezen voor een alternatieve route, want daar heb je een uur vertraging. Dan kun je dus weer moeiteloos omrijden over die A4. Verder naar de flitsers, gemeld door Flitsmeister. Staat er onder andere eentje op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij 11,0.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again.
2: De chips zijn moeilijk verkrijgbaar en duur, en in die situatie verkeren we nu alweer bijna een jaar.
6: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
4: Het was de belofte van het ministerie van Economische Zaken. Voor de zomer schrappen we 500 onnodige regels voor ondernemers. Nou, die 500 zijn niet gehaald, maar het is wel gelukt om 403 regels onder de loep te leggen om te zien of ze versimpeld ofwel geschrapt kunnen worden. 97 regels zijn inmiddels daadwerkelijk geschrapt of beduidend vereenvoudigd. Dat meldt minister Helene Herbert in een brief vanochtend aan de Tweede Kamer.
2: Voorbeeld.
4: Ja, dat zijn mooie voorbeelden. Nou, een simpele, de verlofregels voor werkgevers naar werknemers toe worden simpeler. En biologische boeren hoeven voor hun onverpakte groenten niet meer een enorme lijst aan criteria aan te leveren voordat ze dat predicaat biologisch mogen voeren. En deze vond ik ook heel spannend. Als je je kat naar een dierenpension brengt, dierenhotel, dan moet je een kopie van het vaccinatiebewijs inleveren. En de hotelhouder moet dat vervolgens 2 jaar na het vertrek van je kat bewaren.
2: Oh ja.
4: Geldt ook voor asielen. Nou, hoeft ook niet meer. In de ochtendspits zei de minister vanochtend dit.
7: Ja, ik had heel graag willen vertellen dat we dan onze hoge ambitie ook meteen waargemaakt hadden. Dat is niet gelukt. Er zit niet helemaal een tevreden minister. Tegelijkertijd wel een zeer gemotiveerde minister om hier nu mee door te werken. En ik weet dat ik daarin niet alleen ben. Dat geldt voor het hele kabinet.
4: We gaan erover doorpraten met Hans de Vries, fiscalist, projectleider regeldruk bij de Algemene Werkgeversvereniging. En Henk Alvoberda, hoogleraar strategie en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag allebei.
8: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
4: Ja, we hoorden net zo'n zeer gemotiveerde minister met een heel kabinet achter haar. Ja, is dat voldoende voor de echte afname van die regeldruk, Hans de Vries?
9: Ja, allereerst zijn we heel blij natuurlijk als werkgevers dat er aandacht is vanuit het kabinet voor dit onderwerp. En dat er regels aangepakt worden. Vaak onderschrijven werkgevers namelijk wel het doel van regels. Die zien wel in dat regels nodig zijn. Dat is het punt niet. Die meeste regels zijn er niet voor niks. En die kun je dus ook niet zomaar afschaffen. Maar waar het vaak vastloopt is in uitvoering. En het kabinet is daar wel hard mee aan de slag gegaan. Om te kijken, kunnen we die uitvoering makkelijker maken? Door regeltjes wat minder gedetailleerd te maken of wat minder rapportageverplichtingen op te leggen. Dus dat is zeker positief.
2: Ja, want als je nou naar die kattenregistratie bijvoorbeeld. Hè, er is dus ooit iemand geweest, waarschijnlijk een Kamerlid, dat heeft gezegd. Nou, zijn die katten wel ingeënt eigenlijk die daar in dat hotel zitten? Dat moeten we kunnen controleren. Toch? Daar komen dat soort regels vandaan, denk ik.
9: Nou, dat is een hele goeie wat jij zegt. Want dat is eigenlijk ook waar wij als AWVN al langer voor pleiten. Kabinet gaat nou meer uit van vertrouwen. Vertrouw er nou op, in dit geval gaat het dan om werkgevers, hè, niet om katteneigenaren. Vertrouw er nou op dat die werkgever het goede doet. En dan kun je altijd achteraf controleren of dat inderdaad zo is. Maar daar is denk ik nog wel een wereld te winnen. Ja. Door te kijken, kun je meer uitgaan van vertrouwen met controle achteraf. In plaats van alles van tevoren dicht te willen regelen en overal vergunningen of beschikkingen voor op te leggen.
4: Henk Volberda, sommige regels zijn er omdat er misstanden waren of omdat dingen niet nageleefd werden. Maar heeft het dan zin om zo'n getal, zo'n 500, daar op te leggen? Want moet je niet gewoon de onnodige regels weghalen?
10: Ja, dat is denk ik een goed punt. En het gaat niet alleen om het aantal regels, maar sommige regels die leiden tot heel veel administratieve lastendruk bij bedrijven. En sommige regels zijn gemakkelijker in te voeren. Ik denk dat het gewoon 500 is een mooi getal. Ik moet wel stellen dat ook vorige kabinetten hebben dat in hun beleid opgenomen, het verminderen van de regeldruk. Mm. Is eigenlijk nooit gelukt. Gelukkig hebben we een adviescollege toetsing regeldruk. Dus voor elke nieuwe voorgestelde regel of beleid vindt die toetsing plaats. En het heeft ook te maken dat we in Nederland veel wat noemen dan nationale koppen hebben. Je hebt dus Europese regelgeving en in Nederland doen we vaak nog een schepje bovenop.
4: Hoe komt dat eigenlijk? Waarom doen wij dat?
10: Nou ja, kijk, ik ben het eens met Hans de Vries. Kijk, regels die zijn er natuurlijk, die hebben een positieve kant. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid.
4: Als je bij de brandweer werkt, dan is het fijn dat er regels zijn voor je pak.
10: Ja, eerlijke concurrenties, daar zijn regels voor. Maar je kunt er ook in doorschieten. En je moet wel afvragen, ja, wat zijn daar voor de lasten voor de ondernemers. Dat blijkt ook uit de monitor vestingsklimaat. Het punt waar ondernemers het meest negatief over zijn in Nederland is de regeldruk en onvoorspelbaarheid van de overheid.
4: Ja.
10: En kijk, die overheid, ik denk dat dit een heel goed streven is, die vermindering van de regeldruk. Nou, er zijn 394 regels afgeschaft en 309 worden vereenvoudigd en dat is nog lopend.
4: Nee, 97 zijn afgeschaft, hè?
10: Nee, 94.
4: Oh, 94.
10: 97 van die vijf, van die doel van de 500 staan er nog 97 over. Dat is natuurlijk een goed streven. Alleen, we hebben ook te maken met heel veel EU-wetgeving. Die regels, daar moeten we aan conformeren. Ja. En dat blijkt ook bijvoorbeeld uit de nieuwe wet en regelgeving 2026. Daar is ongeveer, dat leidt tot 34 miljoen kosten regeldruk. En daar 30 miljoen is dan Europese regelgeving en 4 miljoen is dan nationale regelgeving.
2: Maar dat staat tegenover, dat bleek vandaag nog uit onderzoek van het Copernicus Instituut, dat bijvoorbeeld normen uit Europa voor het klimaat en de luchtkwaliteit, dat die dus werken. Dus het is misschien slecht voor het vestigingsklimaat, maar wel goed voor het echte klimaat.
10: Daar ben ik helemaal. Dus het is kiezen tussen twee kwaden. Bijvoorbeeld het rapport Draghi, dat over Europees zegt ook dat we in Europa wel heel veel regelgeving hebben en dat we daarom de strijd verliezen met Amerika en China. En het gevolg daarvan bijvoorbeeld is dat de CSR, de Corporate Sustainability Reporting Directive, dat er gekeken is, nou, en kunnen bedrijven daar makkelijk aan conformeren en moet dat gelden voor alle bedrijven? En die is dus wel iets versoepeld. En natuurlijk is regelgeving erg belangrijk, ook op EU-niveau. Maar we moeten wel zorgen dat we het ondernemers niet te moeilijk maken. Dat die rapportageverplicht wat wordt vereenvoudigd. Ja. Aan de andere kant, er komt meer regelgeving bij dan er weggaat. Bijvoorbeeld de EU AI Act leidt bijvoorbeeld weer tot heel veel regelgeving.
4: In die sector, ja, ja. Geldt niet alleen voor Nederland dan, maar ook voor andere EU-lidstaten. Hans de Vries, ja, nu is er dus een gemotiveerd kabinet, een heel gemotiveerde minister. Merken werkgevers er tot nu toe al wat van dat er regels verdwijnen of dat ze aangepast worden?
9: Nou, in de praktijk merken we dat werkgevers nog steeds echt dagelijks heel veel last hebben van die regeldruk. Dus dat dat minder wordt is nog niet zo heel tastbaar. Nou moet ik zeggen, regeldruk is ook een heel complex, ja, je zou bijna zeggen een veelkoppig monster. Dat kun je niet 1, 2, 3 even verslaan. Dus het is denk ik heel goed dat het kabinet hier nu zoveel aandacht voor heeft. En aan het schrappen is. En hopelijk over een jaar of drie misschien kijken we terug en zeggen we van nou, dit heeft echt gewerkt.
4: Ja, maar goed, het lijkt me als je. Nou, ik kom nog even terug op het vaccinatiebewijs voor honden en katten in het dierenpension. Maar dat lijkt me toch eenvoudig af te schaffen. Dan stuur je toch een mail naar iedereen en zeg je, nou ja, vanaf augustus hoef je dat niet meer 2 jaar nog te bewaren. Zo'n kopie van zo'n vaccinatie.
9: Zeker. Zeker, er zijn zeker ook wel quick wins. Dat zijn vaak kleine maatregelen die direct ingevoerd kunnen worden. Een voorbeeld wat jij net al gaf in je aankondiging is die werkgebonden personenmobiliteit. Die CO2-rapportage die je moet doen over je werknemers, hoe ze naar hun werk reizen.
4: Ja.
9: Die wordt inderdaad, die rapportageplicht wordt beperkt. Er wordt niet helemaal afgeschaft. Alleen voor werkgevers met minder dan 250 werknemers gaat die vervallen. Nou, dat is een voorbeeld. Dat kun je vanaf vandaag op morgen zou je dat kunnen invoeren. En dat helpt meteen.
4: Ja.
9: Het helpt in ieder geval die kleinere werkgevers. En nog beter is het om bijvoorbeeld te zeggen, ook die grotere werkgevers mogen rapporteren op basis van bijvoorbeeld een standaard reispatroon. In plaats van dat je feitelijk elke kilometer moet gaan rapporteren. Ja.
4: Dat is inderdaad vrij onnodig, lijkt me dat.
9: Dat is ook zo'n voorbeeld van een quick win.
4: Ja.
9: Dus die zijn er wel degelijk, hoor. Maar de echte, waar je als werkgever vooral tegenaan loopt, is bijvoorbeeld reïntegratieverplichtingen van zieke werknemers, loondoorbetaling tijdens ziekte, ontslagrecht. Maar dat zijn zulke grote thema's, die kun je niet van vandaag of morgen oplossen. Daar moet je echt het gesprek voor aangaan met sociale partners.
4: Nou, de aandacht
9: is gewoon meer tijd nodig.
4: Maar goed, met zo'n getal, Henk Volberaar, is het natuurlijk wel zo 500. Dan heb je wel de aandacht en dan heb je wel een doel om naar te streven. Dus laten we ervan uitgaan dat er hard aan gewerkt wordt. Ja.
9: De richting is positief.
10: Ik zie bijvoorbeeld procedures bij aanbestedingen, het verkrijgen van een octrooi, het aanleden van gegevens voor CBS. Dat is vereenvoudigd. Dat is natuurlijk heel mooi. Aan de andere kant, de Tweede Kamer komt natuurlijk met heel veel moties. En dat leidt vaak weer tot nieuw beleid.
4: Die moeten ook naar zichzelf kijken, zegt u.
10: Nou ja, neem bijvoorbeeld nu de gender pay gap. Hè. Dus dan bedrijven moeten rapporteren over het verschil in salaris tussen man en vrouw. Ik vind dat heel positief. Ik denk dat het een goede zaak is. Maar ja, het leidt wel weer tot meer regeldruk. Ook de Tweede Kamer moet kritisch kijken van, maak niet heel veel maatwerk met hele specifieke regeltjes, maar kies voor wat algemeen beleid en algemene regels.
4: Ja.
10: Die bedrijven niet zoveel tijd en investering kosten om daar aan te rapporteren.
4: En de regel is hier dat ik moet afsluiten. Ik moet binnen de tijd blijven. Dank voor dit gesprek.
10: Jullie moeten je ook aan regels houden,
4: zeker.
10: Dat begrijp ik.
4: Henk Volberda en Hans de Vries.
21: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
2: Ja, we hebben ook nog de juridische regels in Amerika. Maar dat zijn echte regels die geïnterpreteerd worden door het Amerikaans Hoge Rechtshof. Dat steekt een stokje voor het ontslag van vetbestuurder Lisa Cook. Trump mag haar niet ontslaan. Het ontslag van Cook verzwakt de onafhankelijkheid van de Amerikaanse Centrale Bank, of zou dat zelfs volledig te niet doen. Bij ons Kenneth Manusama, Amerika-deskundige, specialist in het Amerikaans staatsrecht. Op welke grond beslist het Hoge Rechtshof dit bij een meerderheid van rechters?
11: Opmerkelijk is wel dat dit eigenlijk een voorlopig uitspraak is. Hè, want de zaak tegen Cook gaat nog verder. Maar het Hof heeft eigenlijk gezegd van, gezien de belangrijke positie die de Fed inneemt, hè, als het gaat om het monetair beleid, mag Cook inderdaad niet zomaar ontslagen worden. Dus de wet staat van dat het goede reden moeten zijn om haar te ontslaan. Die goede redenen zijn nog niet helemaal uitgeprocedeerd. En dat is een hoge standaard volgens het Hof. En dus op dit moment mocht Kok niet zomaar opzij worden geschoven. Maar in de toekomst zou het in theorie nog kunnen dat ze inderdaad wel alsnog wordt ontslagen, als inderdaad die goede redenen zijn bewezen. Met andere woorden, dit is eigenlijk een vrij procedurele uitspraak. En het laatste is er eigenlijk nog niet over gezegd.
2: Nee, tegelijkertijd heeft het Hoge Rechtshof vandaag ook geoordeeld dat Trump wel de bevoegdheid had om Rebecca Slaughter te ontslaan, de commissaris van de Federal Trade Commission. Waarom mag dat wel? Want dat wordt al gezien als een belangrijke overwinning, juist voor de presidentiële macht van Trump.
11: Ja, nou ja, kijk, het Hof heeft met die uitspraak in de zaak Slaughter eigenlijk een president van 1935 opzij gezet. Heeft gezegd van ja, als zo'n wat het voorheen noemde een onafhankelijke bestuursorgaan iets van een uitvoerende machttaak heeft, iets van executive power heeft, ja, dan moet eigenlijk die persoon, dat hele agentschap, de hele bestuursorgaan, onder de bevoegdheid en autoriteit komen van de president. Met andere woorden, de president moet zo iedereen binnen zo'n independent agency, zo'n onafhankelijk bestuursorgaan, mogen ontslaan. En dat past eigenlijk in de lijn van de theorie die onder deze regering zit, namelijk onder de conservatieven zit, namelijk dat als de president moet gaan over de gehele uitvoerende macht. Dus het überhaupt het bestaan van bestuursorganen die onafhankelijk zouden zijn, dat kan dus eigenlijk niet volgens die theorie. En die theorie heeft het nu eigenlijk gewonnen. Ja. Het congres heeft al die instellingen in het leven geroepen, maar vervolgens is het aan de president om daar controle over uit te oefenen.
2: Wat strikt democratisch gezien begrijpelijk is eigenlijk. Hè? Als je zegt, een orgaan dat ambtelijk wordt gerund, daar moet uiteindelijk politieke verantwoordelijkheid, in dit geval dan de president, voor zijn.
11: Ja, en het past een beetje in de lijn natuurlijk, hè, dat we hebben niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland bijvoorbeeld, hè, dat er een perceptie is dat we natuurlijk worden geregeerd door technocratische ambtenaren. En die geen enkele democratische verantwoording afleggen. Nou ja, dat is inderdaad echt het argument om te zeggen van, nou ja, en dus moet de president maar iedereen kunnen ontslaan. Maar ja, dat betekent dus wel dat je misschien weliswaar minder technocratisch beleid krijgt, maar wel meer gepolitiseerd beleid kan krijgen.
2: In dit geval wel, ja.
11: Ja, en nou, wat brengt dat denk ik met zich mee? Dat brengt dan natuurlijk instabiliteit met zich mee, onvoorspelbaarheid van het beleid. En kan dus ook de slagvaardigheid van de overheid gaan beïnvloeden. Als de president zomaar zoveel invloed kan hebben over het reilen en zeilen van die zelfstandige bestuursorganen.
2: Ja, want dit is dan weer micromanagement, hè? Dat staat er tegenover. Kenneth, dankjewel. Kenneth Manosama, Amerika-deskundig, specialist in het Amerikaanse staatsrecht.
4: Straks horen we van onze politiek verslaggever over de coronaverhoren. Die gaan ook nog steeds door. En dit keer was onder andere Femke Halsema, burgemeester in coronatijd ook, aan de beurt. Blijf bij ons, dan hoor je haar.
12: Hij komt naar Nederland. Bruno Mars. Daarom aanstaande donderdag.
13: De hele dag.
12: Lekker veel Bruno Mars.
13: Op Business Beats.

0: Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, dat is Tom die net parkeert.
2: Hey, oh, sorry.
1: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
3: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
4: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
10: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
9: Vijfhart, dat klopt voor jou.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
12: In de Friday Move gaat het over tv.
13: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
12: Politiek.
14: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
12: En ik ben er ook.
13: Dat is toch heerlijk.
12: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
15: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
0: Nu in de BNR-app.
16: De Europese luchtkwaliteit is aanzienlijk verbeterd door streng beleid. Al meer dan 6000 Noord-Koreaanse soldaten gesneuveld in Oekraïne. Dat stelt de Oekraïnse inlichtingendienst. En Volkswagen bezuinigt verder. Het zet een streep door de ontwikkeling van een geavanceerd rijhulpsysteem. Deze verhalen en meer lees je nu in de BNR-app.
17: Een beetje drukke avondspits voor een gemiddelde maandagavond. Bij de ANWB Tim Schaap met ook gedoe op de A13.
18: Ja, klopt inderdaad, helaas. In beide richtingen was de A13 helemaal dicht bij Delft-Noord door een politieactie. Onbekend wat er precies gebeurt. Wel weet ik dat je nu in elke richting weer één rijstrook te gebruiken hebt. De vertraging is wel aanwezig. Met name richting Den Haag, daar heb je 35 minuten vertraging. Kun je beter omrijden over de A4. En de andere kant op, richting Rotterdam, is de vertraging ongeveer 15 minuten. Daar zou ik niet omrijden. Via de A4, want daar heb je nog een lange file staan vanuit Amsterdam naar Rotterdam door die eerdere spoedreparatie bij de Benelux-tunnel. De weg is er weer vrij, maar die file wil men niet oplossen. Je hebt daar nog een uur vertraging. Dan iets anders, namelijk een ongeluk op de A76 vanuit Aken tussen Heerlen en Geleen, 6 kilometer en 35 minuten. Er is één rijstrook dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 naar Utrecht bij 10,9 en de A31 richting Harlingen bij 30,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. De Duitse regering wil alles op alles zetten om Volkswagen te redden. De autofabrikant heeft het financieel moeilijk en wil 4 fabrieken in Duitsland sluiten. Ook staan er 100.000 banen op de tocht. De moeilijkheden bij Volkswagen komen door de Amerikaanse importheffingen en concurrentie van Chinese merken. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Ja, Ajax is 0,4% in de plus gesloten, 1065 punten. De grootste stijger was ASM International, plus van 2,5%. De grootste daler was AkzoNobel, ging 2,1% van dat aandeel af. De Dow Jones staat 0,5% in de plus.
16: Je hoorde het net al, in Heerenveen kan de champagne open. De Olympische Spelen komen naar Tialf. Blijf luisteren.
20: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
11: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
20: Koop nu het extra dikke Quest zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
24: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
23: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
24: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
17: Goedenavond.
16: Goedenavond.
17: Tialf krijgt de Olympische Winterspelen. Dat wil zeggen, de Fransen die willen geen nieuw stadion voor bouwen. Want daar vindt het plaats, hè, in Frankrijk. En nu wordt Heerenveen wordt eigenlijk een stukje Frankrijk.
16: Ja, met de Eurostar dan even overstappen op Rotterdam.
17: Ja, god, ik vind het wel leuk eigenlijk. Maar we krijgen zo meteen de reacties uit Friesland. Jij gaat zo spreken met Michaël van der Toorn over een jaar na de beruchte...
16: NAVO-top
17: in Den Haag. Op weg naar Ankara, waar een nieuwe NAVO-top plaatsvindt. Nou, we hebben net het nieuwe defensieplan ontvouwd gekregen van de bewindspersonen. De krijgsmacht gaat het bijna allemaal anders doen. En we gaan natuurlijk even luisteren naar de coronaverhoren.
16: Tijdens die coronajaren is er democratisch veel misgegaan. Dat vertelde Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, bij de parlementaire enquêtecommissie vandaag. En dat kwam, zei ze, doordat we slecht waren voorbereid, zodat we lange tijd met houtje-touwtjes-constructies moesten werken. In Den Haag is politiek verslaggever Mark Beekhuis. Goedemiddag, Mark.
29: Hallo, Liesbeth, aan Niels.
16: Ja, jij volgde de coronaverhoren voor BNR. Wat ging er allemaal mis volgens Halsema?
1: Nou, eigenlijk, ik zet hem even op een rijtje wat ze in de loop van een 3 uur lang verhoor bij elkaar gezegd heeft allemaal. Best wel veel eigenlijk. Ze begon over het Katshuisoverleg, wat vaker benoemd is. Dat op zich een heel goed idee was. Alleen achteraf is er helemaal geen verantwoording afgelegd. Ook niet
2: wat
1: mogelijk,
2: was dat ook weer? Dat Katshuisoverleg?
1: Het was het overleg op zondagochtend, waar dan de premier en een aantal ministers, ja, en soms wat genodigden van buitenaf kwamen overleggen. Wat zullen we deze week voor maatregelen nemen naar aanleiding van het OMT-advies. En dan in de loop van de week dan werd het officieel door de regering een besluit. Het was een soort benen op tafelsessie, is het altijd gepresenteerd. Maar daar werden toch in de praktijk wel eigenlijk de besluiten genomen. Iets anders, er is 8 maanden lang met noodverordeningen van de veiligheidsregio's gewerkt. Dan kwam de minister, die zei tegen alle veiligheidsregio's in Nederland: jullie moeten een noodverordening instellen. Dat is natuurlijk niet de meest elegante democratische manier. In plaats daarvan zou de minister een noodwet misschien moeten invoeren. Dat heeft heel lang op zich laten wachten. Ik had het eigenlijk gemist, maar we hebben twee jaar lang onder grip 4 geleefd. En grip, dat is een soort alarmfase als er een hele grote uitslaande brand is waar meer dan 1 gemeente bij betrokken is normaal. Dat is waar ik het eigenlijk van ken. Maar grip 4 heeft een paar juridische consequenties. Bijvoorbeeld, van elke veiligheidsregio wordt die ene burgemeester die daar zit, dus in Utrecht is dat Utrecht, en dan zijn in Amsterdam is het de centrale burgemeester is Amsterdam, maar Amstelveen. Die andere burgemeesters die verliezen een beetje van hun bevoegdheden aan de centrale burgemeesters. Ja. En de gemeenteraad wordt op afstand gezet. Ja. Dus nou, dat is ook de democratie die eigenlijk op een zijspoor gezet werd. En toch ook nog eentje die ik er ook wel bij wil noemen. In Den Haag ontdekten ze dat hij dat vergaderen met het Veiligheidsberaad, dat lekker werkte. En toen kwam er een probleem met het asiel. En toen zeiden ze, weet je wat, we noemen het een asielcrisis. Dan kunnen we daar ook dat Veiligheidsberaad weer bij betrekken. Ah. En dat is dus in Den Haag hadden ze ineens een ondemocratische route gevonden die lekker vergaderde, zou ik
2: maar zeggen. Dat zijn behoorlijke punten achter elkaar. Maar hoe oordeelt Halsema dan over het optreden van de regering in die jaren in het algemeen?
1: En ze klonk heel mild eigenlijk, want ze zei: de manier van besturen van tijdens corona was rechtsstatelijk kwetsbaar. Dat is een hele stevige observatie, maar hij klinkt heel vriendelijk. Mm. Dat is toch iets wat je ervan kan zeggen. Nee, ze zei, het begon echt heel sterk. In het begin was het: de burgers en de overheid staan naast elkaar, we gaan het samen doen. En in de loop van 2 jaar veranderde dat echt naar: ja, nou moet u goed naar ons luisteren, want wij gaan vertellen hoe u zich moet gedragen. Dat werd representatief, te representatief, vond Halsema.
2: Repressief.
1: Ja. En het beleid kwam steeds meer van bovenaf.
3: Ergens in die winter in 2021 en in januari 2021... raakte de overheid zijn bevolking kwijt. En ik heb dat eigenlijk als de treurigste periode ervaren. En ik vind dat de Tweede Kamer daar geen onverdeeld goede rol in heeft gespeeld. Om het maar zo te zeggen.
1: Ja, dus niet alleen de regering, maar ook de Tweede Kamer, die kreeg een veeg uit de pan. Misschien wel vooral de Kamerleden, die stonden al in verkiezingsstand. Die op een goed moment natuurlijk kwamen de verkiezingen. En die gingen allemaal stevige taal uitslaan. Bijvoorbeeld, je mocht niet meer met een grote groep mensen in het park samen. Dan mocht je maar met een beperkt aantal mensen. En dan zeiden de Kamerleden: er moeten boetes komen voor iedereen. Ja, en dan gingen ze opvragen of alle politieregio's ook daadwerkelijk boetes uitkeerden.
2: Mark, nog even oud-korpschef Henk van Essen, die is ook verhoord. Hij zei behoorlijke scherpe dingen over de avondklok, hè?
1: Ja, hij zei: die avondklok is er puur gekomen om medische overwegingen. Sprake van eerder in de verhoren dat er gezegd werd: dat is een hele fijne maatregel, dat is handig voor de politie. Iedereen die op straat rondloopt is fout. Maar de politie heeft nu gezegd: nee hoor, wij hadden dat echt niet nodig. En dat betekent dat de maatregel dus niet voor de politie en daarom dus om medische redenen kennelijk is ingevoerd. De politie was zelf overigens tegen. Die hadden gedacht: daar krijg je rellen van. Halsema vond het ook, die vond het principieel een te heftige ingreep. Ook wel praktisch trouwens, want zeker in een stad als Amsterdam, waar je heel veel kleine huizen hebt, waar mensen sowieso graag de straat op gaan, want daar is het leven in Amsterdam. Naast de principiële vrijheidsbeperking, de vrijheidsontneming noemden ze het zelfs, die er ineens waar sprake van was, ja, hadden ze ook praktische overwegingen waarom je dat niet moest doen.
2: Dankjewel, politiek verslaggever Mark Beekhuis.
4: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
5: Olympisch kampioen, glitter, glamour, goud voor Leerdam. Bam! Olympisch kampioen op de kilometer.
17: Ja, en dat zou zomaar weer uit Tialf kunnen komen, dat geluid. In 2030 komen de Olympische Winterspelen naar Heerenveen. Ze worden voor het algemeen in Frankrijk georganiseerd, maar dat heeft geen goed schaatsstadion. En daarmee is het voor de eerste keer in 102 jaar tijd dat er Olympische wedstrijden in Nederland worden gehouden. Daan Olivier is statenlid voor de PvdA in de provincie Friesland. Welkom bij ons in de uitzending. Ja, bent u blij?
6: Ja, ik ben onwijs blij. Het is natuurlijk heel gaaf dat we hier ons als provincie, de gemeente Heerenveen ook, en natuurlijk ook als Nederland, dat we ons hierop hebben ingezet en dat we hem ook nog eens binnenslepen. Ja, ja. Super gaaf.
17: Maar wat levert het op?
6: Nou, ik denk dat het heel veel kan opleveren. We zetten natuurlijk Friesland heel mooi op de kaart. We zetten Nederland wederom op de kaart als schaatsland. Dat doen we natuurlijk ook wel met onze sportieve successen. Maar ik denk ook echt dat het heel mooi kan zijn voor de regionale economie. We zetten ons als provincie ook in op water, watertechnologie. Nou ja, dat hangt mooi samen met het schaatsen. Maar ook Tialf als nationaal wintersport of wintertrainingslocatie. Ik denk dat we daar ook wel weer een volgende stap kunnen zetten, zodat zowel de breedte als de topsport daar echt iets aan kunnen hebben. Mm-hmm. En natuurlijk met elkaar gewoon een heel mooi feestje wat we ervan kunnen gaan maken.
17: Ja, goed. Het zijn allemaal op sportief en representatief niveau punten die je dan binnenhaalt als Heerenveen. Gaan lokale ondernemers er ook garen bij spinnen?
6: Dat denk ik wel. Kijk, met de Olympische Spelen komen er natuurlijk heel veel fans en komt er heel veel publiek komt onze kant op. Nou, dat is natuurlijk korte termijn, maar ik denk ook op de langere termijn, als je jezelf als provincie toch heel mooi op de kaart weet te zetten. Al het moois wat Friesland te bieden heeft. Ja, dan denk ik ook dat je daar wel weer een structurele impuls aan over kan houden. Hangt natuurlijk wel vanaf hoe we de hele marketing, het hele activatieprogramma eromheen, hoe we dat met elkaar vorm gaan geven. Dus ik ben ook wel heel benieuwd naar de plannen die wij op een later moment gepresenteerd gaan krijgen. Ja, ik weet eigenlijk ook verder nog van niks, behalve van het hele goede nieuws wat we vandaag gehoord hebben.
17: En dan te bedenken dat een paar jaar terug was er volgens mij sprake van dat Tialf geen financiering meer zou krijgen of concurrentie zou krijgen van een nieuwe hal. Was dat ook
6: Almere, dat was toen het idee. Ja.
17: Maar goed, dat niet doorgegaan is.
6: Ja, zeker goed. Ja, nee, heel mooi dat Tialf er inderdaad is. En dat Tialf ook, als je gewoon naar de ijsbanen over de wereld kijkt, is Tialf by far de beste. Ik denk wel, wat wel belangrijk is, is dat we de Spelen ook gebruiken om Tialf nog beter te maken. En dat ook de Rijksoverheid daarin zijn verantwoordelijkheid pakt. Want Tialf is een topsportcentrum van nationale allure. Een nationaal topsportcentrum. En ja, het woord nationaal zegt het al. Op dit moment zijn eigenlijk de provincie en de gemeente die pakken hun verantwoordelijkheid als aandeelhouders van Tialf. Ja, en hoe mooi zou het zijn als ook het Rijk daarin zijn bijdrage gaat leveren. Want de Olympische successen die vieren we met z'n allen. En die maken we ook met z'n allen.
17: Is al gedaan. Hartelijk dank, staatslid voor PvdA Pro in Friesland, Daan Olivier.
2: Tim Schaap bij de ANWB. Tim, nog steeds problemen op of rondom de A4?
18: Ja, klopt inderdaad. Die A4 richting Rotterdam staat helemaal vast tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. 29 kilometer en een uur extra. Die vonk van die lucifer kwam als het ware door die spoedreparatie bij de Benelux-tunnel. Die is weer een tijdje vrij. Maar dan die politieactie op de A13, die gooit haar route in het eten. Daar heb je wel in beide richtingen weer een rijstrook te gebruiken. Vertraging is nog een kwartiertje ongeveer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A348 naar Doesburg vanuit Arnhem bij 5,6.
2: Door de NAVO-top vorig jaar waren de ogen van de wereld even op Den Haag gericht.
7: At the NATO summit in The Hague, allies took a historic decision to raise defense investment to 5% of GDP.
2: Ja, 5%. De top dit jaar vindt plaats in Turkije, dat zich in rap tempo ontwikkelt tot een militaire grootmacht. Dankzij jarenlange investeringen is de defensie-export verdrievoudigd naar $10 miljard. Nu Amerika een stap terugzet en Europa zich herbewapent, ruikt Ankara kansen. Hoe sterk is de Turkse defensieindustrie inmiddels? En is Turkije dan een interessante partner voor Europa? Europa-verslaggever Michal van der Toorn volgt de top en is vandaag bij ons met deel 1 van een serie. Welkom, ja. Michal.
0: Hallo, een NAVO-serie. We gaan eens eventjes ons goed voorbereiden op volgende week.
2: Heel goed. En we trappen af met welk onderwerp?
0: Ja, die 5%. Je noemde het net al. Vorig jaar, weten natuurlijk, zijn er afspraken over gemaakt. Een historische top, noemde Mark Rutte het. En dat was vooral om de Europese defensieuitgaven flink op te krikken. 3,5% moest gaan naar harde defensie. En 1,5% werd beschikbaar gesteld voor infrastructuur en cyber. 5% in totaal. Trump blij, iedereen blij. En op de top in Turkije wordt het weer een onderwerp, maar dan eigenlijk een soort evaluatie. Waar staan we nu? Op welke landen moeten nog een beetje bijtrekken?
2: Want dat zijn er ook een paar.
0: Dat zijn er ook een paar.
2: Die er nog niet aan die 5% voldoen. Ja. Maar hoeveel effect heeft die afspraak van 5% tot nu toe, een jaar later dus, gehad?
0: Ja, wel wisselend. We zien in Europa natuurlijk wel echt een omslag in het denken over defensieinvesteringen. Brussel faciliteert ook meer dan ooit. Dus die 5% is over het algemeen erg geaccepteerd. Niet iedereen is trouwens even blij met die afspraak of ziet er echt het nut van in. Even luisteren naar oud-diplomaat Ron Keller.
8: Ik heb toch eigenlijk altijd gezegd, die 5% is absurd. En de Amerikanen hebben niet het recht om zo hard te schreeuwen. Want kijk, de Amerikanen hebben een hoger percentage defensieuitgaven, maar zij hebben ook een global reach. Mm-hmm. Ze zijn ook over de hele wereld, zij zijn met hun tussen 380 bases die ze in de lucht willen houden. Ja, dat kost wat geld. Maar wat geven ze nou echt aan de NAVO uit? Dat is dus veel minder dan het percentage waar ze mee op de borst kloppen. Dus om ons dan vervolgens aan hun totale uitgaven te spiegelen, ik snap eigenlijk niet waarom we daar in Den Haag zijn, ik zou bijna zeggen, ingetuind. Maar goed, dat is in Den Haag gebeurd. Dat gaat in Turkije niet teruggedraaid worden.
0: De Amerikanen die dreigen natuurlijk ten opzichte van vorig jaar alleen nog maar meer met terugtrekken en minder bijdragen. Onder andere door frustratie rondom de terughoudende Europese houding rondom de Straat van Hormuz.
2: Ja, Trump vindt dat Europa, of althans Europa, Europese lidstaten meer moeten helpen daar.
0: Ja, precies. Dus ja, wat dat betreft is het standpunt van Amerika niet veranderd en misschien zelfs nog wel wat harder geworden ten opzichte van de NAVO-top in Den Haag vorig jaar.
2: Oké, dus Amerika is niet echt tevreden dan?
0: Nee, zeker niet. De burden sharing, zoals ze dat bij de NAVO noemen, een eerlijkere verdeling van de taken en vooral de bijdrage van Europa, is nog niet op orde volgens de Amerikanen. Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, die zei het onlangs weer.
9: Our allies must step up. And for too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street. No more.
0: Ja, hij kondigde daarbij ook aan dat
9: too long, NATO has been a paper tiger and a one-way street.

0: die voldeden eigenlijk al voor de NAVO-top aan die norm. Polen gaat er zelfs richting de 5%, dus dat gaat super. Maar er zijn ook nog landen zoals Spanje, Canada en België die rond die 2% nog blijven. Mm-hmm. De vorige NAVO-norm die we hebben afgesproken. En in 2025 gaven de 32 NAVO-lidstaten gemiddeld 2,77% van het BBP uit aan defensie. Oh, dus dat is
1: nog een onvoldoende, zou ik
0: een onvoldoende
1: zeggen.
0: Volgens de Amerikaanse maatstaven in ieder geval. En volgens dus de afspraken die er zijn gemaakt in Den Haag. Weer oud-diplomaat Ron Keller die zegt: het is ook niet zo gek dat het in sommige landen wat tijd kost.
2: En er zijn natuurlijk ook landen die een ander tempo hebben wat betreft het, de Polen en de Baltische Staten zitten al op een hoger niveau en trekken nog sneller dat been bij. Andere landen zeggen, dan gaan we eens rustig naar kijken. Sommigen zijn nog aan het nadenken, wat kunnen we in die 1,5%, die zeg maar investeringsgerelateerde, defensiegerelateerde categorie van uitgaven doen. Kortom, een flink aantal landen is nog eigenlijk aan het bijkomen of aan het verwerken, de schok dat dit teweeg brengt, die 5%, voor de eigen begrotings, langerjarige begrotingsontwikkeling. Dat is namelijk een enorme klap. Er moeten heel veel zorguitgaven, onderwijsuitgaven, noem maar op, worden weggedrukt door dit. Dus daar mogen landen daar eventjes de tijd voor nemen.
0: Dat is natuurlijk ook iets wat Trump ofwel niet begrijpt. Dat soort democratische processen of gewoon geen zin heeft en negeert. Ja. Maar ja, in Europa zorgt natuurlijk wel voor discussies. Ook in Nederland, waar gaan we dan op bezuinigen? Zeker rondom de verkiezingsperiode. En vergeet ook niet de wat politieke instabiliteit die sommige landen in Europa toch wel kennen. We weten natuurlijk, het Verenigd Koninkrijk heeft ermee te maken. In Nederland zit de minister van Defensie er ook nog niet heel lang. Dus om langdurige uitgaven te kunnen doen, is het wel handig. Over het algemeen, als je een beetje een stabiel politiek landschap hebt. Ook Frankrijk wordt spannend, want die zijn nu weliswaar goed bezig, maar die hebben veel economische problemen en misschien wel een uiterst rechtse leider na Macron. Dus ja, dat speelt ook allemaal mee.
1: We moeten het ook nog even over Turkije hebben, want daar is de top in Ankara.
0: Ja.
1: Maar hoe ziet het, we zeiden net al even, ze doen heel veel investeringen, hebben ze gedaan. Hoe ziet hun industrie eruit?
0: Ja, ik kom daar later deze week nog wat verder op terug, dus blijf luisteren. Maar ik kan wel vast een tipje van de sluier oplichten. Zij hebben een hele, en dat komt deels door hun geschiedenis, maar ook door hun geografische ligging, een hele brede industrie. Dus eigenlijk maken ze gewoon alles, maar vooral voor zichzelf. Mm-hmm. Ze exporteren nog steeds minder dan ze importeren. Ze proberen zich te profileren op de luchtvaart, dus drones en andere aviation. Ze maken veel drones, hebben onder andere de Bayraktar drones gemaakt die helemaal aan het begin van de oorlog in Oekraïne door Oekraïne werden gebruikt. Ze hebben ook wat drone samenwerkingen met Europese landen. Maar later deze week heb ik ook wat meer daarover. En ik maak ook 3 afleveringen voor mijn podcast In het Defensief over deze NAVO-top. Dus luister daar ook vooral naar als je hier meer over wil weten.
1: En voor zover we nu weten, komt Trump naar Ankara?
0: Voor zover we nu weten wel, maar ja.
1: Dagkoersen.
0: Dat zijn dagkoersen. Het lijkt erop dat hij wel gaat komen.
1: We spreken je morgen. Dankjewel, Michaël van der Toorn.
3: Tech Update.
4: Ja, even een snelle update uit de techwereld, Rosanne. Dit weekend was de Grand Prix in Oostenrijk en daarbij kregen we ook supersnelle dronebeelden te zien.
1: Ja.
4: Hoor je hem hier ook?
5: Ja, je hoort hem zo gelijk hoog in de lucht vliegen. Het klinkt altijd een beetje als een soort muggenkolonie.
4: Ja, inderdaad, ja.
5: Maar goed, misschien heb je inderdaad gekeken en viel je al op dat er op een gegeven moment dronebeelden werden getoond vanaf ronde 11 ongeveer. En er wordt al jaren volop getest met het gebruik van dit soort supersnelle drones. En deze Grand Prix in Oostenrijk was dus de eerste waar deze werelds snelste camera-drone een belangrijke rol speelde. En ja, moet je nagaan, ruim 300 km per uur met een drone, handbestuurd met een joystick, real-time. Nou, dat is topsport. Topsport. En het is dus ook een speciale drone. Het is een first-person view, een FPF. En dat betekent dat hij echt een bril op heeft, waarbij hij dus real-time die videobeelden kan zien. Dus het is eigenlijk alsof hij ziet precies wat die camera. Wat de camera ziet, inderdaad. En dat is best wel moeilijk. Want naast die snelheid moet de bestuurder ook het parcours volgen. Want er zitten best wel belangrijke regels aan vast. Namelijk dat je niet over het publiek mag vliegen, of dat je het circuit niet mag kruisen. Dus je moet ook met al die ingewikkelde bochten mee. Maar goed, deze technologie wordt echt steeds beter. En dat is ook wel duidelijk, want inmiddels hebben ze dus ook mooie

0: beeldkwaliteit, waardoor Formule 1 dus nu ook dacht, we gaan dit meenemen in de uitzending, want het gaat om een privéproject van Red Bull, die dus de interactie tussen Verstappen en Hamilton goed wilde vastleggen. En omdat het dus zo indrukwekkende beelden waren, hebben ze dit dus ook echt meegenomen. Maar goed, de hoofd van de tv-productie van Formule 1, die zegt, ja, voorlopig blijft het bij een privéproject, want we willen dit wel supergraag gaan filmen met drones, standaard, maar het is zo ingewikkeld door al die veiligheidsoverwegingen, vergunningen in al die verschillende regio's van de wereld. Ja. Dat ze zeggen, ja, wij werken daar heel hard aan. Maar ja, op dit moment weet je, dit gaat steeds meer komen. Maar voor nu zijn het nog van dit soort spannende uitspattingen.
1: Rozant Peters, dankjewel.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Hier volgt BNR Beurs met Jochem en Jelle. Fijne avond.
4: Hi.
3: Tot morgen.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
11: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
12: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
12: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spits is op de retour, maar nog behoorlijk wat files. 245 kilometer nog bij elkaar. Zo heb je nog een uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Er staat 23 kilometer file tussen Zoetewoude Rijndijk en knooppunt Ketelplein. Linkerrijstrook van de A13 is dicht vanuit Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Noord. Half uur vertraging door een politieactie. Omrijden via de A4. Ook de andere kant op is de linkerrijstrook dicht op de A13. Vanuit Den Haag naar Rotterdam een kwartier vertraging bij Delft. A27 Utrecht-Gorkum. Half uur vertraging door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. En op de A76 vanuit Aken naar Geleen. De nasleep van een ongeluk. 6 kilometer file nog bij Spouwbeek met 10 minuten oponthoud.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
18: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
4: Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar iets in de persoonlijke sfeer. De gemeente Amsterdam gaat ingrijpen bij een bedrijf dat studentenkamers verhuurt. Volgens de wethouder vraagt het bedrijf al jaren veel te hoge huurprijzen, soms wel honderden euro's meer dan is toegestaan. Als de huren niet snel verlaagd worden, gaat de gemeente flinke boetes opleggen. Het kabinet heeft nog maanden nodig voordat er een besluit kan worden genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zei staatssecretaris De Bat, die op bezoek was in Brabant. Het voortbestaan van Moerdijk hangt af van hoeveel ruimte er nodig is voor de uitbreiding van het havengebied. Als die meevalt, kan het dorp misschien blijven. De Duitse regering wil alles op alles zetten om Volkswagen te redden. De autofabrikant heeft het financieel moeilijk en wil 4 fabrieken in Duitsland sluiten. Ook staan er 100.000 banen op de tocht. De moeilijkheden bij Volkswagen komen door de Amerikaanse importheffingen en concurrentie van Chinese merken. En voor het eerst in meer dan 100 jaar vinden er weer Olympische wedstrijden plaats op Nederlandse bodem. Over 4 jaar wordt het Olympische schaatstoernooi namelijk in Heerenveen gehouden. De Spelen van 2030 zijn eigenlijk in Frankrijk, maar die hebben geen geschikte ijsbaan. Daarom wijken ze uit naar Nederland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en droog bij een graad of 25. Komende nacht is het relatief koel met ongeveer 14 graden. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: De internetbedrijven van Prosus zijn eindelijk winstgevend en die stijging op het Damrak ligt dus een keer niet aan Tencent. En natuurlijk moeten we ook nog even praten over dat opmerkelijke vertrek van financieel directeur Onno Krap bij Alphen. Want het aandeel zakt in elkaar vandaag. Tot zo bij BNR Beurs.
19: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
20: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
19: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar Beursnerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
22: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
23: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
24: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
25: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
24: Vijfhart, dat klopt voor jou.
25: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
26: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
17: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
27: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Op deze maandag 29 juni, de dag dat Prosus volledige openheid van zaken gaf. En daaruit blijkt dat er problemen zijn bij hun miljardenaankoop.
28: De omzet van Just Eat Takeaway is in een jaar tijd gedaald. De maaltijdbezorger zag de inkomsten met 6% terugvallen. En dat is pijnlijk voor Prosus, de nieuwe eigenaar. Dat betaalde miljarden voor het bedrijf.
27: En dan praten we ook over het aandeel dat sinds de coronacrisis van de trap is gevallen. Want Alphen verliest nu al zijn financieel directeur. De interimmer die was gekozen omdat de eerste keus 2 jaar geleden toch geen goede match bleek te zijn.
29: En we hebben het over een tegenvaller voor president Trump. Het Hoge Rechtshof gaat voor het ontslag liggen van Fed-bankier Lisa Cook.
27: Ajax sloot op 1065 punten en een beetje. 0,4% in de plus. Grootste stijger leek Prosus te worden. Maar werd toch ASM met 2,5% erbij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Robert Bandes van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
30: Dank.
29: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met de nieuwe Warren Buffett. De man die de grote schoenen van de superbeleg moet opvullen. Ik heb het natuurlijk over Greg Abel. Die heeft een bijzonder weekend achter de rug. Want het is namelijk zijn eerste weekend als Amerikaan.
0: New tonight, it's the start of a new beginning for one group. This is a live look from Principal Park, where 29 new citizens were welcomed onto the field earlier and gave an oath of allegiance. The Iowa Cubs hosted its 18th annual citizenship ceremony. The new citizens come from 16 different countries across 5 continents.
29: Je hoort het goed, mensen uit 16 landen in een stadion bijeen om tijdens een naturalisatieceremonie dus Amerikaans te worden, waaronder Greg Abel dus. En dan denk je misschien, maar is toch gewoon een Amerikaan? Ik moet je eerlijk bekennen, dat dacht ik ook. Jochem wist het natuurlijk weer.
1: Hey, Canada, jongen.
29: Ja, Abel woont al heel lang in Iowa, maar werd inderdaad in 1962 geboren in Canada, om precies te zijn in Edmonton. Maar wilde als baas van Berkshire Hathaway kennelijk toch liever Amerikaans zijn. En het is hem gelukt.
1: Zeker, en dan moeten we ook eens naar het tegenovergestelde van Berkshire Hathaway, namelijk Volkswagen. Want ja, dat er 100.000 banen werden geschrapt in een van de grootste ontslagrondes aller tijden, dat wisten we eigenlijk al. Maar nu is ook duidelijk dat dit ettelijke miljarden gaat kosten in het tweede kwartaal, en dat zelfs de verkoop van kroonjuwelen niemand blij gaat maken onder de beleggers. Want vorige week werd al de divisie verkocht die scheepmotoren maakt, in een bijzondere veiling die meer opleverde dan gedacht. Maar dat gaat aandeelhouders mogelijk dus niks opleveren. En nou staat ook die divisie die aan de zelfrijdende auto's werkt in de uitverkoop. De samenwerking met Bosch op dat gebied is al gestopt. En ook verliesmakende batterijdivisie Powerco werd al voorzichtigjes in de etalage gezet, net als de Amerikaanse pick-ups van Scout. Ja, Robert, de afgelopen 5 jaar kon je van dit aandeel afskiën en dan ging je vrij hard met Volkswagen. Moet Volkswagen nou die winsten op de balans houden, of toch wat uitkeren aan aandeelhouders om die een beetje tevreden te houden en geen overname doelwit te worden?
2: Nou, in de automobielindustrie weet je maar nooit. Dus als ik hen was, zou ik het gewoon lekker op de balans houden.
1: Helder. Oké. Okay.
29: Gaan we door naar de AEX-index. Is die index nog wel een goede graadmeter? Die vraag stellen ze zich af bij de Vereniging van Effectenbezitters in hun nieuwsbrief. Want volgens de beleggersclub koop je in feite een indirecte AI-index. De AEX is wel heel erg afhankelijk geworden van 3 namen, zeggen zij. ASML, ASM en BESI. Die met z'n 3 samen meer dan een 1/5 van de weging uitmaken. Wat vind jij, Robert? Moeten we de AEX-index veranderen in de AI-index?
2: Nou, dat is al langer zo, hoor. Dat de AEX eigenlijk effectief de Nasdaq aan de Noordzee is. Want al heel lang is het belang van ASML in de AEX op 15% gelimiteerd.
29: Zeker.
2: En ASMI en BESI samen, ja, erbij. En, nou, misschien Prosus kunnen we er ook nog bij tellen misschien. Dat is ook best een grote naam. Maken het best wel een tech-heavy index. En dat is prima zo, toch?
29: Is niet heel erg, wat jou betreft.
2: Nou,
29: dat het zo erg leunt op AI. Nee. Ik weet jouw niet voorliefde voor AI. Dat jij het graag niet over AI wil hebben. Voor jou persoonlijk is het niet zo leuk.
2: Nou, het maakt mij niet zo heel veel uit. Voor mij is het niet een hele relevante index. Want institutionele beleggers zoals ik kijken eigenlijk naar de MSCI Europe of de Stoxx 600. En de AEX, ja, dat is een vrij lokaal beestje. En indexbeleggers die erin zitten zijn vooral een paar particuliere beleggers, maar zoveel zijn het er ook niet.
1: Ik moest ook wel enigszins lachen om de VEB, want eigenlijk geldt het voor bijna elke beurs op aarde inmiddels, waaronder ook de ontwikkelende markten, de emerging markets. Ja, ik dacht wel bij mezelf, wat ga je hier aan doen eigenlijk? Niks, toch?
2: Nee, en waarom zou je er iets aan doen? Er zijn heel veel beurzen die inderdaad een hele grote techbeweging hebben.
1: Ja.
2: Ja, dat is een prima reflectie van de Nederlandse beurs en economie op dit moment, zou ik zeggen.
1: Op maar naar een niet-techbedrijf dan maar. Want naar een van de grootste smeulende puinhopen van de laatste paar jaar. Want weet je nog, een wietrokende CEO die tequila uitdeelt op zijn vliegtuig. Een van de grootste verliezen voor SoftBank ooit. Ik heb het over kantoorbedrijf WeWork. Dat bestaat nog altijd. Sterker nog, het is bijna klaar met herstructureren. En het is gewoon een doodzaai vastgoedbedrijf geworden.
29: Ja.
1: En dat is vooral op het konto te schrijven van een 69 jaar oude vastgoedveteraan. Een echte bromsnor van Cushman & Wakefield. Die een bloedhekel heeft aan pooltafels op kantoor. Zei hij zelf. John Santora heeft een dikke snor, Nors voorkomen, en hij heeft de bezetting van de kantoren van 63% naar 80% gelift sinds zijn aantreden. Dus echt een vastgoed, hè? Die vent weet het. Hij zit nu op 550.000 leden. Helft van de Fortune 500 duurt bij hem. Dus verzuur je maar weer. Soms moet je gewoon even de hippies wegjagen. Bezem erdoor. En dan glimt het allemaal weer zoals het hoort.
29: Straks hoor je meer over de financieel directeur van Alphen. Hij zou tijdelijk puinruimen, zat 2 jaar, maar vertrekt alsnog totaal onverwachts.
1: We hebben het over dat bijzondere vertrek. Gaat het ook over Google dat Meta aan het tegenwerken is.
29: Dat zo, eerst naar Prozis. Dat kwam laatst al met een update. Nu serveert het alle cijfers uit. En die cijfers die vallen in de smaak. Het aandeel is de op één na hoogste stijger met een winst van bijna 2,5%. Nou, Prozis draait financieel goed. Laat je belang in Tencent weg, dan is de omzet en winst met dubbele cijfers gestegen. En Prozis laat beleggers meedelen in de vreugde. Het verhoogt het dividend met 40%. Er is alleen wel een maar. En die maar is Just Eat Takeaway. Voor dik 4 miljard euro gekocht. Maar het stelt alsnog teleur. De omzet daalde in een jaar met 6%. Om daarmee te beginnen, Robert, is dat een grotere daling dan je had verwacht?
2: Ja, zeker. Dit had niemand van tevoren, nou in ieder geval een jaar of twee jaar geleden, had niemand voorspeld dat in 2026, nou, na al een slecht jaar, de omzet nog een keer zou zakken. Er is wel één maar, want dit gaat alleen maar over de tweede helft van het boekjaar. Van oktober tot maart. En niet over het hele jaar, want die cijfers geven ze niet. Want toen was het nog officieel in handen van de vorige aandeelhouders. Maar voor die vorige aandeelhouders was dit een goede deal, denk ik. Die zijn er gelukkig, die zijn goed weggekomen. Die met €20,30 per aandeel.
29: Ja. Maar Prozis dus niet, als ik jou zo hoor.
2: Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het een hele goede koop was geweest. Maar goed, oké, we zitten nog wel in het begin van de rit. Ja. Misschien weten ze hun magie te laten werken op het bedrijf, maar tot nu toe zien we dat niet.
29: Nee, sorry, je wilt het niet over AI hebben, maar dan komt het weer. Prozis zegt, over een jaar moet Takeaway weer groeien. We willen dat doen door kunstmatige intelligentie. Hoe gaan ze dat doen, denk jij?
2: Dat las ik en toen dacht ik, oh, ik ben wel benieuwd waar ze nu mee komen. Want met kunstmatige intelligentie kun je mensen niet meer laten eten. Of radicaal hun eetpatroon laten veranderen.
3: Maar wel over Just Eat Takeaway, toch?
2: Precies. Ja. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben naar mensen die die app hebben, hebben ze gerichte advertenties gestuurd. Maar ja, gerichte advertenties, dat is eigenlijk gewoon korting. Gerichte kortingsacties. Ja, en daarmee hebben ze het aantal orders tot 25% kunnen laten groeien. Ook een bijzondere formulering, tot 25% in die geselecteerde markten.
3: En was dat dan per klant? Of,
2: ja. Maar goed, dus ze hebben dus die ordergroei weten te bewerkstelligen. Maar dan weten we nog steeds niet hoeveel echte omzet en echte winst ze daaraan hebben overgehouden.
29: Maar kortingsacties, wat een treurnis. Daarmee zijn ze begonnen om marktaandeel te winnen. En nu is het verkocht en dan moet de nieuwe eigenaar weer met kortingsacties klanten gaan trekken. Dus zijn ze gewoon weer terug bij af eigenlijk.
2: Ja, sterk nog, de winst is gezakt. Want de operationele winstmarge was 2% in het vorige het jaar geleden. En nu is dat naar 0% gegaan. Dus ja, de omzet omlaag, winst gedecimeerd. Het gaat nog steeds niet heel erg goed. En ik vraag me sterk af of die AI-truc zoden aan de dijk gaat zetten, die kortingsacties. Want over het algemeen is AI meer een nadeel dan een voordeel. En het aantal partners van Just Eat Takeaway, dus het aantal restauranthouders, is ook met 5% afgenomen. Dus dat verklaart voor een deel de afgenomen orders. Want die denken natuurlijk, klanten kunnen mij ook met AI vinden op het internet.
29: Wat als het niet gaat werken, als die AI-strategie niet zijn vruchten afwerpt? Moeten ze dan gaan afschrijven op die overname, denk jij?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat moment komt steeds dichterbij. Ze kunnen het nog afhouden, maar op een gegeven moment gaat de accountant zeggen, dit geloof ik niet meer. Nee. En dan moeten ze erop afschrijven. Dat wordt wel een gênant moment voor de huidige CEO.
29: Het wordt nog gênanter, want Prozis heeft ook het Braziliaanse iFood. Daar steeg de omzet wel met 28%. Ja, misschien moeten ze iets van die Brazilianen invliegen om cursus te geven.
3: En wat is het verschil tussen die twee nou eigenlijk? Waarom lukt het bij de een wel zo goed en bij de ander niet? Dat vroeg ik me ook nog af.
29: Ja.
2: Ik denk de intense concurrentie in Europa. Mm-hmm. Het feit dat in Europa Just Eat Takeaway in veel markten niet een hele goede positie heeft. Niet zelf bezorgd, of niet even vaak zelf bezorgd als concurrenten. En zeker in het AI-tijdperk is die bezorging de extra dienst die je kan leveren ten opzichte van een AMI-model. En er is één nuance bij die Brazilianen. Want in de tweede jaarhelft was hun groei ook niet zo hoog, omdat een paar nieuwe concurrenten hun markt betreden.
3: Ja.
2: Maar zelfs met die nieuwe concurrenten, met diepe zakken, die best wel marktaandeel hebben proberen te winnen in Brazilië, weten zij nog steeds een stuk harder te groeien dan Just Eat Takeaway in Europa. Dus het was gewoon een hele slechte performance van Takeaway.
3: Nee, ik moet altijd een beetje lachen om die maaltijdbezorging. Want vroeger hoorde je dan analisten zeggen van, ja Jochem, als ze in Duitsland alles hebben gewonnen dat Just Eat Takeaway, dan kunnen de marketingkosten omlaag, want dan zitten ze er al, enzovoort, enzovoort. Terwijl ze eigenlijk iedere keer weer nieuwe toetreders tot de markt moesten tolereren en iedere keer weer meer geld moesten uitgeven.
2: Precies. En dat hele, wat we het net over hadden, van die gerichte marketing, dat bestond vroeger ook al.
3: Ja, ja.
2: Dat was dan Uber Eats, die marketing, die korting gaf, et cetera. En daar zijn consumenten gevoelig voor. En dat zorgt ervoor dat anderen weer weer grip kunnen krijgen op die markt.
27: Maar doen we nu niet iets te negatief over Prosus aan de internetkant in ieder geval? Want we hebben Tencent belang en dan hebben we natuurlijk die internetbedrijven allemaal. Want kijk, die winst is er en nu eindelijk op jaarbasis 84% omhoog. Die aangepaste EBITDA, hoe je het ook wil noemen. Dus dat is toch wel een prestatie van je welste? Of?
2: Ja, okay. Ja, dat is wel zeker een prestatie. Maar er is weer een wel maar. Als je dieper in de cijfers gaat kijken, komt een heel groot deel van de winststijging eigenlijk bij één belang vandaan. En dat is OLX. Dat is een soort van marktplaats in opkomende markten.
27: Daar hebben ze er meer van, hè?
2: Ja, dus er zitten een aantal merken van ook binnen dat OLX. Maar dat is echt dat is het grootste deel van de winst en van de winststijging bij Prosus.
29: Dus ze waren normaal gesproken al heel erg afhankelijk van dat belang in Tencent. Nu zijn ze dus van die marktplaats afhankelijk. Ja. Ze willen heel graag gezien worden als Prosus, niet als het belang in Tencent. Vanaf wanneer gaan beleggers ze voor vol aanzien, denk jij?
2: Nou ja, tot op dit moment is volgens de berekening van Prosus zelf is hun waarde €61 per aandeel en daarvan is 46 Tencent. Ja, dus ik denk niet dat dat heel snel gaat veranderen, tenzij ze het belang in Tencent gaan verkopen. Want die andere bedrijven groeien, dat gaat niet zo snel gebeuren. En ik denk dat de waarde die Prosus zelf op die andere belangen heeft geplakt, dat die te hoog is. Mede Hoezo? Door AI. Want je kan zien dat heel veel bedrijven zoals, eigenlijk Just Eat Takeaway-achtige bedrijven op de beurs en de Funda-achtige bedrijven op de beurs, hè, van die online marktplaatsen, et cetera, dat die het heel slecht hebben gedaan in het afgelopen jaar door de bedreiging door AI. Weet je wat ik eerder vertelde over dat er alternatieven zijn? En ik ben bang dat ze hun belangen daarop niet hebben afgeschreven en dat ze nog steeds de optimistische aannames uit het verleden doen.
5: BNR Beurs.
27: Nou, dan gaan we naar de skipiste aandeel van de afgelopen jaren. Alphen, want daar vertrekt de financieel directeur met piepende banden nog voordat er een opvolger bekend is gemaakt. Onno Krap is niet alleen de man die op elke verjaardag weer grapjes over zijn achternaam hoort als financieel directeur, maar wordt ook bedankt Sorry, wat staat er hier nou allemaal?
29: Maar hij wordt wel bedankt.
27: Ja, hij wordt ook bedankt aan iemand die succesvol bijdroeg aan de nieuwe strategie van Alphen. En dat was nodig. Want de laadpalen waren misschien niet aan te slepen tijdens de coronacrisis. Maar als je wil weten hoe het voelt om meer dan 80% van je aandeel te zien verdampen, dan moet je even langs bij mensen die toen inkochten in Alphen tijdens de coronacrisis. Oftewel, hij vertrekt nu en het werd allemaal beter. Maar wie vorig jaar inkocht staat ook op bijna 40% van de winst. Maar het aandeel staat flink in de min vandaag. Hij vertrekt met een ultrakorte opzegtermijn, valt rauw op het dak bij beleggers en er wordt geen opvolger bekendgemaakt, Robert. Is dat zorgelijk en wat is er nou aan de hand, denk jij?
2: Ja, dat betekent dat er geen opvolger is. Het betekent ook dat er is een goede kans dat hij of vertrekt om bij een concurrent te werken.
27: Ja.
2: Dus dat hij zelfs zijn vertrek min of meer heeft aangekondigd aan zijn aan
27: met
2: de raad van commissaris
27: van één dag.
2: Dan is het eigenlijk het initiatief van het bedrijf om hem zo snel mogelijk weg te sturen. Ja. Omdat hij naar een concurrent gaat. Dat is één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is gewoon een fikse ruzie. Dat kan ook. Maar ik dacht nog vanochtend van, het is tenminste wel voor beurs. Ik heb ook eens een keer in een, dat was een aandeel waar ik short in zat met Antaurus. Waar ik in zat, die op het midden van de dag zo'n persbericht naar buiten stuurde dat een CFO vertrok. Ja, dan denk je als shortseller, dit is wel een jackpot.
27: Kerstmis.
2: Want dit is als iets, dit is gewoon niet wat je wil horen als je in een aandeel zit midden op de dag. Dus dat had nog erger kunnen zijn.
27: Oké.
2: Dat dan weer wel.
27: Analisten van De Groof Peterkam en het FD die vonden het ook opmerkelijk. Dus na al die vragen kwam Alphen dan met de verklaring. We gaan een nieuwe fase in, die taken kunnen wel worden overgenomen. En je hoort nog van ons. Moet men daar ietsjes blijer mee zijn nadat het aandeel in de min kwam te staan?
2: Ja, ik vind het een magere verklaring. Maar aan de andere kant, vanuit hun positie bekeken, wat gaan ze doen? Zeggen dat die CFO met enorme ruzie is vertrokken, piepende banden weg is gereden bij het kantoor? Nee, dat gaan ze nooit zeggen.
29: Het verlies viel er nog wel mee, 2,5% verlies. Ik had echt verwacht dat het een mokerslag voor het aandeel is. Want het is toch heel raar dat een CFO die eigenlijk de boel heeft gered met zo'n semier persbericht wordt bedankt. Ja, dan denk je toch gelijk, dit laat ruimte over tot speculatie.
2: Dat is zeer raar, maar het kan zijn dat de investor relations op de achtergrond contact heeft gehad met beleggers en de situatie een beetje beter heeft toegelicht.
27: Maar niet in het FD.
2: Maar niet in het FD.
27: Oké, okay, nou, één ding viel mij wel op. Want je hebt de droer helemaal omgegooid. Dat oogst voorzichtig succes. Hè. Plotsklaps vertrekt de CFO zonder opvolger. Bestuur ziet ook dat dat het aandeel lager zet. En dan zeg je van, ja, we gaan een nieuwe fase in tegen het FD. Maar je had al een nieuwe fase ingezet, natuurlijk. Dus ik dacht nog, ja. Ben ik nou gek als ik dan speculeer over een overname die eraan zit te komen of iets dergelijks? Of ga ik dan wel heel ver?
2: Overname lijkt me wel erg speculatief. Mm-hmm. Want waarom zou de CFO vlak voor een overname vertrekken? Het is ook een interim CFO, dus het is niet zo dat hij er mee oneens is. Ja, en als je de overnemende partij bent, dan wil je ook die CFO erbij hebben, denk ik.
27: Oké, dan even nog over Alfen zelf. Want een small cap natuurlijk. En je ziet drie divisies hier. Batterijen, transformatorhuisjes en laadpalen. Dat donderen na de coronacrisis helemaal in elkaar. Nu zit het weer in de lift nadat nieuw bestuur het mes erin zet. En rationaliseerde en zo. Maar breekt er dan nu ook een periode van serieuze groei aan voor Alfen? We hebben het aandeel met zo'n kleine 40% zien stijgen vorige 12 maanden.
2: Nou, kijk, het hele probleem met Alfen is dat dat hun producten vrij commoditized zijn, zoals je dat zegt.
27: Makkelijke concurrentie dus.
2: Ze zijn niet heel erg uniek. Wat ze doen in Almere is het assembleren van onderdelen die ze extern inkopen. Ja, daar zit niet heel erg veel kunst aan. Zelf doen ze naar de buitenwereld natuurlijk voorkomen alsof het complete rocket science is. Mm. Maar je ziet ook onderliggend dat hun marges zeer volatiel zijn. Wat eigenlijk laat zien dat ze een product leveren waar ze niet zelf de prijs op kunnen bepalen, maar eigenlijk moeten meegaan met de markt, omdat het commoditized is.
27: En toen kwamen er meer concurrenten en toen gingen dus.
2: En toen kwamen er inderdaad meer concurrenten. Dat gebeurde na COVID. Ja.
6: BNR Beurs.
29: Ja, we gaan de Wall Street. Alleen maar groen daar op de borden. Dow Jones wint 0,4%. De S&P 500 krijgt er 0,8% bij. En de Nasdaq wint zelfs bijna 1,5%. En dan moeten we het toch nog even hebben over Lisa Cook. Je weet wel, het vetlid dat door Trump werd ontslagen. De rechter floot hem al terug. En vandaag ook het Hooggerechtshof. Ook zij zeggen nu, Lisa Cook mag niet ontslagen worden. En daarmee is Trump dus niet de eerste president die sinds 1913 een vetlid ontslaat. Dat is een tegenvaller voor Trump. Ik denk dat hij het voor de statistiek ook nog wel leuk had gevonden als hij kon zeggen, ik ben de eerste die het voor elkaar heeft gekregen. Maar tegelijkertijd mag hij wel mensen van toezichthouder FTC ontslaan. Zijn ontslag van Rebecca Kelly Slaughter mag onder oordeeld dezelfde Hoge Rechtshof. En dat is, zoals Amerikaanse media het noemen, een major win for presidential power. Amerika kennen Kenneth Manusama.
7: Maar ja, dat betekent dus wel dat je misschien weliswaar minder technocratisch beleid krijgt, maar wel meer gepolitiseerd. Want dat brengt dat denk ik met zich mee. Dat brengt dan natuurlijk instabiliteit met zich mee, onvoorspelbaarheid van het beleid. En kan dus ook de slagvaardigheid van de overheid gaan beïnvloeden. Als de president zomaar zoveel invloed kan hebben over het reilen en zeilen van die zelfstandige bestuursorganen.
27: En dan opmerkelijk bericht van Google, want dat gooit het deksel op het gebruik van Gemini door Meta. Het social media bedrijfje van Mark Zuckerberg, dat kreeg dat in maart al te horen. En nog steeds is de capaciteit die Meta mag afnemen aan banden gelegd. En dat heeft AI-projecten daar flink afgeremd. Geldt overigens ook voor andere klanten van Google die Gemini gebruiken. Maar Meta is toch wel de grootverbruiker, schrijft de Financial Times. En zo zie je maar weer dat het verschil is tussen een AI-bedrijf met een cloud business en een AI-bedrijf zonder een cloud business. Meta dus. Die modellen van Meta zelf doen het ook minder goed en lopen al vaker vertraging op, die nieuwe lama's, zoals ze heten. En daarom wordt Gemini maar gebruikt om op de eigen social media allerlei malafide zaakjes op te sporen, van neppe chatbots tot schadelijke content. En ja, Robert, ik zat erover na te denken. Alphabet trok een weekje voor de beursgang van SpaceX even moeiteloos $85 miljard op met nieuwe aandelen. Hè, en leende ongeveer hetzelfde bedrag ook nog eens een keertje erbovenop in het voorgaande jaar. Kan Meta dat eigenlijk wel bijhouden als het aandeel met bijna een kwart is gedaald het voorgaande jaar?
2: Ik denk dat Meta best wel dicht bij Google kan komen qua het geld ophalen. Het is zo'n grote cap, de free float is groot, dat gaat ze wel lukken.
29: Nou, gaan we door naar een grote opvaller Wall Street dan nog even. Dat is Comcast.
8: And guys, we have some breaking news this morning. It's just being announced that Comcast is going to spin off its media and technology businesses into two publicly traded companies.
9: What?
8: NBC Universal on one hand, the cable company on the other hand.
29: Comcast wordt dus opgebroken. Er komt aan de ene kant een telecombedrijf, aan de andere kant een media- en entertainmentbedrijf. Weer een mediabedrijf erbij. Twee verschillende aandelen dus, waardoor NBC Universal en Sky gaan verhuizen naar dat nieuwe bedrijf. Waar dan ook filmstudio's, tv-zenders, streamingdienst Peacock en pretparken onder vallen. Nou, beleggers zijn er dolblij mee, want het aandeel staat ruim 7% in de plus. Ik dacht ook wel, het voelt alsof ze van een ongewild onderdeel af willen. Weer zo'n mediabedrijf waar je denkt, succes, daar mag iemand anders in investeren.
2: Ja, precies. Dat zie je wel vaker bij beursgenoteerde bedrijven. Dat er één onderdeel is dat toekomst heeft, een ander deel dat niet toekomst heeft. En een makkelijke manier om waarde te creëren voor CEO's is dan het bedrijf in twee splitsen.
29: En beleggers zijn ook wel blij dat ze het aandeel daarom hoger zetten, dat ze er vanaf zijn dus.
2: Ja.
27: Ja, ik vind het altijd grappig. Media opsplitsen zijn beleggers heel erg blij mee. Maar als Warner Brothers weer overgenomen zien worden, gaan ze allemaal klagen. Oh, dit is weer de top van een bepaalde bubbel. Ja. Dus ja, dat is weer dan normaal. Maar goed, dit was hem alweer. Laten we eens kijken wat er morgen op de agenda staat.
4: Het is tijd voor een van de beste logo's met de slechtste beursprestaties, want Nike komt met de resultaten voor zijn fiscale vierde kwartaal. Een aandeel dat 75% daalt in 5 jaar is toch al een hardlooplintje waard. En beleggers hopen dat Nike die wedstrijd niet nog een keer wint. Nike stapelde fout op fout na de coronapandemie. Men begon direct aan consumenten te verkopen, net toen iedereen weer begon te winkelen, waarna Adidas, Hoka en On lachend de schappen veroverden. Maar teruggekeerde topman Elliot Hill maakte excuses aan winkeliers en ging zich weer focussen op sport in plaats van lifestyle kleding. En hij beweert nu dat het tij daadwerkelijk is gekeerd. Analisten die helpen hem heel graag uit die droom. JP Morgan, Goldman Sachs en ook HSBC gaven het aandeel recent allemaal een downgrade, oftewel een verlaagde verwachting. Ze zien wel verbetering, maar het gaat te langzaam volgens hen. Dus het is aan Nike om na beurs te bewijzen dat het meest waardevolle sportmerk op aarde ook weer waardevol kan worden voor beleggers. En dat het tij wel degelijk is gekeerd.
29: Dit was de BNR Beurs van 29 juni, waarin we het hadden over maaltijdbezorgen en laadpalen. Hoop dat je je goed hebt kunnen opladen door deze nieuwe uitzending. Wij in ieder geval wel, waar we Robert Manders voor bedanken. Goed dat je er was.
2: Ja, leuk om er weer te zijn.
27: En jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Mocht je nou denken, welk gezicht hoort er eigenlijk bij die malle stemmen? En dan bedoel ik vooral die van Jelle. Abonneer je dan ook even op YouTube. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
29: Bedankt, tot morgen.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Even kijken. Banky. B-E-N-K-E-Y. Banky.
10: Banky, dat is toch geen woord?
9: Nee, maar het is wel het beste vastgoedfonds van Nederland met een gemiddeld rendement van wel 15% per jaar. Nou jij weer.
6: Banky. Steengoed in vermogen. Let op, je belegt buiten AFM-toezicht, geen vergunnings- of prospectusplicht.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: B-E-N-K-E-Y. Banky. Steengoed in vermogen.
13: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
15: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
6: BNR Verkeer.
30: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 78 kilometer file staat er nog in ons land. De laatste files van de avondspits. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoel Polder een kwartier vertraging. De A4 vanuit Den Haag door naar Rotterdam. Bij knooppunt Ketelplein nog eens 8 kilometer met 50 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht een kwartiertje tijdsverlies. En 10 minuten vertraging nog voor knooppunt Terbrechtseplein. Als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. A27 Utrecht-Gorkum. Bij knooppunt Everdingen de werkzaamheden. 10 minuten vertraging daar.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf.
10: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland, waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar aan iets in de persoonlijke sfeer. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
18: Maandag 29 juni. Welkom bij Boekestein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Het gaat niet zo lekker met het staakt het vuren tussen de VS en Iran. Zaterdag nam de VS Iran onder vuur vanwege die aanval op een schip in de straat van Hormuz, die we vrijdag al noemden. Zondag reageerde Iran met raketten op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. Iran dreigde ook weg te lopen bij de onderhandelingen en Trump dreigde op zijn beurt dat hij de klus dan wel met militaire middelen zou afmaken. Het gaat allemaal om de controle over de straat van Hormuz in de toekomst. Dat zat ook bij de raamwerkovereenkomst. Ja, zat er wat licht bij tussen wat Trump erover zei, hè, en wat de Iraniërs zeiden. Als onderdeel van de overeenkomst mogen nu schepen langs de kust van Oman in- en uitvaren. En die route die werd afgelopen week verbreed. Maar dat gebeurde zonder overleg met Iran. En dat was voor Iran de reden om donderdag en zaterdag opnieuw schepen aan te vallen. Rob, wij horen jou als het goed is wel, maar we zien je niet. Hoe heb jij het allemaal? En dat komt, zeg ik er even bij, omdat je in Frankrijk wat problemen met de verbinding hebt, zoals dat in Frankrijk wel eens kan gebeuren.
19: Ja, dat klopt.
20: Ja, dat is echt problematisch. En er is een enorm onweer geweest en er is kennelijk weer wat kapot gegaan. Nou, ja, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Ik denk dat het grote punt van Iran is dat zij op deze manier toch kunnen proberen om invloed te hebben op het hele vredesproces. He, dus zij moeten op een of andere manier die straat van Hormuz onder controle krijgen. Want als ze dat verliezen, die controle, dan hebben ze eigenlijk geen poot meer op te staan. Ik denk dat dat verklaart waarom Iran dit aan het doen is. Nou, de Amerikaanse president die heeft gezegd van als dit zo doorgaat, dan moet ik aanvallen en dan blijft er van Iran niks meer over. Dat is wel typisch Trump natuurlijk wat hier is gezegd. Maar ja, ik heb het gevoel dat wat er gebeurd is de afgelopen week, door het naar eigenlijk zuidelijker laten lopen van die route door de straat van Hormuz, waarbij Oman en de Internationale Maritieme Organisatie het voortouw hebben genomen, dat is echt Iran totaal in het verkeerde keelgat geschoten. Want daardoor raken ze controle kwijt. En terwijl dus het MOU zegt dat zij samen, de Iraniërs, met Oman, maar eigenlijk ook met de Golfstaten, moeten proberen om een oplossing te vinden. Nou, die oplossing kan alleen maar één ding betekenen, namelijk dat Iran daarbij eigenlijk de bovenliggende partij is en bepalend wordt.
21: Een beetje troevig vind. Er zit Vance, zit dan bij Bill Mayer in het programma. En zegt van ja, wij winnen eigenlijk altijd. Hè? Want als er geen final deal komt over het nucleaire programma, dan is het nog steeds wel door ons vernietigd. En dus met andere woorden, we winnen we altijd. Wat natuurlijk gewoon totale onzin is.
0: Ja, totale onzin.
21: Ook die Amerikaanse aanval op Iran, dat is natuurlijk ook niet beslissend of zo. Dus het is een totale kloof tussen datgene wat Trump aan werkelijkheid aan ons brengt en wat er echt gebeurt. Mm-hmm. En ik hoorde Sullivan spreken in de podcast van GPS, dus met Fareed Zakaria. Die zei van, nou, Iran heeft alle papieren. En die gaat dus gewoon nu weer een beetje toegeven. Dan weer een beetje terugtrekken. En de Iraniërs hebben de tijd. En Trump heeft het niet. Terwijl Trump dus nou doet of het allemaal geweldig is wat hier gebeurt. Maar het is helemaal niet geweldig wat er gebeurt. Want als Iran het dus niet bevalt, die route langs Oman. Want ze willen de route langs de Iraanse kust. Dan doen ze dus dit. Het is echt treurig wat hier gebeurt.
0: Nee, eigenlijk vind ik dat het enige echte resultaat van het MOU en die afspraken die er zijn gemaakt, dat het een soort staakt het vuren is dat continu geschonden wordt. En voor de rest is er niks bereikt.
1: Er is helemaal niks opgelost.
0: Niks opgelost.
1: Ja. Nou, het is in elk geval, heb ik begrepen, nu Axios zei dat, Amerikaanse nieuwswebsite, dat de VS en Iran hebben afgesproken om nu eventjes weer te stoppen met schieten.
21: Ja.
1: En volgens Trump wordt er dinsdag verder gepraat. Maar dit was ook weer een tijdje vrij onduidelijk, zoals dat eerder ging, dat Trump zegt, ja hoor, we gaan gewoon weer praten. En dat Iran dat dan weer ontkent. Dus mogelijk wordt er dinsdag verder gepraat. Zeker is niks hierin. En dan heb je natuurlijk ook nog de kwestie Libanon. Iran houdt ook vast aan die eis, stond ook in die raamwerkovereenkomst, dat de oorlog ook daar moet stoppen en dat Israël zich dient terug te trekken. Nou, dat gaan ze voorlopig niet doen. Er is wel, en dat is toch wel bijzonder, denk ik, een overeenkomst gesloten vrijdag in Washington tussen Israël en Libanon.
21: Ja, het was een 14 punten framework agreement. Hè? Ja. Maar sinds die tijd heeft Israël weer aangevallen. Dus ja, wat moeten we daar nou mee?
0: Ja, Hezbollah ook.
21: En Hezbollah ook.
1: Hezbollah heeft ook gezegd, ja, wij zaten hier niet aan tafel. Dus nee. Wij
0: hebben niks dus gelijk te maken. Ja. Dat klopt ook wel, ja. Dat valt niet te ontkennen. Nee, Qassem, dus de secretaris-generaal van Hezbollah, die heeft gezegd, ja, we zijn vernederd met dit akkoord. Het is schandelijk. Ja. En het is schadelijk. Hiermee is het initiatief in Israëlische handen komen liggen. En dit bestendigt alleen maar de annexatie van Israël van het zuiden van Libanon. Libanon die zegt bij monden van premier Aoun, nee, het is een eerste stap, dus we kunnen nu verder gaan onderhandelen. Ja, en tegelijkertijd zie je dat Israël roept van, ja, we zullen toch echt een veiligheidszone houden in het zuiden van Libanon. Het enige positieve is dat er twee zones zijn waaruit Israël zich nu ten noorden en ten zuiden van de Litani-rivier terugtrekt. En dan vindt de backfill plaats. En backfill wil zeggen dat de Libanese strijdkrachten dan de opengevallen plekken van de Israëlische soldaten innemen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dat is denk ik het enige wat een beetje hoopgevend is. En je ziet dus nu ook dat in het zuiden van Beirut, maar ook heel voorzichtig wat verder naar het zuiden, het zuiden van Beirut is trouwens hartland Hezbollah, dat daar de mensen weer terugkomen, dat daar het leven weer enigszins normaal gaat worden. Maar ja, je moet er wel constateren dat, de grote vraag is natuurlijk hoe lang dit gaat duren.
1: Ja. Maar kan je toch niet zeggen dat het wel, ja, toch misschien een ding op zichzelf is, dat Israël en Libanon tot iets gekomen zijn met elkaar. Die twee zijn formeel, volgens mij, hebben ze elkaar nooit erkend, toch?
0: Absoluut.
1: En ze kunnen zich misschien op een gedeeld belang, namelijk het terugdringen van Hezbollah, kunnen ze misschien toch iets bereiken.
21: Maar Hezbollah denkt daar anders over, Hugo.
1: Ja, Hezbollah denkt daar anders over, dat. Ja. Nou ja.
0: Het is wel handig om uiteindelijk ook met Hezbollah aan tafel te gaan zitten. Maar dat zal waarschijnlijk Iran blokkeren. Want als dat namelijk gebeurt, dan is Iran ook weer een hefboom kwijt om het hele proces te ontregelen. Omdat Iran een koppeling legt met het Memorandum of Understanding, wat met de Amerikanen is ondertekend. Dus Iran die speelt hier gewoon een dubbelspel. Dat is een ding dat zeker is. En dat doen ze behoorlijk behendig, moet ik zeggen.
21: Ja. En Iran zegt ook, luister, wij hebben gewoon controle over de staat van Hormuz en niemand anders. Dat is trouwens een klap in het gezicht van Oman natuurlijk, want die wilde dat ook een beetje hebben. Nee, ik vind dat de kaarten liggen nu heel duidelijk bij Iran.
0: Ja, maar Iran die speelt ook een slecht spel. Hè? Hoe het ook went of keert, ze houden zich gewoon niet aan het Memorandum of Understanding.
21: Dat klopt.
0: Arashi die heeft ook gezegd, wij zijn alleen als Iran, en Arashi is dus de minister van Buitenlandse Zaken, wij zijn alleen verantwoordelijk voor de straat. Punt uit. Ja. Nou, dat is gewoon niet zo. Dat is gewoon niet de afspraak. De grote vraag is alleen, wat kan je eraan doen? Dat is iedere keer het geval. Want Trump die wil geen nieuwe oorlog. Eigenlijk wil Iran dat ook niet. Maar Iran heeft meer vrijheid van handelen om de boel te ontregelen dan Amerika. Daar komt het feitelijk op neer.
1: Ja. Je kunt er misschien wel als les uittrekken dat wanneer Trump een deal sluit met Iran waar Israël bij betrokken wordt zonder dat Israël aan tafel zit en dat Israël als met Libanon praat zonder Hezbollah, dat het misschien niet zo handig is om vredesovereenkomsten te sluiten zonder dat je vijand aan tafel zit. Dat
21: exact.
1: Het dan de boel een beetje in de soep loopt.
0: Volstrekt mee eens, maar dat is volgens mij altijd zo. Bij elk vredesoverleg is het wel handig als de vijand ook aan tafel zit. Want anders zit je natuurlijk te leuteren. En dan weet je gewoon dat je een directe spoiler, dus iemand die het hele proces bederft, hebt gecreëerd. Nou, dat gebeurt hier dus op twee verschillende manieren.
1: Ja, net als Trump die met Poetin wel van alles kan verzinnen over Oekraïne. Maar als Oekraïne daar niet over meepraat, dan heb je er niet zoveel aan. En daarom zitten we ook nog steeds ook met die oorlog.
0: Achterlijkheid, Hugo, van de wijze waarop het tegenwoordig onderhandeld wordt. En dat heeft te maken met het idee, might is right. Dus ik ben machtig, dus ik kan jou opleggen wat jij gaat doen. Nou, zo werkt het dus gewoon niet. En het grappige is dat Trump daar nog steeds niet van overtuigd is dat het inderdaad niet zo werkt. Ja. Dat vind ik een totale krankzinnige van wat hier aan de hand is.
1: Ja. Gaan we door naar Oekraïne. Dat heeft dit weekend opnieuw twee olieraffinaderijen getroffen in Rusland. Regio's Jaroslavl en Krasnodar. Die laatste was een enorme brand te zien op verschillende video's online. Die ook vandaag nog doorwoeden. In Volgograd troffen Oekraïnse Flamingo-kruisraketten een grote wapenfabriek die onder meer raketlanceerinstallaties produceert. Tot woede overigens van de Z-blogger community zag ik. Die vinden dat een vernedering. Omdat bij Volgograd, toen dat nog Stalingrad heette, de Duitsers werden gekeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de bezette Krim en in Luhansk werden spoorbruggen getroffen. En op de Krim nog heel wat ander spul ook. Door Russische aanvallen zijn vandaag 5 doden en 21 gewonden gemeld bij ballistische raketaanval op de Dnipro. En 3 slachtoffers in een minibusje getroffen door drones in Zaporizhia. Op de grond wat Russische terreinwinst gemeld bij Kupiansk. Ik zag ook weer wat berichtjes onduidelijk allemaal over die Kinburn Spit waar we het vrijdag over hadden. Ook weer van die Russische bloggers die zich zorgen maakten over Oekraïnse special forces activiteit in die buurt. Dat is wat ik had, Rob, maar jij had nog wat meer.
0: Ik wil er even snel doorheen lopen. Dus inderdaad, terreinwinst Rusland Kupiansk. Dat ligt dus in het noorden. Dus wat Rusland daar probeert te doen is die beruchte Oskilde-rivier over te steken. Als je dat doet, dan kun je dus aanval inzetten op het noordelijke Donetsk Oblast. En dat is natuurlijk bedoeld om de laatste resten van de Donbass onder controle te krijgen. Er zijn wat vorderingen gemaakt aan de oost- en de zuidoostkant van Kupiansk. Daar heeft inderdaad Oekraïne wat nederzettingen moeten prijsgeven. Wat je dus ziet is dat nu ook, en ja, dat maakt ook wel duidelijk dat die Russen niet heel erg makkelijk enorme vorderingen kunnen maken. Die moeten nu first-person view drones inzetten voor de logistieke ondersteuning van de voorwaarts gestationeerde militairen. Ja, weet je, en dat zijn hele kleine drones. Die komen wijze van spreken uit de speelgoedwinkel. Nou overdrijf ik een beetje.
1: Je hebt ook iets grotere.
0: Je hebt ook iets grotere, maar dat zijn dus geen hele grote transportdrones. Dat betekent dus dat je voor één militair moet je meerdere vluchten maken. Dus het is echt heel erg problematisch op dit ogenblik wat daar gebeurt. Dat betekent volgens mij ook dat je nooit in staat bent om een enorme vordering te maken rond die stad. Maar goed, dit is wel knap dat ze het toch voor elkaar hebben gekregen om iets voor elkaar te krijgen. Bij Konstantinivka, daar hebben we het ook vaak over gehad, 90%
20: van de infiltrant. Hè. Typisch voor Konstantinivka is die continue infiltratieoperatie. Ja. 90% van de infiltranten wordt gewoon gedood. Ja. Dat, en die richting Konstantinivka gaan. Ik wil,
1: Donetsk is dat, hè?
20: Ja, ja. Donetsk, ja. Kramatorsk. Daar zien we eigenlijk hetzelfde. Steeds meer zweefwolken. Ja, exact. Zweefwolken. Dat zijn dus die gefortificeerde steden waarvan Oekraïne ze absoluut niet kwijt kan raken. Die zweefbommen die worden daar ingezet om eigenlijk een slagveld voor te bereiden voor grote slagenwisselingen. Maar ja, aan de andere kant zien we natuurlijk ook enorme voorbereidingen en de uitvoering van droneaanvallen op de stad zelf door Rusland. Ja, dan Pokrovsk, dat is helemaal een chaos. Ja, dat ligt verder naar het zuiden. Dat is de plek waar ik dichtbij in de buurt ben geweest. Daar zie je dus ook dat er vorderingen worden gemaakt met het, door Rusland... met het voorwaarts plaatsen van bijvoorbeeld antennes... om het, de drones verder te kunnen laten vliegen. De aantallen verliezen zijn gigantisch rond Pokrovsk. Toen ik daar was, toen werd er gezegd... het is 10 Russen op 1 Oekraïner. En het zou mij niet verbazen dat dat zo is. Dus die, maar goed, die Russen ja, die zijn ook gewoon niet in staat... om manoeuvre te herstellen wat ze zo graag willen. Dus het kunnen vechten met grote gemechaniseerde eenheden, dat lukt dus niet, want ze zijn gewoon compleet vastgelopen... op die Oekraïnse droneverdediging. En de verliezen zijn nogmaals immens...
21: En Poetin was op de Russische tv. Dan zegt hij van ja, ik erken dat er dus brandstoftekorten zijn. Maar het is niet kritisch hoor. Want we gaan gewoon de luchtverdediging gaan we verbeteren. En we gaan het allemaal heel snel herstellen. En we gaan olie per schip ook brengen naar de Krim. Dus hij ontkent eigenlijk alles wat er gebeurt. En wat hij ook zegt, is ook zo interessant. Nou, ik verwacht de Amerikaanse onderhandelaars... die komen snel naar Moskou weer. Hè? Ja. Maar die moeten nu even praten over Iran. Maar dan komen ze... Zij wil dus absoluut niet dat Europa daar een rol gaat spelen. Ik hoor trouwens ook even niks van Europa. Hè? Hij probeert het allemaal een beetje naar zijn kant te laten leiden. Maar het slaat nergens op.
20: Ja.
1: Hij zei ook, dat was ergens anders bij mijn los interview zag ik... dat Oekraïne een voorstel zou hebben gedaan... om de lange afstandsaanvallen over en weer te staken. Dus nog wel op de grond aan door te gaan... maar dus een gedeeltelijke wapenstilstand. Hij zei iets alsof hij dat in overweging nam... hoewel hij er dan bij zei dat hij dat in groter voordeel... van de Oekraïners dan van Rusland achtte.
21: Hij heeft het afgewezen, zegt hij ook. Hij heeft het voorstel afgewezen.
1: Oh, dat heb ik.
21: Volgens mij heeft Oekraïne dat voorstel helemaal niet gedaan...
20: Dat is dus, allemaal een hele is interessant allemaal. Zijn. Hoe kom je daarmee? Nou, ja. Dat zal wel. Ja,
1: ja het zou wel heel erg van deze tijd zijn als een niet gedaan voorstel is afgewezen. Nou, kunnen we dan denk ik naar Amerikaans nieuws, Arjan?
21: Ja, daar is weer van allerlei dingen gebeurd. Ik moet het een beetje netjes zeggen. Wat ik wel ontzettend leuk vond, jongens, dat kan ik niet nalaten om het even te vertellen. Je hebt dus een bisschop van Canterbury in Engeland. Hè? Dat is Rowan Williams, die ken ik een beetje van het programma Newsnight. Die heeft dus een recensie gemaakt van het boek van fans over communion. Dat is een heel... Hij zegt als van, waarom? Hoe heb ik mijn weg teruggevonden naar het geloof? Nou, zegt hij allemaal mooie dingen, zegt fans in dat boek, hè. Maar dan het laatste zinnetje dus van Rowan Williams in die recensie in The Guardian... is natuurlijk van, ja, het is allemaal mooi dat je dat vindt. Hè? Je vindt dus bevrijding in schuld en zo. En je praat over gratie. Maar waarom ga je dan om met corrupte leiders? Dus dat is even een klein probleempje. Verder is er wat wel belangrijk is. Die Liza Cook was de gouverneur uit mijn hoofd van de Amerikaanse Centrale Bank, weet je nog?
1: Ja.
21: Nu heeft het Supreme Court gezegd, die mag je niet ontslaan. Dus dat was een goede beslissing. De foute beslissing is dat de Supreme Court ook heeft gezegd... van als er een onafhankelijk instituut is... en de president vindt dat die persoon daar ontslagen moet worden... dan kan dat. En dat wordt nu door bijvoorbeeld Kenneth Manusama... die vaak bij ons in de podcast is gezien... als een hele kwalijke ondermijning van de scheiding der machten. Dus weer een heel erg complex beeld, hè? Dat we hier hebben.
1: Ik zag ook nog wat losse berichten. Dat, volgens mij noemden we dat vrijdag, dat het Hoge Rechtshof de beschermde status voor allerlei vluchtelingen heeft opgeheven.
21: Ja.
1: En
21: ja.
1: Dat je dat dus nu terugziet in allerlei wijken.
21: Ja, die leeg zijn. Die leeg mensen
1: zijn bang. Waar dus mensen de staat niet meer op durven. Ja. Ja.
21: Dat is trouwens wel heftig hoor. Vrij ernstig. Ja.
20: Mag ik nog iets zeggen over de Verenigde Staten?
1: Ja. Mm-hmm.
20: Interessant dat dus een grote deal is gemaakt tussen de Verenigde Staten en de Kazachstan. En dat gaat over tungsten in het Engels. Wolfram is dat volgens mij.
1: Ja, het is heel hard metaal.
20: Ja, dat heb je dus echt nodig voor het fabriceren van high-tech zaken. Maar ook voor...
1: Wapens ook.
20: Voor wapens, absoluut. Chips, et cetera. Dus het is echt essentieel. Het is een van die kritieke mineralen, grondstoffen die je nodig hebt voor de high-tech-industrie. Er is een enorme deal gemaakt. China die domineerde eigenlijk die hele grondstoffenvoorraad op dit gebied. Maar er is nu een enorme deal gemaakt tussen een nieuwe partij in de Verenigde Staten, die grappig genoeg gevestigd is in de Trump Tower in New York. Dan voel je hem al wel. Dus hier zit gewoon ook weer de zonen van Trump. Die zitten hier weer volop bij. Ja, het is echt onvoorstelbaar. En tegelijkertijd worden er ook andere afspraken gemaakt met de Verenigde Staten. 17 miljard voor Amazon. Die biedt ook satellietdiensten aan. Nvidia-chips, een cloud uit Amerika. AI Data Lab. Nou, ga zo maar door. Dus die Kazachstani, die zijn behoorlijk bezig. Het interessante vind ik wel, wat je hier ziet, is dat die Tokayev, dat is de president, die interesseert het gewoon helemaal niet meer met wie die zaken doet. Het is een beetje vergelijkbaar met wat we hebben gezien in Saoedi-Arabië toen Aadjan en ik daar waren. Maar ook nu wat je ziet met de Golfstaten. Ze kijken, ze gaan selectief winkelen in de wereld. Ja. En ze willen niet meer afhankelijk zijn van de Russen, waar ze nog steeds deals mee hebben. Sterker nog, Kazachstan valt ook onder eigenlijk een soort Russische NAVO. Een collectieve verdedigingsorganisatie, maar ook er is ook nog een soort Russische NAVO. Een collectieve verdedigingsorganisatie, maar ook er is ook nog

0: Zandvoort hier gebeurt. Ik denk eerlijk gezegd, daarom sta ik er toch even bij stil, dat dit een model is voor de toekomst. Zeker. Hier zie je dus gewoon dat landen zich niet meer willen ophangen aan oost, west, zuid. Het maakt allemaal niet uit. Je wil gewoon diversificeren en zo onafhankelijk mogelijk.
1: Maar als een oud-Sovjet-republiek dat doet, is dat vooral een verlies voor Poetin, lijkt me.
0: Maar natuurlijk, daar heeft hij geen controle meer op. Absoluut, ja.
2: Maar het is ook een verlies voor Trump in de golfstaten. Die golfstaten denken ook van, ja, met het beleid van Trump gaan we het ook niet redden. Hè? Vandaag was Iran Arachi op bezoek bij Irak. Hè? Irak is natuurlijk heel duidelijk een soort provincie van Iran aan het worden. Vanwege de Sjiïtische connectie. Maar ook Oman, die denkt ook van, ja, laat ik het dan maar zelf een beetje gaan doen. Hè?
0: Nou ja, wat er in Irak is gebeurd, is natuurlijk dat Trump druk heeft geoefend op de nieuwe regering om juist die banden losser te maken. Ja. En om ervoor te zorgen dat die pro-Iraanse groepen onder de controle komen van die Iraakse regering. Dat is op dit ogenblik aan de hand, omdat ze nou juist geen vazalstaat willen zijn van Iran. He, dus nee, of dat lukt, dat moeten we allemaal nog zien.
1: Ja. Vandaag is ook de nieuwe Nederlandse defensienota uitgekomen met een zware nadruk op onbemande systemen, natuurlijk. Ja. Maar we hebben geen van drieën de tijd gehad om hem te lezen. Dus daarover later meer.
2: Woensdag.
1: Woensdag lijkt me een mooi moment daarvoor. Huishoudelijk dan nog eventjes. Vrijdag eerste live Q&A voor leden van Boekestein en Wijk Plus. Naar ik begrijp kun je dan live meekijken met de podcastopname en vragen stellen. U vraagt hoe? Ik heb geen idee. Maar er wordt aan gewerkt. En dat is voor ons de eerste keer, dus hartstikke spannend. Ook voor ons. Hiervoor word je lid van Boekestein en de Wijk op boekesteinendewijk.nl. Voor dit en meer, zeggen wij natuurlijk. En ik zeg jullie...
2: Het pluslidmaatschap is dat, hè?
1: Plus lidmaatschap. Ja. Ik zeg jullie dank. Morgen verder.
2: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
7: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
10: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
9: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
12: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
13: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
11: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
14: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: De Nationale Autoshow.
16: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
15: Meindert en Wouter.
17: Ik zie heel...

0: Veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
0: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
2: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
5: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in. Op slimsoftwarenabouwen.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
8: Na een ongeluk nog file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord. 3 kilometer file, 30 minuten vertraging, want er zijn 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A74 Venlo-Duitsland. Dat is bij de Duitse grens, want verderop in Duitsland is bij Kallenkirchen een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Verkeer richting Düsseldorf rijdt om via Roermond over de A73, de N280... en dan door Duitsland over de A52.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. Een dode Nederlandse vrouw die eind vorige maand werd gevonden in Colombia is om het leven gebracht, zegt een organisatie namens haar familie. Ze werd gevonden in een meer. Ze was 41 en op vakantie in Colombia. Haar lichaam is ondertussen terug in Nederland, waar ze begraven wordt. Een man die zich in Groningen uitgaf als nepambulancebroeder is opnieuw opgepakt, meldt RTV Noord. Dit keer op verdenking van het bezit van verslavende pijnstillers en van fraude. Een paar weken geleden kon de marathon van Sneek niet doorgaan omdat hij als nepdokter het EHBO-plan had gemaakt. Het dodental van de schietpartij bij Hamburg is opgelopen naar 6. Het is iemand die gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden. De schietpartij was bij een jeugdzorginstelling waar vrouwen met een kind worden opgevangen. De politie denkt niet aan een aanslag, maar aan iets in de persoonlijke sfeer. En de auto van de vermiste shorttrekker Sven Roes is teruggevonden op Schiphol. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. Roes wordt sinds zaterdag vermist. Veel bezorgde shorttrek-collega's hebben op social media een oproep gedeeld om naar hem uit te kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. John van Schagen.
11: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week, waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 2:00 en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer en ook geen Maarten de Gruiter. Zij zitten beide in het buitenland. Mijn naam is John van Schagen en mijn co-host is deze keer Maarten Veilser. Maarten, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
12: Nou, leuk om hier weer te mogen zijn.
11: Ja, en over een paar dagen werkloos.
12: Zo is het. 1 juli stop ik bij Zadelhof na 17 jaar. Een beetje met pijn in het hart, maar ook wel weer met heel veel verwachting van wat de toekomst gaat brengen.
11: Want je bent sinds een paar maanden ook voorzitter van het platform Vastgoed. En daar ga je ook wat meer tijd in besteden.
12: Ja, ga ik zeker meer tijd in steken. Het is het overigens het professioneel platform Vastgoed.
11: Ik moet het goed zeggen.
12: Wij zijn de brancheorganisatie die opkomen voor de private grotere familiebedrijven. Zoals Zadelhof dat is. Of andere Dijkhuis, de eigenaar van jullie pand.
11: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven? Van Maarten, kom eens hier solliciteren.
12: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
11: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in. En daar zag jij, ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
12: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, Dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
11: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
12: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat, met Capital C.
11: En door jou, hè?
12: En door ons natuurlijk, ja. Daar wordt iedereen blij van. Maar woningen, ja, dat is al snel niet goed genoeg. En dat merk je ook, denk ik, in de politiek. Hè, dat een wethouder die instemt met een woning die een 6 scoort, ja, die krijgt de hele wereld over zich heen. En die heeft liever 1 woning die een 10 scoort dan 10 woningen die een 6 scoren. En in dat opzicht vond ik de opmerking van onze nieuwe minister wel leuk. Laten we nou allemaal eens proberen te settelen voor een 6, de gemeente, maar ook de ontwikkelaar. En dan gaan we misschien met z'n allen veel meer doen.
11: En niet al die bovenmatige eisen stellen op het gebied van betaalbaarheid, ja, duurzaamheid.
12: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een 6.
11: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
12: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar. Want die mensen, ja, die kunnen geen kant op. Die hebben een kamer nodig. Die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een berichtje in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
11: Jeetje.
12: Tegelijkertijd denk ik,
11: dat zijn wel de excessen, hè?
12: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd, zonder dat je je huis uit hoeft.
11: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg niet naar zo'n huurcommissie te vinden?
12: Ja, dat is zo. Maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze
11: Jij
12: hebben
11: zegt,
12: ook ChatGPT.
11: Je mag er wat van verwachten.
12: Zoek het uit, zou ik zeggen.
11: Ja, oké.
12: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
11: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan. Dat soort excessen, die gebeuren.
12: Die gebeuren. En ik snap nog dat je erin meegaat. Maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo, hoor. Maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe. Dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
11: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
12: Precies.
11: Ja, deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3 voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
12: Ja, met heel veel verbazing. Want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben. Met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. Waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk, als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
11: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden, ja, rondom die wetgeving.
12: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt, dat kost weer een paar miljard.
11: De minister van Financiën.
12: Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen we het als samenleving ook wel weer terug.
11: Nou, de definitieve beslissing valt naar verwachting na de zomer, in aanloop naar Prinsjesdag.
2: Vastgoed gezocht.
11: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Maaike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Maaike.
1: Dankjewel dat ik er mag zijn.
11: Ja, een keertje aan de andere kant van de studio in dit geval.
1: Heel raar, ja. Ja? Nog, ja? Steeds, ja.
11: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
1: Nee.
11: Waarom dan toch dit boek geschreven?
1: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
11: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
1: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF, die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huizeneigenaren af, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend. Ja.
11: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt. Alleen in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
1: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, dat zijn allemaal politieke keuzes. Dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn, je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
11: Maaike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120-130% omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen. Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
1: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank in 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond, als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote, bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bijzetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
11: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Dit is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
1: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huizenprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
11: 400%,
1: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
11: die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
12: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ah. Kijk, een grondprijs is een output variabele, geen input variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan 10.000 euro de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
1: Ja.
12: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. He, daar zit nu dubbel glas in, daar zit misschien een HR-ketel in en misschien wel een koeker, weet ik wat allemaal. Dus dat, ik vind dat wel meevallen. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds. Het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, ja, sinds de jaren 90 zijn er ook 1 miljoen of 2, 3 mensen bijgekomen in dit land.
11: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, ja. Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, ja, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk nou helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, ja, je zult maar 2, 23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
1: Nee, kijk, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont super goedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlasten.
11: Dat zijn de insiders.
1: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
11: Ja, nou, volgens mij staan er 3 hier in de studio.
1: 3 insiders. Met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussen komen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt van ja, inflatie, hoewel je kunt.
12: Ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is hij nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
1: Ja. Nou ja, ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor 1 inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag, en dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis, dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken, dan gaan die huizenprijzen ook direct
12: natuurlijk
1: weer omhoog.
12: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen, dus dan gaat het automatisch omhoog.
1: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is 1 probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Van daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
11: Voor de hele maatschappij.
1: Voor de hele maatschappij.
12: En daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties. Mm. En jij, want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Het is wel verdubbeld, wij spreken, sinds de jaren 90. Hè, waar we toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
1: Dat is de lange termijn trend.
12: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven. Ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
1: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit. Omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen, is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallellen met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je 1 ton inmiddels nodig hebt.
12: En dat vind ik wel gezond, hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Hè. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging en ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
1: Maar dit, ik wil hier even op reageren. Ik ben dit hartstochtelijk met je eens. Want dit is in Duitsland bijvoorbeeld het geval.
12: Precies.
1: We moeten veel sparen en dat
12: moet
1: vind
12: een
1: ik
12: Duitse
1: ook
12: woningmarkt
1: een goed idee.
12: Hebben.
1: Maar dat is niet de situatie nu in Nederland. In Nederland leen je nu 100%. Plus moet er dan nog volgens CPB gemiddeld 1 ton bij van je vader, moeder, oma, opa. En dat is een andere situatie dan wat we in Duitsland zien. En dat betekent dat er veel meer geld naartoe gaat in een land dat feitelijk 1 grote stad is. Niet helemaal, weet ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn hier ook periferie waar je prima een huis kunt betalen. Dat verhoogt natuurlijk die huizenprijzen / grondprijzen.
11: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
1: Ja.
11: Daar woon jij toevallig.
1: Zeker, ja.
11: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
1: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn. Ja. En we weten inmiddels dat de huizenprijzen in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog. De vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat, ja, dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, we kunnen het zo ook nog wel even over Adam Smith hebben, want die zegt niet alleen de invisible hand, die zegt ook landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
12: Ja, de graai hand.
1: Ja, maar dit, ja, dat is dus een morele discussie. Vinden we dat de graai hand? Of vinden we dat mensen daar
12: gaan
1: recht
12: het zo over
1: hebben
12: met hypotheekrenteaftrek, ja, wat ik zie dus, in die context.
1: Ja, daar mag je over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, ja, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij, want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
11: En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woningforfait moeten doen? Of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
1: Hier, ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woningforfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
12: Ja, dat is een heel groot. Mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
1: Ja.
12: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder. Want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
11: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
12: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè? Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken, dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder. Want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning, maar hij wordt niet betaalbaarder.
1: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties als het CPB en de Nederlandse Bank. En het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, maar dit is natuurlijk, ik snap wat je zegt.
12: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
1: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbazen en bij vastgoedontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
12: En daarvoor heb je successierechten, zou ik zeggen.
1: En dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus dat is, daar maak ik een ander punt. Ja.
11: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten voor 1,2, 1,3 miljoen.
1: Ja.
11: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
1: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk, wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel, in bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid.
12: Tot ze jouw erfenis krijgen.
1: Nou ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben. Nee. En die hebben geen erfenis. Nee. En dan creëren, wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent. Maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers. En een klasse die dat.
12: Ja, maar dat kan je oplossen met successierechten. Dan moet je grote hogere erfbelasting gaan hebben.
1: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen en of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie gewoon over inkomen.
12: Ja, ik vind er zit nog wel een aspect in. Zou ik zeggen dat. Er wordt heel veel vergeleken met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie, zijn onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, je neemt je lease.
3: Ja, ik hoor die wel een boemer praten, Maarten.
12: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
1: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht. Sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen.
3: Wordt niet
1: maar er is niet een generatie geweest die dacht. Weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt. Ik werp dat verre van mij. Ik vind dat
12: altijd een heel fout argument bij mensen die zeggen: je moet een eigen woning hebben. Dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk: ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker
1: onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen.
12: Ja, maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder hard
1: werk. Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
12: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
1: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken. Heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
12: ja, dat is zeker een aspect.
1: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
3: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.
15: Baby, make you satisfied.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Liefde. Hartstocht. Jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
8: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
9: kozijnen. Thomas van Zijl.
10: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de bewogen week voor chipaandelen en een gesprek met Sekor Lahiri, directeur van UPV Textiel. Ik vraag hem naar kledingmerken die voortaan zelf verantwoordelijk zijn voor hun textielafval. Dat en meer morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén korte file nog in ons land op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 5 minuten vertraging door de grenscontroles.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kaken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
10: Hoe moet de Fed omgaan met oplopende Amerikaanse inflatie? En het kabinet kwam nog voor het weekend met nieuwe stikstofplannen. Dat alles bespreek ik met het economenpanel. Helene Mees is hier, econoom, auteur, columnist, ook verbonden aan de Volkskrant. En Piet Rietman, econoom en ook bekend als oud-bestuurder van FNV, onder andere. Welkom, leden van het panel.
17: Dank je
18: wel.
10: Zitten jullie er een beetje goed in? Rekenkundige ondergrenzen, stikstofnormen, emissiedoelen?
17: Het is niet mijn vakgebied.
10: Nou, dan begin ik bij jou. Wat vind je van de plannen?
17: Nou, het zou heel fijn zijn als het succesvol zal worden. En de reactie van de belangenorganisatie die boeren vertegenwoordigt, lijkt het erop dat het goed afgestemd is. Dat we niet weer tractoren in het centrum van Den Haag hoeven te verwachten. En ook niet hier op het paleis, bij het paleis op de Dam. En dat is eigenlijk waar ik op hoop, dat het snel doorgevoerd kan worden. Dat de duidelijkheid is en Nederland van het slot kan. Want dat is natuurlijk de belangrijke waar economen op zitten te wachten.
10: En jij vindt onder andere dat de LTO toch een grote boerenbelangenbehartiger best gematigd reageert.
17: Reageerde uitermate gematigd. En degene zei ook, en dat vond ik echt heel goed, die zei van we hebben ook veel overleg gehad. We hebben al veel van de scherpe kanten eraf kunnen halen. Ja, dat is de manier waarop een regering altijd zou moeten handelen. En zeker met de minderheidscoalitie die we nu hebben. Ik neem aan dat er ook goed contact is geweest met PRO.
10: Ja, er is zicht op een meerderheid in de Tweede Kamer.
17: En in de Eerste Kamer.
10: En in de Eerste Kamer, net zo belangrijk. Piet, jouw eerste indruk van die plannen, want het is nogal wat. Kamerbrief, 12 bijlagen. Ik neem aan dat je je weekend goed besteed hebt.
18: Ja, een hele hoop details waarvan ik sommige goed vind, sommige minder. Nou, dat zal iedereen vinden, maar de grote lijn is dat er een keuze wordt gemaakt, los van de inhoud van die keuze. En dat verklaart ook dat boerenorganisatie, maar ook VNO-NCW bijvoorbeeld, dat een hele positieve reactie. En aan de andere kant van het spectrum zul je zien dat inderdaad ook pro voor zal stemmen na een paar bewegingen en dingen die ze nog binnen willen halen, vermoed ik. En ja, dat is omdat als je deze keuzes maakt, dan gaan bedrijven weer investeren. Dat is de hele essentie van deze stap die het kabinet nu neemt.
10: Ik sprak vorige week met de voorzitter van de LTO, Ger Koopmans. En die zei wel, sommige dingen hadden wat ons betreft wat sneller gekund. Want het belangrijkste is dat mensen weten waar ze aan toe gaan. Een aantal zaken staat nu toch voor uiterlijk 2027 in de boeken. Is dat snel genoeg?
18: Ja, kijk, dat denk ik wel. Het zit hem ook in de uitvoering van de plannen. Bijvoorbeeld provincies zullen nu aan de slag moeten met ja, hoe je dan precies waarborgt dat er niet binnen zoveel meter. Dus dat zit meer in het vergunningenstelsel waarin zij een rol hebben. En ja, daarom kunnen een hele hoop maatregelen niet van de een op de andere dag. Maar het belangrijkste is dat als je een ondernemer bent, bijvoorbeeld agrarisch ondernemer of in de keten die daaraan vastzit, dat je dan weet wat globaal de komende tijd het plaatje zal zijn qua return of investment. Ja. En dan weet je of je grote investeringen gaat doen.
10: Maar je weet natuurlijk ook dat die stikstofuitstoot voor de landbouw, en het is opgedeeld in verschillende sectoren, omlaag moet met 42-46%. En dat betekent dat je ook moet kijken naar wat je als boerenbedrijf nog wel of niet kunt. Het aantal koeien per hectare, onder andere varkens per hectare, dat moet allemaal drastisch naar beneden. Dus dat moet of met minder vee of met veel meer land. Dat kan dus niet. Dus de slotsom is, het gaat met minder bedrijven.
18: Of minder bedrijven of innoveren is ook een uitweg.
10: Maar daar wordt een goede toegezien, want er is eerder een heilig geloof geweest in innovatie, bleek in de praktijk tegen te vallen.
18: Ja, maar kijk, in sommige gevallen er zullen landbouwbedrijven zijn die deze regels zien en denken, oké, haal hier voldoende vertrouwen uit met mijn locatie om te gaan investeren vanaf 2029. Die zullen dat doen. Er zullen bedrijven zijn die denken, ik pak die uitkoopsom aan en ik vertrek. Die zullen in de buurt van natuurgebieden zitten. In beide gevallen is dat een vorm van duidelijkheid. En ik denk dat daar op zich op dit moment de economie aan toe is.
10: Ja, en daar is ook geld voor beschikbaar. Het gaat om 20 miljard extra nog eens een keertje voor de stikstofaanpak. Met name voor de bedrijven die gevestigd zijn rondom natuurgebieden. Die zone die doet ertoe 500 meter of zelfs een kilometer. 9 miljard euro ligt er klaar om bedrijven klaar te maken voor een toekomstbestendig model. 2,2 miljard voor het herstellen van natuur. En dan ook nog inderdaad als stok 2,75 miljard euro voor boeren die Ja, ik zei stok, maar wel vrijwillig willen stoppen. Vind je dat een goede verdeling?
17: Ja, dat lijkt mij verder een goede verdeling. Dus opnieuw wil ik zeggen, het is niet mijn specialist. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland van het slot gaat. Ik denk dat het met de stikstofterugdringing, dat de maatregelen die nu voorliggen, dat is een win-win. Je hebt niet alleen voor de natuurgebieden, maar natuurlijk ook het dringt minder intensieve veehouderij. Dringt de vleesconsumptie terug. Dat is goed om CO2-reductie. We hebben de afgelopen week allemaal kunnen zien hoe belangrijk het is om iets te doen aan CO2-reductie, global warming. Kunnen we nieuwe plannen maken? Nederland, er werd eens gezegd door Simon Cooper van Nederland is het eerste land, westerse land, waar je letterlijk ziet dat het tegen zijn grenzen aanloopt, de grenzen van de groei. En ik denk dat dat niet waar is. Nederland loopt er tegenaan dat wij geen beslissingen nemen.
10: Moeten ze ook nog wel juridisch houdbaar zijn. Daar komen we zo meteen nog op terug als we box 3 bespreken. Maar ik heb Van Essen vrijdag meerdere keer horen zeggen dat het geborgd moet zijn, dat het stabiel moet zijn. Kun je dat met zekerheid stellen, dat dit de toets kan doorstaan?
17: Hey, luister, in het land wat er op dit moment in Nederland aan de hand is, met kiezers die vrij hysterisch van de ene partij naar de andere partij rennen, is zeg maar zekerheid voor de toekomst bijna niet meer te garanderen. Ik denk dat als je succes wil hebben met het nieuwe coalitiemodel, met minderheidsregeringen, minderheidscoalities, dat het juist belangrijk is dat ook oppositiepartijen zich committeren aan een langere lijn. Maar met de opkomst van extreem rechts in Nederland durf ik daar niet mijn hand voor in het vuur te steken.
10: Maar dat je het niet nat gaat bij de rechter, dat lijkt me een eerste voorwaarde.
18: Dat is hartstikke fijn, inderdaad. Weet je, dit is ook wel een kwestie van niet alleen betrouwbaar beleid maken, maar keuzes voor de toekomst maken. En ik vind het toch ook wel knap dat een minderheidskabinet dat doet. Want hier zit een stikstofprobleem. Zit een onderliggende keuze in qua ruimtegebruik. Wat willen we eigenlijk? Hoe willen we onze ruimte en bodem gebruiken? Willen we dat daar een groot gedeelte van woningbouw, een groot gedeelte van transport, logistiek, willen we dat een groot gedeelte daarvan eigenlijk voor landbouwexport is? Want dat is feitelijk wat we doen met al die agrarische bedrijven. Dan is landbouwexport niet de meest efficiënte en productiviteitsverhogende manier om je ruimte in te
10: krijgen. Kijk, zo wordt het toch nog zeer economisch allemaal.
18: Nou, ja, oké, fijn.
10: Dank Piet. We gaan naar deel 2 van dit panel.
14: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Helen Mees en Piet Rietman zijn hier als leden van het economenpanel. Zit je beter in boxen 1, 2 en 3?
17: Zeker.
10: Goed zo, want dat kunnen we zowel vanuit een Europees als een Haags perspectief aanvliegen. De Europese Commissie presenteerde vorige week een pakket om de belastingregels in de EU te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor bedrijven te verlagen. Kan zo'n 8 miljard euro opleveren. En dan was er daarnaast ook natuurlijk weer nieuws over box 3. Het invoeren van een vermogenswinstbelasting in box 3 kan de schatkist ongeveer 22 miljard kosten in de periode tot 2036. Ramen ambtenaren van Financiën. Dat wordt dan weer niet eerder ingelopen. En dan is er ook nog eens een debat morgen in de Eerste Kamer over hoe het nu toch verder moet met box 3. En de kwestie bezwaar maken. Levert dat wat op? En wanneer moet je dat dan doen? Brussel beginnen?
17: Ja, laten we beginnen met Brussel.
10: Wat zijn de implicaties van deze voorstellen?
17: Nou ja, je zei dat levert 8 miljard op. Maar dat is natuurlijk even van winstperspectief. Normaal denk je bij als een belasting iets oplevert dat dat voor de schatkist is.
10: Nee, nu voor het bedrijfsleven.
17: Het is een lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
10: We zijn nu heel duidelijk bij BNR.
17: Dat lijkt me uiteindelijk op zich. Ja, dit past gewoon helemaal natuurlijk in de plannen van het rapport Draghi. Met het idee van jongens, we moeten alle obstakels weghalen die ervoor zorgen dat er in Europa te weinig risicokapitaal beschikbaar is. En dit is er een kleine bijdrage aan. Ik denk dat het grootste probleem gewoon is dat de meeste Europeanen, en dan met name die wat meer in de zuidelijke landen, al hun pensioengeld in een sok stoppen. En hooguit op de bank zetten en dat niet risicodragend beleggen.
10: Verandert dat door deze maatregelen?
17: Niet op grote schaal.
10: Nee. En die 8 miljard, eventjes afhankelijk van wie in het
19: wil toebedelen, wat het oplevert of niet. Maar dat is dus natuurlijk in Europese context ook geen megabedrag.
17: Is peanuts. In een Europees verband zou het voor Nederland zijn 8 miljard dat naar het bedrijfsleven ging. Dan zou ik wel eventjes denken van, nou, is dat helemaal nodig? Zou dat niet op een betere manier kunnen worden aangewend?
19: Maar je noemt het wel obstakels. Het is ook weer niet zo'n hele gekke gedachte om obstakels uit de weg te willen
17: ruimen. Nee, daarom. Maar ja, dat is natuurlijk alle vormen van dividendbelasting. Er zijn allemaal bronheffingen. Dus je zou willen dat het uiteindelijk allemaal... In een ideale wereld heb je geen bronheffingen nodig en wordt alles alleen maar aan het eind belast. Nederland was daar altijd een goed voorbeeld van. Dat heeft ons ook altijd, veel kwaad bloed gezet. Dus daar heb ik op zich geen probleem mee. 8 miljard op Europees niveau. Als mensen denken dat dat grote verschillen, grote verbeteringen...
19: Die houd ik niet meer. We geven met het woord.
18: Ik vind het echt zo'n Vincent Karremanse gedachtegang. Van we willen administratieve lasten verminderen. En er zijn een hele hoop overbodige regels. En dan gaan we die dus schrappen. En
19: hoe komt Vincent Karremans nou in één keer in dit debat?
18: Nou ja, die doet dit ook... Maar dan op Nederlands niveau.
19: Oh ja, die heeft dit als minister van Economische Zaken.
18: Die zegt dan, we gaan een lijst maken met regels. En die gaan we schrappen. Want regelgeving staat bedrijfsleven in de weg. Dat is framing. En dat gaat er vanuit dat er geen gedachtegang achter de regels zit. En een hele hoop van wat nu bij die 8 miljard administratieve lasten in de EU hoort... Zit gewoon het aanleveren van informatie door bedrijven... zodat de overheid kan controleren op een aantal hele nuttige punten... zoals milieuvervuiling, arbeidsrechten en een aantal andere dingen... waar je als samenleving wat aan hebt. Maar waar je ook als een duurzaam opererend bedrijf moet je die regels ook willen.
19: En waarom zou je dat zich nu kwijtraken? Want dat suggereer je?
18: Nee, kijk, er wordt nu gesuggereerd dat er een hele hoop administratieve lasten zijn... die je zonder consequenties overboord kunt zetten. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. Bedrijven moeten tijd en daarmee geld investeren... in het voldoen aan allerlei administratieve verplichtingen. Dat is omdat er regels zijn waarvan de samenleving profiteert... en waarvan diezelfde bedrijven eigenlijk ook indirect profiteren. Mm.
19: En er is nooit een goed moment om regels te herzien.
18: Zeker. Je moet altijd kijken of ze nog hun doel dienen. En op die manier.
17: Of er geen overkill is. En of kleine organisaties niet te zwaar getroffen worden. Bijvoorbeeld met de witwasregel. En er zijn zoveel zaken waar kleine organisaties, ook milieuvoorschriften, dergelijke, waar ze gewoon niet aan kunnen voldoen. Je zult maar een stichting zijn met 30 mensen. Je hebt niet het geld klotst niet over de plinten. En je bezwijkt onder de administratieve last. Ik zie gewoon kleine organisaties als dat, waar gewoon ze inmiddels 3 FTE nodig hebben om aan de administratieve last te voldoen. Lijkt me zonde.
18: Nee, zeker. Ik zie ook dezelfde problemen. Maar er hoort een afweging plaats te vinden op basis van... wat is de administratieve last en wat is het maatschappelijk nut. En ik zie die afweging niet terug in van die ronkende berichten. We gaan 8 miljard snijden in administratieve lasten. Ja.
19: Maar goed, er wordt ook gezegd dat de Europese Commissie... een minimumstandaard voor belastingvrijstellingen... bij investeringen voor onderzoek en ontwikkeling wil. Geld dat die bedrijven dan kunnen steken in fabrieken, in machines, in onderzoek. Dat zou dan volledig aftrekbaar zijn.
18: Ja, gaan ze dat doen? Nou, daar ben ik benieuwd naar. Er zit in de Europese Unie een neiging om plannen heel bombastisch te presenteren. Want de nationale publieke opinies moeten ook mee. Want de nationale regeringen moeten mee. En ja, ook in dit geval ben ik benieuwd naar wat is nou de economische doorwerking. En hoe gaat het in de praktijk nou echt uitpakken.
19: Piet moet het allemaal nog zien. Heb jij er fiducie in?
17: Nou ja, ik denk als je echt wat wil bereiken... zou we eigenlijk moeten verplichten dat in zuidelijke landen... ook gewoon de pensioengelden worden via pensioenfondsen worden geïnvesteerd... en ook risicodragend worden belegd. Maar ik kan me bijna niet voorstellen in deze tijden... met opkomend populisme dat dat nog een draagvlak voor zal zijn... om dat democratisch door te voeren. Maar ik denk dat in die zin het hele idee van Mario Draghi... waar het dan 800 miljard of wat was het nog meer?
19: Nou, het is voor een deel publiek en voor een ander deel privaat.
17: Ja, ander deel, ja, maar de helft zou publiek moeten zijn, de half privaat. Ik denk dat we daar nooit aan zullen komen... als het spaargedrag niet gaat veranderen.
19: Nu we toch nog even in de wereld van het grote geld zitten. Box 3, vorige week werd duidelijk dat de Hoge Raad tot het orde kwam... dat belastingplichtigen die geen bezwaar maakten tegen de Box 3-heffing... over de jaren 2017 tot en met 2020... ook geen recht hebben op compensatie. Hadden ze dat wel moeten krijgen, Piet?
18: Dat zou in ieder geval eerlijker aangevoeld worden. Maar goed, kennelijk is dat juridisch niet de afweging. En is dat niet hoe dat ingeschat wordt. Dus een Rijksoverheid die denkt hiermee weg te komen.
19: Maar of je nu wel of geen bezwaar gemaakt hebt. Ja, ik dacht, als je dat gewoon even buiten beschouwing laat, heb je toch te veel belasting betaald?
18: Ja,
19: onwettig veel belasting betaald.
18: Lijkt mij ook.
17: Ja, maar dan had je dat zelf aan moeten kaarten. Ik denk de grootste fout die de Hoge Raad heeft gemaakt is überhaupt de box 3 ruling die ze hebben de eerste. Dat lijkt me de eerste zonde. Ja, dat ze dus de schade nu proberen te beperken voor de schatkist. Dat lijkt me, het is dezelfde Raad van State weliswaar, harde optreden tegen de toeslagenouders, met name moeders in hele slechte posities, zwakke inkomensposities, die hebben ze allemaal heel goed gevonden. En dan over een vermogensrendementsheffing die dan niet helemaal realistisch is met de lage rente. Daar neemt de Hoge Raad zoveel aanstoot aan dat die met heel veel financiële gevolgen voor de schatkist wordt afgeschaft. Je ziet wel waar in Nederland de winstbelangen in Nederland vertegenwoordigd worden en de winstbelangen niet vertegenwoordigd.
19: Maar daar zou een Hoge Raad toch niet zo'n boodschap aan moeten hebben? Wie is en welk belang vertegenwoordigd.
17: Maar dat hebben ze wel. Dat is heel duidelijk. Want hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hebben ze van de ene kant, de Raad van State heeft bij de toeslagenouders zo ongelooflijk hard geoordeeld elke keer. Elke keer de hele onredelijke wetgeving die er bestond, hebben ze allemaal geaccordeerd. En hier gaat het over Nederlanders, doorgaans, ik neem aan, die met een die veel spaargeld hebben, maar dat niet risicodragend wilden beleggen. En die worden in het gelijk gesteld. Ik vind het ongelooflijk.
18: Ja, ik vind het ook economisch natuurlijk jammer. Want je wil dat mensen wat doen met het geld dat ze op de bank hebben staan. En dat wordt op deze manier beperkt. Dus het is vanuit een perspectief van de gewone sparende burger heel erg jammer, maar ook voor de productiviteit, vind ik.
19: We gaan naar de inflatie in de Verenigde Staten. Liep in mei op tot 4,1% op jaarbasis. Het hoogste niveau sinds april 2023. Ook de kerninflatie steeg naar 3,4%. En dan zijn we terechtgekomen in Amerika. Dan kom ik altijd terecht bij Lee Mays. Kevin Warsh is pas aangetreden als voorzitter van de Fed. Met de nodige druk. Misschien wel, wordt althans gesuggereerd vanuit het Witte Huis. Hij leek daar tegen bestand bij zijn eerste rentebesluit. Wat zou hij nu moeten doen?
17: Hij heeft duidelijk uitgesproken tijdens zijn eerste persconferentie dat de Federal Reserve verantwoordelijk is voor de te hoge rente. Hij gaf met name een veeg uit de pan aan de FOMC, het Monetaire Comité, voor zijn aantreden. Dus dat was ook een flinke veeg uit de pan richting Jerome Powell. Toen was de vraag van, ja, maar waarom als u vindt dat de Federal Reserve verantwoordelijk is voor de te hoge inflatie nu, waarom gaat u dan nu al niet verhogen?
19: Ja, maar het werd ook al gezien als heel moeilijk dat hij het niet verlaagde.
17: Ja, nee, zeker. Nee, maar je ziet ook dat de markten, je ziet wat er met de dollar is gebeurd. Die is in een hele korte periode is die enorm sterker geworden. Dus de gedachte dat de bodem onder de dollar zou worden weggeslagen door het interventionistische karakter van Donald Trump. Daarvan hebben beleggers nu toch het idee van, dat gaat toch niet gebeuren. Die Kevin Warsh is gewoon bestand tegen de druk. En je zei, heel belangrijk wat hij ook zei, is je hebt namelijk nu, je ziet dat de Amerikaanse economie blijft vrij stevig groeien. Alle job reports, elke maand, die vallen positief uit. Steeds zijn er meer banen bijgekomen dan verwacht was door de deskundigen. En ook de consumptieve bestedingen blijven heel hoog, hoewel het consumentenvertrouwen heel laag is. Niet minder consumptieve bestedingen blijven heel hoog. En je merkt dat de economie dus echt wel tegen zijn grenzen aanloopt. En dat dus niet alleen maar de oorlog in Iran, de Amerikaanse aanval op Iran, de oorzaak is van de prijsstijging. Maar dat ook gewoon omdat die economie heel hard gaat. En hij zei ook van, kijk, van die AI, hoos, of de bubbel is, laten we even hier terzijde. Daarvan heeft nu het bestedingseffect een groter effect op de economie en het prijsniveau dan het feit dat AI ook de potentie van de economie verhoogt. Hè? Dus ook aan de aanbodzijde wat doet. Dus je krijgt veel meer vraag, terwijl het effect aan de aanbodzijde nog wat dubieus is. Dus ik denk dat er een renteverhoging gaat aankomen.
18: Ik luister aandachtig. Het is niet mijn specialiteit, de Amerikaanse economie. Wat ik verbazingwekkend vind is... Wat is eigenlijk de basis van de dollar? Hè? We zien bijvoorbeeld de uitgaven aan staatsschuld in de VS... zien we maar stijgen en stijgen en stijgen. Wat houdt nou uiteindelijk die dollar overeind?
17: Wat houdt die dollar overeind?
18: Wat houdt nou uiteindelijk die dollar overeind?
17: Wat houdt die dollar overeind?

0: Altijd,
1: en die zitten nog wel in Amerika,
0: ja,
1: toch?
0: Ga niet, ja, don't bet against the United States. En dat is eigenlijk elke keer, je ziet ook na de grote financiële crisis, toen dachten we natuurlijk ook van, nou, Amerika is helemaal weg. De dollar, die, dat wordt een soort, Verenigde Staten is een soort Griekenland. En wat je ziet is juist van de weeromstuit dat de grote financiële crisis hele grote onevenwichtigheden in Europa blootlegde. Juist de dollar toen heel erg is gestegen. De Verenigde Staten kwam ook veel sneller weer erbovenop. De aanvankelijke ontslagcijfers waren toen echt gewoon gruwelijk. Maar het is toch ook een hele flexibele, dynamische economie.
1: Piet, nog even naar de communicatiestijl van de heer Warsh. Daar ging het vorige week over in dit panel. Leidde tot een frontale botsing tussen Edin Mujagic en Bas Jacobs. Want Edin vond het eigenlijk prima dat hij wat minder ging vertellen en niet altijd meer een persconferentie zou beleggen. Bas Jacobs zei, het is van het grootste belang dat mensen en ook financiële markten beter weten waar ze aan toe zijn. Hoe kijk jij naar wat je nu als centrale bankpresident wel of niet moet zeggen?
2: Nou, ik denk centrale banken hebben in de eerste plaats een verantwoordelijkheid richting de maatschappij en niet alleen richting beleggers. Ik kan me voorstellen dat beleggers, zeker in de commerciële hoek, een uitspraak doen in de zin van we willen niet dat er te veel gecommuniceerd wordt, maar onze pensioenbeleggingen hangen samen met monetair beleid. Wat er gebeurt met onze hypotheken hangt samen met monetair beleid. Wat zeker samenhangt is ons werkloosheidspercentage en daarmee onze loonstijgingen. Dus er is een groot maatschappelijk belang om te weten wat centrale banken doen. En dat moeten ze in simpele taal uitleggen. En
1: dus daar mag je best een avondje voor vrijmaken. Nee, om dat uit te leggen.
2: Dat wordt ook wel, dat wordt ook wel gedaan. Dat is in Europa ook zeker de traditie.
1: Kevin Warsh deed het nu wat minder, hè, want zijn laatste statement was ook 100 woorden, geloof ik. En daar liet hij dan verder bij.
0: Ja, dat is maar, de helft van de vorige, ja.
2: In de VS heb je ook echt niet alleen de centrale banken, maar heb je ook de centrale banken op een lokaler niveau. Die geven altijd overal allerlei lezingen. Ik denk dat dat gewoon een ontzettend goede traditie is om zo inzichtelijk mogelijk te blijven.
0: Nou, kijk, wat volgens mij heel belangrijk is, dat mensen weten wat de parameters zijn, met wat voor model de Federal Reserve in haar hoofd werkt. Kijk, ik denk dat het bezwaar en wat weggevallen is uit de statement is de forward guidance. En die forward guidance was ook heel beperkend. Die was eigenlijk bedoeld, en Janet Yellen was er een groot voorstander van, omdat op het moment dat je bij de lower zero bound was, de rente was bijna 0%, kunnen we inmiddels niet meer voorstellen, zeker niet in de Verenigde Staten, maar dat je kon, dat je de lange rente, dat je die ook omlaag kon drukken door aan te geven, nou, we verwachten dat die rente nog heel lang, nog jarenlang ongeveer 0% zal blijven. En daar willen ze eigenlijk vanaf, want die forward guidance zorgt er ook weer voor dat je daaraan gebonden bent en dus geen ruimte hebt. Bijvoorbeeld is dat een van de redenen geweest waarom na het uitbreken van de COVID-crisis en met name de oorlog ook in Oekraïne, dat het eigenlijk te lang heeft geduurd voordat de centrale banken hebben gereageerd, omdat ze zich te veel gebonden voelden aan de forward guidance die niet de COVID-crisis en niet de oorlog in Oekraïne hadden meegenomen.
1: Bedankt voor al jullie intellectuele uitstoot hier dit afgelopen half uur in het Economenpanel. Helene Mees was hier, auteur, econoom, columnist verbonden aan de Volkskrant. En Piet Rietman, natuurlijk ook econoom. En van harte welkom voor een volgende keer. Tot dan.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.
4: Wat gebeurt er als er een bedrijf kopje onder gaat? In Onder Curatoren praten Elisa Hermanides en Thomas van Zijl over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. De Curatoren.
1: En dit is zo'n onvergetelijk faillissement. Het is eindelijk zover. We gaan het hebben over Imtech. Het grootste Nederlandse faillissement ooit als het gaat om aantal medewerkers. Vennootschappen heeft de media ook behoorlijk bezig gehouden. Zin in?
5: Ja, ongelooflijk veel zin in. Imtech was een technisch dienstverlener die in de jaren nul de ene na de andere overname deed. En zo groeide het bedrijf uit tot een ware beurslieveling. Ik weet het nog goed. Beleggers kochten maar al te graag aandelen omdat het bedrijf zo ontzettend hard groeide. Ja, ik werkte toen nog voor het FD, Thomas. En ik weet nog wel dat de toenmalige topman René van der Brugge echt werd gezien als een top-CEO.
1: Mr. Imtech, geroemd en genoemd vanwege zijn lange carrière bij het bedrijf. Harde groeispeurt die het bedrijf doormaakte.
5: Ja, en de CFO heeft in die tijd zelfs nog een prijs gekregen. De CFO Award, dat vind ik toch wel weer mooi.
1: Dat is het, zou ik zeggen, zoveelste bewijs dat je niet altijd heel veel waarde moet hechten aan dat soort prijzen. Want het ging behoorlijk mis vanaf 2012.

0: Wil je weten hoe deze aflevering afloopt? Of luisteren naar een nieuwe aflevering van Onder Curatoren? Ga dan naar de BNR-app of je podcast-app.
1: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
2: Geen beurs,
1: maar beats.
2: Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
2: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
2: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
2: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Met het Interpolis bouwadvies kreeg ondernemer Thomas de Boer inzicht in de juiste stappen. En kon hij in één keer de juiste keuzes maken voor zijn nieuwe beachclub. Zo voorkwam hij verrassingen achteraf. Ook weten hoe je je optimaal voorbereidt op nieuwbouw of een verbouwing? Lees het op partner.bnr.nl/interpolis.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: De beleggingsmogelijkheden zijn veelzijdiger dan ooit. Maar hoe groter het aanbod, hoe lastiger het is om ruis en trends van elkaar te onderscheiden. Dat ziet ook Sandy Blauwboer-Boot, directeur vermogensbeheer bij ABN AMRO Mees Pierson. Volgens haar zoeken vermogende beleggers een partner die niet alleen de markt begrijpt, maar ook hun leven en ambities. Lees meer over beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw kijk op het leven op partner.fd.nl/ABN AMRO Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Duizenden fans van Oranje vieren feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de kraken op het WK voetbal is tegen Marokko. Het is erop of eronder voor Oranje. Als we winnen zijn we door en bij verlies liggen we eruit. De fans hebben er alle vertrouwen in en worden vermaakt door artiesten als Yves Berendsen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens op het nieuws dat het Olympische schaatsen over 4 jaar in Heerenveen wordt gehouden. Het is leuk dat we voor eigen publiek kunnen rijden, maar we zitten ver weg van alle andere sporters, zegt Olympisch kampioen Jorrit Bergsma tegen de Leeuwarder Courant. Aruba heeft ook hulpverleners gestuurd naar Venezuela om aardbevingsslachtoffers te helpen. Ze kwamen vandaag aan en gaan meteen aan de slag om gewonden te helpen. Nederland heeft ook mensen in het rampgebied. Het is een team dat nog altijd zoekt naar overlevenden, maar de kans op succes wordt steeds kleiner. Kritiek op voormalig zorgminister Hugo de Jonge bij de coronaverhoren in de Tweede Kamer. Hij noemde tegenstanders van zijn beleid wappies en dat had hij niet moeten doen, vindt oud-politiebaas Henk van Essen. Woorden doen ertoe, zei hij. Hij vindt dat de Jonge mensen met een andere mening niet serieus nam. En in Frankrijk is ophef over een spotprent. Die gaat over de bondscoach van Frankrijk, Didier Deschamps, en zijn pas overleden moeder. Hij is nu op het WK voetbal en op de tekening houdt hij de urn van zijn moeder omhoog met de tekst Deschamps neemt de beker mee naar huis. Walgelijk, zegt de politiek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. En morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
11: Dit weekend begint een van de grootste sportevenementen ter wereld, de Tour de France. De beste wielrenners ter wereld strijden om de felbegeerste prijs in de wielersport, de gele trui. Ook aan de start 8 wielrenners van de Nederlandse ploeg Team Visma Leasebike. Wat voor commercieel geweld gaat er schuil achter een grootse sportieve prestatie? Ik vraag het aan de CEO van de ploeg, Richard Plugge. Welkom.
12: Dankjewel.
11: Maar er zijn al wat prijzen binnengehaald, zelfs de afgelopen weekend. Nederlandse kampioenen bij de vrouwen en bij de mannen. Wilco Kelderman bij de mannen won voor het eerst in 11 jaar tijd.
12: Ja,
11: wat dacht je toen nu op?
12: Ja, prachtig. Ja, kijk, voor deze jongen. Ja, dit is zo mooi, vind ik, voor hem. Dat hij een rit in lijn, hè, want zo noemen we dat, van A naar B, een keer wint. En inderdaad, de laatste keer was een NK tijdrijden, ook bij ons trouwens. Toen is hij even weg geweest, nu is hij weer terug. Ja, dat hij wint na zoveel jaren, dat was echt prachtig. Wat hij zelf zei is, ik durfde er in de laatste ronde niet in te geloven. Heel eerlijk gezegd dacht ik ook van, oh, als dit maar goed komt. Maar ik gunde het hem zo ongelooflijk. En het is zo prachtig dat hij hem heeft. Geweldig.
11: Je gunt zo iemand bijna dat hij met dat mooie truitje kan rondrijden in de Tour de France.
12: Ja, en meer mensen die vragen dat natuurlijk. En hij stond in de Giro d'Italia, daar was hij bij in het begin. Helaas is hij daar uitgevallen, inderdaad. Kijk, wij als team streven het hoogst haalbare naar. En wij hebben de beste renner van de wereld in huis om de Tour de France te winnen. Dus we willen ook het beste team daar neerzetten. En daar hebben we al eerder, want dat besluiten we niet een week van tevoren, het beste team voor samengesteld. En dus daarmee gaan we naar de Tour. Met dat wat wij denken het beste team om de Tour de France te winnen.
11: We gaan het natuurlijk over dat sportief hebben. Maar je bent niet de gast bij Langs de Lijn, maar bij BNR Zaken doen. Denkt een CEO van een wielerploeg bij al die Nederlandse kampioenen die je nu kunt verwelkomen binnen de ploeg ook? Ja, dat is wel jammer voor het truitje. Want dan rij je in rood-wit-blauw en niet in de sponsorkleuren.
12: Nou, dat is. Ik ben een van de weinigen in het wielrennen die inderdaad liefst de rood-wit-blauwe. Nou, de kampioenstruien, laat ik het even zo zeggen, niet zou zien. Omdat ik denk dat het een veel te grote prijs is voor de wedstrijd. Ik snap heel goed dat wielrenners hem heel graag willen hebben. En ik gun het hen ook van harte. Alleen ik zie ze liever vanuit meer opzicht, hoor. Vanuit commercieel, maar ook vanuit teamgedachte. In hetzelfde shirt rijden. Omdat iemand ineens een ander kleur shirt aan heeft.
11: Dus Kelderman krijgt een beetje een gemankeerd truitje aan.
12: Nee, daar zijn we ook niet van. We gaan dan wel ook al in. Het is nu, en nogmaals, ik ben een van de weinigen in het wielrennen die er zo over denkt. Dus ik ga ook niet. Ik ben geen donkershot, dus ik ga er niet tegen vechten. Maar we gaan het heel mooi regelen. Ook trouwens Lieke Nooy, die bij de vrouwen won. Die krijgt een heel mooi rood-wit-blauw shirt.
11: Jij vliegt later deze week naar Barcelona voor de ploegpresentatie. En later natuurlijk de start van de Tour de France. Wat betekent dat als je jouw ploeg ook ziet als een bedrijf? Dan moet niet alleen de wielerploeg in vorm zijn, maar de rest ook.
12: Ja, klopt. Ja, het is een bedrijf. Hè. We hebben 250 mensen in dienst. We hebben zo'n een omzet van, laten we zeggen, 50 miljoen. En we hebben diverse. Kijk, ik zeg altijd, winnen is onze economische motor. Dus we moeten in principe winnend over de streep komen. Alleen, je moet ook daaromheen heel veel organiseren. We hebben superveel partners. We hebben, ik geloof, bijna 1200 gasten in de Tour de France. We hebben onze partners die langskomen. Onze hoofdsponsoren die langskomen met CEO's, et cetera. En we hebben een heel mediateam al sinds ik het heb overgenomen van de Rabobank. Hebben we een mediateam rondlopen om te zorgen dat als we niet winnen, dat we alsnog wel heel goed in beeld zijn. Dus het is een enorme operatie die zo meteen naar Spanje heeft.
11: En hoe afhankelijk is dat bedrijf, dat die wielerploeg is, van partners, van sponsors? Ik merk dat je dat een beetje door elkaar gebruikt.
12: Nou ja, wij noemen het graag partners, omdat wij werken echt samen met Visma bijvoorbeeld. Is natuurlijk sponsor, naamsponsor, maar tevens helpen ze ons mee bij het, bijvoorbeeld in onze Foodcoach app hebben zij ons geholpen met de AI-tooling daarin.
11: Dus de volgende sponsor wordt interessanter als er inhoudelijk ook nog een plusje te noteren is.
12: Ja, zeker. Inhoudelijk en cultureel. Dus dat we heel goed, hè, we hebben een heel strakke cultuur neergezet de afgelopen jaren. Waarbij we gewoon echt een brand identity hebben neer kunnen zetten als team.
11: Wat is dat, een brand identity als team?
12: Nou, hoe wij gezien worden door de supporters, door de fans, door bedrijven. Wie zijn wij? Waar staan we voor? Hoe werken we met elkaar samen? Onze cultuur is een heel belangrijk asset van ons. En daar willen we heel graag bij laten aansluiten. Plus inhoudelijk, zeg maar, dat we. Even mijn stoeltje. Inhoudelijk dat we bijvoorbeeld dingen kunnen doen om nog beter te worden. Wij willen elke dag beter. We willen elke dag streven naar die gele trui-organisatie die we denken wij al zijn. Maar ja, dat gaat elke dag natuurlijk, moet dat beter. En het zou heel fijn zijn als we een partner vinden die daarin mee kan denken. Ja,
11: want jullie zijn ook actief op zoek nu naar een partner, naar een nieuwe titelpartner. Want klopt, Visma, ja, ook al is het inhoudelijk allemaal van een leien dakje gegaan en is het afgelopen jaren sportief ook behoorlijk voor de wind gegaan, stopt ermee. Ja. Is dat conform afspraak of was je liever doorgegaan?
12: Nou ja, we gaan altijd liever door, maar het is ook conform afspraak. En daar houden we ons aan. Maar
11: je kunt altijd verlengen. Visma had ook kunnen denken, dit zeker, is zo'n geweldige opportuniteit.
12: Zeker, en zij willen ook door bij ons, alleen in een andere rol. Zij hebben een andere strategie bedacht op het gebied van marketing en sponsoring. Maar waar wij heel graag naartoe willen, is een nieuwe naamsponsor die ons inderdaad verder kan helpen. Niet alleen qua budget, maar ook qua hoe we nog beter kunnen worden in de veranderende wereld van de sport.
11: En geldt voor de wielerwereld hetzelfde als voor de wereld daarbuiten? Namelijk dat alles altijd toch weer duurder wordt en dat je dus van een nieuwe titelpartner ook weer meer geld vraagt.
12: Zoals altijd en overal. Zoals zelfs net hoorde ik met de Apple iPhone gebeurd. Nee, ja, we groeien door. We willen aansluiting houden. We hebben te maken met partijen zoals UAE. Die wat gewoon een land is uiteraard. Daar veel geld in steken. Maar ook Red Bull is ingekomen. Lidl is er ingekomen. Het laat aan de ene kant zien hoe groot onze sport is en hoe aantrekkelijk onze sport is voor dat soort hele grote partijen. En aan de andere kant nemen die ook veel geld mee.
11: Maar je had het net over structuur, over cultuur. Als je dat toch allemaal terzijde schuift, kom ook jij tot de conclusie dat het vooral om geld draait. Je moet mee in de red race en dat betekent hogere budgetten.
12: Klopt. En zeg ik dan. Wij hebben ook verschillende partners. We hebben een heel sterk sponsorhuis staan. Eigenlijk met veel meer partners dan alleen bijvoorbeeld UAE heeft. Hè. Die moeten het met één doen. En wij hebben een hele grote groep zeer trouwe en goede partners, zoals wij ze noemen. Waarmee we al behoorlijk wat kunnen bouwen. Dus daar zijn we heel blij mee. Maar inderdaad, uiteindelijk sport bepaalt. Hè. Als je in de budget ranking hoog staat, is de kans groter dat je meedoet om de overwinningen. Dus wij proberen zo dicht mogelijk bij die, laten we zeggen, bij die top 1, 2, 3 te zitten. En dat moet.
11: Ik volg als wielerfan deze zoektocht natuurlijk van de zijlijn, maar wel al een poos. En jij bent sinds het hierover gaat ook voortdurend optimistisch geweest. En er worden goede gesprekken gevoerd met internationale partijen. Er wordt af en toe een belangrijke wedstrijd gewonnen, zoals Parijs-Roubaix door Wout van Aert. Nou, dat is ook een mooie impuls als je dan toch tot die nieuwe titelpartner wil komen en een deal wil sluiten. Maar het is inmiddels bijna juli. De grootste wedstrijd van het jaar staat voor de deur. Jij kunt nu tegen mij zeggen, ik weet al lang wie het wordt, maar ik kan het nog niet zeggen.
12: Nee, maar ik zou heel graag lekker blijven kijken naar wat is de beste die we kunnen hebben. En als ik iemand heb en het ga aankondigen, dan ben jij, nou, niet de eerste, maar wel één van de eerste die het gaat weten.
11: Het klopt dus dat er op dit moment nog geen verregaande gesprekken zijn met.
12: Dat klopt niet. Dat klopt niet, maar we zijn gewoon nog, wat ik zeg, we zijn aan het verder kijken en aan het juiste moment aan het zoeken.
11: Maar je bent al aan het voorsorteren?
12: Uiteraard, want wij willen de komende 5 jaar nummer 1 zijn en blijven eigenlijk. Want
11: hoeveel potentiële titelpartners zijn er op dit moment nog waar je serieus mee in gesprek bent?
12: Nou, verschillende. En we zijn goed. De zoektocht gaat goed. En op een gegeven moment moet het tot elkaar komen. En dat is het. Ja, ik ben zeker heel optimistisch, omdat het er heel goed uitziet.
11: Ben je de afgelopen maanden ook wel eens minder optimistisch geweest, maar mocht je dat in de media niet laten blijken?
12: Nee, ik ben sowieso optimistisch ingesteld. Dat is 1. 2 zitten wij, wat ik zeg, wij zoeken, of wij hebben een heel sterke basis van partners om ons heen. En wij zijn het beste team van de wereld. We zijn eigenlijk de grootste kans voor een sponsor op dit moment in het sportdomein om heel veel aandacht te genereren.
11: Maar
12: voor
11: wat is dan de grootste kans? Is dat het team dat de grootste wedstrijden wint? Of is dat het team met het grootste social media bereik? Of het team waar de meeste shirtjes van worden verkocht? Wat is dat dan?
12: Nou, eigenlijk all of the above.
11: En bij alle drie scoor je gewoon.
12: Ja, wij zijn het beste. Hoog. Nou ja, laten we zeggen het eerste of tweede team qua sportief. Hè? Dus UAE is nummer 1 en wij zijn nummer 2 en soms is het andersom. Maar op social media en engagement zijn wij de allergrootste. Om eens wat te noemen.
11: En hoe meet je dan engagement?
12: Nou, daar heb je gelukkig bureaus voor die dat...
11: Natuurlijk een nieuwe ontwikkeling ook met de ploeg van Tietema bijvoorbeeld. Bas Tietema, die is opgekomen vanuit de social media golf. Ja. Groot geworden op YouTube. Dat is natuurlijk een nieuwe manier om het wielrennen te benaderen en fans aan je te binden.
12: Ja, nieuwe manier. Zij doen het echt fantastisch. Ik vind het echt geweldig hoe Bas Tietema dat doet. En wij zijn in 2013 daar ook mee begonnen. Wij zijn met de NOS, hebben we toen al een documentaire gemaakt. We hebben niet voor niks staan wij ver bovenaan. Alle rankings van volgers.
11: Maar dan moet je toch Amazon weer eens heroverwegen. Want daar was sprake van, toch?
12: Nou, wie weet.
11: Oh, die doen weer mee. Die zit weer in de race.
12: Maar we zijn gewoon... We zijn het beste of de grootste kans op dit moment in, denk ik, in de sport. Waarbij je naam kunt verbinden aan zo'n ploeg.
11: En dat wordt een ploeg die dan ook, als er een nieuwe titelpartner is, gehuld is in het geel en in het zwart.
12: Dat hangt af van de onderhandeling, maar dat zou het allermooiste zijn. Want we hebben zo'n grote naam en bekendheid inmiddels met die kleuren. Maar goed, dat is altijd in gesprek.
11: Nou, ik vraag ernaar omdat ik in de voorbereiding op dit gesprek aan het kijken was naar hoe het nou precies zat met die licentie en hoe jullie juridisch door het leven gaan. En dan kom je tegen dat is Yellow Bee. En jullie hebben in het verleden ook wel gezegd: wij willen bouwen aan iets wat niet afhangt van de identiteit van een sponsor. Dus niet dat we de volgende keer paars zijn. Wij willen net zo herkenbaar zijn als de Chicago Bulls of als Barcelona. Maar dat is toch niet iets waar je heilig aan vasthoudt.
12: Nee, want we willen ook door en willen vooral de beste zijn. Alleen het zou wel. En de waarde van dat geel-zwart heeft zich de afgelopen jaren ook wel enorm bewezen. Door alles wat je net zei, de beste merchandise, de social media, et cetera. En dat noem ik die brand value, die wij inmiddels hebben opgebouwd. Dus in die zin kijken we daar wel naar. Tegelijkertijd, we moeten ook kijken hoe de markt daarop reageert.
11: Ja, en de markten, dat is belangrijk. En aan de andere kant zit jij dan, want die licentie is van jou.
12: Ja, van de BV samen met Robert van der Wallen zit ik daarin.
11: Okay, dus jullie moeten het met z'n tweeën erover eens zijn dat de partij aan de andere kant van de tafel de beste is.
12: Ja, precies. En daar kijken we goed naar met elkaar. Want daar hebben we allebei een goede, sterke mening over. En maar goed, er zijn heel veel bedrijven die heel graag bij ons willen aansluiten. En dat is ook weer fijn om te merken.
11: Dus het is geen zoektocht, het is selecteren?
12: Zou ik het ook weer niet willen stellen. Maar,
11: ik ga mee, optimisme.
12: Ja, zeker. Daar ben ik ook heel blij om. Het ziet er goed uit.
11: Snap je dat ik als wielerliefhebber, ik heb dat 4 of 5 keer van jou gehoord. En ook zelfs heb ik gehoord dat je in de aanloop naar de Tour daar meer over zou zeggen. En toen zag ik 29 juni Richard Plugge komt.
12: Dat heb ik niet gezegd, denk ik.
11: Nee?
12: Nee.
11: Oké, er wordt ook veel over jou gezegd.
12: Ja, er wordt veel gezegd. Ja,
11: veel te veel wielersites.
12: Ja, dat denk ik ook. Nee. Wij maken het bekend wanneer wij er klaar voor zijn om het bekend te maken.
11: Dat was een poging waard. Ik heb nog een.
12: Zeker, dat waardeer ik ook zeer dat je dat doet. Dat is jouw vak.
11: Ja, en jij bent ook journalist geweest.
12: Zeker.
11: Dus je had het ook gedaan. Misschien was het jou zelfs wel gelukt.
12: Wie weet, ja. Nee, want dat is. Nee. Dan, als het was gelukt, was het jou gelukt.
11: We gaan naar het dilemma in dit gesprek. Dilemma. Het is mooi dat wielrennen een sport is voor de mensen met weinig kosten. Iedereen kan gratis komen kijken. Of fans zouden ook moeten bijdragen als ze komen kijken. Koop een kaartje. Wat zou je kiezen? Gratis toegang of een kaartje kopen met het oog op de toekomst voor de wielersport?
12: Nou, met het oog op de toekomst van de wielersport zou ik de laatste wel overwegen. Ja, en dat hoeft niet duur te zijn. Het hoeft niet een WK voetbalticket te zijn in Amerika. Maar bijdragen om het haalbaar te houden zou goed zijn.
11: Richard Plugge is CEO van Team Visma Leasebike. Als jij kijkt naar hoe de patiënt er op dit moment voor staat, de wielersport, en dan kijk ik dus niet alleen maar naar je eigen ploeg, die sportief en commercieel de grootste mogelijkheid is op dit moment. Tot welke diagnose kom je dan? Hoe gaat het met de wielersport?
12: Nou, het gaat enerzijds echt waanzinnig goed. De Tour de France is zometeen weer het derde grootste sportevenement ter wereld. Kijkcijfers vliegen de pan uit. En dan aan de andere kant, voor de langere termijn, maak ik me vooral voor de kleinere wedstrijden wel zorgen. In de zin van Kunnen die het hoofd boven water houden? Vandaar in het dilemma van, goh, het zou fijn zijn als er wat meer ticketing zou kunnen plaatsvinden.
11: Maar dat betekent ook dat je het drastisch moet hervormen. Want je gaat pas een ticket kopen als je weet dat mensen niet één keer voorbij komen, maar misschien wel 10 keer voorbij komen.
12: Zoals bijvoorbeeld gisteren op het NK in Nijmegen, wat fantastisch is. Hè? We rijden een rondje wat niet al te groot is, waarbij we regelmatig langskomen bij de fans. Wat voor volgens mij om een aantal redenen de toekomst is. Omdat ook de infrastructuur in Nederland, of in de wereld eigenlijk, en met name in West-Europa, waar wielrennen het allergrootste is, steeds ingewikkelder wordt voor organisatoren om wedstrijden te organiseren die echt 200 kilometer van A naar B gaan. Hè, van Amsterdam.
11: Maar ook zo'n NK, wat wel degelijk werkt met zo'n lokaal circuit, daar staan de gemeenten ook niet rijen dik voor opgesteld, toch?
12: Nee, ja, dat volgens mij weer wel. Maar,
11: weer wel.
12: Goed, ja, maar wat je wel ziet is dat het zo populair is en dat er weer zoveel mensen langs de kant staan, omdat het peloton vaak langskomt. En dat is waar het wel meer naartoe zal bewegen en zal moeten bewegen, denk ik.
11: Vorig najaar werd er met lokale rondjes geëxperimenteerd in eigen land met de Tour of Holland, meerdaagse wedstrijd. Die werd gestaakt omdat er in de derde etappe voertuigen richting het peloton reden. Er waren ook trucks op de weg, te onveilig. Mensen durfden niet meer en het was ook onverantwoord geraakt. Moeten Nederlanders of West-Europeanen wat verdraagzamer zijn en accepteren dat er zo af en toe een wielerpeloton langskomt? Moet er altijd politie bij betrokken zijn? Hoe zie jij dat opgelost worden?
12: Nou, dat probleem in de Tour of Holland had inderdaad te maken met het feit dat er geen politie was. Hè? Naar aanleiding van die NATO, was geen inzet.
11: Maar het was een experiment. We zouden het anders gaan doen.
12: Omdat het wel moest, omdat er geen politie was. En je ziet dat mensen uiteindelijk, mensen zouden verdraagzamer moeten zijn. Of zou ik fijn vinden. Kijk, om een heel ander voorbeeld te noemen. Als je nu de Marathon van Rotterdam zou moeten starten, zou het onmogelijk zijn om dat nog voor elkaar te krijgen. En dat heeft alles daarmee te maken. Dat we niet meer een dag willen dat een straat is afgesloten op een zaterdag of wat voor dag dan ook. En dat is wel, dat heeft wel te maken met die verdraagzaamheid of de te grote drukte. En dan heb je politie nodig om dat wel te reguleren. En dat had de Tour of Holland niet vorig jaar. En dat maakt het gewoon ingewikkeld. We hebben nu.
11: Maar het zou mooi zijn geweest als zou blijken dat van de nood een deugd maken. Ja. De slotsom zou zijn, het lukt ook met boa's, het lukt ook met vrijwilligers. Ja. Er hoeft niet altijd een politiemacht voor op de been worden.
12: Er hoeft ook niet een politiemacht te zijn. Hè? Ik bedoel, dat is, maar je hebt er een aantal nodig die het gezag hebben om ook echt te kunnen optreden, mocht mensen zich niet aan de regels houden. En dat is wel, dat is een discussie die inderdaad belangrijk is om te voeren.
11: Nou, ik vraag het ook omdat jij een van de voorvechters bent voor de wielersport in Den Brede. Rabobank is ook weer toegetreden als partner, ook met het oog op het Nederlandse wielrennen op de langere termijn.
12: Ja.
11: En dat begint natuurlijk met meer mensen die dit gaan doen en meer mensen die ook af en toe mee kunnen doen aan een wedstrijdje.
12: Ja.
11: Hoe is de infrastructuur op dit moment?
12: Goed en niet goed. Er zijn best veel parcoursen. Maar ook daar zie je weer. Toevallig in Leiden, waar ik woon in Oegschees, maar tegen Leiden aan, bij mijn club Zwift. Is er in één keer het wielerparcours waar dus de jeugd en de kinderen op mogen trainen. Elke dinsdag en donderdagavond en zondagochtend. Is in één keer onduidelijk wat de bestemming eigenlijk van dat parcours is. Terwijl het neergelegd is als een wielerparcours. En nu lopen er mensen met een hond en die lopen daar dan tijdens zo'n wedstrijd. Nou, je weet zelf, want je fietst zelf, hoe vervelend het is als een hond plotseling voor je wielen duikt. En dat is wel, we hebben echt wel politiek ook veel meer steun nodig. En dan bedoel ik niet alleen het wielrennen, maar sport in het algemeen. Om jeugd en kinderen meer te kunnen laten sporten in alle vrijheid, in alle veiligheid ook. En ja, er zijn dus heel veel clubs in Nederland, heel veel plekken waar je op een parcours kunt trainen. Hartstikke goed. En er zijn ook heel veel plekken waar dat helaas niet kan. En daar hebben we echt wel over. Ja, ik hoorde net dat de overheid minder ambtenaren moet hebben. Maar daar hebben we wel wat ambtenaren voor nodig die daarbij kunnen helpen.
11: Het mooie is natuurlijk dat als je als jongetje of als meisje droomt van een prof bestaan uiteindelijk, dat zou kunnen bij een Nederlandse ploeg. Jij zei bij de presentatie dit jaar van die ploeg, ik ben Nederlands, de ploeg is Nederlands. Wij willen ook Nederlandse toprenners hebben.
12: Ja.
11: Je gaf net al aan, uiteindelijk moet er ook sportief resultaat worden geboekt. En als dat in de Tour het beste kan zonder Nederlanders, dan is het zo. Maar groot Nederlands talent als Del Grosso rijdt niet voor jullie. De grootste Nederlandse rondenrenner van dit moment, Tijmen Arendsman, rijdt niet voor jullie. Hoe belangrijk is het werkelijk voor team Visma Leasebike?
12: Nou, heel belangrijk. Wij zijn niet voor niks. Hebben een paar jaar geleden samen met Karel van Eer toen nog het Ready to Race. Dikke banden race is eigenlijk weer opgestart. Dat heeft de Rabobank nu gelukkig weer helemaal omarmd. We hebben inmiddels 250 tot 300 wedstrijdjes her en der in het land. Dat willen we echt verdubbelen de komende jaren. En dan degene die het heel erg leuk vinden doorsturen naar die clubs. Om ze op te leiden. Want jij noemt twee renners die misschien wel waarom mijn nieuwsitem er ook in zat, weggaan naar het buitenland. Omdat het in Nederland minder betaald wordt of minder goed is voor hun om bij ons te rijden. En kijk, het gaat er vooral om dat we veel meer van dat soort, hè, veel meer Tijmen Arends mannen, Wilco Keldermannen weer opleiden. Zoals de Rabobank dat, laten we zeggen, tussen 2000 en 2000 of 2005 of zoiets, in 2010, 12 heel goed heeft gedaan. Waar Robert Gezing, Steven Kruiswijk, Wilco Kelderman, enzovoort, enzovoort.
13: Ja, sommige mensen hebben jarenlang hun hele carrière alleen maar gereden voor deze ploeg of de voorgangers.
12: Steven Kruiswijk, ja.
13: Maar dat zie je steeds minder terug.
12: Ja, maar dat heeft ook weer te maken met die vraag vanuit het buitenland. Hè? De komst van hele grote clubs, hele grote ploegen uit het buitenland die ook aan onze talenten trekken. En ja, weet je, het is ook professionele sport. Wij zijn heel erg gelukkig en trots dat bijvoorbeeld de broers van Dijken de volgende stap in hun carrière bij een ander team kunnen
13: maken. Niet alleen maar trots zijn als je ziet dat ze ook nog een geweldig goed voorjaar hebben.
12: Ja, maar kijk, op een gegeven moment is het ook van, ja, hoe goed denken wij en niet zozeer hoe goed, hè, want ze zijn heel goed, begrijp me niet verkeerd, maar ten opzichte van wat ze vragen. Op een gegeven moment, ja, ook dat is gewoon. Dan moet je
13: jij bent een zuinige ploegbaas.
12: Nou, niet zuinig. Ik maak de juiste keuzes, denk ik. En dat laten we ook zien. Want we hebben de afgelopen jaren als enige ploeg 10 grote rondes gewonnen. We hebben dit jaar Parijs-Roubaix weer gewonnen. Ja. En uiteindelijk gaat het er
13: maar goed dat het dit jaar is, want het is de afgelopen jaren natuurlijk minder gelukt.
12: Is dat zo?
13: Monumenten winnen.
12: Nou, monumenten. Milaan San Remo gewonnen, Luik Bastakelijk gewonnen. Maar grote rondes zijn wij by far de ploeg die het meeste wint. Ja.
13: En dat hangt niet af van één renner. Het hangt ook niet af van één ploegleider of één trainer. Maar als ook die omkadering toch het geluk elders zoekt, dan gaf jij aan bijvoorbeeld bij Christian Nierman die naar Lidl gaat, dan ben ik verdrietig, teleurgesteld, maar het leven gaat ook verder. Maar het moet natuurlijk met het oog op de cultuur waar jij zo aan hecht niet te dol worden.
12: Niet te dol, maar dat is wel precies waarom ik enorm focus op die cultuur en die organisatie en de structuur. Hè. De mensen die er zijn, dat we die goed op willen opleiden, ontwikkelen. Dat de opvolger van iedereen eigenlijk alweer klaarstaat om het verlies van zo'n vriend van me eigenlijk toch makkelijk, relatief makkelijk te kunnen opvangen.
13: Wanneer was de laatste keer dat je zelf dacht, ik stop ermee?
12: Nou, dat heb ik nog niet gedacht in deze rol. Nee.
13: Maar en dat blijft voorlopig zo?
12: Nou ja, je weet nooit wat er voorbij komt of wat dan ook. Maar op dit moment vind ik het toch zo.
13: Ja, je kan natuurlijk ook een transfer maken.
12: Het is zo ongelooflijk leuk. We hebben net weer de Giro d'Italia gewonnen. We gaan naar de Tour om op het allerhoogste podium mee te strijden voor de overwinning. Ja, die druk en dat is zo fantastisch om mee te maken in een van de grootste sportevenementen ter wereld.
13: Succes de komende weken in Barcelona en in Frankrijk met Vingegaard vooral. Ja, absoluut. Richard Plugge, de CEO van Team Visma Leasebike, was hier. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Sophie de Leus. Hij is voorzitter van de COMTI, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Onder andere over de opmars van private equity in deze branche. Abonneer je dan op de Top van Nederland. Daar vind je alle afleveringen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
2: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
2: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
4: Het AI Delta plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
5: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
4: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
5: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
4: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
5: Op BNR en ons podcast.
6: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het AZC in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open en er is plek voor maximaal 80 mensen. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 's Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door MasterSustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De groene economie is geen klein bier meer. Het is de op 2 na grootste sector op de beurs wereldwijd. Dat stellen analisten van de London Stock Exchange Group. De groene boedel is inmiddels maar liefst 10.000 miljard dollar waard. Wat verder opvalt is dat de groei van onze duurzame economie niet beperkt blijft tot een paar sectoren. Het is over de hele breedte zichtbaar. Het geeft hoop voor de toekomst nu het grote geld overduidelijk de groene afslag heeft genomen. Nu nog binnen planetaire grenzen zien te komen, daar zit nog wel een hele grote blinde vlek. Was het afgelopen week in Nederland al snik heet, in Centraal-Europa sneuvelden echt alle hitterecords. In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de koelste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Aniek Bonen van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleurishitte heen gekomen?
11: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij, maar echt met moeite.
10: Tja.
11: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
10: Bij het chagrijnige af.
11: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale, of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
10: Ja.
11: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein, waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar dus ook nog voor de wetenschap.
10: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele Volkskrant aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds een papieren krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
11: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
10: Ja.
11: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
10: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan.
11: Precies,
10: natuurlijk.
11: Want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral weer die hulpdiensten die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
10: Ja, bij een hoge hittekracht dan moet je de alarmbellen aflaten gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar, met als goede tweede zweetoverschot.
7: The Green Quest.
10: Bomen kappen voor hardhout, dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
12: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
10: Ja, jij was software-ingenieur, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over nullen en enen. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
12: Zeker,
10: kweken?
12: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
10: Ja.
12: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
10: Mm-hmm.
12: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
10: Nee, ik doe dat jarenlang met comedy-series en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want nou, dat is zo concreet ineens.
12: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
10: Je kunt bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie noemen. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
12: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Ja. Dat vond ik gaaf.
10: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
12: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
10: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
12: Precies. En we zijn in Amsterdam iets interessants aan het doen.
10: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
12: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
10: Ik vind het gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
12: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat on the spot oplossen. En daardoor hebben alle planten de mogelijkheid om, als er iets afbreekt, een tak, een blad, een wortel, om op het wondweefsel daarvan cellen die daar zitten terug te laten gaan naar stamcellen. Dus je krijgt een soort korstje van stamcellen. En die stamcellen die kunnen weer alles worden wat er nodig is. Dus
10: de barbapapa-cellen.
12: Precies.
10: Wat mooi.
12: En wij maken daar gebruik van door die stamcellen in een soort van bierbrouwvaten op te kweken. En dat gaat een heel stuk sneller dan dat bomen dat kunnen laagje voor laagje voor laagje.
10: Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil even het principe begrijpen. Ook mooi dat bepaald soort stamcellen altijd weten wat ze moeten doen. Hortensia's gaan daarop bloeien. Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan, je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
12: Het is voor plantencellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
10: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien, terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
12: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers en die doen dat via de boomstam naar beneden.
10: Fotosynthese,
12: precies. Ja. En dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
10: Even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hier naar? Want er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
11: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af. Je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel. Je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
10: nou
11: daadwerkelijk? Want kun je daar iets over vertellen?
12: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden en er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
11: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, nou, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
10: Opnemend, ja.
12: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt. Mm-hmm. Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
10: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, hè, met dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
12: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbron.
10: Dat is mooi.
11: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
12: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Net zoals dat bomen dat doen.
10: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. Positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt. En negatief als het uitstoot.
12: Ja, eigenlijk dus andersom. En dat is heel verwarrend.
10: Zie je.
12: Ja, dus ja. We kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
10: Ja.
12: Nee. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op.
10: Mm-hmm.
12: En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
10: CO2 opnemen.
12: CO2 opnemen.
10: Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt, maak rechte plank, dan doet hij dat.
12: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
10: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat, hè?
12: Exact.
10: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
12: Ja, kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren. Zodat we daar heel snel van kunnen leren.
10: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je volgende stap.
12: Exact.
10: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
12: Precies.
10: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
12: We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
10: Dat is niet lang.
11: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
13: Ja.
11: Voor tropisch hard hout is dat soms wel 200 jaar. Hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
12: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
11: Onafhankelijk, dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
12: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
13: Ja.
11: Ja.
12: Het is een vrij langzaam proces.
13: Mm-hmm.
11: Ja.
12: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In drie dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
11: Mm-hmm.
12: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
13: Ja.
12: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object.
13: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
12: Exact.
13: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat eruit komt houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
12: Ja. Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. En dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit.
13: Ja.
12: Wij kunnen juist in een bepaalde vorm groeien.
13: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Zo, dat je die celstructuren ziet aangroeien.
12: Dat
13: zie je niet meer.
12: Dagstreepjes dan.
13: Ja.
11: Ja.
12: Ja, kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Hè? Dus wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
13: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen, ik wil een, hoe noemen we het, bio-kweek hout salontafel. En die maken jullie dan
12: gecultiveerd hout, de salontafel, ja.
13: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
12: Exact.
13: Zo precies kan het?
12: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
11: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of moet of kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
12: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
13: Maar zullen we het vergelijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
12: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
13: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
12: Het doel van ideologie.
13: Zo onwetenschappelijk. Want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
11: Wij leken proberen het te begrijpen. Taal te geven.
12: Wat hetzelfde is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
13: Ja, ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken. Ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat te vergelijken met jullie? En het suikerwater is voordelig, maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
12: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In de kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de 1000 euro per liter naar de 100 euro per liter te brengen.
13: Mm.
12: In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat 50 euro cent. Per liter.
13: Kijk, dan ben je bezig, hè?
12: Ja.
13: Dan kan je wel een koffietafeltje bestellen. Ja. Jullie hebben tot nu toe hout van een handvol verschillende boomsoorten gemaakt in celcultuur, aangetoond dat het in principe kan. Wat is dit op dit moment het grootste fysieke stuk hout dat je daadwerkelijk uit jullie kweekreactor hebt getrokken?
12: Dus wij zijn nu bezig in de ontwikkeling met de visuele eigenschappen van het materiaal en de sterkte van het materiaal.
13: Mm-hmm.
12: Daarvoor hoeven we geen koffietafels te maken om te zien wat die effecten zijn.
13: Klein stukje kan je testen.
12: We hebben recentelijk de eerste gevormde voorwerpen op de wereld gemaakt met dit gecultiveerd hout.
13: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
12: Je kunt het in je hand houden.
13: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over.
12: Komen.
13: Het is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
14: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
13: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Annick Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
12: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan.
13: Mm.
12: Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
15: En zit het nou specifiek op die dure soorten Mahoney, Teak, Wengay, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen, terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan, dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
12: Wij willen de hele wereldvraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
15: Ja, dat hard, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
12: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 eurocent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
15: Nee, juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Aniek?
11: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan.
15: Ja.
11: En kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
15: voor dieren
11: processen.
15: Kunnen
11: we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen? Maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
12: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2-opname.
15: Alles.
12: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
15: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-outang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat ook?
12: Dat kan zeker. Welkom.
15: Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
12: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft.
15: Mm.
12: Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
15: Nou, net weer een jachtenbouw beboet, kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
12: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
15: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best een soort beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders. Dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
12: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit. Omdat daar balsa hout in verwerkt zit.
15: Ja.
12: Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsa hout. Het is niet gelukt.
15: Grappig.
12: Balsa hout raakt op.
15: Dan kunnen jullie misschien wel een uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Nou gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
12: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt. Grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
15: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterkte. Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
12: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben.
15: Mm-hmm.
12: Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
15: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen van jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
12: Ik mag hopen van niet zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
15: Dat denk je. Dat weet je nog niet. Want jullie zijn de toekomst aan het engineeren.
12: Dat weten we vrij zeker. Er zitten geen levende cellen meer in.
15: Dat denk je. Dat weet je nog niet. Want jullie zijn de toekomst aan het

0: eerder zeiden. Als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
1: Ja, zeker van het hart houden. Dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over. Uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg. Hoe is de besparing voor jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
2: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
0: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
2: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt, ja, wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu duurzaam noemen, sustainable forestry in die bossen waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden, dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden om dat te faciliteren. Ja. En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
1: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrespoortje dat door een oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom?
2: De eerste koffietafel, daar krijg je van mij een belletje van wanneer die klaar staat.
1: Nou, noem eens een gok, waar denken we aan?
2: Het eerste product in onze launching market, die willen wij snel op de markt hebben.
1: Snel is het een heel ruim begrip. On the way to planet proof. We'll never get there. Is dat 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar? Maakt mij niet uit, maar waar word je blij van?
2: Het is minder dan 3 jaar.
1: Dat is echt heel snel.
2: Ja.
1: Je kijkt er ook, we gaan het nog mee. Ik klop hem even af, maar we gaan het gewoon meemaken. Ik ga je heel veel succes wensen. Tom Clement van New Dawn Bio, fijn dat je hier wilde zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen, iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
0: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland. Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek, 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. Mm. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
1: En ik sluit me er helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord. En we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+. Business Beats.
2: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
3: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Verder zeggen de autoriteiten dat er meer dan 5000 gewonden zijn en nog eens 15.000 mensen dakloos zijn geworden. De Duitse politie heeft een persconferentie gegeven over de schietpartij bij een jeugdzorginstelling. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Moeder en kind bleven ongedeerd. De 6 doden waren medewerkers van de instelling. In het noorden van Frankrijk zijn 2 kinderen overleden door de hitte. Het waren tweelingzusjes van 15 maanden oud. Ze werden vanmiddag gevonden met uitdrogingsverschijnselen en waren niet meer te redden. 4 andere kinderen van het gezin zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ouders zijn opgepakt. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het AZC in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open en er is plek voor maximaal 80 mensen. En André Hazes senior krijgt zijn eigen herdenkingsmunt. De volkszanger zou morgen 75 zijn geworden. Hij was vooral bekend van grote hits als Zij gelooft in mij en Bloed, zweet en tranen, die iedereen nog meeziet in de kroeg. De munt wordt onthuld door illusionist Hans Klok, die was bevriend met Hazes. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 's Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
7: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit in onze zoektocht daarnaar. En deze week praten we over EU-uitbreiding. Dat doe ik niet alleen, want bij mij zijn ook Stefan de Vries.
8: Bonjour.
7: En Luc de Klerk.
9: Hey.
7: Welkom. En we praten met iemand die er echt verstand van heeft, namelijk eurocommissaris Marta Kos.
10: I'm grateful that we can talk in the Make Europe Great Again today, because one of the reasons that people have not been more engaged, or in some countries are not more engaged, is, in my opinion, that we don't communicate well.
7: Ah, maar wij gaan communiceren vandaag.
8: And well, well, gaan we well communiceren?
7: Well with Kos.
8: Well with Kos.
7: En natuurlijk eindigen we deze uitzending very well met BNR's mega hit. En dit keer is dat wel een hele speciale, een marathon lopen die zo mooi is, hè, die marathon, dat je tijdens die marathon vooral bezig bent met foto's maken. Welke plek collega Luc de Klerk bezocht en of hij deze marathon ook uitliep, dat hoor je zo. Maar eerst...
0: The Gradometer.
7: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou om een beetje greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat tergend langzaam? En Stefan, wij waren in het Berlemont-gebouw, waar de Europese Commissie zetelt, voor dat interview met Marta Kos. En dat grenst aan het Schumanplein.
8: Ja.
7: Net als vele andere belangrijke gebouwen. Allemaal aan dat plein. Wopke Hoekstra kijkt erop uit. Kasia Ollongren binnenkort, omdat ze bij de diplomatieke dienst gaat werken. Ja. Leg eens uit, hoe fascinerend is hun uitzicht? Great or not so great?
8: Nou, het grappige is dat we in deze podcast vaak heel erg ver kijken. Grote vergezichten. Maar nu gaan we het even hebben echt over de navel van de Europese Unie. Het Schumanplein, je noemde het al. Het politieke hart, de raad zit eraan, de Europese Commissie, de EAES, van allerlei instituten. Het was altijd al een esthetisch affront, die hele Europese wijk, omdat het nooit is bedacht dat Brussel de Europese hoofdstad was.
7: Een affront in gewone mensentaal is superlelijk.
8: Superlelijk. Nou, wat een lelijke boel. Maar ja, je zei net al, we waren vorige week in Brussel. En daar liepen jij en ik rond en we keken elkaar aan en we dachten van, wat is dit nou weer? En het werd ook de talk of the town. En wat is dit nou weer? Nou, dat is dus dat Schumanplein dat jarenlang open heeft gelegen. Want het zou heringericht worden. En het is nu bijna klaar. En ja, dat zagen wij voor het eerst in volle glorie. En het is één grote betonnen jungle. En nu was het al heet. Het is nu nog heter. Maar we waren echt verbijsterd dat je dat dus nu nog aanlegt in 2026... met Europees geld. De helft van het plein, 17 miljoen, is betaald door Europa. Het zou een heel mooi plein worden met een luifel.
7: Een luifel?
8: Een soort parasol eigenlijk, een ronding.
9: Met gras erop.
8: Dus verkoeling. Dus er was wel nagedacht.
7: Een plein met een sedumdak.
8: Ja, precies. Die was al geschrapt, want de begroting liep op. En ja, wat er nu overblijft is zelfs volgens de architect van dat plein, Francis de Wolf, zo'n beetje het meest slechte resultaat wat je maar kunt bedenken. En het is absurd. Die hele Europawijk is één grote betonnen jungle. Het enige wat herinnert aan het feit dat we klimaatproblemen hebben is af en toe eens een poster op het gebouw van de Europese Commissie.
7: Ja.
8: Dat we iets moeten doen aan klimaatverandering.
7: Voor next gen.
8: Next gen. Ja. Maar ja, het is echt absurd.
7: Wanneer kunnen we nou echt oordelen of dit versteende Schumanplein great or not so great is? Wanneer is het af? Weten we dat?
8: Nee, maar het is bijna af, want we hebben het gezien. En ja, ik ben geen stedenbouwkundige of een stratenmaker, maar het leek alsof het bijna klaar is. Dus ik vrees dat dit echt het resultaat is. Dus ik vind dat we er ook nu al wel best wel over kunnen oordelen. Het is misschien erg navelgestaar, maar ja, dit is dus het hart van Europa. Maak daar een fantastisch plein van met een fontein en weet ik veel wat allemaal. Een kiosken waar je allerlei talen kunt leren. Maar nee, het is gewoon eigenlijk een parkeerplaats geworden. Ik weet niet wanneer het af is. Ik denk toch wel ergens de komende maanden, maar dat weet je dus in Brussel en Dani. Want het Justitiepaleis waar Luc het net over had, dat staat al sinds 1987 in de stijgers. En dus is een hele generatie Brusselaars die nog nooit dat, het is het grootste justitiegebouw ter wereld, die hebben dat nog nooit gezien. Die kennen alleen maar de stijgers. Het is nu één façade, geloof ik, uit de stijgers. Maar in ieder geval, dit kan ook nog 40 jaar duren. Ik denk het niet. Maar ik vrees dat, hoe klein dit onderwerp ook is, het heeft Europa een klein beetje kleiner gemaakt. Dus helaas zeker niet greater.
0: Make Europe great again.
11: We are going to have a referendum on opening up the negotiations, the accession negotiations for Iceland of possibly joining the EU.
12: The fact that countries want to join Europe, that all our neighbors want to join Europe, is a thing you cannot neglect.
13: Montenegro is the most advanced country in the EU accession process.
14: We have been all affirming the Western Balkan belongs into the European Union.
7: Ja, de EU is een magneet. Magnetic heet dit nummer voor allerlei landen om ons heen.
8: Lekker deuntje.
7: Maar de EU viert dit jaar een koperen huwelijk. Want al ruim 12,5 jaar breidt de EU niet uit. Terwijl geïnteresseerde kandidaatlanden al jaren of soms decennia in de wachtkamer zitten. Voor een dichte deur in vele gevallen. Luc, wie staan er op de lijst?
9: Ja, even de namen en rugnummers. Er zijn nu 10 landen die formeel de status hebben van een kandidaatlid. Dat zijn Albanië, Bosnië, Georgië, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne. Nou ja, Turkije is al kandidaat sinds 1963. Kreeg in 1999 al het officiële kandidaatstatus. En de laatste die erbij kwam in het rijtje was Georgië in 2023. En nou zijn niet al die landen ook echt dus actief bezig om lid te worden van de EU. Maar daar komen we zo ook nog wel even op. Dan heb je nog Kosovo. Dat heeft in 2022 een verzoek ingediend om lid te worden van de EU. Maar dat heeft nog niet die kandidaatstatus. En dan heb je nog landen die dus in theorie lid zouden kunnen worden, maar dat die op dit moment geen aanvraag hebben lopen. Dus ja, in theorie het Verenigd Koninkrijk, wie weet ooit weer, het zou kunnen. IJsland, Noorwegen, Armenië en Azerbeidzjan zouden allemaal in theorie nog lid kunnen worden. En dan heb je nog een paar micro-staatjes, dus San Marino, Liechtenstein, Andorra, Monaco. Behalve bij San Marino is er eigenlijk volgens mij nooit echt sprake geweest dat ze ook echt lid zouden worden. Hebben vaak ook ja, speciale belastingregels bijvoorbeeld en ook niet het bureaucratische apparaat om echt überhaupt lid te kunnen worden.
7: Is toch leuk, dan wordt Max Verstappen weer lid van de EU. Al die Formule 1 coureurs zitten in Monaco.
8: Ja. Ja. Nou, in plaats van een Belg te zijn.
7: Precies, ja. Daar heb je meer aan. En Stefan, we hoorden Kosnitz zeggen, dus 1000 ambtenaren per kandidaat lidstaat die werken aan de toetreding. Dat is heel veel. Maar wat komt er allemaal bij kijken bij zo'n lidmaatschap?
8: Ja, het klinkt veel, maar het is een relatief begrip. Want bij de Amsterdamse stadsreiniging werken 2000 mensen. Nou, dat lukt ze al niet om de stad schoon te houden. Dus ik vind 1000 mensen vind ik best wel weinig. Het is natuurlijk een heel complex proces. Je bouwt eigenlijk een land opnieuw op. Een kandidaatlid moet voldoen aan alle Europese regels. Dat zijn meer dan 150.000 pagina's wetgeving, regelgeving. Dus je gaat eigenlijk een land bouwen. En als je dat kan doen met 1000 man door alle commissies heen, vind ik dat eigenlijk best wel meevallen.
7: Ja. En Luc, de toetredingsprocedures die verschillen per land, als in het ene land gaat sneller dan het ander. Wat weet je daarvan?
9: Nou ja, dus het laatste land dat lid werd was Kroatië in 2013. En Turkije, dat zei ik dus net al, die heeft zich al veel eerder dan dat aangemeld. Maar ja, die onderhandelingen die zijn bevroren.
7: Voor de moord op John F. Kennedy.
9: Ja.
7: Had je opgezocht, hè?
9: Ja. En van de 10 kandidaten die er zijn, zijn er nu 6 die in het onderhandelingsproces zitten. En daarvan is Montenegro dan het verst. Alle hoofdstukken zijn geopend, maar de helft daarvan is nog afgerond. Albanië heeft ook alles geopend, maar nog niks afgerond. En dan volgen nog, qua hoe ver ze zijn, Servië en het duo Oekraïne-Moldavië. En dan als laatste nog Noord-Macedonië. En ja, Oekraïne-Moldavië, dat is dus ook, die zijn ook aan elkaar gekoppeld. Maakt het ook misschien weer wat ingewikkelder en wat ondoorzichtiger soms. Is natuurlijk in het verleden ook al wel gebeurd dat landen in één grote groep samen lid werden. Zoals in 2004 bijvoorbeeld, toen er 10 landen samenkwamen. En dan heb je nu ook natuurlijk nog de hele discussie over, ja, moet dan Oekraïne een soort fast track krijgen? Heeft Merz een keer geopperd? Ja, zit Oekraïne toch ook niet per se op te wachten? Zij denken, het kan sowieso, wij kunnen snel gaan en die wil niet een soort onvolwaardig lid worden. En begin deze maand was het daarover nog een document van Frankrijk, Duitsland en de Benelux, waarin ze suggereerden dat nieuwe landen tijdelijk niet zouden mogen stemmen over begroting, veiligheids- en buitenlandbeleid. Nou, dat wil een land als Oekraïne natuurlijk niet.
7: Stefan, de hamvraag waarmee we naar Brussel gingen, de Jan Bon-vraag. Wanneer gaan we weer uitbreiden?
8: Nou, dat hebben we uiteraard aan Marta Kos gevraagd. En ze kwam toch met een verrassend en ergens nieuwswaardig antwoord.
10: Clearly, I have goals, and I think that it is realistic that we could have 2 to 3 new members until 2030 if the countries will deliver.
7: Of course, we all know that Montenegro and Albania are in a good position to put it that way. And the third one in that case is Iceland. We have to wait and see what happens during the referendum. But that's the third one, I guess, right?
10: Yes, but I could also potentially say 4, because Moldova is really doing great progress, and I love to tell that they are the best students in my class.
7: Ja, maar de hoop voor Oekraïne lijkt even weg te zijn. Want Luc, jij vertelt net, Moldavië en Oekraïne zijn elkaar gekoppeld. En Kos noemt Moldavië nog als een soort dark horse die misschien ook wel snel toe zou kunnen treden, maar dan noemt ze Oekraïne niet.
9: Ja, ik las ook al wel weer wat berichten over dat er mogelijk dat los van elkaar zou kunnen komen op den duur. Want als Moldavië gewoon sneller zou gaan, gewoon sneller die hoofdstukken afsluit dan Oekraïne, ja, dan kom je op een gegeven moment natuurlijk in een situatie waarin moeten zij dan wachten, omdat het bij Oekraïne langer duurt. En als er dan de politieke wil zou zijn om Moldavië wel toe te laten treden en Oekraïne niet, dan zou je misschien Het is natuurlijk niet formeel afgesproken dat zij echt vast aan elkaar zitten. Dat is meer een soort informele afspraak. Dus ja, het zou weer los kunnen komen op een gegeven moment.
15: Ja,
8: ja, het is natuurlijk ook iets makkelijker. Moldavië heeft hooguit 2,5 miljoen inwoners. Dus dat kan je wel opvangen. Oekraïne is van een hele andere orde van grootte. Dus het zou kunnen.
7: We duiken zo in IJsland en Noorwegen. Geen lid van de EU, maar er wordt wel geflirt. Eerst nog even naar die koploper, Stefan. Heb jij de indruk dat een land op pole position staat?
8: Ja, dan als die pole position zou bestaan, dan is dat waarschijnlijk toch wel Montenegro. Waar ook eerder deze maand de jaarlijkse EU-Balkantop werd gehouden. Het verst in de onderhandelingen. Maar dan heb je ook nog steeds de politieke wil van de andere landen waar je te maken mee hebt. Hoe ver gaat dat land subsidies en fondsen opeisen? Wij zeiden tegen Marta Kos, u heeft de wens om de EU te laten groeien. Maar hoe voorkomt u dat met uitbreiding de Unie wordt verzwakt? En toen zei ze dit.
13: Indeed, we will have to see. We have never had 30 countries. We could function with 28. And I'm sure we will be able to function with Montenegro. Montenegro has the number of its people is like Antwerpen.
7: Yeah. I don't know which, Stuttgart.
13: Yes, I don't know which Netherlands city has.
8: Utrecht?
7: Or? Yeah, The Hague is 600,000, yeah, I think.
13: So you mean so they will not endanger us. But we have to see, you know, if we take in all the present candidate countries, it is 40 million Ukraine and the rest 20 million. So it would be roughly 60 million. It is still by far less than the big bang in 2004 and later, but still. So we will have to see.
7: Ja, later zegt Marta Kos wel, het draait ook om effectiviteit en niet alleen om bevolkingsaantal of vierkante kilometers. Maar toch, ze zegt, dat vind ik interessant, als Montenegro lid zou worden, they will not endanger us.
8: Ja.
7: Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Wie is een veilige aanwinst?
8: Ja, precies. En dat zou dus kunnen betekenen dat andere landen wel ons endangeren. Maar ja, Montenegro, 600.000 inwoners, ongeveer twee keer Gelderland in de oppervlakte.
7: Niet zo'n groot landbouwareaal als een Oekraïne, nee, wat natuurlijk precies. Heel gevoelig aan ligt.
8: Ja, je zou daar dan mee kunnen oefenen of je de procedures die je dan nu hebt bedacht daar wel werken. Ja, het is redelijk onschuldig, maar het is toch weer een 28ste land erbij.
7: Ja, en ook sterke invloed van de orthodoxe kerk. Ook, dus als we inderdaad. De paus mijden, kijk uit voor Montenegro.
8: Ja, ja.
7: Dan gaan we naar landen die we decennia lang als de koude kant zagen. Noorwegen en IJsland. Straks ook nog even over Canada. Ja, er wordt dus een beetje gedate, een beetje geflirt. Eerst even luisteren naar wat Kos zegt als we vragen naar die mogelijke EU-toetreding van Noorwegen en IJsland.
8: Ja.
7: Landen op het Europese continent waarover wordt gezegd, die hebben er misschien wel zin in.
13: For Norway we do not know yet. But for sure, if the referendum in Iceland will be positive, this could also affect Norway. Their Minister of Foreign Affairs, which I met a few weeks back here in Brussels, was talking about this very, very open. Not surprised, I would say that this war in Ukraine has really changed a lot. And Trump's attitude towards Europe has also changed a lot. I think that the discussion around Greenland has brought new dimension in this area.
7: Luc, jij bent net terug uit Noorwegen.
9: Ja.
7: Is dit tolk of the town?
9: Nou ja, ik was op vakantie, dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet massaal mensen de hele tijd lastig gevallen met de vraag, willen jullie bij de EU horen?
8: Nee, doe je dat? Dat is mijn favoriete vakantiebezigheid.
9: Maar ik viel me toch ook vooral op dat het WK wat meer leefde bij de meeste Nooren. Ook als ik naar andere dingen vroeg, dan was het elke keer kwam het weer toch weer terug op het WK. Nou goed, ze doen ook voor het eerst sinds jaren weer mee, dus dat is ook niet zo gek. Maar ik heb toch even nog een krantje gekocht. Ik zal hem hier even nog omhoog houden voor jullie. Op woensdag heb ik die gekocht, de Aftenposten van woensdag. En daar staat, Islands utenriksminister Advare Norge EOS er ikke langer nok. Nou, dat betekent, IJslands buitenlandminister waarschuwt Noorwegen, de EEA is niet langer genoeg, dus de Europese Economische Area ruimte. En dat gaat dus dan nog niet eens zozeer dus over het EU-lidmaatschap, maar dus het bestaande verdrag met de EU. En dan hebben ze het over, Trump en China vormen natuurlijk bedreigingen voor de EU, zeggen de IJslanders. En de EU kan als blok daar beter tegen optreden dan als je dat als Noorwegen en IJsland alleen zou doen. En in IJsland is er natuurlijk een referendum in augustus over of ze bij de EU moeten gaan horen. En ook de premier van Noorwegen, Jonas Gahr Støre, die kijkt daar ook wel met veel interesse naar wat daar gaat gebeuren. Hij zegt ook dat het wel zeker een impact gaat hebben op Noorwegen. En vindt ook dat Noorwegen eigenlijk moet volgen wat IJsland doet. Maar toch verwacht hij dan weer niet dat de publieke opinie in Noorwegen zal kantelen door dat wat er in IJsland uitkomt. Omdat Noorwegen dit eigenlijk ook al eerder heeft meegemaakt, dat ze een referendum hielden over EU-lidmaatschap. Terwijl een ander land dat ook deed. En de grootste middenpartijen in Noorwegen, die zijn eigenlijk wel voor EU-lidmaatschap. Maar ja, ze zijn toch voorzichtig nog steeds, ook met het uitschrijven van een referendum. Want in peilingen is daar nog, lijkt er geen meerderheid te zijn onder de bevolking daarvoor.
7: Nee. IJsland. Kos denkt in ieder geval dat IJsland wel snel lid kan worden van de EU als de bevolking stemt voor het referendum later dit jaar, voor EU-toetreding, om dat pad te bewandelen. Ja, misschien gaan ze dan ook wel sneller dan andere lidstaten, denkt Kos, maar die fast track is dan weer niet mogelijk.
10: There is no fast track, but indeed, they have already closed 11 chapters in the past. Yeah. And they would not have to apply again. For instance, if UK would want to come back, they would have to apply for the candidate status. Iceland is still having this status. So technically, we can go on September the 1st. And my team is ready to do this. Mm-hmm. Since there are very good integration already, it could go much faster. Because of this, but not because of somehow fast tracking. Of course, we will have to solve the issues which are very important to Iceland. This is
15: fishery.
10: Yeah.
7: Ja, tot zover issues. Maak er maar gewoon enkelvoud van. De visserij.
8: Ja, zeker.
7: Jij bent begin dit jaar op IJsland geweest, ja. Toen we jou hebben gerepatrieerd uit Groenland. Wat heb je gehoord?
8: Ja, nou, het interessante was dat ik 15 jaar geleden, ten tijde van de crisis met IceSave, ik weet niet of dat nog iets zegt, maar toen ben ik ook naar IJsland gegaan voor reportages. Toen zat IJsland echt in de grote problemen. Maar op dat moment wilden ze echt niet bij de Europese Unie. De algemene sfeer, ook met mensen die ik sprak op ministeries. Het is allemaal heel kleinschalig, hè, maar toch heel toegankelijk dus ook. Maar ook in cafés, nou echt, de Europese Unie, ja, toedeloe, we zijn IJsland. We hebben de Europeanen niet nodig. En dit keer dat ik er was, de laatste keer, 3 maanden geleden, is er toch echt wel iets veranderd. De meeste mensen die ik toen heb gesproken in februari, maart, die zeiden ja, het is eigenlijk belachelijk dat wij met ons 300, 400.000 mensen onze eigen munteenheid hebben. Dat we alles zelf proberen te regelen. Het land heeft ook geen leger, dat is ook interessant. Mm-hmm. We moeten bij de Europese Unie. Dat is natuurlijk niet representatief, maar het is wel een groot verschil met wat ik 15 jaar eerder aantrof. De wereld is natuurlijk enorm veranderd en IJsland is daar zich bewust van. Het land trekt best wel mensen aan, dus er is wel wat immigratie. Maar ja, ze zien ook wel dat het is 2 keer zo groot als Nederland in oppervlakte. Misschien nog wel groter. 400.000 mensen, de stad Utrecht.
7: Ja, Utrecht. Montenegro, ja, Den Haag.
8: Komt Utrecht er weer bij. Ja, straks zitten we vol met een randstad in de Europese Unie. Nee, ik heb de indruk dat in IJsland het toch wel bespreekbaar is dat het land bij de Europese Unie zal komen.
7: Maar stel, jullie zouden op de Balkan wonen.
8: Ja.
7: Dan zou je toch denken, ik word hier een beetje gepiepeld. Want die IJslanders die waren niet geïnteresseerd. En wij zijn al heel lang bezig met dat traject. En nu ineens fast lane, hop, daar komt IJsland.
8: Ja, dat is een beetje cynisch. Maar het zijn wel 2 verschillende systemen. IJsland is de oudste democratie ter wereld. Scoort altijd in de top 3-4 van persvrijheid. Überhaupt vrijheid, corruptie, noem het maar op. Op al die gebieden lijkt IJsland veel op Noord-Europa.
9: Ja, en laat niet vergeten dat IJsland natuurlijk al onderhandelingen gestart was. Ja. Dus al ding heeft afgerond en al verder is. En dus dat ze ook in de Europese economische ruimte zitten, net als Noorwegen. Dan gaat het natuurlijk ook allemaal weer.
8: En in Schengen.
9: En in Schengen, ja.
7: Nu ronden we bijna af voor de radio. Het hele interview nogmaals met Marta Kos staat online. Check onze show notes in de podcastaflevering. Maar nu tijd voor de megahit van deze week.
0: BNR's megahit.
7: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we oog voor Europese culturele pareltjes. Stefan vatte dat vorige week samen als zijn hobby's, kunst, cultuur, muziek, film. Maar Luc, we gaan het over jou hebben. En iets heel anders. Terug uit het hoge noorden. Je was daar voor een kleine wandeling. Die gaan we even kilometer voor kilometer doornemen. Heb je nog een beetje om je heen kunnen kijken? Was jij inderdaad alleen maar foto's aan het maken tijdens een marathon?
9: Ja, toch nou de eerste 25 kilometer of zo, denk ik. En daarna lag ik toch ook een beetje met mijn tong op het asfalt. Want dan wordt het toch wel pittig. Want ik was dus in Tromsø. Ik weet nog steeds niet goed hoe ik het uitspreek. Maar het ligt zo'n 300 kilometer boven de Poolcirkel. Dus het is daar ook de hele dag, de hele weken daar licht. Dus dat was ook wel bijzonder. Het was ook op midzomernacht. Dus je begon om 8:30 s'avonds met lopen. En ik was om 12:30 volgens mij ongeveer binnen. En terwijl je dan loopt, kun je dus de hele tijd gewoon van het uitzicht genieten, omdat het licht is. Dus de fjorden, het water daar, de besneeuwde bergtoppen, dat vond ik wel echt prachtig om mee te maken. En het was nog wel grappig dat op dat moment was Nederland-Zweden aan de gang. Dus ik was op de radio naar Nederland-Zweden aan het luisteren. Liep ook samen met een andere Nederlander. En onderweg vertelden we alle Nederlanders die we tegenkwamen hoeveel het stond. Dat was gewoon wel mooi om te mee te maken. Er waren best wel veel Nederlanders die daar ook in liepen. Sowieso veel Europeanen volgens mij vooral. Er waren geen Kenianen aan de voorkant van de marathon. Het was meer een Europese aangelegenheid. Maar ja, heel hele mooie marathon om te lopen. En ook uitgelopen. Dus dat,
7: welke tijd?
9: 3:51 heb ik gelopen.
7: Ik vind multitasken Chapeau. Tijdens een marathon.
8: Ja, vind ik wel next
7: foto's
8: level.
7: Maken, ja. Voetbal luisteren, converseren.
8: Ja, nee, ik vind het indrukwekkend.
7: Ja. En Tromsø, moeten we er allemaal naartoe?
9: Nou, het was best wel een leuk stadje, maar ik was mijn slaapmasker vergeten. Dat vond ik toch nog onhandig, dus neem die mee als je daarheen gaat. Zeker in deze tijd van het jaar, want het hotel had ook geen hele goede gordijnen. Maar verder is de stad is natuurlijk ook een soort uitvalsbasis voor mensen die bijvoorbeeld ook in de winter het Noorderlicht willen zien. Of huskytochten, dat soort dingen kun je daar ook doen. Dus daarvoor is het wel heel mooi en ook überhaupt die omgeving. En wat ik nog wel grappig vond, is dat in Tromsø eigenlijk op alles waar er maar één van is, daar plakken ze op. Dit is de noordelijkste van het ter wereld. Dus er is de noordelijkste McDonald's ter wereld. En de noordelijkste bierbrouwerij ter wereld. En de noordelijkste professionele voetbalclub ter wereld. En zo kun je nog wel even doorgaan. Om toeristen te trekken.
8: Maar zouden ze, want dit is moet een mega hit worden. De reizigers of de vakantiegangers naar Zweden, Noorwegen en Denemarken nu veel meer aantrekken vanuit dit deel van de wereld, van Europa
9: en zo. Ja, dat zat ik inderdaad nog wel te denken. Want wij kwamen terug op afgelopen woensdag en toen was het hier al 30 graden. En toen was het echt, ik had echt het gevoel alsof je normaal vanuit Amsterdam naar Spanje vliegt. Ja. En zo die hitte voelt als je in Amsterdam hier landde, of dan in Spanje. Want ik kwam uit 20 graden of zo in Noorwegen, of 15 zelfs daar helemaal in het noorden. Ja. En dat was dus een stuk wel aangenamer dan dat het hier nu is, deze dagen.
7: Grappiger was, toen jij op vakantie was, Stefan, toen stonden we hier in de studio met Luc, Michal en ik. Ja. En toen hadden we het over klimaatverandering, die aflevering. Best beluisterd trouwens tot nu toe, van al onze mega XL's. En toen ging het al over hoe wij hier helemaal naar de kloten gaan. En dat Luc dus migratieplannen richting de Poolcirkel aan het maken is.
9: Ja. Ja.
7: En het geschieden.
8: Ik was 2 jaar geleden voor de Oostflank, nog steeds een fantastische podcast van BNR, te luisteren naar Gotland. Dat wordt enorm gemilitariseerd. Maar daar zag ik te kijken. Ik zat te denken, misschien ga ik daar volgende week wel naartoe met mijn kinderen. Want ik ga niet meer naar Frankrijk nu met dit weer. Maar daar is het nu lekker 25 graden. En daar hebben ze ook prachtige stranden. Dus ik vermoed toch echt wel een behoorlijke trek naar Scandinavië.
9: Ze allen naar Scandinavië. Ja.
7: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Luc de Klerk. Jij bedankt voor het luisteren. Check dus onze podcast voor een langer gesprek hierover. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. Maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
8: Au revoir.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
4: Wil je naast je van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
5: Voetnoten is een podcast van Energeia.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open. Er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
9: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht in het Westen te verslappen. Nou, daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling, of komt er een diplomatieke oplossing? Komt u misschien wel langzaam dichterbij? Daarover ben ik deze week in gesprek, of ga in gesprek beter gezegd, met 5 kopstukken in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig militair met de rang van luitenant-generaal in de Koninklijke Landmacht. Van 2011 tot 2016 was hij commandant der landstrijdkrachten. En samen met Peter van Uhm maakte hij en Jos de Groot trouwens ook, maakte hij de podcast Veldheren. Welkom.
10: Ja.
9: We gaan het hebben over de situatie op de grond in de oorlog in Oekraïne. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Mart, allereerst, partijcongres was er in Rusland. Russische president Vladimir Poetin sprak daar en zei dat zijn land een moeilijke tijd doormaakt. Rusland staat volgens hem onder, en ik citeer nu, ongekende druk van een westerse elite die Oekraïne als stormram in de oorlog tegen Rusland inzet. Hoe moeten dit soort uitspraken nou eigenlijk wegen?
10: Klassiek beeld dat als iets slecht gaat met een land en land recht uit elkaar te vallen, zoek je een gemeenschappelijke vijand. En in dit geval zijn wij dat.
9: Ja, het Westen. Ja, ja. Je bent er niet van onder de indruk.
10: Nee.
9: Ik vond het wel opvallend dat hij het had over het feit dat ze een moeilijke tijd doormaken.
10: Ja, maar dat kan ook niet anders, want als Moskou in brand staat, dan kun je niet ontkennen dat er niets aan de hand is.
9: Nee, dan kun je niet meer omheen praten.
10: Dat werkt niet meer.
9: Dus wat dat betreft loopt de druk op, wordt opgevoerd op Poetin, en dat voelt hij ook?
10: Ja, en dat zie je ook aan de uitspraken en het refereren naar een grote oorlog en ook het indirect refereren naar het gebruik van kernwapens. Het is allemaal wel te verwachten als de oorlog niet zo goed gaat.
9: Ja, maar je bent er niet van onder de indruk, merk ik.
10: Nee, moet je ook niet zijn, denk ik.
9: Okay. Tweede vraag dan, Hubert Smeets, gast van morgen, schreef in een van zijn columns: de Oekraïners doppen hun eigen boontjes al 4 jaar beter dan menig krijgskundig analist 4 jaar geleden voorspelde.
10: Ja. Geldt het ook voor jou? Die ja, dat gaat ook voor mij. Ja, dat gaat ook voor mij. En zeker toen we wisten dat de steun van de VS weg zou vallen met Trump, hadden we gedacht, nou, Oekraïne krijgt een hele moeilijke tijd. Maar je ziet, en dat wist ik dan weer wel, dat oorlog gaat niet alleen om het hebben van de beste wapens, maar ook van de sterkste geest.
9: Ja.
10: En die zit aan de Oekraïnse kant.
9: Ja. Waarmee hebben ze vriend en vijand verrast, de Oekraïners?
10: Vooral door een innovatieve vermogen. Hè. Ze zijn zo snel in staat om nieuwe ontwikkelingen op het gevechtsveld ook in te voeren. Dat komt omdat ze heel decentraal werken van onderuit. Want daar zit ervaring, daar zit innovatie. Nooit aan de top.
9: Nee.
10: Innovatie zit bij de mensen met de boots on the ground. En de Russen doen dat meer over de top heen. Dus ze staan altijd net even een stukje achter.
9: Ja, maar wat ik wel ergens las was dat Oekraïne doet de innovaties. Rusland ziet dat en weet dat binnen enkele maanden te kopiëren en op te schalen.
10: Zeker, maar dan lopen we nog steeds een paar maanden achter natuurlijk. Hè. Dus dat is een race, het is ook een wedloop, dat blijft het ook. Maar een van de redenen waarom Oekraïne dat aan het winnen is, is niet alleen omdat ze technisch vermogen hebben, maar ook omdat ze natuurlijk veel gemotiveerder zijn. Want zij weten waar het om gaat. Het gaat om het voorbestaan van hun land.
9: Ja. Laten we eens inzoomen op de situatie op de grond in Oekraïne. Er is een enorme hoeveelheid Russische en Oekraïnse drones langs de frontlinie. Daardoor is een strook ontstaan, daar kan eigenlijk niks lopen of rijden zonder dat het geraakt wordt. Wordt een killzone genoemd. De frontlinie schuift daardoor al maanden nauwelijks op. Vertel ons eens, want ja, ik noem dit nu, maar ik kan me er geen beeld van voorstellen. Wat is zo'n killzone? Hoe ziet dat eruit?
10: Nou, killzone, het woord is anders, maar we hebben het al vaker gezien. In de Eerste Wereldoorlog, met name in de jaren 1916 en 1917 zat het front ook helemaal vast. En als je binnen 20 kilometer van het front kwam, werd je beschoten door artillerie, door kanonnen van de vijand. Dan had je heel weinig overlevingskans. Ja, nu is dat geen artillerie, nu zijn dat drones.
9: Mm-hmm.
10: Die worden massaal ingezet. En dat betekent eigenlijk dat je niet kunt bewegen zonder dat je wordt waargenomen. En als je wordt waargenomen, kun je worden uitgeschakeld door drones. Dus het is niet prettig om daar in die killzone te gaan komen. Dat heeft enorme consequenties voor iedereen, want je kunt eigenlijk nauwelijks bewegen op de grond. Maar ook je aflossing is een probleem. Je kunt eenheden er moeilijk uithalen en nieuwe mensen naar binnen brengen. Dus soms zitten mensen daar maanden op posten voorin. Maar ook jouw logistiek is een probleem. Hoe krijg je voorraden naar voren toe? En vooral hoe krijg je gewonden naar achter toe? Zit er enorme innovatie op het gebied van hoe gaan we dat eigenlijk überhaupt regelen? Wat zijn de consequenties daarvan? Het klinkt leuk, zo'n killzone, maar als je daar zit is het natuurlijk een totaal ander iets. De dimensie van wat er met je doet is totaal anders. Dus bijvoorbeeld, Oekraïne is nu bezig om met onbemande voertuigen gewonden uit het front te halen, terwijl ze bijvoorbeeld aan een infuus hangen, terwijl hun medische status wordt geüpdate, terwijl ze bezig zijn om naar achter te rijden met de onbemand voertuig. Binnenkort komen er ook onbemande drones die vliegen waarschijnlijk om honden terug te halen. Dingen konden we ons niet voorstellen, tergelijk.
9: Nee, dat kunnen we niet voorstellen. En wat je dan ook niet kan voorstellen zijn die berichten, is dat onbemande voertuigen daar ook aanvallen plegen, toch? Dus niet alleen vanuit de lucht, maar ook op de grond.
10: Onbemande voertuigen plegen aanvallen, waarbij het zelfs af en toe zo is dat er geen man of vrouw meer in de loop zit. Uiteindelijk is het zo, en dat is wel zoals wij daarin zitten in de wedstrijd, dat we altijd wel een mens willen hebben die gaat besluiten, ik ga nu vechten of niet.
9: Mm-hmm.
10: Ja, dat is daar soms niet zo. Hè?
9: Ja, daar zijn er twee, dus onbemande
10: ja.
9: robots, ja, noem je het dan drones, landdrones, die met elkaar het gevecht aan gaan.
10: Daar worstelen ze wel mee, want het gebruik van artificial intelligence, dus zeg maar systeem die zelf kunnen besluiten, werkt ook niet altijd daar. En hoe komt dat nou? Je wordt gestoord door jouw tegenstander. Elektronische storing gebeurt er. Je kunt de trein toch niet helemaal goed zien achter de knoppen. Heb je wel de vijand te pakken? Dat weet je ook niet altijd. Ja, in een statische situatie wel, maar als je gaat bewegen niet. Dus het is niet zeg maar dat het altijd werkt, dat het altijd beter is, maar er wordt wel heel veel mee geëxperimenteerd.
9: Ja, dat is de toekomst van oorlog dan? Dat we apparaten hebben die dat voor ons gaan uitvoeren?
10: Nou, de toekomst van oorlog is dat je steeds andere middelen krijgt. En dat is nu dat je onbemeste systemen krijgt die voor jou kunnen vechten.
9: Mm.
10: Maar het gekke is, er zit ook een soort grondlaag bij een oorlog in. Dat is, jij hebt Pokrovsk pas in handen als je met je maat 42 breed en je rugzak en je lunchpakket op het stadhuis van Pokrovsk gaat en de Russische vlag hijst.
9: Dat blijft nodig.
10: En dat blijft nodig. Je kunt er overheen vliegen, je kunt het plat bombarderen, maar je zult ook, oorlog is ook veredeld landje pikken. En dat vergeten wel. Je ziet dat Israël Gaza binnen moest. Je ziet dat Israël Zuid-Libanon Libanon binnen moest, even los van wat wij daarvan vinden. Mm-hmm. Maar de militaire realiteit is dat je het terrein pas beheerst. Dat je het pas hebt vermeesterd op het moment dat je ook je mensen op de grond hebt. Dus die discrepantie tussen middelen die razendsnel gaat. En mensen op de grond, omdat oorlog toch tussen mensen gaat. Ja, dat blijft zo.
9: En als je dan naar het terrein kijkt, je zegt je moet dus ergens een vlag uiteindelijk kunnen planten. Dat betekent dat je frontlinie moet kunnen laten verschuiven. Ja. Dat je land moet kunnen inpikken, zoals je het noemt.
10: Ja.
9: Wat zien we voor verschuivingen in die frontlinie de laatste tijd?
10: Eigenlijk heel erg weinig. Eigenlijk een paar over vierkante kilometers, dan over een front van 1200 kilometer ver. Dus heel veel vergelijkingen met de Eerste Wereldoorlog. Maar ook in de historie hebben we dat wel vaker gezien. We zien dat periodes van geen beweging, dat alles helemaal vaststaat, plotseling worden veranderd om de mensen gaan nadenken, hoe kunnen we dit gaan doorbreken? Wat voor systeem kunnen we vinden om hier door te dringen? Duitsers hebben toen uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog, als we nu heel veel vrijheid geven aan de mensen in het terrein, we zeggen ze wat ze moeten doen en waarom, maar niet hoe. Dan geven ze heel veel vrijheid. Dat bleek te werken in de meidagen 40. En dan wordt het plotseling een bewegingsoorlog. En dat klinkt raar, maar dan wordt de oorlog anders. Dan zit je met je drone, maar je weet echt niet waar je vijand is en waar jouw vriend is. En dan wordt het veel moeilijker. In zo'n situatie waar we nu zitten, zit alles vast. Je weet elke boom van wie wie is. Elke schuttersput ken je. Als het ooit weer een bewegingsoorlog wordt, dan zie je weer dat de oorlog weer totaal anders wordt. Dus je moet altijd de oorlog in de context van het conflict zien en in de context van de tijd zien. We zien wel dat innovatie zo snel gaat dat legers heel anders met materiaal moeten omgaan. Heel anders moeten nadenken over aanschaffen en verwerving. En dat ook ministeries van Defensie anders moeten gaan denken over de toekomst.
9: Ja, maar dus dan is nu zit je naar een soort een frontlijn die vast ligt te kijken. Daarboven zweven dan drones die in een killzone alles uitschakelen wat er is.
10: Ja.
9: Dan lijkt de logische volgende stap te zijn dat de partij die de volgende generaties drones weten ontwikkelen superieur gaat worden aan de ander.
10: Ja, dat is zo. Alleen het vervelende is, en dat kennen we uit het verleden, er komen de tanks en dan krijg je antitankwapens, je krijgt vliegtuigen, dan krijg je luchtafweer, je krijgt drones en dan krijg je antidrones. Heel veel drones die nu worden ingezet in Oekraïne. En dat zijn eigenlijk drie soorten. Hè. Je hebt de relatief kleine die in die kulzon werken. Je hebt die heel ver vliegen tot Sint-Petersburg aan toe. En je hebt daartussenin de drones die 300-400 kilometer vliegen die ze gebruiken om die logistieke aanvoerlijnen van die Russen om die af te snijden. En je ziet dat drones, waar het vroeger was een vliegtuigje met een handgranaat eronder, om het simpel te zeggen, ja, dat werkt niet meer. Dan word je gewoon afgeschoten. Mm-hmm. Dus die drones gaan steeds sneller worden, gaan steeds hoger vliegen, worden steeds duurder, steeds kostbaarder om te produceren. Dus dat is ook een soort race tegen.
9: Er zit ook een webloop in. Je ziet dus dat vanuit Oekraïne lijkt er een soort logica in te zitten om die frontlijn, die zit vast,
10: ja,
9: om daar eigenlijk de druk wat weg te halen door juist achter de frontlijn toe te slaan. Hè?
10: Ja, ze hebben eigenlijk twee dingen gedaan. Voor alles was nodig dat je de Russische luchtafweer even een kopje kleiner hebt gemaakt. Afgelopen jaar hebben ze dat gedaan. En het gaf ze de ruimte om twee dingen te doen. Het eerste is de oorlog naar de Russen brengen. Dus met name de industrie aanvallen. En met name de olie-export aanvallen. Want ze wisten dat betaalt de oorlog. En dat werd nog belangrijker toen Amerika Iran ging aanvallen. Werd dat nog belangrijker, want toen stegen de olieprijzen. En een tweede is, ja, die aanvoerlijnen van de Russen zijn ongelooflijk lang. Als we die nou gaan afknijpen met z'n allen, en dat doen we heel consistent, ja, dan heb je aan het front minder munitie, minder mensen, minder eten, minder water. Dan heb je ook een probleem, dan kun je ook niet meer vechten. En dat hebben ze heel consequent doorgevoerd. Dus je ziet dat Oekraïne zich, zeg maar, richt op militaire doelen, waarbij Poetin zich richt op de kwetsbaarheid van het Oekraïnse volk, en dat is de wil om te blijven vechten. Dus die valt vooral burgerdoelen aan, die valt de grote steden aan, in de hoop dat de bevolking zegt, wij stoppen ermee. Nou, en Oekraïne richt zich op militaire doelen, met wel als neveneffect dat Poetin nou moet bekennen dat de oorlog ook in Moskou is gebracht. Dat kan hij niet meer ontkennen. Dus heeft ook wel een psychologisch effect.
9: Ja, en het doel van beide partijen is de prijs voor de andere partij zo hoog maken dat ze bereid zijn tot in ieder geval concessies tot opgaven.
10: Ja, dat is wat er aan de hand is.
9: Ja. Of is Rusland, is dat een idee van ons dat je Rusland kan, dat Oekraïne Rusland zoveel pijn kan doen dat Rusland bereid gaat zijn tot concessies?
10: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik durf wel te zeggen, en dat zeggen we al een poos ook met veldheren, Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Dat is wel duidelijk. Rusland gaat deze oorlog niet winnen. Hebben niet het offensieve vermogen om zo'n doorbraak te kunnen plegen. Of Oekraïne deze oorlog gaat winnen, dat weten we echt niet. Dat hangt van een aantal dingen af die we nu niet kunnen becijferen. Hoe gaat het intern in Rusland? Hè? Goeie vraag morgen voor Hubert. Ja, wordt er aan zijn stoelpoten gezaagd van Poetin als het niet zo goed gaat? Hoe lang blijft Oekraïne dit volhouden dat je elke nacht uit je flat moet? naar de bunkers en dan weer doorgaan met je leven. Dat zijn allemaal dingen die wij niet weten. Mm-hmm. Dus dat is onzeker. Maar wat je wel weet, is dat deze oorlog duurt nu langer dan de Eerste Wereldoorlog. En dat beseffen we ons nauwelijks. En het is eigenlijk van onze radar af. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het boek van Erich Maria Remarque, In Westen niks nooit, er gebeurt niks aan het Westfront in de Eerste Wereldoorlog, maar er sneuvelen 1000 jongens per dag, maar dat is geen nieuws meer. Kun je omdraaien naar In Osten niks nooit. Ja. Sneuvelen nog steeds 1000 jongens per dag.
9: Terwijl de aandacht verslapt hier.
10: Ja.
11: De Big Five. Art Rooijakkers.
9: Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten en ook podcastmaker van de podcast Veldheren, samen met Peter van Uhm en Jos de Groot. We gaan het eens over die tactiek van Oekraïne hebben. Laten we daar wat dieper in te duiken. Want het idee is, zo wordt het dan bij ons vertaald, Oekraïne brengt de oorlog naar Rusland door daar olieraffinaderijen bijvoorbeeld te bombarderen. Met als idee, we gaan die inkomsten afpakken. Dat is de strategie, toch?
10: Ja.
9: Ja, is dat effectief? Want het is echt een andere benadering dan je een jaar geleden zag.
10: Ja, dat werkt echt. En ik denk dat we eigenlijk twee jaar terug moeten. Ik denk dat ze in Oekraïne alle analyse hebben gemaakt van, als Trump aan de macht komt, betekent dat het einde van de steun van de Verenigde Staten aan ons. Dus wij moeten nu heel snel gaan beginnen met ontwikkelingen van wapensystemen waarmee we Rusland in de diepte met precisie kunnen gaan treffen. Anders hebben we geen vuist meer, kunnen we niets meer. En dan zijn we eigenlijk klaar. Die kruisraketten gaan we niet krijgen, van de Duitsers niet, van de Amerikanen niet. We moeten het zelf gaan doen. En die analyse hebben ze gemaakt en omgezet, zeg maar, in het brengen van de oorlog naar Rusland toe. Olieraffinaderijen, maar ook munitiefabrieken worden aangepakt. Nu het aanvoer, het stoppen van de logistieke lijnen. Dat is een bewuste strategie, maar die komt niet uit de lucht vallen. Daar zijn ze echt al 2 jaar mee bezig. Dus hun analyse om vooruit te denken, hoe kunnen we deze oorlog doen keren, die is daarop gebaseerd. Terwijl Poetin dacht, nou ja, tijd
9: is aan mijn kant.
10: Is aan mijn kant. Ja. Want Trump komt, nou, die heb ik in mijn zak. Europa laat een krachtig protest door op papier, maar doet verder niks. Nee. En Oekraïne kan ik dan wel hebben. Dat is niet zo. Dus je ziet dat Oekraïne eigenlijk een stap voor is geweest in het denken ten opzichte van de Russen, die eigenlijk geen nieuwe kaart hebben. De Russen doen wat ze al jaren doen. Alleen de laatste tijd meer gericht op het aanvallen van de bevolking. Mm. Want ze denken, ja, die kunnen we wel pakken en breken. Maar die hebben eigenlijk weinig kaarten op tafel liggen als je praat over variatie. En in die analyse, die hebben de Oekraïners beter gemaakt.
9: Ja, 30% van de Russische brandstofproductie is verstoord. 20% van de olie-export is verstoord in Rusland. Dat doet ook iets met de oorlogskas.
10: Dat doet ook met de oorlogskas. Ja. Die gaat heel hard naar beneden. Ik zie dat de inflatie toeneemt. Dat de staatsschulden sky high gaan. Dat de economie stagneert. Dat er geen economische groei meer is. Dus ook economisch gaat het niet lekker. En dat betekent dat de machthebbers in Rusland, de oligarchen, zien hun vermogen ook verdampen voor een deel. Want dat, voor hun ogen vliegt dat eigenlijk weg.
9: Ja, en dat kan potentieel een gevaarlijke situatie zijn voor Poetin. Gaan we het morgen over hebben met Hubert Smeets natuurlijk. Je ziet het alleen nog niet bij de oorlogsbegroting in Rusland of het budget voor de strijdkrachten.
10: Nee. Dat neemt toe. Het is nu bijna, zeg maar, tussen de 30% en 40% van het bruto nationaal product een beetje moeilijk te berekenen.
9: Ja, omdat ook een deel van de begroting niet helemaal bekend is natuurlijk.
10: Ja, precies. Maar eigenlijk zie je dat Rusland voert, dat noemen we eigenlijk gewoon een totale oorlog. Alle middelen die je hebt, militair, financieel, diplomatiek, die gebruik je allemaal om deze oorlog te kunnen volhouden en uiteindelijk te kunnen winnen. En ook op informatiegebied is dat natuurlijk zo. Cyberaanvallen naar ons, maar ook informatieoorlog voeren tegen ons. De uitspraken van Medvedev of van Poetin die ons dreigen, waar we net over hebben gehad. Let op, er staat wat te wachten. Dat past allemaal in die totale oorlogsstrategie die Rusland heeft. Alleen, de ironie is een beetje dat tijd niet meer zo voor hen is. We zien dat afgelopen jaar, wij noemen dat het initiatief, is gedraaid. Rusland moet gaan reageren op wat Oekraïne doet. En dat betekent eigenlijk dat deze oorlog in korte tijd zeker niet beslist gaat worden. Zeker niet, is mijn verwachting. Of er moet iets heel raars gebeuren, Rusland stort in of wat dan ook. Maar dat betekent wel dat de uitdagingen voor Rusland alleen maar groter worden. Want de financiële problematiek, geen inkomsten uit olie, de onvrede die langzaam naar voren begint te komen, ja, dat gaat niet minder worden.
9: Nee. En dan zijn de Oekraïners, want dit is in Rusland, zijn de Oekraïners ook nog bezig om de Krim te isoleren. Dat gebied dat, wat heel belangrijk was voor Poetin. Ja. Dat is een soort schiereiland. Ja. Er zijn een aantal belangrijke bruggen naartoe. En daar is Oekraïne ook druk mee bezig.
10: Ja, en de Krim heeft natuurlijk wel een historische betekenis van oudsher. In de Tweede Wereldoorlog is er heel hard gevochten door de Russen tegen de Duitsers. echt heel hard. Grote verliezen, maar is toch een soort symbool geworden van de weerstand van het Russisch volk tegen de Duitsers. Krim is ook heel belangrijk voor de Russen in verband met toerisme. Heel veel Russen gaan daarheen. Nou, bijna 10 jaar terug is de Krim met groene mannetjes in handen overgegaan naar de Russen. Dan zie je eigenlijk dat nu een hele bewuste strategie is om de Krim te isoleren. En wat betekent dat? Je kunt naar de Krim eigenlijk maar op 3 wijzen kunnen heen. Je kunt er over water heen. Nou, dat is gevaarlijk, want Oekraïne heeft van die drones, onmandrones, schiet eigenlijk alles uit water. Tweede is, je kunt over die Kerchbrug, die van het oosten van het vasteland naar Oekraïne lopen, is ontzettend kwetsbaar natuurlijk. En het derde is dat je allemaal van die landtongen hebt, zeg maar stukken land met bruggen vanaf het noorden. En die is Oekraïne consequent aan het uitschakelen. Dus dan heb je plots geen stroom meer als je er zit. Dan komt dus geen toerisme meer in Sebastopol. Mm-hmm. Daar heb je ook geen brandstof meer. Daar krijg je straks eten. Dat is iets anders, heel duidelijk zeggen, dan dat Oekraïne de Krim kan innemen. Want dan geldt het omgekeerde. Daar kom je niet zomaar op. Nee. En daar heeft Oekraïne niet de menskracht voor.
9: Nee, maar je kan het wel isoleren.
10: Ja, en ze kunnen dus heel veel pijn doen.
9: Ja. Dan toch, als ik het zo optel, Mart, dan heb je het dus over voorop lopen als het gaat om drones, doet ja. Oekraïne. Rusland moet erop reageren, zoals je zegt.
10: Ja.
9: Er worden olieraffinaderijen in Rusland aangevallen, waardoor de economie ook last krijgt, de begroting last krijgt, oligarchen daar last van krijgen. De Krim wordt geïsoleerd.
10: Ja.
9: Waarom hebben ze nog niet gewonnen dan?
10: Daar heb je ook menskracht voor nodig. En het grootste probleem wat Oekraïne heeft is menskracht. He, ze hebben minder bevolking dan de Russen. Dat scheelt 100 miljoen mensen.
9: Ja, 135 tegen 35
10: precies. Miljoen. Nou, en ja. In de oorlog heb je altijd mensen die niet willen dienen, die naar het buitenland gaan of andere dingen doen. En je kunt je verliezen heel moeilijk aanvullen, omdat die generaties die je hebt gebruikt om aan te vullen, ja, die zijn ook min of meer op. Dus Oekraïne heeft gewoon een mensprobleem. En dan zie je dat zo'n front, waarbij je met drones en onmansystemen veel menskracht kunt vervangen, dat als je verdedigt, kun je dat prima gebruiken.
9: Mm-hmm.
10: En dat geeft je zoveel, ja, een rotwoord, dodelijk vermogen, dat je die stellingen wel kunt houden. Maar als je offensief wilt worden, dat wil zeggen dat je, als je wilt doorbreken, heb je heel veel menskracht nodig om dat te kunnen doen, zeker in zo'n eerste fase. En dan leid je heel veel verliezen. Het geldt trouwens ook voor de Russen. En de Russen kunnen dat niet, en Oekraïne heeft daar niet de menskracht voor. Dus daarom zitten we te kijken naar zo'n stilmeet, naar zo'n padstelling.
9: Ja, en Rusland is wel ook sterker vanuit de lucht, toch? Met ballistische raketten en zo.
10: Ja, Rusland
9: heeft Oekraïne geen verweer tegen.
10: Nee, dat hadden ze wel. Patriot-raketten bijvoorbeeld, die dure raket die tot grote hoogte kunnen uitschakelen. Maar ja, die zijn op. En de raketten die worden gemaakt in de Verenigde Staten, gaan eerst naar de Verenigde Staten. Heeft te maken met de oorlog in Iran en naar de Golfstaten, want die betalen meer en pas daar naar Oekraïne. Dus wat zie je nu? Oekraïne gaat zijn eigen raketten ontwikkelen die in die systemen van de Patriot passen. Dat doen ze dan zelf. En zou me niet verbazen als dat ook nog kunnen ook.
9: Mm-hmm.
10: We vergeten wel eens dat Oekraïne was een beetje de wapenkamer van Rusland voor de oorlog uitbrak. Heel
9: veel
10: technologische kennis zat daar. Tanks werden geproduceerd, vliegtuigen werden gemaakt daar. Dus heel veel kennis om wapens te maken zat in Oekraïne.
9: En dat wordt nu dus gebruikt tegen Rusland.
10: De Russen, ja.
9: Ja, dat is ook een wonderlijke paradox dan. Maar ziet dat plaatje, want ik deed net die opsomming van waar Oekraïne dan een voorsprong in lijkt te hebben in die oorlog. Of ziet het plaatje er minder rooskleurig uit dan wij hier misschien wel hopen? Willen wij het vooral ook zo rooskleurig zien?
10: Ja, dat is een hele goede opmerking. Want ik hoor mensen praten over een keerpunt in de oorlog. Nou, met alle respect, dat keerpunt is er niet. Dat is er niet. Je ziet wel dat heel langzaam de kant van Oekraïne op lijkt te gaan. Maar de vraag is, hoe stabiel is dat?
9: Mm-hmm.
10: Hoe lang kun je dit tempo volhouden? Wat gebeurt er als Rusland met de grote innovatie komt? Wat doe je dan? Wat gebeurt er als Rusland andere dingen doet? Bijvoorbeeld het mobiliseren van hun dienstplichtigen is nog steeds een mogelijkheid. Die mogen ze niet inzetten in het buitenland, dus dat doen ze niet. Maar ja, als je dreigt met de noodstand uitroepen in de Krim, wat ze eigenlijk al hebben gedaan,
9: dan is het geen buitenland.
10: Nee, precies, dat is de volgende stap dat je kunt zeggen. Wij mobiliseren onze dienstplichtigen en gaan ze inzetten. Dus het is niet zo dat Rusland niets meer achter de hand heeft. En ik denk dat we heel goed moeten.
9: En die nucleaire dreiging, Mart, hangt dat dan ook nog daarboven? Of is dat, nou, dat iets waar je geen rekening mee hoeft te houden?
10: Nee, daar rammelen ze zeker mee. Dat doen ze elke keer. En we weten dat China en India hebben gezegd, je begint met die oorlog, maar daar blijf je vanaf. Maar het is wel zo, als Rusland die oorlog niet gaat winnen en de situatie verslechtert in Rusland, dan moeten wij in het Westen heel goed nadenken hoe wat wij moeten doen om te zorgen dat Poetin toch een soort gracious way out krijgt. Je moet nu beginnen met die politieke contacten te maken, met die verbindingswegen naar de Russen open te houden. Want ik denk dat deze oorlog 3 opties heeft. Eerst is verbindingswegen naar de Russen open te houden. Want

0: ding is. Dat hij omhoog blijft. En dat wil wel zeggen dat je nu wel wat diplomatieke kanalen moet openen en moet gaan nadenken. Wat gebeurt er als Rusland in de situatie komt dat ze voelen, wij zijn met de rug tegen de muur. Hoe kunnen wij dan voorkomen met onze diplomatieke en economische macht om te voorkomen dat dat gebeurt? Dus er is best wel werk aan de winkel.
1: Ik wil je daar straks een kettingvraag nog over voorleggen. En dan ben ik ook zelf benieuwd, want het is een hoog spel dat je speelt. Hè? Want eigenlijk probeert Oekraïne de druk op Poetin zo op te voeren dat hij tot concessies bereid is. Ja. Vraag is alleen of dat nog kan in een land waar de oorlogseconomie 40% van het budget de begroting opeet. En ja, is Poetin überhaupt bereid tot concessies? Of een kat in het nauw maakt rare sprongen? En wie weet waar hij dan toe in staat is. Die ga ik je zo voorleggen. Maar ik ben nog eerst benieuwd naar die kant van de Oekraïners. Want eigenlijk, als je kijkt naar een land dat al 4 jaar in oorlog is, dat al 4 jaar onder aanvallen van de Russen leidt, het moreel is daar nog niet gebroken. Nee. Heeft jou dat verrast?
0: Ja, dat heeft mij verrast. Mensen die vergeten wel eens dat Oekraïne en Russen schouder aan schouder vochten tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. En dat Berlijn is ingenomen door het Eerste Oekraïnse Front. Dus die hebben Berlijn en Hitler ten val gebracht. Die hebben 7 miljoen Oekraïnse soldaten zijn gesneuveld in de oorlog tegen de Duitsers. En dat besef dat je met kameraden bezig bent, met collega's bezig bent, dat heeft eigenlijk toegeleid dat Oekraïne in 14 en 16 vrij passief was. Van ja, jongens, dat, dat, zo hard gaat dat niet. We begrijpen wel dat de Russen wat van ons willen, maar uiteindelijk zijn het toch
1: broedervolken.
0: Ja. Nou, dat is na 16 totaal omgedraaid. En je ziet dat na 2016 het Oekraïnse leger en het volk zich totaal is gaan voorbereiden op deze oorlog. Die hebben gedacht, het komt op ons af, dan gaan we maar vechten ook. Je kunt nooit peilen hoe lang het moreel hoog blijft. Dat kan gewoon niet. Maar we zien nu dat er geen familie is die geen offers heeft gebracht in Oekraïne. Ook een enorme aantal slachtoffers. Maar als je daar komt, en ik sprak laatst een goede vriend van, met wie ik heb mogen studeren in de Verenigde Staten, Oekraïnse kolonel. En die zegt, ja, luister, is voor ons simpel. Ook al hebben wij geen wapens meer, wij gaan niet opgeven. Dat is geen optie meer voor ons. Dat is voor ons geen optie meer. Wij gaan deze oorlog niet meer stoppen.
1: De Europese Unie trekt miljarden uit voor Oekraïne. Is dat voldoende om het land militair overeind te houden? En wat is er nodig om Rusland echt aan een onderhandelingstafel te krijgen? Gaat dat lukken? Ik vraag het zo aan Marten Kruijf, voormalig commandant de landstrijdkrachten. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
1: Het is ongekend wat hier gebeurt.
0: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
2: Wij willen niet weg, hè?
3: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
0: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
4: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor precies die company-info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
7: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek. Ja.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er rijden nog zeker tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar Breda en Dordrecht. Vanochtend brak er brand uit in een kabelgoot die zorgde voor een stroomstoring. De schade is groter dan gedacht. Treinreizigers zijn de komende dagen aangewezen op bussen die worden ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Asielzoekers die 's nachts niet terecht kunnen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen de komende maanden slapen in Nieuwe Pekela, ook in Groningen. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. De nachtopvang gaat vrijdag open, er zijn maximaal 80 bedden beschikbaar. Op vliegveld JFK in New York is een incident geweest met een drone. Het kwam tegen een passagiersvliegtuig aan dat aan het landen was. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland en meteen nagekeken op het vliegveld, maar het had geen grote schade. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit doet onderzoek naar het incident. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En een knotsgekke wedstrijd op het WK voetbal tussen Brazilië en Japan. Het leek er lang op dat de wedstrijd verlengd zou worden, want na 90 minuten stond het 1-1. Maar Brazilië schoot er in de extra tijd toch nog eentje in en won dus met 2-1. Genoeg voor een plek in de 8e finale. De Japanners dropen zwaar teleurgesteld af. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond nog lang warm met temperaturen rond de 20 graden. 'S Nachts is het relatief koel met een graad of 14. Morgen wat meer bewolking, maar wel droog. Het wordt dan 20 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken over de padstelling in Oekraïne. Morgen Hubert Smeets, NRC-columnist, Ruslandkenner, over wat Poetin nou eindelijk door de knieën kan doen gaan. Vandaag Marten Kruijf de gast, voormalig commandant der landstrijdkrachten. Komend half uur nog 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. De Europese steun in Oekraïne en die enorme verliezen in manschappen aan beide kanten. Ik wil eigenlijk terugkomen op waar we net voor het nieuws al kort over hadden. Dat sloot aan bij de kettingvraag. Vorige week Diana Matroos, mijn collega, een week over de onrust in het Midden-Oosten. En haar laatste gast was Sander Terphuis, jurist, mensenrechtenactivist van Iraanse komaf. Hij had deze vraag voor je.
15: De vraag die wel lange tijd bij mij speelt, hopelijk kan hij dat wat helderheid in aanbrengen. Is er eigenlijk een weg terug voor Vladimir Poetin? Kan hij, nou, alles wat we weten, een voorbeeld, dat het oorlogseconomie is nu 40% van de gehele Russische economie draait. Al die ellende die aangericht is, die moorden, die gewonden, PTSS-mensen die allemaal terugkomen. Heeft hij nog een weg terug? Kan hij stoppen met dat oorlog ook met dat idee van, nou ja, dan is er nog rust in de samenleving en kan ik aan de macht blijven? Of moet hij gewoon zo lang doorgaan, ook voor het behoud van zijn eigen macht enzovoort? Dus ik vroeg me echt af, is er een exit-strategie voor hem? Bestaat die er?
2: Ja, als ik dat zou weten, dan zou ik een andere baan hebben, denk ik. Ja. Maar er zijn drie opties, zeg maar. Of Poetin vliegt het raam uit, plotseling. Mm-hmm. En we krijgen een machtswisseling in Rusland, omdat de oligarchen het zat zijn.
14: Omdat het ze te veel geld kost.
2: Ja, het kost veel te veel geld, dus dan schuiven een ander naar voren. Het tweede is dat deze oorlog doorgaat. Mm-hmm. Gewoon doorgaat. En
14: ja, ook geen de Korea-optie, zeg maar.
2: Korea-optie. En een derde is dat Rusland intern gewoon een probleem krijgt. En dat we toch gaan zoeken naar een diplomatieke optie vanuit Rusland. En daar kan Europa ook bij helpen. Dan moet je ook de hand uitsteken van, hey, het gaat niet zo lekker, Mili. We gaan praten. Mm-hmm. Ja, maar die laatste kans, die is wel het kleinst.
14: Dus, diplomatieke optie.
2: Ja, dus ik ben er niet optimist over. Ik vrees dat we in een oorlog zitten waarin er op korte termijn geen einde is. En dat betekent dat de diplomatieke optie ook over andere schijven loopt. Gaat ook over Trump, gaat ook naar China, gaat ook naar India. Het is goed om die nog even een belletje te plegen naar de Russen. Wat er ook gebeurt, je blijft bijvoorbeeld van kernwapens af. Dat ga je niet doen, want dan heb je echt een probleem met ons. Maar in dat soort situaties zitten we wel. Als we blijven kijken wat er gebeurt, dan wordt het alleen maar gevaarlijk. De meest gevaarlijke optie is dat Poetin probeert te kijken, oké, hoe kan ik mijn land nog redden? Dan gaat hij een vijand creëren. Dat zijn dan wij in het Westen. Dan gaat hij ons aanvallen met conventionele middelen, de Baltische Staten of in Finland. Dat leidt alles af van Oekraïne. Het mobiliseert alles wat Rusland heeft. Ik zeg niet dat er gaat gebeuren, maar het is de meest gevaarlijke optie. Maar om dat te voorkomen, moet je nu diplomatiek gaan nadenken, hoe kunnen we Poetin een gracious way out bieden?
14: Maar kan dat? Want het lijkt zo'n existentiële oorlog te zijn voor Poetin en voor Rusland. En je zegt, het is voor Oekraïne existentieel, want ja, zij vechten voor het voortbestaan van een land. Maar is dat voor Rusland inmiddels ook niet zo?
2: Dat is net zo. En je hebt drie knoppen waar je aan kunt draaien. Dat is, eerste is, wat voor terrein geef je prijs? Of wat voor terrein beloon je voor de aanval, dat die agressief is geworden?
14: Dus de Krim blijft Russisch, een deel van Donbass zal Russisch worden.
2: Het tweede is, wat voor veiligheidsgaranties komen er voor Oekraïne? Dat is cruciaal natuurlijk, want die willen nooit meer in zo'n situatie komen.
14: Bij de NAVO mogen ze niet van Rusland.
2: Nou, en dat is een derde. Ga je ze bij de Europese Unie of op de duur bij de NAVO brengen? Dat zijn knoppen waar je aan kunt draaien. Maar dat begint met diplomatiek contact. En wat mij opviel de afgelopen weken is dat vanuit Europa voor het eerst zijn er voorzichtige toenaderingspogingen naar Rusland om toch te gaan praten hierover. En dat moet ook, want dan ben je te laat. Dus eigenlijk moet je zeggen, als zo'n oorlog voortduurt zoals nu, en hij is uitzichtloos, dan moet de diplomatie weer zijn rol gaan spelen.
14: Ja, want het is zo dat oorlogen eindigen in concessies. Hè? Een totale overwinning is volgens mij de laatste keer in de Tweede Wereldoorlog gevierd.
2: Er zijn er wel eens meer als je kijkt naar Israël, naar het voortbestaan en de Zesdaagse Oorlog en zo. Maar over het algemeen kun je zeggen, er zijn bij oorlogen geen winnaars. En het meest rare voorbeeld natuurlijk hebben we in Iran gezien. Dat is een oorlog waarbij helemaal geen winnaar is. Geen enkele winnaar. Dus sowieso, de prijs van een oorlog is altijd hoger dan wat het oplevert.
14: Ja. Maar dus dan is die tactiek, daar begonnen deze uitzending mee, de tactiek vanuit Oekraïne, gesteund door het Westen, is de druk op Rusland verhogen door aanvallen in Rusland nu te plegen, achter de frontlinie.
2: Ja.
14: Is het dan ook zo dat je daarmee een heel hooggevaarlijk spel speelt als je de druk zo hoog opvoert dat de prijs zo hoog wordt dat Poetin als katten het nou rare sprongen gaat maken?
2: Absoluut, maar als je macht niet beantwoordt met tegenmacht, dan luistert Poetin niet naar. Poetin luistert niet naar ratio, naar reden. Als was die oorlog nooit begonnen. Hij luistert alleen maar naar militaire macht. En als je dat tentoonspreidt en hij krijgt het gevoel, nogmaals, dat is de beste optie, maar de minst waarschijnlijke, dat hij het gevoel heeft, ik ga deze oorlog niet winnen. Dus ik moet er het meeste uithalen.
14: Ja.
2: Ik ga me onderhandelen en kijken waar ik dan uitkom. Dat zou voor iedereen het beste zijn.
14: En wat als de beslissing is, ik ga niet onderhandelen, maar ik gebruik een tactisch nucleair wapen?
2: Ja, nou, als je dat doet, dan praten we echt over iets heel anders. Voor de duidelijkheid, een tactisch nucleair wapen is groter dan Hiroshima of Nagasaki.
14: Ja, het is als een soort. Ja.
2: Er zijn geen kleine bommetjes die in de straat even afgaan. Er zijn even geweldige effecten. Dat betekent dat het einde van het regime, dat kan niet anders. Dan gaat Poetin gewoon, die is dan weg. Maar wat voor consequenties dat voor de wereld heeft, dat weten we natuurlijk niet. Dus je moet er ook alles aan doen om die rode draad heel duidelijk te trekken. En we hebben één voordeel. Rusland is volkomen afhankelijk van China. Qua geld, want olie en brandstof en gas gaan daarheen. Ook qua militair vermogen, qua technologie zijn ze afhankelijk van China. Dus China speelt hier wel een cruciale rol in. En zolang die blijven zeggen over samen met India, dat ga je niet doen.
14: En dat is de lijn daar.
2: Ja, dat is de lijn daar. Dan is er weinig aan de hand. Maar het zou ook wel helpen als meneer Trump dat ook even duidelijk kenbaar maakt.
14: Mm-hmm. Ja. Maar eigenlijk is dus het meest waarschijnlijke scenario, zeg jij, een langdurig conflict.
2: Een heel langdurig conflict dat we niet weten wat er gaat gebeuren. En uiteindelijk zal dat binnen bij een van de partijen tot zoveel frictie leiden dat ze zeggen, we gaan nu serieus praten.
14: Ja. Want laten we eens naar menselijk vlak brengen. We praten nu in hele grote lijnen. Maar sinds het begin van de oorlog, ga je wat getallen noemen. 1,2 miljoen Russen vermist, gewond, gedood. Oekraïne, die cijfers zijn niet bekend. Maar dat zal niet veel minder zijn, denk ik dan. Nee. Dat zijn enorme aantallen.
2: Ja, het is bizar. 2 uur vliegen naar het oosten en 2 miljoen doden. Missing in action. Er is bijna geen gezin wat niet is aangetast door deze oorlog daar. Mm. Dus ja, en omdat het deel is van ons dagelijks leven, ja, is het niet eens meer een headline. Maar wat daar gebeurt, en dat kan ik me heel goed indenken als militair, dat is verschrikkelijk. Niet alleen het geweld van een oorlog, maar ook soms het gebrek aan moraliteit in een oorlog. Dat je je eigen mensen, je eigen soldaten gewoon laat liggen en niet ophaalt.
14: Wie doet dat?
2: Dat doen de Russen. Gewonden niet behandelen, niet meegeven.
14: Dus je wordt geraakt daar in die killzone en dan word je...
2: Je krijgt de opdracht, dit is onze loopgraaf. 200 meter verderop is de loopgraaf van de Russen. Succes ermee.
14: Van de Oekraïners, denk ik.
2: Ja, van de Oekraïners. Ja. Of je verovert hem, of je raakt gewond, maar je hoeft niet terug te komen. En dat is de opdracht die ze krijgen. En het praat over jongens, die worden gegronseld voor veel geld, met 3 weken opleiding. Nou, met 3 weken opleiding, met alle respect, wij denken dat we mensen een jaar moeten opleiden, als ze überhaupt inzetbaar zijn. Maar dat is dus, laat zien dat de menselijke waardigheid, en dat is wel een beetje traditioneel Russisch, hè, dat het volk wordt gewoon als een productiemiddel gezien. Dat mag je opofferen. Mm. Stalin, 20 miljoen doden met de zuivering. Dat zie je nu weer. En
14: dus dan ren je naar die loopgraaf. Je wordt beschoten, je wordt geraakt, je raakt gewond. En dan is je wordt dan niet geholpen.
2: Nee, je wordt niet geholpen. Het is echt de uitzondering dat je wordt geholpen. Dus zeg maar, de stroom van personeel naar het front is heel anders dan de stroom van personeel van het front af.
14: Ja, ja. Tussen de 1000 en 1500 manschappen worden er dagelijks verloren nu door de Russen, zei defensiespecialist Peter Weininga en Maarten op deze zender.
2: Ja, dat zijn casualties. Hè. Dat zijn dus missing in action, killed in action en wounded in action. En ook de zogenaamde non-battle casualties. Dat vergeet wel eens, maar dat is mensen die het gewoon niet meer trekken. Fysiek. Mm-hmm. En geestelijk ook. En dan gewoon stoppen met vechten.
14: Ja, ja. Het is gewoon de macht van het aantal eigenlijk. Want er worden ook recruten uit Noord-Korea, uit Afrika worden ook naar de frontlinie gestuurd.
2: Ja.
14: Niet de meest serieuze basistraining, als ik jou begrijp. Nee. Dus het is gewoon de macht van het aantal.
2: Nou, ik werd groot in de jaren 60 en ging de oorlog in Vietnam over bodycounting. Dat als je maar veel Vietcong kon uitschakelen, je de oorlog uiteindelijk zou winnen.
14: Nou.
2: En dat blijkt dus niet waar te zijn.
14: Mm-hmm. Nee. Hebben ze eigenlijk genoeg mensen nog dan, de Russen? Zijn er natuurlijk, wat is het, bijna 140 miljoen in totaal?
2: De laatste maanden zijn er berichten dat de Russen meer mensen verliezen dan dat ze kunnen aanvullen. En dat heeft ook consequenties voor het front, maar dat geldt ook voor Oekraïne.
14: Mm-hmm.
2: En die menselijke factor begint een steeds grotere rol te spelen. Je kunt ze niet meer vinden.
14: Er zijn 140 miljoen Russen, er zouden er toch genoeg moeten zijn, denk je dan?
2: Er zijn er een heleboel, maar je kunt een heleboel uitschakelen. Want zonen van de oligarchen, die gaan niet dienen. De dienstplichtige Russen, die eigenlijk de krijgsmacht buiten Oekraïne overeind houden, mag je niet inzetten buiten jouw landsgrens.
14: Je moet mobiliseren dan?
2: Dan moet je mobiliseren.
14: Ja, dus dat gebeurt niet. Dus het gaat nog steeds om mensen die je dus ergens van het platteland haalt dan?
2: Overal vandaan. Van Korea, van Afrika, vooral veel oost van de Oeral in het platteland. Boerenjongens. Ja. Die heel weinig toekomst hebben en heel veel geld krijgen als ze erheen gaan. En als ze sneuvelen, krijgt de familie heel veel geld.
14: Dat is heel veel geld?
2: Nou, dan praat je over soms 30.000, 40.000 Amerikaanse dollar. Ja. Dat is heel veel geld. Maar dan blijf ik ook overal hangen weer. Mm-hmm. In alle strijkstokken. Dat is, maar ja, wat is een mensenleven waard?
14: Mm.
2: Dat is in de geld uitdrukken.
12: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
14: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Later deze week praat ik nog met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïnse activist, gemeenteraadslid voor D66 in Dordrecht. Het gaat over de vraag hoe Rusland propaganda en desinformatie inzet om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen. Vandaag de gast Marten Kruijf, voormalig commandant der landstrijdkrachten. We hadden het over al die mannen Want het zijn mannen die daar sneuvelen aan dat front aan Russische zijde. Het zijn dus de boerenzonen, zei je al, uit de Oeral bijvoorbeeld, uit het oosten, die dan met veel geld gelokt worden, maar daar, als ze gewond raken, achtergelaten worden, wat ik wel een gruwelijk verhaal vind. Hoe gaat het eigenlijk aan de Oekraïnse kant? Hebben zij genoeg manschappen?
2: Nee, hebben ze ook niet. Kijk, in elke oorlog heb je mensen die in de oorlog proberen te ontduiken en te ontwijken. Dat is zo, dat is universeel, dat is voor alle landen. Oekraïne is altijd een strategie gehad dat je pas eind van de jaren 20 in jouw leeftijdsopbouw word je pas oproepen in dienst, zodat je eerst een gezin kunt stichten. Heeft te maken met de demografie van Oekraïne. Dus dat waren vrij oudere dienstplichtigen die binnenkwamen. Dus ze zijn nu afhankelijk van jonge generaties binnen te halen en die leeftijdsgrens wat omlaag te halen. Dus ongelooflijk moeilijk. Je hebt ploegen in Oekraïne die gewoon op straat rijden en naar mensen kijken. Die zeggen, die ziet er jong uit en die moet je gewoon aanhouden. En dan moet je maar wijsmaken waarom je niet in dienst zit. Wat de reden is dat je daar niet heen kunt. Dus dat is ongelooflijk moeilijk. Dat is in elke oorlog zo, dat je hoeveel mensen je ook hebt, uiteindelijk gaan de menselijke factor een grote rol spelen. In de Eerste Wereldoorlog zagen we dat eigenlijk ook, hè. De Duitsers hadden minder mensen dan de Fransen en de Britten. Toen de Amerikanen nog een keer bijkwamen, niet alleen waren ze militair sterker, maar die konden aflossen aan het front. Je kon een week aan het front zitten en dan een week daarachter zitten. Duits kon dat niet meer. Dus als je week in week uit in het front zit, op een gegeven moment houdt het op. Dan ben je fysiek en mentaal klaar. En dan stopt zo'n oorlog. En een van de onbekende factoren die we hier in zo'n oorlog zien is, hoe lang hou je het vol? Wanneer zeg je, dit is genoeg, ik ga het niet meer doen? Ja,
14: als soldaat aan het front bedoel je?
2: Als soldaat aan het front, maar ook als legereenheid. Hè, dat je als officier of als leidinggever zegt, jongens, dit is niet meer te doen. En wat er ook gebeurt, ik ga toch sneuvelen. Nou, dan ga ik het maar anders doen. Ja. Ik ga voor mijn mannen staan, dit kan ik niet meer doen. En bijvoorbeeld in 1917, het Frans leger werd helemaal overspoeld door muiterij. Door soldaten zeiden, ja, dit gaan we niet meer doen. Dit gaan we niet meer doen. Er werd heel hard tegen opgetreden. Maar het is in de geschiedenis van oorlogvoering zie je dat wel heel vaak terugkomen.
14: Ja. Je bent net terug van een trip naar Frankrijk. Waar je vertelde voor de uitzending over hoe daar met manschappen werd omgegaan. Je ging daar een kerkje bezoeken.
2: Ja, het was een kerkje waar een hulppost werd ingericht. Waar twee Amerikaanse...
14: In de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, geneeskundige soldaten, nadat ze waren gesprongen met een parachute, kwamen elkaar tegen in een kerkje en zeiden, oké, wat gaan we doen? Wij gaan gewonden behandelen. En daar hebben ze gedurende 3 dagen bijna 80 gewonden behandeld. Zowel Duitsers als Amerikanen. Ze weigerden het gebruik van de toren door een Amerikaans officier als observatiepost, want dan heb je niet meer de bescherming van de conventie van Genève. Een Duits officier kan binnen en zegt, het is prima dat jullie hier zitten, zolang je niet deelneemt aan gevechtshandelingen. Mm-hmm. Dus die deed dat ook. En het was zelfs zo dat ze behandelden mensen niet naar land, maar naar verwonding. Dus wie moet het eerste worden behandeld? Duits of Amerikaan, maakt niet uit. En ze gingen elke uur met een karretje naar buiten en haalden gewonden op. Duitsers haalden Amerikaanse gewonden op, Amerikanen haalden Duitsers gewonden op. Dat is wel hoe humanitair oorlogsrecht is bedoeld. En als je de menselijke waardigheid in een oorlog verliest,
14: wat nu dus 75 jaar later, als ik die verhalen van jou hoor, of gewonden die worden achtergelaten, gebeurt.
2: Ja, want nog steeds het geval is. Dat is best een gevaar. En het is nog steeds gevaarlijk. Hè? Als je een minister van Defensie hebt in de Verenigde Staten, die zegt, het vernietigen van tegenstander is eigenlijk leuk.
14: Piet Hegseth, ja.
2: Dat is niet waar het om gaat. Je kunt alleen maar heel veel geweld gebruiken als je ook met een ethisch kader gaat omgeven. Die zegt, ik gebruik het geld wat nodig is. En altijd in een ethisch kader. En als je dat niet doet, als je officier en onderofficier zegt, joh, doe maar wat je wilt, het maakt verder niet zo uit. Ja, dan erodeer je alles wat te maken heeft met waar wij in het Westen eigenlijk voor staan, met menselijke waardigheid. Ja.
14: Is dat voorbeeld wat je geeft over de Tweede Wereldoorlog, dat kerkje waar die Duitse en Amerikaanse gewonden worden behandeld, versus de gewonden die nu worden achtergelaten. Is dat een beeld dat je breder kan trekken, of zijn het twee particuliere voorbeelden? Of is het zo dat wij in 75 jaar oorlogvoering qua menselijkheid achteruit zijn gegaan?
2: Ja, dat is een ontzettend moeilijk antwoord. Want je weet niet hoe mensen gaan handelen als er wat gebeurt, als oorlog gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld dat Oekraïne heel veel doet om de menselijke waardigheid toch overeind te houden. En de oorlog ziet als een totale oorlog. Vrouwen draaien daar de zorg. Mm. Vrouwen dragen educatie. Je ziet, maar het systeem, de cultuur is wel anders. En we zien dat aantallen mensen... Er zijn mensen in deze wereld die zien iemand als een productiemiddel. Hoeveel mensen hebben kan ik gebruiken? Hoeveel kunnen er sneuvelen? Hoeveel kan ik aanvullen? En er zijn mensen die kijken al naar de menselijke waardigheid en hoe ver kan ik gaan met het inzet van mijn mensen. En als je daar komt in Colleville-sur-Mer, waar de Amerikaanse begraafplaats is, mensen kennen het wel van Saving Private Ryan, er staan mooie teksten op de muur over vrijheid en democratie en menselijke waardigheid. Dat is allemaal waar. Maar je hebt ook het leiderschap nodig om te zorgen dat je dat implementeert in jouw mensen. Elke keer we zegt, wat er ook gebeurt, oorlog is een uiterst middel wat je kunt doen. Uiteindelijk moet de menselijke waardigheid is onaantastbaar. En als wij dat niet doen in ons leiderschap, dan erodeer je de wereld. En dat zien we om ons heen wel gebeuren. En dat baart mij wel zorgen. Niet alleen in Rusland en China, maar ook de Verenigde Staten zien het gebruik van militair vermogen als een volstrekt normaal middel om hun doelen te bereiken. Terwijl wij in Europa dat zien als een soort laatste redmiddel. Ja. Als een last resort. Je moet heel goed oppassen waar je voor staat.
14: Als je het hebt over Europa en Amerika, dan zijn dat de twee partijen waar Oekraïne natuurlijk op leunt. Ja. Volgens mij, als ik kijk naar de steun vanuit Europa, 3,2 miljard lening aan Oekraïne vanuit de Europese Unie. Vorige week de eerste tranches is overgemaakt. Dat is dan voor aanschaf voor defensiematerieel. Daar kunnen Oekraïners dan, dat klinkt voor mij als heel veel geld. Kun je dan wel weer een poosje mee vooruit?
2: Het is heel veel geld, maar het is gebruikt voor twee dingen. Om de overheid overeind te houden. En je moet je ambtenaren betalen, leraren moeten worden betaald, ziekenhuizen moeten spullen kunnen kopen. Dus die economie moet gewoon blijven draaien, dat is één. En het tweede is, wij kopen de wapens van. Nou, dat tweede kun je zeggen, daar profiteren wij ook wel van. Want als je ziet hoe innovatief Oekraïne is met ontwikkelen, ja, wij gebruiken dat ook. Mm. Wij gebruiken wat er gebeurt in Oekraïne, bijvoorbeeld om in de defensienoot die vandaag uitkomt, zeggen, oké, als dat zo snel gaat, hoe kunnen we die kennis dan gebruiken en voor ons? Dus je krijgt er wel wat voor terug. Maar eigenlijk is het een hele rare discussie. Want eigenlijk gaat het om, wat is de prijs voor vrijheid? Mm. En Oekraïne gaat ook over ons. We denken wel eens dat een oorlog is 2 uur vliegen. Maar het gaat over, waar staan wij eigenlijk voor? Als wij toestaan dat een democratisch land, met een hoog graad van corruptie is allemaal warmer, een democratisch land zomaar onder de voet wordt gelopen door een ander land, zegt dat ook heel veel over ons, waar wij zelf voor staan. En we hebben natuurlijk de les geleerd in de jaren 30, dat als je maar toegeeft aan het kwaad, dat het vaak niet de beste weg is. Dat je soms moet zeggen, tot hier en niet verder. Mm-hmm. Dus het is best wel een belangrijke oorlog voor ons, die ook wel richting bepaald is voor onze kinderen en kleinkinderen in deze wereld zit.
14: Maar is het ook een belangrijke oorlog voor de Amerikanen?
2: Ik denk het wel, maar dat beseffen ze zelf niet. Want als Europa sterker uit deze oorlog komt, omdat ze zeggen, als Amerika doet, dan doen we het zelf, dan gaan we zelf onze positie wel bepalen, gaat het uiteindelijk grote invloed hebben op de machtspositie van de Verenigde Staten ook. Alleen dat beseffen ze zelf nog niet zo. En dat zie je eigenlijk ook met Iran. Een van de vragen die ik wel eens heb is, wat is eigenlijk de toekomstvisie van de Verenigde Staten? En als je absolute macht wil hebben door alleen militair vermogen, dan leert de geschiedenis dat dat met zo'n land als de Verenigde Staten, met toch een relatief beperkt aantal inwoners, gaat je niet lukken.
14: Nee?
2: Nee. Je zult altijd in samenwerkingsverbanden, in coalities moeten werken. Wij leven in Europa 80 jaar vrijheid omdat we coalities hebben gevormd tussen aardsvijanden, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten, Engeland erbij. En zelfs voor zo'n groot land als de Verenigde Staten geldt dat. Die kunnen de wereld niet beheersen.
14: Nee, maar goed, zijn omringd door oceanen aan alle kanten. Kunnen wat meer isolationistisch opereren.
2: Ja, dat kunnen ze doen. Is niet altijd een succes geweest in de geschiedenis.
14: Hè? Nee, maar goed, je ziet de steun aan Oekraïne zo goed als opgezet zijn, toch? Vanuit de VS. Ja, inlichtingen worden ook veel gedeeld.
2: Ze delen inlichtingen. Het is ook een verdienmodel geworden. Want wij kopen met westers geld wapens in Oekraïne. Wapens, die ze dan weer gebruiken in Oekraïne. Maar het leiderschap is natuurlijk heel wankel in de Verenigde Staten. Ruim een jaar terug, you don't have the cards. Mm-hmm. En de publieke vernedering van Zelensky.
14: Van Zelensky in de White House,
2: omgedraaid is nu. En nu moeten de Verenigde Staten vragen, kunnen jullie ons helpen met de verdediging tegen Iraanse drones in de Golfoorlog? Zo snel kan het gaan. Mm-hmm. Maar de vraag is, is er nou pragmatisch handelen gebaseerd op gebrek aan kennis? Of is het een visie? En ik ben er steeds meer van overtuigd dat het vaak het eerste is. Men weet gewoon niet wat men doet.
14: Stel nou, Mart, jij zou de hoogste leider zijn van Oekraïne. Hoogste militaire leider van Oekraïne of van Rusland, van beide landen. Wat zou je dan nu om die oorlog definitief te winnen? Wat zou je doen? Wat zou je strategie zijn? Wat zou je achter de hand hebben? Welke kaart zou je trekken nu?
2: Nou ja, van Rusland zou ik zeggen stoppen. Ik zie Rusland deze oorlog niet winnen. De troepen kamaden, die gaan dat niet winnen. Die hebben er niet meer het kader, niet de middelen, niet de kennis voor. Dus eigenlijk moet je gewoon stoppen. En je weet, het wordt alleen maar slechter. Aan de Oekraïnse kant moet je maar één ding doen. Dat is inzetten volledig op innovatie, innovatie, innovatie. Dat je steeds de Russen een stap voor blijft. Dat is de enige kans dat je als land kunt blijven overleven.
14: En dat kan Rusland niet, dat innoveren?
2: Dat kunnen ze wel. Alleen doen ze het net wat trager dan Oekraïners. En dat heeft met twee dingen te maken. Innoveren doe je niet via de top. En zo zit Rusland wel in elkaar.
14: Ja, die top-down structuur.
2: Innoveren komt van onderaf. En het tweede is, Oekraïne vecht voor het voorbestaan van het land. Dat is anders dan dat je vecht voor macht. Hm.
14: Ja, dus Rusland gaat niet winnen. Ja. Nee. Ja. En oké. Okay. Hubert Smeets, Ruslandkenner. Ik ben benieuwd of hij het met je eens is. Morgen is hij mijn gast, ook NRC-columnist. Je mag hem een kettingvraag stellen.
2: Ja, de vraag is, Hubert, zijn we al eigenlijk niet in oorlog met de Russen? En dat bedoel ik de informatieoorlog. Als ik kijk naar Europa, als ik kijk naar Reform UK, als ik kijk naar Frankrijk, als ik kijk naar de AfD in Duitsland of rechts in Nederland, heb ik heel veel aanwijzingen, ook wel vermoedens, dat we een bewuste strategie zien van de Russen tegen ons. Gewoon een informatieoorlog die erop gericht is ons te ontregelen. Kijk naar ons eigen land. We zijn een fantastisch mooi land. We hebben het nog nooit zo goed gehad als nu en we klagen ons helemaal rot. Waar komt dat vandaan? Zijn we al in oorlog?
14: Ik ga het morgen vragen aan Hubert Smeets. Tenminste, jij gaat het vragen, maar we gaan erover doorpraten. Maarten Kruijf, dank dat je vandaag de week wilde aftrappen met ons. Voormalig commandant der landstrijdkrachten. Onze aflevering van Big Five zijn terug te luisteren als podcast in de BNR-app. Of ook nog op andere plekken, hoor. Dan kun je in ieder geval gewoon lekker nog een keer luisteren. Ook naar die van vorige week bijvoorbeeld. Ging over de onrust in het Midden-Oosten. Tot morgen.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
2: De 100 rijkste Nederlandse self-made ondernemers onder de 40 bezitten gezamenlijk bijna 6,4 miljard. Ze verdienen hun geld met slimme innovaties, AI, crypto of ouderwetse handel. Benieuwd naar de complete quotelijst? Bestel nu jouw editie op quotenet.nl/actie.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Bestel nu jouw editie van de top 100 jonge self-made miljonairs op quotenet.nl/actie.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. België heeft een nationaal verdedigingsplan opgesteld. En dat is bijzonder, want dat is voor het eerst sinds de Koude Oorlog. Het plan moet de Belgische havens, wegen en zorg voorbereiden op een eventuele oorlog of sabotage. Defensie benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat er geen acute dreiging is. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje-fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
10: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Stijn Goossens.
11: Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Zonder fitte spelers op het veld win je geen WK. En daarom verschuift de sportgeneeskunde steeds meer van behandelen naar voorkomen. Met camera's langs het veld en bakken aan data proberen artsen en wetenschappers blessures te voorspellen en spelers zo fit mogelijk te houden. Maar wat levert al die technologische innovatie echt op voor de sportgezondheid? En hoe werkt dat door in de reguliere zorgsector? Dat bespreek ik vandaag met Niels Jongerius, bewegingswetenschapper bij de Hogeschool van Amsterdam en co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science. Welkom, Niels.
12: Dankjewel.
11: En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. Goed dat je er bent, Bas.
13: Dankjewel.
11: Niels, we beginnen bij jou. De sportgeneeskunde verschuift dus steeds meer van behandelen naar voorkomen, zoals ik net zei. En waarbij is dat vooral zichtbaar?
12: Nou, we zien het in de fysiotherapie. We doen onderzoek vanuit het lectoraat fysiotherapie, bewegen en preventieve zorg van wat wordt in de toekomst de rol van de fysiotherapeut. En ook in de sport zie je dat daar steeds meer gevraagd wordt dat fysiotherapeuten niet alleen maar curatief bezig zijn, patiënten of spelers beter maken, maar vooral ook meedenken hoe kunnen we dat nou gaan voorkomen, hoe kunnen we die belasting zo goed mogelijk inrichten, dat we die spelers beschikbaar houden gedurende de training en de wedstrijd.
11: Waarom is het zo belangrijk dat het voorkomen wordt?
12: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een grote blessure zoals die aan de voorste kruisband, dan is dat vervelend dat een speler niet kan spelen voor 9, soms 12 maanden. We weten ook niet zeker of dat hij goed terugkomt op prestatieniveau. Maar eigenlijk zit er een veel groter probleem achter. Want als het wat begint met een scheuren van de kruisband, dat werk door, en we hebben hier veel over gesproken met orthopeden, die zeggen, een meisje wat op 16-jarige leeftijd de kruisband scheurt, ja, die zien we vaak op 40, 50-jarige leeftijd terug, dat de artrose in de knie al zover is dat er een nieuwe knie in moet. Nou, dat zorgt ervoor dat ze latere leeftijd minder mobiel kan zijn, minder actief is, met alle gevolgen van dien. Dus de maatschappelijke impact en ook de maatschappelijke kosten zijn veel groter dan alleen even dat stukje sportuitval. Ja. Dus daar moeten we ingrijpen.
11: Bas, jij bent zelf ook atleet, naast het feit dat je sportwetenschapper bent. Heb jij zelf ook vaak last van blessures gehad?
13: Ja, ik denk dat ik de eerste helft van mijn hele atletische carrière eruit heb gelegen met blessures. En dat is inderdaad, zoals Niels al aangaf, niet alleen nadelig natuurlijk direct voor je atletische prestaties, maar ook natuurlijk voor je gezondheid. Want als topsport heb ik dat wel vervangen met andere sporten, maar we zien wel in de wetenschappelijke literatuur terug dat de meeste hardlopers in dit geval dan gewoon geen andere fysieke activiteit doen. Dus ze worden gewoon inactief wanneer ze een blessure hebben. Mm-hmm. Dus ook vanuit dat oogpunt is het zeker belangrijk om die blessures te voorkomen.
11: Ja, nou doe jij ook onderzoek naar hoe je dus die blessures kan voorkomen. Daar komen we zo ook nog op. Wat is er nou nodig om echt die omslag van behandelen naar voorkomen te maken?
13: Ik denk een beter begrip in eerste instantie kan al helpen van hoe ontstaan nou zo'n blessures. En als we dat dan weten, dan moeten we vervolgens gaan kijken hoe kunnen we natuurlijk dan zo'n blessures met specifieke oefentherapieën bijvoorbeeld, in combinatie met draagbare sensoren bijvoorbeeld, ook kunnen monitoren van belasting, hoe kunnen ze het weefsel belastbaarder maken en ook de belasting anderzijds onder controle houden. Ik denk dat die twee belangrijke aspecten eigenlijk heel belangrijk daarin zijn.
11: Niels, jij bent co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science, het AISS. Dat richt zich dus op de verbetering van prestaties en dus ook de gezondheid van allerlei verschillende soorten sporters. Wat doen jullie daar precies? Waarvoor is het opgericht, dat instituut?
12: Nou, we brengen hier eigenlijk de wetenschap en de praktijk proberen bij elkaar te brengen. Want eigenlijk de dingen die Bas noemt zijn heel relevant. We moeten beter weten wat we kunnen doen en hoe we daar moeten ingrijpen. Maar daarnaast is er ook iets nodig aan de praktijkkant. We moeten ook zorgen dat wat we in de wetenschap ontwikkelen, dat goed aansluit bij de praktijk. En dat betekent ook dat we andersom op moeten gaan halen bij de praktijk. Wat speelt daar, wat leeft daar? En wat zijn de kleine aanpassingen die je als eerste kunnen maken om daar een stukje te verbeteren? Dus vanuit het Amsterdam Institute of Sport Sciences, AISS, is eigenlijk een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, VU, Amsterdam UMC en Hogeschool in Holland in Haarlem. Daar brengen we eigenlijk de expertise van die vier kenniscentra bij elkaar rondom alles sport en bewegen. Van prestatiemaximalisatie tot het optimaliseren van gezondheid.
11: Het is een kwestie van meten dus ook heel veel en een onderzoek doen. Maar wat bepaalt nou of een speler gezond is, fit is? Waar kijk je dan naar?
12: Ja, dat is een hele ingewikkelde. En daarom hebben we dat vraagstuk ook nog helemaal niet opgelost. Maar het zijn een hele hoop verschillende factoren. Van een stukje biomechanica, hoe beweegt zo'n speler nou? Zeker als we dus kijken naar die kruisband. Dan eigenlijk is dat heel simpel ergens. Hè. Die kruisband kan een bepaalde hoeveelheid kracht aan. En er wordt een bepaalde hoeveelheid kracht op geleverd. En als er meer kracht op wordt geleverd dan die aan kan, dan gaat die stuk. Mm-hmm. Alleen de factoren die invloed hebben op die belastbaarheid, hoeveel kracht kan die kruisband aan, is vrij divers. Hè. Dat gaat over hoeveel stress heeft iemand, wat is de mentale gezondheid, hoe zit iemand in zijn hormooncyclus. En dat wordt eigenlijk al wel redelijk goed gemeten. Dus we kunnen daar best wel veel al mee. Maar echt meten hoeveel belasting zit er op die kruisband, daar moeten we vrij gedetailleerd kijken naar het beweegpatroon. Dat kunnen we nu in het lab, maar daar zie je dat bereikt eigenlijk het veld nog niet zo. Mm-hmm. Dus daar zit een grote stap die we moeten gaan maken in dat op het veld zien te krijgen.
11: Ja.
12: En dat moet aansluiten bij de beroepspraktijk. Je kunt niet iedere speler iedere keer uit van het veld halen om te gaan meten.
11: Nee.
12: Dat werkt niet.
11: De wetenschap eigenlijk van het lab naar het sportveld toe brengen dus. En je hebt het dus over die kruisband. Even voor mij, waar zit die ook alweer?
12: Ja, goede vraag. Nou, dat is eigenlijk degene, als je kijkt naar je bovenbeen. Het zit in het kniegewricht. Degene die het bovenbeen en het onderbeen een beetje aan elkaar houdt.
11: Ja.
12: Dus als je je onderbeen naar voren zou willen duwen, dan houdt je kruisband die tegen.
11: Ja, en je doet specifiek ook onderzoek naar hoe je dat kan voorkomen in het vrouwenvoetbal. Waarom in het vrouwenvoetbal?
12: Omdat we zien dat eigenlijk die blessure aan de voorste kruisband in het vrouwenvoetbal vaker voorkomt dan bij mannen. Zo'n 2 tot 3 keer vaker. Dus daar zit een groter probleem op dit moment. Daarom kijken we
11: naar. En je had het dus over op het sportveld echt onderzoek doen. En dat doe je met camerabeelden. Kun je eens uitleggen hoe dat onderzoek dan plaatsvindt?
12: Ja, dus wat je moet voorstellen, het onderzoek wat we nu doen in het profvoetbal bij de dames, is dat je speelsters spelen een rondo. 1 speelster staat in het midden, die moet de bal afpakken. En we hebben daar een kring camera's omheen staan. Verder raken we de speelsters niet aan. We filmen alleen vanuit verschillende hoeken wat die speelster in het midden doet. En eigenlijk is dat alles. Dus binnen 10, 15 minuten kan die speelster weer verder met de training. En achter de schermen gaan wij dan vervolgens die beelden analyseren. Daar zit een stukje AI in, die vanuit die verschillende camerahoeken een soort 3D-model kan bouwen van die speelster. Mm-hmm. En dan gaan we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? Want we weten, die blessure aan de voorste kruisband is vaak als je voet plant en dan de andere kant op wil gaan, dat is het moment dat er veel kracht op komt te staan en dat het wel eens misgaat.
11: Ja.
12: Dus we kijken, hoe beweegt zij nou van richting? En niet alleen hoe doen ze dat vandaag, maar zien we dat over het seizoen heen? En zo proberen we eigenlijk een normaal beweegpatroon van die individuele speelster te bouwen. Zodat je op een gegeven moment kunt gaan kijken, wij weten nu hoe jij beweegt. En dan kom je een keer op het veld en dan zien we, dat ziet er vandaag wat anders uit. En dat is dan het seintje richting trainer, richting coach of richting de medische staf van, kijk daar eens even naar.
11: Okay.
12: Dus niet dat alleen dat stukje, dat puzzelstukje, volledig gaat bepalen. Jij gaat je kruisband scheuren. Maar het is wel weer zo'n risicofactor die het team mee moet nemen in bepalen, is deze speelster nou goed inzetbaar of niet?
11: Bas, jij werkt dus ook veel met blessures en het voorkomen daarvan. Hoe luister jij hiernaar? Is dit iets waar je denkt, daar zit potentie in?
13: Ja, absoluut. Dus een beetje de richting die wij ook opgaan. Dus dat we ook continu eigenlijk belasting gaan monitoren. Dus wij doen het op een net wat andere manier dan met draagbare sensoren in plaats van met camerasystemen. Maar het idee erachter is grotendeels hetzelfde. Dus gewoon eigenlijk veel beter kunnen monitoren wat is nou de belasting. Om van dan vervolgens daarmee de besluitvorming te kunnen beïnvloeden. Op een positieve manier natuurlijk. Dus wat dat betreft zit er heel veel raakvlak, absoluut.
11: Ja, want jij werkt dus aan een slim zool. Een inlegzooltje voor in je schoen. En die moet dan ook blessures gaan voorkomen. Hoe werkt dat?
13: Dat is volgt. Dus het is trouwens een combinatie van een zooltje, maar waarschijnlijk ook wat versnellingsmetertjes. En dat kan je misschien een beetje op de volgende manier voorstellen. Dat is in ieder geval een beetje de toekomstvisie die we daarbij hebben. Dus het idee is dan dat voetballers en zowel op recreatief niveau als op topniveau een zooltje in de schoen doen. En er zitten eigenlijk gewoon druksensoren in, een versnellingsmetertje ook. En ze doen verder ook nog een versnellingsmetertje op bijvoorbeeld een hartslagband of in een schemescherm op een andere locatie die verder niet stoort voor normale training. En met die gegevens die we verzamelen, hebben wij al modellen getraind. Die zijn we momenteel aan het trainen op basis van labdata. En dan weten we, als je een bepaalde druk hebt en een bepaalde versnelling van jouw hele lichaam, daar hoort een belasting van zoveel bij op je kruisband of van zoveel op je hamstring. En dat we dat dan vervolgens bij iedere eigenlijk iedere beweging die ze uitvoeren tijdens een training, tijdens een wedstrijd, kunnen monitoren, krijg je natuurlijk een heel mooi beeld van wat is nou cumulatief die belasting geweest op die verschillende structuren. En daarbij kunnen we die informatie vervolgens weer gaan inzetten om informatie te geven. Wat moet je nou gaan doen? Moet je nou, misschien zie je voor speler A, die belasting is dusdanig hoog ten opzichte van wat de afgelopen weken is geweest, dat we misschien even een rustdag moeten pakken, of we moeten misschien in ieder geval een bepaalde oefeningen even overslaan, dat we daarvan weten op basis van al die data die we hebben verzameld, dat die een hele hoge belasting geeft. En op die manier kunnen we natuurlijk, of hopen in ieder geval, die blessures te kunnen voorkomen. Want heel vaak wordt daarbij gedacht dat bijvoorbeeld zo'n kruisband, zo'n hamstringblessure, dat dat een acute overbelasting is. Maar er is ook steeds meer bewijs dat dat echt overbelastingblessures zijn. En dan wordt het dus natuurlijk ook relevant om die belasting specifiek op die structuren te monitoren. Maar dat betekent wel dat je dus iedere beweging die ze doen, moet monitoren. Anders heb je geen goed compleet beeld van die belasting. En dat is waar zo'n draagbare sensoren natuurlijk heel goed van toepassing komen.
11: Zou je die twee, die camera en dat soort, zou je die ook nog kunnen combineren, Niels? Heeft dat ook nog een voordeel, denk je?
12: Zeker. En daar kijken we ook wel naar. Kijk, je ziet met die camera's dat je veel meer de hele context, wat Bas ook al zegt, we zien het hele lichaam, we kunnen van ieder segment eigenlijk zien hoe positioneert hij zichzelf. En dat heeft weer invloed op welke kant de kracht precies op gaat. Dus we hebben dat hele beeld. En daarnaast zie je met die camera's, ik hoef die speelsters niet aan te raken. Nee. En dat vinden ze zeker in de top heel fijn. Dat je kunt zeggen, we doen niks aan jullie, kom, doe gewoon je training. Maar je zet alleen een paar camera's omheen en dan zie je dat. Maar wat daaronder ligt is die kracht of die druk, hè, die sensor, dat geeft nog wat meer diepgang eraan. We kijken wel, hoe kunnen we dat gaan modelleren? Zijn we ook samen met de Universiteit Twente en de TU Delft wel naar aan het kijken van kunnen we daar stappen in zetten? Maar als je die twee gaat combineren, dus een zooltje met de camera die het beeld in elkaar brengt, ja, dan krijg je nog meer rijkheid aan data. Maar dat zie je in de praktijk. Het is altijd een afwisseling van hoeveel technologie kunnen we eraan toevoegen en wat levert ons dat extra op. Zeker als je probeert die praktijk mee te krijgen, om die wetenschap echt te laten landen in de praktijk.
14: Ja.
12: En die top heb je dan heel veel. Maar zeker als we gaan kijken naar VVV Ballen op het dak, dan wat heb je daar? Waarschijnlijk wordt dat alleen een telefoon die ik aan de zijkant van het veld neer kan zetten op een statiefje. Mijn iPhone die er dan weer een nieuw appje erop heeft staan. Ja, daar moeten we denk ik wel naartoe om echt die brede impact te kunnen gaan
14: maar
12: maken.
14: Maar zie je dat die bereidheid er wel is, ook bij amateurs en ook bij in de topsport? Of zijn er ook wel mensen die zeggen, nou, het hoeft van mij allemaal niet zo data gedreven?
12: Nou, op het moment dat je gaat zeggen, we hebben hier een leuk appje die blessures voorkomt, dan is dat niet zo sexy. Maar als je gaat zeggen, wij hebben hier een app en daarmee kunnen we in kaart brengen hoe snel jij van richting verandert, hoe fel jij bent in die richtingsverandering, en dat kunnen we gaan vergelijken met de spelers die nu op het WK staan, dan wordt het een stuk gedrevener. En eigenlijk is dat denk ik het haakje wat we moeten pakken, is we gaan jou meten hoe snel jij van richting kunt veranderen, hoe explosief je van richting kunt veranderen. En onder de motorkap gaan we dan kijken, hey, we geven wel even een seintje op het moment dat we iets geks zien gebeuren.
14: Ja. Bas, dat van jou, het zooltje is nu vooral gericht op hardlopers. Maar voor welke sporten kan dat nog meer relevant zijn?
13: Nou, in principe voor alle sporten waar iets van overbelasting, blessures van toepassing is. En dan ook vooral sporten waar natuurlijk iets van hardlopen, springen of sprinten in zit. Want iets van het bovenlichaam, ja, die belasting kunnen we natuurlijk niet heel goed in kaart brengen met een zooltje die onder de voet zit en een versnellingsmetertje wat misschien op jouw bekken zit of op jouw romp zit. Dus ja, echt sporten zoals volleybal, voetbal, handbal, hardlopen, triathlon, dat zijn wel een beetje de sporten, zou ik zeggen, waar dat vooral van toepassing is.
14: Dus over 4 jaar op het volgende WK, dan staan alle spelers met een slim zooltje in hun zool te spelen. Of is dat nu al zo? Misschien wel.
13: Nou, er zijn wel verschillende profclubs in eerste instantie geïnteresseerd natuurlijk om die technologie toe te passen. Dat is ook wat Niels aangeeft. Ja, zeker bij een profclub, als je daar een heel goed betaalde speler een paar maanden langer aan de praat kunt halen of houden als het ware. Ja, dat bespaart letterlijk miljoenen euro's. En dat is natuurlijk heel veel meer dan de kosten van zo'n een versnellingsmetertje of een zooltje. Dus ik hoop inderdaad dat we over 4 jaar heel veel, zowel professionele sporters, maar ook juist amateursporters met die verschillende technologieën aan de slag zien gaan om ze daarmee echt beter aan het sporten te houden en daarmee ook heel grote gezondheidsvoordelen eruit te halen.
15: Stijn Goossens.
14: We spreken vandaag over hoe technologische innovaties steeds beter helpen om topsporters fit te houden en mogelijke blessures zelfs helpen voorkomen. Maar maken we sporters ook echt gezonder met al die technologie? Te gast zijn bewegingswetenschapper Niels Jongerius van het Amsterdam Institute of Sport Science en sportwetenschapper Bas van Horen van de Universiteit Maastricht. Maar voordat ik met hen daarover doorpraat, eerst even naar het WK voetbal dat op dit moment plaatsvindt in de VS, Canada en Mexico. Ik belde met sportarts Suzanne Huurman, die als head of medical staff voor Curaçao nu aanwezig is op het WK. Inmiddels heeft het team van Curaçao helaas de laatste wedstrijd van het WK al gespeeld. Maar ik vroeg haar hoe het team er medisch voor stond tijdens het toernooi.
16: Ja, wij zijn super tevreden eigenlijk over hoe de spelersgroep erbij staat. Dat wil zeggen, we hebben een goede, fitte groep. Geen blessures, zowat. Natuurlijk heb je bij zo'n eindtoernooi te maken met kleine pijntjes, vermoeidheid, hersteluitdagingen, gewoon druk schema. Maar ernstige blessures zijn gelukkig beperkt gebleven.
14: En waar kijk jij naar als hoofd van die medische staf? Wat zijn voor jou belangrijkste focuspunten dit WK?
16: Ja, de belangrijkste focus ligt op de beschikbaarheid natuurlijk. Je moet ervoor zorgen dat spelers zo fit mogelijk aan de aftrap verschijnen gedurende zo'n toernooi. En dus inzetbaar blijven het hele toernooi lang voor de trainer. En dan kan je wel eens verschillen maken in individuele programma's, omdat de een wat minder moet doen en de ander wat meer. Ligt er ook aan hoe ze binnenkomen. Hè. De een heeft een heel seizoen gehad met veel wedstrijden, de ander heeft veel op de bank gezeten. Daar zitten grote verschillen in. Ja, en die moet je dan optimaliseren.
14: Daarvoor verzamelen dus ook heel veel data. Welke data spelen daarin een belangrijke rol in die bepaling van wie er bijvoorbeeld het meest fit is en kan spelen ook, of niet?
16: Ja, data is één. En dat is in de moderne topsport natuurlijk steeds meer. En het combineren van allerlei verschillende databronnen. Sinds meer dan 10 jaar heb je natuurlijk de GPS-data van trainingen en wedstrijden. Je kijkt naar de afgelegde afstanden, standen, de sprintbelasting, de intensiteit. Maar daarnaast kan je nog veel meer informatie verzamelen, zoals wellnessgegevens. Hoe staat de speler ervoor? Zijn ze vermoeid? Hebben ze goed geslapen? Zijn ze goed hersteld? En dan hebben we nog alle blessuredata, dus de klachten, belastbaarheid. En met al die data samen proberen we dan zo goed mogelijk in te schatten hoe de spelers ervoor staan en wat optimaal is voor ze. En daarmee ga je naar de trainer en die maakt uiteindelijk zijn eindoordeel.
17: Ja, dus de eindbeslissing ligt bij de trainer. Wat kun je nou ook tijdens zo'n WK allemaal meten? Want ik neem aan dat je tijdens de wedstrijd gewoon moet kijken. Of zitten er ook echt sensoren op bepaalde plekken en kun je echt live meekijken met de gegevens die je binnenstromen?
16: Ja, zeker. Ook in de wedstrijd kunnen we daar de live informatie al uithalen. Dus dat is mooi. En alleen de vraag is, in hoeverre ga je de data leidend laten zijn in zo'n groot toernooi? Het is gewoon het uiterste gaat gevraagd worden. We zitten op een WK. Dit is het eigenlijk moment van je leven voor veel spelers. Dus de vraag is ook een beetje, in hoeverre laten we data daarin dan leidend zijn? En hoeverre gaan we gewoon door en tot die laatste 90 minuten volledig strijden en zien we de volgende wedstrijd wel weer hoe het ervoor staat? Dus dat is een andere afweging dan die je maakt van week tot week als je bij een club zit waar je elke 3-4 dagen een wedstrijd speelt. Dat zijn andere afwegingen, omdat ja, de setting anders is.
17: Nou is er een trend gaande ook in de topsport, dat het veel meer gaat over het voorkomen van blessures in plaats van het behandelen ervan. Hoe bepaalt dat jouw werk als sportarts?
16: Vroeger zag je eigenlijk de dokter, die kwam in beeld als er een blessure was. Dus echt reactief. Iemand had een spierblessure of een kruisband. Nou, dan kwam de dokter in beeld om dat te gaan oplossen. En nu is het veel meer preventief. Dus ons werk als sportartsen, topsportartsen, zit daar veel verder voor. Dus we willen voorkomen dat blessures ontstaan. Want ook hier in de topsport is voorkomen beter dan genezen. En dan kijken we naar slaap, we kijken naar trainingsbelasting in het herstel, maar ook naar voeding. We kijken naar het hele psychologische deel daarbij. Want het hele plaatje is belangrijk. En al die puzzelstukjes, en met name in zo'n WK, elk procentje wat je kan winnen en elke blessure die je kan voorkomen, kan het verschil gewoon maken.
17: Ja, ik kan me ook voorstellen dat zo'n WK juist een stuk blessuregevoeliger is, omdat het juist aan het einde van een seizoen zit. Merk je dat ook?
16: Klopt. En dan kan dat twee kanten opwerken. De een kan juist in de overload zitten. Dus een heel zwaar seizoen hebben gehad met heel veel wedstrijden en heel weinig rust. De ander kan op de bank hebben gezeten, bijna niet gespeeld hebben. Dus je komt binnen in zo'n WK-voorbereiding die super kort is. Je hebt meestal een week, anderhalf, soms 2 weken. En dan moet het de eerste wedstrijd al gespeeld worden. Dus het is heel lastig om in zo'n korte periode te optimaliseren en het voorkomen van blessures.
17: Wat kan de reguliere medische wereld hier nou van leren, van die topsport?
16: Ja, heel veel. En dat is ook het mooie. Veel ontwikkelingen die eerst in de topsport zijn gebruikt, die komen nu ook steeds meer op de gewone markt voor iedereen beschikbaar. De wearables, die sporthorloges, die Oura-ringen. Ja, dat waren eerst dingen die echt met name in de topsport werden gebruikt voor het monitoren van fitheid van atleten. En nu zie je die eigenlijk ook op straat. Dus dat is hartstikke mooi dat we op die manier ook dingen kunnen bijdragen, aanleveren om voor iedereen beschikbaar te hebben.
7: BNR Beter.
11: Dat was sportarts Suzanne Huurman vanaf het WK voetbal. Zij is hoofd van de medical staff van Curaçao. Helaas zijn de spelers eruit, maar wel belangrijk dat ze ook fit weer klaar zijn met het WK. Bas, terug naar jou. Dezelfde vraag eigenlijk die ik op het einde aan Suzanne stelde. Wat kunnen de sportgeneeskunde en reguliere gezondheidszorg van elkaar leren?
13: Nou, ik denk heel veel inzichten. Dus naast wat Suzanne al zei, heel veel inzichten die we hebben uit trainingswetenschap bijvoorbeeld ook. En dat is vooral bij topsport of soms heel fundamentele onderzoeken die gedaan zijn. Ja, dat duurt soms jarenlang voordat het is vertaald naar naar de klinische praktijk als het ware. Maar ik denk dat wel echt, of daar inzichten uit te halen zijn die dus ook voor heel veel, voor de breedte sport, voor heel veel mensen gewoon heel goed toepasbaar zijn. Wat is nou bijvoorbeeld de beste manier om een pace te trainen, om een spier te trainen, om botten te trainen, qua blessurepreventie, qua prestaties. En daar weten we gewoon vanuit eigenlijk soms fundamentele onderzoek, wat ik net al zei, al 20 jaar lang hoe dat moet gebeuren. Maar dat duurt gewoon heel lang voordat dat echt in de klinische praktijk zich vertaalt naar een toepassing. Maar ik denk daar, als we daar nog meer op inzetten, dat we daar ook echt hele grote gezondheidswinst op die manier uit kunnen halen.
14: Ja, Niels, hoe zei jij dat? Zie je ook dat die overlap eigenlijk toch te weinig gebeurt?
12: Nou, ik sluit me aan bij wat Bas zegt. Maar daarnaast, ik denk, we kunnen ook nog heel veel leren van hoe vindt die besluitvorming daar nou plaats? Dus dat is ook voor ons de reden dat we juist zijn gaan kijken bij die topclubs in het vrouwenvoetbal. Hoe komen die nou tot een besluit wat een speler wel of niet inzetbaar is? En wat Suzanne net zei, dat is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren mee. Daarom kunnen wij nooit een camerasysteem of een appje. Het is veel breder dan alleen maar wat is het risico op die voorste kruisband. Er spelen veel meer factoren.

0: te spelen. En wanneer moet je misschien even rust houden?
1: En jij denkt dat de technologie daar wel een hele belangrijke rol in kan gaan spelen?
0: Zeker, zeker. Dus dat datagedreven besluitvorming, het moet datagedreven zijn, hè, dus het moet niet overnemen, maar dat kan wel die indicatoren geven. En dat kan een app op je telefoon zijn die al een hele hoop bijhoudt. Inderdaad, die Aura-ring, de smartwatch. Maar ook een iPhone op een statief naast het veld waar je een bepaalde oefening uitvoert tijdens de training. Kan je wat meer inzicht geven in hoe je beweegt.
1: Bas, denk jij dat dat een goed idee is?
2: Ja, absoluut. Dus precies wat Niels aangeeft. Ergens is meer data natuurlijk zinvol om die keuze allemaal beter te maken. Maar er zit natuurlijk ook, wat ook al terecht aangeeft, ook een grens aan. Dus uiteindelijk moeten we alles nog steeds gaan afwegen en ook subjectieve factoren meenemen. Dus zolang de data niet de overhand heeft, maar gewoon mee wordt genomen als een onderdeel van die beslissing, wordt het allemaal is het echt van toegevoegde waarde wat mij betreft.
1: Ja, want er zijn al steeds meer meetinstrumenten, zei Suzanne net ook al, die toegankelijk zijn in de amateursport. Dat is ook niet altijd een goed idee, want je krijgt heel veel data waar je misschien als amateursporter helemaal niet zo heel veel mee kan. Hoe zei dat, Bas?
2: Ja, we weten bijvoorbeeld ook wel uit onderzoeken dat wanneer mensen met een slaapscore gepresenteerd worden die niet zo goed is, terwijl ze gewoon eigenlijk goed hebben geslapen, dat ze de rest van de dag ook daadwerkelijk zich vermoeider voelden, minder goed kunnen concentreren. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk om echt ook goed bij stil te staan. Wat monitoren we nou? Hoe nauwkeurig is die data? Want misschien is dus gewoon die slaapscore niet goed, puur omdat die data eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gemeten wordt. Dus vandaar dat we echt goed na moeten denken over welke data willen we echt gebruiken, willen we inzetten. Zegt echt iets over wat we willen weten. En dan gaan we die data in combinatie met alle andere data eigenlijk, plus die subjectieve zaken, meenemen om misschien in eerste instantie vooral een gesprek aan te gaan met zo'n sporter, om dan te kijken wat we dus qua beslissingen gaan doen daarmee.
1: Dank u wel voor jullie komst. Niels Jongerius, co-directeur van het Amsterdam Institute of Sport Science en bewegingswetenschapper aan de Hogeschool van Amsterdam. En Bas van Horen, sportwetenschapper aan de Universiteit Maastricht. En natuurlijk ook bedankt aan Suzanne Huurman, sportarts en head of medical staff van Curaçao op het wereldkampioenschap voetbal. Hier op de radio zit onze tijd erop, maar in de podcast praten we verder door over hoe nieuwe technologie de sportgezondheid verandert. Luister verder via bnr.nl/beter of in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank voor het luisteren. Ik ben Stijn Goossens en graag tot volgende week.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Naast nieuwsradio kun je nu ook naar muziekradio luisteren.
1: Geen beurs,
0: maar beats. Geen politiek, maar popmuziek.
1: Geen nieuws,
0: maar non-stop muziek.
1: Muziek die helpt
0: focussen en de energie erin houdt op kantoor.
1: Luister
0: via de BNR-app, bnr.nl
1: en DAB+.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
6: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
7: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand vanochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. Bij een brand in een woning in Den Haag zijn 5 honden overleden. Tenminste 1 hond heeft de brand overleefd en is meegenomen door de dierenambulance. Op beelden van lokale media is te zien dat de honden op straat werden gereanimeerd, maar niet meer te redden waren. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. België heeft een nationaal verdedigingsplan opgesteld. En dat is bijzonder, want dat is voor het eerst sinds de Koude Oorlog. Het plan moet de Belgische havens, wegen en zorg voorbereiden op een eventuele oorlog of sabotage. Defensie benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat er geen acute dreiging is. En uren voor de aftrap van Nederland-Marokko is het in de Mexicaanse stad Monterrey al van links naar rechts gegaan. Duizenden mensen deden mee aan de fanwalk van Oranje fans. Intussen is Brazilië nu al door naar de 8e finales van het WK. Ze schakelden Japan uit met 2-1. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP nieuws.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
9: Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Op deze maandag 29 juni, de dag dat Prosus volledige openheid van zaken gaf. En daaruit blijkt dat er problemen zijn bij hun miljardenaankoop.
10: De omzet van Just Eat Takeaway is in een jaar tijd gedaald. De maaltijdbezorger zag de inkomsten met 6% terugvallen. En dat is pijnlijk voor Prosus, de nieuwe eigenaar. Dat betaalde miljarden voor het bedrijf.
11: En dan praten we ook over een aandeel dat sinds de coronacrisis van de trap is gevallen. Want Alphen verliest nu al zijn financieel directeur. De interimmer die was gekozen omdat de eerste keus 2 jaar geleden toch geen goede match bleek te zijn.
9: En we hebben het over een tegenvaller voor president Trump. Het Hoge Rechtshof gaat voor het ontslag liggen van Fedbankier Lisa Cook.
11: Ajax sloot op 1065 punten en een beetje. 0,4% in de plus. Grootste stijger leek Prosus te worden. Maar werd toch ASM met 2,5% erbij. En we gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Robert Bandes van het Antaurus Europe Fund. Welkom.
12: Dank.
9: Goed dat je er bent. En laten we dan maar gelijk beginnen met de nieuwe Warren Buffett. De man die de grote schoenen van de superbelegger moet opvullen. Ik heb het natuurlijk over Greg Abel. Die heeft een bijzonder weekend achter de rug. Want het is namelijk zijn eerste weekend als Amerikaan.
12: New tonight, it's the start of a new beginning for one group. This is a live look from Principal Park, where 29 new citizens were welcomed onto the field earlier and gave an oath of allegiance. The Iowa Cubs hosted its 18th annual citizenship ceremony. The new citizens come from 16 different countries across 5 continents.
9: Je hoort het goed, mensen uit 16 landen in een stadion bijeen om tijdens een naturalisatieceremonie dus Amerikaans te worden, waaronder Greg Abel dus. En dan denk je misschien, maar is toch gewoon een Amerikaan? Ik moet je eerlijk bekennen, dat dacht ik ook. Jochem wist het natuurlijk weer.
11: Canada, jongen.
9: Ja, Abel woont al heel lang in Iowa, maar werd inderdaad in 1962 geboren in Canada, om precies te zijn in Edmonton. Maar wilde als baas van Berkshire Hathaway kennelijk toch liever Amerikaans zijn. En het is hem gelukt.
11: Zeker, en dan moeten we ook eens naar het tegenovergestelde van Berkshire Hathaway, namelijk Volkswagen. Want ja, dat er 100.000 banen werden geschrapt in een van de grootste ontslagrondes aller tijden, dat wisten we eigenlijk al. Maar nu is ook duidelijk dat dit ettelijke miljarden gaat kosten in het tweede kwartaal, en dat zelfs de verkoop van kroonjuwelen niemand blij gaat maken onder de beleggers. Want vorige week werd al de divisie verkocht die scheepmotoren maakt, in een bijzondere veiling die meer opleverde dan gedacht. Maar dat gaat aandeelhouders mogelijk dus niks opleveren. En nou staat ook die divisie die aan de zelfrijdende auto's werkt in de uitverkoop. De samenwerking met Bosch op dat gebied is al gestopt. En ook verliesmakende batterijdivisie Powerco werd al voorzichtigjes in de etalage gezet, net als de Amerikaanse pick-ups van Scout. Ja, Robert, de afgelopen 5 jaar kon je van dit aandeel afskiën en dan ging je vrij hard met Volkswagen. Moet Volkswagen nou die winsten op de balans houden of toch wat uitkeren aan aandeelhouders om die een beetje tevreden te houden en geen overname doelwit te worden?
13: Nou, in de automobielindustrie weet je maar nooit. Dus als ik hen was, zou ik het gewoon lekker op de balans houden.
11: Helder. Okay.
9: Gaan we door naar de AEX-index. Is die index nog wel een goede graadmeter? Die vraag stellen ze zich af bij de Vereniging van Effectenbezitters in hun nieuwsbrief. Want volgens de beleggersclub koop je in feite een indirecte AI-index. De AEX is wel heel erg afhankelijk geworden van 3 namen, zeggen zij. ASML, ASM en BESI. Die met z'n drieën samen meer dan een vijfde van de weging uitmaken. Wat vind jij, Robert? Moeten we de AEX-index veranderen in de AI-index?
13: Nou, dat is al langer zo, hoor. Dat de AEX eigenlijk effectief de Nasdaq aan de Noordzee is. Want al heel lang is het belang van ASML in de AEX op 15% gelimiteerd.
9: Zeker.
13: En ASMI en BESI samen, ja, erbij. En, nou, misschien Prosus kunnen we er ook nog bij tellen misschien. Dat is ook best een grote naam. Maken het best wel een tech-heavy index. En dat is prima zo, toch?
9: Is niet heel erg, wat jou betreft.
13: Nou,
9: dat het zo erg leunt op AI. Nee. Ja, ik weet jouw niet voorliefde voor AI. Dat jij het graag niet over AI wil hebben. Voor jou persoonlijk is het niet zo leuk.
13: Nou, het maakt mij niet zo heel veel uit. Het is niet, voor mij is het niet een hele relevante index. Want institutionele beleggers zoals ik kijken eigenlijk naar de MSCI Europe of de Stoxx 600. En de AEX, ja, dat is een vrij lokaal beestje. En indexbeleggers die erin zitten zijn vooral een paar particuliere beleggers, maar zoveel zijn het er ook niet.
11: Ik moest ook wel enigszins lachen om de VEB, want eigenlijk geldt dit voor bijna elke beurs op aarde inmiddels, waaronder ook de ontwikkelende markten, de emerging markets. Ja, ik dacht wel bij mezelf, wat ga je hier aan doen eigenlijk? Niks, toch?
13: Nee, en waarom zou je er iets aan doen? Er zijn heel veel beurzen die inderdaad een hele grote techbeweging hebben.
11: Ja.
13: Ja, dat is een prima reflectie van de Nederlandse beurs en economie op dit moment, zou ik zeggen.
11: Op maar naar een niet-techbedrijf dan maar. Want naar een van de grootste smeulende puinhopen van de laatste paar jaar. Want weet je nog, een wietrokende CEO die tequila uitdeelt op zijn vliegtuig. Een van de grootste verliezen voor SoftBank ooit. Ik heb het over kantoorbedrijf WeWork. Dat bestaat nog altijd. Sterker nog, het is bijna klaar met herstructureren. En het is gewoon een doodzaai vastgoedbedrijf geworden.
9: Ja.
11: En dat is vooral op het konto te schrijven van een 69 jaar oude vastgoedveteraan. Een echte bromsnor van Cushman & Wakefield. Die een bloedhekel heeft aan pooltafels op kantoor. Zei hij zelf. John Santora heeft een dikke snor, Nors voorkomen, en hij heeft de bezetting van de kantoren van 63% naar 80% gelift sinds zijn aantreden. Dus echt een vastgoed, hè? Die vent weet het. Hij zit nu op 550.000 leden. Helft van de Fortune 500 duurt bij hem. Dus verzie je maar weer. Soms moet je gewoon even de hippies wegjagen. Bezem erdoor. En dan glimt het allemaal weer zoals het hoort.
9: Straks hoor je meer over de financieel directeur van Alphen. Hij zou tijdelijk puinruimen, zat 2 jaar, maar vertrekt alsnog totaal onverwachts.
11: We hebben het over dat bijzondere vertrek. Gaat het ook over Google dat Meta aan het tegenwerken is.
9: Dat zo, eerst naar Prozis. Dat kwam laatst al met een update. Nu serveert het alle cijfers uit. En die cijfers die vallen in de smaak. Het aandeel is de op één na hoogste stijger met een winst van bijna 2,5%. Nou, Prozis draait financieel goed. Laat je het belang in Tencent weg, dan is de omzet en winst met dubbele cijfers gestegen. En Prozis laat beleggers meedelen in de vreugde. Het verhoogt het dividend met 40%. Er is alleen wel een maar. En die maar is Just Eat Takeaway. Voor dik 4 miljard euro gekocht, maar het stelt alsnog teleur. De omzet daalde in een jaar met 6%. Om daarmee te beginnen, Robert, is dat een grotere daling dan je had verwacht?
13: Ja, zeker. Dit had niemand van tevoren, in ieder geval een jaar of twee jaar geleden, had niemand voorspeld dat in 2026, nou, na al een slecht jaar, de omzet nog een keer zou zakken. Er is wel één maar, want dit gaat alleen maar over de tweede helft van het boekjaar. Aha. Van oktober tot maart. En niet over het hele jaar, want die cijfers geven ze niet. Want toen was het nog officieel in handen van de vorige aandeelhouders. Maar voor die vorige aandeelhouders was dit een goede deal, denk ik. Die zijn er gelukkig, die zijn goed weggekomen. Die met 20,30 euro per aandeel.
9: Ja. Maar Prozis dus niet, als ik jou zo hoor.
13: Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het een hele goede koop was geweest. Maar goed, oké, we zitten nog wel in het begin van de rit. Ja. Misschien weten ze hun magie te laten werken op het bedrijf, maar tot nu toe zien we dat niet.
9: Nee, sorry, je wilde het niet over AI hebben, maar dan komt het weer. Prozis zegt, over een jaar moet Takeaway weer groeien. We willen dat doen door kunstmatige intelligentie. Hoe gaan ze dat doen, denk jij?
13: Dat las ik en toen dacht ik, oh, ik ben wel benieuwd waar ze nu mee komen. Want met kunstmatige intelligentie kun je mensen niet meer laten eten. Of radicaal hun eetpatroon laten veranderen.
14: Nee, maar ik was wel over Just Eat Takeaway, toch?
13: Precies. Ja. Dus wat ze hebben gedaan, ze hebben naar mensen die die app hebben, hebben ze gerichte advertenties gestuurd. Maar gerichte advertenties, dat is eigenlijk gewoon korting. Gerichte kortingsacties. Ja, en daarmee hebben ze het aantal orders tot 25% kunnen laten groeien. Ook een bijzondere formulering, tot 25% in die geselecteerde markten.
14: En was dat ook per klant? Of,
13: ja. Maar goed, dus ze hebben dus die ordergroei weten te bewerkstelligen. Maar dan weten we nog steeds niet hoeveel echte omzet en echte winst ze daarin hebben overgehouden.
9: Maar kortingsacties, wat een treurnis. Daarmee zijn ze begonnen om marktaandeel te winnen. En nu is het verkocht en dan moet de nieuwe eigenaar weer met kortingsacties klanten gaan trekken. Dus ze zijn gewoon weer terug bij af eigenlijk.
13: Ja, sterk nog, de winst is gezakt. Want de operationele winstmarge was 2% in het vorige het jaar geleden. En nu is dat naar 0% gegaan. Dus ja, de omzet omlaag, winst gedecimeerd. Het gaat nog steeds niet heel erg goed. En ik vraag me sterk af of die AI-truc zoden aan de dijk gaat zetten, die kortingsacties. Want over het algemeen is AI meer een nadeel dan een voordeel. En het aantal partners van Just Eat Takeaway, dus het aantal restauranthouders, is ook met 5% afgenomen. Dus dat verklaart voor een deel de afgenomen orders. Want die denken natuurlijk, klanten kunnen mij ook met AI vinden op het internet.
9: Wat als het niet gaat werken, als die AI-strategie niet zijn vruchten afwerpt? Moeten ze dan gaan afschrijven op die overname, denk jij?
13: Ja, dat denk ik wel, ja. Dat moment komt steeds dichterbij. Ze kunnen het nog afhouden, maar op een gegeven moment gaat de accountant zeggen, dit geloof ik niet meer. Nee. En dan moeten ze erop afschrijven. Dat wordt wel een gênant moment voor de huidige CEO.
9: Het wordt nog gênanter, want Prozis heeft ook het Braziliaanse iFood. Daar steeg de omzet wel met 28%. Ja, misschien moeten ze iets van die Brazilianen invliegen om cursus te geven.
14: En wat is het verschil tussen die twee nou eigenlijk? Waarom lukt het bij de een wel zo goed en bij de ander niet? Dat vroeg ik me ook nog af.
9: Ja.
13: Ik denk de intense concurrentie in Europa. Mm-hmm. Het feit dat in Europa Just Eat Takeaway in veel markten niet een hele goede positie heeft. Niet zelf bezorgd, of niet even vaak zelf bezorgd als concurrenten. En zeker in het AI-tijdperk is die bezorging de extra dienst die je kan leveren ten opzichte van een AMI-model. En er is één nuance bij die Brazilianen, want in de tweede jaarhelft was hun groei ook niet zo hoog, omdat een paar nieuwe concurrenten hun markt betreden. Ja. Maar zelfs met die nieuwe concurrenten, met diepe zakken, die best wel marktaandeel hebben proberen te winnen in Brazilië, weten zij nog steeds een stuk harder te groeien dan Just Eat Takeaway in Europa. Dus het was gewoon een hele slechte performance van Takeaway.
14: Nee, ik moet altijd een beetje lachen om die maaltijdbezorging. Want vroeger hoorde je dan analisten zeggen van, ja Jochem, als ze in Duitsland alles hebben gewonnen, dat Just Eat Takeaway, dan kunnen de marketingkosten omlaag, want dan zitten ze er al, enzovoort, enzovoort. Terwijl ze eigenlijk iedere keer weer nieuwe toetreders tot de markt moesten tolereren en iedere keer weer meer geld moesten uitgeven.
13: Precies. En dat hele, wat we er net over hadden, van die gerichte marketing, dat bestond vroeger vroeger ook al.
9: Ja.
13: Dat was dan Uber Eats, die marketing, die korting gaf, et cetera. En ja, daar zijn consumenten gevoelig voor. En dat zorgt ervoor dat anderen weer grip kunnen krijgen op die markt.
14: Maar doen we nu niet iets te negatief over Prozis aan de internetkant in ieder geval? Dan hebben we Tencent belang en dan hebben we natuurlijk die internetbedrijven allemaal. Want kijk, die winst is er en nu eindelijk op jaarbasis 84% omhoog. Die aangepaste EBITDA, hoe je het ook wil noemen. Dus dat is toch wel een prestatie van je welste? Of?
13: Ja, okay. Ja, dat is wel zeker een prestatie. Maar er is weer een wel maar. Als je dieper in de cijfers gaat kijken, komt een heel groot deel van de winststijging eigenlijk bij één belang vandaan. En dat is OLX. Dat is een soort van marktplaats in opkomende markten.
14: Daar hebben ze er meer van, hè?
13: Ja, dus er zitten een aantal merken van ook binnen, binnen dat OLX. Maar dat is echt dat is het grootste deel van de winst en van de winststijging bij Prozis.
9: Dus ze waren normaal gesproken al heel erg afhankelijk van dat belang in Tencent. Nu zijn ze dus van die marktplaats afhankelijk. Ja. Ze willen heel graag gezien worden als Prozis, niet als het belang in Tencent. Vanaf wanneer gaan beleggers ze voor vol aanzien, denk jij?
13: Nou ja, tot op dit moment is volgens de berekening van Prozis zelf is hun waarde €61 per aandeel en daarvan is 46 Tencent. Ja, dus ik denk niet dat heel snel gaat veranderen, tenzij ze het belang in Tencent gaan verkopen. Want die andere bedrijven groeien, dat gaat niet zo snel gebeuren. En ik denk dat de waarde die Prozis zelf op die andere belangen heeft geplakt, dat die te hoog is. Mede
14: Hoezo?
13: Door AI, want je kan zien dat heel veel bedrijven zoals, nou ja, eigenlijk Just Eat Takeaway-achtige bedrijven op de beurs en de Funda-achtige bedrijven op de beurs, hè, van die online marktplaatsen, et cetera, dat die het heel slecht hebben gedaan in het afgelopen jaar door de bedreiging door AI. Weet je wat ik eerder vertelde over dat de alternatieven zijn. En ik ben bang dat ze hun belangen daarop niet hebben afgeschreven en dat ze nog steeds de optimistische aannames uit het verleden doen.
0: BNR Beurs.
14: Nou, dan gaan we naar een skipiste aandeel van de afgelopen jaren. Alphen, want daar vertrekt de financieel directeur met piepende banden, nog voordat er een opvolger bekend is gemaakt. Onno Krap is niet alleen de man die op elke verjaardag weer grapjes over zijn achternaam hoort als financieel directeur, maar wordt ook bedankt, Sorry, wat staat er hier nou allemaal?
9: Maar hij wordt ook wel bedankt.
14: Ja, hij wordt ook bedankt aan iemand die succesvol bijdroeg aan de nieuwe strategie van Alphen. En dat was nodig. Want de laadpalen waren misschien niet aan te slepen tijdens de coronacrisis. Maar als je wil weten hoe het voelt om meer dan 80% van je aandeel te zien verdampen, dan moet je even langs bij mensen die toen inkochten in Alphen tijdens de coronacrisis. Oftewel, hij vertrekt nu en het werd allemaal beter. Maar wie vorig jaar inkocht staat ook op bijna 40% van de winst. Maar het aandeel staat flink in de min vandaag. Hij vertrekt met een ultrakorte opzegtermijn, valt rauw op het dak bij beleggers en er wordt geen opvolger bekendgemaakt, Robert. Is dat zorgelijk en wat is er nou aan de hand, denk jij?
13: Ja, dat betekent dat er geen opvolger is. Het betekent ook dat er is een goede kans dat hij of vertrekt om bij een concurrent te werken.
14: Ja.
13: Dus dat hij zelf zijn vertrek heeft min of meer heeft aangekondigd aan zijn aan
14: de
13: raad van commissaris
14: van één dag.
13: Maar dan is het eigenlijk het initiatief van het bedrijf om hem zo snel mogelijk weg te sturen. Ja. Omdat hij naar een concurrent gaat. Dat is één mogelijkheid. Andere mogelijkheid is gewoon een fikse ruzie. Dat kan ook. Maar ik dacht nog vanochtend van, het is tenminste wel voor beurs. Ik heb ook eens een keer in een, dat was een aandeel waar ik short in zat met Antaurus. Waar ik in zat, die op het midden van de dag zo'n persbericht naar buiten stuurde dat een CFO vertrok. Ja, dan denk je als shortseller, dit is wel een jackpot.
14: Cashmiss.
13: Want dit is gewoon niet wat je wil horen als je in een aandeel zit midden op de dag. Dus dat had nog erger kunnen zijn.
14: Oké.
13: Dat dan weer wel.
14: Analisten van De Groof, Peterkam en het FD, die vonden het ook opmerkelijk. Dus na al die vragen kwam Alphen dan met de verklaring. We gaan een nieuwe fase in, die taken kunnen wel worden overgenomen. En je hoort nog van ons. Moet men daar ietsjes blijer mee zijn nadat het aandeel in de min kwam te staan?
13: Ja, ik vind het een magere verklaring. Maar aan de andere kant, vanuit hun positie bekeken, wat gaan ze doen? Zeggen dat die CFO met enorme ruzie is vertrokken, piepende banden weg is gereden bij het kantoor? Nee, dat gaan ze nooit zeggen.
9: Het verlies viel er nog wel mee, 2,5% verlies. Ik had echt verwacht dat het een mokerslag voor het aandeel is. Want het is toch heel raar dat een CFO die eigenlijk de boel heeft gered met zo'n manier persbericht wordt bedankt. Ja. Dan denk je toch gelijk, dit laat ruimte over tot speculatie.
13: Dat is zeer raar, maar het kan zijn dat de investor relations op de achtergrond contact heeft gehad met beleggers en de situatie een beetje beter heeft toegelicht.
14: Maar niet in het FD.
13: Maar niet in het FD.
14: Oké, okay, nou, één ding viel mij wel op. Want je hebt het roer helemaal omgegooid. Dat oogst voorzichtig succes. Hè. Plotsklaps vertrekt de CFO zonder opvolger. Bestuur ziet ook dat dat het aandeel lager zet. En dan zeg je van, ja, we gaan een nieuwe fase in tegen het FD. Maar je had al een nieuwe fase ingezet, natuurlijk. Dus ik dacht nog, ja. Ben ik nou gek als ik dan speculeer over een overname die eraan zit te komen of iets dergelijks? Of ga ik dan wel heel ver?
13: Overname lijkt me wel erg speculatief. Mm-hmm. Want waarom zou de CFO vlak voor een overname vertrekken? Het is ook een interim CFO, dus het is niet zo dat hij er mee oneens is. Ja, en als je de overnemende partij bent, dan wil je ook die CFO erbij hebben, denk ik.
14: Oké, dan even nog over Alfen zelf. Want een small cap natuurlijk. En je ziet drie divisies hier. Batterijen, transformatorhuisjes en laadpalen. Dat donderen na de coronacrisis helemaal in elkaar. Nu zit het weer in de lift nadat nieuw bestuurd mest erin zet. En rationaliseerde en zo. Maar breekt er dan nu ook een periode van serieuze groei aan voor Alfen? We hebben het aandeel met zo'n kleine 40% zien stijgen vorige 12 maanden.
13: Nou, kijk, het hele probleem met Alfen is dat dat hun producten vrij commoditized zijn, zoals je dat zegt.
14: Makkelijke concurrentie dus.
13: Ze zijn niet heel erg uniek. Wat ze doen in Almere is het assembleren van onderdelen die ze extern inkopen. Ja, daar zit niet heel erg veel kunst aan. Zelf doen ze naar de buitenwereld natuurlijk voorkomen alsof het complete rocket science is. Mm-hmm. Maar je ziet ook onderliggend dat hun marges zeer volatiel zijn. Wat eigenlijk laat zien dat ze een product leveren waar ze niet zelf de prijs op kunnen bepalen, maar eigenlijk moeten meegaan met de markt, omdat het commoditized is.
14: En toen kwamen er meer concurrenten en toen gingen dus.
13: En toen kwamen er inderdaad meer concurrenten. Dat gebeurde na COVID. Ja.
0: BNR Beurs.
9: Ja, we gaan de Wall Street. Alleen maar groen daar op de borden. Dow Jones wint 0,4%. De S&P 500 krijgt er 0,8% bij. En de Nasdaq wint zelfs bijna 1,5%. En dan moeten we het toch nog even hebben over Lisa Cook. Je weet wel, het vetlid dat door Trump werd ontslagen. De rechter floot hem al terug. En vandaag ook het Hooggerechtshof. Ook zij zeggen nu, Lisa Cook mag niet ontslagen worden. En daarmee is Trump dus niet de eerste president die sinds 1913 een vetlid ontslaat. Dat is een tegenvaller voor Trump. Ik denk dat hij het voor de statistiek ook nog wel leuk had gevonden als hij kon zeggen, ik ben de eerste die het voor elkaar heeft gekregen. Maar tegelijkertijd mag hij wel mensen van toezichthouder FTC ontslaan. Zijn ontslag van Rebecca Kelly Slaughter mag onder oordeelt dezelfde Hoge Rechtshof. En dat is, zoals Amerikaanse media het noemen, een major win for presidential power. Amerika-kenner Kenneth Manusama.
15: Maar ja, dat betekent dus wel dat je misschien weliswaar minder technocratisch beleid krijgt, maar wel meer gepolitiseerd. Want dat brengt dat denk ik met zich mee. Dat brengt dan natuurlijk instabiliteit met zich mee, onvoorspelbaarheid van het beleid. En kan dus ook de slagvaardigheid van de overheid gaan beïnvloeden. Als de president zomaar zoveel invloed kan hebben over het reilen en zeilen van die zelfstandige bestuursorganen.
14: En dan opmerkelijk bericht van Google, want dat gooit het deksel op het gebruik van Gemini door Meta. Het social media bedrijfje van Mark Zuckerberg, dat kreeg dat in maart al te horen. En nog steeds is de capaciteit die Meta mag afnemen aan banden gelegd. En dat heeft AI-projecten daar flink afgeremd. Geldt overigens ook voor andere klanten van Google die Gemini gebruiken. Maar Meta is toch wel de grootverbruiker, schrijft de Financial Times. En zo zie je maar weer dat het verschil is tussen een AI-bedrijf met een cloud business en een AI-bedrijf zonder een cloud business. Meta dus. Die modellen van Meta zelf doen het ook minder goed en lopen al vaker vertraging op, die nieuwe lama's, zoals ze heten. En daarom wordt Gemini maar gebruikt om op de eigen social media allerlei malafide zaakjes op te sporen, van neppe chatbots tot schadelijke content. En ja, Robert, ik zat erover na te denken. Alphabet trok een weekje voor de beursgang van SpaceX even moeiteloos $85 miljard op met nieuwe aandelen. Hè, en leende ongeveer hetzelfde bedrag ook nog eens een keertje erbovenop in het voorgaande jaar. Kan Meta dat eigenlijk wel bijhouden als het aandeel met bijna een kwart is gedaald het voorgaande jaar?
13: Ik denk dat Meta best wel dicht bij Google kan komen qua het geld ophalen. Het is zo'n grote cap, de free float is groot, dat gaat ze wel lukken.
9: Nou, gaan we door naar een grote opvaller Wall Street dan nog even. Dat is Comcast.
16: And guys, we have some breaking news this morning. It's just being announced that Comcast is going to spin off its media and technology businesses into two publicly traded companies.
17: What?
16: NBC Universal on one hand, the cable company on the other hand.
9: Comcast wordt dus opgebroken. Er komt aan de ene kant een telecombedrijf, aan de andere kant een media- en entertainmentbedrijf. Weer een mediabedrijf erbij. Twee verschillende aandelen dus, waardoor NBC Universal en Sky gaan verhuizen naar dat nieuwe bedrijf. Waar dan ook filmstudio's, tv-zenders, streamingdienst Peacock en pretparken onder vallen. Nou, beleggers zijn er dolblij mee, want het aandeel staat ruim 7% in de plus. Ik dacht ook wel, het voelt alsof ze van een ongewild onderdeel af willen. Weer zo'n mediabedrijf waar je denkt, succes, daar mag iemand anders in investeren.
13: Ja, precies. Dat zie je wel vaker bij beursgenoteerde bedrijven. Dat er één onderdeel is dat toekomst heeft, een ander deel dat niet toekomst heeft. En een makkelijke manier om waarde te creëren voor CEO's is dan het bedrijf in twee splitsen.
9: En beleggers zijn ook wel blij dat ze het aandeel daarom hoger zetten, dat ze er vanaf zijn dus.
13: Ja.
14: Ja, ik vind het altijd grappig. Media opsplitsen zijn beleggers heel erg blij mee. Maar als Warner Brothers weer overgenomen zien worden, gaan ze allemaal klagen. Oh, dit is weer de top van een bepaalde bubbel. Ja, dus ja, dat is weer dan normaal. Maar goed, dit was hem alweer. Laten we eens kijken wat er morgen op de agenda staat. Het is tijd voor een van de beste logo's met de slechtste beursprestaties, want Nike komt met de resultaten voor zijn fiscale vierde kwartaal. Een aandeel dat 75% daalt in 5 jaar is toch al een hardlooplintje waard. En beleggers hopen dat Nike die wedstrijd niet nog een keer wint. Nike stapelde fout op fout na de coronapandemie. Men begon direct aan consumenten te verkopen, net toen iedereen weer begon te winkelen, waarna Adidas, Hoka en On lachend de schappen veroverden. Maar teruggekeerde topman Elliot Hill maakte excuses aan winkeliers en ging zich weer focussen op sport in plaats van lifestyle kleding. En hij beweert nu dat het tij daadwerkelijk is gekeerd. Analisten die helpen hem heel graag uit die droom. JP Morgan, Goldman Sachs en ook HSBC gaven het aandeel recent allemaal een downgrade, oftewel een verlaagde verwachting. Ze zien wel verbetering, maar het gaat te langzaam volgens hen. Dus het is aan Nike om na beurs te bewijzen dat het meest waardevolle sportmerk op aarde ook weer waardevol kan worden voor beleggers. En dat het tij wel degelijk is gekeerd.
9: Dit was de BNR Beurs van 29 juni, waarin we het hadden over maaltijdbezorgen en laadpalen. Hoop dat je je goed hebt kunnen opladen door deze nieuwe uitzending. Wij in ieder geval wel, waar we Robert Manders voor bedanken. Goed dat je er was.
13: Ja, leuk om er weer te zijn.
14: En jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. Mocht je nou denken, welk gezicht hoort er eigenlijk bij die malle stemmen? En dan bedoel ik vooral die van Jelle. Abonneer je dan ook even op YouTube. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
9: Bedankt, tot morgen.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
3: Dat we zonder kennis gestart zijn, anders hadden we dit nooit gedaan.
2: En naar wat er o zo fout is gegaan.
4: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
2: Bloed, zweet en zaken, iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van een nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Op de Groene Weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. De groene economie is geen klein bier meer. Het is de op 2 na grootste sector op de beurs wereldwijd. Dat stellen analisten van de London Stock Exchange Group. De groene boedel is inmiddels maar liefst 10.000 miljard dollar waard. Wat verder opvalt is dat de groei van onze duurzame economie niet beperkt blijft tot een paar sectoren. Het is over de hele breedte zichtbaar. Het geeft hoop voor de toekomst nu het grote geld overduidelijk de groene afslag heeft genomen. Nu nog binnen planetaire grenzen zien te komen, daar zit nog wel een hele grote blinde vlek. Was het afgelopen week in Nederland al snik heet, in Centraal-Europa sneuvelden echt alle hitterecords. In Duitsland liep de temperatuur op tot 41,7 graden... terwijl ook Polen en Tsjechië op zondag de warmste dag ooit noteerden. In juni. De extreme hitte zorgt voor overbelasting van infrastructuur, gezondheidsrisico's en grote druk op de hulpdiensten. Wetenschappers wijzen erop dat hittegolven door klimaatverandering vaker voorkomen, langer duren en intenser worden. Europa krijgt daardoor steeds vaker te maken met temperaturen die tot voor kort uitzonderlijk waren. Met andere woorden, zet je schrap, dit zou nog wel eens de koelste zomer kunnen worden van de rest van je leven. Dit is de Green Quest, mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van Future Design Institute. Ja, je staat er tamelijk fris bij, Aniek. Ben je een beetje door die pleuris hitte heen gekomen?
10: Nou, nu sta ik er weer iets frisser bij, maar echt met moeite.
9: Tja.
10: En ik weet niet of je dit herkent, maar ik was afgelopen week niet alleen maar fysiek, maar ook vooral mentaal oververhit.
9: Bij het chagrijnige af.
10: Ik werd er gewoon echt chagrijnig van. Ja. Bij mij thuis werd het binnen op een gegeven moment wel echt 30 graden. Nou, en dan was het toch echt niet te doen om het te concentreren. Dus werk doen werd gewoon echt heel ingewikkeld. Maar ik merkte ook gewoon dat ik ongeduldig werd inderdaad en chagrijnig. En ik dacht, nou, zal ik daar de enige in zijn? Ik ben vanmorgen even de wetenschap ingedoken. Mm-hmm. En daar vond ik dus dat wetenschappers wel degelijk zien dat mentale of dat hitte onze mentale gezondheid schaadt.
9: Ja.
10: Maar dat ze eigenlijk gewoon niet zo goed weten waarom. Ze kunnen dat nog niet vinden in het menselijk brein waarom we daar zo slecht op reageren. Dus ja, het is niet alleen maar voor mij een raadsel, maar het is ook nog voor de wetenschap.
9: Oh, maar het eerste heb ik ook. Het ochtendblad te lezen, ik sla om, hangt de hele volkshand aan mijn elleboog. Ik bedoel, lees je nog steeds een papieren krant? Ja. Jij wil het hebben over het KNMI.
10: Heel graag. Ja, er viel mij namelijk nog iets op in de berichtgeving over de hitte afgelopen week. Het gaat natuurlijk altijd heel veel over hoge temperaturen. Maar het KNMI rapporteert sinds deze maand ook over een nieuwe maat, namelijk de hittekracht.
9: Ja.
10: En die hittekracht, dat is dus een schaal van 0 tot 10. Net zoals windkracht en zonnekracht, termen die we al langer kennen. En de score kijkt dus niet alleen maar naar temperatuur, maar ook nog naar luchtvochtigheid, wind en zonkracht.
9: Mm-hmm. Die bepaalt dat samen dan.
10: Precies,
9: natuurlijk.
10: Want daardoor zie je nog beter hoe zwaar de hitte echt aanvoelt voor je lichaam en dus ook voor je hersenen. Volgens het KNMI kunnen dus 2 dagen precies dezelfde temperatuur hebben, maar dus wel heel verschillend aanvoelen en dus een andere hittekracht hebben. En daarom hebben ze deze nieuwe index ontwikkeld samen met het TNO en het RIVM. Nou, niet alleen maar zodat mensen dus ook beter kunnen aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden op die hitte, maar ook vooral weer die hulpdiensten die zich natuurlijk ook steeds weer moeten voorbereiden op dit soort extreme situaties.
9: Ja, bij een hoge hittekracht dan moet je de alarmbellen aflaten gaan. Hittekracht, ik denk dat we hier een kandidaat hebben voor het woord van het jaar, met als goede tweede zweetoverschot.
6: The Green Quest.
9: Bomen kappen voor hardhout, dat kan straks verleden tijd zijn. Een Wageningse start-up kweekt hout en heeft daarmee de interesse gewekt van investeerders. En dan moet je iets goed doen, denk ik. En van ons heeft hij de interesse ook gewekt, want hier in de studio is Tom Clement, medeoprichter van New Dawn Bio. Wat een ingewikkelde naam, Tom.
11: Jazeker. Dankjewel, fijn om hier te zijn.
9: Ja, jij was software-engineer, zo ziet het ook wel een beetje uit. Iemand die hard kan nadenken over nullen en enen. Hoe kwam je op het idee om ineens, zullen we het biologisch hout noemen, te gaan
11: Zeker,
9: kweken?
11: Zeker, dat mag, absoluut. Het is bij mij begonnen met een soort verliefdheid in de software voor het idee van iets bedenken in je hoofd en dan realiteit maken. To will it into existence, zeg ik in het Engels vaak.
9: Ja.
11: Ik heb daar een aantal bedrijven in gehad in mobile apps en webapplicaties. En later heb ik diezelfde liefde gehad voor elektronica, voor hardware maken.
9: Mm-hmm.
11: Dat je iets in je hoofd bedenkt en nu maakt in iets fysieks.
9: Nee, ik doe dat jarenlang met comedieseries en andere dingen. Maar dat is een hele andere tak van sport. Maar hoe kwam je op dat hout? Want dat is zo concreet ineens.
11: Weet je, op een gegeven moment kwam er de realisatie, met de volgende Uber voor X-app gaan we de wereld niet redden. Er is maar zoveel dat je kunt doen met software en met hardware. En tegelijkertijd zijn we in de biologie van een empirische wetenschap aan het gaan naar een veld van engineering. We kunnen aan de knoppen draaien, we beginnen te snappen hoe dingen werken.
9: Je kunt bijna alles theoretisch bedenken, hele nieuwe chemie noemen. Iedereen bedenkt hoe de wereld eruit zou kunnen gaan zien en maakt het dan.
11: En daarmee kun je dingen maken die op planetaire schaal impact hebben. Nou, ja. Dat vond ik gaaf.
9: Toen werd jij wakker. Inmiddels hebben jullie, en dat is voor een start-up veel geld, een smak 2,1 miljoen euro opgehaald. Wat ga je daarmee doen op de Wageningse campus?
11: Dus we zijn het team aan het uitbreiden. We zijn het beste talent in de wereld aan het aantrekken. Biofysici, natuurkundigen die verstand hebben van biologie. Genetici, plantbiotechnologen. Die zijn we van de hele wereld aan het aantrekken.
9: Ja, dus je moet nu echt de denkkracht vergroten. AI kan dit nog niet doen, want dit bestaat nog niet. Misschien een beetje helpen, maar niet het hele ding doen. Dat zullen we toch allemaal zelf moeten bedenken. Dat is ook leuk, toch?
11: Precies. En we zijn in Amsterdam iets interessants aan het doen.
9: Oh, dit bedoel je, maar dat is in Amsterdam, dat is ook leuk.
11: We zijn in Amsterdam een lab aan het bouwen dat we iets groter maken dan dat we zelf nodig hebben, zodat we piepjonge start-ups in de eerste fase van hun leven ruimte kunnen aanbieden om hun allereerste experimenten te doen.
9: Ik vind het gek genoeg wel mooi bij iets wat organisch hout probeert te maken, dat je de rest ook organisch doet. Zullen we even naar de basis gaan? Hout uit een lab klinkt bijna als science fiction, hè? Hoe werkt dat biologische proces van jullie? Jullie hebben bioreactoren en dan?
11: Ja, dus wij maken gebruik van iets heel vets dat planten kunnen. Als planten problemen hebben, dan kunnen ze niet weglopen daarvan. Hè. Ze moeten dat on the spot oplossen. En daardoor hebben alle planten de mogelijkheid om, als er iets afbreekt, een tak, een blad, een wortel, om op het wondweefsel daarvan cellen die daar zitten terug te laten gaan naar stamcellen. Dus je krijgt een soort korstje van stamcellen. En die stamcellen die kunnen weer alles worden wat er nodig is. Dus
12: de barbapapa-cellen.
11: Precies.
12: Wat mooi.
11: En wij maken daar gebruik van door die stamcellen in een soort van bierbrouwvaten op te kweken. En dat gaat een heel stuk sneller dan dat bomen dat kunnen laagje voor laagje voor laagje.
12: Daar gaan we het zo over hebben. Maar ik wil even het principe begrijpen. Ook mooi dat bepaald soort stamcellen altijd weten wat ze moeten doen. Hortensia's gaan daarop bloeien. Dus dan, dat is ook weer fascinerende wetenschap waar ik nooit over nagedacht heb. Wat gooi je dan, je hebt die stamcellen geoogst. Wat gooi je daar dan bij aan voedingsstof zodat dat uiteindelijk hout gaat worden?
11: Het is voor plantencellen heel makkelijk. Dat is eigenlijk alleen suikerwater en wat mineralen en zouten. Meer hebben ze niet nodig.
12: Dat is gek, want je moet er iets bij gooien. Terwijl bomen doen dat gewoon zelf met zonne-energie.
11: Ja, precies. Dus bomen die maken in de bladeren suikers. En die doen dat via de boomstam naar beneden.
12: Fotosynthese,
11: precies. Ja. Mm-hmm. En dat is best een gelimiteerd proces. De efficiëntie daarvan ligt rond de 3%. Er moeten genoeg voedingsstoffen in de grond zitten, genoeg zonlicht opvangen.
12: Even naar Aniek te kijken. Daar gaat mijn hele wereldbeeld uit, Nico. Hoe luister jij hiernaar? Want dat, er is niks mooiers dan fotosynthese. Maar ik leer net heel inefficiënt.
10: Nou, volgens mij mogen we dat natuurlijk wonder ook zeker blijven waarderen. Maar ik vraag me toch ook af, en je zegt, klinkt eigenlijk heel simpel, je gooit er suikerwater bij. Mm-hmm. Maar hoe energie-intensief is dit proces
12: dat is
10: nou
12: belangrijk.
10: Daadwerkelijk? Want kun je daar iets over vertellen?
11: Ja, qua energie die in het proces moet stoppen, valt het best mee. Die cellen die moeten een beetje door elkaar gemengd worden. En er moet wat lucht doorheen gebubbeld worden in die vaten.
10: En kan dat al helemaal CO2-neutraal? Of eigenlijk, nou, zoals die bomen dat natuurlijk zelf doen, CO2-positief?
12: Opnemend, ja.
11: Op het moment is het een CO2-positief proces. En dat komt door de bron van suikers die erin stopt. Mm-hmm. Suiker wordt tegenwoordig gemaakt van suikerbieten of suikerriet. En het verfijningsproces daarvan is niet CO2-negatief. Kan dat wel zijn.
12: Mm-hmm. Ja. En je wil eigenlijk alleen die eerste, hè, met dat suiker en riet. Ja, tenzij het uit de Noordoostpolder komt met deze temperaturen. Maar die ontbossing willen we niet uiteindelijk in onze salontafel terugzien.
11: Ontbossing zeker niet, absoluut niet. Maar het mooie van suiker is wel dat het overal ter wereld lokaal gemaakt wordt. En je kunt dus lokaal die suikerbron.
12: Dat is mooi.
10: Maar je hebt dus nog wel die CO2-uitstoot eigenlijk bij de productie van suiker. In hoeverre is het zo dat jullie hout ook net zoals een normale boom CO2 ook weer opneemt? Kun je dat op die manier compenseren?
11: Nou ja, precies. Dus die suikerproductie momenteel is CO2-positief. Die stoot CO2 uit. Maar dat hoeft zeker niet zo te zijn. Suikerbieten en suikerriet nemen CO2 op. Net zoals dat bomen dat doen.
12: Ja, negatief en positief gooien we nu door elkaar. Positief noem je altijd eigenlijk als het CO2 opneemt. En negatief als het uitstoot.
11: Ja, eigenlijk dus andersom. En dat is heel verwarrend.
12: Zie je.
11: Ja, dus ja. We kunnen het hier hebben over het produceert CO2. Op het moment produceert het CO2, maar dat hoeft het niet.
12: Ja.
10: Nee. Suikerbieten
11: en suikerriet nemen CO2 op. Mm-hmm. En dus als je dat in het proces daarna niet verkwist, kan dat hele proces, inclusief cellulair hout,
12: CO2 opnemen.
11: CO2 opnemen.
12: Daar moeten we naartoe. En wat komt er dan uit? We willen even het plaatje zien. Hè? Komen er rechte planken uit? Als je zegt maak rechte plank, dan doet hij dat.
11: Ja, wat gaaf is aan dit proces, is dat het additief is in plaats van subtractief. Dus dat wil zeggen, je maakt alleen wat je nodig hebt, in plaats van dat je, zoals hoe we het traditioneel doen, begint met een gigantische boomstam en er alles afzaagt wat je niet wil.
12: 80% gooi je bijna weg. Onvoorstelbaar veel. Hè? Maar je kan hier gewoon bestellen wat je nodig hebt en dan maakt hij dat. Hè?
11: Exact.
12: Als je nou met zo'n proces aan het experimenteren bent, is dat dan een kwestie van vallen en opstaan? Want jij zei net, ik ben een theoretische nadenker. Je hebt echt veel in je bed liggen woelen van dit ga ik doen. En toen ben je het gaan doen? Of was het echt vallen, opstaan, struikelen, nog een keer? Hoe moeilijk was het?
11: Ja, kijk, biologie is altijd lastiger dan dat we denken dat het is. Er is heel veel dat nog niet gesnapt wordt. Dus het is zeker een proces van vallen en opstaan van iteraties. En wat wij doen is heel snel itereren. Zodat we daar heel snel van kunnen leren.
12: Je hoeft niet eindeloos te struikelen. Als je begint te struikelen, denk je volgende stap.
11: Exact.
12: En dan, als je slim bent, kan je snel doorlopen.
11: Precies.
12: Ja, mooi. En hoe lang ben je er nu mee bezig?
11: We zijn iets langer dan 2 jaar bezig.
12: Dat is niet lang.
10: Nee, precies. Als je dat vergelijkt, zeker met bosbouw natuurlijk. Traditionele bosbouw duurt het ongeveer 50 tot 60 jaar voordat er een boom bruikbaar hout oplevert.
12: Ja.
10: Voor tropisch hardhout is dat soms wel 200 jaar. Hoe snel groeit dat hout bij jullie in het lab?
11: Bij ons, in de fabriek waar dit hout gemaakt wordt, is onafhankelijk van hoe groot het ding is dat je wil maken, de tijd ongeveer een week.
10: Onafhankelijk, dat moet je even uitleggen. Onafhankelijk van hoe groot je het wil maken, duurt het een week.
11: Een boom groeit laagje voor laagje voor laagje.
12: Ja.
10: Ja.
11: Het is een vrij langzaam proces.
12: Mm-hmm.
10: Ja.
11: Bij ons groeien cellen in een soort bierbrouwvat. In 3 dimensies tegelijkertijd. Dat is exponentiële groei.
10: Mm-hmm.
11: Het verdubbelt elke zoveel dagen. Dus als je begint met meer cellen, heb je na zoveel dagen dubbel zoveel. Dus als jij iets heel groots wil maken, dan moet je met meer cellen beginnen.
12: Ja.
11: Om binnen diezelfde tijd een veel groter object hebt.
12: Dus je weet ongeveer wat je aanvangsmassa moet zijn om ergens eruit te halen wat je wil hebben.
11: Exact.
12: Een wandmeubel heeft meer nodig dan een koffietafeltje. Maar is het ook uiteindelijk wat eruit komt houtstructuur? Ik bedoel, we zaten in de voorbereiding om elkaar aan te kijken. Heeft het ook jaarringen of moet je die erop schilderen?
11: Jaarringen die hebben wij gelukkig niet nodig. Dat is een fenomeen van dat een boom rond groeit. Ja. Wij kunnen juist in een bepaalde vorm groeien.
12: Maar komen jullie ook dagringen zijn, maar dan in blokvorm? Of zo? Dat je die celstructuren ziet aangroeien. Maar dat zie je niet meer.
11: Dagstreepjes dan.
12: Ja.
11: Kijk, dus het gave aan het proces is dat je het precies zo kunt inrichten als je wil. Wij kunnen bepaalde visuele eigenschappen, bepaalde sterkte-eigenschappen in het materiaal designen, specifiek voor waar je het voor nodig hebt.
12: En je kunt dus uiteindelijk in de toekomst, stel ik me nu voor bij jullie, gewoon zeggen, ik wil een, hoe noemen we het, bio-kweek hout salontafel. En die maken jullie dan
11: gecultiveerd hout, de salontafel, ja.
12: Ja, met de gaten voor de poten er al bij ontworpen.
11: Exact.
12: Zo precies kan het?
11: Met rechte nerf of met wortelhoutstructuur.
10: Is dat dan een soort, moeten we dat zien als een soort 3D-printer, maar dan inderdaad voor met hout? Of kun je een blok groeien en moet je daar uiteindelijk nog wel die salontafel uitzagen?
11: Het is niet precies 3D-printen, hoewel, zou ik graag willen delen. Dat gaat hier helaas niet. Je kunt het zien als dat wij die cellen bij elkaar brengen en dezelfde signalen geven als die ze in een boomstam krijgen om van stamcel naar houtcel te veranderen.
12: Maar zullen we het vergelijken met kweekvlees? Dat groeit ook aan in allerlei richtingen. En dan kan je ook een biefstuk uitbestellen.
11: Dat kan inderdaad. Het proces is daar wel drastisch anders.
12: Ja, precies. Maar het principe eigenlijk vergelijkbaar.
11: Het doel, zo, de ideologie.
12: Zo onwetenschappelijk, want ik zeg dat jij gewoon fronsen.
10: Wij leken proberen het te begrijpen, geven.
11: Wat hetzelfde is dat je die cellen in een soort van suikerwater opkweekt.
12: Ja, ja. Ik zit nu wel even tussendoor te denken, ik ga toch zeggen dat er een huivering door de Nederlandse Vereniging van Meubelmakers trekt. Hè? Want die vinden het niks mooier dan een boom veranderen in een nachtkastje. Biotech staat onbekend dat het heel erg duur is. Hè? Met name de voedingsbodems voor kweekvlees, die zijn astronomisch kostbaar. Hoe is dat te vergelijken met jullie? En het suikerwater is voordelig. Maar geldt dat voor het hele proces? Very affordable?
11: Dat geldt voor het hele proces inderdaad. In die kweekvleesindustrie is er een decennium lang geprobeerd om de kosten van groeimedium, de voedingsstoffen die je de cellen moet geven, van de €1000 per liter naar de €100 per liter te brengen.
12: Mm.
11: In de plantenwereld is dat drastisch anders. Als wij nu zonder zelf iets uit te vinden farmaceutische kwaliteit groeimedium willen hebben, kost dat €0,50. Per liter.
12: Kijk, dan ben je bezig, hè?
11: Ja.
12: Dan kan je wel een koffietafeltje bestellen. Ja. Jullie hebben tot nu toe hout van een handvol verschillende boomsoorten gemaakt in celcultuur, aangetoond dat het in principe kan. Wat is dit op dit moment het grootste fysieke stuk hout dat je daadwerkelijk uit jullie kweekreactor hebt getrokken?
11: Dus wij zijn nu bezig in de ontwikkeling met de visuele eigenschappen van het materiaal en de sterkte van het materiaal.
12: Mm-hmm.
11: Daarvoor hoeven we geen koffietafels te maken om te zien wat die effecten zijn.
12: Klein stukje kan je testen.
11: We hebben recentelijk de eerste gevormde voorwerpen op de wereld gemaakt met dit gecultiveerd hout.
12: De grootte van een eierdopje of nog kleiner?
11: Je kunt het in je hand houden.
12: Niet heel groot. Je bent er nog voorzichtig over. Het is nog heel geheim wat we hier bespreken. Het is revolutionair. We kunnen er alleen nog niet al te veel over zeggen.
6: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
12: Na kweekvlees is er nu kweekhout. Tom Clement van New Dawn Bio is hier. Hun technologie kan wellicht de traditionele bosbouw voor een aanzienlijk deel ontlasten en daarmee onze planeet een flinke adempauze gunnen. Aniek Mone is hier natuurlijk ook als ons groene geweten. Tom, die vergelijking met kweekvlees, die maakte ik al. Vind je dat toch een fijn of zeg je nou, het is toch echt wezenlijk anders?
11: Nou kijk, de ideologie is hetzelfde. Hè? We proberen iets te maken op een nieuwe manier, waardoor de lasten op de planeet en ons geweten wat lager zijn dan hoe we dingen voorheen hebben gedaan.
12: Mm.
11: Het proces is anders, de economie is anders, de markt is anders. Wij denken dat het voor ons iets makkelijker is.
12: En zit het nou specifiek op die dure soorten mahonie, teak, wengay, zeg maar wat er in luxe jachten wordt verwerkt, waar jullie je nu op richten? Of zeg je uiteindelijk ook, dat kan voor veel meer hout, want alles wat die planeet ontlast is meegenomen, terwijl ik altijd denk, ja, biobased, dat groeit wel weer aan, dat is nou het enige wat we wel op orde hebben. Maar jullie zeggen net, dat moet toch anders.
11: Wij willen de hele wereldvraag van hardhout voorzien met gecultiveerd hout.
12: Ja, het gaat met name om hardhout. Niet om Europese sparren, maar met name dat dure, langzaam groeiende hout wat je dan kan laten staan.
11: Kijk, ergens zit er een ondergrens in wat je kunt bedienen. Wij weten dat we geen papierpulp gaan maken. Dat verkoopt voor 50 eurocent per kilo. Nee. Daar is dit proces niet voor bedoeld.
12: Nee, maar juist interessant, want met name die hele mooie oude hardhoutsoorten staan allemaal op bedreigde plekken. Dus als we dat kunnen laten staan, heb ik nu alweer een feeststemming. Jij ook, Aniek?
10: Nee, het klinkt fantastisch. Als in voor inderdaad niet alleen maar de biodiversiteitscrisis, maar natuurlijk ook mijn vraag net ook over CO2 en CO2 carbon sinks op de wereld. Mm-hmm. Ja, dat zou natuurlijk die zouden flink kunnen groeien als we al die bomen laten staan en kunnen verplaatsen en vervangen met dit soort
12: voor dieren
10: processen. Kunnen we met jullie hout ook gewoon meer carbon sink capaciteit toevoegen aan de samenleving? Als het ware, moeten we natuurlijk steeds kijken van past daar een boom neer om meer CO2 op te nemen? Maar kunnen we gewoon met jullie hout overal palen gaan neerzetten die misschien ook weer net zo goed CO2 kunnen opnemen?
11: Absoluut, en dat zou een mooie wereld zijn, toch? Waar we de bossen kunnen laten staan voor de biodiversiteit, voor de ecosysteemfuncties, voor de CO2-opname.
12: Alles.
11: Onze spullen lekker maken met gecultiveerd hout.
12: En dat je net zag dat een orkaan gewoon een deel van een zeer beschermd orang-oetang gebied kan wegvagen. Hè? Dus we moeten er nog veel zuiniger op zijn dan we dachten. En daar gaan jullie echt een bijdrage aan leveren. Ik ga met je samenwonen, kan dat ook?
11: Dat kan zeker.
12: Ik ben van harte welkom. Ik word hier wel blij van. Nou moeten we even terug naar dat marktprincipe. Je hebt geld opgehaald, dan merk je, de markt heeft interesse. Hoe lang gaat het nou duren met testfases en ondanks al die geheimen en dingen dat jullie zeggen, nu zijn we er wel een beetje markt, kom maar, we zijn klaar.
11: Ja, sterker nog, we hebben dat geld opgehaald omdat de markt interesse heeft. Mm. Er zijn allemaal industrieën die op het moment in een onmogelijke positie zitten.
12: Nou, net weer een jachtenbouw beboet, kan echt niet meer teakhout op je luxe jacht.
11: Het is een hele lastige situatie. Kijk, het materiaal, daar kunnen ze niet meer aankomen. Toch vragen de klanten er wel om. Het is nodig om bepaalde producten te maken. Dus je zit dan in een onmogelijke situatie waar je op het moment niet uitkomt. Als je nu nieuwe bomen plant om later te oogsten, ja, je kleinkinderen hebben daar een keer baat bij. We lossen daar het probleem nu niet mee op.
12: En ik vind dat helemaal onzin, hoor. Want je kan toch best een soort beetje nep plastic op zo'n luxe jacht proppen. We willen niet anders, dus jullie lossen dat gelukkig op. Want anders gaan ze die bomen toch kappen.
11: Er zijn bepaalde eigenschappen van hout die heel lastig met ander materiaal te maken zijn. We hebben bijvoorbeeld recentelijk geleerd dat we binnenkort niet genoeg windturbines kunnen maken voor elektriciteit. Omdat daar balsa hout in verwerkt zit. Ja. Om de vleugels stevig genoeg te maken. Ze hebben 20 jaar geprobeerd om een beter materiaal te ontwikkelen dan dat balsa hout. Het is niet gelukt.
12: Grappig.
11: Balsa hout raakt op.
12: Dan kunnen jullie misschien wel een beetje uit een reactorvat trekken. Hout dankzij de unieke sterkte aan de complexe microscopische structuur. En dat gaat over vezelbundels en jaarringen. Gaan jullie testen in de komende fase. Wanneer ben je nou blij? Want heb je nu al het gevoel dat de structuren die ontstaan sterk genoeg zijn? Goed genoeg nagebootst?
11: Absoluut. Dus wij zijn op het moment op het punt van sterkte van hout dat je uit bomen zaagt. Grosso modo. We hebben nog een aantal eigenschappen die we willen veranderen in het materiaal. We willen visueel nog wat verschillende structuren erin brengen. Daar hadden we het eerder al over.
12: Ja, we gaan meteen hoog roepen. Want jullie kunnen dus aan allerlei knoppen draaien dat terwijl je dat hout zit te maken, en dan zeg je, maak teak. En dan begint dat vat teak te maken. Maar dan zeg je, ja, maar het kan ook teak 3.0 zijn. En dan doen we nog een dikkere vette nerf erin. En we doen nog een beetje extra sterkte. Dan bepaal je gewoon alles wat je aan het maken bent. Hoe ver gaat dat? Ben je niet te veel voor God aan het spelen eigenlijk?
11: Kijk, die cellen, onze functie is eigenlijk alleen maar om die cellen een omgeving te geven zoals dat ze die in de boomstammen ook hebben. Mm-hmm. Dus die cellen doen al het werk, die maken zelf de mooie dikke celwand, die plakken zelf aan elkaar, precies zoals dat ze dat in een boomstam ook doen. Wij moeten ze alleen gelukkig genoeg houden dat ze dat werk voor ons doen.
12: Ja, of nog gelukkiger maken, want dan gaan ze nog beter doen wat jullie willen. Ik probeer te achterhalen, gaan die kweekcellen van jullie uiteindelijk ook de echte natuur in? En krijgen we dan horror trees die achter ons aankomen?
11: Ik mag hopen van niet, zeg. Nee, hout is een dood bouwmateriaal. Er zitten geen levende cellen meer in.
12: Dat denk je. Weet je nog niet, want jullie zijn de toekomst aan het engineeren. Dat
11: weten we vrij zeker. Plantencellen in het algemeen, als die in suikerwater leven en je gooit ze zo over het gras heen, dan zijn er de volgende dag geen plantencellen meer, die leven niet meer.
12: Oké. Okay. Nee, want
11: vrij fragiel, daarom moeten we ook ons filosoof gelukkig te houden.
12: Plant politics, ken je die filosoof?
11: Nee.
12: Die moeten we even uitwisselen, want die heeft het ook altijd over de magische communicatie tussen verschillende bomen en planten. En er gebeurt veel meer dan wij weten. Als jij dit allemaal met elkaar hoort, Aniek, wat denk jij? Een goede ontwikkeling?
10: Zeker. Ik denk, wat we ook al eerder zeiden, als we al die bomen kunnen laten staan om vervolgens alles wat we van hout maken hiermee te maken, dan ben ik daar hartstikke voor.
12: Ja, zeker van het hart houdt. Dan word je heel blij. Heb jij een indicatie, Tom? Want we hadden het net al over... uiteindelijk kan je CO2 positief worden in het hele proces. Als we het allemaal bij elkaar vegen en we zijn 20 jaar op weg... hoe is de besparing van jullie in zijn geheel? Hoe hoog kan die worden, denk je?
11: Dus wij willen werken naar de gigatonnen CO2-besparing per jaar. Dat is wat er in de eerste orde effecten kan zitten... als we stoppen met het kappen van hout. Daarboven zijn er gigatonnen meer om te halen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over bijna een kwart van de totale menselijke uitstoot van CO2.
10: En waar zit dat hem dan in? Want je zegt dat die eerste helft is voor het voorkomen van het kappen van hout en die andere?
11: Oké, dus per kilo tropisch hardhout dat je uit een oerbos haalt... Ja. wordt er 25 kilo CO2 uitgestoten. Mm-hmm. Dat is heel vervelend, een eerste orde effect. Mm-hmm. Op het moment dat je daarmee stopt, stopt die uitstoot. Echter, er is houtkap wat we nu... duurzaam noemen, een sustainable forestry in die bossen... waar ze selectief alleen bepaalde bomen kappen en dat soort dingen. De tweede orde effecten van dat doen... is dat er infrastructuur aangelegd wordt, dat er wegen gebouwd worden... dat er andere bomen gekapt worden, dat er ecosystemen vernietigd worden... om dat te faciliteren. Ja. En al die tweede orde effecten die kunnen ook meegenomen worden.
12: En die verdoezelen we lekker, hè? Want het eerste mini-karrenspoortje dat door een oerwoud gaat... is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel... met leuke gekweekpoten in de winkel, Tom. Oerwoud gaat is het begin van het einde. Wanneer staat de eerste koffietafel

0: New Dawn Bio. Fijn dat je hier wilt zijn. En als er nieuws is, laat het ons weten, want we willen het graag volgen. Elke week delen we dit programma ook een impactpluim uit. En jij mocht kiezen, iemand die echt verschil maakt, Aniek, wie krijgt hem?
1: Ja, we hebben het er al even over gehad natuurlijk, dat het afgelopen week ontzettend warm was in Nederland. Ja. En dan hoor je veel mensen klagen. Maar ja, niet alleen mensen hebben het heet. Verplaats je even in een dier, bijvoorbeeld een schaap in een weiland. Die kan vaak geen kant op, terwijl die dieren dus wel het recht op schaduw en verkoeling hebben. Nou, Wakker Dier, directeur Anne Hilhorst, zag dat ook. En zij ging met een team op onderzoek uit in Noord-Nederland. En wat bleek, 88% van de schapen die ze daar in de steekproef zagen had weinig of zelfs helemaal geen schaduw. Meer dan de helft stond zelfs in een weiland zonder enige beschutting. Mm. En dat terwijl het op de telling ongeveer 29 tot 33 graden was. En volgens Wakker Dier kunnen schapen het vanaf 22 graden al last krijgen van de warmte. De organisatie zag dus dieren met hittestress en heeft een aantal ernstige gevallen ook gemeld bij de NVWA. Maar ik ben ontzettend blij dat Wakker Dier en het team van Anne hier aandacht voor vragen. En dat verdient volgens mij wel absoluut een impactpluim.
0: En ik sluit me daar helemaal bij aan. Elk dier in de wei verdient schaduw. Een boom, een schaduwdoek. Of voor mijn part gaan mensen er zelf staan met een parasol. Want als je boer wil zijn, en dat willen we blijkbaar, hebben we over in het stikstofrapport gehoord, en we staan er allemaal voor, staan dan ook voor je dieren. Dit kan gewoon niet. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. D66 en Pro zetten een plan.

0: Want door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, we hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van een nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinky Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. John van Schagen.
3: Tja, daar sta je dan met je goede bedoelingen. De bank zegt dat je net geen 3 ton kunt lenen, maar de vraagprijs van een koopwoning bij jou in de buurt begint pas bij 400.000 euro. De vraag van deze week, waarom jij geen huis kunt betalen. Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er elke maandagmiddag om 2 uur en 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. Tja, geen Maarten Bouwhuis deze keer en ook geen Maarten de Gruiter. Zij zitten beide in het buitenland. Mijn naam is John van Schagen en mijn co-host is deze keer Maarten Veiltzer. Maarten, van harte welkom. Fijn dat je er bent.
4: Nou, leuk om hier weer te mogen zijn.
3: Ja, en over een paar dagen werkloos.
4: Zo is het. 1 juli stop ik bij Zadelhof na 17 jaar. Een beetje met pijn in het hart, maar ook wel weer met heel veel verwachting van wat de toekomst gaat brengen.
3: Want je bent sinds een paar maanden ook voorzitter van het platform Vastgoed. En daar ga je ook wat meer tijd in besteden.
4: Ja, ga ik zeker meer tijd in steken. Het is het professioneel platform Vastgoed.
3: Ik moet het goed zeggen.
4: Wij zijn de brancheorganisatie die opkomen voor de private grotere familiebedrijven, zoals Zadelhof, dat is, of andere Dijkhuis, de eigenaar van jullie pand.
3: En ben jij nou de afgelopen maanden al veelvuldig gebeld door allerlei andere bedrijven van Maarten, kom eens hier solliciteren?
4: Nou, vooral voor toezichthoudende functies. En die hou ik een beetje af. Maar iedereen weet wel dat ik niet ben weggegaan bij Zadelhof om weer dezelfde baan te gaan doen. Ik vind het juist leuk om dit soort dingen te doen als voor onze brancheorganisatie. En dat is waar ik mijn tijd op ga steken.
3: Hey, en nu las ik ruim een week geleden een interview met jou in Parool. En daar las ik een zin in en daar zeg jij, ik wil de vastgoedsector rehabiliteren. Wat bedoel je daarmee?
4: Ja, daar bedoel ik mee dat wat ik ook schrijf, hè, dat eigenlijk niemand blij is in dit land als je woningen maakt. Iedereen zoekt er van alles achter, die vindt dat je er veel aan verdient. Kijk, als je zo'n mooi gebouw maakt als waar jullie in zitten met BNR, dan vindt iedereen fantastisch dat een oude garage tot zoiets moois is gemaakt. Dat hebben we ook gehad met het Volkshotel bijvoorbeeld.
3: Ja, door wie ook weer ontwikkeld?
4: Met Job Heijman samen, die ook de exploitatie doet. En natuurlijk met Willem Seithoff hier in de straat, met Capital C.
3: En door jou, hè?
4: En door ons natuurlijk, ja. Daar wordt iedereen blij van. Maar woningen, ja, dat is al snel niet goed genoeg. En dat merk je ook, denk ik, in de politiek. Hè, dat een wethouder die instemt met een woning die een 6 scoort, ja, die krijgt de hele wereld over zich heen. En die heeft liever 1 woning die een 10 scoort dan 10 woningen die een 6 scoren. En in dat opzicht vond ik de opmerking van onze nieuwe minister wel leuk. Laten we nou allemaal eens proberen te settelen voor een 6, de gemeente, maar ook de ontwikkelaar. En dan gaan we misschien met z'n allen veel meer doen.
3: En niet al die bovenmatige eisen stellen op het gebied van betaalbaarheid, ja, duurzaamheid.
4: Geen wensen meer stapelen, maar gewoon settelen voor een 6.
3: Hey, we moeten het ook even hebben over de studentenhuisvesting in Nederland. Want de Landelijke Studentenvakbond, LSVB, die stelt dat met name buitenlandse studenten een aantrekkelijk doelwit zijn voor oplichters op de Nederlandse woningmarkt. Hoe komt dat?
4: Nou ja, dat is op zich wel voorstelbaar, want die mensen, ja, die kunnen geen kant op. Die hebben een kamer nodig, die moeten vaak op afstand een kamer huren. En nou, er stond een berichtje in de krant vorige week van iemand die een kamer had gehuurd zonder ramen.
3: Jeetje.
4: Tegelijkertijd denk ik...
3: Dat zijn wel de excessen.
4: Dat zijn de excessen. Tegelijkertijd denk ik ook van, ja, het zijn toch gestudeerde mensen. En het is zo heel simpel. Als je naar de huurcommissie gaat, dan wordt je huur meteen verlaagd, zonder dat je je huis uit hoeft.
3: Maar Maarten, die mensen weten toch vaak de weg niet naar zo'n huurcommissie te vinden?
4: Ja, dat is zo. Maar het zijn wel studenten. Ze zijn hoger opgeleid. Ze hebben ook ChatGPT.
3: Je mag er wat van verwachten.
4: Zoek het uit, zou ik zeggen.
3: Ja, oké.
4: Misschien de eerste test op weg naar een carrière.
3: Maar in ieder geval een borg of een huur vooruitbetalen voor woningen die soms niet eens bestaan, dat soort excessen die gebeuren.
4: Die gebeuren en ik snap nog dat je erin meegaat, maar ga daarna gewoon naar de huurcommissie. Kijk, ik ben helemaal geen fan van de huurcommissie op zich of zo, hoor, maar je moet je aan de wet houden in dit land. En de huurcommissie en de rechter zien daarop toe, dus maak daar gebruik van als kamerhuurder.
3: Ja, studenten, doe je huiswerk in dit geval.
4: Precies.
3: Deze maand, Maarten, stond ook box 3 weer volop in de schijnwerpers. Staatssecretaris Eelco Ehrenberg presenteerde 7 alternatieven voor het box 3 voorstel. Het vermogen aanwas voorstel dat hevig onder vuur ligt. Hoe heb jij als ontwikkelaar die discussie zitten volgen?
4: Ja, met heel veel verbazing, want ik vind eigenlijk beide systemen heel erg slecht. Een vermogensaanwas en een vermogensrendement. Ik ben heel erg voor een ouderwetse vermogensbelasting weer. Gaan we het zo ook met Maaike over hebben, met hypotheekrenteaftrek. Dat lijkt me ook voor de overheid een veel voorspelbaardere bron van inkomsten. Maar wat ik heel leuk nu vind, ook vorige week kwam ook die omnibus uit van de Europese Commissie. Waar een aantal dingen worden aangesneden. En ik ben altijd een beetje eurosceptisch. Ik denk als Europa zich ergens mee gaat bemoeien, dan wordt het zelden beter. Maar de laatste jaren zijn we als Nederland toch wel geholpen door Europa. Of het nou box 3 is, of dat het nu is met de deelnemingsvrijstelling of met de renteaftrekbeperking waar vennootschappen mee te maken hebben. Het lijkt wel of tegenwoordig Europa onze redding gaat bieden.
3: Ja, uit Brussel komen wat jou betreft positieve geluiden, ja, rondom die wetgeving.
4: Die taxomnibus is een geweldig goed ding. Hè. Die proberen die belastingwetgevingen te versimpelen en te harmoniseren zonder tussen de landen, om het concurrentievermogen ook te verbeteren. En daar ben ik heel positief over. Dus ik hoop niet dat Eelco Heijnen dwars gaat liggen, omdat hij dan denkt dat kost weer een paar miljard. De minister van Financiën. Maar dat hij eindelijk gaat denken, ja, dit is gewoon goed. En als we dit doen, dan verdienen we het als samenleving ook wel weer terug.
3: Nou, de definitieve beslissing valt verwachting na de zomer in aanloop naar Prinsjesdag.
5: Vastgoed gezocht.
3: De Nederlandse huizenmarkt zit muurvast door decennia aan politieke keuzes, fiscale cadeautjes en exploderende grondprijzen. Dat stelt Maaike Schoon, journalist en auteur van het nieuwe boek Waarom jij geen huis kunt betalen. En daarin duikt ze in de diepe historische en economische wortels van deze wooncrisis. Van harte welkom, Maaike.
6: Dankjewel dat ik er mag zijn.
3: Ja, een keertje aan de andere kant van de studio in dit geval.
6: Heel raar, ja. Ja? Ja? Nog steeds, ja.
3: Hey, jij bent van huis uit geen woningmarktspecialist.
6: Nee.
3: Waarom dan toch dit boek geschreven?
6: In 2019 werkte ik als freelancer bij Vrij Nederland. En toen vroeg de hoofdredactie of ik over de woningmarkt wilde schrijven. Toen was mijn eerste reactie wel echt zo van, oh maar god, alsjeblieft niet. Maar toen ben ik me er natuurlijk in gaan verdiepen. En ik vind het een van de meest fascinerende onderwerpen, politiek-economische onderwerpen die er zijn. Dus dat is echt vanuit de inhoud. En ook wel een beetje persoonlijk. In 2008 raakte ik mijn baan kwijt bij het Parool door reorganisatie, een grote financiële crisis. En ik weet nog dat ik toen echt dacht, hoezo? Waar komt die crisis vandaan? Wat heeft de woningmarkt in Amerika nou te maken met de advertentiemarkt in Amsterdam? En ik denk dat de reden dat ik dus een boek heb geschreven waar geschiedenis en ook macro-economie een grote rol speelt, dat ligt eigenlijk daar.
3: En dan doe jij een journalistieke zoektocht. Ja. Wat heeft jij nou het meeste verbaasd in deze sector?
6: En dat is eigenlijk vrij recent. Jullie hadden een tijdje geleden Bas Jacobs hier ook op bezoek. Dat heel veel instanties eigenlijk heel goed weten waar het misgaat. En ook zegt van, nou, CPB, de Nederlandse Bank, maar ook de OESO of het IMF, die zeggen allemaal, jongens, dit en dit en dit. Bouw voordelen voor huiseigenaren af, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En dat dat niet doorkomt. Dus het is een van die onderwerpen waarbij er wetenschappelijk enorme consensus is, maar waarbij er heel weinig politieke draagvlak lijkt te zijn om die verandering ook echt door te brengen. Dat vond ik toch wel weer echt verbijsterend. Ja.
3: Je zegt eigenlijk iedereen weet waar het aan ligt, alleen ja, in de politiek spreken we het liever niet hardop uit.
6: Nee, in de politiek zie je toch dat er vaak een soort zondebok wordt gezocht. Dus toen ik begon in 2019 was dat Prins Bernhard Junior. Dat was de pandjesbazen waren toen de grote boosdoeners. En meer recentelijk zie je dat de grondbezitters, dus de projectontwikkelaars, die worden dan onder een vergrootglas gelegd. En dat mag, hè, dat zijn allemaal politieke keuzes, dat vind ik prima. Maar mijn betoog was ook al in 2019. Je kunt niet één groep, of dat nou pandjesbazen of migranten zijn. Je kan niet één groep eruit tillen en dan zeggen, die moeten we aanpakken en dan is het opgelost. We moeten ook naar onszelf kijken. Dat is eigenlijk mijn betoog nog steeds.
3: Maaike, jij stelt in jouw boek een aantal zaken vast die voor jou, wat jou betreft, hebben gezorgd voor die explosieve stijging van de huizenprijzen in Nederland. Sinds 2013 zijn die prijzen in bepaalde regio's met 120, 130 procent omhoog gegaan. Ja. Ik woon in zo'n dorp, zijn we net achtergekomen. Heilo. En jij noemt dan aan de ene kant de financieringsruimte en ook de grondprijzen. Nou, even om met die eerste te beginnen, want veel deskundigen die jij voor dit boek sprak, die noemen dat als eerste op.
6: Ja, dat was eigenlijk een onderzoek van de Nederlandse Bank in 2019. Die hebben onderzocht dat de grondprijs van begin jaren 90 eigenlijk verwaarloosbaar was in de totale prijs van een woning. Maar dat het in 2019 dus 55 en inmiddels, een jaar later was het alweer 60%. Nou ja, we weten ook wel in de binnenstad van Amsterdam of welke andere binnenstad is dat aandeel veel hoger. En hoe komt dat nou? Ja, omdat grond. Als het over de woningmarkt gaat, gaat het ook al snel over inelasticiteit natuurlijk. Grond is per definitie inelastisch. Je kunt er wel wat meer van maken. Daarom begin ik mijn boek in Noord-Holland bij de grote bij de polders die allemaal worden drooggelegd. Maar de binnenstad van Amsterdam, daar kun je maar heel beperkt meer huizen bijzetten. Dus die locatie is altijd beperkt. En hoe meer geld je aangooit tegen iets dat in de kern beperkt is van omvang, hoe hoger de prijzen daarvan zullen zijn. En dat is dus wat je met name in de binnensteden ziet. CBS concludeerde ook dat na de vorige crisis, dus de financiële crisis 2013, die huizenprijzen in de noordelijke Randstad begonnen te stijgen. En daarna, dus in Amsterdam eigenlijk, en daarna als een soort olievlek over de rest van het land zich hebben uitgebreid. En dat komt door de aanwezigheid van geld. Rente was heel laag natuurlijk in reactie op die financiële crisis. Maar er speelt ook allemaal hele Hollandse dingen mee, zoals hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigen woningforfait. En dat zie je terug in de huisprijzen.
3: Dat sluit ook wel aan bij wat jij in het begin zegt. Dit is eigenlijk een hele cocktail van ontwikkelingen, maatregelen, situaties die zorgen voor die explosieve stijgingen van de afgelopen jaren.
6: Ja, en het is niet uniek Nederlands. Dit zie je in heel veel westerse landen. Een paar weken geleden, in de Financial Times stond een heel stuk over de Australische woningmarkt, want daar gaan ze nu op ingrijpen. Huisprijzen daar waren met 400% gestegen sinds de jaren 90.
3: 400%, ja.
6: Maar natuurlijk ook niet overal, want Australië is enorm. Het gaat natuurlijk met name om die steden daar. Dus dit is wel een fenomeen dat je in veel meer, ik zou willen zeggen westerse landen, omdat ik daar het meest van weet, maar waarschijnlijk ook wel in andere landen ziet. Ja,
3: ja, die grondprijzen, Maarten, daar hebben jullie ook mee te maken.
4: Ja, ik vind het toch een beetje, hier zit een grote economische denkfout in. Ah. Kijk, een grondprijs is een output variabele, geen input variabele. Dat is een gevolg. En natuurlijk, als de woningprijzen stijgen door schaarste, en als je die prijzen stimuleert met een hypotheekrenteaftrek of wat dan ook, of lagere overdrachtsbelasting, dat eindigt allemaal in de zakken van de aanbieder. Want het is een aanbiedersmarkt als er schaarste is. Maar het is wel een gevolg. Het is niet zo dat grondprijzen een drijvende factor zijn. Als het niet uit kan, dan je kan 10.000 euro de vierkante meter gaan vragen voor grond, maar dan gaat niemand bouwen. Dus dat is niet het aspect. Ook die huizenprijsstijging. Ja, jij schrijft in je boek op de achterkoffer staat dan 200% sinds de jaren 90.
6: Ja.
4: Dat is maar 3,5% per jaar. Dat valt ook wel mee. Dat is iets hoger dan inflatie. Maar je moet denk ik ook vergelijken dat een woning van nu is niet de woning uit de jaren 90. Net zo goed als een Volkswagen Golf niet een auto is uit de jaren 90. Daar zit nu dubbel glas in. Daar zit misschien een HR-ketel in. En misschien wel een koeker. Weet ik wat allemaal. Dus ik vind dat wel meevallen. Ik heb toch heel erg het denkbeeld nog steeds. Het is echt een ik geloof nog steeds in de Adam Smith, de Invisible Hand, waar heel veel kleine mensen aan het werk zijn aan de vraag- en aanbodkant. En dat bepaalt de prijs en de schaarste. En hoe je het ook went of keert, sinds de jaren 90 zijn er ook 1,2 miljoen mensen bijgekomen in dit land.
3: Ja, voordat jij daarop kunt reageren, Maaike. Ik hoor dit vaak ook door Maarten de Gruyter zeggen. Die zegt, als je kijkt, het percentage wat wij betalen aan onze woonlasten is eigenlijk helemaal niet zoveel als je dat ook vergelijkt met de landen om ons heen. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat veel mensen, je zult maar 2,23 zijn, net klaar met studeren. Ja, daar sta je dan op de woningmarkt met je goede bedoelingen. Daar kom je dus niet meer tussen.
6: Nee, het klopt natuurlijk. We hebben voor een heel groot deel, en misschien wat meer een deel van Nederland, heeft helemaal geen wooncrisis. Die woont supergoedkoop. Die woont elk jaar ook goedkoper, blijkt ook uit onderzoek. We zijn steeds minder kwijt aan onze woonlasten.
3: Dat zijn de insiders.
6: En de insiders, ik ben daar zelf een voorbeeld van.
3: Ja, nou, volgens mij staan er drie hier in de studio.
6: Drie insiders, met ons gaat het prima. Alleen, dit probleem is natuurlijk, komt vooral terecht bij mensen die er niet meer tussen komen. En dat is het verschil met de jaren 90. Want ik snap wel dat je zegt, van ja, inflatie, hoewel... Ja, je kunt...
4: ook dat ben ik niet eens. Dat die woningnood is van alle tijden. Mijn vrienden konden destijds ook al niet in Amsterdam wonen. Die gingen de stad uit. De rentes waren toen anders. En misschien is hij nu wat groter, hoor. Dat kan. Ik geloof zeker dat er woningnood is. En ik geloof ook zeker dat een extra aanbod zal leiden tot prijscorrecties en betaalbaarheid. Je ziet het in platteland Frankrijk. Ja, als niemand waar niemand wil wonen, is een woning gratis.
6: Ja. Ja. Ik denk wel dat je ziet, dat laat ik ook zien in mijn boek, dat vanaf de jaren eind jaren 80, begin jaren 90, was de mogelijkheid om voor één inkomen een huis te kopen, dat was er nog. En je ziet het op het moment dat er dan meer inkomen, dat er een tweede inkomen bij mag, en dat vond ik een fascinerend stukje geschiedenis, dat een samenwerking was tussen de vrouwenorganisaties en de Nederlandse Banken, Vereniging van Banken, dan gaan die huizenprijzen ook direct
4: natuurlijk,
6: weer omhoog.
4: Want het aanbod is niet toegenomen en de vraagkant kan meer betalen, dus dan gaat het automatisch omhoog.
6: Je ziet dat voor hetzelfde inkomen je gewoon minder huis kan kopen. En dat is voor mij niet erg. Maar dit is één probleem. Dus dit is de toegankelijkheid. Van daar discussieer je over. Maar het gaat mij niet alleen maar over die toegankelijkheid. Het gaat mij ook over de vermogensongelijkheid die eruit voortvloeit. En dat is minstens, denk ik, zo bedreigend voor het systeem in bredere zin. En ook voor democratie.
3: Voor de hele maatschappij.
6: Voor de hele maatschappij.
4: En daar schrijf je over, vind ik interessant. Want ik beschrijf het ook altijd een beetje als een piramidespel tussen generaties. Mm. En jij, want het interessante is, het eigen woningbezit is enorm toegenomen in dit land. Veel meer mensen hebben de afgelopen jaren een eigen woning. Wel verdubbeld, wij spreken, sinds de jaren 90. Hè, waar toen een minderheid was die een eigen woning had, is het nu een meerderheid. Maar jij zegt, ik verwacht dat het eigen woningbezit gaat dalen. Want jij kijkt naar jongeren.
6: Dat is de lange termijn trend.
4: En ik denk dat dat komt omdat mensen ouder worden en in dat piramidespel van vererven. Ja, nu erf je pas op je 50ste, waar je misschien 40 jaar geleden al op je 30ste of 40ste erfde. En dus dat geld vrij kwam.
6: Ja, wat je ziet in Amerika, met name is dan een voorbeeld, omdat ze daar eerder zijn begonnen met het stimuleren van eigen woningbezit. Omdat zij niet een verwoest land hadden na de Tweede Wereldoorlog. Dus ze zijn er al in de jaren 40 mee begonnen, is dat je nu ziet dat jongeren dus steeds minder, dat ze steeds later een huis moeten kopen. Of het dus helemaal niet meer doen. En als ze het doen, hebben ze dus, en dat zijn parallel met Nederland, als ze dat doen, hebben ze gewoon steeds meer eigen geld nodig. En het CPB concludeerde voor Nederland dat je een ton inmiddels nodig hebt.
4: En dat
6: hebt.
4: Vind ik wel gezond, hoor. Ik vind het heel raar dat wij een hele tijd hebben gehad waarin je 100% kon lenen. Dat heeft ook een enorm prijsopdrijvend effect. Hè. Het werd een spel zonder nieten. In alle andere landen in Europa was het heel normaal dat je eerst een paar jaar sparen ging. En ging werken en dan eens een eigen woning kocht.
6: Maar ik wil hier even op reageren. Ik ben dit hartstochtelijk met je eens. Want dit is in Duitsland bijvoorbeeld het geval.
4: Precies.
6: We moeten veel sparen en dat vind ik ook een goed idee.
4: Hebben.
6: Maar dat is niet de situatie nu in Nederland. In Nederland leen je nu 100%. Plus moet er dan nog, volgens CPB, gemiddeld een ton bij van je vader, moeder, oma, opa. En dat is een andere situatie dan wat we in Duitsland zien. En dat betekent dat er veel meer geld naartoe gaat in een land dat feitelijk één grote stad is. Niet helemaal, weet ik natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er zijn hier ook periferie waar je prima een huis kunt betalen. En dat verhoogt natuurlijk die huizenprijzen / grondprijzen.
3: Die grondprijzen, een van de plekken waar we die de laatste jaren behoorlijk hebben zien stijgen, is ook Amsterdam-Noord.
6: Ja.
3: Daar woon jij toevallig.
6: Zeker, ja.
3: Dat heeft ook onder meer te maken met die Noord-Zuidlijn die daar is gekomen.
6: Dat is een analyse die ik maak. Ik interview een iets wat eigenzinnige econoom uit Engeland. Die beschrijft daar hoe het doortrekken van de metrolijn vanuit Londen naar Richmond on Thames daar de huizenprijzen heeft laten exploderen. En toen dacht ik aan onze eigen Noord-Zuidlijn.
4: Ja.
6: En we weten inmiddels dat de huizenprijzen in elk geval bij de Nieuwe Dammerdijk, die zijn net zo hoog. De vierkante meterprijs daar nu net zo hoog als aan het Vondelpark. En dat is na die Noord-Zuidlijn gekomen. En als je daar dan puur moreel naar kijkt, kunnen het zo ook nog wel even over Adam Smith hebben, want die zegt niet alleen de invisible hand, die zegt ook landeigenaren oogsten zonder te zaaien. En hij vindt daar dat daadwerkelijk wel de overheid, dus die invisible hand als het ware, moet helpen.
4: Ja, de graai hand.
6: Dat is dus een morele discussie. Vinden we dat de graai hand? Of vinden we dat mensen daar
4: recht op hebben?
6: Gaan
4: we het zo over hebben met hypotheekrenteaftrek, wat ik zie in die context.
6: Daar mag je over debatteren. Maar goed, hij zegt in elk geval, die overwinsten die jij krijgt als in dit geval landeigenaar, die moet eigenlijk terugvloeien naar maatschappij, want jij hebt daar heel weinig voor gedaan.
3: En zouden we dat met een eigen, of het verhogen van de eigen woningforfait moeten doen? Of misschien een plantbatenheffing waar al lang over gediscussieerd wordt?
6: Hier, ik ben geen fiscalist, dus ik zou zeggen, vraag dit aan een fiscalist. Maar jullie weten ook, hier zijn ontzettend veel rapporten over geschreven. Er zijn verschillende modellen van wat is de meest optimale. CPB zegt volgens mij, het verhogen van het eigen woningforfait is beter voor starters, want dan betalen wij eigenlijk meer. En het afschaffen van die hypotheekrenteaftrek, dat treft hun weer nadelig. Nou ja, dit zijn van die dingen. In bredere zin, principiële zin, gaat het er mij om dat als je voor een planbatenheffing bent, wat de Kamer is, al een aantal regeringen lang, dan geldt dat niet alleen voor vastgoedontwikkelaars, dan geldt dat voor iedereen.
4: Ja, dat is een heel groot. Mag ik daar iets over zeggen? Want planbaten, dat is echt iets wat speelt bij landbouwgrond die bijvoorbeeld een andere bestemming krijgt.
6: Ja.
4: Ik denk als je dat doet, dan maak je de woning uiteindelijk alleen maar duurder. Want alles waar je belasting over hebt, wordt duurder. Waar jij het over hebt, is de waardestijging van een woning. En dat zie ik veel meer in de context van hypotheekrenteaftrekken. En jouw boekje heeft een heel leuk stukje over Pearson, over de introductie van de hypotheekrenteaftrek. En die hypotheekrenteaftrek is wat mij betreft principieel juist. Wat onjuist is geweest, is dat wij het huurwaardeforfait, of het eigen woningforfait, op een gegeven moment zijn gaan naar beneden gaan schroeven, waardoor het een netto subsidie werd in plaats van een netto belasting. Want waarom zou iemand met 3 ton op de bank en in een huurwoning wel vermogensbelasting betalen, maar iemand met een woning van 3 ton en 0 op de bank niet? Dus ik ben er heel erg voor om dat wel te doen. En jij had het over 4%, had Pearson ooit bedacht voor het huurwaardeforfait. Nou ja, als je het gelijk trekt aan box 3, dan wordt het nog hoger. Dat is volgens mij de route. En dan heb je gelijk jouw probleem opgelost. Dat die waardestijging ook deels belast gaat worden en terugvloeit naar de staat.
3: Maar zouden we dit moeten doen als mensen nog in het huis wonen of als ze de woning hebben verkocht?
4: Nou, ik zou zeggen voor de nieuwkomers, ik zou die regeling kan je morgen afschaffen. Voor nieuwe mensen. Overigens wordt een woning daar niet betaalbaarder van. Hè. Dat is ook een grote misvatting in het boek. Want mensen gaan naar hun maandlasten kijken. Dus de woningprijzen zullen wel dalen of minder hard stijgen. Maar hij wordt niet betaalbaarder. Want ze gaan all-in met hun maandlasten. En als jij bereid bent om de helft van je inkomen aan wonen uit te geven, ja, en je kan je rente niet meer aftrekken, ja, dan kan je wat minder geld lenen, ga je wat minder betalen voor die woning. Maar hij wordt niet betaalbaarder.
6: Even op reageren dat dit niet een misvatting is van het boek, maar dit wordt gewoon geconcludeerd door instituties als het CPB en de Nederlandse Bank. En het CPB berekent bijvoorbeeld door, als je hypotheekrente versneld afbouwt en je verhoogt het eigen woningforfait, dat de huizenprijzen met 30% minder hard stijgen, op zijn minst. Ja, dit is natuurlijk, ik snap wat je zegt.
4: Nee, dat klopt wel, maar daar neemt de betaalbaarheid niet van toe.
6: Maar dit gaat ook over vermogensongelijkheid. En het gaat niet alleen maar over betaalbaarheid van die woningen. Dit gaat ook over hoe die overwaardes die we hebben gecreëerd, die niet alleen bij pandjesbazen en bij vastgoedontwikkelaars terechtkomen, als je dat al een probleem vindt, maar bij alle eigen woningbezitters terechtkomen.
4: En daar heb je successierechten, zou ik zeggen.
6: En dat zou je ook kunnen afbouwen door middel hiervan. Dus ja, daar maak ik een ander punt. Ja. Ja.
3: 2016 kochten wij ons huis in Heilo voor bijna 5 ton. Ik denk dat we inmiddels een bord in de tuin zouden kunnen zetten van 1,2, 1,3 miljoen.
6: Ja.
3: Dit is eigenlijk wat jij ook beschrijft in jouw boek. Hè?
6: Ja. En dat geldt voor mij ook. Ik heb mijn eigen woning gekocht het was een nieuwbouwwoning. Ik heb hem gekocht in 2017, maar op basis van grondprijzen 2014. De huizenprijzen in Amsterdam-Noord zijn, ik denk wel 3-4 keer over de kop gegaan. En dat is heel leuk voor mij. Ik ben er heel gelukkig mee. Het geeft mij ook heel veel ruimte en heel veel vrijheid. Maar ik vind het wel, in bredere zin, mijn kinderen kunnen ook straks geen huis betalen. Want met dit soort huizenprijzen, of in elk geval niet in de wijk waar ze zijn opgegroeid,
4: tot ze jouw erfenis krijgen.
6: Nou ja, maar er zijn natuurlijk ook mensen die geen koophuis hebben.
4: Nee.
6: En die hebben geen erfenis. Nee. En dan creëren, wat we dan aan het creëren zijn, en dat mag prima zijn als je daar politiek niet tegen bent, maar wat je dan gewoon doet, is je creëert een klasse van renteniers en een klasse die dat.
4: Ja, maar dat kan je oplossen met successierechten. Dan moet je grotere, hogere erfbelasting gaan hebben.
6: Dan zou je daar een discussie over moeten voeren. Maar ik denk dat het belangrijk is, in de discussie over erfbelasting gaat het vaak over inkomen, of er iemand voor gewerkt heeft. En er is voor gewerkt, hoeft daar niet over af te dragen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het merendeel van de erfenissen zit in stenen. En dat is een andere moreel-economische discussie dan een erfenisdiscussie, gewoon over inkomen.
4: Ja, ik vind, daar zit nog wel een aspect in. Zou ik zeggen dat, er wordt heel veel vergeleken ook met de tijd van de boomers in de jaren 60, 70, 80. Kijk, onze wereld is wel veranderd. Hè. In de jaren 50, 60 hadden wij een hele jonge bevolking die heel productief was wereldwijd gezien. We hadden een gasbel waar we uit konden peuren. En achteraf blijkt nu dat Amerikanen onze defensie hebben betaald. Tegenwoordig hebben wij een generatie, zijn onze productiviteit helemaal verloren, onze voorsprong. Iedereen wil 4 dagen in de week werken. En wonen is het sluitstuk geworden bij Nibud. Hè. Dus je gaat eerst op vakantie, je gaat je opleidingen doen, je Je neemt je lease ook.
3: Ja, ik hoor hier wel een boemer praten, Maarten.
4: Nee, maar dat is wel echt veranderd. Dus ja, die mensen werkten wel heel hard voor hun woning. Hè?
6: Ja, maar de jongeren nu werken ook heel hard. Ik vind het echt een misvatting. Ik vind het overigens ook een misvatting om de boomers overal de schuld van te geven. Want jullie hebben niet gedacht... Sorry, ik weet niet of jou een boomer mag noemen.
3: Wordt niet
6: maar er is niet een generatie geweest die dacht... Weet je wat ik nu doe? Ik stap in deze woningmarkt en dan word ik superrijk. Want dat was helemaal niet de context in die tijd. Weet je, ik wil daar echt... Ik werp dat verre van mij. Ik vind dat ook altijd
4: een heel fout argument bij mensen die zeggen... je moet een eigen woning hebben, dan kan je vermogen opbouwen. Want daarmee zeg je eigenlijk... ik hoop dat het voor de volgende generatie nog moeilijker
6: onbetaalbaarder wordt, precies. Dus dat ben ik heel erg met je eens. Maar ik vind niet dat deze generatie minder hard werkt. En sterker nog, ze hebben vaak in sommige gevallen hogere lasten dan alleen
4: Maar ze zijn wel veel minder productief. En dat vind ik ook een vorm van minder hard werken.
6: Is dat zo? Is deze generatie veel minder productief?
4: Wereldwijd gezien zeker. Nederland is de productiviteitsvoorsprong enorm verloren ten opzichte van de jaren 50, 60.
6: Klopt. Maar een van de redenen daar, dat concludeert bijvoorbeeld de WRR. Een van de aspecten van het feit dat we heel veel geld, dat de banken heel veel geld in huizenbezit hebben gestoken. Heeft er ook voor gezorgd dat ze minder geld in bedrijfsleningen hebben gestopt. En dat daarmee innovatie en productiviteit dus ook is gestagneerd. Dat zegt de WRR. Dus
4: ja, dat is zeker een aspect.
6: Dit zorgt ook voor een minder innovatieve economie. En je moet geld eigenlijk helemaal niet in grond steken. Want daar gaat het nergens meer naartoe. Je wil natuurlijk dat mensen mooie dingen gaan maken.
3: Maaike Schoon, auteur van het boek Waarom jij geen huis kunt betalen. Maaike, dank je wel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast. Maar voor de radio ronden we af. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. En voor nu, dank voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast. You got to go through it.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Het zou gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: De Senaat probeerde vergeefs de president terug te fluiten vanwege de oorlog in Iran. De eis was dat Trump met de oorlog stopt of het congres toestemming vraagt om door te gaan. Ook een aantal republikeinen stemden voor deze zogenaamde War Powers Resolution. Maar dat pikte Trump niet. Hij riep de republikeinse fractie bijeen in het Capitool, hield een donderspeech, waarop de republikeinen hun steun voor het wetsvoorstel weer introkken.
1: Iran is being very nice. They're agreeing to everything that I want. And they have to. Otherwise we just go back and do what we have to do. Thank you very much.
0: Ja, zijn de republikeinen nu weer in het gelid? Of is dit ook een teken dat Trump de controle over zijn partijgenoten toch langzaam een beetje aan het verliezen is? Dit is aflevering 352 van de Amerika-podcast. Ik ben Jan Posma, weer vanuit Washington DC met een lichte jetlag en dus een zware grote kop koffie.
2: En ik ben Bernard Handelburg in de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Nienke en Jean en Luc. Hele luxe beweging
0: zo
2: hier vandaag.
0: Ja, joh. Wauw. En ja. Hoe warm hebben jullie het, Bernard?
2: Ja, nee, ik zeg, ik heb dus een glaasje water naast me staan in plaats van een grote bak koffie. Sommige mensen zeggen dat het warm is. Ik geniet ervan, zoals je weet. Dus,
0: ja. Ja, jij hebt voor hetere vuren gestaan,
2: ja,
0: toch?
2: Zo is ja. Het. Het kind is tevreden, zal ik maar zeggen. Hé, hey, Jan. Vertel, wat heb jij voor mooie verhalen te vertellen deze week?
0: Ja, ik wil je even meenemen naar de Trump-rally gisteravond in Washington DC. Wij spreken elkaar op donderdag, hè, zoals altijd. Woensdagavond was die rally. Aftrap van de Great American State Fair, waarbij alle staten zichzelf gaan presenteren op de National Mall midden in Washington. Daar zat eerst ook een concertreeks bij. Maar bijna alle artiesten die zegden af. Die zeiden van dit wordt de politiek. En toen zei Trump, nou dan doe ik het zelf wel even. Met de beste rally ooit, dan gaat het er helemaal vol staan. Ik was heel benieuwd hoe dat zou gaan. Want dit is natuurlijk ook weer in het kader van de verjaardag van Amerika. Dus dat zou een feest moeten zijn voor alle Amerikanen. Maar tegelijkertijd zegt Trump dus ook heel duidelijk, ik organiseer een feestje voor mezelf. En ja, je moet je voorstellen, voor Trump was het zo dat hier nou zijn halve kabinet aanwezig was. Die hielden allemaal een praatje. Die werden ook allemaal nog even genoemd. Iedereen applaudisseren. De muziek was grotendeels uit Trumps campagne-playlist. Dus Elton John en Ave Maria. Allemaal van die liedjes waarvan je denkt, waarom? Maar dat kwam allemaal voorbij. Het volkslied werd gezongen door de vriendin van FBI-baas Cash Patel. Ook bijzonder. Er werden rode Trump-petjes verkocht met de tekst America is back. Ook t-shirts met die tekst. En Trump stond daarbij. Dus alles was Trump. En het werd nog een keer omlijst met flyovers van een B-2 bommenwerper. De Freedom Dorito hoorde ik nu als bijnaam. Vind ik mooi. Hij heeft een beetje de vorm van zo'n chipje. Ja. F-35's, een F-16 was er. Mariniers stonden natuurlijk op podium. Dus ook echt allemaal militairen. En ja, de bezoekers ook, Bernard. Dit waren allemaal Trump-supporters. Ik heb echt gezocht van zijn hier democraten of meer neutrale toeschouwers ook. Ik heb ze niet gevonden. En ik heb ze ook gevraagd van ja, is dat niet een beetje veel Trump dit? Voelt dit ook niet een beetje ongemakkelijk? Maar ze zeiden eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde. Fantastische president. Wij vinden dit feest ook fantastisch. Dit is een verbindende avond. Dit is Amerika. Als je dit niet mooi vindt, inclusief Donald Trump, dan ben je gewoon geen Amerikaan. Dan hoor je hier ook helemaal niet. En ik wil je even Clint laten horen. Hij komt uit Pearland, Texas. En zo'n foto zal ik nog even op mijn Instagram zetten, want dat is wel heel mooi, helemaal in Trump gear. En hij was hier omdat zijn zoon bij het leger gaat. En daardoor voelt hij extra veel trots, had er ook een klein snikje bij in zijn stem. En ik vroeg hem, ja, waarom denk je dat hier geen democraten zijn?
3: Well, unfortunately you have some folks that just don't agree with the way that the country was founded. And they've gone far too towards the other side, and if you don't really appreciate the country, I can understand why you wouldn't want to be here. But
0: so they're more un-American.
3: I mean you know, you have truthfully I've seen more patriotism, more love for America from guys like you and folks from Scotland, folks from Japan, folks from the UK, folks from Italy, folks from Spain. People are coming over here for the World Cup, and they're showing more love for America than our own citizens do. And that's a shame. It really is.
0: Ja, en dat hoor ik meer. Democraten zijn dus onpatriotistisch. Nou ja, als die er niet bij willen zijn, iedereen mag hier zijn. Het is hun keuze, maar dan zijn ze eigenlijk on-Amerikaans. En ja, we hadden het eerder over die Europese supporters in Amerika die zo positief over Amerika zijn. Ik zie nu echt in MAGA-kringen wordt dat nu gebruikt als argument. Zie je wel, de media daar in Europa liegen ook. De media hier in Amerika liegen. Dit is het mooiste land ter wereld. Dit is de beste president. En wie kritiek heeft, ja, die snapt het gewoon niet. En is dus duidelijk geen Amerikaan.
2: Ja.
0: Dus dat is de kick-off, Bernard. Ja. In een verdeeld Amerika en onder het mom van dit is verbinden.
2: En ik pak het even op, het verhaal. Omdat ik heb inderdaad ook het een en ander gelezen. Ook in een Nederlands medium. Ik ben vergeten wat, maar het was een leuk stuk over een hele grote groep Nederlanders in Amerika. En die waren allemaal dolgelukkig. Dus allemaal supporters, fans van Oranje. En die zeiden, we vinden het zulke aardige mensen en we worden overal zo ontzettend aardig ontvangen en begrijpen helemaal niets van dat negatieve beeld van de Amerikanen. Dus er zit wel een punt in, hoor. Wat is die? Guy heette die, geloof ik, wat hij net zei.
0: Clint, ja.
2: Maar er is nog een ander verhaal, dat moeten we ook even, het is gewoon om te lachen. Al die Europese fans, die zwermen natuurlijk door de grote steden, ook vooral door New York, ze zijn heel veel in New York geweest. Hmm. En dus de horeca liep over van de fans. Alleen, die fans zijn buitenlanders en die laten niet of nauwelijks een fooi achter. Dat is natuurlijk echt een Amerikaans verhaal. In Amerika behoor je 20% fooi te betalen. En als je dat tegen een Nederlander roept, dan kijkt hij aan of hij water ziet branden. Zeg je, denk nog niet dat ik gek ben. Maar het is nu eenmaal een gewoonte. En of dat nou in een restaurant of een bar is, of in een taxi of bij de kapper, 20% fooi is normaal. En in de horeca leven die mensen daar ook helemaal van. Dus die hebben niet of nauwelijks salaris. Dus als je ze dat onthoudt, dan hebben ze geen inkomen. Maar in elk geval, het was een heel geestig stuk in de New York Post. En er waren natuurlijk een heleboel barkeepers en restauranthouders die een beetje de pest in hebben. Maar er waren er ook wel een heleboel die zeiden, we vinden het toch wel leuk zo overspoeld te worden door buitenlandse gasten. En ook het idee dat ze ons land best leuk vinden. Dat is natuurlijk ook wel een kick als je steeds maar moet horen dat wij met minachting op dat vreselijke land van Trump neerkijken. Wat we overigens niet doen, jij en ik. Maar goed, dat beeld bestaat. En, dat het dus wordt tegengesproken als er echt contact is tussen buitenlanders en Amerikanen. Dan vinden ze elkaar toch nog steeds best leuk. Dus ik vond het een leuk verhaal om even te vertellen, Jan.
0: Ja, en het is me uit het hart gegrepen. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik moet tot op de dag van vandaag, ik ben het voor je aan de ene kant wel gewend, aan de andere kant blijft het altijd moeilijk. Want jij zegt 20%, nou, bij een restaurant doe ik dat ook. Maar als je bijvoorbeeld een Uber neemt, ja, dan krijg je tegenwoordig ook een tipoptie. Dat was vroeger niet zo. Geef je dan ook 20%, ja, dan wordt het een stuk duurder. En in eerste instantie was dat niet in de app dat je dat hoefde te doen. Dus daardoor voelt het ook een beetje toch van, ja, moet ik het nou doen of niet? En de kapper hier is best duur. Nou. Ja, ik hou ook maar 20% aan, maar het voelt ook wel eens. En ik van, jemig, dan betaal ik ineens zomaar $15 extra. Twijfel jij nog wel eens of weet jij altijd precies zoveel moet ik tippen?
2: Ik ben door die barrière heen, omdat ik het al zo lang meemaak. Dus ik doe het gewoon automatisch overal altijd. Het enige wat ik weiger is bij bedrijven als Starbucks of zo, waar je naar een counter loopt en dan iets bestelt en dat geven ze dan aan. En dan willen ze ook een fooi, dat verdom ik. Want het enige wat ze doen is inschenken. Die koffie is bijna onbetaalbaar. En daar staat ook een optie, no tip, hè, in plaats van tip. Als je dat gaat allemaal met van die klikdingetjes. En ik zie dat een heleboel Amerikanen dat ook doen. Dus ik voel mij gerustgesteld. Maar voor de rest, ik weet niet anders. Dus ik ben er helemaal aan gewend.
0: Daar is ook wel wat veranderd. Hè. Toen met COVID, toen ging iedereen extra tippen. En daarna, nu hoor ik steeds vaker om mij heen ook van, nou ja, bijvoorbeeld bij de koffie, maar ook als je gewoon iets koopt, weet je wel, ja, waarom zou je dan tippen? En sommige bedrijven, ik dacht dat Starbucks dat ook was, weet ik niet helemaal zeker, maar die hebben best een redelijk uurloon. Ja. Dus ja, moet je dan ook.
2: Nee, precies. En overigens, ik herinner me nu, ze hebben het over corona. Voor corona was de gemiddelde tip 15%. Tijdens corona is dat omhoog gegaan naar 20%. Nou, dat gaat natuurlijk nooit meer naar beneden.
0: Nee, en dat is ook iets. Want soms op die schermpjes dan krijg je ook 25%. Weet je wel? Dan denk je, jemig, ja, dan gaan we wel echt... Ja. Nou goed, dit blijft denk ik iets. Volgens mij elke Nederlander die naar Amerika gaat, voetbalsupporter of niet, moet hier over nadenken van hoe doen we dit? Dus ja. als jullie ervaringen hebben, jongens, laat het weten.
2: Ja.
0: Laten we eens even naar het serieuzere werk gaan. Ik noemde het net al even in het begin. De Senaat heeft vergeefs geprobeerd Trump tot beëindiging van de oorlog met Iran te bewegen. Trump duwde nog harder terug, kan je zeggen. Zelfs een symbolische tegenstand kwam er niet. Die War Resolutions Act. Dat kwam onder meer door een grote ruzie tussen Trump en senatoren gistermiddag bij de lunch. Daarbij schreeuwde Trump en bijvoorbeeld senator Bill Cassidy naar elkaar. Hij werd omschreven, Trump, als being mad as a murder hornet. Dus een hele boze wesp, stel ik me maar even voor. En ik hoorde die Cassidy, die zei steeds tegen Trump, my brother, take it easy, my brother. Waarop Trump zei, ik ben je broer helemaal niet. En de oorlog werd alleen maar verder. Ging alleen maar verder. Die stemming die er was geweest om een resolutie in te stellen, dat Trump dus zijn macht werd ingeperkt over de oorlog in Iran, ja, die is onderuit gehaald. Wat is nou de conclusie, Bernard? De onrust blijft bij de Republikeinen een beetje, maar Trump blijft gewoon de basis.
2: Het was wel een beetje een teken aan de wand. Hè, want het is een soort motie, hè, die er in stemming is geweest. Dat was al een paar keer eerder gebeurd. In het Huis van Afgevaardigden is hij wel al aangenomen. Dat heet een War Powers Resolution. En die zegt dat de president 2 maanden de tijd heeft. Of om een oorlog te beëindigen, of om officieel aan het congres toestemming te vragen om hem te voeren. En dit duurt al 3 maanden en dan zegt Trump, nee, want er is nu helemaal geen oorlog, er is een bestand. Enfin, dat is een interessante discussie. Maar tot nu toe is in de Senaat dat die War Powers Resolution geblokkeerd door de Republikeinen en nu stemden ze mee. Nou, dat heeft hij dan kunnen herstellen. Maar er zit toch opnieuw weer een klein scheurtje in de MAGA-beweging. Dat mag je wel concluderen. En dan hangt het er dus vanaf, Jan, hoe de Amerikanen en de Israëliërs en de Iraniërs en de Libanezen de komende tijd deze kwestie gaan afwikkelen. Hè? Want er is nu een wapenstilstand. Dat is gewoon zo, of een staakt het vuren. En daar houden ze zich aan. Wat Hezbollah en Israël betreft is dat heel ingewikkeld. Want Israël bezet een stukje grond in Libanon. En Israël wordt geacht om dat natuurlijk weer terug te geven. En in die overeenkomst gingen ze er blijkbaar uit van de veronderstelling dat dat ook zou gebeuren. He, in dat staakt het vuren. Maar volgens het oorlogsrecht hoeft dat niet. Dus het oorlogsrecht zegt, we bevriezen de zaak op het moment dat zo'n staakt het vuren wordt gesloten, bevriezen we de zaak zoals die is. Dus dat heet in het Latijn heet dat geloof ik de status quo en dan na een oorlog. Post bellum staat er in de wet. En dat betekent de status quo zoals die op dat moment is en die wordt bevroren. Nou, daar is een hele discussie over en Hezbollah blijft schieten op dat deel. Israëliërs schieten dan weer terug. En dat is een enorm gevaar dat daardoor die hele overeenkomst in gevaar komt. Ja. Mijn eigen indruk, Jan, is dat ze het eens gaan worden gewoon omdat ze geen keus hebben. Iran niet en Amerika helemaal niet. Want Trump moet af van deze oorlog. Hij wilde het conflict met... Dit was toch een teken aan de wand, hoor. Die War Powers Resolution.
0: Ja.
2: En hij is niet voor niks zo tekeer gegaan. Maar dat hij tekeer moet gaan tegen zijn eigen kompanen in het congres is een slecht teken. Dus hij moet er vanaf.
0: Ja, zeker. En ik denk ook... we zien wel dat de olieprijzen naar beneden gaan. Maar de prijs aan de pomp is ook wel gedaald, maar nog niet op het punt waar Trump het zou willen. Inflatiecijfers zijn nog steeds niet goed. Dus hoe vaak Trump ook zegt dat dat allemaal niet uitmaakt, hij staat onder druk en hij moet wel. Hey, het blijft voor mij ook wel een heel moeilijk proces, omdat je zo weinig ervan meekrijgt, wat er nou precies wordt besproken. Amerikanen steeds heel positief, maar dat zijn ze al tijden. Net in jouw programma De Wereld zei je ook alweer, ik geloof 39 keer toch, dat Trump heeft gezegd, we zijn dichtbij.
2: Ja, nee, 39 keer zei hij, we zijn eruit.
0: We zijn eruit, ja, nou kijk. Ja. Dan was er een, iemand die we allebei heel graag lezen. Thomas Friedman, voormalig Midden-Oosten correspondent, New York Times. Die werd geïnterviewd in zijn eigen krant. En die zei van, dat vond ik interessant, dat de Amerikanen en de Iraniërs, die hebben gewoon een hele verschillende manier van communiceren.
4: Middle East is a funny place. It's kind of the opposite of Washington. In the Middle East, people lie to you in private and tell the truth in public in their own language. In Washington, people tell the truth in private and lie in public.
0: Dat is een hele mooie, hè? Nou, als ik Friedman dus mag geloven, telt voor de Iraniërs wat ze zeggen buiten de onderhandelingen, in de media, dus ja, publiekelijk. En voor de Amerikanen telt juist voor wat gezegd wordt in de onderhandelingen, zeg maar privé. Als ik dat dan hoor, dan word ik gelijk heel pessimistisch toch over zo'n deal. Want dat is heel moeilijk.
2: En gelijk heb je, want het zijn soms compleet elkaar tegensprekende verhalen. En als je bijvoorbeeld de Iraanse verhalen letterlijk laat vertalen, persbureaus en zo, dan zijn dat hele andere dingen dan ze zeggen in het openbaar. Dus je moet maar hopen dat de bemiddelende landen, dat zijn Pakistan en Qatar in dit geval, in staat zijn om dat mechanisme te beheersen en te zorgen dat dit staakt het vuren toch wordt voortgezet en misschien ook wordt uitgebreid. We moeten maar kijken.
0: Hey, en de belangen van Netanyahu hierin zijn ook belangrijk natuurlijk. Ja. Ja. Is dat lijnrecht tegenover Trump op dit moment eigenlijk? Kan je dat nog even neerzetten? Want Trump staat onder druk, maar Netanyahu dus ook.
2: Ja, en dat heeft ermee te maken dat de redenering van Netanyahu is, en daarin wordt hij, Netanyahu staat ook enorm onder druk. Die is zeer impopulair aan het worden. Maar de Israëliërs van links tot rechts zijn het er wel over eens dat hij moet blijven knokken tegen Hezbollah. Omdat Hezbollah niet stopt met het beschieten van Israëlische stellingen. In dat bezette stukje Libanon. Dat begrijpen we dan misschien nog wel. Maar je kunt zeggen dat sinds de ongeregeldheden begonnen, deze oorlog begon, het noorden van Israël bijna onbewoonbaar is geworden door de continue raketaanvallen van Hezbollah. En dus schiet Israël terug. En dat doet dat op een manier die volgens het internationaal recht zeer dubieus is. Want er worden heel veel burgerdoelen geraakt. Maar toch zeggen de meeste Israëliërs, daar moet je mee doorgaan. We kunnen ons niet veroorloven om het niet te doen. En daar ligt Netanyahu nu mee overhoop met Trump. Die zegt, ja joh, je moet niet zo zeuren. Het gaat maar om tamelijk kleine aanvallen en helemaal niet zo grote. Dus je moet je neerleggen. En Trump gaat deze wedstrijd winnen. Dus voor Netanyahu wordt het een enorme afgang uiteindelijk. Maar je kunt zeggen dat wat ze gemeen hebben, en dat is eigenlijk wat Friedman betoogde, is dat Trump en Netanyahu allebei ten onrechte hebben gedacht dat die oorlog gewonnen kon worden. Mm-hmm. Dat is de conclusie. En dat is heel zuur, maar het is waar.
0: Ja, ik vind het ook zo bijzonder dat Netanyahu, die zit ook, die kijkt ook vooruit naar verkiezingen. En ja, die is ook bang dat er onderzoeken en rechtszaken tegen hem gestart worden. Ze lijken erg op elkaar, die twee, hè?
2: Zeker. Het vooronderzoek in die rechtszaak tegen Netanyahu is nu net afgesloten. Dus we gaan nu getuigen horen en zo. Dus het ziet er niet goed voor hem uit. Dus dat is voor hem ook reden om politicus te willen blijven. Want dan ben je onschendbaar volgens de Israëlische regels.
0: Hey, en Trump heeft een volle agenda, dat weten we. Want ook bijvoorbeeld NAVO-baas Mark Rutte, die was op bezoek gisteren in het Witte Huis. Dat waren bijzondere scènes die we weer zagen op tv. Hij kwam met grafiekjes met gouden letters erop. Probeerde Trump ervan te overtuigen dat de NAVO-landen wel degelijk hun steun hebben geuit voor Trumps oorlog tegen Iran.
5: I know. There have been isolated cases about which you are really disappointed. But generally speaking, your European allies have been there. I really want to make the point.
0: Ja, en later ging hij dus nog eventjes, stond hij op, zei hij tegen Trump, blijf maar even zitten. Ga ik het even uitleggen. En toen ging hij een soort PowerPoint-presentatie, maar dan met twee grote kartonnen borden met Trump Trillion stond er geloof ik boven. Al het geld wat de bondgenoten extra hebben uitgegeven aan militaire zaken dankzij Donald Trump. Complimentenstroom eigenlijk voor Donald Trump natuurlijk, zoals we dat kennen. Maar Bernard, ik zag een sceptische Trump zitten eigenlijk. Hoe zag jij dat?
2: Ik ook. Dat liet hij allemaal over zich heen gaan. Het maakte geen indruk. En hij behoudt zijn vooroordeel tegenover Europa. En ja, Mark Rutte probeert echt alles wat hij maar kan om het Trump bij wijze van spreken te remmen, af te remmen. Maar ik vond het een beetje. Het was denk ik. Dit duurde ook te lang. Hè? Hij bleef 6,5 minuten aan het woord. En dat is veel te lang voor zoiets in het algemeen, hoor.
0: Ook voor Donald Trump.
2: Ook voor Donald Trump, maar dat begrijp ik nog wel. Die denkt, man, hou eens op. En ik begrijp wat je zegt. Een heleboel landen betalen wel, en andere landen betalen niet. Maar dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil horen dat ze me komen helpen in de staat van Hormuz. En daar hoor ik je niet over. Zo zat hij echt te denken. Kon je zien.
0: Ja, en ik vond het ook echt wel, als je Trump daarna toch ook weer hoorde, hij interrumpeerde Rutte ook op een bepaald moment toen Rutte iets zei van, we helpen u echt wel. Dan zei hij, helemaal niet.
2: Nee.
0: Eigenlijk zoals Rutte dat ooit eens een keer bij Trump deed trouwens. Maar je zag daar toch, Trump is echt nurks en nog steeds een beetje gefrustreerd daarover.
2: Ja.
0: Richting Italië, Groot-Brittannië, Spanje. Dit blijft ook volgens mij. En ik heb het gevoel, Bernard, hij is altijd negatief over de NAVO geweest. Dat blijft ook.
2: Dat dus, blijft ook, ja.
0: Daar kan geen Rutte wat aan veranderen, lijkt mij.
2: Nee, dat blijft een hele kwetsbare affaire. Hé, Jan, nog even. We hebben, weet ik veel, een minuutje nog in de eerste ronde. Maar even over die reflecting pool.
0: Oh ja,
2: geweldig.
0: De soap van Washington.
2: De soap van Washington. Jij noemt dat gewoon een vijver. Nou, ik ga erin mee. Maar die wilde Trump opknappen, dus hij heeft hem laten leegpompen en vervolgens blauwe verf in laten smeren. En toen ging er weer water in en binnen de kortste keren was die verf loste op. En kwamen er allerlei algen en nu is het allemaal groen. Vertel ik het goed?
0: Ja, nee, dat is goed. Ja. En wat er dus ook nog bij kwam, alles gaat dan kapot, lijkt het. Er komen allemaal stukken verf naar boven, allemaal van die coating. En Trump zegt dan van, ja, maar dit is vandalisme. En er zijn echt mensen gearresteerd.
2: Ja.
0: Ik zag ook beelden van een Zweedse verslaggever, die deed haar handen in het water. En daar stond de Nationale Garde daaromheen. Er staan camera's op. En in de speech gisteravond ook begon Trump daarover. Van, ja, dit wordt door democraten, mijn vijver wordt kapot gemaakt. Terwijl ik het zo mooi heb opgeknapt. Dit is gewoon obstructie of vandalisme. Ik word tegengewerkt. En ja, ik weet niet of dit echt vandalisme is. Ik heb daar niet duidelijke bewijslast voor gezien. Dus het klinkt ook als een heel raar verhaal eigenlijk. En het klinkt ook een beetje alsof Trump dus nu weer zijn alternatieve narratief geeft voor iets wat eigenlijk een beetje een mislukking is geweest, volgens mij.
2: Ja.
0: En waar het mij aan doet denken, tenslotte, Bernard, ik heb ooit eens op het Huis voor Kennissen in Miami gepast. Daar zat een zwembad bij. Het is daar super warm. En elke keer als het een keer regende, dan is de volgende dag je hele zwembad groen. Ben je de hele dag chemicaliën erin aan het gooien. Het helpt allemaal niks. Je wordt er helemaal gek van. Zo voelde dat een beetje bij die reflecting pool. Dit blijft toch een Washingtonse soap met ook, denk ik, wel een kleine les voor. Dit is hoe het werkt. Er gebeurt iets en er is altijd een Trump-versie van wat er precies gebeurd is.
2: Volgens mij komt het allemaal door Biden, ook dat zwembad van jou in Miami. Maar
0: okay. Ja, klopt. En er is altijd een Trump-versie van wat er precies gebeurd is.
2: Volgens mij komt het allemaal door

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Het zou gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3:00 begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
6: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
7: President Trump versiert zijn kantoor met goudkleurige ornamenten die hij zelf met superglue op de schoorstenen plakt. En op de vooravond van de oorlog met Iran hadden veel belangrijke ministers, zoals Scott Bessent, de minister van Financiën, of Chris Wright, de minister van Energie, en Tulsi Gabbard, de directeur Nationale Veiligheid, geen idee wat er die dag erna stond te gebeuren. Dat blijkt uit het nieuwe boek Regime Change Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, dat een inkijkje geeft in de tweede termijn van Donald Trump. Even samengevat, denk ik een hoop juice, heel leuk, maar ook wel inzichten in hoe Trumps Witte Huis werkt in zijn tweede termijn en waarom de dingen gaan zoals ze gaan eigenlijk.
6: Ja. Geschreven door Maggie Haberman en Jonathan Swan. Dat zijn echt New York Times veteranen. Ik vind ze steengoed altijd hoor, hun verhalen. En vooral Maggie Haberman, die zich helemaal concentreert op het Witte Huis. Die is zo ontzettend goed geïnformeerd.
7: En nog steeds vanuit New York, hè? Dat vind ik zo knap. Ja. Die heeft zulke goede contacten.
6: Ja. Ik zit ook vanuit Nederland met een hele goede bron in Washington te praten op dit moment. Dus, ja, precies. Dus het kan, hè? Ja.
7: Ja. Ik heb regelmatig iemand in New York zitten, dus op dat punt kunnen we elkaar een hand geven.
6: Dat is allemaal waar. Nee, maar dat is waar. Maar het is een... Ja, ik denk dat heel veel mensen dit met belangstelling gaan lezen. Want er staan echt, de meest wonderlijke verhalen in.
7: Weet je, Bernard, waar ik meteen aan dacht? Weet je nog Michael Wolff, die boeken schreef over Trump, en die schreef eigenlijk op wat hij hoorde. En als dat één bron was, dan schreef je het ook gewoon op. Ook als het te mooi was om waar te zijn. En deze twee mensen, die checken alles. Je weet dat het waar is. Jarenlange ervaring. En wat ik ook heel grappig vind, je ziet op tv ook, als zij interviews doen, dan zitten ze daar als echt een paar saaie krantenmensen, zeg ik even met alle respect, ben er zelf ook een, maar dit zijn echte nieuwsjagers, geen showmensen. Dus ik vind dat echt fantastisch. Dan zie je dat ze daar zitten, er kan geen lachje vanaf. Puur op de inhoud. Dus ik denk, dit is een dreamteam eigenlijk, toch?
6: Wat heel belangrijk is, er staan heel veel feiten in. We komen zo direct nog een paar noemen, gewoon omdat het leuk is. Maar ze hebben ook keurig netjes met Trump zelf gesproken. Die hebben ze ook geïnterviewd.
7: Ja.
6: Dus ze hebben keurig hoor en wederhoor toegepast. Wat ik in zo'n geval bijzonder vind. En eerlijk gezegd ook wel waardeer van Trump. Want die wist denk ik toch wel een beetje wat hem boven het hoofd hing. Ja. Dit zijn bepaald niet zijn vrienden. Hij is helemaal niet gesteld op de New York Times, want dat is links fake news, hè, wat zegt hij altijd.
7: Ja.
6: En toch is hij met deze mensen gaan zitten en heeft ze uitvoerig te woord gestaan. Dus dat maakt de geloofwaardigheid, denk ik, in dit geval nog wat groter. Hè. Dit is echt in tegenstelling tot wat jij vertelt over Wolf, die helemaal dit niet deed aan meerdere bronnen. Maar goed. Jij hebt dingen gezien, ik heb gezien. Wat vond jij de meest opmerkelijke of belangrijkste dingen?
7: Nou, wat ik een mooie vond. Er zitten een paar dingen in die echt heel erg illustreren wat er nou in dat Witte Huis gebeurt. We hadden al eerder al gehoord, hebben we het ook over gehad, hè, dat in de Situation Room over de Epstein-zaak werd gesproken. Dat is al zoiets dat je denkt van zo. Maar een mooie scène die beschreven hoorde worden. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen in de afgelopen 24 uur. Maar bij Morning Joe hadden ze het erover, ochtendshow in Amerika. En dat ging erover China dreigde met tegenmaatregelen voor Trumps importheffingen. En Trump denkt dan, oh ja, dat moeten we niet hebben. En vraagt dan aan, weet ik veel, met wie die aan het praten is, wat voor heffingen hebben we eigenlijk aan China gegeven? En dan antwoordt diegene van, ja, 125%. En dan zegt Trump, holy shit. Dus Trump die wist niet eens meer hoeveel importheffingen hij aan China had gegeven. Dat was hij gewoon een beetje vergeten. Ja. En dat is eigenlijk hoe je een beetje ook wel vermoedt hoe het gaat als je Trump hoort praten. Maar dat is dus echt zo. En wat ik ook wel een mooie vond, op een bepaald moment ging het over, ik geloof, Pete Hegseth. Die had wat problemen. Zou die nou goedgekeurd worden door de Senaat? En dat Trump dan zegt, we need plot twists. We hebben verhaallijnen nodig. We moeten echt even het verhaal helemaal omdraaien. Of iets anders hebben, iets geks. En ik dacht, ja, dit is letterlijk hoe Trump denkt. Hij geeft ook ons constant plot twists. Nou, dat zegt echt wat. Wat vond jij de mooiste?
6: Nou, er zijn een paar dingen die ik, laten we zeggen, belangrijk vind, en een paar dingen die ik gek en leuk vind. Het gekste verhaal was natuurlijk het feit dat hij spookt 's nachts. Dus hij is een slechte slaper. En dan loopt hij rond, dan overal. Hij is aan het snacken, dus hij neemt een zakje chips en dan gooit hij het lege zakje gewoon op de grond. Dat doet hij ook met zijn cola blikjes. Dat moet de staf allemaal maar weer opruimen. En dat zie ik dan voor me. En dan gaat hij heel boos op het True Social berichten zitten zetten midden in de nacht. En het meest hilarische, en dat wordt nadrukkelijk beschreven, is dat hij inderdaad met een tubetje snellijm van die vergulde dingen boven de schoorsteenmantel plakt. En denk ik, wat voor een soort groot kind. Ik zeg er nadrukkelijk bij, Jan, en dat zul je ook met me eens zijn, dit zijn leuke roddels, maar het betekent niet of hij een goede of een slechte president is. Hè. Dit zijn alleen maar echte grappige roddels.
7: Maar Bernard, het zegt ook wel weer iets, toch? Want dit is ook, denk ik dan, een man die hoofd en bijzaken niet van elkaar kan
6: precies,
7: scheiden, toch?
6: Ja, dat klopt. En die dingen lopen ook door elkaar heen. Kijk naar alles wat zich heeft voorgedaan, in de opmaat vooral, naar de oorlog tegen Iran. Jonathan Swan, die in een van de twee schrijvers die in een interview was, die benadrukt ook dat de regering heel goed is in het bewaken van geheimen.
3: Actually, they're very good at keeping secrets when they want to. The perfect example most recently is this memorandum of understanding to end the Iran war. Very senior people in the government had not seen that document. Very, very senior people. Only the tiniest number of people had seen it.
6: Ja, en dan wordt het plotseling toch wel serieus, Jan. Want wat hij zegt is dat er waren een paar hele belangrijke mensen. Scott Bessent en Chris White. Dat waren dan de ministers van Financiën en Economische Zaken. Maar ook Tulsi Gabbard. Toen op dat moment nog de directeur van de van de veiligheidsdiensten, Homeland Security. Helemaal niet. Ik had de indruk dat ze het in de krant lazen. Toen het al was gebeurd. Of op BNR Nieuwsradio moesten horen. Maar in elk geval, ze wisten van niks. En dan denk ik, nou is het niet meer alleen maar grappig en roddel. Nu gaat het echt ook over ons en over de wereld.
7: Ja, dus, want ik denk dan ook, Bernard, hè, die straat van Hormuz. Dat leek echt als een verrassing te komen voor de Trump-regering. Dat Iran dat inzette als wapen, terwijl

0: Ik ben niet eens, mijn specialisme is niet het Midden-Oosten, maar ik kon het verzinnen. Jij zei het ook meteen. Dit hadden ze aanzien kunnen komen. Maar dan als de benodigde kennis niet aanwezig is, ja, dan kan het dus zijn dat ze dat echt over het hoofd hebben gezien.
1: Ja, nou, er zaten ook mensen.
0: Maar dan als de benodigde kennis niet aanwezig is, ja, dan kan het dus zijn dat ze dat echt over het hoofd hebben gezien.
1: Ja.

0: wereldeconomie. En dat wordt allemaal, dat wordt Trump zeer kwalijk genomen, ook internationaal. Dat, ja, dat dit soort bewindslieden horen erbij te zijn om dat te kunnen, om dat te kunnen schetsen voor de president. Zeggen, als je dit gebeurt, dan is dat, en die straat van Hormuz gaat dicht, dan is dat en dat en dat het gevolg. Wil je dat risico wel nemen? He, want zo gaan die gesprekken dan. Maar dat heeft hij dus helemaal niet gedaan.
1: En daar wordt het dan inderdaad ook gevaarlijk. Hè? Want dan zie je dus dat de normale structuren en procedures die je in het Witte Huis hebt, die bestaan gewoon niet. Die heeft Trump eigenlijk allemaal afgeschaft. En normaal gesproken is dat hele systeem erop gericht. De president moet niet overbodige informatie krijgen. Die moet zich niet bezighouden met dingen die niet belangrijk zijn. Heel specifiek, alles wat hij, precies wat hij nodig heeft, dat moet hij krijgen. En het moet gewoon zo efficiënt mogelijk eigenlijk. Ja. En wat je op dit moment ziet is, denk ik, kabinetsleden, die zijn, zijn minister vanwege hun naam, hun gezicht. Zo'n Tulsi Gabbard, die kan een hoop, maar dat is niet meteen een inlichtingenexpert. Die zit daar niet vanwege de kennis. En zo zijn er wel meer. Dus dan denkt Trump volgens mij, ja, waarom zou ik een minister erbij hebben? Ik weet het zelf veel beter. En iedereen ik heb toch altijd gelijk. En dan wordt er zo toch behoorlijk geïmproviseerd een oorlog in. Dat is het een beetje, toch?
0: Dat is het een beetje. En het systeem is zo bedacht, precies zoals jij beschrijft, dat de president een aantal adviseurs heeft, ministers en anderen. En die moeten een beetje tekeer gaan. Die moeten ruzieën met elkaar en ook met hem. En ik wil niet zeggen, er moet geen slaande ruzie wezen, maar er moeten stevige discussies voorafgaan aan een besluit. Dat moet hij goed tot zich door laten dringen. Dan stuurt hij iedereen weg. Dat is de traditionele manier. En dan neemt hij een besluit. Ik doe iets wel of ik doe iets niet. En ik doe het op die manier of op een andere manier. En dat is in dit geval helemaal, die hele, laat ik zeggen, traditie is weg. Er staat nergens in de grondwet of waar dan ook dat het zo moet. Maar het is door die bijna 250 jaar toch wel traditie geweest om het zo te doen. En daar breekt hij mee. Als dat over een binnenlandse aangelegenheid gaat, kun je zeggen, nou ja, dat moet hij zelf weten. Maar dit gaat ook over ons. En in die zin ben ik wel blij dat dit boek verschijnt. Ik ben ook reuze benieuwd naar de reacties die er gaan komen.
1: Ja, zeker. En tenslotte, Bernard, voor we naar de luisteraarsvraag gaan. Niet alle Trump-boeken lees ik meer, want er waren een tijdje zoveel. En ze zijn ook achterhaald voordat je het weet. Maar deze ga ik lezen. Jij?
0: Absoluut, ja, natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Hij is officieel dinsdag uitgekomen. Dus jij kunt om de hoek bij Cramer Bookstore, waar jij vlakbij woont, kun je hem zo halen, denk ik. Ja.
1: Zeker, dan ga ik daar lekker zitten met een kopje koffie.
0: Met een kopje koffie,
1: ja, precies.
0: Ja. Oké, luisteraarsvragen. Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die was stuk, maar die doet het weer. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en als je zover gekomen bent in de podcast, dan zou ik zeggen, abonneer je ook eventjes en laat misschien even een review achter in Spotify of Apple Podcasts, wherever je ook maar wil. Dat helpt ons ook weer. En gelijk ook heugelijk nieuws, want het is dan wel anoniem geweest. Iemand heeft in ieder geval ook een vraag voor ons ingesproken.
2: Ik heb twee vragen over de midterms van november. De eerste vraag gaat eigenlijk over de aanloop naar de midterms. Hoe verhoudt zich dat tot de reguliere verkiezingen? Zijn er dan ook allemaal campagnes waarbij ze het land ingaan en door de staat heen trekken om dan campagne te voeren voor hun kandidaten? Of gaat dat op een andere manier? De tweede vraag die is eigenlijk over de uitkomst van de midterms. Daar zijn nu een aantal staten, of een derde van de Senaat wordt volgens mij opnieuw gekozen. Is dat per staat? Of hoe is dat? Hoe komen ze tot die verdeling? En van de kandidaten die, of de staten die nu aan de beurt zijn, hoe zijn die zetels nu verdeeld tussen de Republikeinen en de Democraten? Hè? En ja, wie heeft dus het meeste te verliezen daar zo qua aantal zittende senatoren? Ik hoor het heel graag. Dankjewel.
0: Goeie vragen. Jammer dat we je naam niet weten, maar het zijn goede vragen.
1: Compliment.
0: Eerst even dat simpel. Hoe gaat het met de midterms? Hoe worden de campagnes gevoerd? Die worden gevoerd in de staten. Want het zijn verkiezingen die plaatsvinden in de staten en in het geval van het Huis van Afgevaardigden in de districten. En dat zijn er 400.

0: 235 over het hele land verdeeld. Dus dat zijn eigenlijk tamelijk kleine gebieden. Waar die, en daar zijn gewone campagnes, net als met reguliere verkiezingen. Ook met reclame op radio en televisie. En in de sociale media. Met mensen die je opbellen. Zeg, vergeet niet op mijn kandidaat te stemmen. Precies. Nou, en wat de Senaat betreft. Er zijn 2 senatoren per staat. Dus dat betreft dan de hele staat, niet districten. Inderdaad, een derde van de Senaat wordt opnieuw gekozen. Maar dat is inderdaad per staat. En hoeven niet tot een verdeling te komen, want die staat in de grondwet. 2 senatoren per staat. Die zitten 6 jaar. Als hun termijn verloopt, dan moeten ze of worden zien dat ze opnieuw worden gekozen, of er komt een concurrent die het wint. Zo simpel is het.
1: Ja, en ik had eventjes gekeken. Op dit moment, deze keer zijn er 35 senaatzetels die op het spel staan. Dat heeft dan weer met special elections, als iemand opstapt of dat soort dingen te maken. 13 zijn democratische staten, dus die moeten door democraten verdedigd worden. Daar hebben ze dus iets te verliezen. 22 worden verdedigd door republikeinen, dus daar hebben republikeinen iets te verliezen. Dan zou je zeggen, nou, goede kaart voor democraten dus. Die kunnen minder kwijtraken en meer winnen. Maar de democraten moeten juist wat meer kwetsbare zetels verdedigen. In Georgia bijvoorbeeld en Michigan. Dus het wordt nog wel een harde dobber, denk ik, voor democraten.
0: Ja.
1: Hey, Tijl dan, die zegt, ik luister altijd met enkele dagen vertraging naar jullie extra aflevering. En ik hoorde Bernard zeggen dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Nu is mijn beeld van de VS dat er grote giften gaan naar het mecenaat. Dat is een mooi woord. Maar ook naar allerlei sociale goede doelen. Is mijn beeld dan verkeerd? Of zijn dergelijke giften meer gemotiveerd door bijvoorbeeld fiscale optimalisatie? Dus dat je lekker van de belasting af kan trekken.
0: Ja, hallo Tijl. Tijl schrijft vaker, hè?
1: Ja, uit Portugal.
0: Ja, nou fijn om van je te horen. Ik weet niet of ik precies zo heb gezegd dat Amerikanen geen sociale plicht voelen. Ze hebben bijna geen sociale voorzieningen. Dat is denk ik wat ik heb gezegd. Het is terecht, een hele terechte opmerking. Ze zijn wel heel vrijgevig. Alle musea in de Verenigde Staten die draaien inderdaad op wat Tijl heel terecht het mecenaat noemt. Maar dat zijn gewoon hele rijke mensen die giften doen. Waardoor zo'n. En dan praat je niet over een paar duizend dollar, maar dan praat je over miljoenen. Er zijn ook allerlei, inderdaad, alle mogelijke goede doelen. De Amerikanen zijn heel vrijgevig als het gaat om collecteachtige dingen. Er zijn ook heel veel organisaties, bijvoorbeeld kerken, die erg veel doen aan sociale noden. Bijna alle soup kitchens die je daar hebt zijn verbonden aan een kerk. Dus ze zijn in het algemeen wel sociaal van aard, maar niet van wetgeving.
1: Nee, eigenlijk de rijke mensen die springen in dat gat. En soms is dat ook om fiscale redenen. Toch, ze kunnen het soms
0: zeker
1: aftrekken.
0: Ja, ik weet niet helemaal zeker. Maar volgens mij kun je een grote gift, bijvoorbeeld aan het museum, die kun je voor 125% aftrekken. Dus dat betekent dat je er, als je maar voldoende geld hebt en zo'n hele grote gift kunt doen, dat je er fiscaal aan verdient. Dus iedereen is gelukkig, zou ik maar zeggen.
1: Die en jouw naam staat mooi op de Hemelburg-vleugel van moderne kunst.
0: Ja,
1: mooi.
0: Zo is dat, ja.
1: Nou, mooi. Maar goede vraag, vertel. Ja, het is, die sociale aspecten zijn er ook echt wel, maar de overheid, die hoeft het niet te doen in ieder geval. Jelle Krijnders, die zegt dan, ik luister met plezier en verbazing. Nou, dat is altijd goed. En hij wil wat weten over George Conway. Ik zie een aantal video's voorbij komen op Facebook, waarin hij uithaalt naar Trump. Ik begrijp dat hij van republikein overgestapt is naar de democraten. En hij vecht nu voor een plekje in het congres. Nou, ik geloof dat zijn gevecht inmiddels alweer voorbij is. Vrij roemloos ten onder gegaan. Maar hij vraagt zich af, Jelle, van hoe verander je van partij? Verander dan gewoon je biografie op je social media en dat is het? Of moet je je nog aanmelden? Ja, hoe ga je van republikein naar democraat?
0: Ja, heel simpel. Of gewoon door van de ene op de andere partij te gaan stemmen. Dat is de eenvoudigste manier. Maar je kunt ook lid worden. Bekend voorbeeld, Ronald Reagan. Die was democraat. En die is toen hij in de strijd ging voor gouverneur van Californië, is hij van partij veranderd. En die maakte daar in de loop van zijn carrière ook heel veel grappen over. Dus dan zei hij in een debat of zo, zei hij ja, en ik weet best hoe de Democraten denken, want ik was er zelf een. dus dat kan heel makkelijk. Het kan trouwens bij ons ook heel makkelijk, eerlijk is eerlijk. Je kunt van partij veranderen. Tenminste, gewoon als burger, hè, kun je lid zijn van een partij. Je kunt lid worden van een andere partij. In de politiek is het wat lastiger in Nederland. Want als je eenmaal gekozen bent, kun je wel eruit, maar niet naar een andere partij. Maar je kunt je wel liëren aan een andere partij. Dus je kunt meestemmen met een andere partij. Het is eigenlijk wat dat betreft, je weet, in de Nederlandse en in de Amerikaanse grondwet komt het woord politieke partij niet voor. Die bestaan niet. Het zijn geen grondwettelijke dingen. In geen enkel democratisch land in de wereld is dat het geval, met uitzondering van Frankrijk. Dus het partijlidmaatschap is iets wat omgaat buiten eigenlijk de wettelijke kaders. Dus het organiseren van gekozen leden, en dat doen ze zelf in een partijvorm. Maar dat is ver. Er zit geen juridische kant aan.
1: Je moet je in veel staten ook registreren om voor een partij, in ieder geval in de primaries. Dus ik neem aan dat heeft George Conway ook gedaan waarschijnlijk. Je moet toch ook ontvanger worden door die partij, toch? Ze moeten je maar willen.
0: Ja.
1: Dat is denk ik ook.
0: Ze moeten je maar willen, ja, dat klopt. Ja.
1: Oké, ik moet ook even aan Trump denken. Die is ook meerdere malen van partij gewisseld. Hè?
0: Ja.
1: René Frederiks nog eventjes. Dan, ja, ik hoor heel veel over UFO's, zegt hij. Ik vind het wel opmerkelijk dat deze buitenaardse wezens na langdurige reis door het universum duidelijk een voorkeur hebben om in Amerika voet aan land te zetten. Want ja, daar zijn de meeste UFO-sightings natuurlijk. Waar ligt dat aan, denk je? Zijn dat de Big Macs van McDonald's of toch die sappige Texan barbecue steak waarvan de geur inmiddels tot alle hoeken van het universum is doorgedrongen?
0: Ah, geweldig. Ja, dat moet het zijn. Ik zou geen andere verklaring hebben.
1: Nee.
0: Het is een leuk verhaal, hoor. Omdat dat is iets wat altijd terugkomt. Buitenaardse wezens. En er zijn hele plekken waar mensen in New Mexico is zo'n plek.
1: Roswell, hè?
0: Ja, Roswell ben ik ook wel eens naartoe geweest. En daar heb je dan allemaal gelovigen die gaan naar een plek waarvan vast staat dat daar ooit een UFO is geland. Er is nu ook van regeringswegen zijn ze er iets minder cynisch over. Hè? Er is dus nu ook officieel onderzoek naar meldingen. Dus ze nemen het wel serieus.
1: Maar tenslotte, Bernard, denk je dat Amerikanen iets goedgeloviger zijn dan Europeanen? Of zijn het die afgelegen plekken daar in Amerika dat je toch wat anders
0: leert? Nou, ik denk dat je het anders moet zeggen. Amerikanen zijn in het algemeen geloviger dan wij. En dat kan in van alles zijn. Dat kan een godsdienst zijn. Dat kan ook bijgeloof zijn. Maar ze hebben de neiging om dingen graag te geloven. Vandaar dat complotten daar ook zo ontzettend populair zijn. Ja, denk.
1: En een president heel, heel, heel populair kan worden, wat hij ook doet.
0: Zo is het.
1: Om het even rond te brengen. Ja. Zullen we daarmee afsluiten, Bernard?
0: Ja, terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwets een mailtje sturen naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp, want die doet het weer. 06-28-13-50-20. En wie weet win je dan zo'n mooie Amerika-podcast koffiebeker.
1: Ja, waar ook heel goed een koud drankje in kan trouwens. Bernard, ik zou zeggen, geniet nog even van die hitte. Jij houdt ervan, dus maak er nog even wat moois van deze week.
0: Oké, en pak direct jouw winterjas uit de kast, Jan.
1: Tot volgende week. Ja. Hoi.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room. Behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en...